0: dat moment was... Ik zit even hard op te denken. Nou, misschien wel toen ik documentaires zag... die je dus meenamen op reis achter gesloten deuren. En ja. die dat op een hele visuele manier deden. En tegelijkertijd ook heel entertaining waren om te kijken. Of dat ik dacht, wow, ik had dat altijd al willen weten... maar ik wist het niet. Ja. En toen dacht ik van, ik ben daar zelf ook heel nieuwsgierig naar... dus kan ik niet kijkers daarin meenemen... maar zelf ook op die plekken komen.
1: Ja.
0: En ik denk ook wel... Ik kan me soms best wel verbazen over dingen die ik om me heen zie. Of heel nieuwsgierig zijn of gefascineerd. Ja, dat is hetzelfde als nieuwsgierig.
1: Weet je nog een documentaire die jou dan echt heeft geraakt? Of waarbij jouw interesse werd aangewakkerd?
0: Ja, ja, wat ik bijvoorbeeld daar een heel goed voorbeeld van vind... is Jap Jum, de documentaire. Heb je die gekeken?
1: Nee.
0: Oh,
1: nee, nou, vertel eens, waar gaat het over, kijken. Even in het kort?
0: Ja, het gaat over het bordeel Jap Jum in Amsterdam... wat niet meer bestaat en eigenlijk over de ondergang. Maar eigenlijk... Laat het zien hoe dat bordeel. Hoe dat bordeel niet meer kon bestaan. En over de ondergang van Jap Jum. En je spreekt. De regisseuse spreekt mensen. En tegelijkertijd gaan we mee op een reis door dat bordeel. Wat er helemaal niet meer is. Maar begeef je toch weer even helemaal in die wereld. En dat vind ik het allermooiste aan documentaire.
1: Ja, je duikt er echt even in.
0: Ja,
1: dat gevoel kreeg ik ook wel toen ik jouw documentaire keek. Zometeen gaan we het uitgebreid hebben over die verhalen. En dus jouw documentaire Hartslag van een ander. Maar allereerst... Ja, wie hier te gast is in de nacht van Caro en CRV krijgt deze week natuurlijk ook een introductie volledig in thema.
2: De genomineerde voor vannacht is...
3: Olivia Mos. Ze komt eigenlijk nog kersvers van de Filmacademie, maar ze is toch wel een super ervaren documentairemaker. Ze maakt onder meer de documentaire Tussen Hemel en Zalen, waarin museumbeveiligers vertellen over hun mysterieuze gebeurtenissen die ze tijdens hun nachtdiensten meemaken. Die film werd geselecteerd voor het talentenplatform Makers van Morgen van NPO Doc. Onlangs ging haar nieuwste documentaire Hartslag van een ander in première. Tijdens het maken van die film heb je veel dingen meegemaakt en dat deed je niet alleen, dat deed je samen met bijvoorbeeld Isabella Klauwers.
4: Ik weet nog heel goed dat we een nacht gebeld werden en dat we mee mochten reizen met een hart. Alleen was er maar plek voor twee. Dus kreeg Olivia les van de geluidsman Bink over hoe ze moest boomen. Toen gingen we samen op pad. En je merkt dan echt op zo'n draaidag dat je dit alleen maar kan doen met een regisseur zoals Olivia.
3: Je hebt natuurlijk nog veel meer films gemaakt. Er zijn daarom ook nog een paar collega's die wat tegen je willen zeggen. Bijvoorbeeld Sil van Wil en Bernou van Dijk.
5: Hey, Olivia, grote vriend. Een jaar geleden toen had je mij gevraagd om samen te werken aan Caro Kindertijd. En wij kenden elkaar eigenlijk nog nauwelijks. Maar ik vind het heel bijzonder dat je mij toen dit hebt toevertrouwd. En dat we zo snel zulke goede vrienden zijn geworden.
6: Ik denk dat ik niemand ken die zich zo kan verwonderen voor dingen als Olivia. Die zo oprecht nieuwsgierig is en zoveel vragen stelt. En zo'n mooie blik heeft. Wat haar niet alleen siert als maker, maar ook als mens.
3: En dan is er nog één iemand die echt nog heel graag wat tegen je wil zeggen. Niemand minder dan je eigen moeder.
7: Hey, lieve Pief. Ik vind het echt een vrolijkmakend idee dat je nu doet waar je goed in bent en wat je ook boeit. Goed ben je al je hele leven eigenlijk in observeren. Dat uitte zich al in een van de eerste volzinnen die jij kon uitspreken. En dat was namelijk dat je continu vroeg: wat doe je? Dus ik zou zeggen, keep up the good work. Maak meer moois en of nuttigs. En geniet er ook van.
3: Aan zulke mooie woorden wil ik eigenlijk niks meer toevoegen. Ik heb nog wel een vraag. Als er een film over jou gemaakt zou worden, wie zou hem dan mogen regisseren?
1: Ja, ik zag een grote glimlach ontstaan, Olivia.
0: Ja, ja, enorm.
1: Hoe is het om dat allemaal te horen? Mooie woorden.
0: Ja, heel lief en ook heel gek. omdat je voor jezelf een hele grote blinde vlek hebt. En dan is het heel bijzonder om mensen waar je heel veel van houdt... en met wie je ook nog graag werkt, zulke bijzondere dingen zeggen.
1: Ja, ontzettend mooie woorden. En onze redacteur die sloot nog af met de vraag... als iemand een film over jou zou maken, ja, wie mag die dan regisseren? Wie wordt dat?
0: Ja, ik wil helemaal niet dat er film over mij wordt gemaakt. Dus dat is een heel makkelijk antwoord.
1: Dat is een dingetje, hè, met makers. Die willen liever dan niet zelf helemaal in de spotlight staan. Wat is dat toch?
0: Ja, dan weet ik al... Nou, weet ik dan waar een film over gemaakt zou worden.
1: Mag je nog even over nadenken?
0: Ja, ik ga er even over nadenken. Ik vind het een hele goede vraag, maar wel een hele moeilijke.
1: Lieve Olivia, we gaan de komende anderhalf uur ook luisteren naar verschillende nummers die jij voor ons hebt meegenomen deze nacht. En we gaan beginnen met een hele bijzondere, want deze heeft namelijk te maken met de film Hartslag van een ander. Dat is ook volgens mij de titel van het nummer. Waarom wilde je deze graag horen?
0: De documentaire eindigt met dit nummer en hij is gecomponeerd door Louis Lepchuk, die ook de muziek heeft gecomponeerd van de hele documentaire. En ik weet nog heel goed het moment, ja, de muziek wordt gecomponeerd en vooral opgenomen als de film helemaal...
1: Namelijk te maken met de film Hartslag van een ander, dat is ook volgens mij de titel van het nummer. Waarom wilde je deze graag horen?
0: De documentaire eindigt met dit nummer en hij is gecomponeerd door Louis Lepchuk, die ook de muziek heeft gecomponeerd van de hele documentaire. En ik weet nog heel goed het moment, ja, de muziek wordt gecomponeerd en vooral opgenomen als de film helemaal ligt. Dus ik heb aan montage en

0: van andere mensen.
1: Ja. Wat ontroerde je er zo aan?
0: Wat ontroerde me er zo aan? Dat een mens lukt om wat je in beeld ziet in muziek te vertalen.
1: Ja, omschrijf je mooi. We gaan er naar luisteren.

0: Ja, je luistert naar de nacht van Caro NCRV. En te gast is regisseur Olivia Mos. Deze nacht hebben we het over haar documentaire Hartslag van een Ander. En over de vraag hoe het is om als jonge maker een carrière op te bouwen in de filmwereld van nu. Ja, Olivia, laten we er even wat dieper induiken in die documentaire. Hartslag van een Ander heet die dus. Ja, neem me mee. Welk verhaal wilde jij daar nou in vertellen?
1: Welk verhaal wilde ik vertellen? Nou, eigenlijk vooral wat wilde ik eerst onderzoeken, denk ik. Ik was heel nieuwsgierig naar wat gebeurt er op het moment dat we overlijden, donor zijn en onze organen, in dit geval ons hart, op reis gaat. Ik had gehoord over een thoraxchirurg die dus harten uithaalt. Vervolgens met deze meereis, soms zelfs per vliegtuig of de grens overgaat daarmee. En dan vervolgens weer laat kloppen in een ander persoon. En dat vond ik heel magisch klinken. En dus weer die wereld waarvan ik dacht, bestaat die echt? Hoe gaat het daar nou echt aan toe achter de schermen? En daar was ik heel nieuwsgierig naar. En dan heb je wel een beeld van hoe dat eruit ziet. Maar wat ik echt wilde vertellen, ja, ik wilde het eerst een keer gezien hebben en er meer van weten. Ja. Om erachter te komen.
0: Het is toch ook wel een wereld die niet voor iedereen toegankelijk is.
1: Ja, ja.
0: Tegelijk denk ik, je bent 25, je bent ontzettend jong. Hoe kom je in hemelsnaam op het idee om dit verhaal dan te gaan vertellen?
1: Ik hoorde dus over over een thoraxchirurg die dat deed. En ik hou ook wel van hele spannende documentaires, maar dat ze tegelijkertijd ook je aan het denken zetten. En toen was ik gewoon heel nieuwsgierig. Toen dacht ik, nou, dit klinkt gewoon als een soort James Bond verhaal in Nederland, in de medische wereld. Hoe zit dit nou echt? Dus daar was ik heel nieuwsgierig naar. En tegelijkertijd had mijn vader zelf ook hartproblemen. En zag ik wat het symbolisch, als het ware, met je doet of mentaal, als je hart niet naar behoren werkt. En dan sprak ik ook veel nabestaanden van mensen die gedoneerd, bijvoorbeeld ouders van iemand die overleden was en wiens hart was gedoneerd. En zij vertelden mij dat zij toch wel het meest nieuwsgierig waren naar wie het hart was gegaan, wat je in Nederland niet mag weten.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van ja, het hart vind ik gewoon het allermagischste orgaan. Daarom wilde ik het. Was ik het meest nieuwsgierig naar die reis van dat hart.
0: Ja, en wat ik net al even zei, het is een wereld die voor veel mensen gesloten blijft.
1: Ja,
0: ja. Ja, hoe krijg je dan toegang daartoe?
1: Belangrijk om te zeggen is, ik was niet de enige die toegang kreeg. Dat kregen we vooral door het samenwerken van de hele crew. Dus deze film is ook gemaakt met 3 producenten. En tijdens een draai waren we steeds met een producent, cameravrouw Isabella Klauwers, die net ook even hoorde, geluidsman. En hoe kregen we toegang tot deze wereld? Ja, dat ging.
0: Was het zo van, ik klop even aan en ik ga naar binnen
1: niet.
0: En we gaan het draaien?
1: Nee. Ik had een verschrikkelijk onmogelijk idee. En er waren een paar mensen die daarmee in zee gingen en die zeiden, ja, dit gaan we doen. Toen zakte bij mij het vertrouwen al vrij snel weg, maar hielden zij het nog vol. En toen.
0: Wat maakte het dat het even wegzakte?
1: Ja, ik denk dat dat deel.

0: is van het creatieve proces. Dan heb je, ik weet niet of je dat herkent, dan heb je iets bedacht en dan even zit je in de euforie ervan en dan denk je, shit, maar nu moet ik het nog gaan maken.
1: Hoe gaan we dit doen?
0: Ja, dus hoe hebben we dat gedaan? Nou, heel veel instanties waren erbij betrokken en heel veel ziekenhuizen. En eigenlijk was toen op een gegeven moment UMC Utrecht het eerste ziekenhuis wat zei, wij doen mee. En zij dacht heel erg met ons mee, waardoor er ook weer vertrouwen was van andere ziekenhuizen. Ja. Dus zo is het uiteindelijk gelukt. Maar ik weet nog wel dat op het laatste moment voor het draaien, dus dat is filmen, het laatste moment voor draaien, dat ik dacht, oh, dit gaat nooit lukken. We moeten nog een heel ander idee bedenken.
1: Maar ja, je hebt het toch gedaan.
0: Ja, we hebben het toch gedaan. Ja, gelukkig.
1: Want ik heb hem al even mogen zien. Je volgt in de film de hele reis dus van dat donorhart. Ja. Van donatie tot transplantatie.
0: Ja.
1: Waarom heb je ervoor gekozen om juist dat hart centraal te stellen en niet bijvoorbeeld de persoon die het zou gaan ontvangen?
0: Ja, nou, dat vind ik een hele scherpe vraag van je. Daar heb ik ook aan gedacht. Maar ik vind het ook belangrijk bij documentaires om mezelf altijd af te vragen, wat had ik zelf willen zien? En ik ken al iets meer de verhalen van mensen die een hart hebben ontvangen. En ik kende gewoon nog niet dat stukje van dat hart op reis gaat. En ik had ook gehoord dat sommige artsen zich echt gaan ontfermen om dat hart of om het orgaan. En dat leek me zoiets moois. Dat ik dacht van, oh, zij gaan met z'n allen, wordt dat hart behandeld als een soort brandende lucifer waar iedereen omheen staat om die lucifer maar zo goed mogelijk naar een ander persoon te brengen.
1: Ja, dat is het natuurlijk ook, want het is heel kwetsbaar. En dat voelde ik ook echt tijdens het kijken. Het is ook heel observerend gedraaid eigenlijk. Hè? Ja. Het is vooral te zien wat er gebeurt. En er wordt weinig in gesproken. Ja. Was dat een hele duidelijke keuze al vanaf het begin?
0: Ja, dat was wel een hele duidelijke keuze. Dat zorgde wel op het begin nog voor verwarring, want er waren ook ziekenhuizen die zeiden van, maar die dachten dat ik bij wijze van spreken de presentator was die het verhaal zou vertellen, maar dat wil ik zeker niet. En zo zie ik ook niet documentaire vormen. Maar dat was een hele duidelijke keuze, omdat ik was juist heel nieuwsgierig, hoe kunnen we eigenlijk de reis zo simpel mogelijk vertellen, maar toch dat je als kijker gaat meeleven met dat hart.
1: Ja. Volgens mij is dat ontzettend goed gelukt. Het lijkt me ook spannend dat je dan, ik bedoel, je bent letterlijk bij zo'n operatie aanwezig.
0: Ja.
1: Je wilt als crew misschien toch ook een beetje terughoudend zijn, want het is een heel kwetsbaar proces. Ja. Hoe hebben jullie dat gedaan?
0: Documentaire maken is denk ik inderdaad soms op eieren lopen en je aanpassen aan een omgeving. Maar dit was ook een omgeving die wij helemaal niet kennen. Dus ik weet nog dat wij de eerste keer ook op elkaar stonden en dat we dat wij ons moesten omkleden en dat ik dacht van, ik weet niet eens hoe of het mondkapje bij wijze van spreken link of nu op zijn kop zit of niet op zijn kop. Of allemaal van die hele kleine stuffe dingen die voor hun heel normaal waren. En zij ons helemaal geen tijd hadden, of de artsen ons helemaal geen tijd hadden om natuurlijk aan ons uit te leggen.
1: Nee.
0: Hoe hebben we ons aangepast in die wereld? Ja, heel stil zijn. Ik weet nog wel dat af en toe, ik heb ook gewoon zoveel respect voor artsen gekregen, maar dat we dan in de OK stonden de eerste keer en dat dan een heel leuk iemand die zei dan opeens van, die ging dan een grap tegen ons maken. En dat ik ervan schrok dat ik dacht van, maar wij mogen jullie helemaal niet afleiden.
1: Ja,
0: weet je wel.
1: Ja.
0: Dus dat ging ook gaandeweg. En ik denk ook dat we steeds meer durften. Dus dat we dan dachten van, we kunnen iets dichterbij staan. Want dan is het net een mooier beeld. En dat ook, wat ik heel leuk vond, was dat de artsen ook mee gingen denken. Dus we hebben ook meegemaakt dat ze dan zeiden, maar je moet hier staan tegen de cameravrouw, want dan heb je het net mooi in beeld. Of zo gaat dit gebeuren.
1: Ja, want je kan het natuurlijk niet even opnieuw draaien. Je kan niet zeggen, doe dit even nog een keer.
0: Nee, het fijne was wel dat we van tevoren, ik had me heel goed ingelezen hoe het hele medische proces ging. Dus we wisten ongeveer wat er ging gebeuren. Maar ik had totaal onderschat hoe lang zo'n operatie duurt bijvoorbeeld.
1: Want hoe lang duurt dat?
0: Maar nu ga ik cijfers noemen. Maar ik weet nog wel dat we echt, dat we voor mijn gevoel echt een dag lang konden een transplantatie plaatsvinden. Terwijl in de film is het een vrij snelle, haastige film geworden. Terwijl dat bestond uit heel veel concentratie en veel wachten. En dan kon er opeens een moment zijn dat het hart bijvoorbeeld weer ging kloppen of geplaatst werd.
1: Je moet echt de hele dag aanstaan.
0: Ja.
1: Dus er zat voor mijn gevoel ook een heel spannend moment in de film rondom het vervoeren van dat donorhart.
0: Ja.
1: Laten we daar even naar luisteren.
0: Leuk.
2: That is several hours less living for the recipient. If you are delayed 15, 20 minutes, that can be 1 or 2 years. That's not okay, waiting here, having no car. That's really not okay.
1: Ja, we horen hier dus een heel spannend moment. Deze arts, is het denk ik, is het een arts?
0: Een perfusionist.
1: Oké, okay, wat is dat ook alweer?
0: Ik weet eigenlijk niet of je dan wel of geen arts bent. Een perfusionist, ik ga het even in Juf en Janneke taal ook voor mezelf uitleggen. Perfusionist houdt zich bezig met de staat van het... Ja, of, de welzijn van het hart.
1: Ja, dus die moest op dat moment vervoerd worden.
0: Ja, precies.
1: Dat had haast. Want,
0: dat had haast.
1: En hij zegt hier ook eigenlijk van ja, dit als we nog 15 of 20 minuten langer wachten, dat heeft grote gevolgen voor iemands leven.
0: Ja, ja.
1: Hoe is het om op zo'n moment daarbij te zijn?
0: Oh, ik weet nog dat echt ons hart in ons keel zat. En hier waren alleen dus Isabella en ik bij. En dat, ik vond het zenuwslopend en tegelijkertijd weet je ook niet echt hoe je moet reageren. Maar het was wel heel belangrijk dat we doorbleven draaien. Omdat ik dacht, voor het hart is dit heel slecht. Maar voor de film vond ik het ook heel mooi dat iemand zich zo erg bekommerde om dat hart. Dat hij zo boos werd dat die auto er nog niet was. En het laat voor mij ook zien dat het mensenwerk blijft.
1: Ja. Heeft het jou als persoon ook geraakt, dit hele proces?
0: Ja, ik wilde zeggen, ik denk het wel, maar ik weet zeker van wel. Ik denk, wat me daaraan geraakt heeft, is dat... dat... Voor mij kreeg de film een andere lading. Dus je studeert af en dan hoop je dat je soort visitekaartje naar de buitenwereld is. En dat mensen er iets positiefs uithalen. En opeens kreeg het voor mij een lading van... ik hoop dat mensen positief naar donatie gaan kijken. En dat iedereen die betrokken is bij donaties... er ook positief naar kan kijken. Waardoor het voor mij... Ja, het kreeg een soort hele grote bullshit factor, als je begrijpt wat ik zeg.
1: Ja, dat snap ik wel. En ja, ik kan me ook voorstellen dat je misschien anders bent gaan kijken naar het hele leven en doodproces.
0: Ja, enorm, enorm.
1: Ja.
0: En wij als hele crew, en daar hebben we ook wel veel over gepraat. En als draaicrew ga je daar anders naar kijken. Maar vervolgens als je de edit ingaat en 6 weken door al het materiaal spit, ga je daar ook weer anders naar kijken.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat ook best een zwaar proces is geweest.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het als best een zwaar proces heb ervaren. Dus enerzijds de druk van dat ik dacht, brengen we het goed genoeg in beeld? En tegelijkertijd dat je als je deze film maakt en meereist met een hartje tussen dood en leven begeeft.
1: Mm-hmm.
0: In een hele korte tijd.
1: Ja.
0: Dus dat vonden wij best zwaar, ja.
1: En de mensen waarbij je dus mee mocht kijken, bijvoorbeeld de artsen, wat van reacties heb je van hun gekregen?
0: Wat ik een hele leuke reactie vond, was dat iemand zei, ik heb zin om weer te gaan werken.
1: Okay.
0: Dus dat vond ik heel leuk. Want ik was heel bang dat de artsen dachten van, wat een verschrikkelijk dramatische film van een proces wat helemaal misschien niet dramatisch is.
1: Voor hun is dit misschien ook gewoon de dagelijkse kost.
0: Ja, of het moment dat bijvoorbeeld waar we net naar luisterden, dat de auto er niet was. Daarna gingen we ook nog het vliegtuig in met enorme turbulentie, waar de cameravrouw en ik elkaar aankeken van, dit wordt onze laatste reis, bij wijze van spreken. Zaten die artsen gewoon met een noise cancelling koptelefoon te slapen.
1: Ja.
0: Dus voor ons voelde het super dramatisch en voor hun helemaal niet. Maar dat was dus een reactie van, ik heb zin om weer naar werk te gaan. Ja, dat ze het respectvol in beeld gebracht vonden.
1: Dat is
0: wel hele positieve
1: compliment.
0: Reacties.
1: Ja,
0: gelukkig. Ja, maar negatieve reacties hoor je natuurlijk nooit. Dus dat weet je niet.
1: Nou, daar zal je over verbazen.
0: Nou, misschien vanavond.
1: Stel dat mensen, want de film is nu nog niet te zien. Hè?
0: Dat is
1: pas later. Ja. Maar als de mensen het gaan kijken, wat hoop je dan dat ze voelen? Of wat ze misschien meenemen in hun dagelijks leven als ze dit hebben gezien?
0: Wat ik er heel mooi aan vind, is dat misschien de volgende keer dat je een donatieambulance ziet rijden, of als je nu vannacht aan het luisteren bent en zo gaat slapen, dat je dan denkt van, terwijl wij slapen, zijn er zoveel mensen die zo hard werken om dat hart maar te laten kloppen bij één iemand anders. En dat vind ik een heel mooi idee. En ik hoop dat andere mensen dat stiekem ook gaan denken.
1: Ja, dat omschrijf je mooi. Zometeen gaan we het verder hebben over wat jou zo aantrekt in het vertellen van verhalen met beeld.
0: Ja.
1: Maar eerst gaan we naar muziek. Jij hebt namelijk een nummer voor ons meegenomen. Nummer 2. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het is een moeilijke naam. Canuck Chase.
0: Ik denk dat je het helemaal goed uitspreekt.
1: Waarom heb jij voor deze plaat gekozen?
0: Omdat dit nummer zit in de film Sentimental Value. Dat is vind ik de mooiste film die ik afgelopen jaar heb gezien. Een fictiefilm van Joachim Trier. En het gaat eigenlijk over een vader en twee dochters en hun relatie tot elkaar. En ja, elke keer als ik dit nummer hoor, moet ik daaraan denken. En ja, ik hou heel erg van melancholie. En ik vind dit gewoon daar een heel goed voorbeeld van. Maar dus ook een goede reclame voor een hele mooie film.
1: Ga dat zien. Ik ga hem voor je draaien.
0: Yes.

0: Je luistert naar de nacht van Caro en Gervé. En te gast is regisseur Olivia Mos. Deze nacht spreken we met haar over haar documentaire Hartslag van een ander. En over de vraag hoe het is om als jonge maker een carrière op te bouwen in de filmwereld van het nu. Olivia, wat trekt jou nou zo aan, hè, in het vertellen van verhalen met beeld? Ik bedoel, jij had eigenlijk alles kunnen kiezen.
1: Ja. Wat trekt mij zo? Wat een goede vraag.
0: Waarom geen radio bijvoorbeeld?
1: Waarom geen radio? Omdat ik het zo mooi vind aan film dat je bijvoorbeeld ook een stilte kan laten zien. Oké, je kan nu natuurlijk ook een stilte laten horen, maar bij film kan je zoveel dingen die onderhuid zitten of die onbewust gaan of in subtext zitten laten zien door het niet te vertellen, maar door echt te laten zien. En dat vind ik allermooiste aan filmmaken, denk ik.
0: Ja, dat heb ik ook wel echt gezien bij Hartslag van een ander, want er wordt bijna niet in gepraat.
1: Nee,
0: moest het inderdaad wel onderbouwen met beeld. Veel jonge makers die zijn toch ook wel op zoek naar hun eigen stem, hè?
1: Ja.
0: Beetje je eigen signature ergens aangeven. Wat is, denk je, voor jou, wat is jouw unieke manier?
1: Wat is mijn unieke manier?
0: Heb je die al een beetje kunnen ontdekken?
1: Ja, ik denk wel steeds meer. Ik probeer wel altijd iets te maken waarvan ik denk dat had ik zelf ook willen zien. Inmiddels krijg je natuurlijk een blinde vlek als je iets 1000 keer hebt gezien tijdens het maakproces. Dan weet je niet meer of je iets had willen zien. Maar ik probeer daar wel altijd mee te starten van wat had ik zelf willen zien. En tegelijkertijd dus wat ik net zei van die wereld achter gesloten deuren. Dus als je ergens langs fietst, dat je denkt, oh, wat speelt zich in, wat gebeurt er in dat museum waar we helemaal geen weet van hebben, 's nachts bijvoorbeeld.
0: Ja, want dat is een ander project van jou, hè?
1: Ja, dat heb ik vorig jaar gemaakt samen met een andere crew. Dat is dus een film en die gaat over onverklaarbare gebeurtenissen in musea. En elke keer als ik nu bijvoorbeeld onder het Rijksmuseum doorfiets, denk ik, oh, daar hebben de tempelwachters bijvoorbeeld een hele grote rol in. Oh, hoe zal het nu met de wachters gaan?
0: Ja.
1: Nou, dat soort dingen.
0: Hoe heet dat project? Misschien als iemand luistert en dat zou willen zien?
1: Dat heet Tussen Hemel en Zalen en dat is te zien op NPO.
0: Oké, nou, nog even een tipje hier. Je bent een relatief jonge maker, je bent 25 nu, hè?
1: Ja.
0: Dat is jong. Hoe is het om nu je plek te vinden in die filmwereld? Want ik bedoel, als we ook kijken naar de cultuursector, er wordt hier en daar overal op beknibbeld.
1: Ja.
0: Heb je het gevoel dat daar nog wel ruimte is voor de jonge makers?
1: Ik denk dat het altijd heel spannend is om om als maker het vak, als het ware, of het veld in te stappen. Maar als we het dan hebben over bijvoorbeeld de bezuinigingen bij de NPO, dan denk ik van, dan wil ik het niet per se op mezelf betrekken, maar wat ik daar gewoon heel jammer aan vind, is tegelijkertijd dat ik denk dat het als regisseur veel moeilijker is om eigenzinnige dingen te blijven maken. En als kijker, dat ik juist het allermooiste aan film of aan radio of aan tv vind, dat iets vrij interpreteerbaar is. Dus waar we het eigenlijk net ook over hadden, dat je bij film niet iets erop hoeft te duwen. Nou, dat hoeft op zich bij radio ook niet. Iets is vrij interpreteerbaar. Dus ik denk juist dat het heel erg kan verbinden en dat het heel zonde is als je daarop gaat bezuinigen. Want dan, dat heel zonde is.
0: Ja. Kijk, en die bezuinigingen die zijn nu een feit.
1: Ja, precies.
0: Dat kan natuurlijk in de aankomende jaren weer veranderen. Hè? Dat
1: maar
0: weten
1: inderdaad,
0: we niet.
1: Het is een feit. Maar ik probeer positief te zien en te hopen dat er nog wordt teruggetrokken.
0: Misschien gaat er in de komende tijd toch nog iets veranderen. Ja. Maar als we even toch trekken naar het nu.
1: Ja,
0: hoe is het dan om dan nu van start te gaan? Want je wil gewoon je vleugels gaan spreiden.
1: Ja, heel spannend. Omdat er zal minder gemaakt worden en omroepen zullen zich tot een soort omroephuizen moeten gaan vormen. En dat is ook, vind ik, heel zonde, want elke omroep heeft echt een eigen identiteit. En die verlies je natuurlijk meer als je gaat samenvoegen.
0: Ja. Maar goed, er zijn natuurlijk ook nog wegen buiten bijvoorbeeld de NPO.
1: Tuurlijk, je hebt ook de streamers. Maar het bijzondere aan de NPO is dat ze ook heel veel talentontwikkelingsprogramma's hebben. Dus juist inderdaad voor makers die nu afstuderen of autodidact zijn. En dat is natuurlijk juist, vind ik heel mooi, dat zij daar ook naar omkijken. En dat zal ook minder worden.
0: Ja, want is het dan zo dat jij nu bijna klaar bent? Of ben je al klaar?
1: Ik ben al afgestudeerd.
0: Je bent al afgestudeerd.
1: Gelukkig, daar ben ik ook heel blij mee.
0: Ja,
1: wat is je vraag?
0: Nou, meer van, je bent dus nu afgestudeerd. Ja. En nu?
1: Ja, en nu.
0: Dat is leuk, dan heb je dat papiertje op zak.
1: Ja.
0: En dan?
1: Nou, dat papiertje, dat is natuurlijk, het is fijn dat je bent afgestudeerd, maar dat is niet dat je dan een garantie tot een baan hebt.
0: Nee, maar we gaan het ook niet downgraden. Dat heb je gewoon even gedaan.
1: Ja, maar het is eigenlijk vooral de film waarmee je afstudeert. We zijn nu heel erg bezig met het festivaltraject van deze film. Dus we sturen de film in naar verschillende festivals. En dan hoop je dat die daar geselecteerd wordt en draait. Zowel binnen Nederland als buiten Nederland. Dus daar zijn we druk mee bezig. Ik ben bezig met de research van een kinderdocumentaire.
0: Leuk.
1: Ben ook licht bezig met commercials. Maar nog wel, ik kom ook net terug van vakantie. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik ook dacht van ik ga even bijkomen van best wel een zwaar project.
0: Ja, maar balletjes is wel aan het rollen.
1: Ja.
0: Ik heb ook wel begrepen dat de wereld, of de filmwereld, ook toch bekend staat als een toch wel competitieve wereld.
1: Ja. Hè?
0: Ik bedoel, er zijn weinig plekken en wel veel gemotiveerde makers.
1: Ja.
0: Hoe ervaar jij dat dan om je plek daarin te vinden?
1: Ik zit even te denken, hoe ervaar ik om mijn plek daarin te vinden? Ik heb eerst 2 jaar op de HKU gezeten. Wat ik daar heel fijn vond was, iedereen deed daar zijn eigen dingen. En op de filmacademie kies je echt een richting. Maar op de HKU is het iets vrijer. Waardoor dat competitieve er misschien ook minder hangt. Toen daarna heb ik de overstap gemaakt naar de filmacademie. Omdat ik documentaires, dus wat ik net al zei, het allermooiste vind wat er bestaat. En me daar heel erg in wilde verdiepen. En daar zit je bijvoorbeeld ook maar met z'n 5 in de klas. Dus in een documentaire klas. Het is niet per se concurrentie, want iedereen maakt iets heel anders. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat soms als iemand iets heel moois maakt, dan kan ik denken, oh, wat een prachtig idee. Had ik het zelf maar verzonnen.
0: Ja.
1: Of wat een prachtige film. Of,
0: maar dat is ook een hele mooie gedachte.
1: Ja, dat is ook een mooie gedachte. Maar ik ervaar wel eens het gevoel van concurrentie. Ja.
0: Want als ik het zo hoor, dan heb je goed voor ogen wat je graag zou willen maken.
1: Ja.
0: En welke verhalen je dan wil maken.
1: Ja.
0: Is het soms ook moeilijk om trouw te blijven aan die ideeën? Dat je dus soms ook denkt van, ja, maar misschien wil dit fonds net dat. Of deze opdrachtgever wil net dat.
1: Ja. Het fijne is, bijvoorbeeld voor het afstuderen of voor deze film heb ik echt gedacht, oké, we gaan echt maken wat mijn visie is. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat, hier zijn we ook kapot gecoacht, als het ware, van verschillende kanten. Zowel van een productiehuis als juist ook op een hele fijne manier. Nu klinkt kapot gecoacht heel negatief. Maar ook door de academie en ook door mensen in de crew. Iedereen vindt wat.
0: Ja.
1: En dan vind ik het soms best moeilijk om mijn visie te bewaren. En ook, goed of slecht, maar mening. En tegelijkertijd moet je dan wel erachter komen van, maar hoe wil ik nou deze film op een bepaalde manier vertellen?
0: Ja.
1: En als je het dan hebt over bijvoorbeeld subsidies aanvragen, kan ik nog niet veel over zeggen, want dat heb ik ook gewoon nog niet mogen doen. Omdat
0: je staat nog aan het begin.
1: Precies.
0: Maar als we kijken naar Hartslag van een Ander, heb je het idee dat jouw idee daar dus wel volledig is geworden hoe jij het voor ogen had?
1: Ja, maar er zijn nog zoveel dingen waarvan als ik het nu kijk, dat ik denk, oh nee, had dat anders gedaan. Of we reizen uiteindelijk mee met verschillende harten. En even voel je dat er 2 harten tegelijkertijd op reis zijn. Terwijl je voelt in de hele film dat we meereizen met verschillende harten. En als ik de film nu opnieuw had gemaakt, had ik gezegd, we gaan hem monteren terug naar 1 hart. En dat je wel voelt dat die bestaat uit meerdere.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld, daar vind ik hem nog net te verwarrend.
0: Maar goed, is dat niet altijd dat je kritisch blijft op je eigen werk?
1: Tuurlijk.
0: Ja, want met hoeveel hebben jullie nou precies aan deze film gewerkt?
1: Met muzikanten bijvoorbeeld ook erbij.
0: Ja, gewoon een hele crew.
1: Ik zit even te denken, met een sound designer, een mixer, een geluidsman opzet, cameravrouw, een grader, grafisch ontwerper, 3 producenten.
0: Lang verhaal kort, dus echt wel veel mensen.
1: Ja, maar bij een documentaire werk je wel altijd met minder mensen. En sta je met, wij stonden dan met z'n 3 bijvoorbeeld, waren we aan het filmen. Soms met z'n 2, soms zelfs als er maar plek in de ambulance was, ging alleen de cameravrouw mee. Als er 1 plek was. Maar bij een fictiefilm, bij een fictieafstudeerfilm, staan ze soms met 40 mensen op set. Nou, dat lijkt me afschuwelijk.
0: Ja, maar het is toch ergens jouw idee. Dan denk ik, dan als je in die montage zit, wil je ook dat het wordt zoals jij wil dat het wordt.
1: Ja.
0: Ontstaat daar dan niet soms ook een beetje discussie?
1: Ja, dat kan ik niet ontkennen. Tuurlijk ontstaat er discussie. En soms ontstaat er gezonde discussie. En dan voel je heel erg dat je beide strijdt voor dezelfde visie, alleen net op een andere manier. Dan uiteindelijk, dan denk ik, oké, je hebt toch gelijk en dan gaan we een andere kant op. Dus bijvoorbeeld, deze film heeft heel lang gekabbeld tussen heel veel verschillende harten, waardoor het zo verwarrend werd dat mensen gewoon niet meer wisten waar ze naar aan het kijken waren als we dan een testviewing deden. Maar soms ook, dan kan je elkaar wel achter het behang plakken. En want iemand anders, die heeft als het ware de expertise en ik zit ernaast. Mm-hmm. En dan Ja, nee, tuurlijk leidt dat tot discussie. Ja,
0: maar dat lijkt me ergens ook een heel mooi gegeven. Want dat betekent dus wel dat iedereen helemaal invested is in het project.
1: Niks is erger dan als iemand zegt, ja, ik doe wel wat jij wil.
0: Ja, doe maar.
1: Ja. Oh, dat, nee, dat vind ik afschuwelijk. Ik hou er heel erg van als de dingen ook wel een beetje vurig zijn in de samenwerking.
0: Ja, daar wordt het alleen maar beter van, denk ik. Als je even kijkt, want je zei dus al, ik heb bijvoorbeeld met z'n vijven zaten jullie dan in zo'n klas, hè?
1: Ja.
0: Ja, is dat een beetje een nauwe band die je dan krijgt met elkaar? Of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, jawel. Want bijvoorbeeld je studeert met z'n vijven af en iedereen is met een heel ander documentaire project bezig. Een jaar lang. En soms zie je elkaar maanden niet. En dan is iemand anders weer in Albanië een film aan het draaien. En dan denk je van, oh, zij zijn al klaar. Wat heerlijk, maar wij moeten nog. Ja, je leeft heel erg met elkaar mee. En je deelt ook wel, als je ik weet niet of dat filmacademie eigen is of kunstacademie eigen, maar in het eerste jaar maak je ook veel dingen over jezelf. Dus je leert elkaar ook heel erg op zo'n manier kennen.
0: Ja. En hebben jullie dan wel eens besproken van wat de grootste uitdagingen bijvoorbeeld zijn voor jonge filmmakers? Of wat zie je daarin
1: hebben
0: terug?
1: Hebben we dat besproken? Of wat zie ik daarin terug? Ja, ik denk vertrouwen houden in jezelf.
0: Oké.
1: Als ik hem zelf mag invullen. Omdat het creatieve proces is heel kabbelend. Dus soms denk je, oh, wat een goed idee. En het gaat zo goed. En ik ben blij met de film. En dan een dag later denk je, wat een gedrocht, bij wijze van spreken.
0: Ja, dat herken ik wel.
1: Oké,
0: je hierom schrijft.
1: Hoe tegelijkertijd,
0: herken je dat? Nou, kijk, tegelijkertijd, wat je zegt, herken ik. Je bent ook altijd kritisch op je eigen werk. En de ene dag denk je, nee, het moet echt A zijn. En de volgende dag denk je, nee, shit, ik had toch voor B moeten gaan. En tegelijkertijd denk ik, ja, trouw aan jezelf zijn. Doe dat maar eens.
1: Ja,
0: want soms
1: weet je ook niet wat je zelf vindt.
0: Nee.
1: Hoe doe jij dat?
0: Nee, we gaan niet hier de rollen omdraaien, Olivia. Ja, dat gaan we niet doen.
1: Hoe doe ik dat? Nou, ik ben mezelf denk ik ook wel tijdens het project af en toe kwijtgeraakt. Mm. Dat iemand ook wel tegen me zei van, ik vind het nu even heel moeilijk om erachter te komen wat jij wil dat de film wordt. Mm-hmm. Dat was dan zo'n discussie die wel voor mij, die niet meer verhit is. Of dat je voelt dat je dezelfde kant op gaat. Maar dat ik ook gewoon echt even niet meer wist hoe en wat.
0: Ja.
1: En dan is het soms heel fijn als je op een kroeg kan leunen. Maar als je dan op een gegeven moment echt even niet meer, als ik dan echt even niet meer wist welke verhaallijn we met de film moesten vertellen. Dat vond ik dan heel moeilijk. Hoe deed ik dat?
0: Dat is ook moeilijk.
1: Eigenlijk het allerbeste is dan om even niet met film bezig te zijn.
0: Ja, even terugtrekken.
1: Even terugtrekken.
0: Ja, dat probeer ik ook.
1: Ja, en lukt dat dan?
0: Nou, soms wel.
1: En ook om even niet met radio bezig te zijn?
0: Jawel. Ja, en dus dingen opschrijven. Dat helpt voor mij ook vaak wel.
1: Oh, dat vind ik een goeie.
0: Even ordenen.
1: Ja.
0: Dus misschien heb ik ook nog een tip voor jou.
1: Oh, goeie. Dank je.
0: Zometeen gaan we samen even een blik werpen op de toekomst. Maar dat gaan we niet doen voordat we naar het derde nummer gaan die jij voor ons hebt gekozen. Live for You, waarom deze?
1: Ik vind het gewoon een heerlijk nummer. Dit is nou precies zo'n nummer dat als ik het even allemaal niet meer weet en ik zet dit op, dan kan ik even uit mijn hoofd komen en even stoppen met piekeren. Over.
0: Nou, dat sluit mooi aan.
1: Ja, toevallig wel over even stoppen met piekeren en gewoon get up for yourself.
0: Mooi, ik ga hem voor je draaien.

0: Ja, je luistert naar de nacht van Caro NCRV en te gast is regisseur Olivia Mos. Deze nacht spreken we met haar over haar documentaire Hartslag van een ander en over de vraag hoe het is om als jonge maker een carrière op te bouwen in de filmwereld van nu. Ik stelde jou aan het begin van het programma de vraag van ja, wat is dat toch, dat makers liever niet zelf in de spotlight willen staan? Toen zei jij, ja, hele goede vraag, moet er even over nadenken. Heb je erover kunnen nadenken?
1: Ja, ik heb er even over nagedacht. Ik denk dat ik niet in de spotlight wil staan omdat ik heel graag andere mensen in de spotlight zet en hun film. En dat is het dan heel zonde vindt om de camera op mij te richten.
0: Ja, en
1: maar ik vertel er wel graag over zoals nu. Dus,
0: ja, nee, heel goed. Dan gaan we daar nog even op door. Want als je kijkt waar je dan nu staat als maker, waar ben je het meest trots op?
1: Ja, ik denk toch wel deze film. Omdat tuurlijk is het een blinde vlek en kan ik er nog niet geheel nuchter naar kijken. Dat kan nooit, maar dat kost toch altijd een beetje tijd. Ik ben het meest trots op deze film omdat het zo'n onmogelijk idee was. En zoveel mensen zeiden, ik weet niet of dit gaat lukken. Maar dat we dit met een crew die zo ambitieus was hebben kunnen maken. En tegelijkertijd vind ik het ook heel bijzonder dat we dus zoveel medewerking kregen van verschillende ziekenhuizen. En dat zij zo erg met ons hebben meegedacht. Daardoor is het een soort heel dierbaar project geworden.
0: Ja. Zijn er ook dingen waarvan je denkt, ja, dat heb ik er echt van geleerd?
1: Ja. Heel veel.
0: Noem er een paar.
1: De kracht van samenwerken. Dat iets gaat optellen. En dat als je iemand het vertrouwen geeft om iemand binnen zijn of haar eigen discipline iets te laten maken, dat iets binnen jouw visie wel als regisseur, dat iets zoveel mooier wordt dan je ooit had kunnen dromen. Dat heb ik ervan geleerd. Vertrouwen hebben in het creatieve proces waar we net over hadden. Dat je soms denkt, ik weet het niet, wat een gedrocht. En dat dan een week later dat je denkt, het valt ook wel mee. Het wordt eigenlijk best wel heel mooi.
0: Ja.
1: En dat proces herkennen. En daar niet meer te kritisch voor jezelf op zijn. Maar denken, oh, dit is even zo'n week. Dat heb ik geleerd.
0: Zijn dat ook dingen die je dan meeneemt naar een volgend project?
1: Ja, dat hoop ik wel. Dat dan de volgende keer dat ik denk, oh, oké, nee, het is geen... Het is niet per se een stomme of een slechte film of een stom onderwerp, maar dit is een fase.
0: Ja, ik kan het even parkeren.
1: Precies.
0: Ja.
1: En wat ik denk ik nog meer heb geleerd is dat er heel veel mensen zijn, ook dus bij wijze van spreken nu voor de schermen, dus in de donatiewereld, die artsen, ziekenhuizen, het callcenter waar we ook even zijn, dat er altijd mensen zijn die vertrouwen hebben in een project en meedenken en mee willen werken.
0: Ja, dus ook een beetje durven misschien.
1: Ja, documentaire is voor mij een soort wie niet waagt, die niet wint. Ja.
0: Mooi. Zijn er ook dingen die je misschien anders had willen doen als je nu terugkijkt op dat maakproces?
1: Die ik anders had willen doen.
0: Of misschien was alles helemaal gesmeerd.
1: Omdat een donorhart laat zich natuurlijk niet plannen. Dus de draaicrew, dus camera, geluid, productie en ik hebben voor een best lange periode stand-by gestaan, dag en nacht. Dan belde de producent en dan ging er een heel hard alarm af. En dan konden we dus meereizen met een donorhart. Dat was een vrij lange periode zonder weekenden, zonder soms een avond vrij. Dus daardoor ga je ook een beetje op je... ga je iets gematigder leven. En vonden we dat als crew ook best wel zwaar. Omdat het ook nog een zwaar project was.
0: Dat is een vrij lange periode. Waar moet ik aan denken?
1: Meerdere maanden.
0: Oh ja, dat is echt lang. Ja,
1: ja. En niet omdat we het erg vonden om 's avonds vroeg naar bed te gaan. En oké, dan konden we 's nachts gebeld worden en niet te drinken bij wijze van spreken. Want we zouden ergens naartoe moeten kunnen rijden. Maar dat soort van in de wacht staan.
0: Ja.
1: Vond ik best zwaar, dus ik zou dan nu periodes vrij nemen. En tegelijkertijd denk ik ook, waar heb ik het over? Want iemand met een donorhart kan 5 jaar op de wachtlijst staan. En meerdere keren worden opgeroepen, maar dat het dan bijvoorbeeld toch niet doorgaat.
0: Oh ja.
1: Dus dat zou ik anders doen. Ik zou iets meer tijd willen. Dat je iets meer tijd hebt om erover na te denken als regisseur. En niet meteen doorgaan van draaien naar monteren.
0: Is er altijd ruimte voor?
1: Is er altijd ruimte voor? Soms. Maar nu was het bijvoorbeeld, dan waren we echt net klaar met draaien. En dan kon camera en geluid konden dan rustig in een ander project rollen. En dan zat ik diezelfde maandag alweer in de editruimte. En dat deed ook niet heel veel goeds voor de film. Want dan zat ik nog vol bij die draaiperiode. Dus wat ik net zei, ook wel iets meer zelfvertrouwen. Dat ik dat hoop het volgende project mee te nemen.
0: Ja, want je bent toch ook heel trots op dit project?
1: Ja, super trots.
0: Dus hoe ga je dat zelfvertrouwen meenemen?
1: ja, af en toe kijken dat het op zich, dat ik inderdaad heel trots ben op dit project. En dat je moet soms ook best stevig in je schoenen staan, vind ik, om een crew leiding te geven en duidelijk te maken wat de visie is voor een project.
0: En als je in de put zit, moet je gewoon even die film weer kijken. Want dan weet je weer waarvoor je het allemaal hebt gedaan.
1: Ja, dat is zo.
0: Je hebt nu van heel dichtbij een wereld gefilmd die voor heel veel mensen onbekend is. Ja. Zijn er nog andere werelden waarvan je denkt, ja, als filmmaker wil ik daar wel echt nog graag induiken?
1: Oh, zoveel. Wow. Wij hadden het net bijvoorbeeld even over wat mij verbaasde, dat er dus nu op dit moment, denk ik, heel veel mensen luisteren. En dan ben ik heel nieuwsgierig. Oh, wat zijn dan deze mensen die midden in de nacht luisteren? Dus dat zijn dan als het ware hele kleine gesloten deuren. Maar dat soort werelden of te veel om op te noemen, van alles.
0: En heb je al een idee of een project wat even speelt in je hoofd waarvan je denkt, dat moet er nog komen?
1: Ja, meerdere. Er spelen nu heel veel dingen in mijn hoofd. En met sommige ben ik iets actiever bezig en met sommige wat minder.
0: Maar dat geef je nog even niet weg.
1: Nee, want dan ga ik het ook zo, jinxen. Ja, nee, dat vind ik te spannend.
0: Dan gaan we je binnenkort gewoon weer spreken als je met iets bezig bent. Ja. Als je nou vooruit kijkt, hè, dat is misschien een hele grote vraag hoor. Maar wat voor soort filmmaker hoop jij dan te worden?
1: Ik hoop een filmmaker te worden die laat zien dat documentaire iets heel anders is dan reportage. Dat het ook spannend mag zijn en tegelijkertijd mag ontroeren, of dat het grappig mag zijn.
0: Want wat is er precies anders aan? Misschien voor de luisteraar die dat niet helemaal doorheeft.
1: Voor mij is een documentaire een creatieve versie van de werkelijkheid en heeft een reportage iets meer als doel om de werkelijkheid te tonen. Mm-hmm. Met misschien een verslaggever in beeld of een presentator. Dat is denk ik hetzelfde. En dat hoeft niet op een creatieve manier getoond te worden. Terwijl bij documentaire vind ik het juist de mooiste uitdaging om te kijken, oké, dit gebeurt er in het verhaal, maar hoe gaan we dat verbeelden? Dat we de kijker echt mee kunnen nemen in geluid. Dus voor deze film hoor je heel vaak geen hartslag in het ruwe materiaal. Maar hebben wij, ik heb het nagevraagd, hebben wij 400 hartslagen toegevoegd.
0: Wow.
1: Wat dus eigenlijk, wat je zou kunnen zeggen, ja, maar die is er niet echt. Maar voor mij mag dat. Dus wat voor maker hoop ik te worden? Iemand die laat zien dat documentaire ook heel visueel kan zijn en kijker ook mee kan nemen. Iemand die respectvol is voor de mensen voor de camera. Ook wel plezier heeft in het maken. Ik hoop met heel veel inspirerende mensen te mogen werken. Die ook aardig zijn. Want anders kan je denk ik niet creatief zijn als je elkaar niet op die manier ziet. En ik hoop ook nog heel veel te mogen leren. Dus dat ik stel dat ik jou over 5 jaar spreek, dat ik denk, oh, die werelden, ik wist niet eens dat die bestonden.
0: Oh ja.
1: Maar die heb ik nu ook leren kennen.
0: Want zijn er makers waar je echt naar opkijkt?
1: Ik weet nog wel, dus we hadden het net al even over Jaap Jum, dus over Anna-Maria van het Hek, maar ook over Het Zaad van Karbaat van Mirjam Goodman.
0: Oh ja, zo, dat vond ik ook een hele goeie.
1: Ja, en dat vind ik dus 2 voorbeelden van. Nou, de ene is dan een serie en de andere een documentaire. Het Zaad van Karbaat is trouwens begonnen als afstudeerfilm aan de Filmacademie. En toen heeft hij daarna hem uitgevouwd als serie. Dat vond ik, toen ik dat voor het eerst zag, dat waren echt documentaires waarvan ik dacht, wow, maar zo kan het dus ook. En dat vond ik dus zo visueel en zo qua muziek en kleuren en geluid. Dat vond ik wel heel inspirerend.
0: Ja. En je zei al even, ik hoop als ik jou over 5 jaar spreek. Als wij elkaar over 5 jaar zouden spreken, waar sta jij dan?
1: Dan ben ik 30. Waar sta ik dan?
0: 30, wat oud. Ik ben ook al 30. Ben ik 35
1: als ik
0: je spreek?
1: Maar bij jou vind ik het niet oud, maar zelf vind ik over 5 jaar best lang klinken. Waar hoop ik dan te staan? Nou, dus met aardige mensen te werken. Ik hoop naast documentaires ook commercials te mogen maken, werelden te mogen ontdekken, heel veel bijzondere mensen te hebben mogen spreken.
0: Ik ben toch ergens ook nog benieuwd hoe je dan op die ideeën komt. Want ook bijvoorbeeld met Hartslag van een Ander, dan denk ik, ja, je kan zo'n, ja, waar komt dat toch vandaan? En als je dan nu nieuwe projecten, hoe kom je erop?
1: Ik heb werkelijk geen idee. Nee. Het probleem bij mij is dat ik heel vaak te veel ideeën heb. Dus ik zou er soms ook wel eens vanaf willen, maar van zo'n vol hoofd. Maar ja, hoe kom ik daarop?
0: Nou, ik hoop het niet, want anders krijgen we geen mooie films meer te zien.
1: Ja, ik denk eigenlijk gewoon, ik ben als mens ook gewoon heel nieuwsgierig. Dus bijvoorbeeld dat wij het dan net ergens over hebben. En dat ik denk, oh, wat interessant.
0: Ja. Nieuwsgierig blijven dus.
1: Ja, ja, ik denk sowieso dat als mens het allermooiste is om nieuwsgierig te kunnen blijven.
0: Ja. Ja. En als we hem even omdraaien, wat hoop je dat ja, mensen, de kijkers, over 5 of 10 jaar zullen zeggen over jouw werk?
1: Dat het je meeneemt. Dus dat het enerzijds, ja, entertainen vind ik een beetje een vies woord, maar dat het je wel entertaint. En tegelijkertijd dat het mensen ook wel aan het denken heeft gezet. Dus ik zou het, ik hoop, maar misschien moet ik het dan niet zeggen, want dan gaan mensen dat ook letterlijk uiteindelijk zeggen. Maar ik hoop bijvoorbeeld als mensen Hartslag van een Ander hebben gezien, dat ze enerzijds denken, wat een bijzondere procedure en wat spannend dat ik dit nu heb mogen zien. Maar tegelijkertijd ook dat ze heel graag hun hart zouden willen doneren. Omdat hoe bijzonder is het dat het misschien ooit in iemand anders gaat kloppen.
0: Ja, dus mensen toch met een andere blik laten kijken.
1: Ja, ja, op een niet te dwingende manier.
0: Ja, heel goed, heel goed. je zei al even dat de film dus naar verschillende filmfestivals is gestuurd. Is er een soort van tijd waarin we dit kunnen gaan zien? Ja, of is dat heel onzeker?
1: Hij draait sowieso op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Op 26 september om 11:15.
0: Oh, heel goed.
1: In een studentencompetitie. Dus met allemaal andere mooie studentenfilms van verschillende filmscholen. En op 21 november, als ik het goed zeg, komt hij op tv in de Nacht van de Filmacademie. Ja, en hij draait op verschillende andere filmfestivals, hopen wij. En we zijn met Criterion ook bezig. Een bioscoop in Amsterdam om een evenement te organiseren. Een soort fundraiser. En zowel voor, nou, om de film te vertonen.
0: Nou, fantastisch. Ik zou zeggen, mensen, zet dat in de agenda. Dan zeg ik tot zover hier het eerste uur bij de nacht van Caro NCRV, waarin we deze nacht dus spreken met regisseur Olivia Mos. We hebben het onder andere gehad over haar documentaire, genaamd Hartslag van een Ander, wat haar drijfveer is als filmmaker en wat haar dromen zijn voor de toekomst. Nou, zometeen is het uiteraard weer de beurt aan jou, jij als luisteraar aan de andere kant van de radio, om je ervaring te delen met dit thema of om te reflecteren op het onderwerp. Nou, misschien wil je bijvoorbeeld meer weten over hoe het is om een documentaire te maken. Of ben je benieuwd waar Olivia haar inspiratie vandaan haalt? Of misschien heb je een hele andere vraag. Alles kan, alles mag. Stuur vooral even een appje in die NPO Luister-app of bel gerust even naar 0800 1121. Dus stuur even een appje naar de NPO Luister-app of bel even naar 0800 1121. En dan zeg ik tot zo bij de nacht van Caro NCRV.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Ze pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De politie in Amsterdam probeert alsnog te achterhalen wie de man is die 3 jaar geleden naar het ziekenhuis werd gebracht na een val op straat. Hij hield daar afasie aan over en kan nog maar 2 woorden zeggen: nonsense and definitely. Een cold case team doet nu onderzoek naar hem. Dan het weer, vrij helder, later bewolking en regen bij ongeveer 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Ja, achter elke film schuilt een maker met een verhaal. En voor een nieuwe generatie filmmakers begint dat verhaal nu. Hoe is het om als jonge maker nu te beginnen aan je carrière?
0: De week van KRO NCRV.
2: Ja, het afgelopen... Elif Kan hoorde je nog even. Het afgelopen uur spraken we met regisseur Olivia Mos over haar documentaire genaamd Hartslag van een Ander. Wat haar drijfveer is als filmmaker en wat haar dromen zijn voor de toekomst. Nu is het natuurlijk de beurt aan jou, jij als luisteraar, om je vraag te stellen. Misschien wil je meer weten over hoe het nou is om een documentaire te maken. Of ben je benieuwd waar Olivia haar inspiratie vandaan haalt. Misschien heb je een hele andere vraag. Alles kan, alles mag, hè. Stel vooral even je vraag in de NPO Luister app of bel even naar 0800 11 21. Nou, Olivia, ik denk dat je heel wat hebt losgemaakt, want de appjes die stromen binnen.
3: Hey.
2: Allereerst even, hoe was het voor jou persoonlijk om zo'n donorhart van zo dichtbij te filmen? Hoe was het om daarbij te zijn?
3: Vooral dat het weer op het einde ging kloppen, of op een gegeven moment gaat het... Soms wordt een hart op ijs gelegd en soms wordt het in een box geplaatst waarin het gaat kloppen. En de eerste keer dat ik het in die box zag, ik weet nog dat wij echt met open mond daarnaar stonden te kijken. Ja, dat is gewoon iets magisch. Dat is gewoon. Nou, ik ben nog nooit bij een geboorte geweest, maar ik vond het een soort de geboorte van een hart. En dat vond ik. Ja, dat kan je niet uitleggen.
2: Nee, en het is ook spannend. Ja, de vraag of dat hart weer gaat kloppen, ja of nee.
3: Ja, dat vond ik ook heel spannend. Want dan zit het dus in een box, maar dan moet het vervolgens nog vervoerd worden en dan ook nog bij iemand, dan wordt het van de box afgehaald, dan klopt het niet meer en dan moet het bij iemand anders gaan kloppen. Ja,
2: ja.
3: Super spannend.
2: Ja, ik vond het ook een heel mooi moment in de film om te zien dat dat hart dus daadwerkelijk ging kloppen.
3: Ja.
2: We krijgen een berichtje binnen van Wendy. Jouw film klinkt vrij uniek in zijn soort. Had je dit van tevoren al zo bedacht of is dat tijdens het maken van de film zo tot stand gekomen?
3: Oeh, goede vraag. Nee, ik dacht wel echt, ik heb dit nog nooit gezien. Vond ik. En ik wil dit heel graag zien. Dat klopt trouwens niet dat ik het zeg. Ik heb een keer gezien dat een hart op reis ging. Door NTR Wetenschap is daar een reportage over gemaakt. Maar ik wilde het dus wel op een soort unieke manier laten zien. En dat je echt gaat meevoelen met het hart. En niet met de mensen om haar heen, om dat hart heen. Dat moeten haast de figuranten zijn, maar het gaat om dat hart. En,
2: ja. Het is toch een film die denk ik ook moeilijk te regisseren valt. Want er gebeurt nou eenmaal wat er gebeurt.
3: Ja.
2: Is het denk je wel geworden wat je van tevoren had bedacht? Of is daar toch ook wel nog in geschoven?
3: Nou, het mooie aan documentaire is dat je dan altijd denkt... oh, mijn stoutste droom is dat we bijvoorbeeld meegaan met een vliegtuig... en dat er even iets misgaat, dat je als kijker denkt... oh, gaat dat hard op het einde nog wel doen en komen ze op tijd aan? En dan, nou, dan film je een paar dagen en dan denk je... ze hebben nog niet waar ik op hoopte. Tegelijkertijd krijg je ook heel veel cadeautjes die je niet had verwacht... Maar dan op een gegeven moment is er altijd een moment dat je denkt... oh ja, je schrijft van tevoren voordat je een documentaire maakt een plan. Dat is heel fijn, want dan dat dwingt mij als regisseur... om mijn visie helder te krijgen en de crew om die goed te begrijpen. En dan toch uiteindelijk heb je een keer een dag... en dan denk je, oh, dit is precies wat ik allemaal in het plan had geschreven.
4: Ja. Je had het ook over dat jullie stand-by stonden. Hè? Ja. Dus dat je vaak in de nacht gebeld kon worden. Ja. Is dat ook daadwerkelijk gebeurd?
3: Ja. Op een of andere manier werden we altijd bijna in de nacht gebeld.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, bijna wel.
4: Ja, hoe was dat dan als je dan zo midden in de nacht ineens moet gaan?
3: Ja, heel spannend. En tegelijkertijd dacht ik ook dan van... ik vond het dan heel spannend, maar dan kon het mij ook relativeren. Want dan dacht ik ook van... ja, er is nu ook iemand die op een nieuw hart wacht. En dat is ook heel spannend, want je krijgt een nieuw hart. En er zijn ook heel veel mensen die voor dat hart in beweging komen... dat ja, dat heeft natuurlijk ook iets heel bijzonders. Maar ik vond het wel, ja, ik had het gevoel dat we in het hols van de nacht in een soort parallele wereld terechtkwamen.
4: Ja. En jij hebt dat dus mogen laten zien aan de mensen. We krijgen ook nog een vraag binnen van Ruben. Ja, raak je niet enorm gedemotiveerd van al die subsidies en bezuinigingen?
3: Ja, enorm.
4: Zei ze met een lach.
3: Ja. Omdat ik het vanzelfsprekend vind dat demotiverend werkt. En tegelijkertijd is het ook wel... als je studeert op bijvoorbeeld de Filmacademie of de HKU... wordt er ook vaak gezegd, dit is een pittige wereld om in terecht te komen. En er zijn maar... ja, je moet dit echt wel heel graag willen. Wil je hiervan rond kunnen komen? En
4: maak je daar wel eens zorgen over?
3: Ja, nee, tuurlijk. Tegelijkertijd denk ik ook, ik ben ook jong. Dus ik heb ook met mezelf afgesproken... als het binnen 2 jaar niet lukt, dan wil ik nog psychologie gaan studeren.
4: Oh, dat is even iets heel anders.
3: Dat is iets heel anders, maar dat is meer een soort noodscenario. Nee, daar maak ik me zorgen om. En tegelijkertijd is het fijne wel dat ik autonoom werk zou kunnen maken... maar dat ik daarnaast denk ik ook goed zou kunnen combineren... met opdrachtfilms.
4: Ja, ja. We krijgen een vraag van Pim die goed aansluit bij wat jij eerder zei in de uitzending. Ja. Je zei dat je wilde dat mensen positiever naar het doneren gaan kijken. In hoeverre vind je dat een documentairemaker objectief moet zijn? Hoe ga jij zelf om met dit vraagstuk?
3: Hele goede vraag. Heb ik me ook heel lang overgebogen. Mm-hmm. Toen ik net studeerde aan de Filmacademie. Nou, het fijne is, vind ik dus, dat je als documentairemaker geen journalist bent. En dat ook niet je niet op die manier hoeft te verhouden tot de realiteit. Tuurlijk, mensen denken, we kijken een documentaire, dus dit is echt gebeurd. Ja. Het is ook echt gebeurd, maar het is vaak wel een iets dramatischere versie. Dat kan alleen ook liggen aan de momenten. We hebben heel veel uur gefilmd. En uiteindelijk is maar een film van 27 minuten geworden. Dat ligt aan de momenten die je kiest om in de film te plaatsen. En... nee, dus als documentairemaker hoef je geen objectieve blik te hebben. Maar ik vind het wel belangrijk dat je mij als maker niet actief voelt. Mm-hmm. Maar toen wij in de preproductie zaten, dus dat houdt in voordat je gaat filmen, dacht ik van het moet een vrij objectieve film worden over donatie. En toen weet ik nog de eerste draaidag dat ik het zag. En toen dacht ik, nee, dit is. Ja, ik vond het dus iets heel moois om te zien hoe iedereen zo goed voor het hart zorgde en dat hart weer ging kloppen. Toen dacht ik van. Nee, dit moet wel echt donatie in een positief licht gaan zetten.
4: Ja, want denk je dat je in die zin objectief kan zijn?
3: Nee. Ik weet überhaupt niet of er iets als objectiviteit bestaat. En het fijne vind ik dus ook dat ik mij daar niet enorm toe hoef te verhouden. En dat zit bijvoorbeeld ook in de muziekkeuze. Daar hebben jullie het gisteren over gehad in de uitzending. In de muziekkeuze, in de montage, in de kleuren. Nee, je kan niet objectief zijn in een documentaire.
4: Duidelijk. We krijgen ook nog een vraag binnen van Tom. Je had het net over je hele crew. Maar hoe krijg je zo'n crew eigenlijk bij elkaar?
3: Ja, nou, dat verschilt. Want nu ben ik afgestudeerd, dus dan is dat een ander verhaal. Maar de academie zit zo in elkaar. Dus dit is een afstudeerfilm op de Filmacademie. En de Filmacademie zit zo in elkaar. Eigenlijk worden er altijd zoveel mensen aangenomen. Zodat er in het afstudeerjaar precies genoeg mensen in elk departement zitten. Dus genoeg cameramensen, genoeg editors, sound designers. Is dat een ander verhaal? Maar de academie zit zo in elkaar. Dus dit is een afstudeerfilm op de Filmacademie. En de Filmacademie zit zo in elkaar. Eigenlijk worden er altijd zoveel mensen aangenomen, zodat er in het afstudeerjaar precies genoeg mensen in elk departement zitten. Dus genoeg cameramensen, genoeg editors, sound designers.
4: Allemaal wel jonge mensen dan dus ook?
3: Allemaal

0: term er is tussen aanhalingstekens nep.
1: Ja, ik hoor al een oordeel in Tijmens een appje, oftewel nep. Ja, dat is altijd een evenwicht. En daar discussieer je ook met de editor over. Waar zit die grens? Nou, van mij mag je een hartslag toevoegen. Ook al hoorden we die toen niet. Mm-hmm. Omdat dat helpt je heel erg om als kijker mee te leven met dat hart. En anders wordt het een veel saaiere film om te volgen. Maar als het echt... ja, dat is natuurlijk een heel groot ethisch vraagstuk. Wat heel erg boven het documentaire hangt. Het verschilt per kwestie. Ik zit even te denken of ik nog een voorbeeld heb.
0: Ja, en misschien ook meer hoe je daar zelf dan een keuze in maakt.
1: Ja, op intuïtie. Ik vaar heel vaak af op mijn intuïtie. En ik denk ook, als ik het soms niet weet... dan kan ik ook het even aan een crewlid vragen... of iemand die ik hoog heb zitten.
0: Ja, even sparren.
1: Ja.
0: Hoe belangrijk is het voor jou dat een film maatschappelijk iets teweeg brengt? Of mag een film ook gewoon mooi of ontroerend of vermakelijk zijn?
1: Het allermooiste vind ik als een film mooi, ontroerend, raakt, grappig is. Maar dat er heel klein, subtiel, wel iets maatschappelijks in zit.
0: Ja. Denk je dat het bij jou subtiel maatschappelijk was?
1: Nee. Maar het was nooit een einddoel om een maatschappelijke documentaire te maken.
0: Oké. Wat was in het beginsel dan je einddoel hiermee? Weet je dat nog?
1: Weet ik dat nog? Ik was gewoon eerst heel nieuwsgierig zelf. En toen kwam ik er dus achter dat meer dan de helft van de mensen in Nederland geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie. En toen dacht ik, nou, dan zijn er niet heel veel meer mensen benieuwd wat er in dat grijze gebied gebeurt. Dat een hart op reis gaat.
0: Ja. Ja. We krijgen nog een vraag binnen van Hans. Hoe lang doe je dit werk al? En wat voor werk had je gedaan als je niet in de filmwereld terecht was gekomen? Overigens, vertelt ze heel leuk.
1: Oh, nou, dankjewel Hans. Dankjewel. sorry. Wat voor werk had ik anders gedaan? Zei Hans nou ook dat het niet iets anders met film had mogen zijn?
0: Of? Ja, als je niet in de filmwereld terecht was gekomen.
1: Dus ik mag geen cameravrouw zeggen of geluidsvrouw.
0: Ja, psychologie denk ik dan, of niet?
1: Psychologie.
0: Dat zei
1: nee,
0: je.
1: Nee, dat is echt een noodscenario.
0: Oh, dat was nood.
1: Ik
0: dat
1: zit even nood. Te denken. Ik heb een jaar op de kunstacademie in Den Haag gezeten. En daar heb ik me vooral verdiept in grafisch design. Ja, dat vond ik heel cool. Maar toen dacht ik, bij film kan je nog keer 25 frames vertellen. Ja, ik wilde ook graag piloot worden.
0: Hoge ambitie?
1: Ja, dus ik zit even te denken. Want ik denk wel eigenlijk iets met mensen. Dus,
0: Oké, duidelijk.
1: Vrij breed, sorry Hans.
0: Zometeen gaan we verder met de vragen van onze luisteraars. Eerst gaan we naar het laatste nummer dat jij voor ons hebt meegebracht. En dat is jouw naamgenoot, Olivia Dean, Lady Lady. Waarom wilde jij deze graag horen?
1: Ja, omdat ik vind haar nummers vind ik en super lekker. En het helpt je ook eigenlijk helemaal met het vorige nummer ook om uit je hoofd te gaan. En tegelijkertijd gaat dit nummer voor mij over nieuwe fases in je leven. En daar sta ik nu natuurlijk een beetje nu ik net afgestudeerd ben.
0: Mooi, we gaan er naar luisteren.

0: Je luistert naar de nacht van Caro NCRV en te gast is regisseur Olivia Mos. Deze nacht spreken we met haar over haar documentaire Hartslag van een ander en over de vraag hoe het is om als jonge maker een carrière op te bouwen in de filmwereld van het nu. Wat heeft het maken van films jou geleerd over mensen dat je misschien zonder dit werk nooit had ontdekt?
1: Ik zit even te denken. Dit klinkt misschien heel cliché, maar dat iedereen een verhaal heeft. Mm-hmm. En juist de mensen die niet vooraan staan om dat te vertellen, dat die soms zo mooi kunnen vertellen of zulk bijzonder werk doen. Helemaal niet doorhebben dat zij op hun manier heel bijzonder zijn.
0: Ja, is er iets tijdens het maken van de film geweest waarvan je dacht, ja, dit had ik van tevoren nooit kunnen bedenken dat dit zou gebeuren?
1: Ja, ik zit eerst te denken. Dus tijdens het maken bijvoorbeeld, waar we net naar luisterden, dat een auto niet op tijd aankomt. Maar ook, een van mijn lievelingsquotes uit de film is dat de perfusionist zegt, als zij bijna aankomen in het transplantatieziekenhuis, home sweet home. Ja, dat vond ik zoiets moois. Dat soort dingen. Wat ik heel mooi vond was...
0: Ik ga je even onderbreken, Olivia. Ik hoor dat wij een spookrijder hebben.
2: We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijdt u op de A7 Hoorn richting Den Oever, dan komt u tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A7 Hoorn richting Den Oever, dan komt u tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen.
0: We zijn er weer. We gaan nog even door met de luisteraars vragen. Even kijken hoor. Wat hebben we nog allemaal? We krijgen een vraag binnen van Wilbert. Is het soms moeilijk om je emoties te onderdrukken bij het maken van zo'n documentaire?
1: Ik zit even te denken. Ik voel nooit zo de neiging om ze te onderdrukken. Mm-hmm. Maar je hebt ze wel. Gelukkig werken wij met een crew waar, denk ik, iedereen zich best wel vrij voelde om die emoties te tonen. Maar wat ik bijvoorbeeld best een ingewikkeld moment vond, dan heb je gedraaid, dan ben je best wel kapot. En tegelijkertijd, wat ik dus net vertelde, dan ga je meteen door in de montage. Dus de camera geleid en producent hadden even iets meer tijd om tot rust te komen. En ik ging door in de montage met de editor. En toen pas realiseerde ik eigenlijk dat ik het mentaal ook best een zwaar proces vond. En dan moet je door in zo'n traject van montage van 6 weken lang. En dan zie je al dat beeldmateriaal terug. Maar toen voelde ik niet per se de neiging om de emoties te onderdrukken. Maar toen heb ik wel gezegd van in overleg met de editor. Omdat mijn emoties dus... Ik was te vaak ontroerd van ik trek me even een week terug.
0: Ja, dus toch even dat stapje terug doen. Dat lijkt me ook een goede les voor de volgende.
1: Ja, dat zou ik nu beter doen. Want tegelijkertijd... ging ik dan soms toch nog vragen, hoe gaat het? Of mag ik toch wat zien?
0: Ja.
1: Ik vond het heel moeilijk om het los te laten.
0: Ja, je blijft toch benieuwd naar wat er dan speelt. Dat snap ik wel. We hebben ook nog een vraag van Jackie. Hoe kom je eigenlijk met je film op een filmfestival terecht? Het lijkt me dat niet gebeurt met elke afstudeerfilm.
1: Dat is een goede vraag. Het leuke aan de afstudeerfilms op de Filmacademie is dat zij ook hun eigen afstudeerfestival hebben. Dus zij hebben net, dat was afgelopen begin juli, een week lang draaiden er alleen maar dus 10 afstudeerfilms van de Filmacademie in AI. Maar dat is dus sowieso. En je stuurt je film in voor verschillende filmfestivals. Vaak kost dat geld.
0: Oh, echt waar joh? Dat wist ik helemaal niet.
1: Ja, want zij moeten natuurlijk al die films kijken.
0: En op een gegeven moment,
1: als je films op grotere festivals heeft gedraaid, dan hoop je dat andere festivals zeggen, willen jullie me ook naar onze insturen? Maar dan stuur je in en dan hoop je dat hij geselecteerd wordt. Maar ook heel vaak wordt hij niet geselecteerd.
0: Ja, dus een spannend proces. Eens even kijken. Quirine stelt nog een vraag. Je zei dat je ook graag reclames wilt gaan maken, maar dat is toch een hele andere tak van sport. Wat voor een reclames zou jij dan willen maken?
1: Goeie vraag. Het liefst wel natuurlijk met een maatschappelijk randje en een documentaire feeling en ook wel in een iets kleinere crew. Toevallig op de Filmacademie studeer je ook af met een commercial op 35 mm versieren. En ik vond dat zo'n andere wereld.
0: Ik weet niet wat dat is.
1: Oh, Sieren is een...
0: Sieren ken ik wel, maar ik hoorde millimeters
1: 35 mm, dat is het. Vroeger draaiden ze op oud materiaal, als het ware, op een filmstrip.
0: Oké.
1: Okay. En net zoiets dat je analoge fotografie hebt, had je ook analoge film. En dan heb je bijvoorbeeld, volgens mij hadden we... twee rollen 35 mm. Nou, dat is. Nu krijg ik op mijn dak van allerlei cameramensen. Dat is zoveel minuten. Ik zeg maar 4 minuten.
0: Ja.
1: Dan ga je die commercial maken. En dat was één draaidag. En ik vond dat zo anders, maar ook zo gek. Want we stonden met heel veel mensen op set. En iedereen keek mijn kant op. En tegelijkertijd hoefde ik niet mijn eigen lunch mee te nemen. De documentaire is soms ook best wel een soort polder glamour. Of ik wil niet glamour zeggen. Het is gewoon, ja, je doet het met z'n allen, maar je neemt wel je eigen boterham. Soms ja. Mee, bij wijze van spreken.
0: En het helemaal geen glamour.
1: Nee, en dit was opeens dat was mensen vroegen, wil je nog wat drinken? En dat ik dacht, en ik kom rustig naar de wc. En ik hoefde me niet druk te maken over, als ik even naar de wc ging, of er wel met mensen voor de camera gepraat werden, of iedereen respectvol deed. Wat gebeurde bij het maken van deze documentaire? Maar ja.
0: Ja, dus zoiets als sieren, iets vanuit de overheid, iets wat maatschappelijk breed gedragen wordt, dat zou je wel willen doen.
1: Ja, ja.
0: Ik ben benieuwd. Ik ga het in de gaten houden. Nog een vraag van Anne Mijn. Ja. Merk je ook wel eens nadelen doordat je een vrouw bent in de filmwereld?
1: Oeh, dat vind ik een hele goede vraag. Merk ik wel eens nadelen? Ik heb soms. Ik denk dat mijn vrienden niet heel erg aan het lachen zijn, want ik heb het hier vrij vaak over. Ik heb soms het gevoel dat het moeilijker is om. Dat er naar je geluisterd wordt als vrouw. Dat je eerst respect, ik weet niet of jij dat herkent, maar dat je eerst op een manier respect moet afdwingen, of jezelf moet hebben bewezen, en dat er dan pas naar je geluisterd wordt. Tegelijkertijd vrees ik dat het soms ook iets positiefs met zich meebrengt, zodat er misschien makkelijker naar je geluisterd wordt, omdat je vrouw bent en goed weet wat je wil.
0: Toch wel een moeilijk speelveld dan, als je het zo omschrijft.
1: Ja, vind ik wel. Herken je dat?
0: Tot op zekere zin, ja. Ja. Ja. Ja, ik vraag me soms inderdaad wel af van, word je nou gekozen ook omdat je vrouw bent?
1: Ja.
0: In mijn geval vrouw van kleur.
1: Ja.
0: Of word je gekozen omdat je gewoon fantastisch goed bent?
1: Ja, ja, precies.
0: Dus ja, dat snap ik wel. Ja. Tegelijkertijd denk ik wel dat je ook moet jezelf moet realiseren dat wat je doet ook gewoon heel goed is. Want ja, als je op die manier anders blijft nadenken,
1: tuurlijk,
0: dan maak je jezelf helemaal gek.
1: Ja, je moet jezelf er ook niet gek in maken.
0: Nee.
1: Nee.
0: Hoe ga je dat doen in de toekomst?
1: Specifiek dit? Ik zit even te denken. Op intuïtie afvaren. Dat vind ik altijd een goede raadgever.
0: Dat is bij jou echt onderaan de streep het belangrijkste.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Stel dat je nou morgen volledige vrijheid krijgt. Onbeperkt budget. Je mag een film maken. Alles erop en eraan. Wat zou het dan zijn?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat toch wel harttransplantaties. We hebben nu heel erg die reis gevolgd. Maar ik heb ook gesproken met nabestaanden. En die konden zo mooi vertellen bijvoorbeeld over. Je kan als ontvanger een bedankbrief schrijven als je bijvoorbeeld een orgaan hebt gekregen, dus in dit geval een hart, en dat die dan nog heel erg hoopte op een bedankbrief, of dat die zo benieuwd waren waar het hart, dus wat ik net al even aankaartte, van een zo naartoe was gegaan. En ik vond het wel heel mooi hoe mensen dus zoveel toch zo nieuwsgierig zijn naar dat hart, en ik heb toch het gevoel dat dat misschien nog net niet helemaal uitgeplozen is. Ik Tegelijkertijd hebben we ook dingen gefilmd die we nu niet in een film hebben kunnen laten zien, waarvan ik denk, oh, maar dit is al een film aan zich weer. Dus nu zit ik nog even in het hart, maar tegelijkertijd spelen er dus ook andere dingen.
0: Dus de gezondheidsverhalen, die houden jou nog wel even in zijn macht.
1: Ja, ik vrees het wel, maar gelukkig ook genoeg andere ideeën.
0: Oké, nou, ik blijf je in ieder geval in de gaten houden, want ik heb hem natuurlijk al even mogen kijken. Ik vond het een fantastische film. Ik vond het ook heerlijk om je vandaag te spreken. Je bent echt een goede maker, dus ik hoop dat je hier nog heel lang mee door zult gaan.
1: Nou, dankjewel.
0: Tot zover hier dit gesprek in de nacht van Caro NCRV, waarin we deze nacht hebben gesproken met regisseur Olivia Mos over haar documentaire genaamd Hartslag van een Ander. Wat haar drijfveer is als filmmaker en wat haar dromen zijn voor de toekomst. Het hele gesprek dat vind je terug in de NPO Luister-app of jouw favoriete podcast-app onder de naam De Nacht van. Olivia, ik wil je ontzettend bedanken dat je hier vandaag wilde zijn, en ik wens je alvast een hele fijne maandag.
1: Ja, jij ook.

0: Misschien leer je deze zomer wel een hele andere taal om op vakantie toch even dat praatje met de bakker te kunnen maken. De uitspraak is anders en je merkt al gauw dat je ook anders je mond moet gebruiken. Nou, niet zo gek dus dat zangers dit ook goed kennen. Ook zij moeten hun mond en hun stem soms compleet anders inzetten, afhankelijk van de taal of de cultuur waarin ze zingen. In de KRO-NCRV-podcast Vraag het Francis bespreekt Francis van Broekhuizen het werk van verschillende zangers uit allerlei culturen en hoe zij hun stem en mond daarvoor anders gebruiken. Maar wist je ook dat zangers uit verschillende culturen hun stem anders kunnen gebruiken? Nou, dat hoor je allemaal in deze podcast.
1: Welkom bij de podcast Vraag het aan Francis. Elke week dan gaan we zangeres Francis van Broekhuizen een vraag stellen over muziek, over muzici, over het muziekleven. Francis, hallo.
2: Hallo,
1: fijn dat je er bent.
2: Ja, leuk.
1: We gaan het hebben vandaag over het stemgebruik in verschillende culturen. En dat doen we aan de hand van een vraag die we kregen van een luisteraar. En die schreef ons: jaren geleden stond er vaak een zanger uit Mongolië bij het fietspad onder het Rijksmuseum te zingen. Ik heb toen nog een cassettebandje van hem gekocht. Ik vind het een prachtig en intrigerend geluid. Probeer het na te doen, schrijft deze luisteraar. Ik ben geen zanger, ik doe eigenlijk maar wat, maar ik krijg keelpijn. Wat doen ze precies met hun stem en waarom krijg ik keelpijn?
2: Ja.
1: Een Mongoolse zanger.
2: Ja, dat is die Mongoolse keelzang, neem ik aan. En ik heb dat natuurlijk nu helemaal uitlopen zoeken. En misschien is het leuk om even alvast een fragmentje te horen, dat de mensen snappen wat we daarmee bedoelen.
1: Ja, want hoe klinkt het?

0: Nou, dat is dus die keelzang. Ja. Ik moest even lachen om die daarin.
1: Er zit een soort schraap in, hè?
0: Ja, maar het leuke is, en dat horen we in dit fragment niet zo goed, daarom heb ik nog wat meer fragmentjes meegenomen, maar die Mongoolse keelzang, dat is eigenlijk boventoon zingen. Dus we horen, als je heel goed luistert, hoor je die lage grondtoon. En als het goed is, ga je daar boventonen op horen. Als je het goed kan met je formanten kan zingen en je zit in de juiste resonans, dan hoor je eigenlijk op die lage toon hoge frequenties. Want we hebben in een toon zitten er meerdere frequenties.
1: Ja.
0: Die horen we normaal niet zo. Maar met die keelzang van die Mongoliërs, en in Azië hebben ze dat heel erg ontwikkeld. En ook, ik weet ook dat die didgeridoo-zangers in Australië, die hebben ook van door dat ding, hè, doen ze ook dat. Dan krijg je die boventoon. En het heeft te maken met dat ze zich willen verbinden aan de natuur en ook de natuur in hun stem zijn werk willen laten gaan.
1: Het is niet zomaar een beetje zingen voor de leuk.
0: Nee, het heeft religieuze achtergronden. Het is ook echt wel wat wij in het Westen wel zouden noemen, hè? Ja. Dus met klankschalen. Want je spreekt in je lijf heel erg trillingen aan. En als je dat zingt en geconcentreerd zingt, bijna meditatief, voel je je daarna heel goed. En het spreekt je levenslust in wezen aan.
1: Klinkt
0: die
1: een
0: tonen.
1: Beetje zweverig als je het zo zegt.
0: Ja.
1: Maar het heeft wel een...
0: Nou ja, het heeft gewoon een oude oorsprong. Ik heb ook dat boek van Erik Scherder gelezen, Singing in the Brain. En daarin las ik, en dat vond ik heel leuk, dat naast eten en andere dingen waar we door overleven, is muziek ook een overlevingsmechanisme. Dus we maken al vanaf de prehistorische tijd klanken vanuit de natuur die ons kunnen waarschuwen, die ons blij kunnen maken. We drukken altijd uit emoties met klank. Mm. En dit is een bepaalde vorm daarvan.
1: Eigenlijk klinkt het ook heel oud.
0: Ja, het klinkt heel oud. En het is een hele. Maar ik snap even over die mevrouw de vraag dat je dat wil nadoen. Want het is heel apart, heel exotisch, ja, ook. Hè? En dat nadoen, daar kreeg ze pijn van in de keel. En dat begrijp ik, want je hoort die man zo helemaal zo knijpen. En als je, ja, dat nadoet in je keel, dan krijg je inderdaad keelpijn. Maar het is niet echt throat singing, also, dat je het met je keel moet doen. Je doet het eigenlijk. Ik heb het ook zitten proberen, Margriet.
1: Hmm. Vertel, want nou, hoe, ja, doe je het dan? Ja, het, als het niet uit je keel komt, waar komt het dan wel vandaan?
0: Ja, het zit eigenlijk, je neemt een grondtoon. En dan doe je met je tong en je mond verschillende klinkers, stroom je door die klinkers heen. En dan krijg je in, ik hoor het in mijn hoofd nu wel, maar de mensen zullen het niet horen, maar je gaat dus met je tong bewegen en dan hoor je, ik hoor nu al in mijn hoofd die boventoontjes, maar die moet je dan ook nog zien te versterken. En ja, dat moet je heel erg studeren.
1: Maar wat doe je met je tong? Die klap je dubbel als ik,
0: ja,
1: zo naar je kijk.
0: Ja, je steekt je tong tegen je gehemelte, gekruld, en die beweeg je van voor naar achter, van A naar O naar O naar U. Zo dat. Nou is er een mevrouw.
1: Ja.
0: In Duitsland.
1: Ja.
0: Anna-Maria Hefele. En dat is een jonge, leuke, charmante vrouw om te zien. En die is heel goed in dat boventoon zingen. Dat is heel erg leuk. Dus ik zat ook weer een avond lekker dat allemaal te kijken. En die kan dat heel goed laten horen. Daar heb ik dus een fragment van mee. Dan hoor je als het ware een soort fluittoontje boven haar lage toon. Dus die stem brengt dan in wezen een dubbel geluid voort.
1: Dus ze zingt een toon. En
0: daarboven hoort
1: nog
0: hoor je
1: toon.
0: Boventonen. Okay. Dus dat heet boventoonzang
1: eigenlijk.
0: Ben
1: benieuwd, even horen.
0: Ja.

0: Ja, het is een fluit.
1: Ja, joh. Die doe die. Dat hoor je er zo boven. Hè? Ja. Dat zijn, en die zijn altijd in die bepaalde frequentie. Want een toon, dat is een natuurlijk gegeven. Je ziet ook hier in de radio zie je wel eens van die balkjes meegaan met je geluid. Hè? Dat zijn ook frequenties. En je hoort bij haar dus helemaal dat fluitje eigenlijk bijna. Maar dat is haar stem. Of dat zijn die boventonen die klinken in de resonans.
0: Het is bijna onvoorstelbaar. Want ik dacht echt wonderbaar. Dat ik een fluitje erbij hoorde.
1: Ja, ja, het is heel geestig hoe dat werkt. En die zij laat het heel duidelijk horen. Zij heeft daar jaren op gestudeerd. Ze is klassieke zangeres. Ze speelt ook harp en ze heeft een ensembletje. Maar in die culturen, als je die man goed luistert, die Mongoolse zanger, en er zijn er nog meer te vinden. Het heet Komi. K-H-O-O-M-I-I. Als je dat wil googlen. Dan hoor je dus, als het goed is, steeds die boventonen erbij. Dat is echt heel leuk. Ja. En dan zingen ze dus liedjes of ze zingen die ene toon. En dan kunnen ze daarboven een lied zingen met die boventonen. En dat doet zij dus ook een beetje naar het, nou ja, naar onze begrip gebracht. Gaat ze op een harpje een soort hip liedje spelen. Die kunnen we misschien even helemaal luisteren. Want dat is echt heel erg leuk.
0: Doe maar.

0: Nou, dat is een multitalent. Ja, harpspelen, zingen, boventonen. Ja. Hier moet ze echt heel lang op geoefend hebben.
1: Ja, ik heb gehoord dat je soms wel 2 jaar moet oefenen om die boventonen zo te versterken dat je ze dus hoort. Want ik heb nu zelf, ik moest ook heel erg lachen, want onder die YouTube van haar staan allemaal mensen die daarop reageren. En dan zei er één iemand, het is 2 uur 's nachts, wat ben ik in hemelsnaam aan het doen? Want iedereen, je gaat het namelijk na willen doen. Je wilt toch proberen te kijken of je die toon, de boventonen ook kan horen in jezelf. En ik hoor het nu wel in mezelf. Dus die boventonen kan ik nu determineren. Want ook als je die mevrouw voor het eerst hoort, hoor je die grote grondtoon. En dan denk je, waar moet ik nou naar luisteren? Op een gegeven moment, als je het hebt gehoord, dan hoor je ze steeds. Dan denk je, want dan herken je ook dat geluid. En dat oefenen, ook voor die luisteraar nog even, die pijn in de keel krijgt. Je moet het dus niet in je keel. Je moet niet je keel samenknijpen om er dat te doen. Want dat noemen we in de klassieke zang een kneudel. Dan trek je eigenlijk je tong mee naar achter. En dat is dan.
0: Je strottenhoofd is dan heel strak.
1: Ja, die gaat dan een beetje klem zitten. Dus daar krijg je keelpijn van. Je moet dus proberen in je mond, wat we ook bij klassieke zang leren, een ruimte te creëren. Een soort grot noem ik dat maar even. En in die grot, daar ga je met je tong vooral de E en de U zorgen ervoor, als je die tong beweegt, dan, en die beweeg je heen en weer, van voor naar achter tegen je gehemelte aan. En dan hoor je in je eigen hoofd al heel snel die boventoonklankjes.
0: Ja, en dat is heel erg. Dat dan ook nog naar buiten krijgen, dat andere
1: dat
0: mensen het ook
1: kunnen
0: horen.
1: Dat is dan zoeken naar de juiste resonans in je kop, want onze hoofden, daar zitten heel veel holtes in. En de resonans, hè, net zoals een klankkast van een viool, daar zit resonans in. En dat is bij ons hoofd. Dus met de grootste gat natuurlijk de mond, waar het geluid uitkomt. Maar ook de holtes bij onze neus en voorhoofd en in de kaak, die versterken in wezen de klank. En daar moet je dus gaan zoeken. En dat kan je het beste oefenen op een toilet of in een badkamer.
0: Lekker,
1: want
0: met
1: die versterkt die resonans. En dat is wel heel erg leuk.
0: Ja. Hey, nou is dit een Duitse mevrouw, hè, die dit dus helemaal ontwikkelt, zeg maar, bij zichzelf en ook zo mooi laat horen. En toch klinkt het heel exotisch. Hè? Is het echt ook echt iets van andere culturen, ook die andere klanken?
1: Ja, je hebt natuurlijk heel veel. Kijk, wij horen op Radio 4 de hele dag, als er gezang wordt gehoord, horen we eigenlijk klassieke zangkunst. Ja. Hè? Maar je hebt natuurlijk heel veel soorten stemgebruik in verschillende landen en verschillende culturen. En dat heeft altijd ook weer te maken met uitdrukking van een bepaalde emotie. En zo moet ik altijd denken aan die vrouwen, weet je wel, rouwende vrouwen of feestende vrouwen in Arabische landen die dan dat met die tong zo doen.
0: Oh
1: hè?
0: Ja, oh ja, ook en dat
1: heb,
0: ook ja, alweer.
1: Nou, daar heb ik ook leuk weer een fragment mee. Ja, en dit is geloof ik Marokkaans. En dan heb je ook nog de Tunesische variant. Dat is deze.
0: Ja, klinkt heel vrolijk,
1: Ja, het is heel vrolijk. En het schijnt dat die mensen dat blijven doen. Dus het is niet één keer. Nee, we gaan gewoon uren zijn we dat aan het doen om die blijdschap mee te geven van mijn vriendin is getrouwd of zo. En het is heel, heel vrolijk. En ze doen dan die hand tussen hun neus en hun bovenlip zo plat zetten, zodat het ook verder reikt.
0: Dus het is natuurlijk ook een versterking.
1: Ook weer versterken, want dat is dan, ik stel me dan zo voor in van die prachtige bergdallandschappen, waar dan zo lekker feest met allemaal van die lekkere koeken die ze maken, altijd zoete spullen hebben ze altijd, hè, baklava of zo. En dan maar met die hand zo lekker feestvieren. Ja, heel leuk.
0: Noem je het zingen? Of dit is eigenlijk meer een soort van vreugde uitroep of zo?
1: Dit is meer een kreet. Misschien.
0: Ja.
1: Maar ja, je hebt ook. Toen dacht ik ineens aan de jaren 80, was ik een jong meisje. En toen ineens raakten we allemaal in de ban van die Bulgaarse vrouwen.
0: Oh ja.
1: Weet je dat
0: ja,
1: nog,
0: ja,
1: Margriet?
0: Ja, ook mooi aangekleed. Ja, beetje en volksdansachtig, denk
1: je dan?
0: We
1: hadden natuurlijk Gorbatsjov en de muur ging weg. En ineens kregen we heel veel. Konden we toegang krijgen tot de Oosterse cultuur, tot de Slavische cultuur. Want het was altijd door het IJzeren Gordijn, We wisten er nooit wat van. We konden er niet bij komen. Je hoorde er nooit wat over. En ineens horen we die Le Mystère des Voix Bulgares. Zo'n mooi Frans titel, hè? En dat zijn van die prachtige koren, vrouwenkoren, die ook, klinkt ook weer heel exotisch, met van die schelle stemmen, die polyfonisch zingen, volksmuziek. Ook voor mijn gevoel klinkt het heel erg uit oud. Maar dat blijkt dus in de jaren 50 door het communisme te zijn erin gesteld om de communiteit van de mensen lekker zingen samen en ook dat gevoel van samen zijn, dat zo is ontstaan. Maar ze gebruiken natuurlijk wel oude volksmelodieën door de overlevering gebracht.
0: Maar mocht het ook vooral niet westers of kapitalistisch klinken of zo? Moest het een soort van mager zijn? Of?
1: Ja, ik denk dat het altijd is om toch de eigen identiteit weer te geven. Ja. Hè, die volksmuziek ook. Van, ze staan ook helemaal in prachtige kledij, zingen ze.
0: Zullen we even horen?
1: Ja, dat is heel mooi. Heel mooi.

0: Leuk, hè?
1: Ik vind het heel bijzonder. Maar weet je, ik zit ernaar te luisteren. Dan heb ik het gevoel dat ik een soort van ook weer grondtoon hoor. Ja. En dat het daar vlak daarboven zit een andere toon. Die ze dan zingen.
0: Ja, je zou dat faux bourdon kunnen noemen.
1: Pardon? Ze,
0: ja, oh, pardon.
1: Wat is dat dan weer?
0: Ja. Nou ja, heel vroeger, dus voor de klassieke harmonieleer, hadden we ook polyfonie. En dat begon eigenlijk met een grondtoon. Mm-hmm. Hè, dat kan ook een instrument zijn. En daar werd dan muziek overheen gezongen, melodielijn. Je hebt ook dat je in parallelle kwarten of kwinten. Dus da da. Als jij nou die la hebt, da da da da da da. En je doet da da da da da. La la la la la. Heel goed, Margriet. Nou horen we gelijk dat parallelle kwarten zijn. En dat geeft gelijk een soort exotisch gevoel. En dat hadden wij ook vroeger bij de vroege meerstemmigheid. En dat hoor je ook in die Les Voix Mystères. Dat ze dus die parallellen maken. En dat geeft een soort heel mooi exotisch, oud, niet westerse harmonieleer wat wij kennen van Bach. C majeur, C mineur, waar je dan een fantastische meerstemmigheid maakt. Maar dan klopt dat allemaal. Nou ja, kloppen, dat klinkt gek, want dit klopt
1: dit
0: ook.
1: Dit klopt ook helemaal, maar niet westers. Dat is echt wat je eraan hoort. Het is exotisch, je zou... Nou ja, dit is dan Bulgaars.
0: Nou ja, in de klassieke harmonieleer mag je nooit een parallelle kwart of kwint schrijven. Dus Bach doet dus die contrapunt. Dat woord zocht ik. Dus je gaat dan, als je omhoog gaat, moet je daar omlaag gaan. Je kan niet dan met die onderste toon mee omhoog. Dat noemen we contrapunt. Dat is geniaal, hoor. Want wij moesten dat op school ook doen. Dan moesten we dat opschrijven, hè, harmonie. Nou, dat is heel moeilijk.
1: Ja, maar dit trekt zich daar dus niks van aan.
0: Nee, want het is meer vanuit dus ook weer de natuur gedacht. We zingen en we zingen met elkaar mee. En je voelt dat muzikaal aan. En dat is ook vanuit volksmuziek, heeft dat zich ontwikkeld. Ook door overlevering meer. Misschien niet eens altijd opgeschreven muziek. Maar gewoon door voor te zingen. En dan mijn oma zingt dat liedje voor. En ik zing het nu weer voor mijn kind door. Ja. Weet je wel zo.
1: Waarmee het wel verandert. Hè? Want dat is natuurlijk, wat je opschrijft blijft hetzelfde. Ja. Geef je het door met overlevering.
0: Ja, dan veranderen
1: dan kan het ook veranderen. Ja. Dat,
0: en dat is ook wel weer leuk.
1: Ook mee gebeuren.
0: Ook wel weer leuk. Want je hebt volksliedjes... die hebben wij ook. Let's the Rose of Summer. La da di di di di di di da da di di di di di di. En je hoort vaak dat liedje in allerlei verschillende variaties. Hoor je wel, denk je, hé, dat is toch dat liedje, maar dan net met een andere variatie. En dat komt door de overlevering.
1: Dat is dan wel, ja. Deze manier van zingen die we nou net hoorden, hè, is dat aangeleerd of is dat ingegeven, gewoon ook omdat het
0: ik denk dat het
1: aan
0: ook,
1: elkaar wordt doorgegeven.
0: Ik denk dat het ook is aangeleerd, want dit is wel heel knap, hoor.
1: Ja,
0: want het is echt wel specifieke
1: ook,
0: muziek. En je moet dit wel echt instuderen. Staat ook een mevrouw voor te dirigeren, hoor. Ik denk wel dat dit meer... Dit is anders dan dat boventoon zingen. Dit is gewoon zingen. Hè?
1: Ja.
0: Dus wat wij allemaal kennen, dit, als we de taal goed zouden... Dit ligt meer aan de taal vast en aan de muziek.
1: Je zou het kunnen leren.
0: Ik denk het wel. Als wij goed Bulgaars kunnen leren spreken.
1: Ja.
0: En we leren dat het een beetje zonder vibrato zingen is, een iets schellere klank, kom je misschien een heel eind.
1: Ja, ja. Ja. Maar inderdaad, je moet wel de taal kunnen spreken.
0: Ja, muziek ligt, vooral zangmuziek, ligt heel erg vast aan de verschillende talen. Dus als je Italiaans zingt, klinkt het toch echt anders dan wanneer je Frans zingt.
1: Ja.
0: En als je, nou ja, dan kom je bijvoorbeeld ineens in die Zuid-Afrika, daar moest ik dan aan denken, die fantastische Zuid-Afrikaanse taal van de Xhosa.
1: Ja.
0: Hoe vind je me ineens?
1: Ja, heel goed. Ja. En dat noemen wij dan kliktaal.
0: Ja, maar dat Miriam Makeba was daar heel erg beroemd mee. En die heeft daar een eigen idee over. Want wij noemen het kliktaal. Maar ja, is dat nou kliktaal?
2: In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called the click song by the English. Because they cannot say onotwani.
1: Kijk, dat legt ze toch maar even netjes uit.
0: In 2 seconden legt ze precies uit dat natuurlijk de kolonisators niet begrijpen dat het gewoon een taal is. Dus dat is niet klikken. Maar zij hebben gewoon een andere uitspraak voor de letter X. Dat is geloof ik die deze. En ze legt op een ander filmpje ook uit dat een R is g. Dus ze hebben gewoon wel een alfabet, alleen spreken ze de letters anders uit. En dan krijg je dus in de taal die ze ook zingen, hoor je die klanken. Alleen dat is een hele leuke taal. Ik vind het vreselijk moeilijk om het te doen, want je hebt dus die plopjes en zo. En dan spreek je gelijk door. Dus het is heel lastig. En nou is er weer een nieuwe Zuid-Afrikaanse operazangeres. Die zingt gewoon Puccini en alles wat we maar van opera kennen. Heel leuk mens. Maar die komt ook uit Zuid-Afrika, net zoals Mary Makeba, uit diezelfde stam. En die zingt dus ook dat huwelijksbruiloftslied. En dan met die klassieke stem. Maar je hoort dus die taal van haar. En dat is ontzettend bijzonder om te horen.

0: Leuk, hè?
1: Ja, ze is prachtig.
0: Mooie stem, hè? Oh.
1: Pumeza Matsikiza heet ze. Ik zat er nog even op. Ze heeft al 2 albums gemaakt, maar ze zingt ook gewoon Puccini.
0: Ze zingt
1: af
0: van
1: en
0: alles.
1: Zo,
0: en er staat bij deze versie, zie je zo'n heel leuk orkest met zo'n hele leuke dirigent die heel vierkant dat staat te dirigeren. Zo. En zo'n hele flamboyante, leuke Zuid-Afrikaanse zangeres daarnaast.
1: Ja, geweldig. En wat neemt ze extra mee ook, vind ik, hè? Door die taal.
0: Ja,
1: echt
0: heel
1: knap.
0: Leuk.
1: Hé, dat was het, Francis. Dankjewel. Leuk. Volgende keer weer over wat anders.
0: Ja, dag.
2: Ja, wil je nou nog meer afleveringen luisteren van de KRO-NCRV-podcast Vraag het Francis? Open dan vooral de NPO Luister-app.

Beatles hoorde je. Blijf vooral nog even luisteren, want deze hele week hier bij de Nacht van KRO NCRV hoor je elke nacht iets over een andere soortige vakantieinvulling. Zometeen gaan we bijvoorbeeld naar de kampeerwinkel, zeilen we de wereld rond en nemen we je ook nog eens mee naar Schotland. Ook zien we de seizoenen veranderen met de koning van de jaargetijden. Jawel, Vivaldi, je hoort het allemaal na het journaal van 4 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan nog het weer vanuit het westen, bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Het is ons favoriete gespreksonderwerp hier in Nederland, het weer. Maar heb je wel eens gehoord over lichtende nachtwolken? Nou, blijf vooral even luisteren, want dat hoor je zo meteen.

0: CRV.
1: Ook hoor je vandaag hoe je met een zeilboot op vakantie gaat. En we vertellen je waar de Panama-hoed vandaan komt. Nou, ik zal je alvast vertellen, dus niet uit Panama. We zitten al op dag 230 van het jaar, midden augustus, en dus volop in de zomer. En ook deze dag is er van alles gebeurd, van sport tot aan muziek. Maar eerst gaan we even terug naar de jaren 60. In 1960 kwam in de Verenigde Staten de eerste anticonceptiepil op de markt. Niet veel later kwam die ook hier op de Nederlandse markt. En dat was voor veel vrouwen een verademing.
2: Gelozer. Ja. Het was makkelijker. Ja. Van al die taboes die er om seksualiteit heen hingen, was er tenminste één nu weg. Ja, maar het maakt het zo.
3: Het maakt het zeker
2: vrolijker, leuker.
3: Ja, vrolijker, leuker. En ja, ook in relatie met je vaste partner. En later, toen ik dan in een periode had dat ik dat wat slechter ging met die relatie, dan was het ook eens niet zo erg als je eens bij een ander vriendje in bed belandde. En dan hoefde je daar ook niet zo schuldig en ongelukkig over te voelen, omdat je altijd maar weer bang was dat je daarvoor moest boeten.
1: 60.000 festivalgangers gingen 15 jaar geleden naar het Belgische Kiewit voor de eerste Pukkelpop. Het was code oranje, want het zou flink kunnen onweren. Ja, eerst leek het vooral een hete en een plakkerige boel te worden. Maar rond 6 uur sloeg het weer razendsnel om.
4: Onder het pleintje en alles stortte neer. En pure chaos, paniek. Iedereen liep alle kanten uit. Ik ben mijn vrienden kwijt, gsm werkt niet. Ik ben een beetje in shock, want een meisje voor mij werd geraakt door zo'n bar. En het is niet plezierig om te zien. Ik denk dat ze het niet overleefd heeft.
1: Na deze zware gebeurtenissen zijn er maatregelen getroffen. Meer samenwerkingen met de hulpdiensten en evacuatiehulp. Gloednieuwe sportzender Sport 7 trapt op 18 augustus 1996 af met een spannende wedstrijd, de Ajax-PSV. En met het betaald voetbal als grote publiekstrekker lijkt de allereerste Nederlandse sportzender klaar om het televisielandschap voorgoed te veranderen.
5: Sport 7, de nationale sportzender. 7 dagen per week, 70 uur sport met maar één doel. En dat is scoren.
1: Ja, hun doelen hebben ze helaas niet bereikt. Na 4 maanden is het einde alweer in zicht. Sport 7 wordt van de buis gehaald. Het blijkt allemaal een grote financiële misser. Een festival dat pas om 9 uur 's ochtends wordt afgesloten. Ja, dat hoor je niet zo heel vaak. Dan moet het toch wel echt een goed feestje zijn geweest. Op de ochtend van maandag 18 augustus 1969 sluit Jimi Hendrix een weekend af van peace, love en rock'n'roll.
6: Good, good. Time now for a little bit of electric church music. Yeah, that's how the band likes to call their music. And the band, the Jimi Hendrix Experience.
1: Ja, fantastisch. Met dit optreden beëindigt Jimi Hendrix het meteen al legendarische festival Woodstock. Hij speelde natuurlijk een van zijn grootste hits, Hey Joe. En die gaan wij ook voor jou draaien hier op NPO Radio 1. Hey.

0: wereld. Die kun je op verschillende manieren overbruggen. En hier in de week van Caro en NCRV spreken we iedere nacht met een ander soort wereldreiziger. Nou, vannacht zullen we die wereld bereizen met... Jawel, je hoort het misschien al een beetje. Ja, de golven, de zee. Vandaag reizen we een stukje mee op een zeilboot. Ja, het lijkt me toch wel heerlijk. Anne-Floor Verhagen, die weet hier alles van. Zij stak vorig jaar met een zeilboot de Atlantische Oceaan over. In 22 dagen zeilde ze met haar 6 medezeilers van Tenerife naar Martinique. En vandaag spreek ik met haar over die reis. Anne-Floor Verhagen, een hele goede nacht.
1: Een hele goede nacht.
0: Ja, met een zeilboot de Atlantische Oceaan oversteken, dan krijg ik toch een beetje zo'n filmscène in mijn hoofd. Onweer, bliksem. Klopt dat beeld een beetje?
1: Nou, meer een deel van de tijd inderdaad niet. Maar de laatste nacht, eigenlijk de ene laatste nacht, heb ik dat wel meegemaakt. Maar meer een deel van de tijd hebben we gewoon windkrachtje 5, lekker in de rug, een paar golfjes erbij, heerlijk zonnetje en vooral prachtige sunsets en sunrises.
0: Ja, dat klinkt ontzettend goed. Neem me eens mee, met wie zat jij op die boot?
1: Ik zat met 7 anderen op de boot. We hadden 2 schippers en voor de rest hadden we ook allemaal crewleden. En dat heb ik gedaan via de zeezij, wel meegemaakt. Maar middendeel van de tijd hebben we gewoon windkrachtje 5, lekker in de rug, een paar golfjes erbij, heerlijk zonnetje en vooral prachtige sunsets en sunrises.
0: Ja, dat klinkt ontzettend goed. Neem me eens mee, met wie zat jij op die boot?
1: Ik zat met 7 anderen op de boot. We hadden 2 schippers en voor de rest hadden we ook allemaal crewleden. En dat heb ik gedaan via de zeezeilers. Dat is de zeezeilers van...

0: Dus dan heb ik ze opgebeld. En gelukkig hadden ze nog een plekje. En toen mocht ik mee met heel veel verschillende soorten leeftijden. Dus ik was de jongste, ik ben 22 jaar. En de oudste was 70, die had bedacht dat hij nog van zijn bucketlist af wilde strepen dat hij de oceanpassing wilde doen. Dus zo gezegd, zo gedaan, kwamen we met 7 verschillende mensen eigenlijk aan boord van een 44-voeter.
1: Ontzettend bijzonder als je het zo omschrijft. Wat was voor jou, denk je, ja, toch de grootste reden dat je dacht, ik wil dit gaan doen?
0: Nou, ik ben eigenlijk van jongs af aan eigenlijk al een zeiler. Dus in een klein bootje, de Optimist, begon ik op mijn 4e. En door mijn leven heen heb ik best wel wedstrijden gevaren. Ook veel op de zeilschool. Momenteel hoor ik misschien wel aan mijn stem dat ik een beetje schor ben. Dat komt niet van het weinige, of nou ja, wel waarschijnlijk van het weinige slapen. Maar vooral omdat ik deze week ook zeilinstructeur ben. En op een gegeven moment bedacht ik me, ik hou heel erg van zeezeilen, zeker met wedstrijden. Maar ik wil ook langer op zee zijn om echt meer dat gevoel te krijgen en ervaren hoe dat nou is. Want ik ben altijd heel gelukkig midden op zee. Maar hoe is dat dan als je 22 dagen lang dat ook bent?
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk de echte motivatie geweest.
1: Ja, want hoe is dat dan? Ik bedoel, ja, neem eens even mee in zo'n dag op zo'n boot. Hoe ziet dat eruit?
0: Poeh, ja, zo'n dag op de boot is heel verschillend. Je hebt allemaal shifts die je hebt. Dus overdag heb je een shift van ongeveer 4 uur. En 's nachts van ongeveer 3 uur. En elke dag loop je dus 1 dagshift en 1 nachtshift. Soms 2 nachtshiften. En ja, je doet van alles en nog wat. Dus overdag hebben we allerlei taken daaraan vastgebonden. Je gaat koken. Je zorgt ervoor dat brood gebakken wordt. Je zorgt ervoor dat de boot gecheckt wordt of alles nog goed doet. Dus bijvoorbeeld of er geen zeilen gescheurd zijn, of er geen harpjes missen, of allerlei dat soort dingen. Voor de rest vissen we ook. Ik heb mijn eerste vis ooit aan boord gevangen. En dat maak je dan voor de lunch. Zodat je eigenlijk gewoon, ja, verse vis uit de zee kan eten.
1: Ja.
0: En 's nachts heb je voornamelijk dat je gewoon op wacht bent. Zodat je zorgt dat er geen gekke lampjes aan de horizon zijn. Of niet aangevaren worden door andere boten. Noem allemaal maar op. En het grootste gedeelte van de hele shift is het sturen. Dus we hebben de hele tocht hebben zelf gestuurd met de hand. Zodat we, nou ja, eigenlijk echt gezeild zijn van Tenerife naar Martinique.
1: Ontzettend cool. Ik heb er zelf niet heel veel verstand van, maar ik weet wel dat het niet een mega grote boot is. Dus ja, je neemt denk ik geen koffer mee, of wel?
0: Nee, koffer had inderdaad geen ruimte.
1: Wat neem je dan mee?
0: Ik had mijn backpack mee van ongeveer 10 kilogram. En die lag dan ergens aan het voeteinde van mijn bed. En daar, ja, zit een zwemvest in. Ik had een zeilpak mee. Toch voor de zekerheid, ondanks dat het best wel warm is op de Atlantische Oceaan. Maar voornamelijk eigenlijk gewoon 3 soorten bikinis. En daar leefde ik dan de hele dag in. Dus zelfs als ik in bed lag, omdat ik vaak heel snel uit bed moest 's nachts voor mijn nachtwacht. En ik zo lang mogelijk wilde slapen, sliep ik eigenlijk ook gewoon in mijn bikini.
1: Ja, zijn die weken op het water dan niet soms ook een beetje saai? Ik bedoel, ja, weet je, zee blijft toch zee?
0: Ja, dat zou je inderdaad zeggen, maar dat is helemaal niet zo. Elk moment is anders. En er is altijd wel wat te doen. Soms een zeil strijken, soms een zeil hijsen. En omdat die boot continu in beweging is, word je er ook wel soms een beetje moeig van. Dus eigenlijk stiekem ook wel heel veel slapen.
1: En je bent dus 22 dagen weg geweest, hè, in totaal?
0: Ja.
1: Hoe is het dan als je na 22 dagen weer terugkomt?
0: Ja, dat is een heel gek iets eigenlijk. Want je hebt 22 dagen alleen maar de kleuren blauw en een paar kleuren van de sunrise of sunset, ja, gezien. Maar dan zie je op een gegeven moment groen. En dat is een hele gekke kleur, zeker als het zo fel is. Het is best wel een beetje tropisch, of nee, eigenlijk meer Caribisch gebied waar we binnenkomen. Dus het is ook heel gek om weer andere mensen te zien. En die geuren die je dan, ja, ruikt eigenlijk als je de haven binnenvaart, zijn heel sterk. Die heb je namelijk ook de hele reis niet geroken. Dus heel gek om te zijn. Het mooiste was eigenlijk dat we met een groep van 50 dolfijnen werden ontvangen.
1: Zo.
0: In de baai. En die hebben echt al een uur meegezwommen. Dus dat was wel heel cool.
1: Ja, het klinkt fantastisch. Is er nou nog iets, als je daaraan terugdenkt, wat je meeneemt in het dagelijks leven?
0: Poeh, dat is een hele goede vraag. Ja, ik denk vooral wel het overgeven.
1: Oh.
0: Want ik was 22, nou, niet letterlijk, maar een soort van het overgeven aan soms het niet kunnen doen.
1: Ah, ik dacht, je bent zeeziek geweest, joh.
0: Nou ja, ik ben ook zeeziek geweest, maar dat was meer echt een katterig gevoel. Dus dat was een beetje een, ja, een niet helemaal 100% fit gevoel. Maar echt overgeven aan het gevoel van niet altijd lekker zijn en 100% kunnen geven. En het moment dat je dat doet, dan is het eigenlijk wel oké. Dus echt in het moment leven, daar zijn niet

0: te veel nadenken over andere dingen. Maar gewoon puur proberen te genieten en om je heen te kijken. Dat is eigenlijk het meeste.
1: In het moment leven, dat mogen we volgens mij wel eens wat meer doen hier in het dagelijks leven. Ja, Anne-Floor Verhagen stak de Atlantische Oceaan over in een zeilboot. Dankjewel dat jullie mochten bellen.
0: Jullie ook bedankt.
2: De nacht van Caro en CRV.
1: Ja, even helemaal weg van alles. Geen agenda, geen boodschappen, geen keuzestress. Wakker worden met zee op zicht en een wereld die rustig aan je voorbij vaart. Nou, steeds meer mensen die laten zich dit jaar verleiden tot een cruise. Onze redacteur Bram Arts die dook daarom in die ervaring.
3: Terug naar de basis. Enkel in je primaire behoeften worden voorzien. Wat wil je nou nog meer? Je komt uit je bed en kruipt over je koffer die de volledige kamer inneemt. Het buffet roept je naam. Alles hier is lokaal. Uit de vriezer. Je pakt een croissant en een worst, omdat het kan. En in de verte zie je het. Het buitendek. Een eindeloze oceaan rondom je schip. Maar natuurlijk kan niets op tegen de luxueuze geur van chloor, terwijl je zwemt in minder dan 1 vierkante meter tussen de opblaasbare flamingo's en krokodillen. Jeetje, wat een biodiversiteit. En de ouderen die aquarobics beoefenen op het geluid van de Macarena. Dat is nou echt vrijheid. Dan, eindelijk, kom je aan in de historische stad. En je doet wat iedere avontuurlijke reiziger zou doen. Je gaat naar de Starbucks naast de haven en bestelt een cappuccino. Culturele uitwisseling. En voordat je overweldigd raakt door alle dingen die je moet bezoeken, word je gered door het geluid van de scheepshoorn die je terugroept naar de rust en sereniteit van het schip. Nu je weer terug bent in het drijvende winkelcentrum, denk je, wat een droomvakantie. Het enige wat dit nog completer zou maken, is een ijsrots.
1: Ja, je hoorde onze redacteur Bram Arts over een vakantie op een cruiseschip.

0: Ja, in de zomer krijgen we natuurlijk niet alleen te maken met zon en hoge temperaturen, maar ook met allerlei weersverschijnselen. Daarom zoeken we deze hele week uit hoe die ontstaan en wat er precies gebeurt als de omstandigheden buiten ineens omslaan. Nou ja, je kent het vast wel. Op een heerlijke, zwoele zomeravond geniet je buiten lekker van een boek of een goed gesprek. De volgende keer dat je dat doet, kijk dan vooral ook eens even naar boven. Want het zou best kunnen dat de nachtwolken ineens licht geven. We hebben onze eigen klimaatexpert Rijk Landsmeer naar Eindhoven van 30 juni gestuurd, want daar zijn de lichtwolken of de nachtwolken toen opgedoken. Rijk, een hele goede nacht. Ja, wat zie je allemaal boven je hangen?
1: Ja, het is een prachtig schouwspel hier in de nacht in Eindhoven. Wat we zien is, ik zie een soort ribbelende veer en zeelachtige witte en op sommige plekken ook een beetje regenboogkleurachtige wolken in de lucht hangen. Dat zijn die lichtende nachtwolken.
0: Ja, ik moet zeggen, ik kende het zelf niet. Komt dit nou vaak voor?
1: Ja, het komt op zich redelijk vaak voor. Je hebt wel de juiste omstandigheden ervoor nodig. Vooral in de zomer komt het veel voor. En eigenlijk specifiek een beetje zo rond mei, juni, juli.
0: En waarom dan precies in die periode? Waarom zeg maar alleen in de zomer?
1: Ja, waarom het vooral in de zomer gebeurt, dat is heeft eigenlijk, of in het begin van de zomer, heeft eigenlijk twee verschillende redenen. Die eerste heeft te maken met het ontstaan van die lichtende nachtwolken. Wat er namelijk gebeurt is dat er allemaal ijskristalletjes zijn en die gaan in de mesosfeer. Dat is een sfeer rondom de aarde boven onze troposfeer. Dus dat is waar wij zelf in rondlopen. En die mesosfeer die zit op 80 kilometer hoogte en daar is het in deze periode van het jaar zo op min 120 tot min 140.
0: Wow.
1: En daardoor kunnen die ijskristalletjes daar ontstaan. Die zitten eigenlijk vooral op veel fijnstof en kleine stofjes die daar in de lucht rondhangen. En die mesosfeer is grappig genoeg in de zomer veel kouder dan dat die in de winter is. En dat heeft vooral te maken met de opstijgende lucht die in de zomer er is. Dus als het een lange tijd warm is, dan komt er heel veel lucht vanaf de bodem van de aarde hoger de lucht in. En dat zet uit en uitzettende lucht. Dat wordt koud. En daardoor wordt het daar veel kouder dan in de winter.
0: Ja, het ziet er ook gewoon heel erg cool uit. Het is natuurlijk midden in de nacht. Hoe kan het nou dat die wolken dan zoveel licht geven?
1: Ja, die wolken die geven zoveel licht doordat er de zon die achter de aarde verdwijnt. Die moet zo 6 tot 16 graden achter de aarde staan. En dat is eigenlijk perfect in deze periode van het jaar. Want dan gaat de zon eigenlijk nauwelijks onder. Dus het is dan een van de langste dagen van het jaar en is het heel kort nacht. En dan staat die aarde in een perfecte hoek om die hoge wolken, die zo rond 80 kilometer hoogte zitten, wel nog te kunnen beschijnen, terwijl het hier op aarde al donker is. En dan zie je eigenlijk dat die mooie lichtgevende wolken.
0: Ja, ik heb even wat plaatjes opgezocht. Ik heb het helaas nog nooit in het echt kunnen zien. Maar toen ik dat bekeek, toen dacht ik, ja, die wolken zien er misschien toch een beetje anders uit dan normaal. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt helemaal. En dat heeft te maken met het feit dat er zwaartekrachtsgolven doorheen gaan. En daardoor krijg je een beetje, ik probeerde dat in het begin al te zeggen, een beetje die veerpenstreken, alsof het een soort schilder is die met een kwastje in de lucht heeft getekend. En die golven, die zwaartekrachtsgolven, die hebben een speciale golflengte. En daar komt ook een bepaalde windpatronen in en daardoor krijg je dat een mooie golvende structuurtje. Het ziet er anders dan uit dan de wolken die we echt kennen.
0: Ja, en je zegt al, het komt dus voor in de zomer. Kan het dan zomers altijd ontstaan? Kunnen we dit altijd een keer zien?
1: Nou ja, het is zeker in de zomer dat we het altijd een keertje kunnen zien in Nederland. Maar we zien vooral dat het in de toekomst nog veel meer voor gaat komen. En dat komt door die fijnstofmoleculen en de uitstoot in combinatie met de opwarming van de aarde, dat we eigenlijk de mesosfeer in die periodes nog sneller kouder wordt, omdat het op aarde warmer wordt. En dat we meer luchtvervuiling hebben, waardoor die ijskristalletjes meer op stofjes kunnen gaan zitten die er meer zijn. Dus die luchtvervuiling zorgt ervoor dat we vaker ijskristallen zien. En zien we in de toekomst dus alleen maar meer van die lichtende nachtwolken.
0: Klimaatexpert Rijk Landsmeer, dankjewel en geniet nog even van de wolken.
1: Yes, ga ik zeker doen. Prachtig weer.
2: De nacht van Caro en CRV.
0: Ja, de zomer staat voor veel mensen in het teken van vakantie of de voorbereiding daarvan. Want bij een kampeervakantie, ja, is een goede voorbereiding natuurlijk het halve werk. Redacteur Thijs Brink die bezocht in juli de kampeerhal in Rode om de beste tips te verzamelen.
3: Elk jaar heb ik er zelf moeite mee. De tent opzetten zonder moeilijkheden. Nu ben ik hier zo in de kampeerhal in Rode en ik ben wel benieuwd hoe de kampeerders hier naar kijken. En natuurlijk wat voor oplossingen er zijn. Naast wie sta ik hier?
4: Je staat naast Gerard Verburg.
3: Gerard, moet jij vaak een tent opzetten?
4: Een paar keer per jaar zeker.
3: Heeft u wel eens gehad dat, inderdaad, dat je moest opzetten en dat wel irritatie bij kwam kijken?
4: Mevrouw, die weet soms niet waar ze moet staan. En dat is soms vaak, dat heeft alleen de stok vast. Dan staat ze te praten. Dan staat ze alleen met zo'n paal in de handen. Ja. En dan sta ik zo van, en nu? Ja, en nu? Wat gaan we nu doen dan? Ik zit hier met een lekkere praten, maar dat doek gaat erop. Hoe moet ik daar mijn doek gaan spannen? Communicatie is toch wel heel erg belangrijk hoor. En soms is dat best lastig. Ja, dat moet je gewoon rustig blijven zeggen.
3: Gijs, je bent kampeerexpert hier zo in de kampeerhal Roden.
5: Wanneer je een tent moet opzetten, gaat dat dan ook wel eens mis?
6: Ik niet, zeg maar.
5: Nee, ja, heb je heel vaak mensen die hier komen die dan toch wel problemen hebben met opzetten van tenten?
6: Nou, ze vinden stoktenten vervelend. Dus dan moeten ze eerst dat de stokken, die moet dan in de juiste hoes. En dan snappen ze het weer niet. Nou ja, die mensen die raak je gewoon de luchttent aan. Dan zet je de vier hoeken van de tent vast. Je blaast de ring op en je tent staat.
3: Gildo, jij bent op zoek naar een tent.
7: Ja.
3: Heb je ooit eerder gekampeerd?
7: Eigenlijk niet. Echt op de manier hoe ik nu ga kamperen.
3: En heb je dan gelijk al een specifieke tent waar je naar zoekt? Bijvoorbeeld dat het makkelijk op te zetten is? Want nou ja, een tentje opzetten, dat is soms nog wel wat moeilijk.
7: Nee, daar kwam wel eens irritatie bij. Ja. Jawel, ja. Als je dan, of dan ging de stok weer verkeerd, of het zakte weer in. Ja. Of de een luistert niet en de ander doet dit en de ander doet dat. Dus ja, zo heb je altijd wel wat irritaties bij elkaar.
3: En wat is de oplossing daarvoor dan? Om te zorgen dat het uiteindelijk toch goed komt dat die tent daar staat?
7: Ja, vaak rustig met elkaar even kijken van hoe gaan we doen? Even een goed plan.
3: Zou je dat ook als tip meegeven?
6: Om rustig te blijven. Ja. Ja, ik kies gewoon een hele makkelijke tent uit om op te zetten. Je moet ook voor een luchttent kiezen. Kun je ook gewoon alleen doen. Dan is er helemaal geen irritatie.
7: Ja, dat klinkt wel goed.
6: Ja. We moeten er even heen lopen. We moeten even een paar tenten laten zien.
7: Ja,
6: voor hoeveel personen?
7: Eigenlijk voor twee.
3: Ja. Even kijken. Ik zie een hele grote tent staan. Is dit zo'n luchttent?
6: Dit is eigenlijk de allergrootste luchttent die we nu in het assortiment hebben. In principe alle luchttenten alleen opzetbaar. Je koopt een stukje worteldoek. Je rolt je tent uit, je zet de vier hoeken vast. Nou ja, je pompt hem op en dan even met z'n tweeën de scheerlijntjes vast rondom de haninkjes erin. Met een kwartiertje, 20 minuten, dan staat het spul.
7: Zo snel.
6: Ja, gaat echt heel snel. Ja. Ja, luchtbeetjes. Ja, die gooi je erin, dekens erin en stoeltje neerzetten en je bent in principe al klaar.
7: Oh, dan ben je zo klaar. Ja.
3: Weinig ruimte voor irritatie dan.
6: Ja, geen ruimte voor irritatie.
0: Ja, je hoorde Thijs Brink vanuit de kampeerhal in Roden.

0: met dit warme weer is het belangrijk om je ook goed tegen de zon te beschermen. En zomerkleding is daarin je eerste stap. Daarmee kun je de zon tegenhouden, jezelf koel houden en nog eens heel modieus rondlopen. Onze redacteur Amira Nijenhuis die is voor ons in de wereld van de hoede gedoken.
1: Ja, dat klopt Elif, want bij warm weer is het advies kleren, weren, smeren. En persoonlijk hou ik heel erg van hoeden. En in de zomer draag ik dan ook regelmatig een vissershoedje. Maar mijn beste vriend heeft nu een echte Panama-hoed. En toen las ik laatst het boek van Jona Lesger over hoeden. En wat blijkt, die Panama-hoed komt dus helemaal niet uit Panama.
0: Ja, aan de ene kant denk gek, aan de andere kant ook weer niet. Want tegenwoordig worden dat soort producten ook vaak in China gemaakt, toch?
1: Nou, nee, dat zit dus heel anders. Want niet alleen nu, maar ook als je de geschiedenis induikt, dan komt die hoed uit Ecuador.
0: Ecuador? Oh, maar oké. Okay. En waarom heet het dan een Panama-hoed?
1: Nou, er zijn verschillende redenen voor. De ene is dat toen het Panama-kanaal werd gegraven, president Roosevelt van de Verenigde Staten een bezoek bracht, toen droeg hij een hele mooie strohoed. En de foto van hem met deze hoed op werd verspreid en de naam Panama-hoed was geboren.
0: Oh.
1: Een andere reden is dat de hoed veelal via Panama werd vervoerd. Dus voor veel mensen was Panama wel de plek waar de hoed vandaan kwam.
0: Oh, oké. Okay. En oorspronkelijk dan uit Ecuador? Ik snap het niet helemaal.
1: Ja, dus oorspronkelijk komt de hoed uit Ecuador. En eigenlijk niet alleen oorspronkelijk. Ook nu nog komt elke Panama-hoed uit Ecuador. Ze worden niet in China gemaakt, zoals veel andere spullen. Nee, elke hoed wordt daar gemaakt. Ofwel de basis wordt daar gemaakt, zodat andere hoedenmakers hem kunnen afmaken. Of in zijn geheel. En strohoeden kennen we eigenlijk al langer. En niet alleen de Panama-hoed, er zijn er veel meer. Maar de Panama-hoed is wel een beetje anders dan andere strohoeden. Hij is heel comfortabel en mooi natuurlijk. Maar hij is ook zo licht en soepel dat je hem kunt oprollen, zodat je hem makkelijk kunt meenemen. En dit komt door de techniek en het materiaal dat ze gebruiken. En hoor ik jou denken, wat voor materiaal gebruiken ze dan? Ik ben blij dat je het vraagt. Dat is namelijk paja de toquilla. En in Ecuador heet een Panama-hoed dan ook een sombrero de paja toquilla. En het is niet de enige hoed die ze in Ecuador maken. Ze hebben bijvoorbeeld ook een type strohoed, die heet de Monte Cristi. En die is dan weer wel vernoemd naar de plaats waar hij vandaan komt, want hij komt uit de stad Monte Cristi. Deze hoed is net een tandje beter dan de gewone Panama-hoed. Hij wordt met dunnere stukken stro geweven, waardoor het weefsel dichter en gedetailleerder is en je je beter beschermt tegen de hitte. Maar daar betaal je ook voor. Hoeveel denk je dat zo'n hoed zou kosten?
0: Ja, wat zal ik je zeggen? Geen idee. €100.
1: Dat zou een koopje zijn.
0: Koopje? Nou, ja. Dan vind ik veel geld.
1: Nou, als je een goede Monte Cristi Panama hoed wil hebben, dan kan dat wel een paar duizend euro kosten.
0: Zo, dat is een geld. Wat kost zo'n normale of zo'n gewone Panama hoed dan?
1: Ja, een paar tientjes.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou goed, dan weet ik in ieder geval voor deze zomer wel welke ik ga kiezen. Dankjewel, redacteur Amira Nijenhuis over de Panama hoed.
2: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
0: 1 op de 5 vrouwen ondergaat een abortus. Het kan dan fijn zijn om op zo'n dag goede ondersteuning te krijgen. Mirjam Saridi die doet dat bij Stichting Samen naar de Kliniek. En onze verslaggever Vester Schippers die bezocht haar afgelopen maart.
3: Sommige mensen zullen ook echt geen behoefte hebben aan een vreemde die met ze meeloopt naar een kliniek. Maar het is belangrijk dat de mensen die dat wel nodig hebben en de mensen voor wie het wel belangrijk is voor de verwerking, dat ze de mogelijkheid hebben om niet alleen te hoeven zijn.
4: Het is een lekkere zonnige woensdagochtend. En ik loop nu af op de Bagels and Beans op de Beeldstraat in Utrecht. Want hier heb ik afgesproken met Mirjam. En Mirjam is van Samen naar de Kliniek. En hier gaat zij altijd zitten met mensen om voor te bereiden om samen naar de abortuskliniek toe te lopen die hier iets verderop in de straat zit.
3: Ik zit hier wel eens als ik mensen begeleid naar de kliniek die hier zit. En dan spreken we als het kan van tevoren even af om nog even door te bespreken hoe de dag eruit gaat zien. En natuurlijk of er intimidanten staan bij de kliniek en zo ja, waar dan?
4: Waarom is het voor sommige mensen belangrijk om met samen naar de kliniek toe te gaan?
3: Er zijn heel veel mensen die om wat voor reden ook niemand hebben die met ze mee kan. Bijvoorbeeld omdat zij het niet aan hun familie kunnen vertellen of omdat ze geen steun krijgen uit de omgeving. Soms speelt er schaamte. Soms is het ook gewoon puur praktisch. Het is op een werkdag en niemand kan vrij krijgen om mee te gaan. En het is toch wel iets waarvan veel mensen zeggen dat het prettig is als er iemand meegaat. En vandaar dat wij dat ook doen. En een van de redenen dat we het ook doen is omdat kliniekbezoekers soms worden lastiggevallen door mensen die dan buiten de kliniek staan te wachten en ze van gedachten proberen te laten veranderen. En het is dan fijn om iemand mee te hebben, gewoon als buffer.
4: Alle spullen hebben goed gepakt. Hoe ga je dan normaal gesproken lopen?
3: Het hangt er eigenlijk een beetje vanaf of ik op de weg hier naartoe intimidanten heb gezien of niet. Als er intimidanten zijn, dan lopen we even om. Dan beginnen we dus aan de andere kant van de straat. En dan zorgen we ervoor dat we op de andere kant de kliniek binnen gaan. Zodat we er niet langs hoeven te lopen. En als er geen intimidanten zijn, dan nemen we gewoon de kortste route.
4: En let je ook wel ergens op als je met iemand dan samen naar de kliniek toe loopt?
3: Ik let er in ieder geval altijd op dat ik aan de buitenkant loop, dus aan de straatkant. En dat de persoon met wie ik loop aan de binnenkant loopt, dus bij de gebouwen. Zodat er niet opeens uit het niets iemand naar ons toe kan lopen.
4: Want ze staan er dan nu, normaal gesproken zie je zo staan?
3: Ja, normaal gesproken zie je zo staan op ongeveer, nou ik zou zeggen 50 meter van de kliniek. Eigenlijk tussen de kliniek en de bushalte in, dus het is heel moeilijk om ze te vermijden. Je moet er eigenlijk een beetje langs. Dus vandaar ook dat we nu aan de andere kant van de straat lopen. En dan roepen ze wel naar de andere kant van de straat, maar dan heb je toch een busbaan en twee rijbanen en nog een fietspad. En dat geeft wel wat meer afstand.
4: We staan nu voor het... Voor het gebouw, voor de kliniek. Het is best wel eigenlijk een mooi gebouw. En het is ook heel rustig van buiten. Het is eigenlijk helemaal niet te zien dat het een abortuskliniek is van de buitenkant.
3: Nee, klopt. Het staat ook nergens. En je kan hier eigenlijk ook heel anoniem naar binnen. Want er zit ook een laserontharingscentrum. Of die zat in ieder geval vroeger. En een tandarts en een fysio. En het is een groot paramedisch centrum. Maar juist omdat er nu intimidanten staan die naar je roepen, kom je voor een abortus, kan je eigenlijk ook niet meer anoniem je geneeskundige zorg krijgen. Dus dat is echt ook een impact die ze hebben op iedereen die dit gebouw bezoekt. Want zij kunnen natuurlijk niet zien of ik voor een abortus kom of voor de tandarts.
4: Ik spreek nu bij het café af met Nena. Zij heeft zelf een abortus gehad.
5: Ik was in een positie dat ik heel veel steun had. Maar alsnog is het heel eenzaam. Omdat er niemand anders is die die keuze gaat maken, behalve jijzelf. Je gaat toch alleen die behandelkamer in en je komt er ook alleen weer uit. En jij bent degene die dit moet doen. Dus hoeveel support er ook is, het zal altijd denk ik toch een soort eenzame ervaring zijn. Maar het betekent niet dat mensen je daarbij niet kunnen helpen.
4: Hoe kunnen vrouwen er eigenlijk voor zorgen dat het na afloop bespreekbaarder wordt? Zodat die eenzame ervaring ook makkelijker gedeeld kan worden?
5: Ik had dus zelf een abortus en ik ging eigenlijk een beetje op zoek naar verhalen. En toen zei mijn moeder, ik heb zelf ook een abortus gehad en dat wist ik helemaal niet. En op die manier, door het zelf mee te maken, kwam ik er eigenlijk een beetje achter dat heel veel vrouwen een abortus hebben. En dat is eigenlijk iets wat ik op dat moment eerst helemaal niet wist, omdat het gewoon niet echt een besproken onderwerp is. Dus daarom is het, en daardoor heb je toch een beetje het gevoel dat je de enige bent. En dat je iets heel bizars meemaakt en heb je geen idee waar je moet beginnen. Maar door het bespreekbaar te maken, kom je erachter dat het dus veel breder is. En dat is gewoon heel fijn om te beseffen. Dat er meerdere mensen zijn die een soort gedeelde smart is, halve smart. Dus dat is heel belangrijk, denk ik, om daar een beetje wat meer over te praten. Dat we niet allemaal zo krampachtig doen, maar dat we gewoon zeggen, ja, dit gebeurt en dit zijn de verhalen.
0: Je hoorde verslaggever Vester Schippers die met stichting Samen naar de Kliniek de route meeliep naar de abortuskliniek.

0: einde van de schoolvakantie is voor Regio Noord een feit. En misschien ben je deze vakantie naar het buitenland geweest door te vliegen, rijden, fietsen of misschien zelfs wandelen, want dat is zeker niet uitgesloten. Wat dacht je namelijk van liften? Onze verslaggever Noah Smit die nam de proef op de som met twee duidelijke doelen en met zijn duim omhoog bevond hij zich langs de snelweg. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
1: Zoals u wellicht kunt horen sta ik, ja, langs de snelweg. Inderdaad, toeteren mensen naar mij. Die zien mij al wel staan. Ze stoppen helaas niet. Maar goed, ik sta wel te wachten op een lift. Ik sta bij een tankstation in Zwolle met mijn linkerduim omhoog. Met mijn rechterhand hou ik een Duitsland bordje vast. Althans, een kartonnen bord waarop met een stift Duitsland geschreven staat. En dan is het wachten op de eerste lift. Helaas regent het een klein beetje. Maar ik hoop zo snel mogelijk mijn eerste lift te kunnen scoren. Ja, en deze middag heb ik eigenlijk twee doelen. Het eerste doel is laten zien dat liften best een toegankelijke manier en ook zelfs leuke manier voor reizen is. En het tweede doel is dat ik samen met mijn 10 kilo wegende backpack en met mijn gitaar een echte Duitse braadworst ga scoren. Nou, ik merk dat er tot nu toe vooral heel veel wachten is. Ik sta hier nu een half uur, drie kwartier, een beetje in de halve regen met mijn bordje Duitsland te zwaaien met mijn duim omhoog. En af en toe toeteren wat mensen. Maar ik heb nog niet een lift kunnen scoren helaas. Ah, het is ongelooflijk maar er is juist een auto gestopt. Ha, de energie die ik dacht te kwijt was dus nu weer terug. Hallo, waar gaat u naartoe?
2: We gaan naar Almelo.
1: Almelo. En u zag mijn bordje met Duitsland, dus u dacht...
2: Ja, ik dacht, even kijken, waar moet deze beste man heen? Waar moet je zijn in Duitsland?
1: Ja, goede vraag. Nee, Duitsland is echt genoeg. Ja? Dus mag ik mijn spullen achterin gooien?
2: Ja, is goed.
1: Dankjewel. Het maakt niet uit, meneer, hoor. Ik gooi het allemaal op schoot. Is dat goed?
2: Ja, is ook helemaal goed.
1: Nou, het is toch leuk, dit liften zo, hè? Nou, was fijn.
2: Genoeg ruimte, jongen?
1: Ik heb op zich genoeg ruimte.
2: Oké, top.
1: En ik was eigenlijk wel benieuwd, heeft u wel eens eerder lifters meegenomen?
2: Nee, dat eigenlijk niet. Ik heb zelf wel eens een keertje, toen ik wat jonger was, ben ik naar Berlijn toe gaan liften. Huh? Ja, en ik merkte eigenlijk dat dat toch wel zo nu dan een beetje lastig was, maar vooral heel erg leuk.
1: Is het ook daarom dat u dacht, ik ga stoppen voor deze jongen?
2: Ja, zeker. Ja, je moet toch een beetje de traditie daarin voortzetten, denk ik.
1: Ja, omdat u dus weet hoe het is om zo langs zo'n regenachtige weg te staan op zondag.
2: Ja, ik heb eens een keertje 3 uur lang bij een tankstation in Duitsland gestaan. Dat was uiteindelijk wel grappig. Op een gegeven moment heb ik gewoon een tientje van iemand gekregen die zei... Ja, ik moet niet die kant op waar jullie naartoe moeten. Maar ja, ik had jullie wel heel graag mee willen nemen. Dus hebben we dat gekregen. Dus dat was wel grappig.
1: Ja, leuk. Ja, ik vind het nu toch best een leuke ervaring. Ik moet eigenlijk zeggen dat vooral het in de regen staan mij een beetje tegenvalt. Maar nu ik een lift heb, denk ik eigenlijk... Nou, dit is eigenlijk best wel heel erg gezellig.
2: Ja, zeker. Ja, allemaal verschillende mensen ontmoet je natuurlijk. Nou ja, en nu is het eens een keertje leuk om voor ons ook vanaf de andere kant te kijken hoe het is. In plaats van als lifter zijnde, dat je de liften meeneemt.
1: En wat vindt u nou het allermooiste aan liften?
2: Zeg maar, het goedheid in de mens, denk ik. Ja, dat ze je toch, zeg maar, ze hebben niks van jou nodig. Maar toch doen ze het. Ze doen eventjes iets extra's. En ik vind al op het moment dat je iets extra's doet, terwijl dat niet nodig is, vind ik eigenlijk heel erg mooi.
1: Nou, ik sta bij een nieuw pompstation in Almelo. Dat betekent dat ik halverwege mijn avontuur ben alweer. En dat valt mij best wel een beetje mee. Ik heb ongeveer 3 kwartier een uur staan wachten op mijn eerste lift. En nu ben ik al in Almelo. En nu is de vraag wie de volgende persoon is die mij wel of niet meeneemt. Nou, het geluk treft mij. Ik heb nog geen 5 minuten op dit pompstation gestaan in Almelo. En er stopt al een meneer. Ik doe de deur even open. Hallo.
3: Hallo.
1: Waar gaat u naartoe?
3: Ik ga naar de grens over. Boven.
1: Je gaat naar Duitsland?
3: Ja.
1: Oh, perfect. Mag ik een stukje met u meerijden?
3: Nou, stap maar in dan.
1: Ja, super bedankt. Nou, dat is fijn. Ja,
3: ik moet zeggen, ik heb nooit eerder iemand zien liften, dus wel grappig.
1: Je dacht, ik neem hem gewoon mee?
3: Ja. Het past niet bij mij, maar het zou misschien met vrienden wel leuk zijn om het als experiment of als iets leuks, we kijken waar je heen komt. Dat zeg maar de bestemming onbekend is. Dat zou me leuk lijken, maar ik zou het niet alleen gaan doen, nee. Ik ga spullen kopen. Of naar spullen, eigenlijk vooral eten, sigaretten en drank. Het is een stukje goedkoper in Duitsland. Ik rij vaak 1 keer in de maand even heen en weer.
1: Guten Tag, Herr. Ich möchte gerne eine Brötchen Bratwurst bieten.
4: Sorry, I just speak English and Spanish.
1: Of course. Lo siento, una bratwurst, por favor.
4: Vale, una bratwurst en camino.
1: Gracias. Nou, daar gaat mijn half Duits, half Spaanse bratwurst. Nou, dan kan je vertellen. Dat is helemaal niet verkeerd. Heeft u misschien nog een tip voor mensen die lifters langs de weg zien staan?
3: Ja, ik zou het gewoon proberen en toch ook soms iets doen voor een ander. Dat is toch fijn, geeft jezelf een fijn gevoel. Dus ik zou zeggen, probeer het een keer als je iemand ziet.
0: Je hoorde redacteur Noah Smit over zijn liftavontuur. Zijn conclusie? Ja, voor liften heb je ook gewoon een heleboel geluk nodig.

0: spinvis hoorde je met Kom Terug. Het is al meer dan 300 jaar oud, maar nog steeds horen we het overal terug. De Vierjaargetijden, het beroemde klassieke werk van de Italiaanse componist Antonio Vivaldi. Maar het is eigenlijk veel meer dan alleen muziek. Vivaldi die wilde een verhaal vertellen over hoe de mens de natuur en de verschillende seizoenen beleeft. En dat hoor je terug in zijn muziek. Precies daarover vertelt violist Rob Meeuwse tijdens de muzikale lezing. Rob, een hele goede nacht.
1: Goeienacht. Ja, inderdaad, want dat is het, hè?
0: Ja, dat is het nog. Wat maakt die Vierjaargetijden volgens jou nou zo bijzonder?
1: Nou, het feit dat het niet zomaar wat sfeertekeningetjes zijn van een seizoen, maar dat het ongelooflijk uitgewerkte verhalen zijn. En heel lang hebben mensen dat niet geweten. Want de allereerste uitgave uit 1724, die Vivaldi zelf georganiseerd had, die in Amsterdam gedrukt is, stonden aan het eind van de partij stond een vel met 4 gedichten uit van elk jaargetijde een gedicht. En elk regeltje had een letter en die letters kwamen in de verschillende partijen terug. En daar had hij ook bijgeschreven in het klein wat er op dat moment verteld werd. En als je dat terugkijkt, ja, die partijen zijn op een gegeven moment verdwenen, want die druk die was veel te duur, dus die letters verdwenen, die gedichten verdwenen en iedereen dacht, oké, het zijn 4 leuke vioolconcerten en die gaan over de jaargetijden, prima. Maar in 1980 pas is dat teruggevonden in één allerlaatste set op de wereld in de bibliotheek van Parijs, grote bibliotheek. En toen is iedereen erop gedoken van, wacht eens even, het is een heel verhaal en een verhaal in finesses, waarbij er humor is, je hoort extreem weer, je hoort eigenlijk alles wat er in de Vierjaargetijden een exponent zou kunnen gebeuren, dat zit er bij Vivaldi in.
0: Ja.
1: Dus naast goed in het gehoor liggende muziek, wat iedereen aanspreekt, zijn het ook echt prachtige verhalen.
0: Het is ontzettend bijzonder. Hij probeert inderdaad echt een beeld van die seizoenen te schetsen. Kun je mij een beetje meenemen in hoe hij dat doet?
1: Ja, bijvoorbeeld, het is nou de zomer. We hebben net de verzengende hitte achter de rug. Nou, daar had Vivaldi het in Italië natuurlijk 300 jaar geleden ook over. Dus je hoort in het begin van de zomer, het eerste deel, hoor je echt het zuchten van de mensen onder de hitte.
0: Zullen we daar even naar luisteren andersom?
1: Ja, helemaal goed.
0: Ik laat het even horen.

0: vind het prachtig. Ik kan er uren naar luisteren. Neem me mee. Wat horen we precies?
1: Ja. Nou, misschien is het heel grappig. Je zou er een Nederlandse zin op kunnen plakken. En dan hoor je letterlijk de hitte. Dus als je hem nog een keertje wil instarten, dan zal ik het meepraten. En dan hoor je wat ik bedoel.
0: Oké, komt-ie.

0: Wat is het heet? Wat is het heet?
1: Ja, ik voel hem wel, ja.
0: Ja. En, nou, en dan hoor je daarna komen er... het is eigenlijk één beest wat zich van de hitte niks aantrekt. En dat is de vogel. Dus je hoort een koekoek, een putter en een tortelduif. Die speelt de solo-viool. En die koekoek heeft die verstopt tussen de blaadjes. Dus je hoort een hele hoop geritsel. En dan hoor je tussen koekoek, koekoek, koekoek. En als je dat weet dat de koekoek is... en dat die tussen de blaadjes zit, dan gaat het leven. En dan hoor je de putter en de tortelduif. En dan hoor je nog een windvlaag. En dan komt het tweede deel. En in dat tweede deel hoor je... het is eigenlijk een schilderijtje. Je ziet een slapende herder. De solo-viool speelt de slapende herder onder de boompjes. En dan hoor je het zoemen van insecten. Dat doen de eerste violen en de tweede violen. Dan hoor je zoem, zoem, zoem, zoem, zoem. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. En ik weet niet of de luisteraars het kennen. Maar in Italië, daar kun je soms heel in de verte wat gerommel horen. Terwijl het dan een hele mooie zomerdag is. Dan denk je, oh, niks aan de hand. We kunnen gaan wandelen, we kunnen naar het strand. En dan binnen 10 minuten breekt de spreekwoordelijke pleuris uit. En dus je hoort eigenlijk al het naderende onweer. Maar ja, het is op de achtergrond. Het is een beetje diffuus. Dus je hoort die insecten, je hoort letterlijk die slapende herder en het onweer. Hoor je als een soort, hoe moet je dat zeggen, een iets onheilspellends langzaam maar zeker aankomen. En dan het derde deel, dan knettert er een onweer uit wat zijn weerga niet kent.
1: Ja, Rob, ik kan er nog uren met je over praten, maar ik heb helaas geen tijd meer. Ik vind het fantastisch. Hij eindigde de zomer in de vierjaargetijden met de schitterende storm. Dus die wil ik je graag nog even laten horen.
0: Ja.
1: En ik heb begrepen vanmiddag dus in Son een muzikale lezing rondom de vierjaargetijden met jou dus, violist Rob Meeuwsen. Dankjewel dat we je mochten bellen.
0: Heel graag gedaan.
1: Ja, wij zijn inmiddels alweer aangekomen hier aan het einde van de nacht van Caro NCRV. We spraken onder andere met regisseuse Olivia Mos over haar afstudeerfilm genaamd Hartslag van een ander. Blijf vooral luisteren, want hier hoor je zometeen vroeg. Ik wens je alvast een hele fijne dinsdag.
2: NPO Radio 1.
3: Het is 5:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Het is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied, Chocó, zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. En Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongered en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. Na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer. Bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land nog veel regen. En ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
4: Het einde van de zomer zit eraan te komen. Sommigen zijn alweer naar school of aan het werk. Maar bij Vroeg proberen we dat zomergevoel nog eventjes vast te houden. Dit is Vroeg van dinsdag 18 augustus namelijk. Hoe houd je nou zo lang mogelijk dat gevoel vast van een eindeloze zomer? Het kijken van mooie films, het lezen van goede boeken of het bezoeken van een museum of theater draagt daar zeker aan bij. En daarom nemen wij een duik in al het moois dat cultuur ons te bieden heeft. En vandaag gaan we de boeken in en focussen we ons op het plezier van lezen, zowel in de of als de online wereld, waar boeken steeds een prominentere plek innemen. En dat doe ik gelukkig niet alleen, maar met schrijver Chinook Thijssen.
5: Vroeg. Ruben van Haften.
4: Goedemorgen Chinook, wat fijn dat je er bent.
6: Goedemorgen.
4: Ja, voor sommige mensen is de zomer echt het perfecte moment om te lezen. Is dat voor jou ook?
6: Ik moet zeggen, vroeger wel. Oh. Toen las ik altijd hele dagen op het strand, bij het zwembad.
4: Of op de camping.
6: Juist, ja. Maar de laatste jaren is het in de zomer juist bij mij minder geworden. Dat ik alle momenten van het jaar heel veel lees. En in de zomer juist wat minder, maar daar wil ik dit jaar iets aan gaan doen.
4: Maar is dat ook omdat je schrijver bent?
6: Ja, en weet je wel, dat kan in de zomer een soort van vakantie van alles wil hebben. Maar ik heb nu een app waar je zo'n strik kan opbouwen, net zoals Duolingo. Ja. En die strik wil ik heel graag behouden. Dus ik heb ook echt heel veel boeken op mijn lijstje gezet voor deze zomer. Oh, en dat gaat leuk. Heel lekker. Ja, ik lees letterlijk elke dag.
4: En voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen, voor wie schrijf jij?
6: Ja, eigenlijk voor meerdere leeftijden. Ik ben vooral bekend geworden met boeken voor jongeren vanaf 15 jaar.
4: Young adult, inderdaad.
6: Ik ben daarna voor jeugd voor 12 jaar en ouder gaan schrijven. En daarna nog een stapje jonger voor 9 plus. Dus ook voor kinderen ben ik boeken gaan schrijven. En dan wel vooral griezelboeken.
4: Ja,
6: en dus ik zit in de griezelhoek.
4: Ja, en nu heb ik ook begrepen, en dat vond ik een beetje een raar verhaal, dat de Wilde Waterbaan in Preston Palace je inspiratiebron was.
6: Ja, dat klopt inderdaad.
4: Hoe zit dit?
6: Ja. Nou ja, ik zal ten eerste even uitleggen hoe mijn brein werkt. Oh. Ik kan van hele normale dingen, dat kan gewoon ineens iets heel raars worden. Dus ik was met mijn familie in Preston Palace, lekker in het zwembad. En dat ziet er gewoon geweldig uit. Een soort subtropisch zwembad. Elk uur gaat het regenen. Maar in het zwembad heb je dus ook een wildwaterbaan. En ik keek naar die wildwaterbaan. Ik vond hem zelf wel een klein beetje eng, moet ik zeggen. Want het ging door zo'n grot heen. En ik kwam af en toe kwam de rook uit.
4: Oh.
6: Ja, dus ik zat het een beetje al te observeren. Ik durfde er zelf niet in.
4: Nee.
6: Dat ten eerste. Maar na een tijdje viel me op. Kinderen gingen erin. Ik zag ze er alleen niet meer uitkomen. En toen ging mijn brein zo van, wow, maar wat nou als kinderen verdwijnen in een wildwaterbaan?
4: Oh.
6: Uiteindelijk, want ja, je bent schrijver, hè, je moet zelf onderzoek doen. Met vrees voor eigen leven ben ik die wildwaterbaan ingegaan. Die
4: en was, uitgekomen.
6: Ik ben eruit gekomen. Ik kwam erachter, dat is misschien wel een anticlimax. Die uitgang die zat aan de achterkant. No children were harmed. Er is niks gebeurd met de kinderen. Maar ik kon dat idee niet loslaten. Dus ik dacht, daar ga ik een boek over maken. Kinderen die verdwijnen in een wildwaterbaan. Ja,
4: waarom schrijf je zo graag voor kinderen?
6: Nou, ik vind het zo leuk aan kinderen dat zij die verwondering nog hebben. Dat zij die magie nog hebben van fantasie. En dat zij houden van verhalen en van zelf verhalen bedenken. Maar ik merk wel de laatste jaren dat ook die magie bij bijvoorbeeld kinderen van groep 7 en 8 langzaamaan toch verdwijnt. Mm. En ik wil die magie weer levend houden en levend maken bij die kinderen. En dat juist die kinderen die niet van lezen houden, door bijvoorbeeld spannende boeken denken, hé, maar dit was toch wel leuk.
4: En laten we het erover hebben.
6: Nou, helemaal goed.
5: Vroeg. Ruben van Haften.
4: Ja, je schrijft dus voornamelijk spannende verhalen. Is horror voor een jong publiek nou anders dan voor een ouder publiek?
6: Ja, compleet anders. Want je kunt in horror voor kinderen kun je natuurlijk niet zo heel erg ver gaan. Ik vind het heel erg leuk als ik voor een wat oudere doelgroep schrijf om echt die rand op te zoeken. En ik heb toevallig van de week Scream gekeken, het nieuwste deel.
4: Ja.
6: En dan ga ik kijken van hoe ver kan je gaan. Dat is officieel voor volwassenen, maar jongeren kijken het ook.
4: Maar Scream is meer een parodie op horror natuurlijk.
6: Ja, nou ja, het is een foute slasher film. Ja. Dat zei ik toevallig net nog tegen mijn vader. Het is hele foute slasher. Maar ik leer daar wel van. Ik kijk er op een technische manier naar. Wat kun je wel doen en wat niet. Maar voor kinderen kun je de helft al schrappen. Het moet niet bloederig zijn. Ik vind het zelf vind ik het heel belangrijk dat je niet echt over dingen schrijft die echt kunnen gebeuren. Dus ik pak een wildwaterbaan waar kinderen in verdwijnen. Maar natuurlijk komt het weer goed.
4: Maar dat zou ik juist eng vinden, denk ik.
6: Ja, zou je dat toch eng vinden?
4: Ja, als kind,
6: stel je voor.
4: Ja. Ja. Van, ik zit in die wildwaterbaan en ik kom er niet meer uit. Ik denk dat ik dan juist banger zou worden.
6: Inderdaad, maar ik denk dan wel. Ik heb ook een boek dat heet Teddy. Dat gaat over een teddybeer die tot leven komt. De kans dat het echt gebeurt is dan weer niet zo heel erg groot.
4: Nee.
6: Nou hebben veel kinderen wel een teddybeer. En dan denk ik dat ze wel op een andere manier naar die beer zullen kijken door een boek. Maar wat ik dan enger zou vinden, als er bijvoorbeeld iets gebeurt, iets ergs gebeurt in een boek met de ouders. Ja, daar ben ik heel voorzichtig mee.
4: En heb je dat wel eens gedaan?
6: Nou ja, in Happy Land is er een vader die vermist is geraakt. En dat merkte ik tijdens schoolbezoeken, kan al heftig zijn voor kinderen die een ouder zijn verloren.
4: Ja.
6: Dus daar ben ik ook meteen voorzichtiger mee geworden en mee gestopt. Ik dacht, je hebt toch een bepaalde verantwoordelijkheid naar die kinderen toe.
4: Maar maakt die verantwoordelijkheid het schrijven ook ingewikkelder?
6: Ja, veel ingewikkelder. Want ik ben in mijn hoofd zo bezig met, kan ik dit wel doen? Kan ik dit niet doen? Is dit te heftig? Maar ik bepaal dat gelukkig ook niet alleen.
4: Nee.
6: Ik heb wel een heel team dat meeleest en mij kan vertellen wat wel en niet kan. En bij Happy Land zijn er wel heel veel echt enge stukken ook nog uitgehaald in de redactieperiode. Ja. Of de redactieperiode dat ze zeiden tegen mij, nou dat is misschien iets te. Maar ik merk wel dat kinderen toch wel veel meer kunnen hebben dan, nou ja, ik op mijn dezelfde leeftijd vroeger.
4: Ik dacht juist dat het andersom is, dat kinderen nu een stuk softer zijn.
6: Nee, zeker. Nou, ik denk dat de ouders voorzichtiger zijn. Maar de kinderen zelf, die komen toch sneller in aanraking met bijvoorbeeld horrorgames, waarvan ik denk, nou, daar zou ik nog eventjes mee wachten. Ze hebben oudere broers, oude zussen, waar ze stiekem meekijken met films die eigenlijk voor 16 plus zijn.
4: Ja.
6: Dus wat dat betreft heb ik juist het gevoel dat ze wel veel meer gewend zijn. En dat ik soms zelf hoor, nou, het mag zelfs enger. Maar dat doe ik bewust niet, omdat er ook heel veel kinderen zijn die wel heel veel dingen snel eng vinden.
4: Maar hoe voorkom je dan dat ze het saai vinden?
6: Ja, dat is een hele moeilijke. Want ik denk dat je het nooit voor iedereen naar zijn plezier kan maken. Dus ik probeer, het ene boek is wat enger, het andere boek is wat softer. En daarmee probeer ik het toegankelijker te maken. Dat voor een groter publiek toegankelijk is. En soms ligt het ook aan het verhaal. Dat je een verhaal gewoon niet eng kan maken. Maar dat het meer een mysterie wordt. En dan denk ik, nou, dat kan voor degene die echt naar eng zoekt, kan dat dan misschien saai zijn. Maar degene die het normaal te eng vindt, kan dat juist weer wel oppakken.
4: Ja.
6: Dus het is een beetje wisselend inderdaad. En een beetje aanvoelen ook.
4: Maar heeft een goed jeugdhorrorboek dan een soort formule?
6: Nou, ik dacht dat er een soort formule voor was, maar ik probeer die formule steeds te doorbreken.
4: Wat is die formule?
6: Nou, de formule is, het begint met een proloog, met iets wat staat te gebeuren.
4: Ja.
6: En dan ga je terug in de tijd, ga je langzaamaan de personages leren kennen.
4: Je begint met iets heel spannend.
6: Juist, een trigger dat ze door willen lezen. Maar daarna vouwt zich natuurlijk een probleem uit en dat moet opgelost worden. Het gaat zeker drie keer mis. Mag nooit in één keer goed opgelost zijn. Aan het einde komt alles goed of toch niet. En ik ben wel van de of toch niet.
4: Oh.
6: Ja, ik heb altijd een einde dat een beetje nasiddert.
4: Maar waar moet ik dan aan denken?
6: Nou, bijvoorbeeld, alles is afgelopen, alles is afgerond. Maar dan toch begint er iets te borrelen. Soms letterlijk, dat het water weer borrelt. En dan stopt het. En lezers denken dan, ja, maar hoe gaat het dan verder, Chinook? Maar dat vind ik leuk. Dat is mijn eigen horrorkantje, denk ik dan toch. Want als ik nou een horrorfilm voor volwassenen kijk, en nou ja, bijna iedereen heeft iets verschrikkelijks meegemaakt, en als het afgelopen komt, de aftiteling, alles is goed gekomen. Ja, dat vind ik een beetje een Teletubbies einde.
4: Nou, dan kijk je wel andere horrorfilms dan ik, hoor.
6: Nou, misschien wel.
4: Ja, nou, ik ben juist blij als het een keer wel goed afloopt.
6: Echt waar?
4: Ja, maar ik kijk allemaal van die ingewikkelde filmhuizen.
6: Ja, dus nou, dat is dan, ik kijk dan weer van die blockbusters. Eén heeft iets verschrikkelijks meegemaakt en als het afgelopen komt, de aftiteling, alles is goed gekomen. Ja, dat vind ik een beetje een Teletubbies einde.
4: Nou, dan kijk je wel andere horrorfilms dan ik, hoor.
6: Nou, misschien wel.
4: Ja, nou, ik ben juist blij als het een keer wel goed afloopt.
6: Echt waar?
4: Ja, maar ik kijk allemaal van die ingewikkelde filmhuizen.
6: Ja, dus nou, dat is dan, ik kijk dan weer van die blockbusters en
4: ja,
6: zo.
4: Ja, die lopen goed af.
6: Ja,

0: eigenlijk aparte alternatieve eindes moeten schrijven. Dat zij kon slapen. Ja. Oké, ik weet hoe het afloopt. Maar kinderen, die zet je ermee aan met zo, toch een licht open einde. Om dan zelf na te gaan denken, hoe zou dat kunnen aflopen? En dan vind ik het leuk als dan bijvoorbeeld een leerkracht zegt, oké, klas, we hebben dit gelezen, dit is het einde. Gaan jullie nu bedenken, wat zou hier een vervolg op kunnen zijn?
1: Ja.
0: En dat vind ik dan een stukje leesbevordering. Om dat door te laten leven in de klas.
1: Maar wat wil je bereiken met je boeken?
0: Wat ik eigenlijk het liefst wil bereiken is dat er kinderen zijn die denken, ik heb echt een hekel aan boeken. Ik heb een hekel aan lezen. En die krijgen dan dus een boek van mij in hun handen. En als ze dan denken, wauw, maar dit vind ik tof. Dit is net als naar tv kijken. Dit is net als gewoon een spannende film. En ja, dat ze daardoor de liefde en magie voor boeken vinden. Ja, dat vind ik fantastisch.
1: Is dat niet ook bijna naïef te noemen? Omdat ik heb de cijfers van het Sociaal-Cultureel Planbureau gezien. En die tonen aan dat tussen 2006 en 2016 het aantal lezers in bijna alle leeftijdsgroepen is gedaald.
0: Ja.
1: Maar vooral onder jongeren tussen de 12 en 19. Ter vergelijking, in 2006 was 2/3 van de jongeren nog een lezer. En 10 jaar later was dat nog maar 40%.
0: Ja, de cijfers zijn inderdaad belachelijk slecht.
1: Maar waar komt dat door?
0: Ja, ik denk door verschillende dingen. Ik denk ten eerste het stukje moeten. Lezen is vooral op de middelbare school een moetje geworden. En waar hebben jongeren nou een hekel aan? Ja, alles wat ze moeten.
1: Ja.
0: En ik denk op de basisschool dat het al begint met het vak begrijpend lezen.
1: Nou, dat is heel saai, hè?
0: Daar had ik een hekel aan. Ik zelf ook op de basisschool, ik was ook echt slecht in begrijpend lezen. En daardoor vond ik lezen ook niet leuk. Omdat ik dacht, ja, als ik begrijpend lezen niet goed kan, dan kan ik ook niet lezen. Dan, als ik iets niet kan, vind ik het gewoon bij voorbaat al niet leuk.
1: Nee, maar begrijpend lezen is wel nodig. Omdat,
0: het is nodig, maar het is
1: als je kijkt
0: saai
1: nu naar social media, hoe volwassenen soms reageren op artikelen.
0: Ja.
1: Dat ik denk, nou, jij kan echt niet lezen.
0: Nou, dat klopt. Dus het is echt nodig, maar het zou helemaal op de schop moeten. Het moet helemaal vernieuwd worden.
1: Hoe moet het eruit zien?
0: Ja, het moet gewoon leuker gemaakt worden. En niet dat je hele droge vragen moet beantwoorden. Maar gewoon, waar gaat het verhaal over in jouw woorden? Wat vond je ervan? En hoe zou jij het bijvoorbeeld willen afronden? Hoe zou jij nou willen dat het verhaal verder zou gaan? Of hoe zou jij reageren als jij in die situatie zou zitten? En ik denk dat je dan aangezet wordt om er op een hele andere manier bij na te denken. Maar de stof die je moet doen voor school is gewoon heel droog, is saai.
1: Ja.
0: En je moet zoveel boeken gelezen hebben aan het einde van het jaar. Maar jongeren hebben het gewoon druk. Je hebt voor het school, je hebt huiswerk. Ze hebben vaak een sport die ze doen. Ja. Ze hebben natuurlijk nog andere hobby's. En dingen als telefoon en tv gaan dan toch heel vaak voor.
1: Ja, maar is de manier dan van hoe wij nu naar lezen kijken nog wel van deze tijd te noemen?
0: Nou ja, ik denk wel dat er steeds meer verandering in komt. En ik denk dat je daarom boeken op een manier moet schrijven dat het toch een beetje voelt alsof je een spannende film kijkt. Het moet niet langzaam kabbelend beginnen, want na 5 bladzijden of 10 bladzijden haakt een lezer dan al af.
1: Ja,
0: dus
1: die oude boeken zijn
0: juist.
1: Ja, wij hadden het voor de uitzending over dat wij Oliver Twist allebei een mooi verhaal vinden.
0: Ja, fantastisch.
1: Maar ik heb dat boek wel als jongere gelezen. Dat komt heel traag op gang.
0: Heel traag. En
1: dus
0: dan moet je geduld hebben.
1: Ja, dat een 15-jarige nu denkt, ja, wat een saai boek.
0: Nee, maar die hebben dat geduld niet. Dat is het probleem. Ook een beetje het probleem met social media. Alles moet snel.
1: Ja.
0: En alles, je hebt 15 seconden de tijd. Als ik in een klas kom voor een schoolbezoek, dan weet ik heb 5 minuten de tijd. En in die 5 minuten moet ik de leerlingen ervan overtuigen, dit gaat een leuk uur worden. Heb ik ze in die 5 minuten niet, dan ga ik ze ook niet meer erbij krijgen. Dus dat moet snel, het moet kort. En in boeken moet je dus eigenlijk bijna al een proloog hebben om ze meteen in het verhaal te trekken. Ligt wel aan het soort boek, aan het genre dat je schrijft. Ja. In bijvoorbeeld een fantasyboek kan je wel wat meer de tijd nemen om alles op te starten. En in een thriller of een horrorboek, ja, die tijd heb je niet. Het moet meteen beginnen, vol in de actie.
1: Ja, ja. Jij zoekt je publiek wel op. Jij gaat langs op scholen.
0: Ja, klopt.
1: Waarom doe je dat?
0: Ik ben er ooit mee begonnen omdat een collega tegen mij zei, ik heb een schoolbezoek staan, ik kan niet. Zou jij het willen overnemen? Is goede promotie voor je. En toen dacht ik, oh mijn god, nee, dit wil ik absoluut niet. Want ik was een beetje bang voor jongeren. Ik was bang voor tieners.
1: Maar waarom?
0: Ja, klinkt misschien heel
1: raar.
0: Je bent
1: je schrijf voor ze.
0: Ja, maar ik wilde ze vooral niet zien. Hm. Ik vind het heel veilig, gewoon vanuit mijn zolderkamer en dan schrijven voor ze en dan weet ik, nou, dan gaan ze het erna lezen, maar ik spreek ze niet. Maar er daadwerkelijk voor staan, voor de groep waar je voor schrijft. En die groep is, ja, mega kritisch natuurlijk.
1: Nou, heel eerlijk vooral.

0: eerlijk, hebben geen filter. En dat vond ik doodeng.
1: Nee.
0: En ik moet ook zeggen, dat eerste schoolbezoek was ook dramatisch slecht.
1: Ja?
0: Dat ging echt verschrikkelijk. Ik stond, nu heb ik een gelikte PowerPoint-presentatie. En weet ik wat ik kom doen? En is het interactief? En is er een quiz? En zijn er spellen en opdrachten? Toen kwam ik met een A4'tje aan. Met wat informatie dat ik had opgeschreven. En mijn handen trilden. En ze voelen angst. Dat ruiken ze.
1: Ja.
0: Zij zagen mij en zij wisten al, die vrouw die is doodsbang. Ja, dat is niet meer goed gekomen tijdens dat uur.
1: Maar je bent ook, 43.
0: Ja.
1: Dan ben je echt heel oud voor die jongeren.
0: Ja, ja, ik hoor heel vaak, ja, maar mijn moeder is net zo oud als u. Of mijn moeder is zelfs jonger, hoor ik dan.
1: Ja, ja, ja, maar dat.
0: Ja, dat vind ik wel pijnlijk.
1: Maar dat is natuurlijk ook een afstand die er is.
0: Ja. Ja, alleen het verschil is dat ik een beetje gek ben. En dat laat ik ook wel merken tijdens die schoolbezoeken, dat ik toch wel een beetje kan levelen met de jongeren. Dus ik vertel ze hele rare verhalen over mezelf van vroeger, hoe ik was als leerling. Ik was een hele slechte leerling. En hoe ik was als iemand die in de trein zat en gesprekken zat af te luisteren. En dat dan als inspiratie gebruikte bijvoorbeeld. Dus ik wil ze wel dat ze mij persoonlijk leren kennen. En dan laat ik ze gewoon een paar boeken van mij zien. De meest recente boeken. En dan stel ik ze een gewetensvraag. Bijvoorbeeld in mijn boek No Way Out gaat het over oppas. Die in een huis aan het oppassen is. En dan wordt ze gebeld. En iemand die zegt dan, ik ben al binnen.
1: Ja.
0: En ik vraag dan, ze is aan het oppassen, die kinderen liggen boven, wie zou er vluchten? Nou, dan gaan er zoveel handen omhoog. Dan vraag ik, wie zou er vluchten en die kinderen achterlaten? Ja, dan wordt er een beetje gegiecheld, maar er gaan heel veel handen omhoog. Omdat ze dan zeggen, ja, ik zou oprecht dat kind vergeten. En dan denk ik, ja, maar daar kan ik nog inkomen. Op die manier wil ik dat een boek dan een beetje tot leven komt. En dan laat ik ze personages zien van het boek. Nou, kies er nou eens eentje uit. Ga dan bedenken, wie is die persoon? Wat zou die doen in zijn leven? Waar zou die bang voor zijn? En dan laat ik een foto zien van bijvoorbeeld dus een eng huis, dat er al een beetje creepy uitziet. Stel je nou voor, jouw personage is aan het oppassen, er is een inbreker binnen. Laat me eens weten, wat gebeurt er dan? Ga er eens een verhaal over schrijven of een spannende korte scène. En die laat ik ze in tweetallen schrijven of in grotere groepjes.
1: Ja,
0: daar komt altijd iets leuks uit.
1: Dus je gaat echt hun leefwereld in?
0: Ja, echt hun leefwereld in. En ik krijg daar zelf ook weer inspiratie van. Want ik kom erachter, wat vinden zij leuk? Wat lezen ze graag? Want nou ja, ze zeggen dan vaak, we houden niet van lezen, maar ze houden wel van verhalen. En door ze zelf te laten beleven en ook te laten verzinnen, is die link weer heel kort. En daarna hoor ik heel vaak, oké, ik ga nu toch wel dat boek lezen. Of ik geef ze andere leestips. Want ik kom ook jongeren tegen, die houden helemaal niet van thrillers of van horror. Ja, dan heb ik nog een hele tas vol met tips en andere genres.
1: Ja.
0: Maar je moet ze weten te pakken op hun eigen level.
1: Maar de hoofdvraag die natuurlijk veel onderzoekers hebben, volwassenen, ouders, leraren, is, hoe krijg je nou die jongeren aan het lezen? Waarom is dat zo belangrijk als ze die verhalen ook op een andere manier tot zich kunnen krijgen?
0: Nou ja, ik denk dat het sowieso belangrijk is dat ze lezen. Omdat ik denk het inlevingsvermogen, dat krijg je gewoon door verhalen te lezen over andere personen. Zeker in andere situaties dan die jij hebt meegemaakt. Ik denk dat het belangrijk is om ook gewoon grammatica en spelling te zien. Dat is niet zo heel erg best als ik ze laat schrijven.
1: Ook onder volwassenen niet?
0: Nee, ook onder volwassenen, inderdaad. Als ik dan kijk naar wat ze schrijven, dan geef ik alleen complimenten over het verhaal. Maar ik zie natuurlijk wel hoe dramatisch het is gesteld met grammatica en spelling. En dat gaat wel steeds meer achteruit.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat iets heel moeilijks is om om te keren. Maar ik merk wel qua leesplezier dat daar wel een positieve kentering in is.
1: Ja, want? Hoe zie je dat?
0: Ik merk steeds meer leerlingen die zeggen, oh ja, maar ik lees die en die boeken. Of romance is nu een grote hit. Ook onder jongeren, dat komt ook echt wel door BookTok. Ja, maar dan heb ik
1: gaan
0: echt,
1: het zo over hebben.
0: Ja,
1: dan
0: gaan we
1: het
0: zo over hebben. Maar ik merk dan echt dat leerlingen dan naar me toe komen en die dan echt wel durven te zeggen, ja, maar ik vind lezen wel leuk. Of een enkeling die zegt, ja, ik schrijf. Ik schrijf verhalen, ik ben een boek aan het schrijven. Het is er wel, maar ze zullen dat niet zo vaak zeggen waar de hele klas bij is.
1: Nee.
0: Want het is gewoon niet cool.
1: Zit je te luisteren? Heb je hier vragen over? Dan mag je die natuurlijk stellen in de app van NPO Luister. En dan gaan we die zometeen proberen te beantwoorden.
0: Ik ben wel benieuwd.
1: Ik ook.

0: Toepasselijke plaat van natuurlijk de Beatles met Paperback Writer.
1: Vroege vragen.
0: Ik ben nog steeds in gesprek met schrijver Chinook Thijssen. En jij mag al je vragen aan haar stellen over lezen onder jongeren of lezen in het algemeen. En dat mag je doen via de gratis NPO Luister-app. Heeft onder andere Mila gedaan. Die zegt, waarom spreekt het genre horror je zo aan? Waarom niet andere genres?
2: Oh, dat vind ik wel een heel leuke vraag. Want ik heb niet het gevoel dat ik zelf ooit het genre heb gekozen.
0: Dat gebeurt.
2: Ik ging schrijven en het werd gewoon vanzelf een spannend verhaal. Maar ik weet wel een beetje waar het vandaan komt. Want ik had een oma die echt gek was op horrorverhalen. En dat begon met de boekenkast in haar woonkamer, waar ik elke zondag naar keek. Begon met de horrorfilms die ze mij op best wel jonge leeftijd, vanaf 10 jaar, stiekem liet meekijken. En daar is wel een beetje die liefde voor het genre doorgekomen. Maar ja, als je toen had gezegd, je gaat later zelf dat soort boeken schrijven, had ik dat natuurlijk niet geloofd.
0: Nee.
2: Maar toen ik eenmaal dacht, ik ga schrijven, een beetje uit verveling was dat ook, ik kon niet slapen. Ja, toen werd het gewoon automatisch een spannend verhaal. En ik heb ooit geprobeerd hoor om een feel good te schrijven.
0: Maar dat kun je niet.
2: Nee, dat lukt niet. Dat ging er iemand dood. En ja, dat mag niet echt.
0: Gebeurt nou ja wel.
2: Ja, maar niet op manier dat er gedreigd wordt en dat er vermoord wordt. Dat mag
0: nee,
2: niet.
0: Nee, oké. Okay. Ja, dat is wat er gebeurde.
2: Ja, dat gebeurde gewoon.
0: Ja, nee, dat is wel heftig inderdaad.
2: Ja, dus toen dacht ik wel, nee, feel good is niet mijn genre om te schrijven. Ik denk ook oprecht dat ik niks anders kan dan iets spannends schrijven. Want het gaat gewoon vanzelf.
0: Ja. Ja, Nathalie heeft ook een vraag, of meer een opmerking, waar ik even met je op in wil gaan. Die zegt, er is één reden dat ik lezen op de middelbare school vroeger verschrikkelijk vond.
2: De leeslijst?
0: De leeslijst.
2: Ja, ik voelde hem al komen. Ja, ja, snap ik. Ik heb er zelf ook last van gehad. Ik als kind verslond ik boeken. Ik vond ze fantastisch. In de brugklas vond ik het ook nog leuk. Maar toen kwam de tweede klas en kwam de leeslijst. Ik heb jarenlang geen boek aangeraakt.
0: Nee, maar dat heb ik ook gehad. Ja. En ja, dat hebben heel veel mensen gehad. Ja. Waarom is die leeslijst zo funest?
2: Nou ja, vroeger was het zo dat je een leeslijst had van dit waren de boeken waar je uit kon kiezen. En dat waren alleen maar boeken voor volwassenen.
0: Ja.
2: Met verhalen over volwassenen. En ja, als ik dan een verhaal moest schrijven over een man van 50, 60 jaar die een heel saai leven leidde en dan 3 bladzijden over waar de kleur groen hem aan deed denken. Ja, dat zorgde ervoor dat het hele leesplezier kapot ging. Ja. En dan moest je ook nog vertellen waar het boek over ging. En dat wist ik dan natuurlijk niet, want ik kwam er niet doorheen. En dan dacht ik, nou, dan ga ik de boekverfilming kijken. Dat deed ik met Turks Fruit. En de film
0: is anders.
2: Compleet anders dan het boek. Ja, dat wisten mijn leraren dus ook, dus dat werd een 3.
0: Ja.
2: Ja. Maar het is wel goed gekomen door de vrouw uit de mediatheek.
0: Ja.
2: Die gaf mij het boek Het Verrotte Leven van Floortje Bloem van Yvonne Kuls. En dat boek heb ik nog steeds thuis staan. Helemaal vergild. Ik had echt het gevoel dat ik het ook echt gekregen had. Normaal gesproken moet je een boek terugbrengen naar de schoolbibliotheek. Dat heb ik dus niet gedaan. Maar zo goed vond ik het boek. Ik heb het wel minstens 10 keer gelezen.
0: Maar waarom was dat boek zo goed voor jou?
2: Ik vond het chockerend. Omdat ik erachter kwam, ik heb zelf een hele goede jeugd gehad, een hele veilige omgeving. En ik kwam erachter dat het niet voor iedereen zo vanzelfsprekend was. En alles wat ik in dat boek las, dat stond zo ver van me vandaan. En ik dacht echt van wauw, dit is een hele andere wereld. Ik leerde er ook gewoon van. En dat vond ik heel bijzonder. En ik heb het boek gewoon nog steeds in mijn kast staan en zal het ook nooit van mijn leven wegdoen. Want dat is, denk ik, de katalysator geweest waardoor ik leesplezier weer heb opgepakt.
0: Maar hoe moeten we dan de leeslijst goed invullen? Want ik snap ergens ook wel dat scholen zeggen, ja, je mag niet alleen Jip en Janneke lezen.
2: Nee, dat snap ik. Maar in die tijd, dus dat ik op school zat, had je gewoon, je had nog geen young adult. Dat bestond nog niet. Je had boeken tot 1 jaar of 12 en had je boeken voor volwassenen. En dat was het zo'n beetje. Nu heb je boeken die brug slaan. Maar ja, niet alle leraren willen meegaan in de tijd van young adult. Sommigen die vinden het ook gewoon verkapte jeugdboeken, maar dan met een nieuwe naam.
0: Is het ook wel,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, is het ook wel. Maar ik denk dan wel, je hebt nu ook veel meer jongere schrijvers. En die schrijven over de onderwerpen die jongeren aanspreken. En nou, ik ben dan zelf niet echt een jongere schrijver met 43 jaar. Maar ik zit wel nog steeds in die wereld, doordat ik op die schoolbezoeken kom, doordat ik veel op social media zit. En ook gewoon jongeren afluisteren in de trein en weet waar ze zich druk op maken.
0: Ja, maar
2: dat gebruik ik.
0: Maar je kan op zich ook wel met young adult risico nemen. Want ik had even onderzoek gedaan voor de uitzending en zag dat een van de meest populaire young adult reeksen Percy Jackson is.
2: Ja,
0: dat gaat over de Griekse mythologie.
2: Ja.
0: Dus dan vertel je wel die oude verhalen.
2: Ja, maar de Griekse mythologie is heel populair nu.
0: Waarom?
2: Ja, jongeren vinden dat fantastisch omdat er iets echts in zit. En dan met een fantasy-randje. Ja, dat vreten ze. Ja. En ik snap ook wel de charme daarvan. En zeker omdat ze ook gewoon heel graag willen leren. Ze willen dingen weten over vroeger. Maar heel veel dingen van vroeger zien ze ook weer niet als echt. Bijvoorbeeld als je het hebt in een klas over de Holocaust. Jongeren denken dat dat een fantasyverhaal is. Die denken gewoon dat dat niet echt gebeurd is.
0: Waarom?
2: Nou ja, ze geloven het gewoon niet, omdat er iemand op TikTok is die heeft gezegd dat het allemaal niet waar is, dat het is verzonnen. En dat wat op TikTok wordt gezegd, dat geloven ze.
0: Maar hoe doorbreek je dat dan?
2: Ja, door eigenlijk zoveel mogelijk voor leraren les erin te geven en echte foto's te laten zien en te vertellen, dit is allemaal echt gebeurd. Ervaringsverhalen van mensen die erbij zijn geweest. En ik denk, als zoiets nou op TikTok zou komen, iemand die een soort TikTok-programma zou beginnen over dingen die wel echt zijn gebeurd, jongeren niet geloven, dat er dan een algoritme misschien komt van, hey, dit is allemaal echt geweest. En dat ze dat interessant gaan vinden ook.
0: Ja.
2: Maar als er iemand is die verkondigt, dat is allemaal niet echt gebeurd.
0: Ja.
2: Uiteindelijk gaan ze daar dus in geloven. Dat vind ik een beetje het schadelijke stukje van social media.
0: Ja, maar van zo'n Percy Jackson die we net noemden, zijn nu ook films, is ook een televisieserie. Is dat dan iets wat je beter niet kan doen? Is het niet beter om het echt bij de boeken te houden?
2: Nou ja, het probleem is voor lezers heel vaak, de film is meestal niet beter dan het boek.
0: Nee.
2: Wat ik heel erg mooi vind aan boeken is dat je een eigen verbeelding krijgt. Je kunt zelf bepalen hoe die wereld eruit ziet, hoe die personages eruit ziet. Maar je moet echt iets doen als je leest. Je brein is aan het werk. En bij een film wordt natuurlijk wel alles voorgekoud. Je ziet alles zoals de makers het bepaald hebben.
0: Ja.
2: En als je eerst de boeken hebt gelezen, dan kan dat ook gewoon compleet tegenvallen. Nee,
0: maar
2: je denkt, hoofd was het anders.
0: Ja, maar ik denk ook dat het nieuwe lezers juist andersom een beetje afschrift. Dat ze dan denken, het is niet zo beeldend als de film.
2: Dat is het ook bijna nooit inderdaad, dat klopt. Maar ik denk dat het daarom wel heel belangrijk is om beeldend te schrijven, dat je het wel voor je ziet. Maar als je één boek door een klas laat lezen, dan bijvoorbeeld met 25 leerlingen, alle 25 zien ze een ander beeld voor zich bij dat boek. Ja, dat vind ik mooier dan dat ze allemaal dezelfde film kijken en gewoon exact hetzelfde zien.
0: Ja. Ja.
2: Het heeft toch een stukje magie ook, vind ik, van boeken.
0: Ja. Jantien zegt, willen jongeren nog wel dikke boeken lezen of moet alles echt snel?
2: Dat is wisselend. Er zijn jongeren die houden van dikke boeken, maar dat zijn over het algemeen wel de lezers van fantasyboeken. Degenen die van fantasy houden, die zijn er gelukkig heel veel, maar die houden van een langzamere opbouw, een worldbuilding, dikkere boeken.
0: Het gaat echt om die sprookjesachtige wereld, hè? Voor de mensen die het niet kennen. Narnia bijvoorbeeld.
2: Ja, vind ik fantastisch. Ik hou
0: Harry
2: van
0: Potter,
2: Narnia.
0: Dat is fantasy. Ja.
2: Ja, en dat mag zeker een dik verhaal zijn. En dan wil je ook niet stoppen. Daar wil je in blijven, in die wereld. In een horrorboek wil je niet per se heel lang blijven hangen. Je wilt die jumpscares, je wilt die snelle actie hebben, je wilt die spanning hebben. En dan klaar. En dan ga je weer verder met je leven. Die boeken zijn wel wat dunner geschreven. En zeker de boeken die specifiek voor jongeren en voor kinderen zijn geschreven. Zoals ik ze schrijf, komen ze niet boven de 200 bladzijden uit.
0: Dat is een bewuste keuze.
2: Ja, dat is een bewuste keuze. Want ik merkte wel, als ik wat dikkere boeken meenam, de jongeren die niet van lezen houden, die schokken daarvan. En ik wil juist die jongeren bereiken die niet van lezen houden. Dat ze door dunnere boeken denken, hé, maar dit is leuk.
0: Ja. En dat bereiken doe je onder andere via BookTok. Wat dat is, gaan we zo meteen bespreken. Maar zit je te luisteren, heb je vragen? Stel ze in de app van NPO Luister.
1: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.

0: Als we het hebben over boeken en jongeren, dan moeten we natuurlijk ook een toepasselijk nummer draaien. Een van de bekendste verfilmde boekenseries is The Hunger Games. En Olivia Rodrigo mocht voor de nieuwste film in de franchise een nummer schrijven. En die hoorde je zojuist. Can't Catch Me Now was dit. In vroeg van dinsdag 18 augustus. Vandaag hebben we het over het plezier van lezen. We lezen met z'n allen veel minder, maar vooral het aantal lezers is het laagst onder jongeren tussen de 12 en 19 jaar. Volgens cijfers van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Hoe krijg je de nieuwe generatie aan het lezen? En welke rol speelt de online wereld van YouTube en TikTok daarin? Daarover praat ik verder met schrijver Chinook Thijssen, die zelf Young Adult boeken schrijft. Zit je te luisteren, heb je vragen? Stel ze in de app van NPO Luister.
1: Vroeg. Ruben van Haften.
0: Ja, Chinook, je hebt de term BookTok al een paar keer laten vallen. Ja. Wat is BookTok?
2: BookTok is een gedeelte op TikTok waarin je dus video's maakt over boeken. En ik kwam, ik denk een jaar of 6 geleden, kwam ik daar heel toevallig op. Corona, we zaten thuis, ik verveelde me. En ik kwam erachter dat er iets was wat TikTok heette. Ik kende het helemaal niet. En ik ging daar mensen volgen die ik dus zelf al kende via Instagram. Mm. En toen zag ik dat die allemaal boeken lieten zien, wat ze aan het lezen waren. En dat ze geluiden gebruikten die viral gingen. En daar dan iets mee deden.
0: Liedjes en zo,
2: ja, liedjes die dan te maken hadden met boeken. En ik dacht, oh, dat is leuk, dat ga ik ook doen. Maar in die tijd zaten er sowieso nog geen schrijvers op BookTok. Ik was al heel actief op Instagram. Ik was al actief geweest op YouTube. En ik dacht, oh, dan ga ik hier ook video's maken. Ik begon met het laten zien welke boeken ik aan het lezen was. Top 5 video's. Welke boeken zou ik aanraden voor jongeren. En toen later dacht ik ook, maar ook leuk om een stukje van mijn leven als schrijver te laten zien. Dus hoe ziet het schrijfproces eruit? Wat is de feedback die je kunt krijgen? Is een boek in 1 keer goed? Nou, dat is het natuurlijk niet, ook niet in 10 keer. Dat wil ik dan een beetje laten zien, om mee te nemen. Ja. Ik ben ook steeds meer boeken laten zien van, nou, dit is wat ik schrijf. Als je dit leuk vindt, dan vind je die boeken
0: ook. Want je
2: ook
0: legt
2: leuk.
0: De boeken dus een beetje uit op BookTok.
2: Ja, ik leg het een beetje uit in het kort waar het over gaat. Maar ook vooral de achterkant ervan. Hoe schrijf ik ze? Hoe bedenk ik ze? Waar haal ik inspiratie vandaan? Ik maak vlogjes. Vandaag nu hier naartoe en een beetje tussendoor ben ik ook weer stukjes aan het filmen om op BookTok te laten zien. Dit is wat je weer kan doen als je schrijver bent. Dan kan je in een leuk radioprogramma uitgenodigd worden.
0: Oh god, mag ik in je vlog?
2: Ja, je mag zeker in de vlog. Wil je live in de vlog? Nee. Het is niet live, maar kijk, ik kan natuurlijk
0: Hoe doe je dat een beetje,
2: kijk,
0: inderdaad?
2: Nou, mag je even zwaaien?
0: Oh, hallo.
2: Hallo, en dan kom je straks gewoon in de vlog.
0: Ja, precies.
2: Ja, nou, zo werkt dat. En dan plak ik dat straks allemaal achter elkaar. Ja. En dan doe ik er een voice-over overheen. Dat ik dan laat zien, dit heb ik weer gedaan. Of de dag van de jonge jury. Dat is een dag waar dan zo'n 800 leerlingen naartoe komen. Die kwamen dit jaar naar De Doelen in Rotterdam. En dan is er een prijsuitreiking. De prijs van de jonge jury voor het populairste boek voor jongeren. De hele dag interviews, er zijn jongeren bij. Loop ik de hele dag met mijn telefoon in de hand alle stukjes te filmen. En dan probeer ik ook een soort van behind the scenes te delen. Om ook je leven als schrijver te laten zien. En ik merk dat jongeren dat toch wel heel erg leuk vinden. En na een schoolbezoek heb ik er altijd weer zoveel volgers bij.
0: Maar waarom vinden jongeren BookTok zo leuk? Omdat ik ook denk, een video vol recensies, vol tips, kan ook heel saai zijn.
2: Ja, maar het moet niet langer dan 2 minuten duren. Hè?
0: Nee.
2: BookTok is wel, het is snel. En eigenlijk de hoek moet zitten in de eerste 5 seconden. Dat vind ik zelf nog steeds heel erg moeilijk. Want 5 seconden zijn heel erg kort. Maar binnen die 2 minuten moet het gewoon interessant zijn. Als je dan gaat kijken naar statistieken, dan na 1 minuut dan valt die aandacht al weg. Eigenlijk aan een halve minuut ook wel. Dus het moet nog korter. Ik merk wel dat er langzaamaan ook een groep is opgestaan die de verschuiving wil hebben naar BookTube op YouTube.
0: Ja.
2: Daar ben ik ook heel erg actief weer
0: dat
2: op.
0: Dat is langer, hè?
2: Mijn video's zijn gemiddeld 20 minuten.
0: Maar houd je de jongeren zo lang vast?
2: Nou ja, of ik ze van A tot Z vasthoud, weet ik niet. Maar er is altijd een handjevol mensen die erop reageert. Die dan echt reageert van, oh, dat boek heb ik ook gelezen. Of dat boek is mijn aanrader. Of dat je merkt dat ze het einde hebben gezien. Dat ze daar dan nog even op aanhaken. Ik vind dat zelf vooral heel erg leuk om te doen. Misschien ben ik zelf wel mijn eigen vaste kijker. Ja. Ik kijk mijn video's ook heel vaak terug. Ja. En dan daar leer je ook weer van, vind ik dat. Maar ik vind het dan gewoon leuk om iets langer over een boek te kunnen praten. of te laten zien, dit zijn alle boeken die ik deze maand heb gelezen. En dan maak ik twee versies. Een BookTok-versie en een BookTube-versie.
0: En er zit echt verschil in.
2: Er zit echt een verschil in. Op BookTube laat ik ze allemaal zien, maar vertel ik uitgebreid, dit is waar het over gaat, dit is wat ik ervan vond. En op BookTok laat ik ze gewoon zien en dan zeg ik, nou, dit was een aanrader of dit vond ik niks. En wil je daar dan meer van weten, kijk dan mijn langere video op BookTube. En een deel van BookTok die denkt dan, oh, nou, daar ben ik wel benieuwd naar. En die gaat dan ook naar YouTube toe. Ja.
0: En een bekende booktuber is Aniek de Haas. En dat klinkt dan ongeveer zo.
3: Vandaag ga ik met jullie bespreken welke TikTok-hypes het nou waard zijn. Laten we beginnen met het eerste boek. En dat is Fourth Wing. Dat is een hele, ja, dat is eigenlijk nog steeds volgens mij een trend. Ik hoor heel vaak mensen over dit boek. Ook als ik mensen ken die net beginnen met lezen, beginnen vaak met dit boek. Ik vind dat dit wel de hype waard is. Voornamelijk omdat het makkelijk leesbaar is. Als je nieuw bent met lezen en je hebt nog niet zoveel gelezen, dan is dit wel een boek wat, in ieder geval een fantasyboek, wat je makkelijk in hoe fantasy reading krijgt.
0: Ja, ze bespreekt welke boeken die op TikTok groot zijn de moeite waard zijn.
2: Ja.
0: Is dat dan een genre in wording, het TikTok-boek?
2: Je hebt tegenwoordig heb je tafels in boekhandels en bibliotheken en dan staat er een bordje bij, BookTok-boeken.
0: Bekend van TikTok.
2: Juist.
0: Wauw.
2: Ja, dat is echt een gigantische tafel. En dat zijn ook echt de boeken die ik continu op BookTok tegenkom. Er zit alleen wel, voor als je dan een Nederlandse schrijver bent en Nederlandse lezers wilt hebben, zit er een nadeel aan. Het zijn altijd dezelfde boeken.
0: Ja, dus altijd romance, fantasy.
2: Bijna alleen maar romance en fantasy. Maar als je zo'n tafel ziet, mij valt op, al die covers zien er exact hetzelfde uit. Dus ik zou dan denken, dat is één auteur die al die boeken heeft geschreven.
0: Maar waarom ziet dat er allemaal zo uit?
2: Ja, omdat de één is viral gegaan en dan denken die uitgevers, oh, dan moeten ze meer van dat soort covers maken. Maar het nadeel vind ik, al die covers zien er dan super schattig uit. En jongeren kopen dus die boeken omdat die covers zo schattig zijn. Maar de boeken zijn dus over het algemeen niet zo heel erg schattig.
0: Nee.
2: Het is, er is nu echt, je hebt een bepaald subgenre in romance, spice boeken.
0: Nou, beetje sexy.
2: Ja, nou heel erg.
0: Oh, beetje boeketroman.
2: Nou ja, een beetje wel, maar dan in een modernere setting. Ja, en met een super schattige cover. Dus niet meer met een half blote man erop of wat dan ook.
0: Teleurstellend. Maar ja,
2: nee, het is gewoon super schattig. Met een cozy crime staat er dan op. Of cozy romance en herfst. Herfst doet het goed op boekcovers. Ja. Herfstblaadjes en een verliefd stelletje. Ja. En ze zijn altijd getekend. Het is een beetje cartoonachtig, maar schattig getekend. Ik zie alleen wel dat jongeren van 12 jaar, die pakken die boeken dus ook. Omdat ze denken, oh, wat leuk. Of als ze schaatsen op de cover zien, een stel dat op schaatsen staat. Nou, superleuk, wordt ook verfilmd. Of Off Campus is nu ook een serie van. Maar die boeken zou ik zelf niet per se voor 12 jaar en ouder aanraden.
0: Nee.
2: Maar de covers zijn heel schattig.
0: Maar als het allemaal zo op elkaar lijkt, gaat dan de kwaliteit van de boeken er niet onder lijden?
2: Het lijkt een beetje copy-paste.
0: Ja,
2: dat heb ik wel, dat idee. Als je de eentje gelezen hebt, heb je ze allemaal gelezen. Maar er is blijkbaar toch echt wel een hele grote markt voor. En die markt wordt ook wel gedomineerd door jongeren, heb ik het idee. En aan jongeren bedoel ik niet per se 12 jaar en ouder, maar ik zou dan denken 15 jaar en ouder, dat de grootste groep is die boeken oppakt.
0: Ja, maar worden jongeren door BookTok ook echt meer lezers?
2: Ja, dat wel. Ik hoor ook echt van boekhandelaren dat er dan een groepje compleet enthousiaste meiden de boekwinkel inkomt en naar die BookTok-tafel gaat. En dat ze niet per se meteen de boeken oppakken, maar eerst gewoon beginnen te filmen. En foto's beginnen te maken. En daarna pakken ze dan een boek op en nemen ze dat mee. Maar het gaat ook heel erg om het hele wereldje eromheen. Het laten zien welk boekje je hebt gepakt, welke boeken liggen er in de boekwinkel. En die video's doen het op BookTok heel erg goed. Dat je gewoon een boekwinkel inloopt en laat zien welke boeken daar allemaal te koop zijn.
0: Ja.
2: Die video's worden het meest bekeken.
0: Wat bizar eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou ja, je bent BookTokker of je bent het niet. Dus we hebben jou ook gevraagd om een paar boekentips.
2: Ja.
0: Om te beginnen met de allerjongste, de kinderen.
2: De allerjongste. Nou, dat is, ik moet zeggen, van een schrijver die mij al heel veel plezier heeft gegeven, weer terug heeft gegeven in de wereld van kinderboeken.
0: Ja.
2: Hij schrijft avontuurlijke boeken, hij schrijft spannende boeken, Michael Reefs. En hij heeft hele reekse avonturenboeken geschreven. Maar dit is zijn eerste boek voor de reeks Horrorzone, waar ik zelf ook voor schrijf. En dat heet The Backroom Files.
0: Dat is toch van die hele enge ruimtes die je ophouden?
2: Ja, inderdaad.
0: Voor kinderen.
2: Het is nou officieel is het een spel, een horrorspel.
0: Ja.
2: Maar als jij nou op een basisschool bent, vanaf een groep 5 eigenlijk al, wat hartstikke jong is, en jij zegt de backrooms, dan weten ze allemaal waar je het over hebt. En de Backroom Files is dan wel echt helemaal geënt op de leeftijd vanaf kinderen vanaf 10 jaar. Dus het is niet eng, maar het is wel heel spannend. Ja. En ik moet zeggen, ik had het volgens mij in 2 uurtjes uit. Ik begon eraan en ja, ik kon niet meer stoppen. Ik vond het echt spannend. En ik heb ook echt het idee dat dit nou juist zo'n boek is dat kinderen heel erg aanspreekt.
0: Dus wel op het randje van
2: spannend. Het randje dat wel spannend genoeg is, maar niet zo eng dat je er niet meer van kan slapen.
0: Ja, en dat is van, nog een keer?
2: Van Michael Reefs.
0: En het heet?
2: The Backroom Files.
0: The Backroom Files. Je hebt ook iets voor jongeren meegenomen? Ja, iets ouder
2: nou,
0: dus?
2: Ja, ik lees. Ik ben 43, dat hebben we al een paar keer gezegd. Maar ik lees gewoon nog steeds heel veel kinderboeken en young adult. Ik ben gek op young adult boeken. En ik lees niet alleen thrillers. Ik probeer ook echt buiten mijn comfortzone te lezen, andere genres aan te pakken. En Fluisteren tegen de sterren van Pamela Sherwin is een compleet ander genre dat ik normaal lees. Maar het is wel een beetje gebaseerd op iets wat ik echt een van mijn favoriete films kan noemen. Namelijk The Greatest Showman.
0: Oh.
2: Het gaat over een rariteitenkabinet. Ja. Het gaat ook over mensen die zitten erin die vroeger echt hebben bestaan. Die vroeger de benaming kregen freaks.
0: De freakshows.
2: Ja, de freakshow. En dat zit er allemaal in. En dan, je moet ook echt, je hoort die muziek ook van The Greatest Showman gewoon erbij. Het is heel die sfeer. En hoe dat dan geweest is om zelf in zo'n rariteit het kabinet te zitten. Dat is
0: waarom is
2: heel
0: dat
2: bijzonder.
0: Interessant voor jongeren?
2: Nou, ik denk om je te kunnen inleven in mensen die anders zijn. En ik denk ook heel belangrijk voor jongeren die zich anders voelen dan wat de norm is, dat die zichzelf daar toch een beetje erkend in voelen en gezien in worden. En dat is in deze tijd denk ik heel erg belangrijk.
0: Ja. Nog één keer de titel en de auteur.
2: Luister het tegen de sterren van Pamela Sherwin.
0: En dat is een mooie tip ook. En je hebt natuurlijk ook nog een tip voor onze volwassen luisteraars.
2: Ja, en dat is een boek waar ik zelf 2 nachten nachtmerries van heb gehad.
0: We gaan door. vertel.
2: Het is wel, als je het over horror hebt, is dit echt een horror. En ik denk dat ik hiervoor eigenlijk nooit echt een horrorboek heb gelezen. Dit was mijn kennismaking met een echt horrorboek. Het laatste verhaal van Jamie Gunn, van Thomas Oldeheuvel.
0: Oh nee, Thomas. Ja, ik vind Thomas een fantastische schrijver.
2: Ken je hem ook van Hex?
0: Ja, zeker.
2: Ja, nou, door Hex heb ik 2 weken niet geslapen.
0: Ja.
2: Door dit boek 2 nachten niet. Maar dat komt omdat ik nu iets meer gewend ben inmiddels. Maar dit is een boek dat heeft me achtervolgd. En eigenlijk is dat ook een beetje, het is een boek in een boek. Het is een jongetje. Zijn vader was echt een verhalenverteller. En die vader die overlijdt. En die jongen die wil verder met die verhalen. En die komt iemand tegen die verhalen kan vertellen. Maar die verhalen komen tot leven. Een persoon die de schrijver, hij gaat een boek schrijven, die schrijver blijft achtervolgen. Volgen. En dat gegeven vond ik zo eng. Eigenlijk moet je het bedenken als dat je echt een heel succesvolle auteur bent geworden van horrorboeken. En dat jij een griezelige fan hebt die jou overal achtervolgt, jou stalkt.
0: Vreselijk.
2: En dan daar de horror-elementen bij die je in horrorfilms ook ziet. Nou, ik krijg nu alweer, ik voel het nu alweer in mijn buik. Ja, maar ik voel het nu alweer in mijn buik, die spanning als ik over dit boek praat.
0: En dat
2: maar,
0: is die emotie die dan zo fijn is.
2: Maar dat vind ik toch leuk. Ja. Alleen, ik moet wel zeggen, dit zijn verhalen die lees ik wel overdag. En niet voordat ik vlak ga slapen. Dat durf ik dan weer niet.
0: Nee.
2: Dan ben ik zelf dan toch weer een beetje te bang voor.
0: Ja, het laatste verhaal van Jamie Gunn.
2: Van Thomas Oldeheuvel.
0: Dus. Maar je kan er wel 2 dagen niet van slapen.
2: Dat klopt. Maar, wees gewaarschuwd.
0: Ja, bijkomend voordeel is dat je dan wel naar vroeg kan luisteren. Dat kan je nu ook doen. Zit je te luisteren, heb je vragen, stel ze in de app van NPO Luister. Is het nu tijd voor mijn favoriete boek, Oliver Twist?
4: You see, Oliver, in this life, one thing counts. In the bank, large amounts.

0: Uit Oliver hoorde je, you've got to pick a pocket or two. En je zei dat je hebt hierin gespeeld vroeger.
1: Ja, toen was ik 12. En ik niet alleen, mijn vader heeft er ook in gespeeld. Ik was een van de boefjes.
0: Ja.
1: Want een fantastische rol. Daar hebben we ook echt maanden voor gerepeteerd. Maar mijn vader had een van de hoofdrollen. Hij was Bill Sykes.
0: Oh, de slechterik.
1: De slechterik. En hij was, nee, hij was daar zo goed in dat alle kinderen die meededen heel erg bang waren voor mijn vader.
0: Oh.
1: Dus dat was echt was fantastisch. Ja. Maar dat was echt de leukste tijd van mijn leven.
0: Misschien komt daar wel je horrorgen vandaan.
1: Nou, misschien wel een beetje. Ja, dat denk ik.
2: Vroege vragen.
0: Ik ben nog steeds in gesprek met Chinook Thijssen, schrijver van onder andere jeugdboeken. Heb je vragen, mag je die natuurlijk stellen aan via de NPO Luister-app. Dat heeft onder andere Mitch gedaan. Die zei, je vertelde net dat vooral fantasy populair is op BookTok. Waarom specifiek fantasy?
1: Ja, ik heb daar niet harde cijfers voor. Van nou, dit is waarom fantasy populair is. Maar ik denk zelf dat het toch ook een stukje ontsnappen is. Ontsnappen van de dagelijkse wereld, van het dagelijks leven. Ontsnappen uit alles wat we kennen. En dat juist dat onbekende, wat misschien helemaal niet bestaat, dat heel erg aantrekt. En hebben natuurlijk twee kanten. Hè. Je hebt dan de mooie, bloemrijke, sprookjesachtige wereld, waar je graag naartoe zou willen. Zoals Alice in Wonderland. Daar ben ik een hele grote fan van.
0: Ja.
1: Dat sprookjesachtige, dat word ik helemaal rustig van. Maar je hebt ook de andere kant, de dystopische fantasy. Zoals een Hunger Games, waar je dus absoluut niet in zou willen vertoeven in die wereld. Dus het is een beetje tweeledig. Aan de ene kant ontsnappen van het dagelijks leven en naar een mooie wereld willen gaan, waar alles mooi is en lief is en veilig is. En aan de andere kant naar iets wat compleet gestoord is eigenlijk. En waarvan je hoopt dat dat nooit echt gaat gebeuren.
0: Ja, ja. Ja, precies.
1: Maar het is wel, het blijft populair, fantasy.
0: Maar zijn er dan ook andere genres waarvan je zegt, die zouden echt wel meer aandacht verdienen op BookTok?
1: Ja, dan zou ik toch zeggen thrillers en horror. Want dat zie je op BookTok eigenlijk wel heel weinig terug. Behalve als je het hebt over Freda McFadden. Een auteur die ook echt wel mijn favoriet is van The Hulp. Of ja, zoals de film The Housemaid. Ik heb alle boeken die naar Nederlands vertaald zijn inmiddels gelezen. En ik ben echt een hele, hele grote fan. Die boeken zie je continu op BookTok. Maar het blijft een beetje hangen in de grote bekende Amerikaanse of Engelse auteurs. En Nederlandse auteurs zie je sowieso niet heel erg veel terug op BookTok.
0: Waarom niet eigenlijk?
1: Ik denk toch dat Engels trekt gewoon veel meer aan. Omdat vooral jongeren vinden Engels lezen gewoon veel fijner. Ze praten ook gewoon vloeiend Engels, alsof ze uit Engeland komen of uit Amerika komen.
0: Ja.
1: En vaak hoor ik dat ze de Nederlandse taal gewoon niet mooi vinden. En daarom Nederlandse boeken niet oppakken.
0: Maar ook daardoor de Nederlandse taal een beetje verleren.
1: Nou ja, ze zijn beter in Engels dan in Nederland. En als je bijvoorbeeld hebt over romanceboeken, dan hoor je vaak jongeren zeggen, ja, in het Nederlands is romance, zoals zij het zeggen, cringe. En daar kan ik ook echt wel inkomen, maar misschien omdat Nederlands ook dichterbij staat en de onderwerpen al cringe zijn, maar in het Engels staat het wat verder van je af en dan komt dat misschien toch anders binnen. En het is ook een beetje een trend, Engels lezen.
0: Ja.
1: En ik lees voor, nou, ik denk wel 80% Nederlands en 20% Engels, omdat bij mij juist mijn Engels achteruit was gegaan en ik dat weer een beetje wilde oppakken. Maar ik pak dan wel vooral de boeken die niet vertaald zijn naar het Nederlands. Ik dan gewoon toch benieuwd ben naar die boeken. En ik merk dat in Engeland en Amerika zijn bijvoorbeeld horrorboeken en slashers voor jongeren echt een ding. Daar kan je er honderden van vinden. Nou, in Nederland kan je ze bijna op twee handen tellen.
0: Ja. Ineke vraagt, zijn boeken niet veel te duur voor de jeugd?
1: Ja, ja, niet alleen voor de jeugd.
0: Nee, maar dat maakt het ook moeilijker om dus lezen aantrekkelijk te maken.
1: Ja, ik vind dat echt wel heel erg. Want boeken waren altijd rond 16, 17 euro. Nee, ik denk dat de laatste jaren de stijging is naar boeken van 22 euro, 25, 26 euro. Ik zag pas geleden zelfs een boek staan voor 28 euro.
0: Ja, dat is heel veel geld.
1: En toen dacht ik, ja, dat kunnen jongeren inderdaad niet betalen. En ik denk ook wel twee keer na voordat ik zo'n boek dan inderdaad koop. Ik probeer wel, eigenlijk om twee redenen, dunnere boeken te schrijven. Dus ook om de jongeren te pakken die denken, oh, maar een dunner boek, daar ben ik sneller doorheen. En is het sneller spannend en kun je ook die actie langer volhouden. Maar ook, dat betekent minder papier. Ja. En dat betekent dus ook dat je boek daardoor goedkoper gedrukt kan worden en goedkoper verkocht kan worden. En dan zit je aan prijzen van de 16, 17 euro. Ja. Maar is je boek wat dikker, ja, dan komt er echt een aantal euro bovenop. En dat heb je zeker met die fantasyboeken. Maar heb je nou fantasyboeken of romanceboeken met sprayed edges? Dus dat het boekblok aan de zijkant, de bovenkant, de onderkant helemaal bedrukt is.
3: Ja, dat is duur.
1: Ja, dat is duur. Maar dat leggen jongeren toch daar geld voor neer. Maar zoals de Fourth Wing boeken, die genoemd werden op BookTube. Ja, die zijn echt, nou, ik denk wel 100.000 keer verkocht, als het niet veel meer is. Mede dankzij die sprayed edges heb ik deel 1, 2 en 3 in één keer gekocht. Ja. Omdat ik dacht, oh, dat ziet er prachtig uit. Uiteindelijk vond ik de boeken niet echt voor mij. Maar de boekcovers waren mooi.
0: Wat zou je nou tegen iemand willen zeggen die nu luistert en zegt, ik lees nooit?
1: Dan zou ik willen zeggen, kijk eens naar de films of series vooral die je leuk vindt. En stel je voor, dat zijn true crime. Hou je van true crime? Dat vinden heel veel jongeren fantastisch. Ik ben daar ook helemaal gek op. Kijk dan eens, zijn er ook boeken met true crime onderwerpen of boeken die daar dichtbij liggen, dingen die echt zouden kunnen gebeuren? Of hou jij bijvoorbeeld van een horror game zoals The Backrooms? Nou, dan zijn er boeken die weer op die games ingaan en dat je een beetje die belevingswereld door kan zetten naar boeken. Ja. Dus kijk naar wat je al leuk vindt en probeer boeken daarbij te vinden. En dat is ook een beetje een taak voor leraren, vind ik.
0: Ja. En jijzelf? Ben je alweer bezig met een nieuw boek?
1: Ik ben altijd bezig met een nieuw boek. Ik heb net een nieuw boek afgerond dat in januari verschijnt. En dat heet Killer Cruise. En ja, een cruise en dan gaan mensen dood. Maar dat is het schuurt richting true crime.
0: Oeh.
1: Want eigenlijk had ik het idee gekregen door nieuwsberichten. Ja. Er gebeurt heel veel in cruiseschepen. Er gebeurt heel veel op dark web. En huurmoord websites op dark web heb ik samengevoegd met een cruise.
0: Ja.
1: En dat gaat verschijnen in januari.
0: Nou, we kijken er zeker naar uit. Chinook Thijssen, dankjewel dat je hier wilde zijn. En dat je met ons jouw dag wilde beginnen. En ons leesplezier wilde vergroten.
1: Dankjewel, ik vond het supergezellig.
4: NPO Radio 1. 6 uur.
2: Astrid Kersenboom.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Goedemorgen, het is dinsdag 18 augustus. Het regent. Wat betekent dat voor de natuur? En de presidenten Trump en Erdogan hebben gebeld. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
6: De Turkse president Erdogan heeft zijn Amerikaanse collega Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Gisteren liep het staakt het vuren van 60 dagen af, waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen. Een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is. Veel dorpen en steden in het getroffen gebied in het westen zijn moeilijk bereikbaar. Het is een van de armste gebieden van het land. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat het niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De politie in Amsterdam probeert alsnog te achterhalen wie de man is die 3 jaar geleden naar het ziekenhuis werd gebracht na een val op straat. Hij hield daar aphasie aan over en kan nog maar twee woorden zeggen: nonsens en definitely. Een cold case team doet onderzoek naar hem. De man bleek lid te zijn van een boeddhistisch gemeenschap en had daar de bijnaam Lucky. Op het Waterloopplein staat hij bekend als Christen-Canadees, maar verder is er niets over hem bekend. De politie heeft een video en informatie gedeeld om erachter te komen wie hij is. Het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags is er kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, dan bij 19 graden.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Na weken van zonnig zomerweer, droogte, warmte zien we nu wat we altijd niet hebben gezien, regen. En de verwachting is dat er nog meer water gaat vallen. Hydroloog Inge de Graaf van de Wageningen Universiteit, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
5: Verandert die regen iets aan de droogte?
3: Nou ja, het verandert wel iets aan de droogte, maar minder dan dat we soms denken. Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dus dat is fijn, dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen de afgelopen maanden. Dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. In de diepe bodem, extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En ook die hele lage rivierafvoeren. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
5: Nee, dus die bovenste laag die wordt wel nat. Wat gebeurt er dan vervolgens met dat water?
3: Je moet de bodem eigenlijk zien als een droge spons. Die spons is nu dus in de afgelopen tijd helemaal uitgedroogd. Daar valt nu een beetje regen op. Maar die spons moet eerst langzaam goed nat worden, zich vullen, voordat de bovenste spons, dus die bovenste bodemlaag, daar het water van kan doorsijpelen naar de diepere laag, naar het grondwater. En grondwater en rivierwater staan ook weer in verbinding met elkaar. Dus het is echt een systeem van droge en natte sponsen die zich eerst moet vullen.
5: Ja, dus hebben planten en bomen er wat wel of niet wat aan?
3: Met deze regen bedoel je. Ze hebben daar wel wat aan. Dus zeker die ondiepe bodem, de gewassen die ondiep wortelen, zoals gras bijvoorbeeld. Ja, dat zal je hopelijk wel weer een beetje zien groen kleuren na een aantal dagen regen. Het is moeilijk te zeggen hoor. Het hangt ook af waar je bent. Maar bijvoorbeeld bomen en andere gewassen die veel dieper wortelen, ja, daar moet echt het water in die diepe bodemlaag zitten. Plus, als we kijken naar de natuur, dan soms lijkt het wel alsof het al herfst is. Dus die bomen en struiken die hebben al last van de droogte gehad. En dat ga je niet zomaar oplossen nu. Dat is al gebeurd, zeg maar.
5: En die vergelijking met die spons, bij zo'n spons loopt het water dan, als het zo enorm droog is, ook gewoon van af. Is dat bij de bodem ook zo?
3: Als die spons helemaal nat is, dan loopt het er vanaf. Maar dat zou niet zo erg zijn, want dan loopt het ook naar beneden. Mm-hmm. Maar we hebben eigenlijk regen nodig die dus een langdurige regen, regent langzaam, want dan kan die spons zich lekker opvullen. Terwijl als je een enorme plensbui hebt, dan stroomt het water zich juist weer af. Dan komt het juist niet in die bodem, gaat het niet naar de diepere lagen. En daar hebben we eigenlijk minder aan. Dus dan kan het wel een heleboel regenen, maar dat niet effectief.
5: Nee, dus heel lang een motregentje, dat zou het beste zijn voor de bodem eigenlijk. En hoe lang is dan lang?
3: Dat is een goede vraag, maar dat is ook moeilijk te zeggen, want het hangt heel erg af van waar je precies bent en hoe diep die bodem is en waar het grondwater staat. Maar voor de bovenste laag, die herstelt zich snel. Zijn we misschien met een paar weken ervan af. Diepere bodem gaat ook wat sneller. Maar zeker voor het grondwater en het rivierwater, dat reageert langzaam. Dat duurt echt langer. Het kan weken, maanden duren. En zelfs in voorgaande droogtes van andere jaren hebben we gezien dat grondwaterstanden zich nog helemaal niet hersteld hebben na een seizoen, na een winterseizoen met regen. Nee. Dus dat kan echt lang duren.
5: En hoe zit het met het waterpeil in die rivieren? Want dat is natuurlijk niet alleen afhankelijk van wat er hier valt, maar ook eerder, stroomopwaarts. Dus in Duitsland, Zwitserland bijvoorbeeld. Hoe zit het daarmee?
3: Dat is een heel goed punt. Dus als we ook naar de rivierafvoeren kijken, moet je dus niet alleen kijken naar wat er in Nederland gebeurt, maar zeker ook wat er bovenstrooms gebeurt. En ja, dan is het dus ook van belang, regent het in Duitsland ook? En ook voor het herstel, hoe ziet de winter er straks uit? Dus we zijn niet zomaar uit de problemen wat de droogte betreft.
5: Nee, maar het schijnt dat het waterpeil wel een beetje gaat stijgen, in ieder geval in die rivieren, omdat het in Zuid-Duitsland en in Zwitserland best hard gaat regenen.
3: Ja.
5: En dat zou in ieder geval de eerste problemen oplossen, maar nog niet alle, bedoelt u?
3: Nee, ja, precies. En het is ook, je moet ook kijken waar we nu staan met de rivierafvoeren. En die staan echt extreem, extreem laag. En ja, dus je moet van een heel diep dal komen om dat weer te kunnen herstellen. Het is eigenlijk een soort spaarrekening die je helemaal hebt leeggetrokken. En dat duurt even voordat het weer op gemiddeld niveau zit.
5: Dank. Inge de Graaf, hydroloog van de Wageningen Universiteit.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
5: 6:08. In Nieuwsuur ging het over de kabinetsbegroting voor het nieuwe jaar. Die moet over 2 weken af zijn, zodat die op Prinsjesdag gepresenteerd kan worden. Dus de tijd dringt voor het minderheidskabinet om steun van oppositiepartijen te krijgen. Pro-voorman Jesse Klaver zei dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel moeten voordat hij zijn steun geeft.
7: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, de miljonairs, de bedrijven die de meeste winst maken, door bij hen wat meer te vragen.
5: Klaver zei dat hij zijn poot op dat vlak stijf houdt en dat het aan het kabinet ligt als er geen meerderheid komt voor de plannen.
7: De vraag is of het kabinet bereid is om zover te gaan. Of zij het op een crisis laten uitdraaien. Kijk, het kabinet is op zoek naar meerderheden. Die hebben ze niet. Als het misgaat, dan ligt die verantwoordelijkheid bij deze partijen. Die hebben gekozen voor het experiment van een minderheidskabinet. Dat was niet nodig geweest. Dus ik hoop dat het goed komt. Ik hoop dat we tot elkaar komen. Maar die verantwoordelijkheid ligt echt bij het kabinet.
5: Nederland haalde 14 medailles op de EK Atletiek in Birmingham. Een record. Voor atleet Mike Foppe verliep dat EK niet goed. Hij liep zaterdag op de 4e positie bij de 10 kilometer, maar stapte uit. In Langs de Lijn en Omstreek vertelde Foppe dat hij tijdens de race last kreeg van negatieve gedachten.
8: Soms in een wedstrijd staat je hoofd er gewoon niet naar en is het heel lastig om negatieve gedachten weg te krijgen en in de juiste mindset weer te komen. Dat hoort ook een beetje, denk ik, bij de afstand. 10 kilometer heb je veel tijd om na te denken. Maar ook wel, ja, dat ik denk, dat is wel iets waar je ook wel trucjes voor hebt om niet in die situatie terecht te komen, zeg maar.
5: Foppe schrok van de vele reacties na zijn opgave. Al probeert hij het wel te begrijpen.
8: Ik denk dat heel veel kijkers zo zaten mee te leven. En omdat je dus een vertegenwoordiger bent voor de Nederlanders, maakt dat ook wat los bij het Nederlandse volk, denk ik. En daar heb ik nu spijt van natuurlijk, omdat als ik het zo zeg, dan had ik graag tot aan de streep gevochten. En ja, dat is nu, dat kan ik nu zo analyseren. Maar dan nog, ik zat echt verbazingwekkend te kijken naar sommige berichten die ik kreeg. Met oordelen over mij van mensen die niet in de sport zitten of mij niet kennen persoonlijk, zeg maar.
5: Tijdens de Interacting Zomerweek leren jongeren van 12 tot 25 met een vorm van autisme alles over improvisatietheater. Cabaretier Henry van Loon geeft er een workshop. In Langs de Lijn Omstreken legt hij uit waarom oefenen met improvisatie goed is voor de ontwikkeling.
9: Ja, het is eigenlijk heel erg fijn en goed gebleken voor de flexibiliteit van deze jongeren. Dus waar je eigenlijk sommige, nou, die hebben een heel vast stramien waar ze in zitten. Dus is het vaak toch wel dat dingen op een bepaalde manier moeten gebeuren of een bepaalde volgorde komt vaak voor, weet je wel. En improviseren, dat is natuurlijk het tegenovergestelde. Dus dat geeft heel veel vrijheid, het geeft heel veel zelfvertrouwen.
5: De moeder van Van Loon werkte vroeger met mensen met een beperking. En dat werk wil hij voortzetten.
9: Sommigen, nou, die hebben een heel vast stramien waar ze in zitten. Dus is het vaak toch wel dat dingen op een bepaalde manier moeten gebeuren of een bepaalde volgorde komt vaak voor, weet je wel. En improviseren, dat is natuurlijk het tegenovergestelde. Dus dat geeft heel veel vrijheid, het geeft heel veel zelfvertrouwen.
5: De moeder van Van Loon werkte vroeger met mensen met een beperking. En dat werk wil hij voortzetten.
9: Ze ging ook heel veel vrijwilligerswerk.

0: dat soort dingen. En nou ja, om het op een dramatische te zeggen, heb ik haar op haar sterfbed beloofd dat ik haar werk op enige manier voort zou zetten. En dit kwam op mijn pad en daar was ik heel dankbaar voor.
1: Dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Talking Heads. Once in a lifetime. Let bij het kopen van een nieuwe auto niet alleen op zaken als prijs, actieradius en uitrusting, zo staat in de Telegraaf.
1: De krant schrijft over een waarschuwing van verzekeringsmaatschappij Univee. Die ziet dat nieuwe automerken soms moeite hebben met het leveren van onderdelen. Daardoor kunnen reparaties, bijvoorbeeld na een aanrijding, duur uitpakken en dat komt uiteindelijk terug in de verzekeringspremie. Ook kan een reparatie langer duren. In de krant wordt het voorbeeld genoemd van een dure Amerikaanse auto die economisch totaal los was na een scheurtje in de vooras. Voorop de Volkskrant.

0: Brand turen twee mannen in legerkleding voor zich uit. Die foto staat bij een stuk over de mobilisatie in Oekraïne. Volgens de krant ligt geen onderwerp zo gevoelig in dat land, omdat er een grote behoefte is aan militairen, maar niet iedereen stapt vrijwillig naar voren om in het leger te dienen. Dat leidt ertoe dat soms mensen op straat worden opgepakt door de recruteringspolitie, die tot taak heeft mensen die hun dienstplicht willen ontlopen te vinden. Geregeld komt er geweld bij te pas. En in het geval van de 43-jarige makelaar Roman Sopin de dood. Hij werd gepakt in de metro en naar een recruteringscentrum gebracht. Wat daar gebeurd is, probeert zijn familie te achterhalen. Maar hoe dan ook is hij overleden door een gespleten schedel. Gemeenten worden strenger bij het toestaan van thuisonderwijs. En daarover zijn veel gezinnen zo ontstemd dat ze willen emigreren. Het Nederlands Dagblad schrijft dat vrijwel niemand van de thuisonderwijsaanhangers van plan is om de kinderen naar school te sturen. Een van de ouders zegt: het is een enorme schok om je dagen in de klas door te brengen als je gewend bent je eigen tempo en interesses te volgen. Deskundigen zetten daartegenover dat emigratie ook ingrijpend is voor kinderen. En Trouw heeft bij een foto van een verbrande boom de kop: dit is de zomer van de waarheid. Foto en kop horen bij een essay van de denker der Nederlanden, David van Rijbroek. Hij betreurt niet alleen het verlies van een bijzonder natuurgebied dat veel mensen hebben bezocht, maar wijst er ook op dat we al decennia weten dat dit kan gebeuren. Het gaat over de grote natuurbranden dus. Klimaatverandering is niet langer een ver toekomstscenario, schrijft van Rijbroek, maar een dagelijkse realiteit. Aan de positieve kant constateert hij dat de brand het volk bijeenbrengt, maar roept overheden op tot actie. De speeltijd is voorbij.
1: De Nederlandse hockeyvrouwen zijn zo goed als zeker van het bereiken van de tweede groepsfase op 2K in eigen land. Oranje won gisteravond met 4-2 van Australië. Maar dat ging niet vanzelf. Commentator Philip Koken.
2: De Nederlandse strafcornerverdediging wordt behoorlijk getest in de openingsfase, want Australië krijgt maar liefst 7 strafcorners in de eerste 7 minuten. En dan, met nog een paar minuten te gaan in het eerste kwart, mag Jibbe Jansen voor de tweede keer aanleggen. En die gaat er wel in, door de benen van de Australische keepster. En dan leidt het Nederlands team. Het is de 100ste goal in een interland uit een strafcorner voor Jibbe Jansen, die in totaal 113 doelpunten maakte. In het tweede kwart is het tweede doelpunt voor Nederland gemaakt door Joosje Burg. En dan wordt het al snel 2-1. Daarna weer een strafcorner, een onterechte. En een onterechte strafcorner gaat er vaak in. 2-2, een goal van Abigail Wilson. Die pusht door de benen van Anne Veenendaal, van wie het zicht was belemmerd. In het laatste kwart weer een strafcorner. Niet rechtstreeks deze keer, maar een variant die is bewaard voor dit soort momenten als Nederland het even moeilijk heeft. Hij wordt benut uiteindelijk door Joosje Burg, die haar tweede maakt in deze wedstrijd. En met nog 5 minuten te spelen volgt dan ook de 4-2. Technisch een knappe beweging met de backhand van Marijn Veen. De Nederlandse ploeg is flink getest tegen Australië, maar komt toch als winnaar uit de strijd.
1: En daar is aanvaller Joosje Burg blij mee.
3: Ik denk dat we het eerste kwart goed begonnen. Felle druk, tweede kwart viel dat iets weg. En op een gegeven moment 2-2, ja, je weet dat je hem nog goed moet gaan maken. Het is een belangrijke wedstrijd vandaag om mee te nemen naar de volgende pool. Dus ja, dat hebben we gedaan en gelukkig 4-2 geëindigd. En ik vind het eigenlijk alleen maar mooi, er wordt tegenstand geboden. En het is mooier om terug te komen, dus ja. Natuurlijk win je hem liever met 5-6-0, maar goed, 4-2 is ook mooi. En we zijn mooi teruggekomen en ik denk dat dat ook een goed gevoel geeft.
1: Ook Marijn Veen kijkt met trots terug.
4: Ik denk dat het een onwijs mooie pot was. Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En ja, gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen. Ja.
1: Vanavond dan zijn de Nederlandse mannen weer aan de beurt. Zij spelen om 6 uur tegen Argentinië. China is bezig met een nieuwe golf van onderdrukking tegen de tientallen miljoenen christenen die het land rijk is. Priesters en gelovigen worden gearresteerd, kerken gesloten. China-correspondent Laura van Meegen reisde af naar katholieke gemeenschappen in Noord-China.
5: We zijn nu in Liaoguzhun. En het is een van de meest katholieke dorpjes van China. 80-90% van het dorpje zouden katholieken zijn. En er komt nu een grote optocht voorbij. Ik hoor hier dat het een rouwstoet is. En hier is een hele rij met nonnen. Allemaal in, ook in het wit, maar lange gewaden. Wit is de rouwkleur van China. En daar zie ik ook priesters. Echt een grote optocht. En deze openlijke uitingen van religie zijn echt heel zeldzaam in China. Omdat religie steeds meer uit de publieke ruimte wordt geweerd.
6: Maar voor de dorpsbewoners die we spreken om de hoek is het duidelijk. Het katholieke geloof is de kern van hun bestaan.
7: Jezus, het is allemaal de liefde, dame. Dat is het dame.
6: Jezus is onze leider. Hij leidt ons. Elke zondag zijn er 4 missen en ik ga naar elke mis. In het dorp wonen zo'n 7.000-8.000 katholieken. Ik ben katholiek vanwege mijn ouders, zo hebben ze mij opgevoed. In Shaanxi wordt jaarlijks nog een grote bedevaartstocht gelopen. De berg op naar de kerk bovenaan. Zhang Fang, een vrouw van in de 30, loopt hem elk jaar. Dit is Banzishan Bedevaartstocht van de provincie Shaanxi. Vandaag is de speciale, de voornaamste feestdag ervoor. Op deze tocht neem je wat je in je hart hebt, wat je wil zeggen, en je gaat de berg op om te bidden. Maar ook hier is de repressie te voelen. De politie en geheime dienst zijn in grote getalen aanwezig, checken iedereens ID en er staan metaaldetectoren. En kinderen wordt de toegang ontzegd. Sinds dit jaar mogen alleen nog volwassenen meelopen. Ook wij worden van de berg gehaald. We zijn net 5 uur vastgehouden door de politie en allemaal andere veiligheidsdiensten nadat we hardhandig gestopt waren op de bedevaartstocht die hier op de berg achter mij loopt. En het laat maar zien dat er in het China van vandaag weinig gevoeliger is dan religie. Priesters zeggen tegen ons dat sinds Mao Zedong's culturele revolutie in de jaren 60-70 de onderdrukking niet meer zo erg is geweest. Eén zei: we wachten hier op het vallen van ons ijzeren gordijn. We zijn hier nu in de kerk in Shaanxi. De mis gaat zo beginnen. Mensen zijn een beetje aan het inzingen. Er zijn hier ongeveer 150 misschien mensen. Maar er is ruimte voor 1000. Want dat zeiden ze hier ook, dat er 1000 mensen in deze kerkgemeenschap zitten. Eerder op de dag spraken we met een van de nonnen hier. Volgens mij zei ze 20 nonnen zitten hier ongeveer. En zij heet zuster Gao, of Agnes is haar katholieke naam. Elk jaar sluiten zich nog nieuwe gelovigen aan, zowel kinderen als volwassenen. En dat lijkt toch de tegenstrijdigheid. Hoe harder China probeert religie te onderdrukken, hoe meer de mensen hier volharden.
1: Een reportage van China-correspondent Laura van Mergen. Het is 6:55. Het regent vandaag. De Script maakte daar 9 jaar geleden al een nummer over. Over zomerregen. En zij werden er toen al blij van. Ze noemde het zelf een feel-good summer tune.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
2: De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen tussen de VS en Iran liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president. Het is een voorlopig cijfer, want het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is. Veel dorpen en steden in het getroffen gebied in het westen zijn moeilijk bereikbaar. En na de dood van een meisje in Brazilië heeft het Amerikaanse communicatieplatform Discord de functie voor livestreamen uitgezet in dat land. Het meisje van 13 pleegde zelfmoord tijdens een livestream, mogelijk onder druk van andere gebruikers. Volgens Brazilië doet Discord te weinig om jonge mensen te beschermen. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle. Het dorpje is wel weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. Het weer vanochtend vooral in het midden van het land regen. Ook 's middags blijft er kans op buien. Tussendoor schijnt wel ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
1: Een poging van de Amerikaanse regering om tot een vredesakkoord voor Gaza te komen lijkt weinig concreets op te leveren. Straks onze correspondent erover.
3: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
4: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
5: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse 99 cent.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
10: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: De Amerikaanse president Trump wil door met de door hem genoemde vredesplannen voor Gaza. Hij heeft daarom zijn schoonzoon Jared Kushner, die ook speciaal gezant voor het Midden-Oosten is, naar Israël gestuurd. Na zijn gesprek met de Israëlische premier Netanyahu benadrukte Kushner dat er geen wederopbouw in Gaza komt totdat Hamas volledig is ontwapend.
11: We're very committed to the fact that we have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. Nobody wants to put more money into a place that's gone on for so long until if it's just going to be taken over by terrorists or blown up again. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself if there are any imminent threats.
1: En ook gaan we het recht van Israël op zelfverdediging niet inperken. Dat zei Kushner gisteravond tegen de Amerikaanse nieuwszender Fox News. Lennart Wolfs, correspondent Israël en de Palestijnse gebieden. Lennart, is de VS daarmee opgeschoven richting wat Israël wil?
0: Ja en nee. Ik vraag het me toch een beetje af. Het klopt inderdaad, dat recht op zelfverdediging wat we net horen. Nou ja, Netanyahu zou gisteren tegen Kushner hebben gezegd dat ze doorgaan met de aanvallen als zij vinden dat er een directe dreiging is. Nou ja, Kushner zei het net al en gisteren heeft hij daar ook instemmend op gereageerd bij Netanyahu. Alleen is de vraag, hoe definieer je een directe dreiging? En bronnen die met de media hebben gepraat, die zeggen wel dat er op dat gebied nog geen overeenstemming is. Dus dan zit je niet helemaal op één lijn. Nou ja, wat we Kushner net ook horen zeggen is dat er pas wordt begonnen met wederopbouw in Gaza als Hamas volledig is ontwapend. Nou, dat is natuurlijk iets wat Israël graag wilt horen. Maar is wel de vraag, wat gaat er ondertussen met die Israëlische troepen gebeuren? Moeten die wel eerder al terugtrekken? Of gaat dat ook pas gebeuren als Hamas volledig is ontwapend? Dus helemaal op één lijn of meer de kant van Israël opgeschoven? Ja, dat vraag ik me toch af. En ook als we iets breder naar die gesprekken kijken, zijn er nou niet hele duidelijke afspraken uitgekomen of een hele grote verklaring achteraf? Afgesproken is dat er twee werkgroepen komen. Nou, eentje gaat dan over de ontwapening van Hamas. Een andere gaat over de humanitaire situatie in Gaza. Bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen en schoon drinkwater. Maar heel concreet is dat allemaal nog niet geworden wat er gisteren nou echt besproken is.
1: Nee, terwijl Trump had Kushner toch wel gestuurd om iets los, vlot te trekken. Maar het klinkt inderdaad niet alsof er hele grote stappen zijn gezet.
0: Nee, dat klopt. Geen grote stappen. De doorbraak die ze misschien hoopten, die is uitgebleven. Nou ja, wat Kushner van tevoren wel al had gezegd van, we gaan hier niet naartoe met de gedachte om een handtekening te krijgen van Netanyahu op het plan dat er ligt. Het plan dat hij vorige week nog heel resoluut afwees. Maar meer om gewoon weer eens met elkaar te praten en kijken hoe ze dit verder kunnen brengen. Maar ja, het grote struikelblok blijft in deze onderhandelingen de ontwapening van Hamas. Hoe dat eruit moet zien. En die terugtrekking van het Israëlische leger. En Israël blijft vasthouden aan hun standpunt dat ze pas willen gaan terugtrekken op het moment dat Hamas volledig is ontwapend. Nou ja, wat ik net ook al even aanhaalde, het is onduidelijk wat daar nou precies over afgesproken is. Of daar überhaupt iets over afgesproken is. En ja, of we dus echt van grote stappen kunnen spreken.
1: Nou heeft Kushner een dag voor het gesprek met Netanyahu ook met de politieke leider van Hamas gesproken. Is daar dan iets uitgekomen?
0: Nou, dat was meer een bevestiging van de standpunten. Kushner zou ook hebben gezeten met de nieuwe leider van Hamas, Al-Haya, in een anderhalf uur durend gesprek. En wat Hamas daar vooral heeft gezegd, is dat zij door willen met het plan. Nou ja, dat wil zeggen het overdragen van de wapens aan een overgangsbestuur en een internationale troepenmacht die Gaza in moet komen om daarop toe te zien. Nou ja, dat is het plan dat er ligt. Dat is iets wat zij al weken roepen. Hamas heeft daarbij wel gezegd, opnieuw ook, dat ze vinden dat Israël dan ook hun verplichtingen moet nakomen. Nou ja, dat wil zeggen stoppen met aanvallen, troepen terugtrekken, meer hulp Gaza inlaten. Kushner die zou hebben gezegd dat Israël Hamas niet vertrouwt en dat het misschien goed zou zijn als de groep ook wat laat zien. Dus dat ze misschien ook concrete stappen zetten richting die ontwapening als ze willen dat Israël ook iets doet. Maar dit gesprek heeft dus niet heel veel nieuws opgeleverd. Het lijkt meer bedoeld te zijn voor Kushner om ook in persoon van Hamas te horen dat ze inderdaad willen ontwapenen en door willen met dat plan dat er ligt.
1: Maar waar staan we dan na deze gesprekken met zowel Israël als Hamas? Staan we eigenlijk stil?
0: Ja, ik denk niet. We zijn niet heel veel verder gekomen, denk ik. Ik denk dat er nog steeds onderhandeld wordt. Er zullen misschien kleine stappen gezet gaan worden toch naar deze gesprekken. We kunnen bijvoorbeeld gaan zien dat Israël misschien toch de aanvallen in Gaza iets verder terugschroeft. Dat betekent niet dat ze ermee stoppen, maar ja, misschien iets minder. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat Hamas misschien binnenkort wel iets laat zien dat ze echt die wapens willen overdragen. Dat ze bijvoorbeeld lichte wapens gaan overdragen. Maar ik denk niet dat we hele grote stappen moeten verwachten. Kijk, de problemen zijn en blijven die ontwapening van Hamas en de terugtrekking van de Israëlische troepen. En je kunt je afvragen, wil Hamas echt ontwapenen? Hè? In Israël zeggen ze dat willen ze niet. En ook als je continu de verklaringen hoort, zegt Hamas, we willen de wapens overdragen en die worden dan opgeslagen in een loods. Maar dat is natuurlijk toch wel iets anders dan ontwapenen, waar de wapens ook echt vernietigd worden. Dus ja, je kunt je vragen stellen bij die intenties van Hamas. Nou ja, en als we naar de Israëlische zijde kijken, is het duidelijk, Netanyahu zal voor de verkiezingen die hier eind oktober zijn, geen grote stappen willen zetten, geen troepen terug willen trekken, want dat kan hem stemmen gaan kosten. En ook na die verkiezingen moet er een coalitie worden gemaakt. En dat gaat ook wel weer weken of maanden mogelijk duren. Dus dan ligt dat proces vanuit deze zijde toch ook wel stil. Dus ik verwacht niet hele grote stappen de komende maanden in ieder geval.
1: Lennart, dankjewel. Correspondent Lennart Solfs.
12: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
13: Mail naar r1jn@nos.nl.
12: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.

0: Elvis Costello, Veronica. In Indonesië ging het de afgelopen week vooral over de dodelijke aardbeving in Flores. Maar ook daar hebben ze te maken met extreme droogte. Zo is er vlakbij Jakarta, in het midden van een waterreservoir, een oud dorpje weer zichtbaar. Dit dorp, Somang, is een trekpleister geworden voor oud-bewoners en voor nieuwsgierige toeristen. Zoals onze correspondent Mustafa Maghadi.
1: Elk weekend trekt Aang de motor van zijn bamboevlot aan om mensen over te steken over het Karian Reservoir. Dat is een waterreservoir dat wordt gebruikt voor industrie en irrigatie. Maar hij is dolblij dat dit vlot zo plat is als een rupia, want het reservoir is ontzettend droog.
2: Ja, sudah mulai kering karena kemarau-nya lumayan panjang, Pak.
1: Ja, het reservoir is zo droog dat het dorpje waar hij geboren en getogen is, midden in dat reservoir, nu zichtbaar is. Het steekt een beetje boven het water uit. Het is een vrij surreëel beeld. Maar tegenwoordig zijn er ook toeristen die dit bizarre beeld willen zien.
3: Dari Facebook, YouTube.
1: Maar op sociale media had hij het gehoord. Dus ik wilde toch wel even een klein beetje omrijden om dit uiteindelijk te zien. Ja, het is echt heel vreemd om te zien. Vooral dat de overheid gewoon het dorp heeft onder laten lopen. Maar dat hij nu zichtbaar is, dat is toch wel echt heel geestig. Er is zelfs droge grond waar we nu aan land komen van dat dorpje. En Aang, die wil ons graag even zijn oude huis laten zien.
2: Ini bekas rumah.
1: Oh, ya. Oh, tetapi ini tidak masih rumah, bukan?
2: Ya, sudah hancur ini.
1: Ja. Hij zegt, dit is mijn oude huis, maar we wandelen eigenlijk gewoon op een soort betonnen plateau met een paar betonnen muurtjes die nog aanwezig zijn. En dat is het zo'n beetje.
2: Sangat-sangat sedih sekali. Karena di sini sangat banyak kenangannya.
1: Hij wordt wel een beetje verdrietig, nostalgisch als hij dit toch weer ziet. Gelachen met zijn familie. En nu is het er niet meer. Hij moest 5 jaar geleden verhuizen, want toen is dit reservoir opgezet.
2: Untuk musim kemarau sekarang ini, banyak sumur juga yang kering.
1: En dan is het ook nog eens ironisch dat hij nu veel meer moeite heeft om schoon water te vinden. Terwijl vroeger, ja, hier was gewoon een riviertje waar ze hun water gewoon vandaan konden halen. Dus ja, een reservoir om meer water op te vangen zorgt ervoor dat hij eigenlijk minder water heeft. Ja, dat we door dit dystopische dorpje kunnen wandelen, dat heeft alles met klimaatverandering te maken. De reden waarom mensen zich zo zorgen maakt is omdat we zitten op dit moment in een super El Niño. Dus het weerfenomeen El Niño, maar sterker dan dat die ooit is geweest. En daardoor zijn ze bang dat deze droogte nog veel langer aanhoudt dan gebruikelijk. En dat ja, dit reservoir nog verder opdroogt.
2: Maar de perubahan iklim, kemarau, ya, kita bisa masuk lagi ke sini.
1: Het is vrij bizar door deze dystopische wereld te lopen, wat het dorpje nu is. Maar het is gek genoeg een soort perfecte metafoor.
2: Cuman melihat kenangan-kenangan aja.
1: Klimaatverandering en de droogte, die zorgen ervoor dat we een wereld zien die we nooit meer terug gaan krijgen.
2: Kayak mimpi kayak sekarang mah.
1: Het is dus een droom, maar wel eentje die pijnlijk is. Niet alleen voor hem, maar eigenlijk ook voor alle andere mensen die hier ooit gewoond hebben en niet meer kunnen. Dan gaan we maar weer terug naar het nu.
0: Een reportage van correspondent Mustafa Maghadi vanuit Indonesië. Investeren in de woningmarkt moet weer aantrekkelijker worden gemaakt. Dat is te lezen bij BNR.
4: Het staat in een rapport van bouwbedrijven en woningcorporaties. Volgens hen zijn er nu te veel belemmerende regels, waardoor investeerders en verhuurders zijn afgehaakt. Hun opbrengsten zijn afgenomen, terwijl de risico's zijn gegroeid. Daarom zouden strengere belastingregels en huurplafonds moeten worden geschrapt. Anders zou de ambitie van het kabinet om jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te bouwen onhaalbaar zijn, staat in het rapport. 4 Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over middelen die worden gebruikt om af te vallen, zoals Ozempic. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren ze niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen, is te horen in de FD-podcast Dagkoers.
5: Eigenlijk mag je Ozempic geen afslankmiddel noemen, omdat het geregistreerd is voor diabetes. Dus niet om alleen wat kilo's te verliezen. En de hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
4: Eerder kregen ook de Flair en de krant De Stentor al een boete na berichtgeving over die middelen. En over nieuwe medicijnen gesproken. In De Telegraaf trekt ABN AMRO aan de bel over de stijgende kosten. De bank doet dat omdat er veel nieuwe medicijnen in de horizonscan van het Zorginstituut staan. Dat is een lijst van medicijnen die naar verwachting in de komende 2 jaar worden goedgekeurd. Bij elkaar zijn die medicijnen goed voor 35 miljard euro per jaar. Niet alles zal worden vergoed, maar de inschatting van de bank is dat als voor elke aandoening 1 nieuw medicijn vergoed gaat worden, de jaarlijkse Nederlandse kosten voor medicijnen uitkomen op 8 miljard euro. En dat is een verdubbeling ten opzichte van 2023. En de apotheek van de toekomst moet mogelijk duizenden medische hulpmiddelen vernietigen. Slachtoffer van het eigen succes typeert Hart van Nederland de situatie. De apotheek van de toekomst is een stichting die verspilling in de zorg wil tegengaan. Ongebruikte spullen zoals incontinentiemateriaal, verband en diabetesmiddelen worden ingezameld en uitgedeeld aan mensen die het nodig hebben, vertelt de oprichter.
6: Veelal hospices die daar gebruik van maken. Die hebben een klein zorgbudget. Dus wij leveren het ook voor een kleine prijs. Win-win. Maar ook particulieren. We zijn onlangs gestart met een project in de gemeente Bergen-op-Zoom die deze circulariteit inzet om armoede te verzachten. Dus wij mogen gratis deze middelen weggeven en gefinancierd door de gemeente. Maar ook particulier.
4: Met de verkoop moet de huur van de opslagruimtes bekostigd worden, maar daar zit het probleem. Er is veel ruimte nodig. Ze hoopt dat zorgverzekeraars willen bijspringen.
0: Er is verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, goedemorgen.
7: Morgen als dit. In Noord-Holland staan alweer een paar files. Daar is de vakantie voorbij. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, verknoop het Rotterpolderplein, 10 minuten vertraging. De N247, Horen richting Amsterdam, Van Broek in Waterland Noord, 10 minuten oponthoud.

0: Lois Lane takes a million. Het is bijna 7 minuten voor 7. De afgelopen 3 maanden zaten 6 mensen van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA opgesloten in een afgesloten ruimte. Ze mochten niet naar buiten, ze zagen geen zonlicht. En dat allemaal om te onderzoeken wat een lange ruimtemissie doet met een mens. Een van die 6 deelnemers is, of liever gezegd was, Nadine Duursma. Goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: En meer dan 100 dagen geleden ging dus die deur dicht. Wat is dan de eerste gedachte?
1: Ja, op dat moment besef je wel soort van waar je aan bent begonnen. Dus je voelt ten eerste een enorme verantwoordelijkheid, ook wel een beetje spanning. Maar op dat moment had ik er vooral heel veel zin in.
0: Leuk spannend dus.
1: Ja, vooral leuk spannend. Dat ik er echt heel erg naar uitkijk. Maar ook dat je beseft van, wow, we zitten nu echt met z'n zessen. En als er dan iets misgaat, dan moet je wel gewoon op je teamgenoten kunnen bouwen en alles zelf oplossen. Dus een beetje van beide wel.
0: Want hoe zag die ruimte eruit waar jullie zaten?
1: We hadden 1 grote leefruimte. Daarin stonden onze slaappots, de eettafel, een tv en sportapparaten. Dan hadden we daarnaast een ruimte met onze voorraadopslag voor eten, een kamer voor medische experimenten, een kamer voor technische experimenten. En daarnaast 2 badkamers, een wc en een keukentje. Dus alles wat we nodig hadden, maar ja, best wel klein.
0: Ja, en dus eigenlijk een beetje vergelijkbaar met een ruimteschip.
1: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja.
0: Waarom wilde je dit doen?
1: Ja, ik vind het gewoon echt mijn passie. Ik vind het zo mooi, gewoon dat je aan experimenten kunt bijdragen, dat je samenwerkt met een klein team. En ik had al eerder een missie gedaan van 30 dagen. Ik moest wel zeggen, ik heb er nog even over nagedacht, want 100 dagen is natuurlijk wel iets langer. Maar ik wist gewoon dat ik het zo leuk ga vinden. En het team was uiteindelijk ook echt top. Dus uiteindelijk heb ik er heel erg van genoten.
0: Hoe zagen de dagen eruit?
1: Heel verschillend. We hadden voor elke dag een vast schema. Dus van 7 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Dat was tot de minuut volgepland. En in de ochtend vooral experimenten, ontbijt. We moesten ook 1,5 uur per dag sporten. In de middag vaak ook nog experimenten. En dan ja, zelfs het avondeten. Dat was dan helemaal volgepland. Dus ja, en een beetje vrije tijd.
0: Want dat het zo volgepland was, waar is dat voor nodig?
1: Ja, verschillend. Ze willen de tijd van de astronauten maximaal benutten. Dus we hadden 23 experimenten die we moesten testen, zowel op medisch gebied als operationeel gebied. Dus bijvoorbeeld technologieën testen die dan later de ruimte ingaan. Ja, en natuurlijk moet je ook fit blijven. Dus astronauten die sporten 2 tot 3 uur per dag. Maar wij hadden geen gewichtloosheid, dus voor ons was 1 uur tot 1,5 uur per dag ook al genoeg.
0: Ja. Ja, maar ja, dat is dan waarschijnlijk het enige verschil. Dat je niet gewichtloos was. Verder was het heel erg vergelijkbaar.
1: Ja, klopt. Het was inderdaad bijna hetzelfde als een ruimtemissie naar het ISS, behalve de gewichtloosheid dan.
0: Ja.
1: En dat was ook een heel belangrijk onderdeel van de missie. Want normaal heb je ook geen zwaartekracht en ook sterke radiatie. En dat beïnvloedt ook het welzijn van de mens. Een radiatie.
0: En wat is dat?
1: Dus de straling van de zon.
0: Ja, jullie hadden juist helemaal geen zon, helemaal niks.
1: Nee, helemaal niks inderdaad.
0: Wat doet dat met een mens?
1: Ja, aan het begin is dat wel even wennen. Want je hebt dus ook geen wisseling van de dagen, van de seizoenen. Dat hebben we volledig gemist. Van april tot en met juli zaten we daar opgesloten. We hadden wel avondlicht, dus je hebt nog wel een soort van een dag- en nachtcycl. Maar ja, het is vooral even wennen, denk ik. En aan het begin dan was het wel even taai. Dan denk je van, 100 dagen, dat is toch wel lang. Maar uiteindelijk krijg je er ook heel erg veel voor terug. Dus ik ben echt heel erg blij dat ik het uiteindelijk heb gedaan.
0: En hoe is het om dan nu weer in de gewone wereld terug te zijn?
1: Dat was wel even overweldigend. Want je hebt alles weer tegelijk. Je hebt zonlicht, lekker eten, dat je iedereen weer kan bellen, iedereen weer kan zien. Dus aan het begin was het heel erg veel, maar uiteindelijk ook heel erg leuk om alles weer te proeven en alles is weer zo nieuw.
0: Je waardeert het weer, ja.
1: Je waardeert weer de kleine dingetjes, dat is dan weer iets wat heel erg mooi is.
0: En nou, in de toekomst, wel of niet een ruimtemissie als het zou kunnen?
1: Als het zou kunnen, dan zou ik me inderdaad wel aanmelden, ja. Ik zal denk ik eerst bijdragen aan de ruimtevaart. Lijkt me heel erg tof om robots te ontwikkelen voor astronauten. Of robots die helpen met planetaire exploratie. Dus bijvoorbeeld naar Mars, naar de maan. En dan ga ik het daarna allemaal wel lekker zien.
0: Deze is in ieder geval in de pocket. Dank. Nadine Duursma deed mee dus aan dat experiment. 100 dagen opgesloten zitten.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
7: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: NPO Radio 1. 7 uur.
11: Astrid Kersenboom.
10: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Veel ouders van te vroeg geboren kinderen hebben last van posttraumatische stress. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
12: Zeker 1 op de 3 moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op de 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De gevolgen van een traumatiserende ervaring van een vroeggeboorte was nog nooit grootschalig in Nederland onderzocht. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt-het-vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president, de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is. Veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó in het westen zijn moeilijk bereikbaar. Het is een van de armste gebieden van het land. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Caïro. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking op migranten hebben. De regering Trump trok zich eerder niet aan van wetten om de natuur te beschermen bij de bouw van een grensmuur. Het weer vanochtend vooral in het midden van het land regen. Ook 's middags blijft er kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Dat wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan bij 19 graden.
0: Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
13: Er staan vooral files in Noord-Holland. Daar is de vakantie voorbij. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad voor knooppunt Zaandam 10 minuten oponthoud. Op de ring van Amsterdam bij de Koentunnel 10 minuten vertraging richting Den Haag. Op de N247 Hoorn richting Amsterdam voor Broek in Waterland 10 minuten oponthoud.
0: Veel ouders van te vroeg geboren kinderen krijgen last van PTSS, posttraumatische stress. Zo de onderzoeker over wat deze ouders zou kunnen helpen.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
14: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
15: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
14: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
16: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: 1 op de 3 moeders van zeer vroeg geboren baby's leidt aan posttraumatische klachten. En 1 op de 6 vaders heeft er ook last van. Blijkt uit een studie van het Amsterdam UMC en het Erasmus MC, die het voor het eerst in kaart brengt. Lotte Haverman is onderzoeker en hoogleraar pediatrische psychologie aan het Amsterdam UMC. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
0: Hebben deze cijfers jullie verrast?
21: Nou, dat is een lastige vraag, want we weten wel dat een opname op een neonatologie intensive care heel heftig is voor ouders. Maar deze aantallen zijn wel echt hoger dan we vermoeden. Als je kijkt naar de vergelijking met ouders die een reguliere bevalling hebben en een kindje krijgen, ligt dat percentage een heel stuk lager.
0: Het zijn dus ervaringen die kan leiden tot PTSS-klachten. Waar moet ik dan aan denken?
21: Ja, die klachten die hebben een paar kenmerken. Het eerste is dat je dus een stressvolle ervaring hebt. Nou, dat is zo'n opname op de NICU, zo heet die intensive care. Die ouders die moeten meteen, het kindje moet in een couveuse, heeft beademingsondersteuning, heel veel risico op complicaties. En veel ouders kunnen daar niet 24 uur bij zijn. En maken zich natuurlijk erg zorgen of het kind de dag of de nacht goed doorkomt. En de klachten die daarbij horen, is dat ze herbelevingen kunnen hebben aan die gebeurtenis. Dat ze de gebeurtenis willen vermijden door er niet aan te denken of niet naar terug te willen gaan. Ze kunnen verandering hebben in stemming. En een verhoogde reactiviteit, dus schrikachtiger zijn, slechte concentratie, slaapproblemen.
0: Tatjana van Lier die doet werk voor Care for Neo, waar ze ondersteuning geeft aan gezinnen met te vroeg geboren kinderen. Ze heeft het zelf ook meegemaakt en ze kreeg zelf ook last van die PTSS-klachten.
22: Ja,
1: Ja, nou, de geboorte van onze dochter was totaal onverwacht. Je hoort dat je met 24 weken zwangerschap gaat bevallen en vervolgens overleed ze na een dag. Mm-hmm. En een jaar daarna stond ik op precies dezelfde plek met onze zoon Fabian. Yeah. Ook te vroeg geboren, 3 maanden te vroeg. Op de intensive care voor pasgeboren baby's. En hij heeft 3 maanden in het ziekenhuis gelegen in totaal.
17: Beheerste jou dat toen al? Voelde je toen al angst opkomen?
1: Ja, vanaf het moment dat ik hoorde dat ik weer te vroeg ging bevallen, toen begon de angst. En het leek eigenlijk vooral een slechte film. Mm. Ja, je moet je voorstellen, zo'n intensive care voor pasgeboren baby's, daar gaan de hele dag allerlei alarmen af. En als ouders sta je eigenlijk voortdurend in een soort survivalstand. En bij mij uitte zich dat op 2 manieren. Mm. Het eerste was dat ik een extreme angst had dat hij doodging. En het tweede was dat ik ook een super alertheid voelde. Het gevoel had dat ik overal controle op uit moest oefenen. En ik stond eigenlijk voortdurend aan. En dat gevoel is, ook toen hij na 3 maanden thuis kwam, was dat niet verdwenen.
17: Hoe lang heeft dat aangehouden?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen hoe lang dat was. Omdat dat heel geleidelijk minder is geworden. Maar ik merkte het zelf eigenlijk toen ik na zo'n 8 maanden na de geboorte weer op mijn werk kwam. En ik dacht, hoe voer ik in vredesnaam een luchtig gesprek? Hoe kan ik na een 1/2 jaar, 8 maanden praten over hersenbloedingen en infarcten nu opeens smalltalk voeren?
17: Dat is een typisch symptoom van PTSS. Had jij zelf al het idee dat dat het wel eens zou kunnen zijn?
1: Nee, ik heb daar eigenlijk nooit aan gedacht. In het ziekenhuis is er wel eens aan mij gevraagd hoe het ging. En ze vroegen eigenlijk 2 dingen van, heb je nachtmerries? Ik zei, nee. Heb je hechtingsproblemen? Ik zeg, nee, zeker niet. En daarmee was de kous af.
17: Die triggers die je net noemde, hè? Bijvoorbeeld piepjes, rennende doktoren in fladderende jassen. Is dat nog steeds zo?
1: Ja, daar word ik natuurlijk niet zo vaak mee geconfronteerd, gelukkig. Nee. Maar 2 jaar geleden heb ik voor het eerst weer een intensive care voor baby's bezocht. Dit keer gewoon om foto's te maken. En ik merkte eigenlijk direct, zodra ik de alcohol rook om mijn handen te desinfecteren en al die geluiden weer hoorde, dat ik weer helemaal teruggeworpen werd in die tijd. En ik heb daar ook echt een paar dagen weer last van gehad toen. Ja.
17: Hey, en als je op dat moment toen geholpen zou zijn, als het herkend was geweest als zijnde PTSS en er hele concrete therapie op was gegeven, had jou dat geholpen?
1: Ja, achteraf gesproken zeker, want dan had ik niet zo lang met zo'n gevoel van stress rond hoeven lopen. Dus het is heel jammer dat dat toen niet werd herkend. En ik moet zeggen, zelf wilde ik ook niks te maken hebben met een patiëntenvereniging zoals Care for Neo, want ik dacht, ik wil deze periode gewoon afsluiten. Ik wil niet steeds weer hiermee geconfronteerd worden. En achteraf is dat heel jammer. Want als ik wel eerder hulp had gehad, ja, dan had ik niet zo lang onnodig met stresskrachten. Ja,
17: hoe lang heeft dat al met al geduurd? Hoeveel jaar?
1: Ja, dat vind ik lastig te zeggen, omdat dat geleidelijk aan minder wordt. Ja. Wat enorm geholpen heeft, is dat we nog een 3de kind hebben gekregen, die met een geplande keizersnee met 39 weken is geboren. Dat heeft heel veel goed gemaakt. Ja. En daarvoor ook hadden we gewoon een ontzettend fijn sociaal netwerk om ons heen. En een fijne werkgever die ook geen druk uitoefende. Ja. En dat zijn allemaal factoren die eraan bijgedragen hebben. Maar niet iedereen heeft dat. Dus ik hoop dat deze landelijke studie er echt aan bijdraagt dat ouders eerder hulp krijgen hierbij. En dat we echt iets in beweging kunnen zetten. Want ja, met ons gaat het heel goed. Maar ik kom als voorzitter van Care for Neo heel vaak ouders tegen die hiermee worstelen. Dus die hulp is echt heel hard nodig.
0: Zei Tatjana van Lier in een gesprek met verslaggever Jeroen de Jager. Hoogleraar pediatrische psychologie Lotte Haveman. Herkenbaar dit verhaal?
21: Ja, heel herkenbaar. En zij noemt ook dat het bij haar geleidelijk afgenomen is. En we zien in deze studie eigenlijk dat dat lang niet bij iedereen het geval is.
0: En wat voor effect kan dat hebben op de relatie tussen ouders en kinderen, op de ontwikkeling van kinderen?
21: Ja, we zien dat de mentale gezondheidsproblemen bij ouders zeker van invloed zijn op de ontwikkeling bij kinderen. En met name sociaal-emotionele ontwikkeling. Dus die kunnen gedragsproblemen of ook angstiger worden. En die oude-kindinteractie is zo belangrijk. Dus als het ons lukt om deze ouders snel te identificeren, de ouders die zorg nodig hebben, dan kunnen we die oude-kindinteractie ook optimaal mogelijk houden. En dat is heel belangrijk voor een gezond opgroeiend kind.
0: Kun je op basis van deze studie zeggen dat het welzijn van ouders bij vroeggeboortes eigenlijk een blinde vlek is voor zorgverleners?
21: Oude-kindinteractie is zo belangrijk. Dus als het ons lukt om deze ouders snel te identificeren, de ouders die zorg nodig hebben, dan kunnen we die ouder-kindinteractie ook optimaal mogelijk houden. En dat is heel belangrijk voor een gezond opgroeiend kind.
0: Kun je op basis van deze studie zeggen dat het welzijn van ouders bij vroeggeboortes eigenlijk een blinde vlek is voor zorgverleners?
21: Ja, dat is

0: geboren worden en te groeien. Alleen dus die aandacht voor die mentale gezondheid voor ouders is gewoon toch heel vaak minder belangrijk gevonden. En ik denk dat we nu zien dat het allebei nodig is om een kind de kans te geven goed op te groeien.
1: Ja, want het is ook op termijn ook goed voor het kind dus, zoals u net uitlegde.
0: Ja, zeker.
1: En wie zou dat wanneer moeten oppakken?
0: Ja, het zou mooi zijn als we vanuit de kinderziekenhuizen deze ouders kunnen monitoren. Dus welke ouders, we zien ook dat het met een groep goed gaat, maar welke ouders hebben nou extra zorg nodig? En dat we die echt vanuit de kinderziekenhuizen kunnen bieden. Want nu gaan ouders naar huis. We verliezen sommige ouders in de follow-up of we zien ouders wat minder terug. En ouders realiseren zich een paar jaar later niet dat misschien de klachten die ze hebben gerelateerd zijn aan de vroeggeboorte van hun kind. Dus en dan gaan ze naar de huisarts of ze komen in de GGZ. Maar om goede gestructureerde zorg te bieden zou het prachtig zijn als dat vanuit de kinderziekenhuizen mogelijk zou zijn. En daarvoor zijn zowel middelen nodig, maar kunnen we ook nog wel met elkaar goed kijken naar een plan om dat gestructureerd te doen.
1: Ja, want het is ook niet zo dat iedereen er last van heeft. Dus je moet die groep die er wel last van heeft eruit zien te pikken. Betekent dat je de gesprekken anders moet voeren? Want Tatjana vertelde al wel dat ze wel een gesprek had gehad, maar dat het voor haar gevoel te snel ophield.
0: Ja, en daar zijn mooie vragenlijsten voor die niet te lang duren. Die kunnen ouders dan invullen en dat kan de basis zijn voor een gesprek. Dus dan ben je niet afhankelijk van welke zorgprofessional je ziet of de problemen geïdentificeerd worden, doordat ouders dat zelf kunnen rapporteren. En dat hebben we in deze studie ook gedaan. Op al die gezette tijden hebben we ouders gevraagd vragenlijsten naar PTSS-klachten in te vullen.
1: Speelt misschien ook mee dat ouders soms denken, ik moet niet zeuren, ik heb nu een inmiddels gezond kind, ook al was de start moeilijk?
0: Heel erg. En daarom zoeken ouders zelf dus ook niet zo snel zorg. Zij denken gewoon, ik heb niks meer te zeuren. Mijn kind gaat het goed mee. Dus ik moet opgelucht zijn, ik moet blij zijn. Is ook iets wat ze vaak van de omgeving horen. Gelukkig zijn jullie er doorheen.
1: Ja.
0: Maar het laat wel zijn sporen na.
1: En dat blijkt dus uit deze studie. Dank. Lotte Haverman, een van de onderzoekers en hoogleraar pediatrische psychologie aan het Amsterdam UMC. De Amerikaanse immigratiedienst ICE wil een eigen verzekering, meldt CNN.
2: De verzekering moet agenten die voor de dienst werken beschermen tegen schadeclaims als ze beschuldigd worden van wangedrag, ook buiten diensttijd. Het idee is dat ze tot $500,000 aan aansprakelijkheidsverzekering krijgen. Daarmee kunnen juridische kosten, schadevergoedingen en schikkingen bekostigd worden. Deskundigen zeggen tegen CNN dat ze bezorgd zijn dat de verzekering de onkwetsbaarheid van ICE-agenten verder vergroot en zo misstanden in de hand gewerkt worden. Het proces tegen Luigi Mangione wordt uitgesteld nu die schuld bekend heeft. Dat meldt nieuwszender Fox. Mangione staat bekend voor de moord op Brian Thompson, de directeur van verzekeringsmaatschappij United Healthcare, die op straat in New York werd doodgeschoten. Op de kogelhulzen die gebruikt waren bij de moord stonden delay, deny en depose geschreven. Het lijkt een verwijzing naar de tactieken van verzekeringsmaatschappijen om claims te vertragen, parkeren of af te wijzen. En de rechtbank in Malaga in Spanje heeft 6 criminelen veroordeeld tot straffen tot 9,5 jaar cel voor onder meer marteling en verminking. De 6, waaronder een aantal Nederlanders, hebben een andere Nederlander van 24 ontvoerd en in een bos in Fuengirola zwaar mishandeld. Volgens de krant De Stem van Galicië is de Nederlander onder meer gestoken en met een tang zijn meerdere vingers afgeknipt. Hij heeft meer dan een maand in het ziekenhuis gelegen en er 19 blijvende beperkingen aan overgehouden. De reden van de marteling zou een crimineel conflict zijn. En vandaag, precies 15 jaar geleden, trok een storm over het Belgische festival Pukkelpop. Het bliksemde en er viel veel regen en hagel, ook stond er veel wind. In 10 minuten tijd sneuvelden bomen en een festivaltent. Ook kwam een deel van de lichtconstructie naar beneden. 140 mensen raakten gewond en er vielen 5 doden. Deze bezoekers vertelden op die dag, 15 jaar geleden dus, aan VRT Nieuws wat ze meegemaakt hadden.
3: Ik stond eerst in de dancehall en begon gewoon te regenen. Maar het was al heel druk omdat het aan het regenen was. En toen begon het te halen en de tent begon helemaal in te storten. Ja. En iedereen wou naar buiten.
4: En de anderen wou naar binnen omdat het aan het halen was. Ja. En zo was eigenlijk complete chaos door elkaar.
2: Sinds de storm van 2011 worden de tenten van Pukkelpop strenger gecontroleerd. Ook zijn er weer mensen op het terrein aanwezig en staan er grote schermen voor crisiscommunicatie.
1: Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
5: Er staan een paar dagelijkse files in Noord-Holland. Een file die opvalt zat op de ring van Amsterdam, de A10 West, richting Den Haag. Voorbij de Koentunnel is de vertraging 10 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech.

0: tot half tien.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
2: De Nederlandse hockeysters hebben de tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. In Amstelveen werd het door twee late treffers 4-2 tegen Australië. Het eerste doelpunt kwam uit een strafcorner.
3: En dan, met nog een paar minuten te gaan in het eerste kwart, mag Jibbe Jansen voor de tweede keer aanleggen. En die gaat er wel in, door de benen van de Australische keepster. En dan leidt het Nederlands team. Het is de 100ste goal in een interland uit een strafcorner voor Jibbe Jansen, die in totaal 113 doelpunten maakte.
2: Sportcommentator Suze van Kleef. Nou, die strafcorner van Jibbe Jansen ging er dus in. Maar de wedstrijd ging alles behalve vanzelf, hè, tegen Australië.
4: Ja, klopt. Eerste kwart was zelfs heel lastig. Australië kreeg maar liefst 7 strafcorners. Waarvan er geen eentje inging, overigens. Mede door goed keeperswerk van Anne van Veenendaal. En ja, je hoorde het net al, Jibbe Jansen. Moet je die mogelijkheid dan niet geven? Want die maakt het wel af. Beste strafcornerspecialist ter wereld sleepte dus die bal binnen. Haar 100ste raken strafcorner in Oranje al. Absurde cijfers. Niet veel later was het 2-0 en kon Nederland, nou ja, rustig gaan denken aan een grote score. Maar dat ging niet door. Australië herpakte zich, maakte een doelpunt, terwijl Nederland verzuimde afstand te nemen. In het laatste kwart ging strafcorner nummer 9 er wel in voor Australië. En was het ook ineens, nou toch wel uit het niet, 2-2 gelijk. En dus werd het even echt spannend. Oranje moest even wakker schrikken. Deed dat ook en slaagde er ook in om over dat dode punt te komen. Weer door een strafcorner overigens. Dit keer niet door een poging van Jansen, maar door een heel uitgekiende, goed uitgevoerde variant. Hele mooie goal, die 3-2. En daarna mocht Nederland ook nog uitlopen tot 4-2. Het ging niet vanzelf, maar het was wel echt verdiend. Maar Nederland, het beste hockeyteam ter wereld, ziet ook wel verbeterpunten. Net als in de eerste gewonnen wedstrijd van dit wereldkampioenschap, de 2-0 tegen Chili, had Oranje dus moeite met scoren, het afmaken van kansen. Het rendement moet omhoog. Dat was ook de analyse van de spelers na afloop zelf. Dus daar is nog genoeg ruimte voor ook. Want de Nederlandse vrouwen zijn zo goed als zeker van het bereiken van de tweede groepsfase. Alleen een grote nederlaag tegen het op papier toch veel zwakkere Japan zou daar morgen nog verandering in kunnen brengen. Maar daar gaan we niet van uit. Dus Nederland op koers.
2: Vanavond spelen de mannen om 6:00 tegen Argentinië. Wat verwacht je daarvan?
4: De Nederlandse mannen zijn goed begonnen aan dit WK met een 5-1 overwinning op Nieuw-Zeeland. Vanavond om 6:00 dus Argentinië. Een wedstrijd die trouwens live te zien is op NPO 1. En de bekendste speler van Argentinië is voor de hockeyleek niet iemand die door zijn spel beroemd is. Ja, je lacht al, maar hij is de man van, hè? Nicolas Kiggen, de verloofde van premier Rob Jetten, is Argentijns international. Daarnaast hebben ze nog een paar jongens die ook in de Nederlandse competitie spelen. Oranje heeft vaak moeite met Argentinië. Verloor eind vorig jaar tot 2 keer toe van ze in de Pro League. Afgelopen 3 jaar werd er in de reguliere speeltijd geen 1 keer van Argentinië gewonnen. Is de moeilijkste tegenstander in de eerste groepsfase. Maar ja, Nederland is Olympisch kampioen. Maakte echt een goede indruk tegen Nieuw-Zeeland. En wil in eigen land goud gaan pakken op dit wereldkampioenschap. En de eerste echte test is dus vanavond.
2: Gaan we naar het andere spelletje van 11 tegen 11. Voetbal. Zijn er nog bewegingen op de transfermarkt?
4: Jazeker, dat is nog wel een tijdje zo. Zowel Ajax als Feyenoord heeft een nieuwe linksback vastgelegd. Allebei zijn ze Spanjaarden. Feyenoord huurt de 24-jarige Gavi Lopez voor een jaar van Real Sociedad. Met optie tot koop overigens, mocht het voor beide kanten bevallen. Lopez heeft zijn hele leven in Spanje gevoetbald. Kwam afgelopen seizoen ook op huurbasis uit voor Real Oviedo. Feyenoord-trainer Van Bronckhorst die kan hem wel goed gebruiken. Want zijn eerste 2 opties op linksback zijn geblesseerd. Dus hij is welkom in Rotterdam. En Ajax dan heeft de 19-jarige Geoffrey Torrens overgenomen van FC Barcelona. Hij tekent voor 4 jaar in Amsterdam. Hij is jeugdinternational van Spanje, opgeleid bij Barcelona. Debuteerde vorig seizoen in het eerste daar. Maar kwam niet verder dan 4 wedstrijden in het eerste team van Barcelona. De meeste optredens waren bij de beloftes Jong Barcelona. Had weinig perspectief op speeltijd in het eerste dit seizoen. En hij besluit dus zijn geluk in de Eredivisie te beproeven. Nou, weer een Spanjaard in dienst bij Ajax. Hè. We kunnen wel zien dat de nieuwe technische directeur Jordi Cruijff zijn contacten heeft daar.
2: Ja. En de saga rond de FIFA-baas Infantino. Nu is Kevin Lamour ontslagen. Hij was als operationeel directeur heel kritisch over die omstreden plannen van Infantino om de aandelen van het WK in de verkoop te zetten. inmiddels van tafel. Maar nu moet Lemoore dus ook weg?
4: Ja, hij zei toen ook al van dat hij wel wist of dacht van door deze kritiek kan ik mijn baan gaan verliezen. Nou, dat is ook gebeurd. Hij was 2 weken geleden heel kritisch, hè, over die investeringsplannen. Hij zei bijvoorbeeld dat het over een project ging van 1 persoon. Dat het eigen bestuur van de FIFA werd misleid. Hij richtte zich indirect ook tot Infantino, hè. Een voorzitter moet mensen bij elkaar brengen. Ze verenigen, ze inspireren. Vandaag de dag zien we het tegenovergestelde gebeuren. Nou ja, goed, ja, als je dat soort dingen over je baas en je eigen organisatie zegt, dan denk ik ook wel dat je zelf ook wel weet dat je niet een hele lange toekomst meer hebt bij die organisatie. Als die organisatie nog steeds geleid wordt door een en dezelfde man, Gianni Infantino. En dat is dus zo. Het ontslag van Lemoore is denk ik het volgende hoofdstuk in de crisis bij de Wereldvoetbalbond, die nog lang niet is afgelopen.
2: Suze, dankjewel. What is love?

0: Hathaway. What is love?
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Hart en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
10: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
11: Ja, sorry, ik zit even helemaal niet op te letten. Zal ik dat maar gewoon wel eventjes doen? Misschien wel handig, hè? Of druk aan het typen. Maar goed, de hoofdpunten van het nieuws. Inderdaad, de regen van de afgelopen dagen is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Ook de waterstand in de rivieren wordt door de regen niet veel hoger. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dat blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeggeboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen tussen de VS en Iran liep gisteren af, maar een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. En de uitwedstrijd van Ajax donderdag tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League wordt niet op tv uitgezonden. Normaal zijn de Europese wedstrijden van Nederlandse clubs op Ziggo Sport te zien, maar die zender laat weten dat de wedstrijd van donderdag niet in het pakket zit. Ajax-fans kunnen wel via een livestream naar de wedstrijd kijken, maar daar moet €5 voor worden betaald.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, vandaag regenjas of paraplu mee?
12: Ik zou het maar doen, ja, inderdaad. Want het is op dit moment behoorlijk nat in het land. Niet overal even nat, want in het noorden valt het allemaal wel mee. Zeker in Groningen bijvoorbeeld en ook in Drenthe. Maar de zuidelijke provincies hebben nu de meeste regen. Die trekt wel vrij vlot richting Duitsland en België weg. Maar daarna wordt het zeker niet helemaal droog. De hele dag kan er af en toe wat regen of een bui vallen. Het blijft ook over het algemeen bewolkt. Alleen in Zeeland maken we kans op een klein beetje zon in de loop van de middag. Daar wordt het dan ook het warmst, 23 graden in de rest van het land. Net boven de 20.
0: En hoe ziet het dan de komende dagen eruit?
12: Nou, het is en blijft gewoon heel erg wisselvallig. Pardon. Met buien, die gaan vannacht ook nog vallen en morgen overdag ook. In de ochtend vooral is het heel buiig. In het zuiden regent het ook wat langer achtereen door. En dan in de middag, dan breekt de zon af en toe door, houden we nog steeds een bui en wordt het 19 tot 21 graden. Voor donderdag vergelijkbare temperaturen, nou, in het algemeen tot net boven de 20. De buien worden feller, de kans op onweer neemt toe. Maar tussen die buien door heb je dan ook felle opklaring.
0: Marco, dankjewel. En Edwin, hoe gaat het op de weg?
13: Er staan niet zoveel files. De meeste staan in Noord-Holland. Daar is de vakantie voorbij. De langste files staan op de Ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag. Net voorbij de Koentunnel, 10 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. De A50 Os richting Arnhem wordt aan de weg gewerkt. Tussen Heteren en Knopend Grijshoord, 10 minuten oponthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle voor Knopend Attemerbroek een kwartier vertraging.
0: Nederlandse wijnboeren koersen af op een bijzonder goede oogst, mede dankzij de droogte. Onze verslaggever is zo bij een wijnboer in Zeeland.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
14: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
15: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
16: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
5: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
0: Wordt 2026 een top wijnjaar voor de Nederlandse wijnboeren? Ja, denkt de Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten. Mark Robin Visser is bij wijndomein De Boe in het Zeeuwse Koudekerken. Ja. Mark Robin, een beetje vroeg voor een glas, ja, denk ik, hè?
17: Nou ja, goed, je kunt het altijd weer uitspugen natuurlijk, hè?
0: Oh ja.
17: Of bijvoorbeeld, maar ik weet zeker dat deze wijnmaker daar absoluut niet van houdt, een glaasje alcoholvrij. Bruno Suter, heeft u dat al?
18: Ja, dat heb ik zeker ook,
17: heb
18: ja.
17: Heb je dat wel?
18: Ja, dat heb
17: maar ik dacht
18: wel.
17: Dat je daar principieel op tegen was.
18: Ja, nee, ik was zonder meer principieel tegen. Ja? Ja, ja. Ja, nee, zonder meer. Dus het is niet heel erg duurzaam in zekere zin. En je werkt natuurlijk hartstikke hard om er suiker in te krijgen. Dat moet er dan allemaal weer uit. Dus nee, dat...
17: Ja, wij staan nu omringd door suiker op uw landgoed in Zeeland, hè, op Walcheren.
18: Zeker.
17: Hoe ziet het eruit, Bruno?
18: Ja, het ziet er eigenlijk over het algemeen goed uit. Ja? Dat durf ik ook wel te zeggen. En als ik de rest volg, alle andere wijnboeren, dan ziet het er inderdaad heel goed uit.
17: Toen ik hier naartoe reed vanochtend, kwam er een enorme plensbui over me heen. We hebben gezien dat het meer dan 2 millimeter... Heb je daar wat aan?
18: Nou, niet enorm veel.
17: Echt niet zo'n zuinige boer meteen.
18: Ja, er zit ook boer in het woord wijnboer, hè? Ja? Het is nou, 2 mm, het verdampt vaak 2 mm per dag ongeveer. Oh. Dus het is ook in een dagje weer weg. Maar de grond blijft wel een beetje vochtig, waardoor als het later weer regent, dan komt het er misschien toch makkelijker in.
17: Ja. Luisteraars, wij zijn hier omgeven door Pinot Gris-druiven.
18: Ja. Ja.
17: Dat is een van de 9 soorten die Bruno hier op zijn landgoed heeft. En Bruno, omschrijft die druiven. Wat zien wij hier? Ik zie vooral een dikke klont met kleine druifjes.
18: Jazeker. Nou, wijndruiven zijn over het algemeen vaak wat kleiner. Dat willen we ook, want ja, hoe groter, hoe meer volume natuurlijk, maar vaak ook wat mindere kwaliteit. Ze zijn nog een klein beetje aan het kleuren. Dus dat in het Frans heet dat veraison, dus dan kleuren ze van groen.
17: Veraison?
18: Ja, daar bestaat geen ander woord voor. Dus,
17: er zitten nog groene tussen. En, ja, en ook al donkerrode.
18: Zonder meer. Dus die veraison is het moment dat de rijping start en dan kleuren ze. Dus dan gaan ze van groen en klein, ertachtig, worden ze groter en worden ze zachter en kleuren ze in dit geval van Pinot Gris paarsig.
17: Ja, en dat is goed.
18: Dat zo moeten we ze hebben, ja. Ja.
17: Zeg, het grote geheim van die druiven dat die hier allemaal nog groeien is gewoon zonnebrandcrème, hè? Heb je er ook een Frans woord voor?
18: Ja.
17: Luister, ja. Hij heeft alles ondergespoten hier.
18: De crème solaire.
17: Ja. Crème solaire, voilà. Vertel, wat is dat voor spul?
18: Ja, het is een soort van klein, of het is een klein mineraal, die is wat wittig van kleur en die spuit je vooral op de gekleurde druiven. Of tenminste, kan overal hoor. Maar
17: een soort klei en dan doe je water bij en dan ga je gewoon hups.
18: En dan spuit je het over de druiven heen en dan creëert een soort van wit laagje, waardoor je ze beschermt tegen eventuele hitte.
17: Want dat zie je hier en daar op de druiven nog zitten. Er zit een beetje wit spul op.
18: Ja, vooral bij de gekleurde. Ja, en dan met
17: heb je ze daarmee door die droogte heen getrokken?
18: Nou, vooral door die hittegolven. Want de droogte is één ding. Maar die zon en de brandende hitte, die kan ervoor zorgen dat die druiven echt wel indrogen ook. En dan als het soms te veel is, en zeker als het te weinig vocht is, dan moet je ze een klein beetje helpen.
17: Zeg, u klinkt alsof u hier al 100 jaar in de familie aan het wijnboeren bent, maar dat is pas echt een paar jaar, hè?
18: Ja, we zijn al een dikke 6 jaar bezig.
17: 6 jaar? Dat is heel weinig in de wijnwereld, toch?
18: Dat is absoluut een baby.
17: En toch 21.000 liter wijn produceren?
18: Ja.
17: Ziet het er hier ook, denk je ook dat de oogst dit jaar heel goed zal zijn?
18: Ik denk dat die wel heel goed zal zijn. En zeker met de regens die nu komen, zal echt wel helpen. Ik denk dat het volumematig wel ietsje minder zal zijn.
17: Ietsje minder als het maar lekker is, hè? En we moeten nog wel wat doen, hè? Wat moeten we doen?
18: Trossen dunnen.
17: We gaan trossen dunnen. Dunnen is sowieso ook wel heel goed voor mij ook.
18: Ja, voor iedereen. Ja,
17: moet dat met een mesje of een schaartje?
18: Ja, dat moet met een mesje of een schaartje.
17: Gaan we even een mesje halen en dan gaan we dunnen.
18: Ja, precies, dan gaan we dat eerst
17: doen. We gaan dunnen of walgeren.
0: Kijk, Mark Robin gaat gewoon meteen aan het werk. Heel goed, Mark Robin Visser.
19: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
20: Goedemorgen.
19: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
21: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
19: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
22: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
19: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
23: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
0: Vanochtend dient in de rechtbank Den Haag een kort geding. Dat is aangespannen door de ouders van Milou, die toen ze 17 jaar was, in 2023, euthanasie kreeg vanwege ondraaglijk psychisch lijden. De ouders willen alle namen weten van de psychiaters die dik 2 jaar geleden een brandbrief hebben geschreven aan het Openbaar Ministerie. In die brief vroegen ze het OM een verkennend strafrechtelijk onderzoek te doen naar de naaste en de behandelend arts van een 17-jarige patiënte. En de ouders van Milou gaan ervan uit dat die brief over hun dochter gaat. Vorig jaar maakte regisseur Bart Hulsje de documentaire Milou's strijd gaat door. Daarin komen onder meer de ouders van Milou aan het woord, maar ook het verhaal van Milou zelf, waarbij haar stem is nagemaakt door AI.
24: En dan zei ze ook, ik wil dit niet meer in mijn hoofd, ik wil dit, het moet stoppen.
25: En al die tijd zie je je kind alleen maar verder afglijden, ondanks alle therapieën die er zijn.
26: Hoe vreselijk het ook is als je kind zichzelf snijdt, pijn doet of verbrandt. En dat ze 87 wonden over heel de lichaam. Toen heb ik ook voor het eerst echt gevraagd, denk jij wel eens eraan dat jij dood wil? En toen zei ze, komt nu mama, ik kan niet meer.
27: En ik verlang zo naar een humaan en mooi afscheid thuis bij mama en papa. Want ik weet hoe fucking heftig trauma is. En dat wil ik mama, papa, Bob en Daan niet aandoen. En ook de hulpverleners niet.
26: Dat een jongere zo jong zei uitbehandeld te zijn, niet meer te kunnen, dat kon niet. Daar wilden ze niks van weten.
27: En hoop eindelijk serieus genomen te worden. En niet te ervaren dat er een taboe rust op mijn wens afscheid te mogen nemen.
26: Het laatste moment dat we met haar boven waren, hebben we ook gezegd, Milou, het is oké.
25: Ons meisje.
26: Ze gebruiken gewoon haar lijden en haar overlijden bewust om een ander belang te dienen.
0: Een paar fragmenten uit die documentaire Milou's strijd gaat door. Richard Korver is advocaat van de ouders van Milou. Goedemorgen.
28: Goedemorgen.
0: Vandaag dient dus dat kort geding. De ouders willen de namen hebben van de mensen die hier een brief over schreven, die psychiaters. Waarom willen ze dat?
28: Dat willen ze omdat ze vinden dat het heel erg onrechtmatig is wat hier is gebeurd. De euthanasie is uiteraard beoordeeld, zoals dat altijd gaat, door een regionale toezichtscommissie. En die heeft geoordeeld dat die euthanasie zorgvuldig is uitgevoerd. Nou, als arts weet je als geen ander hoe dat werkt. En dan weet je ook dat er dan geen ruimte meer is om mensen te gaan vervolgen. En als je dan een brief stuurt naar de hoogste mensen bij het Openbaar Ministerie met de vraag om toch een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar die artsen, ja, dan ademt dat uit. Dat je vindt dat die ouders dit meisje de dood in zouden hebben gepraat. Zo vatten zij dat op. En dus daarna ook allerlei uitlatingen in de media gedaan. Ook door een aantal artsen die wel met naam bekend zijn geworden. Ja, en dat is allemaal uitermate schadelijk. Schadelijk voor de nalatenschap van Milou, maar ook voor de reputatie van mijn cliënten.
0: Ja, ze schrijven in die brief dat de discussie over euthanasie bij psychisch lijden is ontspoord. En daarbij verwijzen ze dus naar deze zaak van Milou.
28: Nou, je zou eigenlijk zeggen dat de discussie is ontspoord door de wijze waarop deze dokters en hoogleraren denken dat ze dit kunnen doen. Kan toch niet zo zijn dat je dan je naam in nevelen hult. Hè? Dus je gebruikt je eigen naam en je status en je functie om op het hoogste niveau binnen te komen. Maar vervolgens mogen mensen dan niet weten dat jij dat hebt gedaan. Daar hebben we andere middelen voor. Hè? Meld misdaad anoniem bijvoorbeeld. Maar niet op deze manier. Nog daargelaten dat artsen helemaal geen oordeel mogen hebben over patiënten die zij zelf niet kennen, waar ze het dossier niet van kennen, ze kennen die ouders niet, dan matig je jezelf nogal wat aan.
0: Dus de ouders voelen zich vooral ook heel erg in een kwaad daglicht gezet?
28: Zij voelen zich zeer in een kwaad daglicht gezet. En dat is ook niet raar, want er wordt gewoon gevraagd om de vervolging strafrechtelijk onderzoek naar de dood van hun dochter. En dan wordt er specifiek gezegd dat er onderzoek moet worden gedaan naar de arts die de euthanasie heeft verleend en naar deze ouders zelf.
0: Dat blijft door om kritisch te kijken naar euthanasie bij minderjarigen. Is dat iets wat ze totaal afwijzen? Of zit daar toch misschien ook wel iets in?
28: Nee, zij vinden het natuurlijk prima dat er in bredere zin of in algemene zin wordt gediscussieerd over euthanasie. Zij zeggen een euthanasie die is beoordeeld. Daar mag je misschien wat van vinden op het moment dat je de situatie kent. Hè? Dus op het moment dat je de patiënt zelf hebt gesproken, dat je een dossier kent of dat je de ouders hebt gesproken. Maar daar is allemaal geen sprake van. Hè? Deze dokters die kennen deze mensen helemaal niet. En een van die artsen die is nota bene iets langer dan een jaar voor de euthanasie door mijn cliënten benaderd met het verzoek om advies of die wellicht nog een weg wist. Daar heeft hij nooit op geantwoord. En vervolgens doet men wel dit.
0: De namen worden niet, tot nu toe niet bekendgemaakt hè, door het OM.
28: Klopt.
0: Terwijl de ouders van Milou misschien wel een idee hebben wie het zijn of helemaal niet.
28: Nou, okay. van een aantal weten we wie het zijn.
0: Ja, die zijn zelf naar voren gekomen.
28: Die zijn zelf naar voren gekomen en een aantal niet. En ja, dat weten wij niet. En kijk, je zou ook kunnen zeggen dat voor mijn cliënt het in ieder geval zo is dat al die uitlatingen in die brief nogal smadelijk en lasterlijk zijn. En dan is het wel raar om te constateren dat de instantie in ons land die dat soort feiten moet vervolgen, dan nu de identiteit van degene die dit hebben gedaan in nevelen hult. Daar kan toch geen sprake van zijn?
0: Ja, het OM zegt ja, wij moeten ook de privacy van die psychiaters beschermen.
28: Ja, dat staat echt helemaal nergens. Dat hoeft het OM ook helemaal niet. Het OM moet een belangenafweging maken misschien. Als je al zou willen. En dan lijkt mij toch dat het belang van mijn cliënten veel zwaarder weegt dan het belang van mensen die met hun titels en functie zich toegang verschaffen tot de hoogste echelons van het OM om daarna zich in stilzwijgen te hullen. Dit klopt aan alle kanten niet. Ik denk dat iedereen met een beetje bazaal gevoel voor rechtvaardigheid snapt dat het zo niet werkt.
0: Heeft een van de briefschrijvers ooit rechtstreeks contact opgenomen met de ouders van Milou? Desnoods anoniem?
28: Dat laatste weet je natuurlijk nooit zeker. Want hoe moet je verifiëren of iemand dan een van de briefschrijvers is? Er is één arts geweest die dat eigen beweging hebben gedaan. En er is met de mensen die bekend zijn direct en dan wel indirect wel wat contact geweest. Maar er wordt bijvoorbeeld ook door die dokters gezegd, wij hebben excuses aangeboden. Nou, die zijn nooit rechtstreeks aan mijn cliënten aangeboden. Het gebeurt dan in een of ander artikel van een vakblad waar mijn cliënten helemaal geen toegang toe hebben.
0: Vandaag dus kort geding hierover in de rechtbank in Den Haag. Dank u wel, advocaat Richard Korver. En voor wie denkt aan zelfdoding, je kunt contact opnemen met 113 Zelfmoordprovincie via 113.nl of bellen 0800 0113. Opnieuw zijn er dure spullen gestolen uit een brandweerkazerne, meldt Omroep Brabant.
2: Dieven gooiden vannacht ramen in van de garagedeuren van een kazerne in Sint-Michielsgestel en namen volgens de regionale omroep duur gereedschap mee. Dat gebeurt de laatste maanden vaker. De politie sprak afgelopen week van een explosieve toename van diefstallen bij brandweerkazernes. Onder meer in Aalsmeer, Amsterdam, Maassluis en Geffen werd ingebroken. Dieven hebben het gemunt op dure spullen, zoals hydraulische scharen die worden gebruikt om auto's open te knippen na een ongeluk. Bij een boerenprotest in Amersfoort zijn gisteravond tientallen trekkers door de stad gereden. Bij het hoofdkantoor van zuivelbedrijf Friesland Campina hebben ze een stapel hooibalen neergelegd, is te zien bij RTV Utrecht. Ze vinden dat het bedrijf te weinig voor hen opkomt in de stikstofdiscussie met de overheid. Ook bij een kantoor van natuurmonumenten is gedemonstreerd. Daar is grond voor de deur gestort, volgens de boeren omdat natuurmonumenten uit zou zijn op hun grond. Vervolgens reed de stoet door de binnenstad, waardoor het verkeer vastliep. Na een gesprek met de politie zijn de boeren weer vertrokken. En ook bijen hebben last van de droogte van de laatste tijd. Bijenhouder Peter Bruinsma Speksnijder uit Rool in Friesland maakt zich zorgen. Hij legt bij RTV Spannenburg uit dat nectar alleen door bloemen wordt gemaakt als ze vocht uit de grond kunnen trekken.
3: En omdat er nou hartstikke een rijnwetter is, en die planten hier als ware in een soort spaarstand steken. En wat krijgt dan het verschijnsel? En dan gaat ja, die bloem, die sluiten zich als het ware af, voor zover dat de bloemen komen. En dan krijg je geen nectar. En dus dan krijg je geen fretten voor de bijen enerzijds, maar ook net voor de vlinders anderzijds.
2: Hij legt dus uit dat de planten door de droogte in een spaarstand gaan. De bloemen sluiten zich en dus is er geen eten voor de bijen en de vlinders. En door die droogte zijn wel ook bijzondere dingen te zien. De Maas staat zo laag dat bij Elslo een hoopje stenen te zien is dat normaal onder water ligt. Historicus Guus Peters vertelt aan LN Nieuws waar we naar kijken.
4: Dat is het enige restant van het machtige grote kasteel van Elsen. Het kasteel diende eigenlijk twee verschillende functies. Het bestuur over het gebied wat tot het kasteel behoorde. Het beheerste de Maas.
2: Het kasteel van Elslo werd rond de 11e eeuw gebouwd, maar staat nu dus onder water. In die tijd stroomde de Maas 2 à 300 meter westelijker dan dat hij nu doet.
0: Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
6: Er staat inmiddels 150 kilometer file. De meeste daarvan staat in Noord-Holland. Daar is de vakantie voorbij. Wat opvalt is een file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Rosmalen en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Eén rijstrook is dicht.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Iedere werkdag van 6 tot half 10.
7: Op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.

0: Sienna Spyro, Material Lover. Een Chinese low-budget animatiefilm die is gemaakt door een moeder en zoon is in een paar dagen tijd uitgegroeid tot een cultfilm. De film ziet er heel knullig uit, het verhaal is ingewikkeld, maar Chinezen gaan massaal naar de bioscoop om Niu Lai met eigen oog te zien. Sinoloog Manja Koetsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom is deze film, die ja, misschien ook een beetje een mislukte film is, zo populair?
1: Ja, hij heet Hier komt de koe trouwens. Niu Lai betekent Hier komt de koe. Ah. En ja, hij is echt heel knullig. Hij staat inmiddels ook al stiekem online door sommige mensen helemaal gefilmd. En ik weet niet of Purno de Purno je iets zegt van vroeger.
0: Ja.
1: Ja. Nou, daar deed het me aan denken. Een soort van combinatie van Purno de Purno in een soort van Teletubby-landsetting. Een hele primitieve 3D-animatiestijl. Dus ja, heel knap dat het zo populair geworden is. Want er was ook nog eens zero marketing aan vooraf gegaan. Maar hij trok eigenlijk de aandacht omdat het zo'n slechte amateurfilm was in een... Ja, in een meedogenloze Chinese filmmarkt, dat het verhaal zo begon en op die manier uitgerold is toch tot een viraal succes waarbij iedereen dacht van nou, zo'n slechte film, die moeten we toch wel even gaan zien.
0: Ja, onze collega's van tv hebben ook een klein stukje eruit waarbij je het kunt zien. Het ziet inderdaad heel knullig uit. Maar waarom vallen Chinezen daar dan zo massaal voor?
1: Ja, nou, ik denk, er komen op dit moment heel veel factoren samen. Ten eerste, nou ja, het feit wat je net zegt, het is gemaakt door een moeder en een zoon uit Dalian. Ze hebben wel 5 jaar aan deze film gewerkt. En ik denk ook serieus wel, echt met ambitie. De jongen, die regisseur, die heeft gezegd, dit is een onhandige poging van ons als gewone mensen om een droom na te jagen. Nou ja, dat is toch hoopgevend. Het feit dat die film nu inmiddels 25 miljoen euro omzet heeft gedraaid. Dus het verhaal zelf hè, wordt gezien als hoopgevend. Maar daarbij, die lelijkheid, het is niet zo dat die Chinese jongeren die film waarderen, hè, ondanks de lelijkheid, maar juist vanwege die lelijkheid, met een grote schep van ironie en zelfspot, omdat heel veel jongeren het ook moeilijk hebben in een samenleving waarbij ze steeds maar moeten scoren en presteren. En juist zo'n lelijk of absurd figuurtje, wat je ook bijvoorbeeld terugziet in zo'n Labubu, dat is zo'n poppetje wat heel populair is in China. Ja, dat is een soort van emotionele verbeelding van... Ja, hoe ze zichzelf zien als een soort van mislukte. En ik heb geen zin meer in die prestatiedruk.
0: Ja, want alles moet juist perfect zijn.
1: Precies.
0: En dat neemt een enorme druk met zich mee.
1: Ja, en dit neemt de druk eraf. Dus je ziet dat daar een gedeelte van de charme in zit. En daarbij, nu iedereen zo samen naar de bioscoop gaat, wordt het in plaats van een passief bioscoopbezoek ook echt een actieve deelname aan zo'n cultureel moment. Want mensen gaan het allemaal filmen. Eigenlijk is je ticket naar de film is al... Je zit op de eerste plaats van de grap. Het is je toegangsbewijs voor de grap. Dus het is een heel bijzonder spektakel. En nog heel even aan toevoegen dat het ook mee te maken heeft dat nu alles juist, wat je zegt, ook zo perfect is. Maar ook in de filmindustrie. Alles is helemaal van AI gemaakt. Heel spectaculair. En dit biedt dan juist een heel authentiek verhaal, wat heel knullig is, maar daardoor juist mensen aanspreekt.
0: Dus is dat dan een eenmalig succes omdat het een leuk buitenbeentje is, of zou het ook iets in gang kunnen zetten, een tegenbeweging?
1: Nou, ik denk dit is wel echt heel... Dit is eenmalig. Ik denk niet dat je nog een keer zo'n lelijke film in zoveel bioscoopzalen krijgt. Maar het laat wel zien dat het publiek iets anders wil dan wat misschien de staatspropaganda wil. Dat is eerder dit jaar, hebben ze dat ook al laten zien met een andere film die eigenlijk weinig budget had en helemaal geen marketing. En dat is een van de grootste films van het jaar geworden. Een lokale film. Dus dit laat zien, en dat zeggen mensen online ook, dat het publiek wat anders wil dan de autoriteiten. Dus wat dat betreft zit er toch ook een klein stukje protest in zo'n ludieke actie.
0: Een beetje subversiviteit onder de Chinezen. Hartelijk dank, sinoloog Manja Koetsen.
2: NPO Radio 1. Max. Villa.
3: Het B.
2: beste kun je bij leven en welzijn nog een hele hoop dingen regelen. Ik zit ook steeds te knikken als iemand dat al zegt. Maar ik denk bij mezelf, ja, dat hebben we ook niet goed geregeld.
3: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
4: En als je dan toch wil creëren, word dan banketbakker. Want dan kan je elke dag de prachtigste creaties maken.
5: Ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ooit 19 miljard over had kunnen maken naar een willekeurige rekening.
2: Natuurlijk, ja, een goed doel, zoiets.
5: Nou, goed doel was een goede suggestie geweest. Het is goed dat je niet in de kamer zat.
6: Maar stel dat u op een gegeven moment 60 bent. En dan denkt u.
2: Ik ben 61, meneer Schudden.
6: Oh, pardon.
3: Maandag tot en met donderdag om 2 uur.
7: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Leren mediteren, zen.nl.
11: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
12: Ik mag graag tuinieren.
13: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
14: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
15: Ik niet.
11: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
17: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
17: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: NPO Radio 1. 8 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Toezichthouders van waterschap Brabantse Delta zijn bedreigd. En ouders van te vroeg geboren kinderen hebben geregeld last van posttraumatische stress. Een overzicht van al het nieuws. Thomas Delsing.
19: Ruim 1 op de 3 moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op de 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De gevolgen van een traumatiserende ervaring van een vroeggeboorte was nog nooit zo grootschalig in Nederland onderzocht. De regen van de afgelopen dagen is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. Er is een tekort van 310 mm. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Ook de waterstand in de rivieren wordt door de regen niet veel hoger. Daarvoor moet het in de landen waar die rivieren ontspringen veel meer gaan regenen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd, Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen daar stoppen. De politie in Amsterdam probeert alsnog te achterhalen wie de man is die 3 jaar geleden naar het ziekenhuis werd gebracht na een val op straat. Hij hield daar aphasie aan over en kan nog maar 2 woorden zeggen: nonsense en definitely. Een cold case team doet onderzoek naar hem. De man bleek lid te zijn van een boeddhistische gemeenschap en had daar de bijnaam Lucky. In de Amsterdamse binnenstad staat hij bekend als Chris de Canadees. Verder is er niets over hem bekend. De politie heeft een video en informatie gedeeld om erachter te komen wie hij is. Het weer, de hele dag kans op regen, maar tussendoor schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, dan bij 19 graden.
7: Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
15: Er staat inmiddels 200 kilometer file. De dagelijkse files keren terug in de regio Noord. Maar ook in Brabant en Gelderland staan er weer files. De langste staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel 20 minuten op onthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Den Haag een kwartier vertraging. Stond een vrachtwagen met pech. En op de A50 Os richting Arnhem tussen Heteren en knooppunt Grijzeoord 20 minuten op onthoud door werkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
7: Het is in delen van Nederland tijdelijk verboden om overdag water uit sloten of beken te halen. Maar toezichthouders die boeren moeten controleren zijn bedreigd. Zo de Dijkgraaf. Ster.
20: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
21: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
22: Wat een goed plan.
21: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
22: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
21: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
20: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
21: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
23: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
24: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
25: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
7: Na een lange tijd van zonnig zomerweer, droogte, hitte, zien we nu regen. En de verwachting is dat er nog meer water gaat vallen. Hydroloog Inge de Graaf van de Wageningen Universiteit legt uit wat de regen met de droge bodem doet.
26: Je moet de bodem eigenlijk zien als een droge spons. Die spons is nu dus in de afgelopen tijd helemaal uitgedroogd. Daar valt nu een beetje regen op. Maar die spons moet eerst langzaam goed nat worden, zich vullen, voordat de bovenste spons, dus die bovenste bodemlaag, daar het water van kan doorsijpelen naar de diepere laag, naar het grondwater. En grondwater en rivierwater staan ook weer in verbinding met elkaar. Dus het is echt een systeem van droge en natte sponsen die zich eerst moet vullen.
7: Ja, dus hebben planten en bomen er wat wel of niet wat aan?
26: Nou ja, met deze regen bedoel je. Ze hebben daar wel wat aan. Dus zeker die ondiepe bodem, de gewassen die ondiep wortelen, zoals gras bijvoorbeeld. Ja, dat zal je hopelijk wel weer een beetje zien groen kleuren na een aantal dagen regen. Dat ja, het is moeilijk te zeggen hoor. Het hangt ook af waar je bent. Maar bijvoorbeeld bomen en andere gewassen die veel dieper wortelen. Ja, daar moet echt het water in die diepe bodemlaag zitten. Plus als we kijken naar de natuur, dan soms lijkt het wel alsof het al herfst is. Dus die bomen en struiken die hebben al last van de droogte gehad.
7: En hoe zit het met het waterpeil in die rivieren? Want dat is natuurlijk niet alleen afhankelijk van wat er hier valt, maar ook eerder, stroomopwaarts, dus in Duitsland, Zwitserland bijvoorbeeld. Hoe zit het daarmee?
26: Nou ja, dat is een heel goed punt. Dus als we ook naar de rivieravoeren kijken, moet je dus niet alleen kijken naar wat er in Nederland gebeurt, maar zeker ook wat er bovenstrooms gebeurt. En ja, dan is het dus ook van belang, regent het in Duitsland ook? En ook voor het herstel, hoe ziet de winter er straks uit? Dus we zijn niet zomaar uit de problemen wat de droogte betreft.
7: Nee, maar het schijnt dat het waterpeil wel een beetje gaat stijgen, in ieder geval in die rivieren, omdat het in Zuid-Duitsland en in Zwitserland best hard gaat regenen.
26: Ja.
7: Dat zou in ieder geval de eerste problemen oplossen, maar nog niet alle, bedoelt u?
26: Nee, ja, precies. En het is ook, je moet ook kijken waar we nu staan met de rivieravoeren. En die staan echt extreem, extreem laag. En dus je moet van een heel diep dal komen om dat weer te kunnen herstellen. Het is eigenlijk een soort spaarrekening die je helemaal hebt leeggetrokken. En dat duurt even voordat dat weer op gemiddeld niveau zit.
7: Zei hydroloog Inge de Graaf van de Wageningen Universiteit. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen van bedreiging van medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het AD schrijft erover. Dijkgraaf Joris Bengevoort van Brabantse Delta. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
7: Hoe kwamen de mensen die dus deze medewerkers hebben bedreigd aan de namen van die medewerkers?
1: Ja, we komen natuurlijk uit een periode waarin we echt, dat ging er net ook over, waar het droogte echt een item was. Daar hebben al onze mensen ook zich de afgelopen weken keihard voor ingezet. En we zijn ook trots op ons werk. En omdat we trots zijn op ons werk, hadden wij de regionale media verteld wat we aan het doen waren, maar ook hoe we die regels handhaven. Zowel de regionale omroep als ook de krant. En daar zijn namen in gebruikt. En die collega's hebben daar na afloop echt last van gehad.
7: Met wat voor bedreigingen hebben ze te maken gekregen?
1: Ja, echt verbale bedreigingen die ook echt tot in de privésfeer gingen. En ja, dat gaat echt veel te ver wat mij betreft.
7: Dus mensen werden opgezocht thuis dan?
1: Nee, mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Ja, nee, ik wil er verder niet al te veel over zeggen, maar het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
7: En waar komen de bedreigingen vandaan?
1: Ja, dat onbekend. Als we dat zouden weten, dan was het misschien allemaal nog makkelijker geweest. Maar wat we zien is dat juist ook onze medewerkers ontzettend goed geworteld zijn in het gebied. Iedereen kent zijn of haar medewerker in het waterschap. Want die rijden heel vaak voorbij. En ja, dan zijn toch soms onze auto's echt een rode lap. En ja, dat willen we echt begrenzen. Dat is echt iets wat we niet willen. En vandaar dat we ons nu ook daar uitspreken.
7: Nee.
1: En ook vooral aangifte doen.
7: Maar zijn het dan boeren die niet mogen sproeien die het doen?
1: Ja, dat zijn natuurlijk wel de handhaving. Zat zich daarin op agrarisch. Hè, van, wordt er water onttrekken voor beregening? Dus het zou heel goed kunnen dat er duurt komt. Nou, dat gaat de politie uitzoeken. Wij doen aangifte. Maar het is denk ik vooral ook zaak dat ze met elkaar ons hier tegen blijven uitspreken.
7: Want u wilt dit wel tot op de bodem uitgezocht hebben?
1: Ja, ik vind echt dat onze mensen moeten gewoon veilig hun werk kunnen doen. En dat doen we met z'n allen echt de afgelopen weken op volle kracht. We zien het water dat er is, proberen we overal zo goed mogelijk te verdelen. Dat iedereen toch nog misschien kleine dingen kan doen. Op veel plekken zijn er ook verboden. En ik begrijp ook heel goed dat het voor mensen enorm frustrerend kan zijn. Maar heb je wel te gedragen. Zeker naar onze mensen die al zo lang bezig zijn in deze zomer.
7: Is het vaker gebeurd dat werknemers van uw waterschap bedreigd zijn?
1: Ja, een paar jaar geleden hebben we er ook last van gehad. Je ziet het vaak op momenten dat het, spannend wordt. Maar daar moet je denk ik als overheden tegen blijven uitspreken. Mensen moeten gewoon hun taken goed en op een fatsoenlijke manier kunnen uitvoeren.
7: Dank u wel. Joris Bengevoort, dijkgraaf bij waterschap Brabantse Delta. Celstraffen voor de marteling en verminking van een Nederlander in Spanje. Dat meldt La Voz de Galicia.
19: De rechtbank in Malaga in Spanje heeft 3 criminelen veroordeeld tot 4 jaar cel en 3 anderen tot 9,5 jaar cel voor onder meer marteling en verminking. De 6, waaronder een aantal Nederlanders, hebben een andere Nederlander van 24 vanwege een crimineel conflict in de val gelokt en ontvoerd. Daarna is hij in een bos in Fuengirola onder meer gestoken en met een tang zijn meerdere vingers afgeknipt. Er zijn veel nieuwe automerken op de markt gekomen de laatste jaren. Verzekeringsmaatschappij Univé waarschuwt kopers in de Telegraaf niet alleen te letten op zaken als prijs, actieradius en uitrusting, maar ook naar de beschikbaarheid van onderdelen en garages. Als die er niet of nauwelijks zijn, kunnen reparaties duur uitpakken. Dat komt uiteindelijk terug in de verzekeringspremie. Ook kan een reparatie of schadeherstel langer duren. De denker der Nederlanden, David van Rijbroek, komt in Trouw met een essay onder de titel Dit is de zomer van de waarheid. Daarin schrijft hij over de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België. Er is niet alleen een bijzonder natuurgebied deels vernietigd, dat komt uiteindelijk terug in de verzekeringspremie. Ook kan een reparatie of schadeherstel langer duren. De denker der Nederlanden, David van Rijbroek, komt in Trouw met een essay onder de titel Dit is de zomer van de waarheid. Daarin schrijft hij over de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België. Er is niet alleen een bijzonder natuurgebied deels vernietigd. Hij schrijft ook dat de brand duidelijk maakt dat

0: geleden werd het Belgische festival Pukkelpop getroffen door noodweer. In 10 minuten tijd sneuvelden meerdere bomen en een festivaltent. 140 mensen raakten gewond en er vielen 5 doden. Deze bezoekers vertelden op die dag aan VRT Nieuws wat ze meegemaakt hadden.
1: Ik stond eerst in de dancehall en begon gewoon te regenen. Maar het was al heel druk omdat het aan het regenen was. En toen begon het te halen en de tent begon helemaal in te storten. Ja. En iedereen wou naar buiten.
2: En de anderen wou naar binnen omdat het aan het halen was. Ja. En het was eigenlijk complete chaos door elkaar.
0: Er zijn allerlei maatregelen genomen om een herhaling van die ramp te voorkomen. Een stichting die verspilling in de zorg wil tegengaan is bang dat duizenden medische hulpmiddelen alsnog bij het afval moeten. De apotheek van de toekomst verzamelt ongebruikte spullen en verkoopt die voor een klein bedrag aan mensen en organisaties die dat nodig hebben. Dat vertelt de oprichter aan Hart van Nederland.
3: Veelal hospices die daar gebruik van maken. Die hebben een klein zorgbudget. Dus wij leveren het ook voor een kleine prijs. Win-win. Maar ook particulieren. We zijn onlangs gestart met een project in de gemeente Bergen-op-Zoom die deze circulariteit inzet om armoede te verzachten. Dus wij mogen gratis deze middelen weggeven en gefinancierd door de gemeente. Maar ook particulier.
0: Met de verkoop van de spullen moet de huur van de opslagruimtes bekostigd worden. Maar daar knelt het. Er is veel ruimte nodig. Ze hoopt dat zorgverzekeraars bij willen springen.
4: Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
5: Er staat 180 kilometer file. De dagelijkse files zijn weer terug in de regio Noord. En ook in Gelderland staan weer files. Wat opvalt is de file op de A59 Zierikzee richting Den Bosch. Er is een ongeluk gebeurd. Tussen Drunen en Nieuwkuik is de vertraging 10 minuten.
6: NPO.
7: Radio 1. Dit is tot 9:30.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
4: China is bezig met een nieuwe golf van onderdrukking tegen de tientallen miljoenen christenen die het land rijk is. Priesters en gelovigen worden gearresteerd, kerken gesloten. Openbare uitingen van religie zijn dan ook zeldzaam, maar ze zijn er nog wel. China-correspondent Laura Vermeegen was bij een katholieke rouwstoet in Noord-China.
8: We zijn nu in Liaogezhou en het is een van de meest katholieke dorpjes van China. 80-90% van het dorpje zouden katholieken zijn. En er komt nu een grote optocht voorbij. Ik hoor hier dat het een rouwstoet is. En hier is een hele rij met nonnen. Allemaal in, ook in het wit, maar lange gewaden. Wit is de rouwkleur van China. En daar zie ik ook priesters. Echt een grote optocht. En deze openlijke uitingen van religie zijn echt heel zeldzaam in China. Omdat religie steeds meer uit de publieke ruimte wordt geweerd.
9: Maar voor de dorpsbewoners die we spreken om de hoek is het duidelijk. Het katholieke geloof is de kern van hun bestaan.
10: Jezus is aan de lichaam komen.
9: Jezus is onze leider. Hij leidt ons. Elke zondag zijn er 4 missen en ik ga naar elke mis. In het dorp wonen zo'n 7.000-8.000 katholieken. Ik ben katholiek vanwege mijn ouders. Zo hebben ze mij opgevoed. In Shaanxi wordt jaarlijks nog een grote bedevaartstocht gelopen. De berg op naar de kerk bovenaan. Zhang Fang, een vrouw van in de 30, loopt hem elk jaar. Dit is Panzishan bedevaartstocht van de provincie Shaanxi. Vandaag is de speciale, de voornaamste feestdag ervoor. Op deze tocht neem je wat je in je hart hebt, wat je wil zeggen, en je gaat de berg op om te bidden. Maar ook hier is de repressie te voelen. De politie en geheime dienst zijn in grote getalen aanwezig, checken iedereen's ID en er staan metaaldetectoren. En kinderen wordt de toegang ontzegd. Sinds dit jaar mogen alleen nog volwassenen meelopen. Ook wij worden van de berg gehaald. We zijn net 5 uur vastgehouden door de politie en allemaal andere veiligheidsdiensten nadat we hardhandig gestopt waren op de bedevaartstocht die hier op de berg achter mij loopt. En het laat maar zien dat er in het China van vandaag weinig gevoeliger is dan religie. Priesters zeggen tegen ons dat sinds Mao Zedong's culturele revolutie in de jaren

0: 60-70 de onderdrukking niet meer zo erg is geweest. Eén zei: we wachten hier op het vallen van ons ijzeren gordijn. We zijn hier nu in de kerk in Shanxi. De mis gaat zo beginnen. Mensen zijn een beetje aan het inzingen. Er zijn hier ongeveer 150 misschien mensen. Maar er is ruimte voor 1000. Want dat zeiden ze hier ook, dat er 1000 mensen in deze kerkgemeenschap zitten. En eerder op de dag spraken we met een van de nonnen hier. Volgens mij zei ze, 20 nonnen zitten hier ongeveer. En zij heet zuster Gal, of Agnes is haar katholieke naam. Elk jaar sluiten zich nog nieuwe gelovigen aan, zowel kinderen als volwassenen. En dat lijkt toch de tegenstrijdigheid. Hoe harder China probeert religie te onderdrukken, hoe meer de mensen hier volharden.
1: Een verslag van China-correspondent Laura van Meegen. Media, waaronder de Volkskrant, AD, NRC en de Telegraaf, hebben boetes van €10.000 gekregen voor hun berichtgeving over afslankmedicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zag in artikelen over die medicijnen verboden reclame en legde daarom de boetes op. Het FD schrijft er vandaag over. Hoofdredacteuren reageren, zacht gezegd, nogal ontsteld. Onder hen Pieter Klok van de Volkskrant. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe hoog is de boete die jullie krijgen?
2: Ik geloof de laatste ruim €50.000. Ja, dat gaat dan voor DPG, dus dat is AD en de Volkskrant. Ja, dat zijn bizarre bedragen.
1: En om wat voor artikelen gaat dit?
2: Om 2 artikelen, 1 van het AD dus en eentje van ons. En dat is een artikel over Ozempic, een afslankmedicijn. En daarin schrijven wij dat uit onderzoek, uitgebreid onderzoek in Amerika blijkt dat Ozempic ook meer positieve bijwerking heeft dan gedacht. Er staat in het stuk overigens ook dat er nog steeds heel veel nadelen aan zitten, dat er ook allerlei negatieve, vervelende bijwerkingen zijn. Maar goed, gewoon journalistiek zoals we het elke dag bedrijven. Je beschrijft gewoon wetenschappelijke doorbraken zo precies mogelijk. Maar ineens wordt dat als probleem gezien.
1: Ja, want het kwam uit het vakblad Nature.
2: Ja, dat is een heel betrouwbaar vakblad. Dus dat onderzoek is volgens ons ook heel betrouwbaar. We hebben nog een second en een third opinion gevraagd.
1: Ja, hoogleraren die erover antwoord komen.
2: Ja, dus we hebben volgens mij aan al onze journalistieke plichten voldaan. Het is gewoon goede journalistiek. En dat is natuurlijk het bizarre, dat ze ineens journalistiek langs de lat van de geneesmiddelenwet leggen. Dat is voor ons echt ongekend. Dat hebben we echt nog nooit meegemaakt. Ik vind het ook echt bizar. Omdat wij moeten in principe gewoon in vrijheid ons werk kunnen doen natuurlijk. En dat kan nu niet, want ja, volgens mij de enige manier om hier goed op te reageren is gewoon niet meer over afslankmedicijnen schrijven. Want ik zie niet in hoe je dat kunt doen zonder af en toe ook iets positiefs erover op te merken. Want mensen worden er nu eenmaal slanker van, bijvoorbeeld.
1: Maar is dat het bezwaar van de inspectie? Want we hebben om toelichting gevraagd, maar ze zeggen nee, het is een lopende zaak, dus daar gaan we er niet op in. Hebben ze aan jullie wel gezegd waarom de boete gegeven wordt?
2: Nou nee, ja, de artikelen uit de geneesmiddelenwet worden genoemd. En dat daar dus positieve dingen over worden opgemerkt. Kijk, die geneesmiddelenwet is er niet voor niks. Die is begrijpelijk. Kijk, in principe moeten artsen in vrijheid medicijnen kunnen voorschrijven. En ze zijn bang dat als er veel te veel reclame wordt gemaakt voor Ozempic, dat elke patiënt dat geneesmiddel eist. En dat de dokter eigenlijk onder druk komt te staan. Dus die wet is er niet voor niets. Alleen dat die nu opeens op journalistiek van toepassing wordt verklaard, dat is echt heel wonderlijk en ook echt onbegrijpelijk. Want volgens mij moet je journalistiek beoordelen. Dus als het niet goed is, moet je naar de raad van de journalistiek of moet je desnoods naar de rechter om de rechtmatigheid aan te vechten. Maar niet via de geneesmiddelenwet. Dat lijkt me echt bizar en ongekend.
1: Maar want dat is wel echt de crux. Het is niet zo dat je het niet een afslankmedicijn had mogen noemen. Hè, dat je bijvoorbeeld had moeten zeggen een diabetesmiddel dat ook wordt gebruikt om af te slanken.
2: Nee, ze zijn er dus helemaal niet duidelijk over. Ook niet tegen de journalisten die er nu over schrijven. Die ook deze vraag voorleggen. Ja. Maar hoe moeten we er dan wel over schrijven? Ja, dan komt er geen antwoord. Dus dat is natuurlijk heel onbevredigend bij zo'n toch vergaande ingreep. Kijk, het gaat over afslankmedicijnen. Dat is niet Het is niet een groot onrecht of zo wat we niet aan de orde kunnen stellen. Dus in die zin moeten we ook niet al te erg vinden. Maar ja, dat is het rare. Ze laten op geen enkele manier zien hoe dan wel.
1: Nou, je zegt je moet het niet al te erg vinden, maar eerder nam je het woord censuur in de mond.
2: Nou, het is wel censuur. Ja, op een gebied wat ik niet het allerergste vind. Ik zou het erger vinden als we andere onrecht niet meer aan de orde kunnen stellen. Maar nee, het is gewoon censuur. Want wij kunnen niet. Wij hebben ook al dingen weg moeten halen waarvan we denken, dit slaat nergens op. Dit gedruist echt tegen al onze principes in. Dus ja, dat hebben we. Ik heb dit nog nooit meegemaakt in alle jaren dat ik.
1: Ja, dan raakt het aan persvrijheid dus.
2: Ja, dit is ja, nogmaals, ik dit soort grote woorden bewaar je liever voor echt serieuze zaken. Maar dit is een aanslag op de persvrijheid, ja.
1: Maar gaan jullie die boete betalen?
2: Nou ja, dat zal wel moeten. Hè. We leven in een rechtsstaat in Nederland. En volgens mij, ja, want we hebben eerst we hebben wel bezwaar aangetekend. Dus ik geloof ook dat uiteindelijk de Raad van State hier ook nog iets van moet vinden. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat ze bij zinnen komen en inzien dat dit echt onzinnig is. Maar voor de time being moeten we gewoon ons aan de wet houden en dus gewoon boetes die ons zijn opgelegd betalen.
1: Hartelijk dank voor de toelichting. Pieter Klok van de Volkskrant.

0: Caribou. Ik ben blij dat mijn man niet altijd roept.
1: Ik wil dat zeggen, zou die thuis zijn inmiddels? Ja?
0: Ik denk dat hij alweer onderweg is. Roos Abelman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Astrid. In Amsterdam-Zuidoost is verzet tegen de komst van een datacentrum. Volgens de bewoners legt hij een te groot beslag op de voorzieningen, zoals drinkwater en elektriciteit. Daar verbruiken ze veel van. Ze hopen de bouw nog tegen te kunnen houden. Nou, of dat lukt is nog maar de vraag. Want Nederland is wat kritischer geworden op de bouw van dit soort datacenters. Maar plannen die in de pijplijn zitten, die mogen doorgaan. En we hebben wereldwijd steeds meer van die datacenters nodig voor digitale opslagruimte en bijvoorbeeld ook rekenkracht. De stelling van vandaag, want hier gaan we het over hebben, is Stand.nl zometeen, is datacenters zijn een noodzakelijk kwaad. Ik ben benieuwd, hoe zou u het vinden als zo'n datacenter bij u in de buurt komt te staan? Vindt u dat ons land die centers nou eenmaal nodig heeft? En niet alleen voor onszelf, maar ook voor andere landen, voor buitenlandse bedrijven. Daarmee kun je misschien een bepaalde mate van onafhankelijkheid creëren ook. Of zegt u nou, ik vind het echt te lelijk, alleen daarom al liever niet? Of zegt u daar dan weer van, oh, dat kan me eigenlijk niet zo heel veel schelen. Zet die dingen maar neer. Praat mee, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
2: Ster. Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters, uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrw.nl.
7: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
6: Al iets gevonden?
7: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
6: Doet NRV dat dan ook?
7: Ja, hier, kijk maar. China en Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een Grand Tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
6: Weet jij waar mijn laptop ligt?
8: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
12: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
13: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van inbraken. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten, blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeggeboren kinderen. Nederlandse kranten zijn boos over boetes die ze kregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. De Inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en zelfs censuur. En de regen van de afgelopen dagen is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. Er is een tekort van 310 mm. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Ook de waterstand in de rivieren wordt door de regen niet veel hoger.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het ziet er grijs uit buiten.
12: Ja, er valt in ieder geval wel regen. En dat is iets wat we de afgelopen weken maar minimaal gehad hebben. Overigens gisteren en ook zaterdag heeft het op verschillende plaatsen ook wel flink geregend. En nu hier en daar alweer 10 mm. In het noorden zijn die hoeveelheden wel minder groot dan in het zuiden. De meest actieve regen nu boven Limburg trekt langzaam weg. Daarna zitten er ook wat gaten tussen als we naar de radar kijken. Het betekent dat er ook wat droge momenten zijn. Maar het blijft in het algemeen bewolkt en van tijd tot tijd dus nat. Misschien dat we vanmiddag in Zeeland een klein beetje zon zien. Dat zou kunnen. En daar kan het dan 23 graden worden. In de rest van het land is het 20 tot 22 graden. Bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind.
0: En de komende dagen?
12: Ja, het is en blijft wisselvallig. Dat betekent een komen en gaan van gebieden met wat intensere buien of zelfs wat langere regen. En dan weer momenten dat de zon even schijnt. Nou, daar beginnen we morgen in elk geval niet mee met die zonnige momenten. Want dan beginnen we met regenachtig weer. In de middag wel een paar opklaringen, wel een beetje zon, maar dan blijven er ook buien mogelijk. En morgen ligt de temperatuur rond of zelfs net iets onder de 20 graden. Donderdag komen we er dan weer net boven. Dan worden de buien feller, is de kans op onweer groter. Maar ja, met die felle buien hebben we tussendoor ook felle opklaringen. Dus mooie momenten. En vrijdag dan weinig verandering. Dus het is en blijft wisselvallig.
0: Marco, dankjewel. En Edwin, waar staan de files?
14: Die staan vooral in de regio Noord. Daar zijn de dagelijkse files weer terug. 200 kilometer staat er bij elkaar. Maar ook in Gelderland staan weer files. De langste files op de A50 Oost richting Arnhem. Tussen Heteren en Knoopend Grijshoord. 20 minuten oponthoud. Het wegdek is daar beschadigd. 1 rijstrook is dicht. Op de A59 Zierikzee richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Voor Nieuwkuik 10 minuten oponthoud. A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elst en Prestikhaven 20 minuten. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek een kwartier vertraging.
0: Veel ouders van te vroeg geboren kinderen krijgen last van PTSS. Posttraumatische stress. Zometeen hoe dat komt en wat zou kunnen helpen.
15: Ster. Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
16: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
17: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
16: Ja, verder dan dat kan ik ook niet.
17: Dus je wilt naar Albanië?
16: Klopt. Ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
17: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië?
16: Jazeker. Bij NRV kun je dat combineren.
17: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
10: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
20: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
0: Een op de 3 moeders van zeer vroeg geboren baby's leidt aan posttraumatische klachten. En 1 op de 6 vaders heeft er ook last van. Blijkt uit een studie van het Amsterdam UMC, Erasmus MC en het UMC Utrecht, die het voor het eerst in kaart brengt. Lotte Haverman is onderzoeker en hoogleraar pediatrische psychologie aan het Amsterdam UMC. En ze vertelt dat ze verrast was door de cijfers.
1: We weten wel dat een opname op een neonatologie intensive care heel heftig is voor ouders. Maar deze aantallen zijn wel echt hoger dan we vermoeden. Als je kijkt naar de vergelijking met ouders die een reguliere bevalling hebben en een kindje krijgen, ligt dat percentage een heel stuk lager.
0: Het zijn dus ervaringen die kan leiden tot PTSS-klachten. Waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, die klachten hebben een paar kenmerken. Het eerste is dat je dus een stressvolle ervaring hebt. Nou, dat is zo'n opname op de NICU, zo heet die intensive care. Die ouders die moeten meteen, het kindje moet in een couveuse, heeft beademingsondersteuning, heel veel risico op complicaties. En veel ouders kunnen daar niet 24 uur bij zijn. En maken zich natuurlijk erg zorgen of het kind de dag of de nacht goed doorkomt. En de klachten die daarbij horen, is dat ze herbelevingen kunnen hebben aan die gebeurtenis. Dat ze de gebeurtenis willen vermijden door er niet aan te denken of niet naar terug te willen gaan. Ze kunnen verandering hebben in stemming. En een verhoogde reactiviteit, dus schrikachtiger zijn, slechte concentratie, slaapproblemen.
0: Tatjana van Lier die doet werk voor Care for Neo, waar ze ondersteuning geeft aan gezinnen met te vroeg geboren kinderen. Ze heeft het zelf ook meegemaakt en ze kreeg zelf ook last van die PTSS-klachten.
2: Ja, de geboorte van onze dochter was totaal onverwacht. Je hoort dat je met 24 weken zwangerschap gaat bevallen en vervolgens overleed ze na een dag. Mm-hmm. En een jaar daarna stond ik op precies dezelfde plek met onze zoon Fabian. Ook te vroeg geboren, 3 maanden te vroeg. Op de intensive care voor pasgeboren baby's. En hij heeft 3 maanden in het ziekenhuis gelegen in totaal.
22: Beheerste jou dat toen al? Voelde je toen al angst opkomen?
2: Ja, vanaf het moment dat ik hoorde dat ik weer te vroeg ging bevallen, toen begon de angst. En het leek eigenlijk vooral een slechte film. Mm. Ja, je moet je voorstellen, zo'n intensive care voor pasgeboren baby's, daar gaan de hele dag allerlei alarmen af. En als ouder sta je eigenlijk voortdurend in een soort survivalstand. En bij mij uitte zich dat op 2 manieren. Het eerste was dat ik een extreme angst had dat hij doodging. En het tweede was dat ik ook een super alertheid voelde. Het gevoel had dat ik overal controle op uit moest oefenen. En ik stond eigenlijk voortdurend aan. En dat gevoel is, ook toen hij na 3 maanden thuis kwam, was dat niet verdwenen.
22: Hoe lang heeft dat aangehouden?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen hoe lang dat was. Omdat dat heel geleidelijk minder is geworden. Maar ik merkte het zelf eigenlijk toen ik na zo'n 8 maanden na de geboorte weer op mijn werk kwam. En ik dacht, hoe voer ik in vredesnaam een luchtig gesprek? Hoe kan ik na een 1/2 jaar, 8 maanden praten over hersenbloedingen en infarcten nu opeens smalltalk voeren?
22: Dat is een typisch symptoom van PTSS. Had jij zelf al het idee dat dat het wel eens zou kunnen zijn?
2: Nee, ik heb daar eigenlijk nooit aan gedacht. In het ziekenhuis is er wel eens aan mij gevraagd hoe het ging. En ze vroegen eigenlijk 2 dingen van, heb je nachtmerries? Ik zei, nee. Heb je hechtingsproblemen? Ik zeg, nee, zeker niet. En daarmee was de kous af.
22: Die triggers die je net noemde, hè? Bijvoorbeeld piepjes, rennende doktoren in fladderende jassen. Is dat nog steeds zo?
2: Ja, daar word ik natuurlijk niet zo vaak mee geconfronteerd, gelukkig. Nee. Maar 2 jaar geleden heb ik voor het eerst weer een intensive care voor baby's bezocht. Dit keer gewoon om foto's te maken. En ik merkte eigenlijk direct, zodra ik de alcohol rook om mijn handen te desinfecteren en al die geluiden weer hoorde, dat ik helemaal teruggeworpen werd in die tijd. En ik heb daar ook echt een paar dagen weer last van gehad toen. Ja.
22: Hey, en als je op dat moment toen geholpen zou zijn, als het herkend was geweest als zijnde PTSS en er hele concrete therapie op was gegeven, had jou dat geholpen?
2: Ja, achteraf gesproken zeker. Want dan had ik niet zo lang met zo'n gevoel van stress rond hoeven lopen. Dus het is heel jammer dat dat toen niet werd herkend. En ik moet zeggen, zelf wilde ik ook niks te maken hebben met een patiëntenvereniging zoals Care for Neo. Want ik dacht, ik wil deze periode gewoon afsluiten. Ik wil niet steeds weer hiermee geconfronteerd worden. En achteraf is dat heel jammer, want als ik wel eerder hulp had gehad, ja, dan had ik niet zo lang onnodig met stresskrachten. Ja,
22: hoe lang heeft dat al met al geduurd? Hoeveel jaar?
2: Ja, dat vind ik lastig te zeggen, omdat dat geleidelijk aan minder wordt. Ja. Wat enorm geholpen heeft, is dat we nog een 3de kind hebben gekregen, die met een geplande keizersnee met 39 weken is geboren. Dat heeft heel veel goed gemaakt. Ja. En daarvoor ook hadden we gewoon een ontzettend fijn sociaal netwerk om ons heen. En een fijne werkgever die ook geen druk uitoefende. Ja. En dat zijn allemaal factoren die eraan bijgedragen hebben. Maar niet iedereen heeft dat. Dus ik hoop dat deze landelijke studie er echt aan bijdraagt dat ouders eerder hulp krijgen hierbij. En dat we echt iets in beweging kunnen zetten. Want ja, met ons gaat het heel goed. Maar ik kom als voorzitter van Care for Neo heel vaak ouders tegen die hiermee worstelen. Dus die hulp is echt heel hard nodig.
0: Zei Tatjana van Lier in een gesprek met verslaggever Jeroen de Jager. Hoogleraar pediatrische psychologie Lotte Havenman. Herkenbaar dit verhaal?
1: Ja, heel herkenbaar. En zij noemt ook dat het bij haar geleidelijk afgenomen is. En we zien in deze studie eigenlijk dat dat lang niet bij iedereen het geval is.
0: En wat voor effect kan dat hebben op de relatie tussen ouders en kinderen, op de ontwikkeling van kinderen?
1: Ja, we zien dat de mentale gezondheidsproblemen bij ouders zeker van invloed zijn op de ontwikkeling bij kinderen. En met name sociaal-emotionele ontwikkeling. Dus die kunnen gedragsproblemen of ook angstiger worden. En die oude-kindinteractie is zo belangrijk. Dus als het ons lukt om deze ouders snel te identificeren, de ouders die zorg nodig hebben, dan kunnen we die oude-kindinteractie ook optimaal mogelijk houden. En dat is heel belangrijk voor een gezond opgroeiend kind.
0: Kun je op basis van deze studie zeggen dat het welzijn van ouders bij vroeggeboortes eigenlijk een blinde vlek is voor zorgverleners?
1: Ja, dat is. Die zorg voor deze kwetsbare kinderen in Nederland is hartstikke goed. Er werken supergoeie verpleegkundigen en fantastische artsen om deze kinderen zo gezond mogelijk te laten geboren worden en te groeien. Alleen dus die aandacht voor die mentale gezondheid voor ouders is gewoon toch heel vaak minder belangrijk gevonden. En ik denk dat we nu zien dat het allebei nodig is om een kind de kans te geven goed op te groeien.
0: Ja, want het is ook op termijn ook goed voor het kind dus, zoals u net uitlegde.
1: Ja, zeker.
0: En wie zou dat wanneer moeten oppakken?
1: Ja, het zou mooi zijn als we vanuit de kinderziekenhuizen deze ouders kunnen monitoren. Dus welke ouders, we zien ook dat het met een groep goed gaat, maar welke ouders hebben nou extra zorg nodig? En dat we die echt vanuit de kinderziekenhuizen kunnen bieden. Want nu gaan ouders naar huis. We verliezen sommige ouders in de follow-up of we zien ouders wat minder terug. En ouders realiseren zich een paar jaar later niet dat misschien de klachten die ze hebben gerelateerd zijn aan de vroeggeboorte van hun kind. Dus en dan gaan ze naar de huisarts of ze komen in de GGZ. Maar om goede gestructureerde zorg te bieden zou het prachtig zijn als dat vanuit de kinderziekenhuizen mogelijk zou zijn. En daarvoor zijn we zowel middelen nodig, maar kunnen we ook nog wel met elkaar goed kijken naar een plan om dat gestructureerd te doen.
0: Ja, want het is ook niet zo dat iedereen er last van heeft. Dus je moet die groep die er wel last van heeft eruit zien te pikken. Betekent dat je de gesprekken anders moet voeren? Want Tatjana vertelde al wel dat ze wel een gesprek had gehad, maar dat het voor haar gevoel te snel ophield.
1: Ja, en daar zijn mooie vragenlijsten voor die niet te lang duren. Die kunnen ouders dan invullen en dat kan de basis zijn voor een gesprek. Dus dan ben je niet afhankelijk van welke zorgprofessional je ziet of de problemen geïdentificeerd worden, doordat ouders dat zelf kunnen rapporteren. En dat hebben we in deze studie ook gedaan. Op al die gezette tijden hebben we ouders gevraagd vragenlijsten naar PTSS-klachten in te vullen.
0: Speelt misschien ook mee dat ouders soms denken, ik moet niet zeuren, ik heb nu een inmiddels gezond kind, ook al was de start moeilijk?
1: Heel erg. En daarom zoeken ouders zelf dus ook niet zo snel zorg. Zij denken gewoon, ik heb niks meer te zeuren. Mijn kind gaat het goed mee. Dus ik moet opgelucht zijn, ik moet blij zijn. Is ook iets wat ze vaak van de omgeving horen. Gelukkig zijn jullie er doorheen. Ja. Maar het laat wel zijn sporen na.
0: Zij hoogleraar pediatrische psychologie Lotte Havenman. Een doelpuntenfestijn gisteravond in de Eerste Divisie.
3: In de KKD werden 3 wedstrijden gespeeld. Daarin werd in totaal 21 keer gescoord. Vitesse won met 3-1 van Jong FC Utrecht. Dat is nog niet eens zo'n hele gekke uitslag. Jong AZ was met 5-2 te sterk voor de Graafschap. Maar het kan nog gekker. FC Emmen ging op bezoek bij Jong Ajax. Daar hadden fans zo'n beetje een telraam nodig. Want er werd 10 keer gescoord, hoorden we bij de collega's van RTV Drenthe.
4: Nu aan de andere kant opeens een dom van een kans. Jack Cooperlof. Haha, 4-6. Wat een wedstrijd is dit, zeg. Het is ongelooflijk. Cooperlof schiet er 3 in namens FC Emmen. En het staat 4-6.
3: En dat bleef het ook. Door die overwinning staat Emmen na 2 gespeelde wedstrijden ook bovenaan in de Eerste Divisie. De oud-bondscoach van België heeft opmerkelijk hard uitgehaald naar zijn voormalige collega's. Het contract van Rudy Garcia werd niet verlengd na teleurstellend verlopen WK voetbal. En nu doet hij voor het eerst zijn verhaal bij de krant Le Soir. In een interview geeft hij de medische staf van België ervan langs. We hebben ons WK op het spel gezet door bepaalde blessures en ziektes die niet correct zijn aangepakt. Garcia doelt ermee onder meer op de blessures van Jeremy Doku, Yuri Tielemans en Zeno de Bast.
5: Garcia is inmiddels bondscoach af en zegt dat de frustraties over de medische staf een belangrijke rol hebben gespeeld bij de beslissing om te stoppen bij de Rode Duivels. Mijn voorwaarden om door te gaan? De medische staf verbeteren. En de Franse tennisser Arthur Rinderknecht had op het toernooi in Cincinnati niet alleen te stellen met een sterke tegenstander, de Argentijn Cerúndolo. Hij had ook last van een toeschouwer die een bekendheid is in de gokwereld. Die had zo'n $1500 gewed op het verlies van Rinderknecht. Dat is te lezen bij tennisupdate.com. Hij zat luidkeels Cerúndolo aan te moedigen tot het punt waarop Rinderknecht er klaar mee was, naar de tribune liep en keihard begon terug te schreeuwen. De gokker zei na de wedstrijd dat hij niks oneerlijks deed en alleen juichte na een punt. Hij hield bijna $7000 over aan die weddenschap. En in het stadion van Genk is gisteren afscheid genomen van de Belgische influencer Michiel van der Weert. Hij leed aan de verouderingsziekte Progeria en overleed op zijn 28e. Vrienden, familie en fans waren naar het stadion gekomen om afscheid te nemen. Onder meer met de zus van Van der Weert.
6: Wie dit kennen, mogen jullie het met volle borst zingen. We love you, Michiel. We do. We love you, Michiel. We do. We love you, Michiel. We do. Oh, Michiel, we love you.
5: Michiel van der Weert was groot fan van Genk en daarom wilde hij dat zijn uitvaart in het stadion was. De livestream werd volgens Sportza 300.000 keer aangeklikt.
0: Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
14: Er zat 180 kilometer file, veel dagelijkse files in Noord-Holland. En ook in Gelderland loopt het een aantal wegen vast. Op de A59 Zierikzee richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Waalwijk en Nieuwkuik. 10 minuten oponthoud. De weg is wel weer vrij.
7: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
23: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.

0: M83, Midnight City. Wijnboeren volgen het rijpen van de druiven op de voet. Want volgens de Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zijn wijnboeren in Nederland op weg naar misschien wel de beste oogst ooit. Verslaggever Mark Robin Visser, jij bent in Zeeland, in Koudekerken. Is er al iets te zeggen over hoe goed die oogst gaat zijn?
1: Ik heb even de mond vol. Wacht even, hoor. Zo. Ja, nee, want je moet ze ook proeven natuurlijk, hè, die hele tijd, die druiven. Want anders dan. We zijn ook aan het dunnen. Bruno Suter, hier moet iets gedund. Hè? Vertel even.
2: Knippen ze weg? We knippen de nabloei weg.
1: Dus dat nabloei?
2: Zijn nog, ja, dat zijn nog trossen die later in het seizoen nog weer zijn gekomen. En die lopen zeker een maand achter. Ja. Dus die willen we er niet bij hebben. En dan dat kleine beetje energie wat daarin zou gaan zitten, gaat dan nog naar de trossen. En dat heeft vooral zin voor diegenen die we wat zal het zijn, eind september, begin oktober oogsten.
1: Ja. En wat hebben we nou net geproefd? Want deze was wel lekker zoet al. Hè?
2: Het gaat de goede kant op. Dit is Pinot Noir.
1: De Pinot Noir gaat de goede kant op.
2: Het gaat zonder meer de goede kant op. Hij heeft nog wel even nodig, hoor. Want het is meestal oogsten we die pas, wat zal het zijn, derde week september. Dat zal nu misschien ergens half september zijn.
1: Oké, dus het moet nog even.
2: Ja, het moet zeker nog wel even.
1: En wanneer kunnen we dan de wijn proeven daarvan? Hoe lang duurt dat dan?
2: Ja, veel te lang allemaal. We vergisten dan in een tweetal, drietal weken, dus dan is het feitelijk al wijn.
1: Ja?
2: Alleen, we laten het nog even rijpen natuurlijk. Dus we bottelen altijd begin mei. En dan eind mei, dan zijn ze weer beschikbaar.
1: Ja. Zeg, er wordt dus gesproken over een goed wijnjaar. Vorig jaar was ook een goed wijnjaar, hè, in Nederland.
2: Ja, zonder meer.
1: Wat is een goed wijnjaar?
2: Nou, een goed jaar, wijnjaar is een beetje waar alles samenkomt. Dus daar waar de suikers rijp zijn, daar waar de zuren niet te laag, maar ook niet te hoog zijn. En daar waar de aromas voldoende ontwikkeld zijn.
1: Dus het moet allemaal een beetje bij elkaar komen,
2: ja,
1: in die druif.
2: Zonder meer. En het zijn altijd een beetje drie losstaande curves, als het ware. Ja. Ze zitten niet met elkaar per se verbonden. Het is afhankelijk van het jaar, kan de een kan sneller zijn dan de ander.
1: Dus we hebben nu de suiker goed geproefd. Precies. Die zit erin.
2: Zeker.
1: Dus waar wacht je nou nog op dan?
2: Nou, er moeten nog iets meer suikers in.
1: Oh.
2: Want het is al wel zoet, maar weer de wijn van maken moet nog veel zoeter zijn. De zuren moeten nog ietsje lager, want die zijn er ook nog zeker wel waarneembaar. Maar vooral, misschien nog zelfs nog wel belangrijker, is moet nog meer aroma's.
1: Aroma.
2: Of aroma-precursoren inkomen.
1: Ja. Aroma-precursoren?
2: Ja, vervelende woord. Maar dat je er een maximum uithaalt, hij is vergisting.
1: Je hebt wel gestudeerd ook, dat kan ik wel horen.
2: Precies, daarom heb ik ook een bril op. Ja.
1: Luisteraars, Bruno Suter is niet voor niks landbouwingenieur. Gestudeerd onder andere in Bordeaux, hè?
2: Ja, zeker.
1: In Bordeaux kijken ze weer heel anders naar hun wijn op dit moment.
2: Ja, zonder meer.
1: Andere problemen.
2: Precies, die zitten nu soms op 15%, 16%, 17% alcohol. Dat is wat minder.
1: Ja.
2: Wat echt een uitdaging. Ja.
1: Wij kijken nu, we staan in jouw prachtige wijngaard. 28.000 ranken heb je hier. En dan ga jij 21.000 liter wijn van maken.
2: Ja, precies. Ja. Ja, als het niet lukt, dan doen we er altijd wat water bij. Maar het is even een beetje hoe het... Nee, natuurlijk niet.
1: In Zeeland doen we geen water bij de wijn.
2: Nee, precies. Precies.
1: Nee. Zeg, en hoe komt het nou dat ik, als ik hier zo loop, onmiddellijk een vakantiegevoel krijg?
2: Ja,
1: dat is jouw werk, maar het is mijn vakantie.
2: Ja, precies. Ja, het is het frame van wijnbouw.
1: Het frame, het imago van de wijn.
2: Imago van de wijn. Als ik iets zeg als wijn of wijnbouw, dan denk je al snel aan mooi weer. Cypressen, wijn in de gaard, lekker weer, ontspanning, dagje op het strand.
1: Dingen allemaal.
2: Ja, zonder meer.
1: Ja, en doe jij dat, denk jij daar ook nog steeds aan? Of denk je alleen maar aan geld?
2: Nee, dat is er wel helemaal vanaf. Ja. De romantiek is wel helemaal afge...
1: Reed maar aan.
2: Nee, het is geweldig. Het is absoluut geweldig, ja.
1: Is het lekker boeren hier in Zeeland, wijnboeren?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja?
2: En ik moet ook zeggen, het zit ook een beetje mee. We hebben 2024 was een uitdagend jaar, maar 2023 was mooi. Vorig jaar was mooi. Dit jaar lijkt weer mooi te worden. Ja, dan is het wel een feestje.
1: We zien ook wel veel rozijntjes. Ja, ik weet niet of dat veel is, maar er zitten ook rozijntjes in de tros. Hè? Hoe komt dat?
2: Zonder meer. Nou, het is natuurlijk heel lang droog geweest. En niet alleen dat, maar we hebben ook al 4 hittegolven gehad. En zeker met die laatste hittegolf, toen het ook nog zo droog was, dan hebben ze het moeilijk.
1: En dan krijg je daar nou niet Spaans benauwd van? Om maar weer eens een ander wijnland te noemen.
2: Hoort er een beetje bij.
1: Ja?
2: Die plant die stoot ze af om zichzelf te beschermen. Dat komt er eigenlijk een klein beetje op neer. Want als hij alles probeert rijp te houden, dan komt dat ergens anders in de knoop.
1: Ja. Zeg, maar je durft nog niet te proosten op dit jaar, hè? Dat is nog te vroeg, hè?
2: Ja, stel het gaat nu tot en met eind september alleen nog maar regenen. Ja. Dan begrijpt iedereen, en dat is voor geen enkel gewas goed. Dus het is zoals met wijn, met mate.
1: Bruno Suter houdt het spannend, maar we gaan het in de gaten houden. En het lijkt erop dat dus de Nederlandse wijn het dit jaar ontzettend goed gaat doen. Ik kan bijna niet wachten.
0: Verslaggever Mark Robin Visser vanuit Koudekerken.
3: NPO Radio 1.
4: Human.
3: De publieke tribune met Koen Verbraak.
4: Hoe is het om het contact met de werkelijkheid totaal kwijt te raken? Om angstig en in de war te zijn? Want dat gebeurt er als je een psychose hebt. Zo'n 150.000 Nederlanders hebben daar wel eens last van gehad. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat het is om een psychose te hebben. Wat doet het met je zelfbeeld? Blijf je altijd kwetsbaar daarna? En hoe kan je omgeving het beste hulp bieden?
3: Zaterdagmiddag om 3:00. De publieke tribune.
5: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis weer met Golden eSIM.
8: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
10: Reis weer met Golden eSIM.
11: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
12: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
14: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: NPO Radio 1. 9 uur.
5: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De politie is op zoek naar de identiteit van de man die 3 jaar geleden werd getroffen door een beroerte. En medewerkers van waterschappen worden bedreigd. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
15: Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen van bedreiging van toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken halen. Vanwege de droogte mag dat niet. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen. De problemen zijn ontstaan na een reportage van Omroep Brabant waarin de namen van de toezichthouders werden genoemd. Die werden daarna ernstig bedreigd. Ook 2 jaar geleden kreeg het waterschap met bedreigingen te maken. Toen gebeurde dat juist in een periode met extreem veel neerslag. En die regen van de afgelopen dagen is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. Er is een tekort van 310 mm. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Ook de waterstand in de rivieren wordt door de regen niet veel hoger. Daarvoor moet het in de landen waar de rivieren ontspringen veel meer gaan regenen. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het FD. De Inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het komt er volgens de hoofdredacteuren op neer dat ze niet meer kunnen schrijven over de opkomst van afslankmedicijnen. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op de 6. Blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeggeboren kinderen. De gevolgen van een traumatiserende ervaring van een vroeggeboorte waren nog nooit grootschalig in Nederland onderzocht. En opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, want de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Via een kapot raam wisten de dieven vannacht binnen te komen. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van inbraken. In de afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Dieven hebben het daarbij steeds gemunt op dure apparatuur. Het weer de hele dag door kans op regen, maar tussendoor schijnt er ook wat zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, dan bij 19 graden.
0: Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
16: De files nemen iets af, er staan nog ruim 100 kilometer. De meeste staan in Noord-Holland en in Gelderland. De langste files staan op de A50, Os richting Arnhem, tussen Heteren en Knoopend Grijshoort. Een kwartier vertraging, het wegdek is daar beschadigd, 1 rijstrook is dicht. A50, Apeldoorn richting Arnhem, tussen Apeldoorn en Afrit Loenen, 20 minuten. De A325, Nijmegen richting Arnhem, tussen Elst en Presikhaaf, 20 minuten. Daar staat een auto met pech. En op de N236, Hilversum richting Weesp, voor de aansluiting met de A9, een kwartier vertraging.
0: 3 jaar geleden kreeg hij een beroerte, maar wie de man is, weet niemand. Zo de politie die een oproep doet.
17: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
19: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
20: Hij is onderweg.
19: Wie?
20: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
19: Top. Koffietje, ik trakteer.
20: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
21: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
23: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
24: Rustig, adem in,
23: ja, maar
24: uit.
23: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
24: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
27: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Na 3 jaar weet de politie nog altijd niet wie Lucky is. Lucky is een man die op straat een beroerte kreeg. Marijke Stoor van de politie Amsterdam, goedemorgen.
28: Goedemorgen.
0: Waarom is het zo lastig om zijn identiteit te achterhalen?
1: Ja, deze meneer die heeft inderdaad een hersenbloeding of infarct gehad. En daarna kon hij zichzelf communicatief eigenlijk niet goed meer uit. Artsen hebben afasie bij hem geconstateerd. Nou, hij kan dus niet zelf vertellen wie hij is. Had ook geen pasjes of iets dergelijks bij zich. Ja, en dan wordt het toch echt wel heel erg lastig om erachter te komen wat iemands identiteit is.
0: Nee. En het opschrijven, dat lukt dus blijkbaar ook niet.
1: Nee. Dus mijn collega's en ook natuurlijk de hulpverlening hebben op verschillende manieren geprobeerd om hem aan het communiceren te krijgen. Spraakcomputers, letters aanwijzen, noem het maar. En dat heeft allemaal helaas niet mogen baten.
0: Zegt hij echt helemaal niks meer?
1: Nou, hij kan nog wel een aantal woorden. Nonsense, definitely, positive, om iets te bevestigen of te ontkennen. Dat is dus in het Engels. We hebben veel mensen gesproken, of in ieder geval de recherche heeft veel mensen gesproken. Die geven ook aan dat hij dan altijd Engels sprak. Die woorden kan hij wel nog uiten. Maar goed, dat is natuurlijk echt veel te weinig om daadwerkelijk bij iemands identiteit te komen, helaas.
0: Ja, want hij was dus wel bekend in een bepaald deel van de stad.
1: Zeker. Er is de recherche er onder andere achter gekomen dat hij lid was van een boeddhistische gemeenschap. Die zat in de Middenweg in Amsterdam. Nou, daar noemden ze hem Lucky. Maar via andere bronnen kwamen ze erachter dat hij zo nu en dan wat dronk bij soep en zo aan het Waterloopplein. En daar staat hij dan weer bekend als Chris de Canadees.
0: Maar is hij dan Canadees misschien?
1: Dat zou kunnen. Zoals ik net ook zei, we hebben dus mensen gesproken die aangeven, hij sprak altijd Engels. Die mensen geven aan, wij vinden dat een Amerikaans of een Canadees accent. Dus het zou kunnen dat het gaat om iemand met Canadese roots. Maar goed, 100% zeker zijn we daar niet van.
0: Nee. Maar heeft u dan bijvoorbeeld onderzoek gedaan in Canada of contact gezocht met Canada?
1: Via Interpol zijn eigenlijk alle landen die zijn aangesloten bij Interpol, dat is onder andere Canada en ook de Verenigde Staten, die zijn ingeseind over deze casus. Maar helaas heeft ook dat niet geleid tot dat wij hebben kunnen achterhalen wie deze meneer precies is.
0: En technieken met bijvoorbeeld gezichtsherkenning?
1: Ook die paden zijn bewandeld, maar hebben helaas niets opgeleverd. Dus wij zijn echt afhankelijk op dit moment van informatie van het publiek. Vandaar dat we deze oproep ook doen. Dat is best wel bijzonder. Als politie delen we eigenlijk altijd alleen beelden van bijvoorbeeld verdachten. Ja. Dat vind ik wel belangrijk om te benadrukken. Deze meneer wordt nergens van verdacht. Dit is geen strafrechtelijk onderzoek. Maar goed, we hopen dus dat er toch mensen zijn die hem mogelijk herkennen of weten, meer over hem weten.
0: Er zijn al wel veel tips binnengekomen, hè, sinds gistermiddag.
1: Ja, zeker. Dus gistermiddag is dit gedeeld. We hebben al 140 tips gekregen. Dat zijn meedenktips, maar ook echt concrete tips van, zou het niet deze persoon kunnen zijn? Nou, en de collega's van de recherche aan hun nu de schone taak om dat allemaal uit te gaan zoeken. Maar goed, 140 tips, dat klinkt heel veel. We zijn er natuurlijk ook hartstikke blij mee. Maar we weten ook uit ervaring dat hoeft niet te betekenen dat de zaak is opgelost. Dus we hopen gewoon dat mensen nog steeds informatie blijven delen. We horen iets liever twee keer dan helemaal niet.
0: Ja, en dat kan dan via politie.nl. Hartelijk dank, ja, Marijke Stor van de politie Amsterdam. Het is 9:10. De aardbeving in Colombia heeft voor zeker 8 miljard euro aan schade veroorzaakt. En dat is een voorlopig cijfer. Ruim een week na de beving zijn veel dorpen en steden in het getroffen gebied, Chocó, nog altijd moeilijk bereikbaar. Het is ook nog eens een van de armste gebieden van het land. Thea Hilhorst is hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan de Erasmus Universiteit. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar is de schade dan het grootst aan? Zijn dat al gebouwen, wegen, huizen?
2: Alle drie. Het is over een vrij groot gebied. Zijn heel veel wegen vernietigd. Er zijn zo'n 27.000 huizen naar schatting helemaal kapot gemaakt. En natuurlijk ook scholen, ziekenhuizen. Alles is kapot. Of niet alles, maar heel veel type. Al dat soort gebouwen zijn kapot. Ja.
0: En reddingsoperaties gaan wel nog steeds door, hè? Maar dat is dus moeilijk vanwege het gebied waarin het gebeurd is?
2: Nou, het is ook vooral moeilijk omdat de tijd verstrijkt. Kijk, na ongeveer 72 uur is toch wel de inschatting dat mensen onder het puin liggen. De kans dat die nog leven is heel erg klein. Dus vanaf dat moment ga je alleen nog maar gericht zoeken daar waar je echt mensen hoort kloppen of roepen. Dat je echt denkt, daar is iemand. En voor de rest moet je op een gegeven moment ook je aandacht gaan verleggen naar de mensen die hebben overleefd. Die moeten allemaal ergens ondergebracht worden. En dat is natuurlijk inderdaad ingewikkeld. Zeker als de wegen ook kapot zijn en heel veel gebouwen kapot zijn. Want waar ga je mensen onderbrengen als de school ook kapot is of de kerk is ook kapot? Dus ja, dan kom je met tenten. En dat is natuurlijk allemaal moeilijk aan te voeren als het gebied zo slecht is.
0: Dus wat is dan de eerste stap in dit soort gevallen?
2: Ja, dat is toch zorgen voor de mensen die overleefd hebben, dat ze medische zorg krijgen. Er zijn ook heel veel mensen ook gewond, hè, die hebben gebroken botten, noem maar op. En die moeten geholpen worden, die moeten ergens ondergebracht. Ze moeten wat te drinken, wat te eten hebben. Dus daar gaat nu voorlopig de aandacht wel naartoe.
0: En dat gaat om duizenden en duizenden mensen?
2: Ja, zeker in het hele gebied wonen. Ja, gelukkig eigenlijk is het vrij dun bevolkt. Hè. Dat vind ik dan wel een voordeel. Als het een beetje de andere kant op was, was het Bogota. Maar in dit hele gebied wonen zo'n 190.000 mensen die getroffen zijn. Dus die te maken hebben met deze aardbeving. Dus het zijn er nog steeds heel erg veel en verspreid over een groot gebied.
0: Colombia heeft ook nog maar net een nieuwe president, hè? En Lespidea, die staat er wel ook anders in dan zijn voorganger. Is dat te merken bij de hulpverlening?
2: Ja, ik denk wel op verschillende manieren. Kijk, hij is een hele rechtse, populistische president en heeft duidelijk vriendjes waar werkt ook via vriendschap. Dus in het begin zei hij alleen de Verenigde Staten, Israël en nog twee landen die zijn welkom. Terwijl eigenlijk Mexico, wat er vlakbij is, fantastisch reddingsteams heeft. Verenigde Naties weten het ook, maar goed, dat is bijgedraaid. Ik denk dat hij ook als buitenstaande, hij komt niet uit de ambtenarij of de politiek, dus ook zijn weg moet zoeken. En hij is niet handig. Hij was gisteren, daar zijn filmpjes over dat hij naar het getroffen gebied ging. En wat hij dan doet is bij zijn fantastisch reddingsteams heeft. Verenigde Naties weten het ook, maar goed, dat is bijgedraaid. Ik denk dat hij ook als buitenstaande, hij komt niet uit de ambtenarij of de politiek, dus ook zijn weg moet zoeken. En hij is niet handig. Hij was gisteren, daar zijn filmpjes over dat hij naar het getroffen gebied ging. En wat hij dan doet is vanuit zijn auto gooit hij voetbal.

0: Dus dat is echt slecht gevallen?
1: Dat was niet een hele goede actie, nee. Dus nee. Ja, hopelijk dat hij binnenkort snel een snelle leercurve heeft, zullen we maar zeggen. Ja.
0: Dank, Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
2: De files nemen langzaam wat af. 90 kilometer staat er nog, de meeste ervan in Noord-Holland en Gelderland. Een file die opvalt op de ring van Amsterdam, de A10-Zuid. Tussen Amsterdam-Bosselommer en Amknoop het Amstel. 20 minuten vertraging, daar staat een auto met pech.

0: cheerleader van Omi. Ook in Indonesië hebben ze te maken met extreme droogte. Zo is er vlakbij Jakarta, in het midden van een waterreservoir, een oud dorpje weer zichtbaar. Dit dorp Somang is een trekpleister geworden voor oud-bewoners en voor nieuwsgierige toeristen. Zo zag correspondent Mustafa Magali.
1: Elk weekend trekt Aang de motor van zijn bamboevlot aan om mensen over te steken over het Karian Reservoir. Dat is een waterreservoir dat wordt gebruikt voor industrie en irrigatie. Maar hij is dolblij dat dit vlot zo plat is als een rupia. Want het reservoir is ontzettend droog.
2: Ja, sudah mulai kering. Karena kemaraunya lumayan panjang, Pak.
1: Ja, het reservoir is zo droog dat het dorpje waar hij geboren en getogen is, midden in dat reservoir, nu zichtbaar is. Het steekt een beetje boven het water uit. Het is een vrij surreëel beeld. Maar tegenwoordig zijn er ook toeristen die dit bizarre beeld willen zien.
3: Dari Facebook, YouTube.
1: Maar op sociale media had hij het gehoord. Dus we willen toch wel even een klein beetje omrijden om dit uiteindelijk te zien. Ja, het is echt heel vreemd om te zien. Vooral dat de overheid gewoon het dorp heeft onder laten lopen. Maar dat hij nu zichtbaar is, dat is toch wel echt heel geestig. Er is zelfs droge grond waar we nu aan land komen van dat dorpje. En Aang, die wil ons graag even zijn oude huis laten zien.
2: Ini bekas rumah.
1: Oh, ya. Oh, tetapi ini tidak masih rumah, bukan?
2: Iya, sudah hancur ini.
1: Ja, hij zegt, dit is mijn oude huis. Maar we wandelen eigenlijk gewoon op een soort betonnen plateau. Met een paar betonnen muurtjes die nog aanwezig zijn. En dat is het zo'n beetje.
2: Sangat, sangat sedih sekali. Karena di sini sangat banyak kenangannya.
1: Hij wordt wel een beetje verdrietig

0: nostalgisch als hij dit toch weer ziet. Gelachen met zijn familie. En nu is het er niet meer. Hij moest 5 jaar geleden verhuizen, want toen is dit reservoir opgezet. En dan is het ook nog eens ironisch dat hij nu veel meer moeite heeft om schoon water te vinden. Terwijl vroeger, ja, hier was gewoon een riviertje waar ze hun water gewoon vandaan konden halen. Dus ja, een reservoir om meer water op te vangen zorgt ervoor dat hij eigenlijk minder water heeft. Ja, dat we door dit dystopische dorpje kunnen wandelen, dat heeft alles met klimaatverandering te maken. De reden waarom mensen zich zo zorgen maakt is omdat we zitten op dit moment in een super El Niño. Dus het weerfenomeen El Niño, maar sterker dan dat die ooit is geweest. En daardoor zijn ze bang dat deze droogte nog veel langer aanhoudt dan gebruikelijk. En dat ja, dit reservoir nog verder opdroogt.
1: Maar dat probleem iklim, kemarau, ja, kita bisa masuk lagi ke sini.
0: Het is vrij bizar door deze dystopische wereld te lopen, wat dit dorpje nu is. Maar het is gek genoeg een soort perfecte metafoor.
1: Cuman melihat kenangan-kenangan aja.
0: Klimaatverandering en de droogte, die zorgen ervoor dat we een wereld zien die we nooit meer terug gaan krijgen.
1: Kayak mimpi kayak sekarang mah. Ja, cuma nengok sana, nengok sini, ja, bikin sedih aja.
0: Het is dus een droom, maar wel eentje die pijnlijk is. Niet alleen voor hem, maar eigenlijk ook voor alle andere mensen die hier ooit gewoond hebben en niet meer kunnen. Dan gaan we maar weer terug naar het nu.
2: Een reportage van correspondent Mustafa Magali.
3: Reactie. Aan de redactie.
4: Na maanden van droogte regent het eindelijk weer. Daar lijkt voorlopig nog geen einde aan te komen. Toch duurt het nog wel even voordat de uitgedroogde bodem is hersteld. Dat vertelde hydroloog Inge de Graaf van de Wageningen Universiteit. En ook de waterstand in de rivieren wordt door de regen niet veel hoger. Dat roept bij luisteraar Willem een bredere vraag op over water. Hij schrijft, ik neem aan dat het wereldklimaat een gesloten systeem is. Dus als er bij ons te weinig water is, door bijvoorbeeld droogte of verdamping, ja, dan moet het toch ergens anders in dat gesloten systeem weer opduiken.
2: Nou, klimaatredacteur Sven Schaap, klopt het wat Willem zegt?
5: Ja, het is een leuke vraag van Willem. Ik zit in een appgroep met onze weermensen en daar hebben we het er even over gehad. Maar hij heeft gelijk. Onze aarde is een gesloten systeem voor water. Er komt wel wat water vanuit de ruimte naar de aarde toe, maar dat is echt verwaarloosbaar. Ja, er is een voortdurende uitwisseling van water tussen de zee, tussen de atmosfeer, de rivieren. Dat ken je misschien nog wel van de aardeskundeles, de waterkringloop.
2: Ja.
5: Maar goed, het kan regionaal dus heel droog worden. Dat hebben wij nu gemerkt deze zomer. Want in de zomer is de verdamping heel hoog. Dat is deze zomer ook zo. Ergens gaat die regen weer neerkomen. Maar dat hoeft dus niet noodzakelijkerwijs te zijn waar wij het nodig hebben.
2: Nee.
5: En door klimaatverandering wordt die verdeling ook steeds ongelijker.
2: En ik denk dat Willem zich dan afvraagt, waar is het dan gevallen?
5: Goeie vraag. Nou ja, ik kom net zelf uit Scandinavië. Daar was het een natte boel.
2: Oh.
5: En het is ook echt wel voelbaar. En je zag het ook in Oost-Europa. Daar heeft het ook meer geregend dan hier in het westen en in het zuiden van Europa. Dus het is gewoon heel regionaal verdeeld. En in dit geval wat ongelijk.
2: Ja, en wij hebben wel wat te verwachten weer in de herfst, geloof ik, hè?
5: Ja, het zou goed kunnen dat het in de herfst flink tekeer gaat. Want er zit enorm veel water in de atmosfeer. En die moet ergens weer neer gaan komen.
2: Sven, dankjewel. Klimaatredacteur Sven Schaap.
4: En natuurlijk ook heel jammer als je komende week bijvoorbeeld naar Lowlands gaat.
2: Bijvoorbeeld, hoe kom je daarop?
4: Nou ja, zomaar een voorbeeld uit de lucht gegrepen. Er zijn veel nieuwe automerken op de markt gekomen de laatste jaren, snel door. Verzekeringsmaatschappij Univé waarschuwt kopers in de Telegraaf niet alleen te letten op zaken als prijs, actieradius en uitrusting, maar ook naar de beschikbaarheid van onderdelen en garages te kijken. Als die beperkt is, kunnen reparaties duurder uitvallen en langer duren. En dat heeft dan weer invloed op de verzekeringspremie. Luisteraar Marcel schrijft dat sommigen tegenwoordig liever hun nieuwe auto online bestellen en hem dan thuis laten leveren. En hij vraagt zich af wie er dan verantwoordelijk is voor het onderhoud. En, zegt hij, er zijn merken op de Nederlandse markt die niet eens een dealerschap hebben.
2: Stijn Oosterhof van BOVAG, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen Astrid.
2: Nou, stel mensen hebben problemen met een auto die ze online hebben gekocht. Waar moeten ze dan aankloppen?
7: In principe is de regel dat je altijd aanklopt bij de verkopende partij. Maar bij nieuwe merken is het dus belangrijk om na te denken of die merken het zelfstandig doen. Dus hebben die inderdaad geen eigen dealernetwerk. Of maken ze gebruik van het vertrouwde Nederlandse dealernetwerk. Nou, wij als BOVAG vertegenwoordigen die garage, die dealers, die dat al jaren doen. En als je bij zo'n dealer zo'n auto koopt van een nieuw merk, dan weet je dat je service hebt, dat je terecht kan, dat je echte mensen kan spreken. Dus geen online formuliertje of een telefoonstem. Maar dat je echt langs een fysieke locatie kan.
2: Ja, nou snap ik dat je dat als BOVAG zegt. maar ben je echt aan de goden overgeleverd als je online koopt?
7: Nou ja, kijk, als je online je auto koopt, dan hoeft dat natuurlijk niet per se een probleem te zijn. Maar als er dan vervolgens iets mis is met je auto, dan moet je ook bij die partij aankloppen online. Dan heb je geen fysieke plek. En het klinkt misschien een beetje als preken voor eigen parochie. Maar als je langs een dealer gaat, dan weet je dat het verkooppunt, maar ook het reparatiepunt, gebundeld is op één locatie. Dus je hoeft maar naar één partner te kijken. En vaak zie je bij die merken die het zelfstandig doen, daar moet je dan bij aankloppen. En dan word je doorverwezen naar een QuickFit of naar een Profile of naar een andere garage. En daar moet je dan maar net terecht kunnen. Terwijl als je aanklopt bij een dealer die zelf ook de reparatie doet, heb je één vast aanspreekpunt.
2: Hartelijk dank. Stijn Oosterhof van BOVAG.
4: En hoe is het om 100 dagen opgesloten te zitten voor de ruimtevaart? Nou, Nadine Duursma weet daar alles van. Van april tot en met juli leefden ze samen met 5 anderen in een volledig afgesloten omgeving. Voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA onderzocht ze wat een langdurige ruimtemissie met een mens doet. En meerdere luisteraars wilden hier meer over weten. Luisteraar Hans bijvoorbeeld was benieuwd hoe de selectie was gegaan. Waren alle deelnemers aspirant-astronaut?
2: Nadine Duursma, goedemorgen weer.
8: Hoi, goedemorgen.
2: Waren jullie allemaal aspirant-astronaut?
8: Ja, ik zal zeggen dat heel veel van ons wel die droom hadden. Maar tijdens de selectie meld je wel aan voor de missie. Dus de selectie was wel heel vergelijkbaar. Er waren 3000 aanmeldingen en 6 plekken. Dus de percentages die lagen ongeveer hetzelfde. En we moesten ook door dezelfde stappen heen. Dus we hadden medische keuring, een psychologische keuring. We moesten heel veel cognitieve testen doen, samenwerken. Dus uiteindelijk zouden we wel allemaal kwalificeren. Maar ja, voor nu was het vooral voor die aardse missie. En we hopen natuurlijk dat we later misschien de ruimte in kunnen.
2: Ja. Wat was dan jouw achtergrond? Vragen mensen zich ook nog af.
8: Mijn achtergrond, ik heb een dubbele master in robotica en ruimtevaarttechniek van de TU Delft. En daarnaast heb ik ook aan een aantal gave projecten mogen werken. Onder andere in Houston, in de Poolcirkel. Dus ik zat al wel een beetje in de ruimtevaartbubbel, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, en we hadden het in de uitzending al over. Je zou het ooit wel willen, hè? Astronaut
8: ja,
2: zijn.
8: Ja, het zou wel heel gaaf zijn, inderdaad. Het is niet iets waar je echt direct naartoe kan werken. Nee. Want de kansen die zijn heel erg klein. Maar ik denk toch, als je zo'n droom hebt, dan doe je zoveel dingen die je anders niet zou doen. En je kan ook zoveel bijdragen als je gewoon passie hebt voor techniek en blijft werken naar wat je daadwerkelijk leuk vindt.
2: Ja, jij hebt hiermee natuurlijk ook wel een streepje voor weer in die selectieprocedure. Er was nog een heel andere vraag. Luisteraar Robert, want je vertelt dat je 1,5 uur per dag moest sporten. En luisteraar Robert wil of je dat hele strakke schema wat jullie hadden, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, hebt doorgezet. Of het gewoonte zijn geworden.
8: Oh, dat is wel een grappige vraag. We hadden inderdaad best een strak schema. We moesten om 7 uur 's ochtends opstaan, om 11 uur naar bed. En inderdaad 1 uur tot 1,5 uur per dag sporten. En dat is wel grappig, want voor mij was dat minder dan wat ik normaal doe. Ik was normaal altijd heel druk met hardlopen, zwemmen en gewoon kleine fietstochten, wat je dan in de isolatie niet hebt. Dus voor mij was dat juist weer mindering. En ik ben nu juist weer lekker 2 keer per dag aan het sporten in plaats van 1 keer per dag.
2: Lekker zeg, gas geven.
8: Maar om 7 uur opstaan, dat hoeft van mij nog niet hoor.
2: Nee, dat 7 uur opstaan, dat laat je even zitten. Maar 2 keer per dag sporten, dat heb je weer opgepakt. Dank je wel voor je verhaal weer. Nadine Duursma.
3: 3 voor de dag.
2: De bewindslieden komen bij elkaar op het Catshuis voor de jaarlijkse startsessie van het kabinet. Morgen staat aansluitend het coalitieoverleg gepland. En ondanks de regen die nu valt, blijft de droogte een groot probleem in Nederland. Hydroloog Inge de Graaf van Wageningen Universiteit legt uit wat de regen met de droge bodem doet.
9: Je moet de bodem eigenlijk zien als een droge spons. Die spons is nu dus in de afgelopen tijd helemaal uitgedroogd. Daar valt nu een beetje regen op. Maar die spons moet eerst langzaam goed nat worden, zich vullen, voordat de bovenste spons, dus die bovenste bodemlaag, daar het water van kan doorsijpelen naar de diepere laag, naar het grondwater. En grondwater en rivierwater staan ook weer in verbinding met elkaar. Dus het is echt een systeem van droge en natte sponsen die zich eerst moet vullen.
2: Vanmiddag in het NOS Radio 1 Journaal een reportage over het Twentekanaal, dat vanwege de droogte al sinds eind juli dicht is. En op de wereldkampioenschappen hockey spelen de Nederlandse mannen hun tweede wedstrijd tegen Argentinië. Sportcommentator Suze van Kleef over de kansen van de Nederlanders.
10: Oranje heeft vaak moeite met Argentinië. Verloor eind vorig jaar tot 2 keer toe van ze in de Pro League. Afgelopen 3 jaar werd er in de reguliere speeltijd geen 1 keer van Argentinië gewonnen. Is de moeilijkste tegenstander in de eerste groepsfase. Maar ja, Nederland is Olympisch kampioen. Maakte echt een goede indruk tegen Nieuw-Zeeland. En wil in eigen land goud gaan pakken op dit wereldkampioenschap. En de eerste echte test is dus vanavond.
2: De wedstrijd is om 6 uur. Is live te zien op NPO 1 en online. Zometeen Spraakmakers Roos.
11: Met Stand.nl meteen om 9:30 gaan we het hebben over datacenters in Nederland. Er is verzet nu op dit moment in Amsterdam-Zuidoost tegen de bouw van zo'n centrum. En dat is dus voor ons de aanleiding om het er weer eens over te hebben. De stelling is: datacenters zijn een noodzakelijk kwaad. En u kunt meepraten hierover. Bel 0800 1101.
2: Dat bij Roos. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.
12: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
13: Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen van bedreiging van toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken halen. Vanwege de droogte mag dat niet. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van inbraken. De politie in Amsterdam heeft sinds gisteren 140 tips gekregen in de zoektocht naar de identiteit van een man in een verzorgingstehuis. De onbekende man kwam 3 jaar geleden op straat ten val en bleek te zijn getroffen door een herseninfarct of een hersenbloeding. Hij kan maar een paar woorden spreken en het is de politie nog niet gelukt om zijn identiteit te achterhalen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week juist hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. Het weer. De hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt er ook wat zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, dan bij 19 graden.
14: ANWB verkeersinformatie. De files nemen af. Er staan nog een stuk of 10. De langste files staan op de A50. De A50 van Os naar Arnhem. Tussen Renkum en Knoop het Grijzoord. 10 minuten oponthoud. Er is een rijstrook dicht. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Knoop het Beekberg en Afrit Schaarsbergen. 10 minuten oponthoud.
12: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
11: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom bij Spraakmakers. Onze spraakmaker van vandaag is historicus, journalist en oud-correspondent in Rusland, Hubert Smeets. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
11: Leuk dat je er bent. Het is deze week 35 jaar geleden dat er 3 dwaze dagen in Moskou plaatsvonden. Ik heb het dan over de mislukte coup. U kent hem misschien nog wel, die beelden. Boris Jeltsin op een tank. Nou, die bleken beslissend voor de geschiedenis van Rusland. Jij was erbij, Hubert, in der tijd. En we blikken zo meteen terug op die dagen. Voor het Mediaforum zit alvast columnist Haroun Ali aan tafel. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
11: Leuk dat je er bent.
15: Dankjewel.
11: In het Mediaforum gaat het over de boete voor een aantal kranten voor berichtgeving over afslankmedicijnen. Daar werd door Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Klok zo op gereageerd.
16: Nou, het is wel censuur. Wij hebben ook al dingen weg moeten halen waarvan we denken, dit slaat nergens op, dit rellen. Maar nee, het is gewoon censuur.
11: Meer over deze zaak om 10 uur. We beginnen met het groeiende verzet tegen een datacenter in Amsterdam-Zuidoost. Dat gaat veel meer drinkwater gebruiken dan volgens de norm is toegestaan, zeggen de tegenstanders. Maar kunnen we wel zonder? De stelling in Stand.nl is: datacenters zijn een noodzakelijk kwaad.
12: Deel uw ervaring
17: op 0800 1101.
15: Dat is dus steeds meer nodig, maar willen ze liever niet in de achtertuin hebben. Datacenters.
17: Inmiddels zitten er ruim 500 mensen in deze appgroep om actie te voeren tegen de komst van een datacenter in Amsterdam.
18: De opkomst van datacenters, grote loodsen die ons internetgebruik gaande houden.
19: Als het datacenter helemaal af is, zal het naar verwachting 779 miljoen kilowattuur per jaar verbruiken. En zo'n 1 miljard liter drinkwater om alles te koelen.
20: Nou ja, ik denk dat buurtbewoners ook straks huizen willen hebben met internet.
21: Ja, ik vind het belachelijk dat het er komt. Het gaat om ons drinkwater. Het gaat om onze elektriciteit.
20: Ik denk dat iedereen graag wil doorgroeien en ook die datacenterruimte nodig heeft.
11: Hubert Smeets, datacenters zijn een noodzakelijk kwaad. Eens of oneens?
22: Daar ben ik het eens mee.
11: Ja?
22: Ja.
11: Ze zijn noodzakelijk? En je vindt ze ook verschrikkelijk?
22: Ja, ze zijn noodzakelijk, want zonder data kunnen we niet meer leven.
11: Ja.
22: Gaan we nog merken wanneer de oorlog in Europa ook deze kant op komt. Sterker nog, we merken het eigenlijk al. Er zijn verschillende storingen de afgelopen jaren geweest sinds de grootschalige invasie in Oekraïne. Waarvan ik soms denk, en soms ook wordt er toegegeven, die zijn van buitenaf geïnstigeerd. Dat is niet toevallig een kortsluiting in het elektriciteitskastje links om de hoek.
11: Dat zijn dan cyberaanvallen bijvoorbeeld.
22: Dat, ja, dus dat bewijst al dat ze een noodzakelijk kwaad zijn. Het bewijst ook dat het kwetsbaar is. En we weten inmiddels dat de kosten ervan ook heel groot zijn. Mm-hmm. En dit gaat allemaal om datacentra. En daarom zeg ik, het is een noodzakelijk kwaad.
11: Ja.
22: Om Amerikaanse datacentra.
11: Ja, ook. Ook deze in Zuidoost begreep ik althans van Equinix, het bedrijf dat ze neer gaat zetten, dat bijvoorbeeld de Nederlandse Rijksoverheid er ook gebruik van gaat maken.
22: Ja, maar wat we zien, denk ik, ook in dit kleine buurtprotest, dat is het tot nu toe, dat in Nederland nog eigenlijk altijd het besef dat we wat meer soeverein moeten zijn,
11: ja,
22: als het gaat om al onze voorzieningen, dus ook datacentra,
11: ja,
22: dat onvoldoende ontwikkeld is nog. En dat we nog te veel denken dat Google en Meta en Musk en zo allemaal voor ons heil ook hier hun spullen neerzetten.
11: Ja. Er zijn natuurlijk grote Amerikaanse bedrijven die hier hun datacenters neerzetten, zoals Microsoft bijvoorbeeld. Ja. Kun je dat geopolitiek gebruiken?
22: Ja, tuurlijk. De Amerikaanse wetgeving is van toepassing op Microsoft en op Google en op al die andere grote high-tech bedrijven. En als de Amerikaanse president iets wil met die bedrijven, dan heeft de Tweede Kamer echt het allerlaatste woord.
11: Ja,
22: dus maar in die zin is het een geopolitiek instrument.
11: Ja? Ja, dan zou je gewoon kunnen zeggen, wij slaan hier die data op, jullie maken hier gebruik van, wij kunnen dat dan tegen jullie gebruiken,
22: maar
11: je
22: dat
11: blokkeren?
22: Kan. Ja, dat kan.
11: Zou je kunnen doen.
22: Ja, dat zou je kunnen doen. Maar het probleem is dat wij in Nederland geen alternatieven nog hebben. Mm. En kijk naar artificiële intelligentie. Ik probeer een beetje te rommelen met een Franse zoekmachine.
11: Mm-hmm.
22: Cha, kat, heet die. Chat. Hè, de, mm-hmm. Ja, sorry. Het is toch gewoon van mindere kwaliteit, nog.
11: Ja, ja. Haroun, hoe sta jij in deze discussie?
23: Ja, lastig, want inderdaad, zoals jij net zegt, inderdaad, we hebben die datacentra nodig voor hele essentiële informatie op te slaan. Maar we zijn ook allemaal heel erg verslaafd aan het worden aan kunstmatige intelligentie. Hè?
11: Ja.
23: De chatbots.
11: Ja, en ik weet niet hoe het met jouw fotorolletje zit op je telefoon.
23: Ja, daar staan inderdaad duizenden foto's en
11: echt
23: filmpjes.
11: Wissen.
23: Ja,
11: precies. En nemen we de tijd niet voor.
23: Exact. En inderdaad, ik betaal ook al per maand volgens mij €2 voor extra cloud-opslag. Mm-hmm. Dus ik ben er zelf ook schuldig aan. Maar ja, het is een noodzakelijk kwaad ook geworden. Hè? De grote tech-miljardairs hebben AI uitgevonden, waar wij ons nu afhankelijk van hebben gemaakt door ons vrije denken, vrije doen zelfs uit handen te geven. En daardoor krijg je nu, zul je alleen maar meer datacentra over.
11: Al die rekenkracht heeft ook.
23: Ja, precies. Dus en wat ik. Het gaat heel veel over het watergebruik en het energieverbruik. Maar wat ik zelf ook wel schokkend vind, ik heb er daar een aantal reportages over gezien, is wat zo'n datacentrum doet met de omgeving. En niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren. Hè? Want er komt dus een constant soort van lichte zoomgeluid. Mm-hmm. En ook heel veel licht komt er vrij bij als een datacentrum er staat. En dat verpest compleet de biodiversiteit en het habitat van dieren. Dus niet alleen maar dat geluid, maar dat verstoort zeg maar hoe dieren met elkaar paren. Er zijn echt berichten over landbouwdieren die gewoon niet meer willen eten. Tientallen procenten van hun lichaamsgewicht kwijtraken. Zelfs bij de liefst zo ver mogelijk van het datacentrum, soms aan de weg allemaal gaan slapen om maar weg te zijn van van het geluid, van die straling. Dus is het noodzakelijk? Als je dan dit soort dingen leest en hoort, dan denk ik van waar zijn we in godsnaam mee bezig?
11: Ja. De stelling is dus vandaag, datacenters zijn een noodzakelijk kwaad. We gaan naar Peter Domen. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, met Peter Dome spreek je inderdaad.
1: Hoi. En wat vindt u van de stelling?
0: Nou, als je de voorgaande sprekers ook hoort, dan is dat natuurlijk. We zijn eigenlijk al te ver om ingrijpende maatregelen te nemen. Wij zijn niet alleen als individu, denk maar aan telefoongebruik, maar ook als land, maar ook als werelddeel, als wereld misschien zelfs, veel te ver doorgeslagen. En het is erg moeilijk om daar paal en perk aan te stellen, denk ik.
1: Ja, maar zegt u, we hebben ze wel nodig, helaas, want ik vind ze een verschrikkelijk gezicht in het landschap. Of zegt u, nou, we zouden ze eigenlijk helemaal niet nodig moeten hebben, of althans niet zoveel? Nou, waar zit u?
0: Ik denk, weet wel zeker dat je ze nodig hebt. En ik denk ook dat je best wel wat dingen kunt ondernemen om ervoor te zorgen dat ze wat aangenamer ogen. Mm-hmm. Kijk, ze zijn vaak nu blokkendozen en ze geven geluid en komt licht vanaf. Ik denk dat je best wel wat kan doen. Ook architectonisch, zeg maar, om ervoor te zorgen dat ze het wat sympathieker overkomen.
1: Ja, maar u zegt wel, zijn ze noodzakelijk kwaad?
0: We zijn al te ver. We kunnen niet terug.
1: Nee.
0: Dat weet ik wel zeker.
1: Dank u wel, Peter Dome. In het Spraakmakerscollectief schrijft Marloes: we zijn straks volledig afhankelijk van China en Amerika. Als we zelf geen rekenkracht hebben. Om enige zelfbeschikking te hebben, hebben we die nodig. Niet fraai, wel nodig. En Oscar Kroes laat er weten: nee, al die AI-toepassingen waar niemand om vraagt en die ook niet echt iets zinvols toevoegen aan de samenleving, zijn het absoluut niet waard, zegt hij. De enige die beter wordt van deze ontwikkeling is een handjevol miljardairs in Amerika. We gaan naar Laurens Verhagen, hij is techjournalist bij de Volkskrant. Goedemorgen, Laurens.
5: Goedemorgen.
1: Ja, voor wie bouwen we eigenlijk die datacenters hier in Nederland? Bouwen we die voor big tech bedrijven in Amerika of ook voor Nederlandse bedrijven bijvoorbeeld?
5: Ja, deels zeker ook voor de grote Amerikaanse techbedrijven, maar niet alleen. Eigenlijk alles wat we doen in zowel ons persoonlijke leven als een professioneel leven draait op die datacenters. Ja. En het gaat heel vaak nu over AI, omdat dat het meest in het oog springt. Maar ja, denk ook aan thuiswerken of inloggen op de gezondheidsportal van je ziekenhuis. Of wetenschappelijke toepassingen, simulaties draaien om klimaatonderzoek te doen. Nou ja, eigenlijk alles wat we doen draait erop. En het is niet alleen Amerikaanse techbedrijven.
1: Oké. Het laatste wat ik hierover las is dat we er ongeveer 200 hebben in Nederland. Klopt dat? Is dat nog een actueel aantal?
5: Ja, volgens mij wel. Ja, misschien zijn er weer wat bijgekomen, maar om en nabij. Ja. En de verschillen ontzettend in grootte. Hè. Dat zijn niet alleen maar gigantische, soms zijn ze ook wat kleiner. Dus het verschilt heel erg.
1: Oké. En hoe werkt die business? Nou, iemand bouwt zo'n datacenter. Is dat dan altijd namens een bedrijf als Microsoft? Of is dat een losse partij en die verhuurt daar dan ruimte?
5: Ja, dat laatste ook. Het verschilt een beetje. Er zijn een paar bekende voorbeelden, hè, van Meta en van Google en van Microsoft die dingen bouwen. In het havengebied van Amsterdam bijvoorbeeld of in de polder. Maar heel vaak zijn het ook uitbaters en die verhuren die ruimte weer. Een deel van de ruimte weer aan kleinere bedrijven of aan ziekenhuizen of aan universiteiten, noem maar op.
1: Ja, en in hoeverre hebben we zeggenschap over die datacenters, over ja, hoe ze eruit komen te zien bijvoorbeeld, waar ze komen te staan?
5: Die zeggenschap is er wel, want nou ja, die moeten gewoon voldoen aan de ruimtelijke procedures. En er zijn ook beperkingen. Dus als het gaat om die hele grote, nou, dan gaat het over capaciteit of de grootte ervan. Nou, daar is dan een soort verbod op gedaan. Het is niet zo als Microsoft met een zak geld komt en die zegt: ik wil hem hier op een museumplein hebben, dat hij daar mag komen.
1: Nee.
5: Dus maar nou ja, het is wel voldoen.
1: Gemeenten moeten dan die vergunning uiteindelijk ook afgeven. Het is natuurlijk wel heel aantrekkelijk voor gemeenten. Zeker als je weet dat ze het financieel allemaal krap hebben.
5: Ja.
1: Om daar dan toch maar toestemming voor te geven. Want je kunt daar gewoon miljoenen mee verdienen.
5: Ja, precies. Ja. En dan begint het te verringen altijd. Want dan is de vraag, zeker bij AI-toepassingen, van weeg dat op. Want ze nemen gigantisch veel ruimte in. Energie, waterverbruik. Lelijk inderdaad, waar het net al over ging. Mm-hmm. Maar goed, datacenters, het is niet alleen maar AI. Bij AI kan je nog soms denken, ja, wat is het nut daarvan?
1: Ja.
5: Maar ja, wat ik net al zei, universiteiten, ziekenhuizen, ons hele leven draait ook op die dingen. Mm-hmm. Dus je zou heel goed moeten kijken naar over wat voor toepassing hebben we het.
1: Ja, ik heb begrepen dat Nederland wel wat kritischer is geworden, hè, op de ongebreidelde bouw van datacenters. Niet alles mag meer. Er zit nog wel een hoop in de pijplijn wat nog mag.
5: Maar... Nee, dat klopt. En dat is denk ik ook iets van de laatste jaren. Zeker in Amerika is die weerzin heel groot geworden. En dat begint hier ook in Europa wel te komen. Het is natuurlijk ook enorm in het zicht. Ja, we hebben het heel vaak, was het de cloud? Dingen staan in de cloud. Ja, dat klinkt lekker abstract. Maar het gaat gewoon om lelijke zwarte dozen die energie, ruimte en water kosten.
1: Ja, waarom zijn ze altijd zo lelijk, Laurens? Heb jij die vraag al kunnen beantwoorden?
5: Nou, ik denk dat het een hele simpele antwoord is. Omdat het goedkoop is. Ja. Je zet een doos neer, dat is efficiënt. Er gaat het meeste ruimte in een doos. En als je een mooie metselde Amsterdamse school bakstenen op doet, dat kost geld. Dat, zo simpel zal het zijn.
1: Ja. Dankjewel, Laurens Verhagen, techjournalist bij de Volkskrant. Dylan Bakker, goedemorgen.
4: Goedemorgen, hallo.
1: Hi, u begon de WhatsApp-groep Stop Datacenter Zuidoost. De aanleiding waarom we het hier over hebben. Wat is uw grootste bezwaar tegen de komst van het datacenter in Amsterdam-Zuidoost?
4: Nou ja, het grootste bezwaar is natuurlijk wat ook net ook al werd verteld over het drinkwaterverbruik, elektriciteitsverbruik. Het is gewoon te veel voor de omgeving. Er worden woningen gebouwd daar zo in de wijk Amstel 3. En dan komt er ook een enorm datacenter. Maar dan kunnen de woningen worden nu on hold gezet omdat dat datacenter wordt gebouwd.
1: Oh, ik begreep dat die woningen gewoon door konden gaan.
4: Nou ja, er zijn een aantal woningen die worden al gebouwd natuurlijk. Mm-hmm. En dat is net zoals het datacenter. Maar dan komen nog meer woningen, want het is één transformatiewijk, hè, Amstel 3. Ja. En er komen nog meer woningen die worden nu on hold gehad omdat er niet genoeg stroom is om die woningen te voorzien.
1: Okay.
4: Maar dan gaan we wel een datacenter neerzetten.
1: Ik begreep dat die woningen die dan nog komen, dan hebben we het over 2050, wel voorrang krijgen als het gaat om een elektriciteitsaansluiting voor de bouw van het datacenter. Want dat is gemeld de NOS.
4: Oh ja, nou, de gemeente Amsterdam is nu bezig met een plan om ervoor te zorgen dat die datacenters uit het bestemmingsplan worden gehaald. En waardoor ze dus niet aan die voorrang, dat zij voorrang krijgen op elektriciteit. En dat ze ook nog dus alles innemen voor die woningen.
1: Ja, dat baart u zorgen. Ja.
4: Zeker. Ja. En met mij nog 500 andere mensen.
1: Ja. Hoe komt dat datacenter eruit te zien bij u in de buurt? Heeft u daar een plaatje van gezien?
4: Ja, volgens mij is het gewoon één zwart blok, toch? Dus,
1: het is één grote, hoge, hij is wel hoog, begreep ik, hè?
4: Werd net gezet, toch?
1: Het is een hoge, geloof ik, hè?
4: Een hele hoge, ja. Dus wat ze hebben gedaan, ze hebben hem juist hoger gemaakt dan de andere datacenters, zodat ze dan zeg maar niet aan die grote milieurapportages hoeven te voldoen.
1: Ja, er zijn allemaal regels voor hoeveel hectare grond, et cetera, je mag gebruiken. Als je een stuk de lucht in gaat, dan...
4: En hij is net klein genoeg dat ze niet aan die rapportage hoeven te voldoen.
1: Ja.
4: Wat natuurlijk ook al een beetje crimineel is, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja.
4: Want je weet wat je doet als bedrijf.
1: Ja, het probleem hier is, las ik ook, dat dit plan zat al in de pijplijn. En ze zijn wel strenger geworden, ook in de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld. Als het gaat om de bouw van datacenters. Maar het is heel moeilijk tegen te houden als je die afspraak al hebt gemaakt natuurlijk met bedrijven.
4: Nou ja, zo moeilijk is het niet als je een beetje ethisch verantwoord bent en een beetje naast je bewoners wil staan.
1: Ja.
4: Zoals de gemeente Amsterdam dat wil doen.
1: Maar je wil ook een betrouwbare overheid zijn, toch?
4: Zeker. Ja, maar ik denk ook, weet je, er zijn ook... Weet je, we weten nog niet eens wat zo'n datacenter effect kan hebben op zo'n woonwijk. Als je hem daar middenin zet. Weet je, ik vergelijk ongeveer met dat we vroeger hadden we asbest. Daar bouwden we alles mee. Maar we wisten niet wat het effect zou zijn op mensen hun levens.
1: Hmm.
4: En nu weten we dat ook niet met die datacenters wat het effect daarvan is.
1: Ja. Hoeveel buurtgenoten hebben zich inmiddels aangemeld? Want u heeft behoorlijk wat aandacht gekregen in de media de afgelopen 24 uur.
4: Ja, daar zijn we heel blij om, hè?
1: Ja, dat snap ik. Hoeveel mensen hebben zich bij u aangesloten nu?
4: Nou, we hebben nu een appgroep van zo'n 550 personen.
1: Mm-hmm.
4: Daarnaast zullen er nog heel wat meer mensen zijn. Want ik had een Instagram-post gemaakt. Nou, die is over de 100.000 keer bekeken en interactie mee geweest. Dus ik ga ervan uit dat we heel veel mensen ook buiten Amsterdam hebben bereikt. En dat heel veel mensen een zienswijze hebben ingediend. Ik ga ervan uit, sowieso de 500 die in onze appgroep zitten. Maar het kunnen er nog veel meer zijn.
1: Dank, Dylan Bakker. Hij startte de WhatsApp-groep Stop Datacenter Zuidoost. We gaan naar Marijn Rengers, onderzoekjournalist bij NRC. Schreef samen met collega Marloes de Koning over het datacenter in Zuidoost. Welkom in de uitzending.
6: Hallo.
1: En ik lees daarin duizelingwekkende cijfers. Als alle torens er staan, dan gaat dat center jaarlijks 1,1 miljard liter drinkwater gebruiken. Om alles mee te koelen. Dat is ruim 1% van wat het regionale drinkwater jaarlijks oppompt. Om er even wat te noemen aan cijfers. Dat is allemaal boven de norm die ooit is afgesproken. Die datacentra mogen verbruiken. Aan wie is de controle?
3: Ja, die norm, dat hebben de datacenters ooit beloofd aan Frans Timmermans. Maar die is nooit in de wet beland. En daarmee blijft het een belofte. Dus daar hoeven ze zich niet aan te houden. En in dit geval doen ze dat ook niet.
1: Oké. Okay. Kun je uitleggen hoe het zit dan met die wet en regelgeving?
3: Nou, er is heel veel wet en regelgeving die over datacenters gaat. Maar het is heel erg versnipperd. Dus de gemeente heeft er iets over te zeggen. De provincie, het Rijk, drinkwaterbedrijven, elektriciteitsbedrijven. Maar uiteindelijk gaat er niemand echt over. En daardoor kunnen ook steeds van dit soort enorme gebouwen verschijnen. Mm-hmm. Zonder dat buurtbewoners en gemeenteraadsleden daar echt over besloten hebben.
1: Okay.
3: Ze ontstaan.
1: Ja, want je zou zeggen, zo'n gemeente die moet wel die vergunning verlenen, toch?
3: Nee, uiteraard. Maar het is gewoon een complex gebouw. Mm-hmm. En uiteindelijk wordt het een datacenter. En dan heeft iedereen het idee van, wat gebeurt hier?
1: Oh ja.
3: Het is ook een beetje omdat datacenters zijn anders dan gewone grote gebouwen, waar we er heel veel van hebben, omdat ze juist zoveel, vooral stroom en in dit geval ook drinkwater gebruiken.
1: Ja.
3: Dus ze hebben veel meer impact dan een kantoor of een woontoren of een distributiecenter.
1: Ja. Ja. En er zijn dus wel normen afgesproken, bijvoorbeeld aan die zogenoemde hyperscalers. He, daar hangen voorwaarden aan vast. Je mag maar zoveel ruimte et cetera gebruiken. Maar we hoorden net Dylan Bakker zeggen, ja, dat weten ze vrij simpel te omzeilen. Maken ze hem gewoon iets kleiner, maar dan hoger.
3: Ja, dat is de tragiek van de Nederlandse regelgeving. Dus er is ooit bedacht, we willen geen hyperscalers meer, behalve mm-hmm. op twee plekken aan de randen van het land. Maar goed, als je de lucht in gaat, dan mag je toch een hyperscaler bouwen die enorm veel elektriciteit gebruikt.
1: Ja.
3: Dus dat laat zien, en dat is de regelgeving vanuit het Rijk.
1: Mm-hmm.
3: Dat laat zien dat we er eigenlijk niet echt grip op hebben.
1: Ja.
3: Dus er is niet echt een landelijk datacenterbeleid. En alles wat er nu gebeurt, al die protesten, het enorme beroep op het stroomnet laat zien dat er wel moet komen en dat het ook streng moet zijn en dat je erover na moet denken.
1: Dankjewel, Marijn Rengers, onderzoeksjournalist bij NRC. Gaan we naar Marja Belkom. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: U woont in Aalsmeerderbrug. En
6: klopt.
1: 60 meter van uw huis wordt zo'n datacenter gebouwd.
6: Yes.
1: Maakt u zich zorgen?
6: Ja, zeker. Ja, ja? Zeker.
1: En waar maakt u zich dan zorgen over?
6: Een kolos van 22 meter, 105 hoog, 175 meter lang en 50 meter breed, geloof ik het hoor. Oh ja.
1: En vindt u het vooral lelijk of is er meer aan de hand?
6: Het is lelijk. En het maakt geluid. En dat zeggen ze dat het niet gebeurt, maar daar zijn we niet van overtuigd. Dus we hebben straks een heleboel geluid in de tuin.
1: Hmm. Bent u al ergens op een plek geweest waar zo'n center staat om te kijken wat het eigenlijk doet met het geluid in de omgeving?
6: Ja. En ze hebben ook gezegd dat één keer in de maand moeten de noodaggregaten gestart worden. En dan heb je een hele dag herrie.
1: Oh ja. Ja. En kunt u nog iets doen om de bouw tegen te houden? Probeert u iets?
6: We hebben een groep, net zoals een van de sprekers hiervoor, hebben een datacenter appgroep geopend. En we hebben regelmatig contact. En wat ons ook een van de dingen die ons heel erg stoort, dat we nooit, maar ook nooit op de hoogte zijn gehouden door de gemeente.
1: Oh ja.
6: Je moet zelf achter alle dingen aan. Er wordt op een gegeven moment een gebouw, 2 jaar geleden mm-hmm. werd een gebouw naast ons afgebroken en neem je contact op met de gemeente. En ja, daar kunnen we niets aan doen. En wat blijkt nu gewoon? Als ze een bestaand gebouw neerhalen, mogen ze daar opnieuw gaan bouwen.
1: Ja, dus
6: 200,
1: ook
6: 300 meter verder ruimte zat. Meneer, het moet in de achtertuin van zo'n 200 mensen.
1: Dus ook communicatie is een probleem, zo te horen. Dank u wel ook voor uw bijdrage, Marja Belkom. Christian Zardema, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: U bent planoloog aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En Nederland telt nu zo'n 200 datacenters. Noord-Holland telt er nu 80. Wat zijn de gevolgen nou van het plaatsen van zo'n center voor het stroomnet?
7: Nou ja, het zijn enorme stroomvragers. En dat hangt natuurlijk enorm af ook van de omvang van zo'n datacenter. Die kunnen heel verschillend in omvang zijn.
1: Mm-hmm.
7: Maar waar we het hier over hebben is gewoon echt een grote. Ja, die pakt het equivalent van laten we zeggen 200.000-300.000 huishoudens in één keer. Dus dat vraagt een enorme aansluiting. Dat betekent mm-hmm. ook dat de bestaande kabels die worden extra belast. Dus dat betekent dat je daar echt wel weer ook in het netwerk moet investeren om dit soort ontwikkelingen te kunnen faciliteren.
1: Ja. Is het logisch eigenlijk om zo'n center in Amsterdam-Zuidoost te bouwen, waar je ook veel woningen wil bouwen?
7: Nou ja, qua ruimte valt het in die zin mee. Alleen ja, we hebben dat natuurlijk net ook bij de vorige sprekers gehoord van ja, hoe mooi is het allemaal en is dit dan wel zo aantrekkelijk?
2: Ja.
7: Het is wel zo dat op dit soort plekken je vaak wel een vrij redelijk stroomnet hebt. Maar eigenlijk wil je de locatie, als je het vanuit de elektriciteit zou bedenken, het liefst daar doen waar de stroom het meest voorradig is. Dus waar de kabels al liggen.
2: Ja, en dat is blijkbaar op veel plekken in Noord-Holland zo?
7: Ja, nou, het probleem in Nederland is dat er heel weinig plekken nog zijn waar de stroom ruim voorradig is. We zitten echt met, we noemen dat dan netcongestie, het net zit gewoon vol. Dus we moeten overal enorm investeren. Dus eigenlijk is elk datacenter, net als elke andere grote stroomverbruiker, op dit moment echt gewoon een behoorlijke extra investering vraagt die dan van de netbeheerders om dat allemaal weer op te lossen. Ja. En dat geldt zeker ook voor Noord-Holland.
2: Dus daar zit op een gegeven moment ook gewoon een einde aan?
7: Nou ja, er zit in die zin geen einde aan, omdat je natuurlijk wel kunt blijven investeren om dat netwerk te verzwaren. Dat gebeurt ook, er gaan echt miljarden per jaar in om ons stroomnetwerk mee te laten groeien met de energietransitie. Alleen ja, die doen we al, die hebben we al nodig. En elk van dit soort grote stroomverbruikers zet daar wel extra druk op dat hele proces.
2: Ja, maar ziet u zo toch ook als een noodzakelijk kwaad, die datacenters?
7: Nou ja, ik vind het in die zin lastig. Ik ben daar dan weer minder expert in. Ik kan me heel goed voorstellen dat we als Nederland, ook met het oog op de ontwikkeling in de wereld, best wel een beetje grip willen hebben op nou ja, waar de data is en hoe we daarmee omgaan. Dus wat dat betreft kan ik me absoluut voorstellen dat we dat soort dingen willen doen. Maar je kunt je ook afvragen, moet dat in Nederland? En om even vanuit mijn eigen expertise aan te geven. Het is voor Nederland buitengewoon moeilijk om zelfvoorzienend te gaan worden met energie, omdat onze ruimte zo schaars is.
2: Ja.
7: Eén zo'n datacenter is pakken bij 2-3 serieuze windmolenparken die we extra erbij moeten bouwen. Nou, daar hebben we de ruimte helemaal niet voor.
2: Ja.
7: Dus je kunt je afvragen, ja, misschien moeten ze naar Schotland of Noorwegen.
2: Dankjewel, Christian Zuidema, planoloog. Remco de Boer, energiedeskundige, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
2: We hoorden net Christian Zuidema zeggen, misschien moeten ze naar Schotland. Hoe sta jij in deze discussie met je energieblik?
8: Nou, het lijkt me toch wel buitengewoon fijn als wij zelf datacenters hebben. Vorige sprekers hebben er ook al aan gerefereerd. Er is nogal wat aan de hand in de wereld. Hubert Smeet zei het ook, hè. Dus dat we zelf datacenters nodig hebben, dat staat in ieder geval voor mij als een paal boven water.
2: Ja, hebben we er zoveel nodig ook?
8: Nou ja, dat is de vraag, hè. De afgelopen 10 jaar is ons dataverbruik ongeveer verviervoudigd. Ja, dan snap je dat er ook meer data nodig is. Het ging al over de duizenden foto's die jij geloof ik ook op je telefoon hebt. En ik ook.
2: Schuldig.
8: Iedereen die wil Netflixen en wat al niet. Dus die groei die blijft er nog wel even in zitten. Ja, en daar moet je wat mee in de zin van datacenters. En de vraag is vooral, denk ik, hoe zorgen we dat die op een goede manier in het landschap passen? Hoe zorgen we dat die op het stroomnet passen? Dus niet de vraag of, maar hoe.
2: Ja, en wordt daar voldoende op gelet? Want ik heb het idee ook, als we iedereen zo horen het afgelopen half uur, dat niet echt zo is.
8: Ik zie wel parallellen met hoe zon- en windparken alweer toch zeker 10, 15 jaar geleden echt flink opkwamen. En daar zagen we eigenlijk hetzelfde. Daar kwamen producenten of ontwikkelaars die toch, en ik zeg het wat oneerbiedig, liefst zo snel mogelijk onder de radar de vergunning regelden. En dan ineens waren ze er. Of er was nog een inspraakavond en dan zeiden mensen, hè, wat krijgen we nou?
2: Mm-hmm.
8: Nou, dat zag je toch ook een beetje met de datacenters wel. Inmiddels zie je wel dat ook de grote jongens echt vroegtijdig, of vroeger dan voorheen, doen aan communicatie en de deuren openen. Dus dat is in ieder geval alvast een goede ontwikkeling.
2: Ja, maar dat verzet is ook wel logisch, toch? Dat komt van bewoners, even los van de manier van communiceren, hè, die dan gebrekkig is. Je krijgt toch al wat in je achtertuin?
8: Zeker, maar, en dit bedoel ik zeker niet oneerbiedig naar mensen die het terecht vinden dat er iets niet in hun achtertuin moet. Er is verzet in Nederland tegen alles. Wat je ook doet, en of het nou gaat over een windpark, een zonnepark, een datacenter, bij wijze van spreken een nieuwe rotonde, er is gewoon altijd verzet. En dat is vanuit het oogpunt van als je daar woont best terecht. Mm-hmm. We moeten natuurlijk kijken van, ja, hebben we die datacenters nodig? Ik zeg ja. En hoe passen we ze dan zo goed mogelijk in? Daar gaat het om.
2: Ja, dus daar moeten we op letten eigenlijk, zeg jij. Dat is de Zeker. Boodschap van vandaag. Dankjewel, Remco de Boer, energiedeskundige. En dat zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling datacenters zijn een noodzakelijk kwaad. Er wordt veel gediscussieerd, ook in ons spraakmakerscollectief. Koen vraagt zich daar af, wat voor data staan er eigenlijk op datacenters? Ik kan wel beargumenteren dat 90% onnodig is en dat we technologie kunnen ontwikkelen om deze centers veel efficiënter te maken. Huub maakt zich zorgen over de impact op het milieu. De natuur heeft last van het gezoem en het licht van deze datacentra. Dat zei Haroon net ook al in de uitzending.
11: Dat is juist een argument. We kunnen met meer terug om ze wel in stedelijke gebieden als Amsterdam Zuidoost te bouwen. Nou, wilt u meepraten met ze en u bent nog geen lid? Meld u zich aan dan via spraakmakers.kwncrv.nl.
9: NPO Radio 1.
10: Een waardig verhaal.
13: Maar goed, dat is mijn mening. En die geldt gewoon op de zender.
14: Dr. Keldrenko.
13: Dat is gewoon de wet, dus bij deze.
24: Er is ook gewoon nog heel veel Amazone over. Hè? Ik denk dat we dat ook goed moeten realiseren.
13: Ja, zeg maar niet te hard. Ja. Ik hoor de motorzagel starten. Ja.
14: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
13: Zijn we zo'n mopperaarsvolk dat ook als alle regels weg zijn, dat we nog steeds klagen over te veel regels.
14: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
13: Die vrouwen zijn gewoon te ijverig. Die moeten wat minder hard werken.
25: Ja, of de jongens harder. We willen toch meer productiviteit groeien, hoor. Kom op.
26: Avro Tros.
14: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
9: Op NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
27: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
28: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
29: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
30: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
31: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: NPO Radio 1, 10 uur.
14: Roos Abelman.
11: Boetes voor berichtgeving over Ozempic, Wegovy en Mounjaro raken de vrijheid van de pers, vindt de hoofdredacteur van De Telegraaf. En hij krijgt bijval van zijn collega's. Meer over deze zaak zo in het mediaforum. Nu eerst de NOS-journaal met Clemens Peters.
32: Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de regionale gouverneur. Bij de aanval werden gebouwen geraakt, waaronder een café, een postkantoor en een winkel. En ook raakten 7 auto's beschadigd. Tegelijkertijd voerde Oekraïne vannacht een grootschalige drone-aanval uit op doelen in de regio rond Moskou. Daarbij zou een magazijn van de grootste Russische webwinkel Wildberries zijn geraakt. Door de aanvallen werd het luchtverkeer op de luchthavens van Moskou tijdelijk stilgelegd. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
33: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
32: De problemen zijn ontstaan na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van de toezichthouders werden genoemd. Die werden daarna ernstig bedreigd. En ook 2 jaar geleden kreeg het waterschap met bedreigingen te maken. Toen gebeurde dat juist in een periode met extreem veel neerslag. Hoewel het op veel plaatsen regent, blijft de droogte een probleem. Het neerslagtekort bedraagt 310 mm en dat is niet zomaar weggewerkt. De grond is nog altijd uitgedroogd. Ook de waterstand in de rivieren blijft laag. En om daarin verandering te brengen, moet het meer stroomopwaarts gaan regenen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden. Maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. De politie heeft 140 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van Lucky. Het Amsterdamse cold case team deelde gisteren beelden van de man van wie de identiteit nog steeds onbekend is. Hij werd 3 jaar geleden naar het ziekenhuis gebracht na een val op straat. Daar had hij afasie aan overgehouden en kan nog maar een paar woorden zeggen. De politie probeert te achterhalen wie die is.
34: De informatie die wij opdeden in dit onderzoek gaf eigenlijk een heel breed beeld. Hij zou
0: schat helemaal rijk zijn. Maar tegelijkertijd zwieren wij door de straat in Amsterdam.
25: Ja, we willen toch heel graag dat die geïdentificeerd wordt. Het is toch heel gek dat in Nederland het kennelijk mogelijk is om zoveel jaren, en heb je toch misschien wel over 20 jaar, onder de radar te leven.
32: Het cold case team gaat alle binnengekomen tips grondig bekijken, zegt de politie.
5: 140 tips, dat klinkt heel veel. We zijn er natuurlijk ook hartstikke blij mee. Maar we weten ook uit ervaring dat hoeft niet te betekenen dat de zaak is opgelost. Dus we hopen gewoon dat mensen nog steeds informatie blijven delen. We horen iets liever 2 keer dan helemaal niet.
32: De man bleek lid te zijn van een boeddhistische gemeenschap en had daar de bijnaam Lucky. Op het Waterloopplein staat hij bekend als Christen-Canadees. Maar verder is er niets over hem bekend. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Brazilianen verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. En de club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De twee partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door is er kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het maximaal 19 graden.
11: Gaan we naar de ANWB. Zit vanmorgen Edwin Gerritsen. Edwin, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Roos.
11: Hoe is het op de weg?
10: Er staan nog een paar files en de A4 Den Haag richting Amsterdam is tijdelijk dicht bij de Schipholtunnel. Er staat een vrachtwagen die te hoog is voor de tunnel. Op de A50 Os richting Arnhem voor knooppunt Grijshoort 10 minuten vertraging. Daar is een rijstrook dicht, het wegdek is beschadigd. En op de N201 Hilversum richting Uithoorn tussen Loenersloot en Vinkeveen 10 minuten extra reistijd.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
20: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
19: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
21: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
22: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
23: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
21: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: NPO Radio 1. KRO NCRV.
26: Roos Abelman.
9: Spraakmakers.
26: Met nu het Mediaforum.
11: Gaan kranten terughoudender schrijven over medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro? De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hoopt na het uitdelen van boetes niet dat er een zogeheten chilling effect optreedt. Of is dat kwaad nu al geschied? Leggen we voor aan een 3-tal journalisten in ons Mediaforum. Haroun Ali, journalist voor onder andere de Volkskrant. Hansje van der Beek, onderzoeksjournalist bij Argos. Goedemorgen, Hansje.
34: Goedemorgen.
11: En spraakmaker is Hubert Smeets, Ruslandkenner en ook journalist. Ja, er is veel te doen vandaag over een oordeel van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over hoe media berichten over het medicijn, onder andere Ozempic.
1: De gezondheidsinspectie heeft verschillende kranten beboet omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor afslankmedicatie.
2: De inspectie Gezondheidszorg vindt dat de NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic.
3: Volgens mij moet je journalistiek beoordelen. Dus als het niet goed is, moet je naar de Raad van de Journalistiek of moet je desnoods naar de rechter om de rechtmatigheid aan te vechten. Maar niet via de Geneesmiddelenwet.
11: Ja, Hans, je nieuws vandaag uit het Financiële Dagblad.
4: Ja,
11: wat dacht
4: begon
11: je
4: al, hè? Dit fragment werd ook gezegd, het afslankmiddel. Nou, dat mag dus niet, want het is geen afslankmiddel volgens de inspectie.
11: Het is een diabetesmedicijn?
4: Ja.
11: Althans, zo staat het hier geregistreerd.
4: Precies. Ja, ik vind het heel bijzonder. Laat ik het daarop houden.
11: Ja?
4: En ik vind het ook ingewikkeld om te beoordelen, omdat mij niet helemaal duidelijk is gemaakt door de inspectie ook waar dan de grens ligt. Wat is nou precies aan die artikelen? Waar gaat dan de grens over?
11: Mm-hmm.
4: En ik kan me zeker bij wat redelijk van weten welk stuk van de Volkskrant het is. Hè. Het gaat over Nature. Een bespiegeling daarop, een uitleg. Dat niet zou mogen, lijkt me ingewikkeld.
11: Voor mensen die dat niet kennen, dat is een vrij vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift, Nature.
4: Ja.
11: Die hebben geschreven over de voordelen van dit soort medicijnen. Daar heeft de Volkskrant over geschreven. Dat nog tegen het licht gehouden, begreep ik, van een aantal hoogleraren. Ook de bijwerkingen erbij vermeld.
4: Mm-hmm.
11: En toch zegt de inspectie, dit mag niet.
4: Blijkbaar.
11: Ja.
4: En waarom dan precies niet? Waar dan de grens is, dat ik had het prettig gevonden voordat dit bekend werd, dat een inspectie ook een persbericht uitbrengt van dit en dit, deze artikelen, hier gaat het om en dit is problematisch aan.
11: Ja.
4: Zodat je ook daar
6: een leermoment van kan maken.
4: Ja.
6: Ja.
11: Dat je weet waar je aan toe bent. Want je weet eigenlijk gewoon nu niet.
4: Ik niet als lezer of als burger wat hier nou zo vreselijk aan is. Dat je echt 51.000 euro, het is niet een of ander.
11: Ja, want je weet natuurlijk als journalist, dat weet jij ook, je mag geen reclame maken.
4: Mm-hmm.
11: Dat kan niet zomaar.
4: Ja.
11: En dat moet kloppen wat je schrijft.
4: Ja.
11: Dus je moet de zaken goed onderbouwen. Dat zijn de twee dingen waar je op let.
4: Ja.
11: Dus jij wil nu weten in deze zaak, waarin is dat dan misgegaan?
4: Precies.
11: Ja. Haroun, vind jij het logisch dat de inspectie op deze manier naar de berichtgeving over deze middelen kijkt?
6: Ja, het lijkt me gek om je pijlen op de kranten te richten. Kijk, ik kan me ook voorstellen, er zijn ook kranten en ook vooral lifestylebladen waarin mensen bijvoorbeeld schrijven, nou, ik gebruik dit middel om af te vallen. Mm-hmm. Hè, bekende Nederlanders, columnisten, die stukjes ken ik ook. Ik kan me voorstellen dat je dat heel erg als reclame ziet. Maar dit gaat echt over gewoon journalistieke verslaggeving over een middel, de voor- en nadelen. En ik denk helemaal deze medicatie waar het zoveel nu over gaat. Het is echt een maatschappelijk ding. Hè. Het gaat over van afvallen tot in Hollywood. Welke invloed heeft dat op jongeren en hun zelfbeeld en schoonheidsideaal? Wat zijn daar de gevolgen van? Zou het bijvoorbeeld inderdaad eetstoornissen weer in de hand werken? Het is een maatschappelijk onderwerp waar we het allemaal heel erg veel, denk ik, over hebben. In ieder geval ook in mijn eigen vriendenkring hebben we het er ook wel eens over. Dus ik denk dat het gewoon een journalistiek onderwerp is wat goed belicht moet worden. En helemaal, iedereen is tegenwoordig Dr. Google. Mensen kunnen op internet van alles bij elkaar vinden. Ook misschien doktersrecepten omzeilen om deze medicatie te krijgen om al dan niet op een goede manier af te vallen.
11: Mm-hmm.
6: Dan vind ik het juist de taak van kwaliteitskranten om daar heel erg evenwichtig over te berichten. Dus inderdaad de voordelen, maar zeker ook de nadelen. Ja. En inderdaad heel erg feit van fictie te scheiden en heel erg uit te leggen wat ons voortschrijdend inzicht is over deze middelen.
11: Maar dat wordt er wel heel moeilijk, want ik citeer eventjes uit het FD van vanmorgen. Een medium mag volgens de inspectie niet over Ozempic berichten alsof het een middel is om af te vallen. Maar de vraag is hoe dan wel, want dit is in principe, net als Wegovy en Mounjaro, dat zijn inmiddels ook middelen waarmee mensen afvallen.
4: Ja, moet je dan zeggen een middel waarvan je afvalt? Want dat is gewoon een feit, maar niet afvalmiddel.
11: Ik zou zeggen, probeer het en kijk of je het krijgt, hoe ver je kunt gaan.
4: Ja.
11: Wat kunnen de gevolgen zijn van zulke boetes? Want de inspectie zegt zelf, we willen niet dat er een chilling effect optreedt. Maar als ik jou zo hoor, Hansje, dan zeg je, ja, maar ik weet niet hoe het dan wel zou moeten.
4: Ja.
11: Is dat dan dat chilling effect?
4: Nou ja, ik zou dus inderdaad heel graag een soort handboek krijgen. Wat is de grens? En dan kan je ook nog zelf bedenken, is dat de grens die wij aanhouden?
11: Ja.
4: Het is wel ingewikkeld. Als dat stuk in de Volkskrant niet kan, dat blijft
11: hoe dan
4: opkomen.
11: Wel?
4: Hoe dan wel?
11: Ja, Hubert Smeets, is het kwaad niet al geschied als het gaat over dat chilling effect?
7: Dat denk ik niet.
11: Als je zulke boetes oplegt van 50.000 euro?
7: Ik neem aan dat de kranten. Ik ben overtuigd. Ik ging hier naartoe en ik dacht, wacht, wat maakt het uit? Een beetje boete voor sluikreclame. Als je naar de televisie kijkt, je elke dag ongelooflijk sluikreclame voor automerken, weet ik veel wat, in de kranten. Elk weekend reclame voor wijn van een specifieke specifieke winkel ook nog. Dus ik dacht, dit hoort in die sector. Maar ik ben nu helemaal overtuigd.
4: Ja, waarom?
7: Ja, dit is te gek voor woorden. Maar ik neem aan dat daarom denk ik niet dat er een chilling effect zal uitgaan. Ik neem aan dat de kranten in beroep gaan. En dat er ook gronden zijn waarop die boete is uitgekeerd.
4: Ja.
7: Je kan niet zonder gronden een boete zomaar afkondigen.
4: Ze gaan inderdaad in beroep.
7: En opleggen, dus ze gaan in beroep.
4: Ja.
7: En dan wordt het interessant. Want dan komen al die argumenten die hier aan tafel zijn gekomen, denk ik ook bij een beroepsinstantie aan de orde.
4: Ja, Haroun, Pieter Klok, de Volkskrant hoofdredacteur, die reageerde eerder vanmorgen op deze zender. Hij noemde het wonderlijk dat de journalistiek langs de lat van de geneesmiddelenwet wordt gelegd. En hij zegt, je moet journalistiek beoordelen. Bijvoorbeeld via de Raad van de Journalistiek. Ben je het daarmee eens?
6: Ja, makes sense, ja.
4: Ja?
6: Denk het wel, ja. Ik vind het ook heel gek. Wat nou als kranten hier nu niet meer over zouden kunnen of mogen schrijven? Hè?
4: Ja.
6: Zijn we dan het onderwerp is er, we blijven het over hebben. Dan zijn we overgeleverd aan influencers die al dan niet met deze medicatie afvallen. En daar misschien
4: daar
6: zelfs veel meer uitgesproken over liegen, informatie achter.
4: Daar is de inspectie ook kritisch op, hè, influencers. Dus dan zou je ook weer...
6: Als kranten hier nu niet meer over zouden kunnen of mogen schrijven, zijn we dan het onderwerp. Is er, we blijven het over hebben, dan zijn we overgeleverd aan influencers die al dan niet met deze medicatie afvallen. En daar misschien
4: daar
6: zelfs veel meer uitgesproken over liegen, informatie achter.
4: Daar is de inspectie ook kritisch op, hè, influencers. Dus dan zou je ook weer kunnen zeggen vanuit de inspectie

0: medicijnen goed te belichten.
1: Ja, en nou, er komt dus nog een beroep, dus ik sluit af met een klassiekertje. We blijven het. We gaan nu de mediamomenten. Hansje, ik begin bij jou. Jij las een opiniestuk in het Parool over het verdwijnen van zomergasten.
2: Ja.
1: Het is geschreven door een docent Duits.
2: Ja.
1: Ja, waarom wil je dit belichten?
2: Nou, ik vind het een heel goed opiniestuk. Wat er alleen wel in komt. Het wordt best goed onderbouwd waarom diegene vindt... Waarom het niet weg moet. Dus inhoudelijk dat het diepgravend is. En dat het de taak is van de publieke omroep. Maar wat er dan elke keer toch wel insluipt... is dat het duur is. En dat wordt hier ontkracht. 0,01% van het hele budget van de NPO. En ik vind het ingewikkeld. Ja, ik heb het gevoel dat je daarmee in een narratief loopt elke keer. Want of
1: die
2: iets
1: kosten
2: duur
1: te
2: is,
1: benadrukken.
2: Wat duur is gewoon een mening. Wat het kost is een feit en of iets duur is een mening. Dus ja, dat het dan weinig is, 0,01. En er wordt ook andere kranten schrijven over dat het net zo duur is als een amusement. Ik heb het gevoel dat je daarmee in een fuik loopt waar een algemeen beeld constant wordt gecreëerd. Is dat de publieke omroep hartstikke veel geld kost. En dat dat belangrijk is. En
1: wat had jij liever gezien dan? Als
2: nou,
1: ik
2: zeg niet dat dat helemaal verkeerd is. Maar het valt me gewoon op dat je met cijfers kan je een heleboel doen. Dus die 0,01%, ja, dat is een leuke versie. Maar je kan ook zeggen, 1,5 ton per aflevering. Ja. Dat is een half huis, weet je. En of dat duur is, ik heb...
0: Maar de waarde is voor iedereen anders.
2: Precies, ja. En wat veel geld is, ik vind het eigenlijk zo... Kijk, als het programma nou 17 miljoen zou kosten... dan denk ik, daar gaan we het over hebben als het absurd is.
0: Ja, zeggen, heb het ook.
2: precies. Daar gaan we dan.
1: Ja, maar jij zegt dan, heb het over gewoon de waarde van het programma... en over de inhoud ervan en niet per se...
2: En waarom het dan echt... waarom is het nou geschrapt? Hè? Want dat blijft toch, vind ik, het belangrijkste punt. Ja. De argumentatie om het te schrappen inhoudelijk zou ik het liever bespreken.
1: Ja, je leest dan dat er steeds minder mensen naar kijken...
2: Ja, ik denk dat over 37 jaar loopt dit programma. Hè? Mm-hmm. Dat gaat op en af. Ja.
1: Ik ga weer even advocaat van de duivel zijn. Is het soms ook niet goed om na zo'n lange tijd dan te zeggen van een format, we stoppen ermee? Misschien niet voor goed, maar voor nu even. Gewoon even kijken of er iets anders voor in de plaats kan komen.
2: Ja, dat kan je zeggen.
0: Ja, ook een mening. Ik werk bij de VPRO. Komen, denk ik.
1: Nee, ja, dat is de vraag.
0: Wat evenveel geld kost en evenveel tijd en energie om te maken.
1: En dat geld zouden we niet meer over hebben.
0: En drie uur vrijmaken op de zondagavond. Ja. Dus ja, als het eenmaal weg is, komt er niet meer zoiets terug, denk ik.
1: Nee. Haroun, jouw moment gaat over de opening van de Forum voor Democratie School in Almere.
0: Ja.
1: En die opening was gisteren, want zij zitten in de regio Noord en de scholen begonnen.
3: Vandaag ging in Almere een bijzondere school open, de Renaissance School.
4: Onze eerste Renaissance School.
5: En waarom hebt u voor deze school gekozen?
6: Kleine klasse, persoonlijke aandacht. Het is een jongetje. Ja, je mag je voelen zoals je wil, maar het hoeft niet al vanaf jongs af aan erin geprint te worden van je mag je ook een meisje voelen, je mag je ook een hond voelen.
7: Ze waren een beetje laat met school kiezen. En die was een nieuwe, dus ze hadden nog plek in.
4: Weet u hoeveel kinderen hier naar school gaan?
7: Of course is het ook een school je doet.
8: Nee.
4: 4.
1: Ja, dat waren mensen die uit Oekraïne kwamen en laat waren met het aanmelden van hun kind en hier nog vonden. Haroun, waarom is dit jouw mediamoment?
0: Nou, het is op allerlei fronten treurig. Het is treurig dat deze school opent door een politieke partij met overheidsgeld gesubsidieerd door een partij die op alle manieren tegen de overheid in wil gaan of zich daar van afkeert. Het is treurig dat kinderen door deze partij worden geïndoctrineerd met het idee dat vroeger alles beter was, dat jongens en meisjes ander onderwijs moeten krijgen, dat ze klassieke talen, klassieke muziek leren. Ze leren kaas maken. Ze worden eigenlijk opgeleid tot de volgende Forum voor Democratie, Soldaat of Tradwife. Dus dat vind ik allemaal heel verdrietig aan. Hè. Als je het hebt over de indoctrinatie van kinderen waar Forum zelf altijd over begint, is dit een goed voorbeeld daarvan. Maar gisteren stond dus inderdaad ook Nieuwsuur daarbij bij die school. Mm-hmm. En ze interviewden dus inderdaad een Oekraïense vader, een nieuwkomer, die daar zijn dochter naartoe stuurt, omdat hij geen andere school kon vinden voor zijn kind. De taal en de cultuur nog niet echt machtig is. Dus niet echt wist waar hij zijn kind naartoe stuurde. Nou, en wat ik er dus dan ook dubbel terug aan vind, is dat dus die meneer zijn kind naar een school stuurt, gerund door een partij die niet voor de Oekraïners opkomt en daar geen enkele steun aan wil bieden. Mm-hmm. Maar ook dat zo'n partij die dus heel erg anti-Oekraïns is.
1: Overigens niet uit, zei hij.
0: Ik denk dat het niet helemaal goed...

0: door had van, oh god, waar stuur ik mijn kind heen? Mm. Maar dat ook dus deze partij, die dus zo anti-Oekraïne is, die zo heel erg een ideologisch gestoelde school wil openen, dus inderdaad, omdat er niet genoeg kinderen naar komen, hè, op dit moment 4, er komen er geloof ik nog 2 bij, dan maar ook een Oekraïns kindje aanneemt. Ik vond het gewoon allemaal heel erg verdrietig eigenlijk.
1: Ja. Er waren, voor zover ik heb geteld, 3 media bij aanwezig. Mm-hmm. Nieuwsuur, Nieuws van de Dag, het AD. Mm-hmm. Die hebben gekeken. Logisch dat ze daar naartoe gingen. Want de enige 2 die geïnterviewd werden was dus deze Oekraïense meneer.
0: Ja, en een andere
1: En die andere vader die je hoorde aan het begin hoorde van het audioblokje. Ja,
0: die wil niet dat zijn kind denkt dat hij een hond wordt.
1: Ja.
0: De aandacht is denk ik terecht. Want het gaat de afgelopen jaren heel erg over hoe ver moeten we gaan in dat vrijheid van onderwijs. Mm-hmm. En de wetgeving is daar ook in veranderd. Dus het is zeker interessant om je aandacht aan te besteden. Mm-hmm. Ik was ook wel benieuwd van, nou, als die school dan open gaat, wie gaat er dan heen? En als er dus maar 4 kinderen heen gaan en er staan 3 mediaploegen, is dat natuurlijk best heftig.
1: De belofte was, we gaan kijken bij de eerste schooldag. Dat werd het niet helemaal uiteindelijk. Hè? Hansje, we hebben niet gezien hoe het lespakket eruit ziet voor deze 2 kinderen die we dan nu gezien hebben.
2: Nee, we zijn niet de klas ingekomen.
1: Nee,
2: maar ik weet ook niet of ze van meteen de dag waren begonnen met denk maar niet dat je een hond wordt. Dus ik weet niet,
0: er was wel een korte rondleiding door een voren meneer, een soort van een beetje hippe vogel met een snor die dan ging uitleggen.
1: Dat was
0: de directeur? De directeur inderdaad. En er was veel te doen om, er zou een kaart komen te hangen van het Nederlands-Indië. Nou, die moest geloof ik nog opgehangen worden. Maar inderdaad, dus heel erg, hij benadrukte heel erg dat klassieke schoolsysteem, de waardering voor klassieke normen en waarden, daar vertelde hij eigenlijk over. Maar je zag nog niet echt. Maar ik heb wel even op de site zitten kijken en er staan allemaal plaatjes van kinderen die in een soort van middeleeuwse kostuumpjes ridder en prinses naspelen. Ja. Kaas maken is een belangrijk schoolelement.
1: Ja, daar kom je steeds op terug, op dat kaas maken.
0: Ja, ik vond dat heel fascinerend. Waarom is dat nou zo'n essentiële? En ook inderdaad, er wordt een warme lunch geserveerd en die gaan ze op een gegeven moment ook zelf met elkaar maken. Dus,
2: dat klinkt wel verstandig.
0: Ja,
2: van een van de.
0: Maar dan hoop je ook dat de jongens leren koken en niet alleen de meisjes.
1: Dan een opvallende zoektocht van de politie in Amsterdam. Daar ligt een man in een verzorgingstehuis nadat hij 3 jaar geleden een herseninfarct of hersenbloeding kreeg. En de politie, een cold case team, die wil weten wie is hij nou en heeft een video van hem gemaakt. En die wordt breed opgepikt in de media.
3: Hij slijt zijn dagen in een Amsterdams verpleeghuis. De jaren hiervoor leefde hij een rijk bestaan. Ze noemen hem Lucky.
4: Hij had helemaal niks bij zich waarmee geïdentificeerd kon worden. Dus geen pasjes, geen niks.
3: De politie staat voor een raadsel. Hoe achterhaal je de identiteit van iemand die niet kan vertellen wie hij is?
1: Ja, dat hebben we direct uit de Instagram-post getrokken van de politie, zoals ze dat weergeven. Hansje, dit klinkt als het begin van een fantastische podcast.
2: Ja, dat is ook zo. Zo is het ook gemaakt. Inderdaad. Dat slaat aan natuurlijk. Een spannende vertelling met vragen aan het begin. Het heeft alles van zo'n verhaal.
1: Ja.
2: Een mysterieus persoon. Er worden ook details gebruikt. Ja, hij had heel veel geld. En hij leeft waarschijnlijk ook op straat. Ik vind het een slimme manier om het gewoon goed te maken. En ook om het online te verspreiden.
1: Ja, dus het cold case team heeft een heel gelikt filmpje gemaakt. Dat verspreidt via sociale media. Ja. En nou, ik zag AT5 in mijn beleving heeft het als eerste opgepikt. De lokale stadszender van
2: deelbaar.
1: Amsterdam.
2: En ik zag ook in de comments, want hij heeft een van de bijnamen die hij heeft, is de Canadees of iets die daarop lijkt.
0: Christen Canadees geloof ik.
2: Ja, ik zag dus allemaal mensen in de comments andere Canadezen taggen. En ook influencers. Dus dan,
1: in de hoop dat daar dan ook dat wordt opgepikt in de media.
2: Engelse ondertiteling. Dus ik kan me voorstellen dat dat werkt.
1: Ja, Hubert, snap jij de aantrekkelijkheid van dit verhaal in de media?
5: Zeker, omdat in dat bericht ook stond dat hij in de buurt van waar ik woon rondgescharreld heeft voordat hij werd opgenomen.
1: Ja.
5: En dan ga je toch denken. En dan komt nieuws dichtbij.
1: Ja.
5: Dat is wat een goede nieuwsbericht ook creëert. Mm-hmm. Heb ik hem gezien daar bij de Albert Heijn? Of op de hoek van dat café daar en daar.
1: Ja.
5: En ik ben er niet uit. Sinds ik hier naartoe reed, zit ik te denken, was hij dat nou of was het niet? Dus ik kan niet helpen. Daar komt het nog niet. Ja. Maar je wil het wel.
1: Ja. En je bent gefascineerd, toch ook?
5: Ja, dit is iemand die zijn geheugen verliest. Dat is een verhaal. Ja.
1: Ja, Haroun, deel jij dat ook?
0: Ja, het is, hier zijn meerdere Hollywoodfilms over gemaakt. Hè? Mensen die hun geheugen kwijt zijn. En komen de dierbaren ooit deze persoon weer te vinden, inderdaad. Mm-hmm. Dus we houden allemaal van een mysterie. En we willen het ook allemaal oplossen. Hè? Er zijn ook nu mensen, volgens mij, bij dat cold case team. Of inderdaad de burger, soort van onderzoekers. Mm-hmm. Die willen helpen om het achterhalen wie deze man is.
1: Ja. Dan een kleine kanttekening. Hij kan, zei ik al, door de gevolgen van die hersenbloeding of herseninfarct, heeft hij gehad, dat zei ik eerder. Maar hij kan daar dus amper communiceren. Ja. We weten dus ook niet zeker of hij er oké mee is, dat hij nu op deze manier in de publiciteit komt. Ja. En even vanuit mijzelf persoonlijk, ik zag dan ook die beelden van die man. Dan dacht ik, nou, hij zit er niet echt opgeprikt bij, zal ik maar zeggen.
2: Ja, nee. Maar dat is ook de werkelijkheid, hè? En we hoeven er ook niet allemaal goed uit te zien, want het gaat niet goed met die meneer. En ik denk.
1: Maar hij komt hiermee wel in de media. En het wordt vrij rap verspreid ook. Het gaat echt hard.
2: Ja, dat is natuurlijk het doel.
1: Ja.
2: Ik weet dus ook niet helemaal zeker dat er geen toestemming is. Want hij kon twee woorden zeggen, volgens mij. Eén daarvan was nonsens.
1: En de andere was definitely.
2: Ja. Geloof ik. Dus daar zou je nog wel.
0: Is goed en niet goed.
1: Ja, maar ben je dan in staat om oorzaak, gevolg, et cetera?
0: Ja, maar het alternatief, als deze meneer dus ook allerlei fysieke problemen heeft en niet meer helemaal bij is. Ja, wat is dan het alternatief? Dat je dus niet zijn beeldenis verspreidt en dat deze man misschien nog jaren in een verzorgingshuis gaat wegkwijnen. Terwijl als zijn familie of vrienden of kennissen worden gevonden, wie weet helpt dat hem ook weer om iets beter te worden. En ze hebben het, volgens mij nu 3 jaar, geloof ik, geprobeerd achter de schermen. Als het niet lukt, dan kunnen dus bijvoorbeeld sociale media het wel misschien heel erg helpen om toch iets van informatie te krijgen.
1: Ja, en dat we dan later hierom toch een podcast over krijgen.
0: Of een film, inderdaad.
1: Met alle antwoorden. Ja, deze week nog kijken we samen met onze gast in het Mediaforum naar hun favoriete schatten uit de schatkamer van Beeld en Geluid. Hansje, jij wilde iets laten horen over woonscholen. Ja. Wil je daar eerst even een toelichting bij geven? Want ik had daar nog niet van gehoord.
2: Ja, er zijn door heel Nederland woonscholen geweest. En daar werd je dus geleerd om te wonen. Ik maak nu een podcastserie over de wijk waar ik tegenaan woon, Ondiep in Utrecht. En daar waren ook een aantal van die woonscholen. En het is naar mijn idee echt een soort bakermat voor armoede die er nog steeds is in Ondiep. En een enorm wantrouwen tegen instituties. En in deze serie, die al uit 2001 is volgens mij uit mijn hoofd. Nou, een tijd oud. Mm-hmm. Laat meerdere van die woonscholen zien. En ik vind dat een belangrijk onderwerp om aan te kaarten. Dat met mensen gedaan heeft.
1: We hebben een fragment.
6: Vanuit wijkgebouw De Goede Herder werkte vanaf 1956 12 maatschappelijke werkers aan wat genoemd werd de sociale integratie van de bewoners. Men controleerde of de wc's werden doorgetrokken, of er met mes en vork werd gegeten en of de huisvrouw voldoende deed om het thuis gezellig te maken. En alles werd vastgelegd door de afdeling Research, die de resultaten van het beschavingswerk trots liet zien aan de vele binnen- en buitenlandse bezoekers. De enigen die niet zo blij waren met het experiment waren de bewoners zelf. Zij begonnen het knap irritant te vinden dat ze elk moment een controleur in de deuropening konden verwachten.
7: Kasten open, kijken of alles op maat lag en of de bedden allemaal op tijd verschoond werden.
1: Zo ging dat in die tijd.
2: Ja.
1: Beschavingswerk.
2: Ja, ja, je moet je gedragen naar de norm.
1: Ja.
2: En je hoopt, en dat zal in de serie ook komen, dat nooit meer gebeurt. Hè? Dat er een norm wordt opgelegd hoe je hoort te zijn. Hè? Dat je spullen liggen netjes, je linnen is gestreken.
1: Ja, en maak het gezellig ook, blijkbaar moet dat in huis.
2: Ja, nou ja, en dan komen gewoon mensen maar binnen. Je kwam er gewoon je huis in. En ik denk het heeft veel met de buurt gedaan.
1: Dus ja. En jij doet dus ook onderzoek via Beeld en Geluid op deze manier weer voor je eigen.
2: Deze fragmenten ga ik allemaal uitzoeken natuurlijk. Ja. Ja, ja. Er is dus ook één over de Utrechtse woonscholen, maar die is nog niet online. Dus daarom heb ik deze over Maastricht getipt.
1: Ja, mooi weer zo'n tijdsbeeld dat nu via de schatkamer te vinden is. Haroun, jouw moment komt van NPO 3 FM. Dat begon met een verslag vanaf Lowlands, waar een bezoeker na een nachtfeest bij het opstaan zijn stem was kwijtgeraakt.
0: Ja, dan ga lekker flauw eindigen.
1: Ja, dankjewel daarvoor. Ze spreken hem in het volgende fragment wat later nog een keertje.
8: Inmiddels zijn we 36 uur verder en hoop ik dat hij weer iets beter bij stem is. Hij hangt aan de lijn. Wouter, goeie avond.
9: Goedenavond, Wijnand.
8: Nou, dit is...
9: Ik moet zeggen, het is nog niet al te best, maar ik zit nu op een vast ritme, schema met strepsels. Dus het gaat wel nog een betere kant op, maar...
1: Dat is toch fantastisch?
0: Ja, het is zo simpel, hè? Het is nog grappig, maar heeft hij helemaal gezegd. Ik hou gewoon heel erg van interviews met benevelde mensen of mensen met een kater en gewoon op festivalterreinen. Het is gewoon altijd leuke gesprekken.
1: Is dat je lievelingsgenre? Ja, benevelde
0: ik ben zelf, ik kom al sinds mijn 10e jaar op Lowlands en ik ga dit weekend weer, dus daarom had ik het uitgekozen. Het is voor mij echt wel vaste prik elk jaar en het is toch ook wel een soort van klein wereldje op zich en dit soort gesprekken. En deze Wouter die zijn stem kwijt is gewoon een klassieker. Dat komt elk jaar wel weer voorbij. Dit was in 2018, geloof ik.
1: Maar het is grappig, want je steekt normaal gesproken als radiomaker superveel werk. Stop je in het maken van je uitzending.
0: Ja.
1: En eigenlijk is dit gewoon het makkelijkste wat
0: dit
1: het
0: is.
1: Wat
0: je had
1: iemand die zijn stem kwijt was,
0: ja,
1: die belt twee dagen later nog eens. Hoe
0: ja,
1: is
0: of
1: niet?
0: Gewoon dronken is, of een kater is, of zijn tent niet uitkomt, of er voor pampers ligt. Dat is gewoon heel erg leuk.
2: Mag jij maandag gebeld worden door Radio 1 om te kijken?
0: Maandag niet, dinsdag wel.
1: Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Haroun Ali en Hansje van der Beek. Tot zover dus het Mediaforum. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over de onrust op zee? Denk alleen al aan de straat van Hormuz, waar heel veel gedoe is. Dan druk ik me zacht uit. Of over die Russische schaduwvloot die over de wereld vaart. Heeft u vragen erover, bel 0800 1101. Gaan wij naar Clemens Peters met de hoofdpunten van het nieuws.
10: NPO Radio 1.
11: Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. En daardoor werd onder meer het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie heeft 140 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van Lucky. Het Amsterdamse Cold Case Team deelde gisteren beelden van de man van wie de identiteit nog steeds onbekend is. Hij werd 3 jaar geleden naar het ziekenhuis gebracht na een val op straat. Daar hield hij afasie aan over en hij kan nog maar een paar woorden zeggen. De politie probeert nu te achterhalen wie die is. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. En hoewel het op veel plaatsen regent, blijft de droogte een probleem. Het neerslagtekort bedraagt 310 mm en dat is niet zomaar weggewerkt. De grond is nog altijd uitgedroogd. Ook de waterstand in de rivieren blijft laag. En om daar verandering in te brengen, moet het stroomopwaarts meer gaan regenen.
1: Edwin, waar staan de files nog?
12: Op een paar plaatsen. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten. En op de A50 Os richting Arnhem, voor knooppunt Grijsoord, 5 minuten oponthoud. Daar is een rijstrook dicht, het wegdek is beschadigd.
13: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Het zijn beelden die de wereld overgingen in 1991. Boris Jeltsin die op een tank klimt. Hij veroordeelt de staatsgreep van hardliners uit de communistische partij, CPSU en de KGB. Nou, die coup mislukt uiteindelijk, maar onze spraakmaker en Ruslandkenner Hubert Smeets die noemt uiteindelijk toch wel een winnaar. En dat is Vladimir Poetin. De man die er nog altijd zit sinds die tijd. Of sinds iets na die tijd zou ik moeten zeggen. Zometeen de details erover. Hè. Hubert, daar gaan we er wat dieper op in. Nu eerst, de zee speelt een belangrijke rol in de oorlog tegen Oekraïne, maar ook in het conflict in het Midden-Oosten. Denk bijvoorbeeld aan de strijd om de straat van Hormuz of de Russische schaduwvloot, waarmee landen olieboycotts willen omzeilen. President Poetin, die vorige week nog dreigde terug te slaan als Russische schepen op zee worden ingenomen. Kortom, die zee die zijn momenteel een poel van onrust. En daar gaat het vandaag over. En zijn er nog vragen? De gast is Friso Dubbelboer, onderzoeker van maritieme conflicten en zeerechtdeskundige. Is die ook? Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
1: Fijn dat u er bent. De afgelopen tijd is heel veel te doen daar op zee. Wereldwijd eigenlijk, hè? Welk bericht sprong er wat u betreft nou uit?
14: Nou, als ik meer dan een paar dagen terug mag gaan, dan wat voor mij er echt uitsprong was het voorstel van president Trump. Dat is denk ik een maand geleden, om tol te gaan heffen bij de straat van Hormuz. Ja, we weten allemaal dat de Iraniërs dat voorstellen. Mm-hmm. En dat de rest van de wereld daar eigenlijk helemaal tegen is.
1: Ja, er wordt toch ook wel betaald nu door schepen om daar doorheen te varen?
14: Naar verluid wordt er betaald door schepen aan Iran inderdaad. En, maar goed, Trump die wilde dat eigenlijk overtoepen. En waarom mij dat verbaasde is omdat Amerika historisch gezien altijd een groot voorstander is geweest van de vrijheid van scheepvaart. Mm-hmm. En Trump die ging daar in zijn, ik neem aan, in zijn onwetendheid dwars tegenin.
1: Ja, En dat valt op, omdat dat ook niet alleen tegen de Amerikaanse, zou je zeggen, standaard is. Maar is dat ook niet tegen het zeerecht in?
14: Jazeker, er is het zeerechtverdrag uit 1982. Een van de kernpunten daarvan is die vrijheid van scheepvaart. En hoewel de Verenigde Staten dat verdrag uiteindelijk niet getekend hebben, mm-hmm. Hebben ze wel een grote rol gespeeld in de ontwikkeling daarvan. En zij waren echt een van de aanjagers ervan om die vrijheid van scheepvaart, de vrije doorvaart, daarin op te nemen.
1: Ja. Ik noemde nu een aantal conflicten. En ook die Russische schaduwvloot hebben bijvoorbeeld, waardoor de onrust op zee is toegenomen. Maar we hebben ook nog het beschieten van zogenoemde drugsboten door Amerika. In het Caribisch gebied bijvoorbeeld. Is er nu meer onrust op zee dan anders? Kun je daarvan spreken?
14: Ja, dit moet ik op gevoel doen, want ik heb daar geen statistiek van bijgehouden. Maar ik denk in zijn algemeenheid dat je kan zeggen dat sinds Trump 2 aan de macht is en die heeft eigenlijk alle terughoudendheid laten varen op het gebied van het internationaal recht en ook op het gebied van het zeerecht. En dat zie je ook echt terug op zee.
1: Ja. Is hij daar dan in zijn eentje verantwoordelijk voor dat u die toename enigszins voelt? Of want je zou zeggen, die Russen die hebben daar ook wel een vinger in de pap.
14: Ja, nou de Russen die kunnen er ook wat van. Al moet ik zeggen dat ze de laatste tijd wel worden overklast door de Amerikanen. Maar je hebt de Russen die schenden dat zeerecht. Israël schendt het zeerecht. De Houthis die schenden dat zeerecht in de Rode Zee.
1: Ja.
14: De Chinezen die hebben een enorme claim op de Zuid-Chinese Zee. Mm-hmm. Die in strijd is met het zeerecht.
1: Ja. En wat, dus
14: het
1: is wat
14: al
1: doet Israël?
14: Een wereldwijd fenomeen.
1: Ik weet van Israël alleen die flotilla die ze in internationale wateren hebben
14: geënterd,
1: officieel niet mag. Ook?
14: Nee, die zeeblokkade van Gaza, wat je er ook van vindt, is wel in strijd met het internationaal recht en met name met het internationaal zeerecht.
1: Ja. Heeft u vragen over deze ontwikkelingen op zee? Bel 0800 1101 of stuur een bericht via de NPO Luister-app. Gaan wij nu naar Maarten Bleumers voor ons uitzendbureau.
15: Het Spraakmakers uitzendbureau.
1: Maarten, een heel goedemorgen. Waar heb je de uitzendbureau-auto geparkeerd vandaag?
16: Goedemorgen bij het Radboud UMC. Daar sta ik met Marcel Olderikert. Hij is klinisch geriater. Hij is ook oprichter van het Radboud UMC Alzheimer Centrum. En dat, meneer Smeets, geeft al een beetje misschien een hint welke kant de vraagstelling van u opgaat. Goedemorgen. Waarom heb ik mij in deze oudergeneeskundige hoek begeven?
5: Nou, omdat de vraag die ik stel, de vraag is van een 70-jarige Amsterdammer. Ik ben daar geboren en getogen. Ik heb 4 jaar van mijn leven in Moskou gewoond. Voor de rest alleen maar in Amsterdam. Dus mijn wereldbeeld is wat beperkt. En ik vind het nu zo smerig in Amsterdam. En ik vraag me af of dat vroeger minder smerig was, terwijl we toen werkelijk struikelden over de hondenpoep. Henk Hofland schreef er elke week een column over de hondenpoep in Amsterdam. Een stuk minder.
16: Ja, dus eigenlijk geeft u het antwoord al. Het was eigenlijk ook smerig.
5: Ja, het was al de spuiten lagen op straat.
16: Precies.
5: Het was een enorme bende. En toch had ik er toen minder last van dan nu. Komt dat nou omdat dit gemeentebestuur geen bal presteert als het gaat in Amsterdam om de ophalen van vuilnis, et cetera, of komt het omdat mijn geduld, mijn tolerantie, kortom... Mijn ouderdom, ja.
16: Wat is een oude zeikert geworden? Dat is eigenlijk de vraag.
5: Ja, dat vind ik goed als dat het antwoord is. En dan ga ik verder op die weg. Ik ga me niet weer verjongen. Maar ik wil wel weten of het aan de gemeente ligt of aan mij.
16: Ja, ik begrijp het. Er klinkt overigens een enige mate van een mening over het gemeentebestuur in door, maar dat laten we even hier links liggen. Marcel Olderikert, zoals gezegd, klinisch geriater hier aan het Radboud UMC. Is meneer Smeets een oude zeursnor geworden?
17: Ja, dank voor de leuke vraag. Belangrijk om te adresseren. De vraag die eronder ligt is eigenlijk ook, worden alle mensen oude zeikerts? Ja. Dat is de zorg.
16: Heeft het gehalte zeuren te maken met het verloop van de jaren?
17: Precies. Ja. En dat is eigenlijk een voorbeeld van een leeftijdsvooroordeel. Negatief denken over hoge leeftijd, dat komt heel veel voor. Ja. Wordt soms ook uitvergroot. Denken we aan de grumpy old man van de Muppets. Is Hubert Smeet een Muppet geworden? Dat is eigenlijk de vraag. Ik kan hem geruststellen. In de zin dat er heel veel bewijs is, heel veel studies gedaan, meer dan 100 studies, die aantonen dat ouderen eigenlijk positiever worden. Okay. Naarmate ze ouder worden, kijkend naar hun omgeving, als ze gevraagd wordt in allerlei experimentele settings om te reageren op beelden.
16: Ja, dus echt met foto's en zo is dat, hè? Van straatbeelden, waarop neem ik aan, dat ik neem aan dat het realistisch is dat daar ook wat zwerfafval her en der te zien is. Ja. Hoe wordt daar dan op gereageerd?
17: Nou, er zijn positieve en negatieve beelden worden gepresenteerd en gemiddeld, is belangrijk, reageren ouderen daar dus positiever op dan jongere mensen. En dat herhaalt zich bijvoorbeeld ook als je kijkt naar internet en je kijkt naar auteurs en leeftijden van auteurs. Dan zie je internetberichten van oudere auteurs zitten veel meer positieve bijvoeglijke naamwoorden in. Ja, ja. Is veel positiever.
16: Het taalgebruik wordt ook positiever echt, hoe je dingen beschrijft.
17: Taalgebruik wordt positiever. Wat ook wel grappig is, is dat die ouderen die spreken dan meer en die schrijven meer in de wij-vorm.
16: Oh, ja.
17: Terwijl jongeren, die hebben het continu over ik. Ja. Ik vind het niks. Ik vind dat het achteruit gaat. Dus wat dat betreft zijn er echt wel verschillen die goed gedocumenteerd zijn. Maar het gemiddelde.
16: Ja, precies. Dat wou ik zeggen. Want dit zegt alleen maar eigenlijk dat meneer Smeets... Ja, sorry, we moeten licht naar een bepaalde conclusie toe, meneer Smeets. Maar dat u eigenlijk buiten het gemiddelde valt. Klopt dat, Marcel?
17: Nou, ik durf wel te zeggen dat dat zeker klopt. Want ik ben een fan van de columns van meneer Smeets. En ik vind dat hij heel goed schrijft. Maar hij schrijft natuurlijk niet zoals de gemiddelde Nederlander. Hij is columnist, hij is deskundige. Hij ziet heel kritisch wat er in de buitenwereld gebeurt. En hij heeft dus eigenlijk zichzelf een lens aangemeten waarmee hij op een bepaalde manier naar de buitenwereld kijkt. En in die zin ligt hij ver buiten het gemiddelde van de ouder wordende Nederlander.
16: Zou hij dat kunnen veranderen? Dat hij wat milder wordt? Misschien wat zich wat minder druk maakt? Is ook goed voor de hartslag?
17: Ja, ik denk dat dat kan, als hij dat wil tenminste.
16: Ja, dat is ook weer vraag.
17: Misschien dat het iets minder goed verkoopt. Maar ik denk dat dat zeker kan. Door zich af te vragen bijvoorbeeld van... Maar zijn er nu ook redenen van dat zwerfafval die eigenlijk meer compassie oproepen bij mij? Met de jongere die dat misschien laat liggen, die het ook veel moeilijker heeft, die geen eigen woning kan vinden, die door de gemeente eigenlijk een beetje in de kou wordt gezet. En dan voel je eigenlijk met de jongere generatie al meteen het hart openbloeien en krijg je ook andere bijvoeglijke naamwoorden wellicht voor op de tong. Dus ik denk dat er zeker ruimte is.
16: Ja, ruimte voor verbeteringen, meneer Smeets. In ieder geval voor wat meer compassie misschien. Herkent u er iets in?
18: Jazeker. 15 jaar geleden al, toen was ik nog maar 55, zei een adjunct hoofdredacteur van NRC Handelsblad, waar ik toen werkte, dat ik een muppie was geworden, omdat ik vond dat de krant vroeger veel beter was. Dus deze korte reportage, dit interview, noopt me ertoe om morgen met de dokter een afspraak te maken.
1: En met een soort zonnige blik dan toch door die stad te gaan lopen, ondanks de regen even. En dan te proberen...
18: Ik ga het proberen.
1: Om de mooie kanten alleen maar te zien. En dan over dat afval heen te kijken. Zoiets.
18: Misschien ook veel aan het verleden te denken. En dan wordt het altijd weer milder.
1: Oh ja. En Maarten Bleumers, dank je wel voor deze bijdrage.
13: Spraakmakers.
1: De straat van Hormuz, de Russische schaduwvloot, maritiem machtsverstoming en provocatie. Veel van de internationale conflicten van dit moment vinden plaats op zee. Of worden daar uitgevochten. Daar gaat in het nieuws dan ook veel over. Denk aan de olieramp met de tanker voor de kust van Oman. De dreigementen van Poetin om terug te slaan wanneer schepen uit de schaduwvloot bijvoorbeeld worden ingenomen.
19: Een kat en muisspel op zee.
20: The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy.
21: Three big ships were attacked.
22: An environmental disaster. The Caroline Bazenghi tanker was carrying 800,000 barrels when it ran aground in early June.
23: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
24: Het liefst blijven ze onzichtbaar. Honderden schepen die hun lading stiekem vervoeren.
25: De Russische schaduwvloot.
26: Die schepen zijn de laatste tijd ook vermoedelijk met andere dingen bezig dan alleen maar olie transporteren.
27: Onze bodem hier ligt helemaal vol met kabels. Ja, het is mede een taak van de marine om onze bijdrage te leveren aan het voorkomen dat iemand het in zijn hoofd haalt om daar iets mee te gaan doen.
28: Russia and Ukraine have stepped up their attacks in recent weeks, including in the Black Sea.
29: Vooral het graantransport ligt onder vuur. Net als aan het begin van de oorlog in 2022.
1: Allemaal berichten van de afgelopen tijd. We kunnen ons voorstellen dat u bij al dat nieuws vragen heeft. Weten we nu dus eigenlijk twee mensen aan tafel zitten die wat over kunnen zeggen. Want Hubert Smeets herkende zichzelf net al in het audioblog, kwam dus ook voorbij hierover. Maar aangeschoven is Friso Dubbelboer, onderzoeker naar maritieme conflicten verbonden aan het Asia Study Center in Leiden. We weten dus alles van. Wat zijn eigenlijk maritieme conflicten? Wat verstaan we daaronder?
14: Nou, dat zijn conflicten die een maritieme aspect hebben. Dus die geheel of gedeeltelijk op het water en dan op zee afspelen.
1: Okay.
14: Maar dat kan ook gaan om een conflict om eilandjes op zee. Dat is dan,
1: eigenlijk alles wat er op zee gebeurt.
14: Als het een conflict is.
1: Maar als er een conflict is. Ja. Is het dan altijd tussen landen? Of legers? Of loopt het van alles door elkaar?
14: Nee, het interessante is bijvoorbeeld als je kijkt naar een conflict bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië, in de Zuid-Chinese Zee, dat de Chinezen daar een soort hybride oorlogvoering voeren, dat ze ook visserschepen gebruiken bijvoorbeeld om de buurlanden te intimideren. En dan ontstaat er een zekere vorm van afstand tussen de staat en de uitvoerders.
1: Want wat doen zij dan daar met die visserschepen? Hoe pakken ze dat aan?
14: Nou, die worden bemand door paramilitairen, noemen we dat. Dus vaak vissers of oud-vissers met een achtergrond in de marine bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die worden ook aangestuurd en betaald door de Chinese overheid. En die liggen bijvoorbeeld met heel veel schepen om kleine Filipijnse eilandjes heen. Om die te isoleren.
1: Oh, ja.
14: En dan kan China eigenlijk zeggen van ja, dat is niet onze marine en dat is niet onze kustwacht. Dat zijn vissers. Wij hebben daar niet zoveel mee te maken.
1: Ja. Ja, u kunt met ons over dit onderwerp meepraten. Dit was slechts één voorbeeld dus van een conflict op zee. Bel 0800 1101. U kunt ook reageren via ons spraakmakerscollectief. Dat deed ook Mia Dob. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Wat wil u weten?
0: Ik vind het wel een ingewikkeld onderwerp, maar het klinkt allemaal niet vrolijk. En ik vroeg me af, hoe wordt dat nou gehandhaafd, dat recht? En is er een soort rechtbank? Of bij wie moet ik zijn als ik vind dat dit via het recht op aangepakt zou moeten worden?
1: Ja, goede vraag, mevrouw Dob. Het zeerecht, Friso Dubbelboer, daar hebben we het net heel even kort over gehad. Dat is er dus. Hoeveel landen hebben dat met elkaar afgesproken in de wereld?
14: Ik meen 180 ongeveer. En de Europese Unie is ook ondertekenaar van dat zeerechtverdrag. Dat is in 1982 getekend, na 9 jaar onderhandelen. Een heel uitgebreid document. Dat is een enorme prestatie eigenlijk. Maar er zitten heel veel grijze gebieden in, omdat ze het allemaal eens wilden worden. En soms moesten ze gewoon besluiten om het niet al te gedetailleerd te maken. Mm-hmm. Als dat zeerecht wordt geschonden, dan kunnen staten wel naar een internationaal gerechtshof gaan. In Den Haag staat dat bijvoorbeeld.
1: Yep.
14: Je hebt ook een internationaal zeerechttribunaal, daar kan je ook naartoe. En die doen dan een uitspraak als er geschillen zijn tussen twee staten.
1: En dat gebeurt ook?
14: Dat gebeurt ook met enige regelmaat. Het is alleen, en dan kom ik echt bij de porté van de vraag van mevrouw. Er is geen politie die die uitspraak vervolgens gaat handhaven.
1: Okay.
14: Vroeger nam de Verenigde Staten nog wel eens die rol op zich om een beetje de zeerecht af te dwingen of een uitspraak af te dwingen. Maar over het algemeen kan je zeggen dat vooral de grote staten vaak wel hun kont afvegen met een uitspraak als die hun betreft en niet bevalt.
1: Ja.
14: Dat geldt voor Rusland bijvoorbeeld, maar Amerika heeft ook en China.
18: Maar Rusland heeft ruim 10 jaar geleden, toen een Greenpeace-schip in de Barentszee werd geënterd door de Russische marine. En toen is Nederland naar het zeerechttribunaal in Hamburg gegaan. De Russen weigerden daar te komen. Dus Nederland moest alleen kreeg geen verweer, moest alleen de dagvaarding ondersteunen. En dat was een klinkende overwinning voor de Nederlandse partij. En niet veel later werd toch dat schip vrijgelaten, om maar zo te zeggen. En ook de opvarenden werden terug naar huis gestuurd in Nederland. Dus toen luisterden ze het nog wel een beetje. En ik heb de indruk, maar ik heb de jurisprudentie absoluut niet bijgehouden, dat veel minder geworden is. Het luisteren naar zo'n uitspraak.
14: Ik weet niet of het minder is geworden, maar het is wel een interessant punt dat u aanhaalt inderdaad. Want Amerika heeft ergens, ik geloof eind jaren 80, ook een uitspraak van een internationaal tribunaal tegen ze gehad. Ik meen tegen Nicaragua. En die hebben ze ook opzij geschoven. Maar je hebt op een gegeven moment gezien dat een jaar of 10 later dat Amerika toch langzaam maar zeker in delen aan die uitspraak gevolg gaf. Dus nee, er is geen politie die zo'n uitspraak afdwingt, maar er zit toch vaak wel een soort ding in de macht achter van de morele kracht van het internationaal recht.
1: Ja.
14: Die staten ertoe brengt om toch soms jaren later toch enigszins gevolg
1: Maar je bent
14: dan
1: wel dus afhankelijk van of zo'n staat dat dan doet of niet, waarmee en dat is mijn persoonlijke invulling. Ik dan ook denk, is toch een beetje een dode letter, dat zeerecht.
14: Maar het alternatief is dat we helemaal geen afspraken met elkaar maken. En als ik even achter die interpretatie ga zoeken naar de gedachten die erachter zitten, dan denk ik dat u misschien denkt van, nou ja, dat heeft helemaal geen zin en dat is idealistisch geleuter. En waarom doen we dat allemaal? Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat het zeerecht dat heeft zeker een idealistische component, maar er zit ook een machtsrealistische component achter. Als ik het voorbeeld mag geven, de oorsprong van het internationaal zeerecht ligt bij Nederland en Hugo de Groot. Die wilde een rechtvaardiging creëren voor het stelen van een Portugees schip en de lading daarvan. Ja. Dat had niks met idealisme te maken, maar met macht en
1: Nee, begrijp me niet verkeerd hoor. Ik vind het hartstikke goed dat dit soort afspraken worden gemaakt, maar het is altijd zo zonde als het dan niet echt wordt gehandhaafd. Daar zit het meer in. En waarom krijgen we dat dan niet georganiseerd met elkaar dan? Want je zou zeggen, als je A zegt, moet je ook B zeggen met elkaar.
14: Ja, ben ik zeker mee eens. Maar dat geldt natuurlijk ook in Nederland. Als je in Nederland een wet niet wordt gehandhaafd, de politie kan ook niet achter elke aangifte aan, helaas. Maar dat wil niet zeggen dat we de wet overboord moeten zetten, toch?
1: Ja, maar goed, als je een boete krijgt, want daar gaat het dan eigenlijk over. Ja. Dat is een uitspraak geweest, dan moet je in principe wel gewoon betalen. En dan wordt er wel achter je aangegaan. Dat is eigenlijk een beetje het idee.
14: Ja, dat is waar. Ja. En er is geen politiemacht die dat afdenkt.
1: Nee. Mia Dob, uitgebreid antwoord denk ik op uw vraag.
0: Ja. Mooi. En eigenlijk wel wat ik verwacht had.
1: Oké. Dank u wel voor het stellen van uw vraag. En u thuis, u kunt ook bellen met de 0800 1101 als u een vraag heeft. Hubert Smeets, we hebben het hele tijd over die Russische schaduwvloot. Ik had begrepen dat Nederland er ook nog wel een rol in speelt. Hè, in het... Als het gaat over de bemanning van die schepen, hoe zit dat?
18: Die kans is zeker aanwezig. Nederland heeft een heel strikt visumbeleid jegens Russen. Ze mogen alleen naar Nederland komen als ze werken bij een werkgever met meer dan x arbeidsplaatsen, of als ze hier een familie moeten bezoeken voor een trouwerij of een sterfgeval. Maar ook zeevarenden kunnen een visum krijgen. En in 2025 heeft de Nederlandse regering, die in IND, de Immigratiedienst, 2000 visa verstrekt aan Russische zeevarenden die dan op Schiphol aankomen en in Rotterdam aanmonsteren op een boot.
1: Ja.
18: 2000. Dat is niet weinig. Op de 10.000 visa die in 2025 verstrekt zijn aan Russische staatsburgers. En op de vraag of ze nou precies weten of die zeevarenden aanmonsteren op een schaduwvloot, blijft eigenlijk het antwoord schuldig. Dat weten ze niet. En dat komt omdat die schaduwvloot continu onder verschillende vlaggen vaart. Ja. Je zou kunnen zeggen, in het kader van het zeerecht, een soort van piraten zijn. Hè, die zich niet kenbaar maken wat ze vervoeren en voor wie ze het vervoeren en naar waar ze het heen vervoeren. Maar de Nederlandse regering die lijkt zich daar toch gewoon bij neer te leggen. En er zijn ook vragen over gesteld door een Kamerlid aan de minister van Buitenlandse Zaken niet zo lang geleden. En dan zie je in die antwoord van die vragen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken eigenlijk zich in allerhande bochten moet wringen om de suggestie te wekken dat ze alles onder controle hebben. Maar feitelijk ontgaat heel veel aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, dus ook aan de Nederlandse regering.
1: De IND is natuurlijk gewoon een uitvoeringsorganisatie.
18: Ja, hallo, dag zeg. Het IND is absoluut heer en meester over het visumbeleid.
1: Mm-hmm.
18: Het ministerie van Buitenlandse Zaken is een eigen armetierig departement als het gaat om dit soort beslissingen.
1: Maar ze IND zeggen, bepaalt. Ja, maar de IND zal zeggen, we zijn een uitvoeringsorganisatie, dat bedoel ik. Want dat zijn ze officieel.
18: Ja, zeker. Maar in die uitvoering hebben ze heel veel macht.
1: Ja. Ja, Friso Dubbelboer, Nederland, als het gaat over die Russische schaduwvloot. Nou, dit is dus een rol waarvan Hubert Smeets is er eentje die we spelen. We zijn ook niet heel erg happig op het enteren of innemen van dit soort schepen. Hè? Terwijl Verenigd Koninkrijk doet dat wel, bijvoorbeeld.
14: Zweden, België, Frankrijk.
1: Waar zit dat verschil in? Waarom zij wel en wij niet?
14: Nou ja, dat weet ik niet. Maar het valt mij ook op inderdaad dat Nederland achteraan loopt op dit gebied. Hè. Er is nu een wet, die ligt nu wel bij de Raad van State, de wet buitenlandse schepen. En die moet zeg maar de bevoegdheden die je hebt onder het internationaal zeerecht vertalen naar nationale bevoegdheden. Maar Nederland loopt daar wat dat betreft echt achteraan. En ik heb daar geen goede verklaring voor.
1: Het is dus gewoon eigenlijk wetgeving die je moet hebben als land om dit te mogen doen?
14: Ja, dat zeerechtverdrag heeft geen directe werking in nationale wetgeving. Dus dat moet je vertalen. Dat moet ieder land vertalen in eigen wetgeving. En Frankrijk heeft het al lang gedaan. En Zweden ook. Zijn in België mee bedrijf. Wij lopen echt achteraan. En ik vind dat wel teleurstellend. Ja.
1: We gaan naar een volgende beller. En dat is een bekende, namelijk China-deskundige Fred Sengers. Fred, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Roos.
1: Wat wil jij weten?
2: Ja, nou, Friso weet natuurlijk alles van de Zuid-Chinese Zee. En dat interesseert mij natuurlijk ook. En dan ben ik zo benieuwd waarom de verschillende regeringen in dat gebied zo aan hun territoriale claims op riffen, zandbanken en rotsen hechten. Terwijl we toch uit een uitspraak van het arbitragehof weten dat ze dat bar weinig rechten oplevert. Dus ik ben benieuwd wat Friso daar voor verklaring voor heeft.
14: Ja, een goede vraag, Fred. Dankjewel. Ja, ik denk dat je onderscheid moet maken tussen de rechten die je kan ontlenen aan het bezit van die eilandjes en op juridisch gebied en de praktische waarde van die eilandjes. Laat ik ingaan op die praktische waarde in de Zuid-Chinese Zee. Die arbitragezaak trouwens, dat is een voorbeeld van zo'n uitspraak die gewoon door een groot land, in dit geval China, terzijde wordt geschoven. Hè? Maar die eilandjes die hebben wel degelijk waarde op het gebied van bijvoorbeeld visserijrechten. Hè? Die kan je daar wel aan ontlenen. En vlakbij die eilandjes zijn de rijkste visgronden. Dus dat is al één. Ook vlakbij die eilandjes, terwijl je daar geen ruime exclusief economische zone kan claimen op het gebied van die eilandjes. Je kan er tot 12 mijl uit de kust kan je daar de grondstoffen ontginnen en de visserij en de olie en de gas en dergelijke. Maar goed, die zijn er wel degelijk in de buurt van die eilandjes. Dus olie, gas is ook rijkelijk aanwezig in dat gebied. Dus nee, je kan niet op basis van die eilanden hele zeegebieden claimen, zoals China overigens wel doet. Maar ze hebben wel economische waarde en ze hebben ook geostrategische waarde. Hè. Op dit moment is er veel aandacht voor het Scarborough Atoll. Dat is een koraaleilandje dat ligt half onder water. Maar dat ligt eigenlijk betrekkelijk dicht bij de hoofdstad van de Filipijnen, van Manila. En de Zuid-Chinese Zee-watchers, Zuidoost-Azië-watchers, die houden nauwlettend in de gaten of China dat eiland niet ook gaat omvormen, bijvoorbeeld in een militaire basis.
3: Oh ja. En dan zit je heel dichtbij ineens.
14: En dan zit je heel dichtbij een ander land. Dus er zijn wel degelijk praktische waarden ook voor die eilandjes en atollen om die in bezit te hebben, los van de juridische waarden.
3: Nou, uitgebreide antwoord, Fred. Op verschillende manieren dus. Kunnen ze praktisch ook nog wat opleveren? Als je het bezet. Ja. Jij bedankt voor het stellen van je vraag vandaag, Fred Sengers. We hebben ook nog bijvoorbeeld, voel ik even weten, we hebben het gisteren in het mediaforum hier gehad over de USS Lincoln, hè, dat vliegdekschip. Vroeg ik me nog af tot slot. We weten dat de situatie daar erbarmelijk is. Hè. Er komen verhalen naar buiten over gebrek aan eten, schimmelige douches, zeep die op is. Hoe duid jij dit, Friso, als specialist in de geopolitiek? Hoe moeten we Amerika zien op als zeemacht?
14: Ik denk dat dit een gevolg is van slechte planning. Ik denk dat Trump redelijk onvoorbereid die oorlog is ingestapt.
3: Yeah.
14: Hij heeft ook zelf gezegd dat hij dacht dat het een paar weken zou duren.
3: Yeah.
14: En hier zitten we. Voor mij zijn we 5 maanden, 6 maanden verder.
3: Ja, het heeft het beeld van Amerika ook op zee dus geen goed gedaan wat dat betreft.
14: Nee, zeker niet. Op land, maar op zee ook niet.
3: Dankjewel, Friso Dubbelboer, onderzoeker naar maritieme conflicten, verbonden aan het Asia Study Center in Leiden. Tot zover dus deze editie van onze rubriek. Donderdag is er een nieuwe. Gaat het over uitleveringsverdragen. Hoe krijg je criminelen die in het buitenland verblijven terug naar Nederland? Bel 0800 1101.
4: NPO Radio 1.
6: Podcast.
7: Guglielmo wilde niet dat ze achter die ijsmachine ging. En dan zei hij ook, nee, dat is mannenwerk.
8: En toch staat dochter Daniela nu als derde generatie aan het roer van IJssalon Firenze in Eindhoven.
9: Ik wist niet hoeveel chocolade ik erin moest doen. Ik wist niet hoeveel suiker ik extra moest toevoegen. Nou, zoek het dan maar uit.
8: Maar aan het sterfbed van haar vader beloofde Daniela ervoor te zorgen dat de IJssalon haar 100-jarig bestaan zou halen. Deze week in Dox, de IJsdochter. Dox is een podcast van NTR. En VPRO.
10: Nu op NPO Luister.
8: En de hele maand augustus Docs Kort. In deze podcast zoekt Esther Engelhardt antwoord op de vraag wat ze zelf concreet kan doen nu de democratie niet langer vanzelfsprekend voelt.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Bezoek Hiswater Water. De beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
8: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
9: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
9: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
10: NPO Radio 1, 11 uur.
11: Terwijl Gorbachev in 1991 wordt vastgehouden in zijn datsje aan de Zwarte Zee, vindt er in Moskou een staatsgreep plaats. Nou, die coup mislukt, maar blijkt later toch succesvoller dan gedacht. Zo meer over deze historische dagen in Moskou. Eerst NOS-journaal met Clemens Peters.
12: De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar nog niet genoeg, zegt de brandweer tegen de VRT.
13: Waar dat er onderaan aan het smeulen is, dat bereikt eigenlijk de regen niet. Het zou echt weken echt goed moeten regenen dat dat veengebied terug echt een soort mosachtige, waterhoudende grond wordt. Ja, grond is het eigenlijk niet, het is meer een natuurlijk materiaal, het is een soort plant. En dan zijn wij heel gelukkig. Uiteraard is dit welkom, maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
12: Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht 2 brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen van bedreiging van toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Vanwege de droogte mag dat namelijk niet. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen. De problemen zijn ontstaan na een reportage van Omroep Brabant waarin de namen van de toezichthouders werden genoemd. En die werden daarna ernstig bedreigd. Ook 2 jaar geleden kreeg het waterschap met bedreigingen te maken. Toen gebeurde dat juist in een periode met extreem veel neerslag. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen in Oekraïne, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. En daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran over de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op de 6. Dat blijkt uit onderzoek van de 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. PTSS bij ouders kan ook effect hebben op de kinderen, zegt deze onderzoeker.
14: We zien dat de mentale gezondheidsproblemen bij ouders zeker van invloed zijn op de ontwikkeling bij kinderen. En met name sociaal-emotionele ontwikkeling. Dus die kunnen gedragsproblemen of ook angstiger worden. En die oude-kindinteractie is zo belangrijk. Dus als het ons lukt om deze ouders snel te identificeren, de ouders die zorg nodig hebben, dan kunnen we die oude-kindinteractie ook optimaal mogelijk houden. En dat is heel belangrijk voor een gezond opgroeiend kind.
12: De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. Deze vrouw kreeg ook klachten toen haar zoontje veel te vroeg werd geboren.
15: Het eerste was dat ik een extreme angst had dat hij doodging. En het tweede was dat ik ook een super alertheid voelde. Het gevoel had dat ik overal controle op uit moest oefenen. En ik stond eigenlijk voortdurend aan. En dat gevoel is, ook toen hij na 3 maanden thuis kwam, was dat niet verdwenen.
12: De gevolgen van een traumatiserende ervaring van een vroeggeboorte waren nog nooit grootschalig in Nederland onderzocht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over de identiteit van de man in een verzorgingstehuis. Deze man, die bekend staat als Lucky, kwam 3 jaar geleden op straat ten val na een herseninfarct of een hersenbloeding. Daar hield hij een taalstoornis aan over. Hij ligt in een verzorgingstehuis in Amsterdam en kan slechts enkele woorden spreken. Omdat het de politie nog niet is gelukt om zijn identiteit te achterhalen, werd de hulp van het publiek ingeroepen. De politie noemt de reacties op de oproep overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het een gaatje minder warm, 19.
11: Edwin Gerritsen, waar staat het nog vast?
16: Op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen, tussen Afrit Tode en Hoge Heide, is de extra reistijd 1/2 uur. Er staat een auto met pech. En op de A15 Gorkum richting Rotterdam is de Noordtunnel even dicht. Er staat een vrachtwagen die te hoog is voor de tunnel.
17: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
18: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
19: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
19: Nu bij Dirk. Silaan wasverzachter. 1,99. Dat is een prachtprijs.
20: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
21: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
22: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
23: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
24: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
25: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
26: Hij is onderweg.
25: Wie?
26: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
25: Top. Koffietje, ik trakteer.
26: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
27: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
0: Roos Abelman.
11: Het is 10:08. We gaan dit half uur natuurlijk ook weer de nieuwsquiz spelen. Eén aanwijzing geef ik dan nu alvast voor een vraag die voorbij komt in de tweede ronde. En die vraag is vandaag: welk attractiepark is boos omdat in een hotel op het park een erotische film is opgenomen?
1: Iedere keer als ik daar naartoe ga, soms ben ik wel 10 keer achter elkaar. Dat is ook wel even wegdromen naar een andere wereld die natuurlijk niet bestaat. Maar die elfjes, kabouters, en dat vind ik gewoon hartstikke leuk.
11: Interessante combinatie in mijn hoofd nu. Goed, ja. Tegen 11:30 het antwoord. En wilt u zelf een keertje meespelen aan de quiz? Bel dan 0800 1101. Nu, 35 jaar terug in de tijd gaan we. We gaan naar augustus 1991. We gaan naar de Sovjet-Unie, om precies te zijn, waar de spanning op te snijden is. President Gorbachev, in het Westen geliefd om zijn hervormingen, wordt vastgehouden in zijn datsja aan de Zwarte Zee, terwijl in Moskou een staatsgreep plaatsvindt.
2: Mikhail Gorbachev is afgezet. De militairen hebben de macht overgenomen.
3: Because little doubt, this is an attempt by hardline communists in the government and the military establishment to seize power.
4: Staatsgreep in de Sovjet-Unie. President Mikhail Gorbachev is afgezet en vervangen door een 8-koppig comité onder leiding van de orthodoxe communist Gennady Yanayev.
5: President SSSR Yanayev.
6: Tass later reported that a state of emergency had been declared in the Soviet Union for the next 6 months.
4: Duizenden Moskovieten zijn naar het centrum getrokken waar tanks de parlementsgebouwen van de Russische Federatie proberen af te grendelen.
7: De burgers van Moskou houden in de miserige regen de wacht bij zelfgebouwde barricades.
28: Boris Yeltsin, president van de Republiek Rusland en medestander van Gorbachev, veroordeelde vanaf een tank de coup.
29: Na 12:00 kwamen de eerste berichten binnen van bewegingen van tanks en panzervoertuigen.
30: In de ongecoördineerde actie vallen er deze nacht 3 doden en 12 gewonden. Maar de burgers hebben in ieder geval gewonnen van het leger.
11: Ja, wat levert dat dan op voor het huidige Rusland? Hè? Kortom, wie heeft gewonnen? We gaan terug in de tijd daarvoor doen we met onze spraakmaker van vandaag, Hubert Smeets. Hubert, jij was in die jaren correspondent voor NRC in de Sovjet-Unie. Dus jij zat op de eerste rij, zou je kunnen zeggen, toen dit gebeurde. Of zat jij ook in je datsja?
31: Ja, ik was aan het fietsen in de Vogezen. Op die maandag toen die staatsgreep werd gepleegd, 19 augustus. Maar 20 augustus was ik terug in Moskou. Dus die nacht waarvan sprake was in dit audiofragment, was ik erbij. En ik heb ook die slachtoffers zien liggen op straat.
11: Ja, ja. Kun je even kort de situatie schetsen? Op welk moment bevond de Sovjet-Unie zich in 1991? Waar kwam die onrust vandaan?
31: De onrust werd gevoed door de vraag of de Sovjet-Unie door moest gaan als de feitelijke eenheidsstaat die het was, met weliswaar 15 deelrepublieken, maar toch heel erg streng centralistisch bestuurd vanuit Moskou. Dus het woord federatie was eigenlijk niet helemaal gepast. Of dat de Sovjet-Unie een soort van confederatie zou worden met heel veel autonomie voor de 15 deelrepublieken. En die deelrepublieken zal ik niet allemaal opnoemen, maar de belangrijkste waren Rusland, Oekraïne en Kazachstan. En de Baltische landen die zich aan het losmaken waren. In augustus stond een besluitvorming gepland over dat confederatieplan, ik zeg het maar even zo, van Gorbachev.
11: Ja.
31: Dat plan van Gorbachev moest het mogelijk maken om de Sovjet-Unie als staat overeind te houden, maar tegelijkertijd de nationale ambities van de verschillende deelrepublieken ook volle ruimte te geven. Ja. Daar waar in het communisme die al had waren onderdrukt, die ambities.
11: Hij was echt wel bezig met hervorming, hè, Gorbachev.
31: Ja, alleen
11: meer openheid naar het Westen toe. Ook.
31: Maar hij had geen positie meer intern, omdat in juni 1991, dus vlak voor die staatsgreep, de Russische Federatie, de grootste republiek binnen de Sovjet-Unie, de helft van de bewoners kwam uit Rusland. Omdat Rusland een paar maanden daarvoor een eigen president had gekozen. Yeltsin.
11: Ja.
31: Dus in Moskou vertoefden 2 presidenten. 1 president voor de hele Sovjet-Unie, 300 miljoen mensen. En 1 president die gekozen was rechtstreeks door de bevolking, voor het eerst in de geschiedenis van de Sovjet-Unie, Boris Yeltsin, die ging over 150 miljoen mensen.
11: Ja.
31: 2 kapiteins op dat schip, dat kon niet goed gaan. Nee. En dat ging niet goed.
11: Nee. Op dit bedje zou je kunnen zeggen van onrust gebeurde het allemaal. Die Russische burgers, hè, die wilden wel die vrijheid, toch? Die Gorbachev bepleitte.
31: We moeten het niet overdrijven. Ook in het audiofragment hoorden we dat duizenden de Russische burgers zich in het centrum van Moskou hadden verzameld. Ik wil niet vervelend zijn. Duizenden Moskovieten op een bevolking van 15 miljoen. Okay. Zouden wij niet wakker van liggen op het Malieveld?
11: Nee, nee. Goed, we gaan even terug naar jou, de Vogezen. Althans, je bent er net vertrokken. Je zit in dat vliegtuig. Dan weet je, ik ga naar een land waar een coup bezig is. Hoe zit je dan in zo'n vliegtuig?
31: Ja, nou, ik had als student Guccio Malaparte gelezen, De Staatsgreep. Dus ik dacht dat ik wist hoe het ging. Ja. Bezet de spoorlijnen, de stations, het vliegveld, uiteraard het radio- en televisiestation, het parlementsgebouw. En ik kwam aan in Moskou op het vliegveld Sheremetyevo. En ik ben nog nooit zo snel door alle grenzen heen gegaan als die morgen. Er was geen douane, er was geen paspoortcontrole. Ik stond binnen 10 minuten buiten op straat om een taxi te nemen. En dat was eigenlijk het eerste wat ik dacht, wat is hier aan de hand?
11: Ja.
31: Die Malaparte had toch uitgelegd hoe het moest.
11: Ja.
31: Maar het gebeurt hier niet. En toen reed ik naar huis met die taxi. En ik zag wel tanks langs de kant van de weg staan. Maar die stonden ver buiten de stad. Ik had dus daardoor de indruk dat bijvoorbeeld het postgebouw, waar de telegraaf ook gevestigd is, niet bezet was. Ik zag eigenlijk vooral burgers die bij de supermarkten, zouden wij het nu noemen, bezig waren om te hamsteren. Dat was eigenlijk de eerste reflex van de Moscovieten. Zorgen dat je eten in huis hebt.
11: Klinkt vrij logisch, toch?
31: Straks kan dat er niet meer zijn.
11: Als je maar wc-papier in huis hebt, dat is dus een algeheel menselijke
31: Dat was behoefte. Al eigenlijk niet meer beschikbaar toen. Okay. Maar tomaten, aardappelen en een beetje worst.
11: Ja, ja. Jij moet dan uit gaan zoeken hoe en wat. Wie zijn dit? Wat gebeurt hier?
31: Ja, dat had ik in het vliegtuig gedaan.
11: Dat komt.
31: Weliswaar bestond internet nog niet, maar ik had wel op weg naar het vliegveld.
11: Klinkt vrij logisch, toch?
31: Straks kan dat er niet meer zijn.
11: Als je maar wc-papier in huis hebt, dat is dus een algeheel menselijke
31: Dat was
11: behoefte.
31: Al eigenlijk niet meer beschikbaar toen, maar tomaten, aardappelen en een beetje worst.
11: Ja, ja. Jij moet dan uit gaan zoeken hoe en wat. Wie zijn dit? Wat gebeurt hier?
31: Ja, dat had ik in het vliegtuig gedaan.
11: Dat komt.
31: Weliswaar bestond internet nog niet, maar ik had wel op weg naar het vliegveld veel naar de radio geluisterd. Ja. Dus

0: actief. Ik heb wel toen de journalistiek assistente van de krant, want dat was verplicht toen, dat werkte eigenlijk ook voor de KGB, maar in die tijd eigenlijk al niet meer, gevraagd, wat wil je één ding doen? Wil je naar de redactie gaan, mijn huis, ja. waar ik woonde, en wil je de twee videorecorders die ik had, wil je daar de langste banden in zetten en op tijd zetten als de eerste op is, dan de tweede laten draaien. En zo kon ik de persconferentie zien die op die maandag 19 augustus werd gegeven door de poetsplegers.
1: Ja.
0: En dat was een fenomenale vertoning. Daar zaten 8 mensen met trillende handen, die duidelijk niet wisten of ze dit zouden gaan winnen of niet. Heel onzeker waren van hun zaak. Antwoord te geven op vragen van een journalist. En toen kwam er 1 journaliste, een hele jonge vrouw, Tatjana Malkova of Malkina, ik ben de naam even kwijt. En die zei, op welke basis van de Sovjet-grondwet en de Sovjet-wet heeft u deze staatsgreep gepleegd? Die staatsgreep was natuurlijk niet gepleegd op grond van wettelijke omstandigheden. Mm-hmm. Die staatsgreep was gepleegd, zoals de koepleger zei, om het vaderland te redden en bloedvergieten te voorkomen.
1: Hardliners uit de communistische partij, die wilden de boel houden zoals het was.
0: En die wilden dat confederatieverdrag van Gorbatsjov niet. En die vrouw die zei staatsgreep. En toen wisten de poetsplegers zich nog minder raad en begonnen te stotteren.
1: Oh ja.
0: Dat was eigenlijk al een signaal, wat ik kon zien toen ik terug was, dat er hier iets niet goed gegaan was met die staatsgreep. Technisch gesproken dan.
1: Ja. Wat iedereen zich hier denk ik nog vooral weet van die dagen is Boris Jeltsin op die tank.
0: Ja.
1: Dan dus de president van Rusland, van de Russische Republiek. Wat deed hij daar? Hoe kwam hij daar?
0: Een van de elite-eenheden van de Russische Sovjet-krijgsmacht werd naar Moskou gestuurd. En de vooruitgeschoven panzervoertuigen besloten om te draaien, om anderszins partij te kiezen. Niet de opdrachten van de commandant uit te voeren, maar naar het Witte Huis, zoals het parlementsgebouw heette, en daar partij te kiezen voor Jeltsin. En daar ging Jeltsin opstaan.
1: Ja.
0: En sprak zijn beroemde toespraak, waarin hij de staatsgreep veroordeelde.
1: Bijzondere beelden. Hij wandelt, zou je kunnen zeggen, zo'n tank op, schudt nog even wat handjes.
0: Ja, achteraf denk ik dat hij wist wat er ging gebeuren. Die panzervoertuigen kwamen uit Tula, dat is een stad ten zuiden van Moskou, waar Jeltsin bij die verkiezingscampagne een zeer nadrukkelijk campagne had gevoerd. En ook op bezoek was geweest bij de commando's om kennis te maken. Ja, dus waarschijnlijk was hij
1: dat hij dat wel wist, voorbereid was.
0: Dat denk ik, ja.
1: En had hij een plan?
0: Na de staatsgreep? Hij had 1 plan. En dat was Gorbatsjov uitschakelen. En dat deed hij ook een paar dagen later, vrijdag, in het Russische parlement.
1: Ja.
0: Toen ontbood hij Gorbatsjov om langs te komen. En toen werd Gorbatsjov echt alle hoeken van de ruimte en van de zaal gewezen.
1: Ja.
0: Gorbatsjov werd er eigenlijk vernederd. Dat was zijn primaire plan.
1: Hij had een brief, geloof ik, waarin stond welke ministers hem allemaal afvallig waren.
0: Ja, en die moest hij ter plekke ondertekenen zonder erover na te mogen denken.
1: Ja.
0: Daarna ontbrak zijn plan. Want eigenlijk heeft hij die overwinning niet omgezet in een revolutie, zou je kunnen zeggen, om Rusland ook echt institutioneel te veranderen.
1: Ja.
0: Heel veel bleef bij het oude.
1: Ja. Dus hij heeft, het is wel gelukt om Gorbatsjov daar weg te krijgen. Maar je zegt, hij had eigenlijk nog meer moeten hervormen.
0: Ja, dat heeft hij zelf uitgelegd ooit, waarom hij dat niet deed. Hij was ontzettend bang, zei hij een keer in een interview, voor een burgeroorlog. En een burgeroorlog en een revolutie hadden ze in de Sovjet-Unie en in Rusland al een keer meegemaakt. Mm-hmm. Dat nooit weer, was zijn argument. Het gevolg van zijn terughoudendheid is wel dat toen Poetin in 2000 aan de macht kwam, hij eigenlijk een gespreid bedje vond voor de dictatuur die nu gevormd is in Rusland.
1: Oh ja.
0: Dus je zou met terugwerkende kracht 35 jaar later kunnen zeggen, weliswaar hebben de putschisten in 1991 de staatsgreep verloren, maar politiek heeft Poetin en toch doen winnen, 35 jaar later.
1: Ja. Boris Jeltsin, we kijken nu een beetje op hem terug als een twijfelachtig figuur, vaak dronken, deed gekke dansjes en zo. Maar zeg jij toch, als je kijkt naar die augustusdagen, best wel een moedig man ook?
0: Ja, absoluut. Een man die op dat moment beslissend is geweest voor de Russische geschiedenis. Meer dan Gorbatsjov, want die zat, zoals gezegd, in isolement op de Krim.
1: Ja, en de Russische bevolking, als je daarvan kan spreken.
0: Ja,
1: waar stonden zij? Want ik bedoel, ze waren Gorbatsjov gewend.
0: De Russische bevolking, Jeltsin, die heeft die verkiezingen gewonnen met een dubbele boodschap.

0: boodschap. De boodschap was democratisering. Een normaal, modern land worden, mm-hmm. enerzijds. Maar anderzijds was zijn boodschap Russisch-nationalistisch. Rusland moest wederopstaan. Moest zich eindelijk losmaken van die 14 andere Sovjet-republieken, mm-hmm. die hen belemmerden, ja. in de grote sprong voorwaarts. Dus in Rusland was op dat moment vrij veel vreugde over twee dingen. Over het mislukken van de staatsgreep en dus het mislukken van de Sovjet-Unie. Want ja. daar kwam het eigenlijk op neer. En ook over de renaissance van het grote Rusland. En dat renaissance van het grote Rusland zien we nu in volle ja. omvang actief worden.
1: Ja, ja. En Poetin, voor de mensen die het vergeten zijn, die is op zijn plek gekomen door Yeltsin.
0: Ja, die was op dat moment werd hij loco-burgemeester voor buitenlandse handelsbetrekkingen in Leningrad, toen nog geheten. En is uiteindelijk door Yeltsin naar Moskou gehaald, maar eigenlijk aanvankelijk louter als ambtenaar en niet als politicus.
1: Nee.
0: Dus ik denk dat Yeltsin nooit het potentieel gezien heeft in Poetin dat Poetin in zichzelf zag.
1: Nee, dat is duidelijk. Ja. Zou je dan kunnen zeggen dat dan toch die coupplegers in op de lange termijn gewonnen hebben?
0: Ja, persoonlijk hebben ze allemaal een ja. vrij treurig leven geleid daarna. Sommigen hebben zelfmoord gepleegd. Maar op lange termijn heeft het comité voor de noodtoestand, zoals ja. het heette, die het vaderland wilde redden, ja. gewonnen.
1: Ja, behalve dan dat er wel natuurlijk er zijn een aantal staten die hebben zich succesvol afgescheiden.
0: Ja, en de ene belangrijkste staat van de voormalige Sovjet-Unie voert nu al 12 jaar, maar 4 jaar een grootschalige oorlog tegen Rusland om die onafhankelijkheid ook werkelijk te kunnen bestendigen.
1: Ja, in het Westen hebben we heel lang het idee gehad dat Rusland na deze coup-poging en de liberalisering de wens had een westers land te worden. Is dat echt een denkfout geweest? Of was dat op zich best logisch om in die tijd nog te denken?
0: Nou ja, toen heerste er in Rusland een soort van naïef optimisme, zou je kunnen zeggen. Een naïef enthousiasme. Dus het was echt het idee, we gaan er iets van maken en binnen 10 jaar zijn wij een westers rijk vooral land. Mm-hmm. En dat kunnen we ook worden rijk, omdat we olie en gas en andere grondstoffen in de grond hebben. Maar tegelijkertijd was er in Rusland toch ook wel nog steeds het gevoel van wij zijn een uniek land. Rusland is met geen enkele andere natie in de wereld te vergelijken. Mm. En wij hebben een missie. Een missie om de wereld te redden van het fascisme, Hitler-Duitsland, van de Franse overheersing, Napoleon. En nu is dat de missie om de wereld te redden van ja. Decadente, woke, onchristelijke gekkigheid.
1: Ja.
0: Want dat is het doel wat Poetin onder andere in Oekraïne probeert te realiseren.
1: Ja, ja. Is dat zo doordrongen inmiddels in de samenleving dat je een staatsgreep zoals die in 1991 is gepoogd niet nog een keer ziet gebeuren?
0: Nee, je zou kunnen zeggen de mensen die toen die staatsgreep pleegden hebben inmiddels de macht. Laat ik een klein voorbeeld geven. 1 op de 20 burgers van de beroepsbevolking van Rusland tussen de 18 en de 65, 1 op de 20 werkt bij het leger, de geheime dienst of een andere geuniformeerde dienst. Dat is relatief meer dan in de tijd in de Sovjet-Unie.
1: Oh ja.
0: Dus die staatsgreep hoeft niet gepleegd te worden, want de staatsgreep is geslaagd.
1: Hubert Smeets, dankjewel voor dit gesprek.
2: KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Bas Wijnzouw uit Den Haag, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Leuk dat je er bent. Je bent 32. En je houdt van wandelen, lezen, cijferpuzzels en koken. Wat voor cijferpuzzels?
3: Ja, nou vooral ook van die ruimtelijke puzzels. Dus Rubik's Cubes in allerlei soorten vormen en maten. Dat soort dingen. Ja, ik ben ook een rare Japanse Suko heet het. Dan moet je 9 cijfers invullen en die dan weer gecorrespondeerd zijn aan bepaalde optellende vakjes.
1: Oké, je maakt jezelf graag moeilijk in het leven wat dat betreft, zo te horen. Ben je er een beetje goed in?
3: Nou, nee. ik kan een kubus oplossen, maar daar is het wel mee gezegd.
1: Oké.
3: Ik ga geen seconde werk, is bij mij. Het is nog echt minutenwerk.
1: Oké. Hey, je bent een man dus van de spelletjes. We gaan nu ook een spelletje spelen. Hoe heb je je voorbereid op vandaag?
3: Ja, ik ben gelukkig nog vrij, dus ik heb gisteren rustig alles kunnen volgen, lezen, luisteren. Actualiteitenprogramma's, nieuwsprogramma.
1: Ja. Oh, nou, echt goed je best gedaan. Ik ben benieuwd hoe het landt vandaag hier in de quiz. Hoogscore tot nu toe was natuurlijk gisteren 15 punten neergezet door Cas Modenaars uit Amsterdam. Ik wens je heel veel plezier.
3: Dankjewel.
4: Ouders van baby's die veel te vroeg worden geboren hebben vaak psychische klachten, blijkt uit nieuw onderzoek.
5: De dagen na een vroege geboorte kunnen voor nieuwe ouders erg spannend zijn.
6: Een gedeelte van deze kinderen redt het niet. En de kinderen die het wel overleven, die hebben een risico op hersenbloedingen, ernstige darmklachten.
7: De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen.
8: Want het is belangrijk om die klachten bij ouders vroeg te signaleren. Ook voor de latere sociale en emotionele ontwikkeling van het kind.
1: Machteloosheid en onzekerheid. Ouders van kinderen die zeer vroeg worden geboren hebben vaak moeite om hun ervaringen te verwerken. Blijkt uit grootschalig onderzoek. Vraag 1. Veel ouders van te vroeg geboren kinderen krijgen te maken met wat voor stoornis?
3: PTSS.
1: Ja, dat is goed. Posttraumatische stressstoornis is dat. Het onderzoek werd gedaan door de Academische Medische Centra van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en werd uitgevoerd op alle kinder-IC's in Nederland. En vandaag worden dus die resultaten gepubliceerd. Vraag 2 dan. PTSS na vroeg geboorte komt bij beide ouders voor, maar vaker bij moeders dan de vaders. 1 op de hoeveel moeders van vroeg geboren kinderen krijgt last van PTSS?
3: Ja, 1 op de 3, 1 derde.
1: Ja, bij vaders is dat 1 op de 6. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
9: Australië heeft al 7 strafcorners mogen nemen als Jibby Jansen mag aanleggen.
10: Beste strafcornerspecialist ter wereld.
9: Maar niet snel daarna scoort ook Australië.
10: Australië herpakte zich, maakt een doelpunt, terwijl Nederland verzuimde afstand te nemen.
9: De Nederlandse hockeysters moesten diep in de reserves tasten voor deze overwinning.
1: Ja, de vraag hierover. De Nederlandse hockeydames hebben na een spannende wedstrijd tegen Australië zo goed als zeker de tweede groepsfase van het WK bereikt. Met hoeveel won Oranje?
3: 4-2.
1: Ja, dat is goed. Een goal van Jibby Jansen uit een strafcorner bleek belangrijk in de spannende wedstrijd. Het was haar hoeveelste Interland goal uit een strafcorner?
3: 120.
1: 100ste. Oh. Ja, net iets minder. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie er aan het woord is. En let op, het is een kort fragment.
11: Ik ben vooral heel dankbaar voor de solidariteit. Ook vanuit Nederland.
3: Dit was koning Filip van België. Die was op bezoek bij de Veenbranden.
1: Je had niet meer nodig dan die 5 seconden om hem te herkennen. Dat is goed. Deze vraag kent een vervolgvraag. Als je de makkelijke kiest en je hebt hem goed, krijg je 1 punt. Als je de moeilijke kiest en je hebt hem goed, krijg je 2 punten. Heb je ze allebei fout, 0 punten.
3: Ik ga voor de moeilijke vraag.
1: Heel goed. Koning Filip bezocht gisteren dus de Hoge Venen. Hij sprak tegen brandweermannen zijn afschuw uit over de verwoesting van het natuurgebied. Dat gebied omschreef hij als een wat van België.
3: Een juweel.
1: Oh, ik heb hier parel staan. De jury gaat even overleggen en checken of er misschien ook sprake is geweest van een juweel. We gaan dan intussen naar de hints. Vraag het over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus wie bedoelen we?
12: 4.
13: Het lijkt erop dat ik mijn doel alsnog heb bereikt.
12: 3.
13: Voor dit nieuws haal ik mijn vingers wel uit mijn oren.
3: Hey, stop. Dit is Memphis Depay.
1: Ja, dat is goed hoor. Voor 2 punten had ik nog de komende 2 jaar blijf ik in Brazilië voetballen. En voor 1 punt volgens de voorzitter van mijn club verleng ik toch mijn contract. En dan komen we uit bij Memphis Depay. Ja, het lijkt erop dat ik mijn doel alsnog heb bereikt. Doel, doelpunten, voetballers, et cetera. Hij heeft maanden onderhandeld. En hij was woest toen het ons afketste. En voor 3 punten voor dit nieuws haal ik mijn vingers wel uit mijn oren. Hij steekt altijd zijn vingers in zijn oren als hij scoort, voor de mensen die dit niet kennen. Vooralsnog heb je 7 punten, zegt de jury in De Factor. Dat betekent dat je minimaal 3 vragen goed moet hebben om ook op te gaan in het kanon. Gaan we.
2: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Het waterschap in welke provincie doet aangifte Brabant. Omdat controleurs bedreigd zijn?
3: Noord-Brabant.
1: Dat is goed. In welke regio mogen trekkers van de burgemeesters niet meer de snelweg op?
3: Twente.
1: Ja, bij een bloeddonor uit de regio Utrecht is een infectie met welk virus vastgesteld?
3: West-Nijl-virus.
1: West-Nijl-virus. Leven wachten met antwoord geven tot ik de vraag heb uitgesteld. 10 Amerikaanse staten eisen dat Meta welke leeftijdsgroep beter beschermt tegen Facebook en Instagram?
3: Jongeren.
1: Ja, volgens het CBS woont hoeveel op de 10 mensen alleen?
3: 5.
1: 4. Welke verzekeraar trekt aan de bel over reparaties aan nieuwe automerken?
3: Univé.
1: Ja, volgens de Verenigde Naties is de ebola-uitbraak in welk land de dodelijkste uitbraak ooit?
3: Congo.
1: Ja, de NS en Rover hebben veel klachten gekregen over het aflopen van welk goedkoop abonnement?
3: Nederland dalvrij abonnement.
1: Ja, welk attractiepark is boos omdat het in een hotel op het park een erotische film is opgenomen?
3: Efteling.
1: Ja, was de hintsvraag. De vicevoorzitter van een Russische oppositiepartij is veroordeeld tot ruim hoeveel jaar strafkamp?
3: 11 jaar.
1: Ja, er is een overheidscampagne gestart die mensen oproept om wat in te leveren?
3: Messen.
1: Vuurwerk. De schade van de aardbeving in Colombia loopt volgens de president op tot hoeveel miljard dollar tot slot?
3: 8.
1: En dat is ook goed. En daarmee heb je lekker gescoord, Bas. Je hebt namelijk 10 vragen goed in het kanon. En ik zie dat de jury net ook de punten aanpast voor de vraag over de juwelen. Het blijkt te kloppen. Het was ook een juweel, zo blijkt. Dus je hebt 8 punten in de factor. 10 in het kanon, dus 80 punten in totaal. Lekker gewerkt. Dit spelletje kun je dus goed. Kun je in je zak steken alvast. Bas, dankjewel voor het spelen. Dank Hubert Smeets dat je spraakmaker wilde zijn vandaag. En dank ook Friso Dubbelboer nogmaals voor het beantwoorden van al onze vragen. over al die onrust op zee. Gaan we nu naar Sven Kokkeman. Sven, goedemorgen, kom er maar in. Wie ben jij zo?
14: Roos, goedemorgen. En nog steeds geen licht aan het einde van de begrotingstunnel, om het maar zo te zeggen, na het gesprek met Pro gisteren. Ze zijn geen millimeter tot elkaar gekomen. Gesprekken over rechts iets positiever. Maar het wordt wel spannend en dus zijn de ogen gericht op de kleinere partijen, zoals 50+. Ik ga praten met Jan Struijs.
15: Dit was een programma van KRO-NCRV.
16: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
17: Voor bestrijding van de brand in de Ardennen is veel meer regen nodig, zegt de Belgische brandweer. De brand lijkt zich nu niet uit te breiden, maar zonder meer regen laait het vuur waarschijnlijk zo weer op. In het noorden en oosten wordt een brandgang gemaakt om te voorkomen dat de brand naar Duitsland overslaat. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones en daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Hoewel het op veel plaatsen regent in Nederland, blijft de droogte een probleem. Het neerslagtekort bedraagt 310 mm en dat is niet zomaar weggewerkt. De grond is nog altijd uitgedroogd en ook de waterstand in de rivieren blijft laag. Om daarin verandering te brengen moet het meer stroomopwaarts gaan regenen. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Dat is een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij is nu zo groot als een paperclip en uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden.
18: ANWB verkeersinformatie. De A16 Rotterdam richting Breda staat voor de Drechttunnel. Een vrachtwagen die te hoog is voor de tunnel. Er staat een korte file achter. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem, tussen Rijnsweerd en Hagestein, 3 kwartier vertraging. Daar staan 2 vrachtwagens met pech, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A50 Os richting Arnhem, tussen Renkum en Knoop het Grijshoort, 5 minuten oponthoud. Daar is een rijstrook dicht, daar is het wegdek beschadigd.
16: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
14: Dames en heren, goedemorgen. We zijn geen millimeter verder tot elkaar gekomen. Boodschap gisteravond van een narrige Jesse Klaver nadat de pro-leider klaar was met zijn begrotingsgesprek met de top van het kabinet. Ja, 21, de partij van de nog vakantievierende Joost Eertmans, die inbelde bij Jette en Co, sprak wel van een constructief gesprek, maar op rechts zijn meer zetels van andere partijen nodig. En dus zijn de ogen de komende dagen gericht op de kleinere partijen. Want voor het minderheidskabinet telt elke zetel. Zo komt morgen de ChristenUnie langs, net als de SGP, Volt en Volt met zijn ene zetel zelfs. En 50+, de partij van Jan Struijs, heeft al gezegd welwillend te staan tegenover steun van, aan de coalitie, zolang die maar niet met haar vingers zit aan de kroonjuwelen van de senioren, zoals het pensioen. En die vingers moeten ook ver blijven van de sociale zekerheid. Zojuist kwam de fractie van die partij bijeen om het begrotingsgesprek voor te bereiden onder leiding van Jan Struijs, de fractievoorzitter en de politiek leider. Net terug van vakantie en anderhalve week geleden 65 geworden. Meneer Struijs, goedemorgen.
19: Een hele goedemorgen.
14: Van harte gefeliciteerd nog.
19: Dank.
14: Fijne vakantie gehad ook.
19: Ja, een hele fijne vakantie. Wel weer 2 kilo aangekomen, dus er is werk aan de winkel.
14: Juist, waar was u?
19: Ik was in Wales en ik heb gewandeld en iets te veel in de pub gezeten.
14: Oké, ja, dus u zat in de regen te midden van ruïnes en tussen mensen die u voor geen stuiver kunt verstaan.
19: Ik had heerlijk weer, 21 graden en de gesprekken liepen heel voortvarend, want ik verstond de helft niet.
14: Oké, dus een beetje een goede voorbereiding voor de begrotingsbespreking van morgen. Dus hartelijk dank dat u te gast wil zijn. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. De fractie is zojuist bijeen geweest. Wat zijn, met welk gemoed gaat u richting algemene zaken morgen voor de gesprekken met het kabinet?
19: Nou, het wordt een heel spannend moment. Hè. We beseffen ons ten diepste dat we echt op een schakelmoment zijn. Het is erop of eronder. En wij hebben ook wat langer doorgesproken over het grote verhaal. We willen ook dat Nederland weet niet alleen waar die morgen aan toe is, maar ook over een paar jaar.
14: Ja.
19: Ja, en over onze, wat u de kroonjuwelen noemt. Hè. We hebben het over de AOW, de WIA, de WW, dus het hele sociale stelsel, inclusief de pensioenen.
14: Ja.
19: En hoe hebben we het gedaan de laatste half jaar? Wat hebben we er wel bereikt? En waar lopen we tegen muren aan?
14: Ja, hoe constructief bent u morgen?
19: Nou, ik ben niet meer zo constructief als het begin. Ik ben een beetje narig, met name rond het sociale domein. En ik vind een minderheidskabinet, heb ik altijd gezegd, is goed voor 50+, want er vallen van ons steeds wat te halen. Maar voor het land, ik mis gewoon het grote verhaal. Ook de lange termijn visie, lange termijn investeringen die dan zich terugbetalen. En we zijn pleisters aan het pakken en aan het zigzaggen.
14: Dus. Nou ja, het kabinet zal zeggen, luister eens, we stoppen heel veel in onze veiligheid. Dat is ook voor u van belang. We lossen het stikstofprobleem op, dat is ook van belang met het oog op de bouwagenda, op de bedrijvigheid. We stoppen geld in innovatie. Al die dingen zal het kabinet zeggen.
19: Ja, maar het is overal net te weinig. Hè. Nee, veiligheid. Ik ben vorige week nog in een penitentiaire inrichting geweest. Het is echt code zwart. Ja. Er lopen mensen buiten die horen in de gevangenis. En dat halen we niet zo 1, 2, 3 in. Dus wij helpen pleisters plakken met enkelbanden, straf enzovoort. Maar
14: concluderend. U zegt, ik ben minder constructief dan ik was.
19: Nou, ik wil dat Nederland weer een groot plan krijgt waar we met in een brede meerderheid achter kunnen gaan staan. En dat zigzag of cherrypicking, geef het maar van een naam. Ja, dat is even leuk voor de korte bühne, maar wij willen voort met dit land. Ja.
14: We komen zo meteen op de inhoudelijke punten, maar eerst eventjes, laten we zeggen, in het politieke landschap. In deze begrotingsonderhandelingen staat u meer aan de kant van Jesse Klaver, zal ik maar zeggen, en aan de kant van de bonden als het gaat om de sociale zekerheid en de eisen dat die 6,5 miljard aan bezuinigingen van tafel moeten en sowieso niet meer moeten worden gesleuteld aan de AOW? Of valt er met u te praten ook aan de kant van JA21 en andere rechtse partijen die het meer over lastenverlichting hebben?
19: Ja, ik heb goede gesprekken met JA21 over veiligheid, migratie, handel, investeringen in handel. Ik heb goede gesprekken met Jesse Klaver recent nog gehad over het sociale stelsel. Dus wij zijn echt een middenpartij. En zolang we met een minderheidskabinet zitten, ga ik overal mijn punten binnenhalen en samenwerkingsverbanden aan. En ik praat met iedereen.
14: Maar goed, Jesse Klaver hebben we gisteren horen zeggen, na afloop van dat gesprek, ook bij Nieuwsuur nog, dat voor hem die punten, namelijk handen af van de sociale zekerheid en Nederland moet eerlijker, wat hij voortdurend zegt. Dus meer belasting ophalen bij vermogenden en bij bedrijven. Dat voor hem echt de eikpunten zijn waar niet aan te tornen valt. En waar ze geen millimeter zijn opgeschoven. Staat u in dat perspectief ook dichter bij Klaver?
19: Ja, daar sta ik wel dichtbij, maar ik heb wel een paar dingen die anders zijn bij ons. Hè. Want wij vinden wel dat je moet veranderen in de zorg, maar dan moet je aan de voorkant investeren. Het geld is er wel, hoef je alleen niet bij bedrijven alleen weg te halen. Maar is ook nog op andere plaatsen te vinden.
14: Waar?
19: Nou ja, kijk, als je kijkt, we hebben nu gevraagd, we willen echt nu eens even uit die onderuitputting. Wat besteden we niet? Willen we echt zicht hebben? Hè? Ze heeft een eerste opening gegeven, dus daar zit nog geld.
14: Ja. Nou ja, er zit niet zoveel geld, begrijp ik, van Eelco Heijnen, de minister van Financiën. Dat valt wel mee met die onderuitputting.
19: Ja, dat ligt eraan als je het combineert met wat de andere landen om ons heen wel doen. Die gaan op het kader van veiligheid gaan ze lenen. Mm. De vrijheid.
14: Daar hebt u het over de defensiebegroting en het fonds dat de Europese Unie daarvoor heeft klaargezet.
19: Ja, en dat betalen we veel en daar zijn we ook voorstander van. Veiligheid is een heel goed en we moeten helaas de oorlog nog even door.
14: Ja.
19: Maar het geld is op meerdere plekken te halen. Dat heb ik al tegen Heijnen heb ik dat meerdere keren gezegd.
14: Maar die zit er niet bij, hè? Die zit er niet bij morgen.
19: Nee, dit gaat echt wel eventjes over de politieke richting en wat voor keuzes gaan we maken. En ik verwacht, dit is echt ook een cruciaal tussengesprek. En dan verwacht ik eind volgende week de eerste inzage in wat voor soort begrotingsvoorstellen dat oplevert. En dan gaan we volle bak er tegenaan om ons sociale stelsel, met name pensioen, AOW en zo overeind te houden.
14: Ja, waarom zit de minister van Financiën er eigenlijk niet bij?
19: Ik weet het niet. Ik heb een paar plezierige gesprekken gehad waar we op inhoud niet helemaal uitkwamen, maar dat waren goede gesprekken.
14: Maar hebt u niet gevraagd aan de deelnemers waar u dan morgen wel naartoe gaat, namelijk de premier en de twee vicepremiers, waarom de minister van Financiën notabene op zijn eigen beleidsterrein het belangrijkste wat hij moet doen in een jaar, namelijk een begroting maken, dat hij er niet bij zit?
19: Ja, dit is meer een verkennend gesprek van hoe lopen de hazen en waar kunnen we de meerderheden vinden.
14: Het is bijna een soort formatiegesprek dus eigenlijk.
19: Ja, nou ja, het is wel een belangrijk tussengesprek, zal ik het dan maar noemen. Waar ga je het vandaan halen? Maar je moet een keuze gaan maken. Kijk, ga je door als minderheidskabinet, dan kan je links en rechts om op sommige onderwerpen. Maar ga je toch zeggen van ja, ik wil nu toch een stabiele meerderheid. Wat beter is voor het land, hè, nogmaals.
14: Ja,
19: dan zou je dit soort gesprekken moeten voeren. Van waar zitten mijn vrienden en vriendinnen die ons verder gaan helpen? En ik verwacht zelf dat het een minderheidskabinet wordt. Ja, en dan krijgen we hele spannende financiële gesprekken, denk ik.
14: Ja, als er nou met Prinsjesdag geen begroting is, Kunt u dit kabinet dan nog steunen en vertrouwen? Met andere woorden, houdt u dan vertrouwen in het kabinet? Dat is de politieke hoofdvraag.
19: Nou kijk, mijn politieke opdracht die ik mezelf heb gegeven, het vertrouwen in de politiek teruggeven. Dat vind ik zo belangrijk. Het zou inderdaad een forse deuk zijn als we geen begroting hadden. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je een soort tussenbegroting hebt en dat je even zegt van joh, dat verwacht ik ook. Ja. Dat is ook niet helemaal wenselijk, maar we doen even een tussenbegroting en dan gaan we eens even goed kijken wat we voor de lange termijn
14: Doen. Geen sluitende begroting, dus een soort basale begroting. Dat vindt u geen ramp als dat het geval zou zijn met Prinsjesdag. Dan hebben we medio november. Komt de belastingwet door de Kamer. Die bepaalt gewoon wat er uitgegeven mag worden en hoeveel belasting erop gehaald wordt. Stel dat daar geen overeenkomst op is. Is er dan nog vertrouwen in het minderheidskabinet?
19: Nee, dat wordt natuurlijk een optelsom van negativiteit. Hè? Dus ook voor ons. Het belastingplan zijn we nu druk mee bezig. We willen best wat verandering daarin.
14: Ja.
19: Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar hoe wij... We noemen dat vrije tax, ik noem het altijd veiligheidstax.
14: Ja.
19: Ja, hoe ga je dat nu goed doen? Hè? Ga je nou die
14: vrijheidsbijdrage, AOW's... is het geloof ik officieel.
19: Ja, het is de vrijheidsbijdrage, maar daar wil ik wel een vorm van evenredigheid zien. Hè? Dus dat mensen met alleen een AOW'tje iets minder eraan betalen dan een grootverdiener. Ja. Dat lijken me hele logische dingen, maar die zie ik nog niet precies terug en goed uitgewerkt.
14: Maar wat nu als er medio november geen overeenstemming, geen meerderheid is voor het belastingplan?
19: Ja, dan wordt de optelsom natuurlijk niet al te fraai.
14: Maar wat is dan de consequentie?
19: Ja, dat ze weer terug naar de banken moeten en zo snel mogelijk wel een meerderheid moeten vinden.
14: Ja, dat moet voor januari, en medio november is ongeveer het laatste moment dat je zo'n belastingplan door de Kamer kunt. Want de Eerste Kamer moet er ook nog over gaan stemmen en die heeft daar dan nog een maand voor. En vanaf januari moet het toch in de stijger staan en uitgevoerd kunnen worden.
19: Ja, dat zou mijn wenselijke scenario ook zijn. Maar ik heb er toch ook een beetje hard hoofd in als ik ook mijn collega's hoor.
14: Ja.
19: Dat we hier nog een hoop dingen op te beslechten hebben.
14: Ja. Maar kan dit kabinet voort als er geen meerderheid is voor een belastingplan?
19: Nou, dan wordt het wel heel zwaar. Hè. Ik ga niet zeggen van dan kan het niet voort. Maar dan ben je nog niet dood los, maar dan heb je toch een paar flinke aanrijdingen gehad. En dan krijg je deukjes. En dan moet je ook een ander gesprek langzaam gaan voeren. Is dit nog levensvatbaar? Maar zover ben ik echt nog niet. Want ik zie nog een heleboel dingen die wel kunnen. Ja. Dus ik zal niet zeggen dat ik even hoopvol ben als ik in het begin was. Ja. Maar er is wel degelijk nog steeds wat mogelijk.
14: Goed, laten we dan kijken naar wat u morgen op tafel gaat leggen. Want u komt daar binnen. Daar treft u de minister-president Rob Jetten. Daar treft u de eerste vicepremier, Dylan Jezelgus, en de tweede vicepremier, Bart van der Brink. U gaat aan tafel zitten daar, of op de bank, bij Rob Jetten op zijn kamer. Ik weet niet waar het gesprek plaatsvindt. En dan wordt er onderhandeld. En dan zeggen ze, Jan, wat wil jij van ons hebben? En wat moeten we in elk geval niet doen? Laten we bij de breekpunten beginnen. Wat moeten ze vooral niet doen?
19: Nee, wat je vooral niet moet doen is doornemen aan ons sociaal plan. Ik vind echt ook voor de korte en de lange termijn, het is wel degelijk betaalbaar. Dat hebben nu meerdere economen ook gezien. Ik wil de generatiepact ook gelijk daarin gaan brengen. Neem ook jongeren eens een keer mee waarom een AOW en pensioen belangrijk is. Hè, want we worden steeds tegenover jongeren gezet en andersom. Dus echt, ook dit kabinet heeft veel te weinig oog hoe je jong en oud verbindt. Ook op dit domein, dus dat hele sociale domein. Ja. Kwetsbare mensen helpen.
14: Ja.
19: De pensioenen. Nou, daar ben ik
14: vanaf het begin. Pensioenen kunt u afvinken, want de pensioenleeftijd gaat niet omhoog. Dat voorstel is ingetrokken.
19: Nee, daar is een ander probleem met de pensioenen. De beleggingen zijn gewoon niet goed gedaan. Daar hebben we honderden miljarden mee misgelopen. We krijgen nu, vanaf het begin af aan zaten ze een beetje te kijken van wat komt die Jan Struijs in je brengen namens 50PLUS. En nu krijg ik gelijk van meerdere economen. Dus daardoor hebben we echt, we zitten nu rond die 1500 miljard, dat 2000 miljard kunnen zijn.
14: Ja.
19: En dat scheelt weer inkomsten op die 30% belasting die je dan weer kan heffen. Daar ga ik toch weer even een punt van maken. Want ik vind dat ze daar te langzaam op acteren. En dat geeft op termijn ook belasting.
14: Okay, maar dit is iets waar jullie het wel over eens kunnen worden misschien.
19: Nou, het zou eens tijd worden. Want dit zit wel op mijn irritatiegrens. Want het is geen klein bier waar we het over hebben.
14: Nee, kijk, het is uw raison d'être ook nog eens een keer. Dus wat dat betreft, volkomen logisch dat u dat op tafel legt. In politiek opzicht natuurlijk. Het tweede is die sociale zekerheid. 6,5 miljard aan bezuinigingen ligt geloof ik nu naast de tafel. Of onder de tafel, ik weet niet waar op de tafel. Of in de Kamer nog, geen idee. Maar dat is wat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gezegd. De bonden en ook pro hebben gezegd dat moet helemaal van tafel. U hebt zich daar aan vast. Geklonken, toch?
19: Ja, ik vind dat te gek voor woorden. Alleen wij vinden dat er op andere manieren. Hè, we gaan zeker niet hier aankomen.
14: Ja.
19: Maar hoe financier je nou? En wat is daar? Wij zijn er vanaf het begin af aan en met een regering geconfronteerd die zegt. We gaan bijna failliet als we dit in stand houden. En nu is het helemaal omgekeerd. Ja. Het is gewoon dus onzin. Dus dat wil ik echt nog eens even benoemd hebben. Ja. En dat sociale stelsel is niet alleen voor ouderen, is voor jong, oud en mensen die kwetsbaar zijn. En kijk naar die zorg. Wij zeggen al, de zorg kan ook anders, maar dan moet je investeren en dat betaalt zich ook uit.
14: Maar zowel u als Jesse Klaver hebben hun politieke lot verbonden aan het standpunt van de vakbeweging in dit geval. Namelijk, als de vakbeweging tegen is, gaan wij nooit akkoord. De vakbeweging zit niet in het parlement.
19: Nou, ik heb mijn lot niet verbonden aan de vakbeweging. Ik kom mezelf uit voort. Ik heb er uitstekende contacten mee. Maar 50PLUS heeft zijn lot verbonden aan zijn eigen opvattingen. Ik zal nooit mijn lot verbinden aan welke partner dan ook, hoe goedwillend ook. En natuurlijk vinden we hier elkaar op voor een heel, heel, heel groot gedeelte. Ja. Maar ik zal mijn lot daar nooit aan verbinden. Kijk, weet u, meneer Kokkelman, waar ik morgen ook geïrriteerd over ga praten, is we hebben het over die korte termijn. Maar wanneer gaan we nou eens echt investeren op die lange termijn? Kijk naar bijvoorbeeld de haven Rotterdam. Daar hebben we goud in handen. Als we daar echt op gaan investeren, betaalt zich uit.
14: Ja, dan is het stikstofprobleem worden opgelost, zegt Job Jetten dan.
19: Ja, nee, maar zeker, maar dat kan. Hè, dat kan. Er liggen nu voorstellen waar ik het voor 80% wel mee eens ben. Hè. Dus we zijn nog een uitwerking, want ik vind rond de veeteelt mag iets flexibeler en zo.
14: Dus u wilt ook morrelen of tornen, hoe je het sleutelen, draaien aan de knoppen van het stikstofprogramma Jamie van Essen, de minister van Landbouw, heeft gepresenteerd vlak voor de zomer.
19: Ja, we hebben daar een verbondje met de ChristenUnie op, hè, dus wij willen nog eens even
14: ook
19: kijken.
14: Ook met de BBB?
19: Nee, niet met de BBB, wel met de ChristenUnie. Maar wij willen echt even nog kijken, met name rond die veeteelt, wat er wel en niet mogelijk in het geval doorberekeningen kloppen. Maar dat kan vrij snel.
14: Ja.
19: Dus daarin, daar gaat het gesprek zeker ook over.
14: Oké, dus ook, er moet ook iets gebeuren aan het stikstofdossier. Goed, de VVD begrijpen wij, in ieder geval de Telegraaf schreef daarover, dat de VVD ook met de BBB wil gaan praten nu. Zeker na het gesprek met Ja 21, gevoerd door Joost Eertmans.
19: Ja.
14: Ziet u daar ruimte? Ziet u ook ruimte op rechts waar u aan deel kunt nemen eigenlijk?
19: Nou, ik vind het sowieso verstandig dat ze met iedereen gaan praten. Hè. Dat vind ik ook echt. Hè. Want ik heb begrepen dat nog niet iedereen is uitgenodigd, doet dat wel.
14: Maar ja, goed, Pro zegt het is of met ons of met Ja 21 en niet andersom. En Ja 21 zegt hetzelfde.
19: Ja, nou, en ik ben een middenpartij met een minderheidskabinet. En het is halen wat het te halen valt voor mijn achterban.
14: Ja. U hebt het ook vaak over de zorg.
19: Ja.
14: Er staat nog steeds het verhogen van het eigen risico ergens in een schets. Ja. Namelijk in het regeerakkoord.
19: Ja, nee, ik heb met pijn en moeite in mijn eigen fractie al hiervoor gezegd, we gaan bevriezen. Nou, nog een tandje erbovenop is voor ons niet te doen. Dus dan wordt de zorg echt, dan krijg je zorgmijding. Ja. En ook dat is weer niet echt niet nodig. Hè, als je de zorg gaat veranderen, wij zitten bijvoorbeeld naar woonvormen met buurtzorgen te kijken, die momenteel er zijn, die werken uitstekend. Ja. Maar ook even over die zorg en het kapitaliseren. We hebben het vaak over geld. Maar waar we het niet over hebben, zijn al die 50-plussers, die vrijwilligers, mantelzorg, die op de kleinkinderen passen. En als je die kapitaliseert, als die morgen zeggen we stoppen allemaal, ja, dan valt ook de zorg in elkaar. Hè? Zorginstellingen die ook draaien op vrijwilligers van onder andere 50.
14: Want u maakte zich zorgen over bezuinigingen op de ouderenzorg. Die zijn door de minister Mirjam Sterk allemaal teruggedraaid.
19: Ja, dat is een goed gebaar geweest.
14: Met andere woorden, dat kunt u afvinken. Daar hoeft u het morgen niet meer over te hebben. Scheelt ook weer tijd.
19: Nou ja, kijk, de zorg is een samenhangend geheel. Maar daar zal het niet heel lang over gaan, nee.
14: Nee, het vaccin tegen gordelroos.
19: Ach, dat zit zo op mijn irritatie. Mensen hebben zo'n pijn als die gordelroos krijgen. We hebben er een motie doorheen gekregen.
14: Ja, meerderheid van de Kamer, dus daar wordt ook al aan
19: gewerkt. Heel blij met de instelling van JA21, die hem ook gesteund heb.
14: Ja?
19: Dat kwetsbare mensen die in verpleeghuizen zitten, zorginstellingen, die krijgen hem nu, maar nog niet iedereen.
14: Ja.
19: En kijk, als je het nou hebt over de menselijke maat en de pijn die dit veroorzaakt als je het krijgt, en dat is te voorkomen, en het is gewoon hartstikke duur, zo'n vaccinatie. Ja, dit zit wel een beetje op mijn zenuwbaan, moet ik zeggen. Dus ik breng het elke keer in.
14: Dit is voor u heel belangrijk. Voor het kabinet kan hier misschien wel makkelijker mee akkoord gaan, omdat dit niet gaat om extreem grote bedragen, toch?
19: Nee, maar ik moet er wel heel hard voor vechten. En ik weet niet hoeveel fractievoorzitters. Uiteindelijk hebben we deze eerste wat milde motie er doorheen gekregen.
14: Ja.
19: Maar het is hard werken.
14: Ja. Ja. Bent u veranderd eigenlijk?
19: Nee, ik zit wel lekker in mijn vel. Ik blijf gewoon. Ja, ik ben strijdbaar. Ja, ik ben strijdbaar. En ik vind het nog steeds leuk om te doen. Ik ben. vanmorgen ook met een glimlach hier binnengekomen. En ik zeg goedemorgen zonnestralen. Maar het is wel heel hard werken. En ik ben heel strijdbaar. Ik merk aan mezelf dat ik wat fanatieker in de wedstrijd zit.
14: Nou ja, ik vraag het omdat u ooit Sjoerd Sjoerdsma maar uit de brand hielp in de Eerste Kamer. Toen hij zichzelf het ravijn in had gemanoeuvreerd met zijn begroting. Ja. En toen hebt u nog tegen het kabinet gezegd, nou ik hoef er niks voor terug.
19: Nee.
14: Ik doe dit, want ik ben het ermee eens. En zo zit ik niet in elkaar. Ik wil niks terug. Nu hoor ik toch een andere Jan Struijs, want u wil nu wel wat terug.
19: Ja, nee, dat klopt. Kijk, ik ben met Sjoerd Sjoerdsma aan zijn begroting. Dat ging over hele kwetsbare mensen. Kinderen, vrouwen in oorlogsgebieden die we enigszins konden helpen.
14: Ja, het ging om extra geld op zijn begroting dat hij van latere periodes naar voren heeft gehaald.
19: En hij had zeer onhandig gemanoeuvreerd, dat is een eufemisme. Maar goed, daar heb ik maar doorheen gekeken. Want uiteindelijk, at the end of the day, ben ik in de politiek om ook daar waar zeer kwetsbare mensen zijn, ouderen, jongeren, noem allemaal maar op, kinderen in dit geval ook, en vrouwen, om die te helpen. En toen heb ik ook gezegd tegen de Kamer, ik hoef hier niks voor terug, maar weet dat we hier enorm ons nek mee uitsteken. Want dit geblunder willen we niet meer hebben op de manier waarop het is gegaan. Nee, dat is het enige wat ik heb gezegd.
14: De veranderende Jan Struijs, de terug van vakantie inmiddels 65, zegt ik wil nu wel wat terug.
19: Natuurlijk. Kijk, ik wil altijd terug. In dit uitzonderlijke geval ging het over echt iets wat onze achterban ook aan het hart gaat. Kinderen en kwetsbare mensen. Maar nu, nee, natuurlijk, ik zit niet voor niks in de Kamer. Ik heb een goed partijprogramma. En helaas geen 76 zetels, maar 2. Maar ik ga met die 2 zetels in de midden. Ja, hebben we al mooie dingen binnengehaald. Ja. En daar gaan we blijven
14: voor. Ik zei in het begin van de uitzending al, elke zetel telt voor het kabinet natuurlijk. Ja. Zeker ook in de Eerste Kamer. Daar kunt u ook van belang zijn. En ook in de Tweede Kamer overigens. Hebt u al gesproken met Guidi Markushouwer?
19: Nee, dat gaat wel gebeuren.
14: Hij heeft u uitgenodigd op X. En dat geldt niet alleen u, dat geldt ook Geert Wilders, Joost Eertmans, Lideweer de Vos, Henk van de BBB en Mona Keijzer.
19: Ja, ik ga zeker met hem praten. Ik heb een uitnodiging via de mail gehad. Ik had die van X nog ineens gezien. Maar nee, ik ga het binnenkort. Maar ik ga eerst deze gesprekken doen. Ja. En dan ga ik. Ik heb al eerder met Guidi gesproken. We gaan eens even met een bak koffie zitten. Wat hij beoogt met deze meeting. En, en nogmaals. Elk goed idee is een goed idee.
14: Ontstaat hier een soort coöperatieve oppositie? Welwillende oppositie? Constructieve oppositie? Wat voor label je er ook wil opplakken?
19: Ja, dat weet ik niet. Ik vind dat even moeilijk te doorgronden. Want het kwam voor mij toch ook wel een verrassing om in dit gezelschap te worden uitgenodigd.
14: Ja, waar dus, echt niet iedereen het met elkaar eens is. Laten we zeggen dat niet iedereen elkaar ook aardig vindt. Om het even eufemistisch te zeggen.
19: Nee, dat klopt. Hè. Maar goed, daar kan je overeen stappen. En dan kan je naar de gemeenschappelijkheid kijken. Hè. Voor ons is op rechts. Ik heb heel goed samengewerkt op de zorg met JA21 en op veiligheid.
14: Ja.
19: Dus misschien zijn daar dingen voor 50 plus binnen te halen. En zullen we ook dingen zeggen van ja, tot hier en niet verder.
14: Ziet u het goed komen?
19: Ik vind dat zo'n moeilijke vraag. Dat is de meest gestelde vraag, ook op mijn vakantie. Als ik dan eens een verdwaalde Nederlander tegenkom, komt dit nog goed, meneer Struijs? Nou, ik hoop het van harte, maar het is wel zwaarder weer geworden.
14: Hebt u nog steeds contact met de politie?
19: Ja, ik heb net nog eventjes een belletje met een politiechef.
14: Ja? Waar ging dat over?
19: Dat ging over de protesten. Ik ben mijn mailbox zat weer vol over de boerenprotesten van en de opmerking van de minister-president daarover. En ik heb daar een mening over. Hè. Dus ik heb dat nog eens eventjes gevraagd hoe uitvoerend de politiemensen daar tegenover staan. Want ik
14: moet even in context zetten. Afgelopen vrijdag was er een kolonne trekkers, tractoren, onderweg naar Den Bosch. Daarachter ontstond een file. En in de staart van die file was een dodelijk ongeluk. Waarvan overigens de nabestaanden van de mensen in die auto zeggen, kijk niet naar de boeren. Het was de schuld van degene die achterop knalde. Inmiddels is daar een 34-jarige mevrouw voor aangehouden.
19: Ja.
14: Maar de kritiek richtte zich op de driehoek. Op de politie en met name op een politiewoordvoerder. Die verwees naar het Openbaar Ministerie. En met de mededeling vooraf, we gaan niet ingrijpen. Terwijl je met een trekker niet op de snelweg mag rijden. Weet u nou precies hoe het gegaan is? Want helemaal duidelijk is dat nog niet.
19: Nee, wat mij verteld is, ook in de driehoek, dat er onduidelijke instructies waren naar de politie. Een soort halve gedogen van ze mogen niet op de Rijksweg, maar we gaan maar niet handhaven. Hè. Dus daar bleef het een beetje in het midden.
14: Wie zei dat?
19: De driehoek. Hè. Dus die waren een beetje onduidelijk in de instructie, vonden politiemensen. Ik wou ook niet even politiemensen, waardoor je een beetje een rare situatie krijgt.
14: Ja?
19: Ze hadden veel liever gehoord van, joh, op de Rijksweg, dat mag niet, gaan we ook niet gedogen. Dus daar waar het kan, gaan we optreden. En daar begint het natuurlijk met de tractoren, want het is heel moeilijk handhaafbaar. Dat weet ik als geen ander. Hè. Ja? Want je moet ze stilzetten, je moet ze dan opschrijven.
14: Ga dat maar eens doen met die grote wielen en een politievoertuig ervoor. Dus hoe doe je dat dan?
19: He? Nou ja, het kan wel. Je kan met allerlei apparatuur werken, ook van de Marseille desnoods. Maar het
14: gaat... Je wilt de krijgsmacht op afsturen?
19: Nee, die hebben ook politietaken. Nooit de krijgsmacht. Maar het gaat er bij mij meer om een duidelijke grens. Je mag ook niet door rood licht lopen. En dat doet toch half Amsterdam. Hè?
14: Ja.
19: Maar het gaat er wel om dat iedereen dan weet waar hij aan toe voelt. Je loopt een kans dat je een flinke bekeuring hiervoor krijgt. En die kan je op de Rijksweg geven. Je kan hem ook fotograferen en hem laten geven en hem daarover horen. Maar dan is die grens gesteld en het gaat mij om de veiligheid.
14: Ja. Dus niet op de snelweg, punt. Dat vindt u ook.
19: En ik vind ook niet gepast om dan een uitvoeringsorganisatie daar de bal neer te leggen. Nee, die leg je neer bij de politiek en de driehoek.
14: Ja. En de driehoek is de burgemeester, de officier van justitie en de politiechef.
19: Precies.
14: En dat is de driehoek. In dit geval, voor zover u dat weet, was die driehoek bij elkaar gekomen, fysiek?
19: Nou, dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Er komt nu een onderzoekje waar we dat gevraagd hebben. Van joh, hoe zit dat nou precies?
14: Waren ze allemaal in het land? Want het was vakantieperiode.
19: Dat maakt helemaal niet uit. Je kan digitaal hartstikke veel. Ik heb ook in mijn vakantie regelmatig digitaal zitten overleggen. Dus dat kan gewoon. Maar het is gewoon niet duidelijk. Er zijn ook geen duidelijke instructies gegeven. Ja, dan krijg je dit soort gedoe.
14: Ja.
19: Wees duidelijk.
14: In Twente zeggen ze nu, dit gaan we gewoon niet meer doen. Geen trekkers meer op de snelweg.
19: Precies, nou, dan heb je duidelijkheid. En dan krijg je natuurlijk een handhavingsprobleem, dat weet ik allemaal wel.
14: Ja.
19: Maar dan heb je tenminste duidelijkheid gegeven aan een uitvoeringsorganisatie.
14: Maar zou het kabinet, zouden de verantwoordelijke ministers dat hier ook als signaal moeten gewoon afgeven? Niet meer op de snelweg. Dus ook niet als je wil protesteren van het klimaat. Je gaat op het asfalt zitten in de tunnelbak bij u om de hoek daar. Gewoon niet meer op de snelweg.
19: Niet maar op de snelweg. En,
14: maar ja, dan moet het wel stand houden bij de rechter. En daar is het Openbaar Ministerie natuurlijk een paar keer niet per se heel erg goed weggekomen.
19: Nee, dat kan. Maar goed, daar is een rechter voor. Hè. Dus we hebben een rechtsstaat.
14: Hmm.
19: En dan hoor ik graag als het gaat om dit soort betogingen, of we daar nog wettelijke aanpassingen voor moeten komen. Omdat het gaat mij om de gevaarzetting.
14: Ja.
19: En dat vind ik ook van Extinction Rebellion. Ik vind het schandalig dat je dan een Rijksweg gaat bezetten. Daarna, met alles wat er is gebeurd. Niet op de Rijksweg. En bekeuren en kijken eventjes of dat binnen de wetgeving, of dat nog een keertje aangescherpt moet worden. Dan doe ik dat met genoegen.
14: Ja.
19: Vanuit de Kamer. Maar wel een beetje duidelijkheid dat iedereen weet waar hij aan toe is.
14: En hoe hou je een enorme kolonne met trekkers tegen?
19: Nee, dat is heel moeilijk. Je kan blokkades opwerken en dan als je dat al wil. En je kan met diepleggers kan je ze eventueel in beslag nemen als iemand helemaal recalcitrant gaat doen.
14: Ja.
19: Maar als hij stelselmatig regelmatig gaat bekeuren, en dat kan ook op een andere manier. Ja, dan hoop ik dat dat wel een beetje een effect gaat hebben. Want het gaat mij niet om die demonstratie, want prima.
14: Ja.
19: Maar het gaat erom de manier waarop en de gewaarzetting.
14: Goed, resumerend. U wilt dus dat er wordt gehandhaafd als mensen met trekkers of in persoon op de snelweg bivakeren, terwijl dat niet de bedoeling is en strafbaar is. Dus er moet worden opgetreden. En u maakt zich op voor de begrotingsgesprekken morgen. En houdt vast aan die 6,5 miljard die van tafel moet. En geen ingrepen in de pensioenen. En dat gordelroosvaccin moet worden gehonoreerd door het kabinet. En verder bent u een middenpartij. En kijkt u wel, neemt u ijzerkoekjes mee eigenlijk?
19: Nee, ik tot mijn spijt zijn die gisteravond opgegaan. Oh. Ik was het wel voornemend om mee te nemen.
14: Oh, jij komt uit Vlaardingen tenslotte. Wie heeft ze opgegeten?
19: Ja, vrienden van me die even langskwamen. Okay. Dus, maar goed.
14: Minister Huis, hartelijk dank. Hier Suzanne Bosman. Tot morgen.
16: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
20: En weet nog meer.
16: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
20: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
16: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
20: NPO Radio 1.
16: Wie luistert, weet meer.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
0: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
6: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
16: NPO Radio 1, 12 uur.
25: Suzanne Bosman. Goedemiddag. Met een lege blik kijkt hij ons recht aan. Een grijze man met een beetje baard. Zijn foto staat op bijna alle nieuwssites. De politie in Amsterdam noemt hem Lucky en zoekt al 3 jaar naar zijn identiteit. Want zelf praat hij niet. Met een bijzonder filmpje vraagt de politie nu om tips. Ja, wat te doen met iemand over wie je helemaal niks weet. Dat zometeen in 1 vandaag. Na het NOS Journaal. Jan van der Put.
9: De regen van de afgelopen dagen is lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. Er is een tekort van 310 mm. De grond is vergelijkbaar met een droge spons, zegt deze hydroloog.
26: Maar die spons moet eerst langzaam goed nat worden, zich vullen, voordat de bovenste spons, dus die bovenste bodemlaag, daar het water van kan doorsijpelen naar de diepere laag. Het grondwater en rivierwater staan ook weer in verbinding met elkaar. Dus het is echt een systeem van droge en natte sponsen die zich eerst moet vullen.
9: De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk dus niet ver genoeg de grond in om het tekort structureel aan te pakken. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar ook daar zegt de brandweer, het is niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn er bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht 2 brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. De Inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van onder meer Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes onbegrijpelijk, zegt de hoofdredacteur van de Volkskrant.
27: Dat is natuurlijk het bizarre dat ze ineens journalistiek langs de lat van de geneesmiddelenwet leggen. Dat is voor ons echt ongekend. Dat hebben we echt nog nooit meegemaakt. Ik vind het ook echt bizar. Omdat wij moeten in principe gewoon in vrijheid ons werk kunnen doen natuurlijk. En dat kan nu niet. Want ja, volgens mij de enige manier om hier goed op te reageren is gewoon niet meer over afslankmedicijnen schrijven. Want ik zie niet in hoe je dat kunt doen zonder af en toe ook iets positiefs erover op te merken.
9: Uitgever DPG Media ontving een boete van €51.000 voor artikelen die in het AD en de Volkskrant verschenen. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Oekraïne bestookte Rusland met drones en daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaker doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. In Diergaarde Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei. En nu is hij zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden bekend. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Joey Veerman verlaat PSV voor Borussia Dortmund. De 27-jarige middenvelder tekent tot 2031 bij de Duitse club. En PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de Volendammer, die 4,5 jaar in Eindhoven speelde. De komst van Veerman werd groots aangekondigd bij Borussia Dortmund.
1: En wir Dortmunder, wir stehen zusammen. Meer moest eigenlijk niet wissen.
2: Ik heb er helemaal niks van verstaan, maar ik heb er heel veel zin in.
9: Joey Veerman speelde bijna 200 wedstrijden voor PSV en daarbij scoorde hij 31 doelpunten. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Dat is opmerkelijk, zegt redacteur Tom Schallies.
3: Ja, het begint wel een beetje op een soap te lijken, als dat het al niet was natuurlijk. Want vorige week haalde Memphis nog hard uit naar de leiding van zijn club Corinthians. Zijn contract zou sowieso met 2 jaar worden verlengd, maar omdat de club niet aan de financiële eisen van Depay kon voldoen, trok Corinthians de stekker uit die deal. Daar was Memphis uiteraard weer niet blij mee. Die liet op X weten dat hij de beslissing van de club niet ongestraft zou laten. En dat was dan weer genoeg reden voor voorzitter van Corinthians Osmar Stabile om nog eens met de spits om tafel te gaan. En vooral de Nederlander zou dan water bij de wijn hebben gedaan. Het was hard werken, zei die voorzitter. Maar na een persoonlijk gesprek heeft Memphis het bedrag aanzienlijk verlaagd en daarvoor bedanken we hem. Het is alleen niet bekend hoeveel geld Depay precies heeft ingeleverd.
9: En Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het is 6:06, het weer nog bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen straks af en toe zon. En het is 20 tot 23 graden. En ook morgen regen en een graad of 20.
25: Jan, dankjewel. Edwin Gerritsen heeft verkeersinformatie. Dag Edwin.
8: Dag Suzanne. Kapotte vrachtwagens die veroorzaken files. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn en Kootwijk is de vertraging 30 minuten. Verkeer richting Apeldoorn kan omrijden via Arnhem over de A50, A12 en de A30. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum staan 2 vrachtwagens met pech. Tussen Knoppen Lunet en Hagestein 30 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Knoppen Hogeveen en De Wijk. 20 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
10: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
25: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
10: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
11: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
12: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
13: Magazijn leegverkoop bij Kees-Meer Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmeer.nl.
28: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
29: Bezoek Hiswater Water. De beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
28: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
30: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog.
14: Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
15: Ruitschade?
29: Opgelost. Autotaalglas.
14: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: NPO Radio 1. Avro Tros.
2: Honderdduizenden Nederlanders reizen jaarlijks door Zuidoost-Azië. En hoe leuk is het dan om in Thailand of in Indonesië een scooter te huren? Maar pas op, want als het misgaat, dan kun je dik in de problemen komen. Eurocross ziet een opvallende toename van het aantal ongelukken met scooters daar. Ja, Lambert, de regen die nu valt is voor een hoop egeltjes te laat.
3: Ja, heel veel egels zijn al uitgedroogd. Straks iemand die er alles aan doet om ze weer op de been te krijgen.
2: En nu, wie is die man?
4: Suzanne Bosman. Vandaag.
5: Ze noemen hem Lucky. Hij slijt zijn dagen in een Amsterdams verpleeghuis. 10 mei 2023 zakt hij plotseling in elkaar.
6: Hij had helemaal niks bij zich waarmee hij geïdentificeerd kon worden. Dus geen pasjes, geen niks.
5: De politie staat voor een raadsel.
2: En dit is uit een video die de politie nu verspreidt. Ja, wie is deze Lucky? Al 3 jaar probeert het Amsterdamse cold case team dat te achterhalen. De man kan het zelf niet vertellen wie hij is. En dus doet de politie nu iets opvallends. Met een verhalend filmpje op sociale media hopen ze dat iemand hem herkent. Dat leverde inmiddels 140 tips op, maar vooralsnog geen naam, geen echte naam. Wat is er, Lambert, wel bekend over deze man?
3: Ja, in mei 2023 zakte hij dus in Amsterdam op straat in elkaar na een hersenbloeding of infarct. En sindsdien kan hij nauwelijks communiceren. Een paar woorden lukken nog, zoals nonsense en definitely. Maar zijn naam of waar hij vandaan komt, kan hij niet vertellen. Hij sprak Engels met een Amerikaans accent, komt vermoedelijk uit de Verenigde Staten of Canada, en werd vaak gezien rondom het Waterloopplein. Bij een boeddhistische gemeenschap in de stad kennen ze hem dus als Lucky, en bij een koffiezaak als Chris de Canadees. Maar wie hij echt is en of hij ergens familie heeft die nog op hem zit te wachten, is 3 jaar later nog steeds onbekend.
2: Nou, onderzoeksjournalist en oprichter van Cold Case Bureau Van Meerbeek, Kurt Wertelaars, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: Ja, u hebt, meneer Wertelaars, dat filmpje van de politie ook gezien. Wat vindt u daarvan?
7: Ja, klopt. Ik heb dat gezien. Nou, ik vind het is heel erg opmerkelijk. Het is ook wel een goed idee dat men op deze manier het brede publiek gaat proberen in te schakelen om die man een identiteit te geven.
2: Ja, want wat maakt dat filmpje dan zo opmerkelijk?
7: Nou, het gebeurt natuurlijk heel zelden dat een ongeïdentificeerd iemand nog in leven is. Hè. We hebben in België, maar ook in Nederland, zeker in Nederland, vandaag vele honderden en honderden ongeïdentificeerde lichamen, overleden mensen. Het opmerkelijke hieraan is dat deze persoon gelukkig nog in leven is. En dat men eigenlijk daar dan ook op deze manier probeert het breed publiek in te schakelen. Om zijn verhaal te laten vertellen.
2: Ja, dus ze hebben er een beetje een podcastachtig, een beetje suspense, hè? Een beetje zoals je die crime-series af en toe hebt. Ja, Lambert heeft er meerdere van gemaakt.
3: Ja, dat is een soort true crime, is het.
2: Ja, dus dat is een hele verhalende manier om het te vertellen, hè?
7: Ja. Ja, ik vind dat op zich, ik heb daar geen enkel probleem mee. In die zin dat de politie natuurlijk alles probeert om die persoon een identiteit te geven. U kondigde het zelf ook al aan. Men heeft hem 3 jaar geleden gevonden. En sindsdien heeft men al heel erg veel dingen geprobeerd om die man zijn identiteit terug te geven. En het lukt niet. En als je vandaag dan, we leven natuurlijk in een digitale wereld, in een digitale maatschappij. Als je de mensen wil bereiken, dan moet je eigenlijk op deze manier, als het op een andere manier niet lukt, op gewoon de normale politionele manieren, de opsporingsonderzoeken, als dat niet lukt, ja, dan moet je eigenlijk, dan vind ik het alleen maar normaal dat je deze kansen grijpt. En het heeft effect. We praten er op dit moment over op de radio, dus het heeft echt wel effect.
3: Want wat heeft dat cold case team, denkt u, allemaal de afgelopen 3 jaar geprobeerd om de identiteit te achterhalen?
7: Dat is een hele goede vraag. Dat moet u eigenlijk ook aan hen vragen. Ik kan me voorstellen, meneer, dat men start met heel erg normaal basispolitieonderzoek. Met andere woorden, we begrijpen allemaal dat deze man geen enkel identiteitsdocumenten en zo verder op zak had. Maar en hij kan niet praten, dat maakt het allemaal wel wat moeilijker. Maar men gaat natuurlijk bij wijze van spreken met vingerafdrukken. Zit hij in politionele databanken op een of andere manier? Is hij gekend bij de politie? Men gaat een buurtonderzoek doen. Dat heeft men, verteld al. En men heeft daar heeft een aantal tips opgeleverd. Helaas geen doorbraak. Ik hoor in jullie verhaal, in het verhaal dat ik vandaag en gisteren nogal gelezen heb, dat men informatie heeft waaruit men denkt, vermoedt, dat die man uit Noord-Amerika of Canada zou kunnen zijn. Dat heeft men aan de hand van een aantal elementen. De taal die hij spreekt, de accent dat hij heeft, het feit dat iemand hem Chris de Canadees noemt. Ja, neem aan dat het dan inderdaad niet iemand uit Mexico is. Dus er zijn een aantal elementen om te vermoeden dat men daar wel eens zou kunnen moeten gaan zoeken. Vermoedt dat die man uit Noord-Amerika of Canada zou kunnen zijn. Dat heeft men aan de hand van een aantal elementen. De taal die hij spreekt, de accent dat hij heeft, het feit dat iemand hem Chris de Canadees noemt. Ja, neem aan dat het dan inderdaad niet iemand uit Mexico is. Dus er zijn een aantal elementen om te vermoeden dat men daar wel eens zou kunnen moeten gaan zoeken. Ik kan alleen maar voorstellen.

0: geraadpleegd. Als men dat zou doen, dan zou je natuurlijk veel sneller succes kunnen boeken.
1: Nou, ja, dat is misschien ook een tip die we mee kunnen geven.
2: Waarom doen ze dat dan niet, denkt u?
0: Nou, waarom ze dat niet doen, dat is een dingetje in heel wat landen. Dat men zit daar wat met de privacy en men doet dat niet zo gemakkelijk. En zomaar DNA uploaden van iemand, dat doe je niet. Die commerciële databanken die dienen er eigenlijk vooral voor u en mij om te gaan zoeken zelf naar onze roots, onze familieleden in verre landen. Dat is allemaal leuk en dat is allemaal fijn. Dat is eigenlijk niet politioneel, dat is niet juridisch gebetonneerd, alleen... Het ongelooflijke voordeel daarvan is dat je zeker in Amerika met een aantal van die databanken, we kennen ze allemaal, MyHeritage, 23andMe, daar zijn miljoenen en miljoenen en miljoenen Amerikanen die daar hun DNA al in hebben geüpload. Zelf, uit eigen beweging. Dus als je als politiedienst of als overheid zegt van nou, daar gaan we het DNA van deze meneer in uploaden, hij kan het zelf niet beslissen, helaas. Hij is niet in de mogelijkheid. Maar eigenlijk als je als politiedienst dat doet, dan zou je een onwaarschijnlijke kans maken om familie van hem te vinden.
1: Want de politie doet dat wel af en toe, of opsporingsdiensten?
0: Ja, maar men doet dat zeer, zeer sporadisch. Er zijn heel wat privacyregeltjes die men moet hanteren. Dat leg je aan nabestaanden en achterblijvers niet uit. Maar helaas is dat zo. En ik weet dat men in Nederland nu met een tweetal, denk ik, proefprojecten bezig is om toch, zonder dat er een akkoord is van die persoon, het gaat dan om naamloze doden, toch DNA aan het uploaden is in dergelijke databanken. Maar daar komt heel wat bij kijken, helaas, terwijl dat het eigenlijk super simpel is natuurlijk. Mm-hmm. Je neemt de man zijn DNA, je stuurt het op naar de databank en...
1: Dan zou het een hele korte weg kunnen zijn.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Je hoort natuurlijk ook wel eens dat er mensen in één keer opduiken die zelf niks meer van zichzelf weten of die een andere taal gaan spreken. Of,
0: ja, ja.
1: Dat komt er regelmatig voor? Of?
0: Het zijn zeer, niet regelmatig denk ik, maar we kennen allemaal heel veel de naamloze doden. De mensen die helaas overleden zijn als men de lichamen vindt. Daarnaast zijn er natuurlijk ook wel wel wat mensen die gevonden worden, nog in leven, maar die dan verward zijn. Meestal worden die... snel geïdentificeerd. Dankzij opnieuw de normale politionele wegen worden die mensen doorgaans wel snel geïdentificeerd. En heel af en toe, uitzonderlijk, heb je dan inderdaad zoiets als deze meneer, Lucky noemt men hem dan, die dan na vele jaren nog altijd wacht op zijn identiteit. Ja. Ik ben lange tijd journalist geweest. Ik herinner mij nog een verhaal 20 jaar geleden, denk ik, in Engeland. In de UK, waar dat plots een man was opgedoken. Een jonge man, en die eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als deze Lucky. Een jonge man sprak niet meer, was in leven, sprak niet meer. Kon niets vertellen over zichzelf, over waar hij vandaan kwam en zo verder. En lag dan in een ziekenhuis en op een bepaald moment tekende die man een vleugelpiano op een papiertje. En de verpleging bedacht van, nou, laten we die man eens aan een piano zetten. En die man die speelde onwaarschijnlijk mooi piano. En men heeft daar op dat moment een verhaal rond gecreëerd in de Britse pers. En men noemde hem dan ook de pianoman. Ja. En dat werd een verhaal. En hij is uiteindelijk zo geïdentificeerd.
1: Mm-hmm. Ja, bleek uit Duitsland te komen inderdaad. Dus dit natuurlijk altijd een enorm verhaal achter. In dit geval, de politie in Amsterdam heeft dus dat filmpje verspreid. Sinds die oproep zijn 140 tips binnengekomen. Ja, en kijken hoe het verder gaat. Ik dank u wel, Kurt Wertelaars, onderzoeksjournalist en oprichter van Cold Case Bureau van Meerbeek. En zometeen waarom Univé stopt met het verzekeren van een groot aantal vooral Chinese automerken.
3: Eén vandaag.
1: En nu, Lammert, egels die uitdrogen?
2: Ja, ondanks de regen die er nu valt, hebben de egels het erg moeilijk door de lange periode van droogte. In Zeeland zitten alle hokken vol met verzwakte egels. Eigenlijk zien ze deze aantallen alleen 's winters. En ook elders in het land worden egels massaal naar de opvang gebracht. Zoals in Utrecht bij wildopvang Stichting Snorhaar. Goedemiddag, Stef Arends.
4: Goedemiddag.
2: Hoeveel egels zitten er op dit moment in jullie opvang?
4: Op dit moment zitten er iets meer dan 50 egels in de opvang. En voor nu is dat meer dan we normaal rond deze tijd hebben. We verwachten nog wel grotere aantallen in de komende

0: periode.
1: Hoe zijn ze eraan toe?
0: Ja, wisselend. We krijgen nu langzaam steeds meer jonge egels binnen. Baby-egels, het paarseizoen en het babyseizoen. En dat gaat zich in september en oktober verder opbouwen. En ja, daar maken we ons ook wel zorgen over. Want we verwachten dat er veel grotere aantallen binnenkomen door de aanhoudende droogte. En ja, de consequentie die dat met zich meebrengt voor de egels.
1: En zijn het alleen egels die nu verdroogd zijn? Of zijn er ook andere dieren die het lastig hebben en bij jullie worden binnengebracht?
0: Ja, we krijgen wel meer dieren binnen. We hebben ook zo'n 15 eekhoorns zitten. En we merken vooral met het uitzetten, daar hebben we meer moeite mee. Omdat een egel kan je nog wel via een tuin uitzetten. Alleen een eekhoorn, ja, die zet je vrijwel altijd meteen in het wild uit. En ja, omdat er weinig te eten te vinden is en weinig te drinken, ja, moeten ze wat langer bij ons blijven.
2: Mm-hmm. Ja. Ja, wat je ziet is dat ook in de tuintjes, hè, dat de egels zich veel meer gaan melden nu.
0: Ja,
2: ze worden vaker waargenomen.
0: De egels zijn überhaupt vaker in tuinen inderdaad. Mm-hmm. En mensen zijn alert. En zodra ze een zwakke of uitgedroogde egel zien, dan melden ze zich bij ons. En dan gaan we kijken of de egel inderdaad ondersteuning nodig heeft en opgevangen moet worden.
1: Ja, want afgelopen weekend kwam er een egel in mijn tuin recht op me aflopen, smekend bijna om water. Hij was heel dichtbij. Is dan alleen water geven en klaarzetten, wat ik heb gedaan, is dat genoeg of had ik meer moeten doen?
0: Nee, dat is wel de basis eigenlijk. Het is fijn dat de egel altijd wat te drinken heeft. Je zou kunnen bijvoeren. Maar uiteindelijk willen we vooral dat mensen tuinen gaan vergroenen. Dus dat we meer gaan doen aan groen. Zodat we meer insecten aantrekken. Meer planten hebben. Meer verstopplekjes. Voor de korte termijn helpt dat water. En krijgt de egel meer ondersteuning. Alleen voor de lange termijn. Alleen water aanbieden heeft niet veel zin. We moeten echt aan werken dat het minder droog wordt.
2: Ja. En er is wel wat regen gevallen nu de afgelopen dagen. Maar voor de egels genoeg nu voorlopig?
0: Nee, nog steeds die insecten blijven nog steeds diep in de grond zitten. De grond blijft nog steeds uitgedroogd. En ja, dus ze kunnen lokaal wel wat meer water vinden. Maar inderdaad, het blijft moeilijk. We hebben pas deze week ook nog een egeltje binnengekregen. En die was op zoek naar water. En die is uiteindelijk in het water beland. In de vijver die te laag stond. En ja, die is bij ons terechtgekomen. En die is vandaag bevallen van 6 baby's. Dus het is super schattig. Alleen ja, daaruit blijkt voor ons heel erg van de noodzaak dat er goed opgelet wordt, dat egels voldoende aangeboden krijgen. En ja, door die lage waterstand, ze dus op andere manieren op zoek gaan en daardoor in de problemen komen.
2: Ja, u helpt ze in ieder geval waar het kan, Stef Arends. Dank u wel. Stef Arends is van Wildopvang Stichting Snorhaar.

0: Johan en Oceans.
1: De opmars van de Chinese elektrische auto lijkt haast niet te stuiten. Chinese merken doen de ene na de andere baanbrekende innovatie.
0: Ja, Chinese elektrische auto's zijn dus enorm populair, maar verzekeraar Univé, die verzekert ze niet meer allemaal.
2: Ah.
0: Autojournalist Carlo Brands is hier. Goedemiddag, Carlo. Waarom stopt Univé met die verzekeringen?
3: Je zou heel flauw kunnen zeggen van je weet het, verzekeraars zijn banken. En als het risico te groot wordt, dan haken ze af. Maar dat is niet helemaal waar in dit geval. Je hebt op dit moment een hoop Chinese auto's op de Nederlandse markt. Of in ieder geval die vanuit China worden geëxporteerd. Waarvan je je kunt afvragen of ze wel klaar zijn om goede business te doen hier. Want auto's op een boot zetten en hier naartoe en ze hier in de haven uitladen, dat is één ding. Maar je hebt ook nog zoiets als aftersales. Oftewel reparaties, onderhoud en dat soort dingen. Dat moet je eigenlijk allemaal heel goed in de stijgers hebben staan voordat je de eerste auto verkoopt. En dat is bij die Chinese merken heel vaak niet het geval. Nou, mensen eerst verkopen.
0: Ja, mensen kopen zo'n auto. Nou, ik neem aan bij een autodealer.
3: Ja.
0: En dan krijg je hem mee.
3: Ja.
0: Maar als er wat mee is, dan ga je terug naar die dealer. En dan zeg je, ja, maar onze garage kan dat niet aan.
3: De onderdelen die je nodig hebt, die liggen nog in China. Bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
3: Je krijgt een ongeluk met die auto. Waar moet de brandweer knippen, zodat hij niet een airbag door het midden knipt? Dat zijn allemaal dingen die zijn bij de westerse merken. En trouwens ook bij de goede Chinese merken.
0: Want het gaat niet om alle Chinese.
3: Allemaal duidelijk. Ja. Nee. Mm-hmm.
4: Welke Chinese merken? Gewoon schimmige merken? Of waar moeten we dan aan denken?
3: Nou, niet zozeer schimmig. Maar net als 100 jaar geleden hier in Europa, of 130 jaar geleden inmiddels, is in China die auto-industrie die ontluikt. En elke fietsenmaker, bij wijze van spreken, die gaat auto's bouwen. Want dat is de nieuwe business daar. Dat resulteert in heel veel kleine firmaatjes die gewoon, waarvan je eigenlijk bijna zeker weet dat die het niet gaan halen. Dus of die worden gekocht door een grotere club, of het wordt een enorm probleem als het gaat om de service na de aankoop.
0: Want die bedrijven, zeg maar, die fietsenmakers die auto's zijn gaan maken, bij wijze van spreken, ja, kan die het niet schelen dat die aftersales, zoals je dat noemt, hier niet op orde is? Of denken die dat komt nog wel?
3: Geldkwestie. Geldkwestie. Het is natuurlijk, plemp eerst maar eens een paar warenhuizen in heel Europa en Amerika en noem maar op waar je naartoe exporteert, vol met onderdelen en alle richtlijnen voor hulpverlening bij schade, et cetera, et cetera, mm-hmm, et cetera. Ja, dat is veel te duur. Dus die merken gaan eerst auto's leveren.
0: Ja, maar dan wordt het een beetje een wegwerpauto, bijna.
3: Na verloop van tijd zullen ook de Chinese merken hier best wel de organisatie goed voor elkaar hebben. Maar dat kan niet vanaf moment 1.
0: Mm-hmm. Ja, maar dan heb je zo'n auto en dan zegt de verzekeraar, dat doen wij niet meer dan.
3: Ja, nou ja, ze verzekeren hem nog wel WA, hè, dus de schade die je aan anderen toebrengt. Mm-hmm. Maar je zal maar een brief krijgen en zeggen van ja, all risk, dat gaat niet. Want wij lopen het risico, en trouwens de klant ook, dat die auto misschien wel 2 maanden bij die garage staat, op een onderdeel staat te wachten. Mm-hmm. Hè, bijvoorbeeld. Of nou ja, nogmaals, en dat is wel dramatischer, wanneer die bij een ongeluk betrokken raakt. En je hebt schadedelen nodig, bumpers, et cetera, mm-hmm, et cetera. En er zijn ook geen schadebedrijven die richtlijnen hebben dat de Shangan huppeldepup, dat die alleen maar moet worden opengeknipt op die plekken. Ja. Mm-hmm. Want anders dan breng je jezelf in de problemen. Dus,
0: dat is al gebeurd?
3: Ik weet niet of het al gebeurd is tot nu toe. Maar ze zijn er ook nog maar net, hè, die merken. Maar verzekeraars zijn dus bang dat ze komen met schadeclaims. En zeggen van ja, maar nu kost het zoveel om hem te repareren. En zoveel tijd, et cetera. En een vervangende auto en noem maar op. Dat doen we niet meer.
0: Nog even een tip dan. Wat moet je doen?
3: Koop bij een groot Chinees merk als je een Chinese auto wilt. Een rijke, kapitaalkrachtige partij. En ik zal er een paar noemen. Geely is een hele grote club. Volvo zit erachter, een Polestar. Hier inmiddels wel bekend. BYD is een hele grote club. En zo zijn er nog een aantal. Koop daar nou en niet bij een of ander schimmig merk waarvan je denkt van, het ziet er leuk uit, laat ik het maar doen. En dan je vervolgens in de problemen helpen.
0: Autojournalist Carlo Brandsen, dankjewel. Zometeen in één vandaag. Veel gemeenten krijgen het scheiden van afval maar niet op orde. En daar moeten wij burgers voor betalen. Eerst het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1.
0: Jan.
5: De man die verdacht wordt van bedreiging van de prinsessen Amalia en Alexia komt vandaag op vrije voeten. Het OM eiste gisteren nog DWS met dwangverpleging tegen hem. 31 augustus is de uitspraak. Volgens de rechtbank is er geen reden om hem vast te houden. Kranten en tijdschriften zijn boos over een boete voor hun berichten over afslankmiddelen. Ze hadden geschreven dat middelen als Ozempic ook bepaalde voordelen hebben. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is dat publieksreclame voor geneesmiddelen. De politie in Amsterdam heeft inmiddels 140 tips binnengekregen over Lucky. Dat is een man die door een herseninfarct drie jaar lang al niet kan vertellen hoe die heet. De politie noemt de stroomtips over Lucky overweldigend. En transportbedrijven moeten oppassen dat ze geen Japanse kevers meenemen, waarschuwt toezichthouder NVWA. Japanse kevers zijn berucht, ze vreten gewassen kapot en ze zitten in Italië, Zwitserland, Duitsland en Kroatië. En er is er nu ook één opgedoken in Nederland, maar die was dood.
0: Hey, Jan, dankjewel. Voor het verkeer naar Edwin.
6: De A1 Apeldoorn richting Amersfoort is dicht tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. Daar staan de vrachtwagen met pech. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via Arnhem over de A50, A12 en de A30. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Nieuwegein en Afrit Evedingen. Een kwartier vertraging, drie rijstroken zijn dicht. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat een vrachtwagen met pech tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagestein is de vertraging 10 minuten.
7: Eén vandaag. Susanne Bosman.
0: Minimaal 1 op de 3 gemeenten voldoet niet aan de wettelijke plicht om het groenafval gescheiden in te zamelen. Het gevolg is tonnen aan bruikbaar GFT-afval belandt in de verbrandingsoven. Dat kost dan weer miljoenen euro's. En ja, die voelen we zelf in de portemonnee via de afvalstoffenheffing. Lammert, hoe zit dat nou precies?
4: Ja, sinds 2024 zijn gemeenten verplicht om groenafval apart gescheiden in te zamelen. Gebeurt er, zoals je al zei, lang niet altijd. Maar niet van alle gemeenten zijn die gegevens bekend. Dus het aantal gemeente dat niet aan die regels voldoet, kan dus nog hoger liggen.
0: We praten erover met Piet Burgering. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Meneer Burgering, u bent afvalexpert, voormalig wethouder ook in Heemskerk. Ja, hoe kan dat nou? Hebt u daar zicht op dat het zoveel gemeenten niet lukt om GFT-containers te plaatsen, om de afvalscheiding op orde te hebben?
8: Ja, het voornaamste, en zeker als het over GFT gaat, is dat het best ingewikkeld is. Er is gewoon in heel veel gemeenten en in heel veel wijken en straten is geen plek om bijvoorbeeld een container neer te zetten. En dan moet je denken aan een gemeente als Leiden, maar ook bijvoorbeeld het centrum van Delft, waar je echt gewoon geen enkele ruimte hebt om bij hoogbouw, met name bij hoogbouw gaat het dan over, containers neer te zetten om iets te doen. Of het gaat om hele grote flats. Ik weet, Rijswijk heeft 72% hoogbouw. Ja, dat zijn enorme flats ook. En daar heb je echt enorme containers voor nodig. Wil je daar het GFT allemaal voor elkaar krijgen? Ja, en het kost gewoon heel veel tijd en moeite om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, dus daar zit hem vooral het probleem. Niet dat mensen het thuis lastig vinden om dat afval te scheiden en dat het op die manier niet lukt.
8: Nee, dat is, het is echt alle twee.
0: Okay.
8: Het is wat dat betreft. Het hangt ook gewoon heel veel van de huissituatie af. Een van de dingen die echt het moeilijkste is, en dat vinden we met z'n allen heel moeilijk om het van de keuken naar de container te krijgen. Want het gaat vooral over etensresten. Waar we het dan over hebben, dat tuinafval, dat regelt zich altijd wel. Hè? Dat weet iedereen wel waar dat moet. Maar het gaat met name over de etensresten. Ja, en om die van de keuken naar de container te krijgen, dat is best ingewikkeld, zeker in hoogbouw.
0: Ja, maar je kunt je lege flessen ook wegbrengen, denk ik dan.
8: Ja, dat maakt
0: het dan moeilijker?
8: Wat het vooral moeilijk maakt is, kijk, ik ga er even vanuit dat de meeste mensen hun lege flessen 1 keer in de week, nou zal het 1 keer in de 2 weken wegbrengen.
0: Mm-hmm.
8: Als jij in een flat je GFT de afgelopen weken bij 25 graden in je keuken hebt staan, dan kan ik me zomaar voorstellen dat je denkt, nou, dit is echt wel heel erg onprettig. Mm-hmm. Dus vandaar dat mensen het dan snel bij het restafval doen en dat eerder wegbrengen. Dus het is echt. Het is ook echt een gewoonte. Het is een gedrag dat moet veranderen. Dat keukenafval dat ontstaat ook op een moment dat jij hartstikke druk bent. Hè? Je staat te koken. Ja. Er gebeurt van alles om je heen. En dan denk je, ik gooi het gewoon in de grote container en klaar.
0: Ja, precies. En als er dan inderdaad beneden aan de flat dan niet ook nog een ding staat waar je het makkelijk even kwijt kunt, dan is het helemaal lastig, Lambert.
4: Waarom is het erg dat we dat dan zo doen? Dat we dat GFT niet apart gescheiden inzamelen?
8: Nou, er zijn eigenlijk de twee belangrijkste redenen. Eén, GFT is echt een prachtig circulair product. Er wordt compost van gemaakt. Dus eigenlijk maak je van planten maak je weer een mogelijkheid om planten te maken. En we maken er ook nog wat groen gras van. En het tweede is het verbranden van restafval is gewoon heel erg duur. En dat gaat de komende jaren gaat het nog veel duurder worden. En dan heb ik het echt over het verdubbelen van de tarieven verbranden van restafval. Dan kun je nagaan dat het is dus echt heel zinvol om GFT goed te scheiden. En twee, het is gewoon heel duur om het te verbranden.
0: Mm-hmm. Nou ja, maar de gemeenten zijn dus verplicht om dat groenafval gescheiden in te zamelen. Ja. Al sinds een paar jaar, maar daar wordt dan blijkbaar niet naar gekeken?
8: Ik weet heel zeker dat eigenlijk alle gemeenten er hartstikke druk mee zijn om dat te doen. Maar wat ik zeg, je komt echt ook heel veel praktische problemen tegen. Het plaatsen van containers is ook heel kostbaar, hè? Mm-hmm. Dus dat is een overweging. Maar ik denk dat vooral bij de meeste gemeenten en met name de wat grotere gemeenten ruimtegebrek echt een cruciale rol speelt.
0: Ja, nou, in sommige gemeenten, ook grotere gemeenten, gaat het wel goed. Leeuwarden bijvoorbeeld, daar gaat het prima. Wethouder Julie Bruinings die legt uit waarom.
7: We hebben gekozen voor een systeem waarbij de zuil boven grond staat. Dus we hebben geen last van kabels die eronder lopen of ingewikkeld om te legen. Dus het kan hier. En we plaatsen het ook bij de plekken waar je ook je reguliere afval in moet leveren. Dus het is aan alle kanten is het gewoon makkelijk.
0: Ja, maar waarom lijkt het zo makkelijk in Leeuwarden, meneer Burgering?
8: Ja, Leeuwarden doet het echt ontzettend goed, hè, als het gaat over afval scheiden. Dus daar alle complimenten. Maar wat ik zeg, als je bijvoorbeeld kijkt in het centrum van Delft of als je kijkt in Rijswijk, daar is gewoon één zuil plaatsen bij de ondergrondse container voor restafval. Ja, dat gaat niet. Het gaat niet lukken in heel veel gemeenten. En het gaat ook geen soelaas bieden bij dat soort hele grote flats. Ja. Dus het is echt. Je bent echt op zoek naar wat werkt het beste in elke situatie.
0: Ja, dat is iets wat de gemeente aangaat. U zegt, die zijn er allemaal druk mee. En wij zelf, want je hoort er niet zo heel veel over. Het ging heel veel natuurlijk over plastic en dat soort dingen de afgelopen tijd.
8: Ja, dat is jammer. We hebben het erg veel met elkaar over plastic en dat soort en blikken gehad.
0: Ook belangrijk.
8: GFT echt wel, ja, ook belangrijk. Kunnen we ook nog wel eens een keer een verhaal over maken. Maar GFT is echt. Dat begint nu vooral te spelen natuurlijk. Omdat het is heel veel. Er zit echt nog heel veel GFT in het restafval. Ongeveer een derde is nog GFT in het restafval. En dan als die prijzen zo enorm gaan stijgen. Ja, dan begint dat natuurlijk echt wel in die afvalstofheffing heel hard aan te tikken. Mm.
0: En dan zoek je een beetje naar de oplossing. Want zijn het dan de burgers die moeten zeggen van hey, gemeente, een tandje erop, want we willen dat niet allemaal betalen?
8: Ik denk dat we dat echt samen, dat gemeente ook echt burgers, ik zeg altijd inwoners, moeten opzoeken om met elkaar te kijken van hoe kunnen we dit het beste voor elkaar krijgen op de plek waar het daar werkt. Ja.
0: Goed, namens alle inwoners dank ik u. Afvalexpert Piet Burgering was dat. En zometeen verslag vanaf de taxistandplaats op Schiphol. Daar is het de laatste tijd weer eens behoorlijk onrustig.

0: Loser van Tame Impala. Nieuwe regels op de taxistandplaats van Schiphol zorgen voor gedoe. Chauffeurs zonder contract mochten tot voor kort ook lege plekken gebruiken van taxibedrijven met een contract. Maar nu mag dat niet meer. En de chauffeurs zeggen daardoor minder ritten en minder inkomsten te hebben. Verslaggever Joris Kreugel is op Schiphol. Luistert even mee met een telefoongesprek tussen twee taxichauffeurs.
1: Vroeger, als er een plek vrij was van die rijdentaxis, dan mocht er een aanvuller op die reguliere plek staan. En dat is gewoon afgeschaft. In onze tijd vroeger moesten we wachten tot alle Schiphol-taxis weg waren. Weet je nog, hè?
2: Ja.
1: En dan moest je kraken in die boom gooien. En dan pas mocht je er doorheen. Je moet er niet zeuren.
3: Niet zeuren dus. De regels zoals ze er zijn, aanvaarden en doorgaan. Dat zegt een taxichauffeur aan de telefoon tegen zijn collega die hier zit te wachten op klanten op Schiphol. En op zo'n 200 meter afstand van de hoofdingang van Schiphol Plaza achter de parkeergarages heb je de buffer. En daar staan alle taxis te wachten. Want voor de hoofdingang heb je maar 14 standplaatsen. Dus als er weer een plekje vrijkomt, kunnen ze vanaf daar vertrekken. En dat is voor een heleboel chauffeurs nu zonder contract met Schiphol dus veel langer wachten. En er zit hier een taxichauffeur in zijn auto te telefoneren met een collega.
4: Goedendag, ik ben even. Spreek met mijn collega voor de toekomst.
5: Ik ben collega, ja. Ik werk al een tijdje op Schiphol en de klanten worden steeds minder. En we gaan met heel weinig ritten naar huis en dat zorgt een stress.
4: Wij zijn de aanvullende taxis. Wij mogen in totaal van ons sedan mogen wij sedans mogen we daar zijn. En van de bussen ook 3. Maar dat hebben ze verminderd.
3: Maar dat betekent minder werk voor jullie.
4: Ja, inderdaad.
5: Ja, we kunnen dan ook niet dan thuis erover hebben. Dus, want elke dag verandert wat. Dat is niet meer te doen eigenlijk. En met in deze tijd met al de kosten wat we hebben.
4: Wij hadden vroeger bijvoorbeeld 2 plekken. Het was naar 3 gegaan. En nu willen ze weer terug.
5: Ik moet ophangen. Ik krijg bijna een klant, sorry.
4: Want
3: Oké, dankjewel.
5: Dankjewel,
4: fijne
5: dag.
4: Hoi. Want kijk, sommige jongens die hebben een auto geïnvesteerd van 90.000 euro. En de investering was bedoeld omdat ze lekker konden aanvullen. Maar dat aanvulling plaats wordt nu minder. Dus dat investeren is ook niet meer niet goed gedaan eigenlijk. Wij hadden vertrouwen in de regels. Maar dat is nu niet meer het geval. Dus als wij dat van tevoren al wisten, zouden we ook niet gaan investeren in auto's. Wij moesten elektrische auto's investeren. Wij moesten weg van de dieselauto's. Zero emissie. Maar nu is het minder. Ja, het gaat niet de goede kant op.
3: Kunnen jullie nog zo op deze manier rondkomen?
4: Heel moeilijk. Ja, als je 14 uurtjes moet werken, 12 uurtjes, ja, dan het sociale leven heb je niet meer. Je bent alleen maar bezig met hard werken.
3: Want hoe lang staan jullie gemiddeld hier te wachten op Schiphol?
4: Voor één rit sta ik soms 5 uurtjes, soms 6 uurtjes aan het wachten. En dan moet je geluk hebben dat je een goede rit krijgt.
3: Brengen we maar naar Badhoeven dorp.
4: Ja, en dan moet je het wel doen eigenlijk. Maar ja, dan is je omzet natuurlijk niet fijn. Eind van de maand.
3: Wat zou er volgens jou moeten gebeuren hier?
4: Nou, ze moeten echt helder, duidelijk moeten ze het op papier zetten. En zo moeten ze ook houden eigenlijk. Kijk, wij tekenen elk jaar een contract. En aan die contract moesten ze houden. Tussen, het is niet eens een jaar voorbij, veranderen ze de regels. Dat kan niet.
3: Gaan jullie ook nog een vuist maken naar iets of?
4: Ze proberen te staken, ja. Wanneer het gaat worden, dat is niet duidelijk.
3: Denk je dat dat zin heeft?
4: Ik denk heel weinig.
3: Had je het anders aangepakt?
4: Natuurlijk. Ik zou misschien zoeken naar een ander werk. Misschien helemaal stoppen. Misschien dan kan je ook beter kijken of je wil gaan investeren of niet.
3: Hoe zie jij je toekomst?
4: Slecht.
3: Het is wel een mooie baan, taxichauffeur.
4: Het was een mooie baan, ja. Je kon lekker geld mee verdienen, maar nu is het niet zo.
0: En voorlopig is er ook nog geen oplossing in zicht. Een verslag was dit van Joris Kreugel. vakantie in Indonesië of Thailand is het vaak praktisch. En leuk ook, even een scootertje huren, ja, totdat het fout gaat. Ook dit jaar zien de Nederlandse alarmcentrales dat het weer compleet mis kan gaan. De meeste reizigers zijn op zo'n scooter vaak helemaal niet verzekerd, met alle gevolgen van dien. Alarmcentrale Eurocross spreekt ook van een opvallende toename van het aantal scooterongevallen in Azië. Angela Looijen is van Eurocross. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, opvallend veel ongelukken dus met scooters in het buitenland. Wat gaat er dan mis?
2: Ja, wat er misgaat in Azië, en dan met name in Thailand en Indonesië, daar krijgen we de meeste meldingen vandaan, is dat het gaat vaak om ernstige ongevallen. De situatie is daar heel anders. Mensen die gaan sneller op, het is warm, dus korte broek, jurkje, slippers, op een scooter die ook veel zwaarder is dan in Nederland. Mm-hmm. En als je dan onderuit gaat, ga je hard onderuit.
0: Ja, dus dit is ook nog een ander soort scooter waar je dan geen ervaring mee hebt. Als je denkt, oh, ik rijd wel eens een scooter. Ja, het lijkt dan ook bijna motoren.
2: Ja, dat is inderdaad waar. Kijk, wat we in Nederland, waar je prima mee kan rijden, die zijn de scooters die niet zo snel gaan, die zijn pak een beet 50cc of van die elektrische scooters, als die deelscooters. En in het buitenland en dan in Azië zijn het meestal hebben die toch een inhoud van minimaal 125cc. Dat zijn eigenlijk motoren, die gaan veel sneller. Zijn zwaarder. En als je daar geen ervaring mee hebt, is het erg lastig rijden.
0: Ja, en om hoeveel ongelukken gaat het ongeveer? Wat is uw zicht daarop?
2: Nou, wat we nu al zien dit jaar is dat we meer dan 200 meldingen hebben gekregen van mensen die dus echt een fors ongeval op de scooter hebben gehad. En dat is vorig jaar, over heel vorig jaar zaten we op de 240. Dus we gaan wel weer de verkeerde kant qua stijging.
0: Ja. En Lammert, we hebben een van die verhalen. Hè?
6: Ja, Noah Mbuyamba. Hij raakte gewond bij een scooterongeluk in Indonesië aan zijn been. Kwam in een complete nachtmerrie terecht die tot op de dag van vandaag zijn leven tekent. Dit zegt hij erover tegen verslaggever Harm van Attenveld.
7: En de laatste optie was amputeren het en dan overleef je het waarschijnlijk wel. Toen is het geamputeerd en die operatie was wel nog gecompliceerder dan ze hadden gedacht. Het duurde uiteindelijk 2 keer zo lang als dat ze hadden ingeschat. Omdat ik in dat laatste ziekenhuis in Indonesië nog heel veel antistollingsmiddelen had gekregen. Maar aan het einde van de dag was er geen keuze en ben ik heel blij. Dat was gewoon een van de gelukkigste periodes van mijn leven dat ik het heb overleefd. Die week in Singapore. Daar ben ik altijd dankbaar voor.
0: Ja, is dit nou, Angela Looijen van Eurocross, een uitzonderlijk verhaal? Of hoort u wel meer van ongelukken die op zich al erg zijn en dan uiteindelijk ook nog in een nachtmerrie kunnen eindigen?
2: Ja, zeker, zeker. We zien echt, zeker omdat je het hebt over het rijden op een scooter die veel zwaarder is dan we gewend zijn in Nederland, zijn die ongevallen ook vaak ernstiger. Het gaat niet alleen om bijvoorbeeld echte valpartijen, maar ook botsingen met ander verkeer. Het verkeer in Azië kan chaotischer zijn, de ondergrond kan anders zijn. Dus we zien echt forse letsels. Denk aan gecompliceerde breuken, bekkenbreuken, hoofdletsel. Dus we zien het vaker dat je nog geluk hebt dat je het hebt overleefd.
0: Mm-hmm. En dan kom je aanvankelijk in het medische circuit daar.
2: Ja, klopt. En dat kan ook nog een complex verhaal mm-hmm. zijn, omdat het ook nog afhankelijk van waar je terechtkomt, kan het zijn dat de zorg niet toereikend is. Dus wat we dan als alarmcentrale doen, is dat we je moeten verplaatsen naar een ziekenhuis in een andere, op een andere locatie, waar de zorg die je nodig hebt wel goed is. En daar moet je dan bijvoorbeeld operaties ondergaan. En dan moeten we nog jou gaan terughalen naar Nederland.
0: Mm-hmm, ja. Overigens, een Noah die we net hoorden, die was 18 toen het gebeurde. Hij is later zelf medicijnen gaan studeren. Succesvol geworden in de atletiek op de Paralympische Spelen in Parijs. Won hij nog brons op het verspringen. Nou, dat is in ieder geval dat je weet dat het goed afgelopen is.
2: Wow.
0: Maar mevrouw Looijen, hoe zit het eigenlijk met verzekeringen? Want u zei al van mensen zitten soms op een zwaardere scooter / motor dan ze gewend zijn. Hebben dan ook misschien niet het goede rijbewijs daarvoor. Wat zijn uw ervaringen daarmee?
2: Ja. Nou, dat is heel erg afhankelijk van de verzekeraar en vooral van de polisvoorwaarden. Wat daarin staat en of dan de zorg en alle kosten die erbij komen kijken, of dat verzekerd is. Wat we ook zien is dat mensen steeds vaker onderverzekerd op reis gaan. Dus dan hebben ze ook geen dekking voor bijvoorbeeld die medische kosten buitenland, die aanzienlijk kunnen zijn. Dus dan heb je al een ontzettend naar ongeval maak je mee met alle gevolgen van dien. En dan kom je ook nog in de financiële problemen terecht.
0: Want een gewone reisverzekering voldoet dan niet?
2: Een reisverzekering, nou, we zien juist vaak dat mensen steeds vaker zonder reisverzekering op reis gaan. Dus een reisverzekering is heel goed. En dan specifiek met de dekking voor medische kosten buitenland. En dat hebben mensen ook niet altijd.
6: Want het valt dus niet onder de basisverzekering gewoon in Nederland, je zorgverzekering, als je zorgkosten maakt in het buitenland door een ongeluk?
2: Nee, wat in de basisverzekering vallen de medische kosten in het buitenland tot aan het Nederlands tarief. En daar zit het grote verschil in. Dat de zorg in het buitenland een stuk duurder kan zijn dan die in Nederland. Dus hè, als een, ik noem maar even wat, een operatie is in Nederland, kost die, nou, zeg eventjes €5.000, maar in het buitenland €15.000. Dan betaal je dat verschil. Als je niet die goede dekking hebt voor medische kosten buitenland, is het verschil voor eigen rekening. Er komt het verschil in dat de zorg in het buitenland een stuk duurder kan zijn dan die in Nederland. Dus hè, als een, ik noem maar even wat, een operatie is in Nederland, kost die, nou, zeg eventjes €5.000, maar in het buitenland €15.000, dan betaal je dat verschil. Als je niet die goede dekking hebt voor medische kosten buitenland, is het verschil voor eigen rekening. Daarnaast wat er ook nog in zo'n reisverzekering zit, is bijvoorbeeld het repatriëren van bijvoorbeeld uit Thailand weer terug naar huis.
0: Ja, maar u zei ook dat mensen zich minder verzekeren nu? Minder vaak een reisverzekering afsluiten? Hebt u enig idee hoe dat komt?
2: Nee, ik weet daar niet precies wat daar de reden voor is. Ik kan het wel wat bedenken. Ja, het wordt

0: allemaal een stuk duurder. Verzekeringen sowieso. Ik kan me voorstellen, maar nogmaals, ik weet niet of dat echt zo is, dat mensen denken, nou, laat maar zitten. Of die denken bijvoorbeeld ten onrechte dat in een reisverzekering alleen bagage verzekerd is. En van, nou ja, weet je, laat maar, zoveel kostbaarheden heb ik niet bij me. Maar het loont echt de moeite om even daarin te verdiepen voor je op reis gaat.
1: Ja, bij de ANWB, Lammert, hebben ze er ook ervaring mee? Hè?
2: Ja, Jarno Stoter werkt bij de alarmcentrale van de ANWB als daar operationeel manager personenhulpverlening. Hij vertelt wat de kosten kunnen zijn als je medisch niet verzekerd bent.
3: Denk bijvoorbeeld aan een ingreep ter plaatse. Dat kan bijvoorbeeld een beenbreuk zijn. Zonder opname loopt dat dan gauw in de papieren richting de 10.000 euro. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar een evacuatie. Dus denk bijvoorbeeld, er is geen passende zorg in het land waar het gebeurd is. En je moet geëvacueerd worden bijvoorbeeld naar een Kuala Lumpur of naar een Bangkok. Dan heb je ook een evacuatievlucht nodig. En die kost al gauw richting de 50.000 euro. Nou, dus dat loopt flink in de papieren.
1: Ja, mevrouw Loyer, van Eurocross, er gaan heel veel mensen, zo'n kleine 400.000 Nederlanders ieder jaar naar Zuidoost-Azië. We hebben de verhalen gehoord, het belang van de verzekering. Wat vindt u dat mensen in ieder geval moeten doen, ook als ze van plan zijn om een scootertje te gaan huren in zo'n land?
0: Ja, controleer vooraf echt of je het juiste rijbewijs hebt. Check je reisverzekering, lees de polisvoorwaarden en draag altijd een helm en beschermende kleding. Dat kan echt veel leed en hoge kosten voorkomen.
1: Ja, Angela Loyer van Eurocross, dank u wel. Ja, boeren die schieten te hulp bij bosbranden. Dat doen ze onder meer in Ommen. Vraag is, kan dat door het hele land? Daarover gaat het na ene in één vandaag.
4: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof.
5: Ik was vanaf het begin af aan, eigenlijk wilde ik op de middelbare school al naar de kunstacademie.
4: Schilder Frans Franciscus kijkt terug op 40 jaar kunstenaarschap naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling Godenschemering. En
5: het gebeurt niet vaak dat ik denk, dit wist ik niet of zo.
4: TV-corrivee Harm Edens over 30 jaar, dit was het nieuws.
5: Maakt niet uit wat je doet in je leven als er maar vreugde op zit.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: NPO Radio 1. 1 uur.
16: Suzanne.
4: Marianne Bosman.
1: Wat is nu de meest vervuilende manier waarmee in Nederland elektriciteit wordt opgewekt? Is dat inderdaad met de kolencentrales? Dat werd gezegd in een podcast van het FD. Of kan het nog viezer? Feit of fictie? Straks in één vandaag. Nu het NOS Journaal. Jan van der Putten.
16: De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zusje Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is. Veel dorpen en steden in het getroffen gebied Choco in het westen zijn moeilijk bereikbaar, zegt deze hoogleraar.
17: Over een vrij groot gebied zijn heel veel wegen vernietigd. Er zijn zo'n 27.000 huizen naar schatting helemaal kapot gemaakt. En natuurlijk ook scholen, ziekenhuizen, alles is kapot.
16: In het getroffen gebied wordt nog altijd gezocht naar mensen onder het puin. Maar de focus ligt voornamelijk op bewoners die de ramp hebben overleefd.
17: Die moeten allemaal ergens ondergebracht worden. En dat is natuurlijk inderdaad ingewikkeld. Zeker als de wegen ook kapot zijn en heel veel gebouwen kapot zijn. Want waar ga je mensen onderbrengen als de school ook kapot is? Of de kerk is ook kapot? Dus dan kom je met tenten. En dat is natuurlijk allemaal moeilijk aan te voeren als het gebied zo slecht is.
16: De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. En zeker 294 mensen kwamen om het leven. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in België, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis, omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen. Maar het is nog zeker niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de regio. Er werden gebouwen geraakt, waaronder een café en een postkantoor en een winkel. Oekraïne beschoot webwinkel Wildberries in de buurt van Moskou. Het luchtverkeer op de vliegvelden van Moskou werd tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft inmiddels 140 tips binnen over Lucky. Dat is een man die door een herseninfarct 3 jaar geleden niet kan vertellen hoe die heet. De politie noemt de stroom tips over Lucky overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Ook in Indonesië hebben ze te maken met extreme droogte. Zo was er vlakbij Jakarta, in het midden van een waterreservoir, een oud dorpje weer zichtbaar. Dat dorp Somang is een trekpleister geworden voor oud-bewoners en voor nieuwsgierige toeristen. Toch zijn er ook grote zorgen onder de bevolking, zegt correspondent Mustafa Margadi.
18: De reden waarom mensen zich zo zorgen maakt is omdat we zitten op dit moment in een super El Niño. Dus het weerfenomeen El Niño, maar sterker dan dat die ooit is geweest. En daardoor zijn ze bang dat deze droogte nog veel langer aanhoudt dan gebruikelijk. En dat dit reservoir nog verder opdroogt.
16: Elders in de regio in Indonesië moet de rampendienst water aanvoeren, omdat duizenden mensen zonder schoon water zitten. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. En toezichthouder NVWA denkt dat hij bij aankomst al dood was. Er zijn geen levende kevers gevonden. De Japanse kever komt voor in delen van Italië, Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Ze eten gewassen kapot en ze planten zich snel voort. En de NVWA vraagt vakantiegangers en transporteurs om erop te letten dat ze geen Japanse kevers meenemen naar Nederland. 5:05, het weer nog de hele dag door kans op regen. Tussendoor is er ook zon en het wordt ongeveer 20 graden. En ook morgen wolken, regen en zon en 19 graden.
1: En Edwin Gerritsen, waar staan files?
19: Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens aan de file. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En op de A50 Os richting Arnhem voor knooppunt Grijsoord 5 minuten vertraging. Daar is een rijstrook dicht en wegdek is daar beschadigd.
6: NPO Radio 1. Avro Tros.
7: Een ouderwetse belboom. Die gebruiken boeren in Ommen om te helpen bij het bestrijden van bosbranden. Het werkt. En ja, waarom is dat er niet in heel Nederland? Lammertje gaat het hebben over kolen- en CO2-uitstoot.
2: Ja, want elektriciteit opwekken via kolencentrales zou in Nederland by far de meest vervuilende manier zijn, werd gezegd in een podcast van het Financiële Dagblad.
7: En die halen we door de molen in feit of fictie. Nu eerst trekkers verbieden bij demonstraties.
4: Vraag 1 vandaag.
7: Ja, 2 doden, meerdere gewonden vorige week bij een ongeluk op de A59. Auto's klapten op een file, veroorzaakt door tractoren die via de snelweg op weg waren naar Den Bosch om te demonstreren. Bernardo van Olst uit Katlijk in Friesland, goedemiddag.
20: Goedemiddag.
7: U zag dit nieuws, ja, en er kwam een vraag bij u op, hè?
20: Nou, ik maak mij al behoorlijk wat zorgen over Extinction Rebellion die de snelwegen blokkeert. Ook buiten de A12 in het stadcentrum van Den Haag. Maar ik ga steeds meer nadenken over, is er een beperking van de ja, eigenlijk niet toegestane protestactievoeren middelen. Ik begin er steeds meer te krijgen dat er van de overheidswegen maar eens wat concreter moet worden ingegrepen in het beperken van dat soort eigenlijk niet toegestane, maar wel getolereerde, gedoogde protestconstructies. En ik vroeg me daarom ook af, een trekker mag niet op de snelweg, maar is er een mogelijkheid om bijvoorbeeld een trekker te verbieden om die te gebruiken met protesten? Dus je mag wel met een trekker naar je protestactie toe via de langzamere wegen, de N-weg of een andere ventweg. En maar je parkeert hem daar en je gaat gewoon, zoals ieder andere protesteert, je gaat gewoon protesteren met mensen naast elkaar op een malieveld of ergens anders.
7: Ja, maar dan zou je ook met een gewone auto kunnen komen.
20: Bijvoorbeeld, ja. Dat ook. Maar goed, ze willen dan toch laten zien dat ze van de boeren zijn. En begrijp mij goed, ik ben zelf een boerenzoon. Ik heb op het punt gestaan om, maar ik heb dat jonge leeftijd met invoering van een melkquotum, de superheffing in 83, heb ik het besluit genomen om uiteindelijk niet het boerenbedrijf over te nemen. Mm-hmm. Ik ben uiteindelijk in de journalistiek beland een aantal jaar geleden. Nu niet meer, ik doe nu andere dingen. Maar ik heb ontzettend veel begrip voor de boeren, maar ook nu weer de omgekeerde vlaggen. Ze hangen hier, notabene koninklijk gezind Stappers, hangen alle vlaggen weer omgekeerd langs de snelweg.
7: Ja, het is waargenomen. Ik wil inderdaad eventjes naar die demonstratie in Den Bosch en de tractoren op de snelweg. Ja. U zegt
20: en,
7: eigenlijk
20: twee doden,
7: van
20: helaas.
7: Ja, precies. En u keek al eerder naar Extinction Rebellion, maar ook de trekkers op de weg gaan u nu ook storen. We gaan naar Jon Schilder, emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Meneer Schilder, goedemiddag.
21: Goedemiddag.
7: Ja, met een trekker op de snelweg rijden is verboden. Het gaat er al een paar dagen over. Dan denk je, die demonstratie had dan toch meteen afgekapt kunnen worden. En dat is niet gebeurd.
21: Nee, nou ja, kijk, de boeren die met die trekkers op de snelweg reden, die vormden nog geen demonstratie. Ze gebruikten eigenlijk gewoon een tractor als vervoermiddel om toe te rijden naar een plek waar ze zouden gaan demonstreren. In die zin is ook dat demonstratierecht ook nog niet van toepassing. Maar stel nu al dat ze zouden zeggen, ja, we zijn nu al aan het demonstreren. Dat willen we graag op deze manier. Nou ja, dan krijg je te maken met de regels van het demonstratierecht. En die zijn eigenlijk tamelijk eenvoudig. Als je wilt demonstreren, dan moet je dat van tevoren melden bij de burgemeester binnen de gemeente. Nou, vervolgens kan de burgemeester dan bepalen van ja, wat doen we met deze demonstratie? En dan mag hij in het belang van het verkeer of ter voorkoming van verantwoordelijkheden mag hij beperkingen stellen aan zo'n demonstratie. En dat zal hij in de praktijk zeggen. Ja, ik wil niet dat er op een snelweg gedemonstreerd wordt. Dat is ook verboden. Dat sta ik niet toe. En dan is zo'n demonstratie ook verboden. Dat geldt ook voor de Extinction Rebellion. En die blokkades zijn ook nooit aangemeld. Maar die zal de burgemeester ook niet toelaten.
7: Maar gaat de burgemeester over de snelweg?
21: Nou, de burgemeester gaat er niet zo over. Hij gaat wel over de regels omtrent demonstraties en binnen het grondgebied van de gemeente. Dan maakt niet uit of het om een snelweg gaat of ergens een rustig weggetje binnen de bebouwde kom. En die regels over het demonstratierecht die gelden overal binnen de gemeente. Maar daarnaast zijn de regels over het rijden op de snelweg. Ja, daar geldt de wegenverkeerswet voor. En die bepaalt gewoon dat je niet met langzame voertuigen daar mag rijden.
1: Ja, nu zegt meneer Van Olst, als je nou gewoon trekkers verbiedt bij een demonstratie, dan voorkom je ook dat mensen met de trekker over de snelweg naar die demonstratie gaan. Is dat mogelijk?
21: Nee, kijk, voor de burgemeester is er geen enkele reden om het gebruik als zodanig van een tractor te verbieden. Mm-hmm. Kijk, als daar redenen voor zijn, dan wil ik die wel eens horen, maar die zijn nog niet gemeld. En dan zou het ook heel extreem zijn. Kijk, stel nu dat er werkelijk problemen zijn, ook aan het gebruik van de trekker als voertuigen om te demonstreren. Nou, dan kun je als burgemeester altijd kijken dat je misschien het maximum, bijvoorbeeld een maximum regels erover aan verbindt. Zoiets. Mm-hmm. Beperkende voorschriften, maar toch het verkeer niet te veel in gevaar komt. Maar er is geen enkele reden om het gebruik van dit vervoermiddel als zodanig te verbieden als onderdeel van een demonstratie. Dat zal een burgemeester nooit doen.
1: Ja, dan hoorden we gisteren dat de regio Twente zegt, we willen geen trekkers meer op de weg. Dus het kan wel in principe.
21: Niet op de snelweg. Ja. Ook niet op een autoweg. Maar voor de rest natuurlijk wel. En ik denk dat wat de regio Twente om gaat het eigenlijk aannemen om de snelwegen. Want daar zijn die gevaarlijke situaties ontstaan. Ja. Niet op andere wegen. Dat kun je niet zomaar verbieden.
1: En dat is in feite al zo. Daar is het al verboden. Meneer Van Olst, u hebt geluisterd naar de uitleg van...
0: Ik schrik hiervan. Ik vind het eigenlijk een tekortkoming in de Nederlandse wetgeving. Of ben ik nu heel erg voorbarig?
1: Ja, moet er wat gerepareerd worden, meneer Schilder?
21: Nee, er is geen enkele noodzaak toe. Kijk, als er een dwingende noodzaak is om dit gebruik te verbieden als onderdeel van demonstratie, maar die noodzaak is er totaal niet. De burgemeester heeft alle mogelijkheden om de wanordelijkheden tegen te gaan, de verkeersbelang te beschermen. Daar heeft hij voldoende bevoegdheden voor. Dus ik zie eigenlijk totaal geen noodzaak daartoe.
1: John Schilder, emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hartelijk dank voor uw uitleg. En het was niet helemaal wat u wilde horen, Bernardo van Olst.
0: Nee, maar snap ik.
1: Dank dat u het aan de orde hebt gesteld hier in één vandaag. En hebt u zelf ook een vraag over dingen die u in het nieuws voorbij hoort komen en waar u zich over verbaast? Het kan van alles zijn. Stuur die in via onze website eenvandaag.nl/chat. Of stel die vraag via de NPO Luister-app.
3: Wij ondersteunen de gewone brandweer tijdens een bosbrand.
22: En wat doen jullie dan? Dan wordt er gebeld naar het boerenbedrijf. Peter, kom.
3: Ja, kom, daar is brand.
1: Ja, weer over boeren, maar nu in een andere hoedanigheid. Bij natuurbranden de afgelopen weken zag je behalve brandweerauto's dus ook trekkers met een giertank, gevuld met bluswater. LTO Noord en Brandweer Nederland die kijken naar de mogelijkheden om samen te werken bij de bestrijding van natuurbranden. Hulp is hard nodig bij meerdere bosbranden tegelijk. Ja, dan kan de beschikbaarheid van de brandweer namelijk in gevaar komen. Op lokaal niveau zijn er al samenwerkingen. We horen het hier uit Ommen. Erik Pluim, teamleider bij de brandweer in Ommen. Goedemiddag.
23: Ja, goedemiddag.
1: Ja, 60 boeren helpen u als het nodig is.
23: Ja, 60 boeren verdeeld over de hele gemeente Ommen. Waarvan ongeveer 30 uitgerust zijn met een trekker en een giertank die we kunnen gebruiken tijdens een natuurbrand.
1: Ja, dat u er 60 bij elkaar gekregen hebt, dat verbaast u dat?
23: Eigenlijk hadden we er vroeger veel meer. We kwamen van 110. Maar er waren ook veel manschappen bij die als blusser fungeerden. Maar omdat we ook met handcrew Overijssel werken, zijn die manschappen te voet niet meer noodzakelijk. Niet zo noodzakelijk meer. En hebben wij die taak als handcrew overgenomen. Maar we zijn nog steeds de agrariërs, boeren nodig met de tractoren en de tanks erachter.
1: Ja, zeker, want die manschappen te voet, dat waren mensen met scheppen, neem ik aan, die dan, dat zie je ook wel eens beelden van, die dan aarde scheppen. Nou, u zegt, dat kunnen we zelf, maar we hebben die trekkers met water zeker nodig. Hoe gaat dat dan eigenlijk? Want zo'n giertank, dan denk je, moet die niet, er zit misschien nog wat gier in, en dan kan er in één keer water in. Hoe moet ik me dat heel praktisch voorstellen?
23: Nou, het zijn giertanks die puur voor water gebruikt worden. Ze worden niet zoveel meer gebruikt voor het vervoeren van gier. Tegenwoordig zie je bij boerenbedrijven en ook loonwerkers met hele grote tanks met een mestinjecteur erachter. Nou, die moeten wij dus niet in het bos hebben. Wij hebben veel meer belang bij de kleinere giertanks van 7, 8, 10 kuub ongeveer. En die worden nauwelijks meer gebruikt voor het gier. Maar er zijn nog een stuk of 30 agrariërs, boeren, die hebben dit nog achter het huis staan. En die houden het speciaal operationeel ten tijde dat er een natuurbrand dreigt.
1: Mm-hmm. Ja, en dan, want ik hoorde dan is er inderdaad een soort belsysteem. En wij dachten aan de ouderwetse belboom, zoals je die vroeger op school had. Hè, als je het eerste uur vrij had, bijvoorbeeld.
23: Nou, zo is het ook. Ja, ja dus zo werkt het ook.
1: Okay.
23: We hebben een drietal mensen die hebben een pager, zoals ook brandweervrijwilligers die aan de broekstream hebben hangen. Daarmee worden ze gealarmeerd dat er een natuurbrand ergens in hun gebied is. En hun bellen dan volgens een belboom de mensen op die wij nodig hebben. En die gaan naar een verzamelplaats toe. Daar komt de brandweer daar nog spullenboel uitleveren. Zoals een mondstuk die wij in beheer hebben. Want ja, het is niks vervelender als je wel boeren hebt die komen met materiaal aan en die zijn niet compleet.

0: zoals met een mooie droog weer, vooral met in de wind, en dan staan er veel huizen en boerderijen in de buurt, dan is dat wel zo goed. Ja, hoe sneller dat we het onder controle krijgen, hoe makkelijker. En daar helpen we graag vrijwillig mee.
1: Ja, en Nijsink ziet ook niet in waarom dit niet ook op andere plekken zou kunnen.
0: Dat is heel goed mogelijk, want er zijn genoeg boeren die een gietank hebben en eventueel loonwerkers. Die kunnen in dit geval met echte natuurbranden heel mooi samenwerken.
1: En daar gaat de komende periode LTO Noord dus mee aan de slag. Ze gaan kijken hoe boeren zelf hun erf beter kunnen inrichten om vuur te stoppen. Maar er staan ook gesprekken op de agenda om samenwerkingen zoals in Ommen ook in andere gebieden te starten.
2: Ja, meneer Pluin, ik denk dat u dat een goed idee vindt om dat landelijk uit te rollen.
3: Het lijkt mij een geweldig mooie optie om dit ook in je gereedschapskist te hebben als Brandweer Nederland. Als een van de methoden om een natuurbrand te stoppen of in ieder geval te kunnen aanvallen.
2: Ja, wat heb je ervoor nodig?
3: Goede organisatie, goede afspraken met elkaar. En ook elkaar weten te vinden tijdens een natuurbrand. En we moeten wel in oogschouw houden dat brandweer en de voertuigen van de brandweer zijn prima ingericht om ook te rijden door rokerige omgeving. En dat is natuurlijk met een trekker niet zo. Dus de trekkers worden altijd wat verder af ingezet dan de rode brandweerauto's.
2: Mm-hmm. En dat zegt u erbij dat mensen zich niet zorgen maken van oh jee, moet ik echt helemaal die brand in?
3: Dat zou onverantwoord zijn, ook voor de veiligheid van de mensen. En wat wij in Ommen altijd doen, en ik geef ook eerlijk toe, we oefenen meer dan dat we daadwerkelijk voor inzetten op pad gaan. Maar bij oefeningen, en dat is ook, willen we dat ook doen bij de uitrukken, dat er wel een brandweerman met een portofoon meegaat op de trekker. Zodat we altijd in verbinding staan met die trekker.
2: Ja, zeker. Want u oefent dat ook daadwerkelijk fysiek. Dus niet alleen of het met de pagers en met het bellen werkt?
3: Nee. We oefenen het één keer in de twee jaar. Wordt er altijd een grootscheepse oefening opgezet. Samen met de brandweer en met omliggende brandweerposten doen we dat vaak gezamenlijk. En dan pakken we ook een stuk of 4-5 boeren erbij. En die rijden dan mee met de trekker en met de giertank.
2: Nou, de boeren en de brandweer kunnen heel mooi samenwerken op deze manier. Ik dank u wel dat u erover wilde vertellen. Erik Pluim, teamleider in Ommen bij de brandweer.
4: Feit of fictie?
2: Kolencentrales, Lammert, ze draaien weer op volle toeren.
1: Ja, dat stond gisteren inderdaad op de voorpagina van het Financiële Dagblad. In hun podcast, De Dagkoers, zei de energieredacteur van de krant daar nog het volgende over.
5: Het is by far de meest vervuilende manier om elektriciteit te produceren. Zon en wind is natuurlijk helemaal CO2-neutraal. En kolen zijn ook ongeveer twee keer zoveel CO2-uitstoot komt er vrij als dat je het met gas doet. Ja.
2: Mm-hmm. Dus of kolen het meest vervuilend zijn en of het twee keer zoveel CO2-uitstoot als gas, dat zijn we uit gaan zoeken.
1: Ja, en daarvoor gaan we eerst even kijken hoeveel CO2 kolencentrales nu echt uitstoten. Energieprofessor van de TU Eindhoven, David Smulders, daarover.
6: Nou, dat is best veel voor elke kilowattuur aan elektriciteit die opgewekt wordt door een kolencentrale, wordt ongeveer 800 gram CO2 uitgestoten. Misschien ook wel interessant om te vermelden is dat op de hele wereld kolencentrales verantwoordelijk zijn voor ongeveer 40% van al onze CO2-uitstoot.
2: Mm, kolencentrales slecht voor het klimaat.
1: Ja.
2: En Smulders, die ligt dat dus ook nog toe. Waarom worden ze dan toch zo uitgebreid ingezet?
1: Ja, gek verhaal. Energieonderzoeker Remco de Boer legt ons uit dat het een momentopname is.
7: Het is nu even omdat gas heel erg duur is en het dus zelfs nog loont door de hoge CO2-prijs. Want kolencentrales betalen een hele hoge, moeten heel veel CO2-rechten hebben. Kan het nu even uit, draaien ze nu iets harder. Maar als je kijkt naar hoe de Nederlandse elektriciteitsproductie zich ontwikkeld heeft, is dat veel en veel meer zon en wind wat afgelopen jaar is opgekomen. Nog maar heel weinig. Steenkool.
2: Nou is het plan om alle kolencentrales in Nederland in 2030 te sluiten om de klimaatdoelen te halen. Ja, en dan?
1: Ja, dan hebben we alleen nog maar zon, wind, gas of kernenergie als alternatief. Want we moeten een reserve hebben, zegt Peters.
8: Als de kolencentrales in 2030 gesloten moeten worden, dan zullen gascentrales dat moeten overnemen. En natuurlijk groeit ook het aandeel zon en wind in onze energiemix. Die is nu al meer dan 50%. Maar als de zon niet schijnt en de wind niet waait, en die periodes komen natuurlijk regelmatig voor, dan moeten gascentrales bijspringen om de elektriciteitsvraag te kunnen leveren.
2: Nou, kolencentrales.

0: Die stoten dus in elk geval heel veel uit. Maar is er dan, zoals werd gezegd, echt niets vervuilender dan dat?
1: Ja, dat vroegen we aan professor Smilders.
2: Ja, dan zou ik zeggen als eerst natuurlijk bruinkool. Ja, dat is wat in Duitsland veel gebruikt wordt ook, maar ook in andere landen. Natuurlijk hetzelfde principe. Hè. Bruinkool is een iets andere vorm van kolen. Die hebben iets minder energieinhoud per kilogram. Wat nog slechter kan, dan is het zelfs als je bijvoorbeeld naar biomassa kijkt. Biomassa, dat is wel 1000 gram per kilowattuur.
0: Zo.
1: Ja.
0: Dus, ik stond even van, ja, kijk, het is nog een tikje erger. Deel 1 van de uitspraak is dus fictie, hè? Dat stellen we al vast.
1: Ja.
0: Niet het allermeest vervuilende. Maar dan komen we bij het gas aan. Want weten we ook hoeveel CO2 de gascentrales uitstoten?
1: Ja, dat hebben we Smilders ook even voorgelegd. En hij heeft het voor ons uitgerekend.
2: De gascentrale stoot 360 gram per kilowattuur uit. Als je zegt van we willen een snelle klapper maken, een klimaatklapper, dan is het natuurlijk wel handig om dan zoveel mogelijk op gas over te gaan.
0: En maakt het dan nog uit waar dat gas vandaan komt?
1: Ja, zeker. Peters vertelt dat het er echt van afhangt of het uit Nederland komt of niet.
3: Voor aardgas maakt het uit waar het gas vandaan komt. Komt het uit Nederland, uit onze kleine velden, of komt het uit Noorwegen via de pijpleidingen, dan is het redelijk schoon geproduceerd gas. Maar komt het bijvoorbeeld uit Amerika in de vorm van vloeibaar aardgas en dan ook nog uit schaliegasvelden, dan is de emissie, de uitstoot van CO2 tijdens het productieproces van gas is behoorlijk hoog. Ja, en dat betekent dat de totale CO2-uitstoot bij het gebruik van dat soort gas in gascentrales wel hoger is.
0: Ja, en dus als we de balans opmaken.
1: Ja, als we kijken naar de pure uitstoot van kolencentrales ten opzichte van gascentrales in Nederland, dan klopt de uitspraak. Kolencentrales stoten 2 keer zoveel CO2 uit. Maar wat de vervuiling betreft, ja, biomassa-centrales hebben nog veel meer uitstoot dan kolencentrales. Dus dat is fictie.
0: Oké. Zometeen na 2:30 hier op de radio. Bureau Buitenland, Nadia Moussaid. Goedemiddag, Nadia.
4: Goedemiddag, Suzanne.
0: Waar gaan jullie het over hebben?
4: Nou, wij gaan het hebben over de oorlog tussen de VS en Iran. Want vandaag is de memorandum. Ik zal het gewoon even in het Nederlands zeggen. Ja. De wapens, de staakt het vuren loopt af vandaag. En de grote vraag is natuurlijk wat er nu gaat gebeuren. Iran heeft grote woorden. Zij zeggen dat Amerika de witte vlag moet hijsen, bijvoorbeeld. Maar wat zijn de kaarten die Trump nog in handen heeft. Dat ga ik bespreken. En we gaan ook naar Jemen. Want het hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen. En daar is ook een risico dat de oorlog weer oplaait in Jemen.
0: Okay, dat is zo meteen in Bureau Buitenland. Lammert, wat hebben wij nog?
1: In de Italiaanse badplaats Potorno zijn nonnen in verzet gekomen tegen de plannen van de gemeente om hun strandclub vrij te geven.
0: Nonnen met de strandclub?
1: Ja, de nonnenorde die haalt al sinds de jaren 70 geld binnen voor liefdadigheidsprojecten met de verhuur van strand. Bedden en parasols kun je gewoon met de nonnen op het strand huren. Maar die inkomsten lopen nu gevaar. Nu de gemeente moet voldoen aan lokale en ook Europese regelgeving. In de regio Ligurië moet 40% van de stranden vrij toegankelijk zijn. In Spotorno bleef men jarenlang achter bij dit percentage. Mede dus door die nonnen. Die mogen wel doorgaan met de verhuur van parasols en lichtstoelen, maar mogen geen entree meer heffen voor het strand of mensen weigeren die geen lichtbed of parasol willen. Ik denk dat die nonnen gewoon moeten bidden voor een goede afloop. En
0: zeker
1: een paar wezige groetjes.
0: Ja, want vaak is het bidden en een paar wezige groetjes überhaupt om op een Italiaans strand te komen.
1: Ja, met een lichtstoel en een parasol. Ja, ja, dat is waar.
0: Oké, dus dat kan in Spotorno misschien een stukje makkelijker binnenkort. Goed, dat was het. Als u vragen hebt bij het nieuws, over wat dan ook, ga dan naar onze website 1vandaag.nl. Onze televisieuitzending is om 6:30 op NPO 1. Wij wensen u nog een fijne dag.
5: Avro Tros, de omroep voor ons.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh – A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
13: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
15: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
17: Wat een goed plan.
16: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
17: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
16: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
23: Ik mag graag tuinieren.
24: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
25: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
26: Ik niet.
22: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
27: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
28: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
29: Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in België, is gevraagd om zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis, maar mogen de brandweer niet hinderen. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd, sinds hun namen zijn genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van die bedreigingen. En in Nederland is een dode Japanse kever gevonden. Dat is een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren.
0: ANWB verkeersinformatie. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen staat 8 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. Er is maar 1 rijstrook open. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijshoord 10 minuten oponthoud. Daar is het wegdek beschadigd. 1 rijstrook is dicht.
28: NPO Radio 1. VPRO.
1: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
2: Welkom bij Bureau Buitenland. In Jemen groeit de vrees voor een nieuwe burgeroorlog. En dat heeft alles te maken met de oorlog tussen Iran en de VS. Hoe dat zit, hoort u zo. Maar we beginnen bij die oorlog in Iran. Want vandaag loopt het staakt het vuren af. En klinkt er stoere taal vanuit Iran. Maar wat gaat en kan Trump doen? Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Ja, het staakt het vuren tussen Iran en de VS van 60 dagen is vandaag officieel ten einde.
3: Tonight, the 60-day deadline to end the war with Iran, agreed to by President Trump and the Iranian regime, has now come and gone. The president pressed today on if the conflict's conclusion is any closer.
4: They want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. It's very simple.
2: Ja, we hoorden dus Trump. Zij willen een deal, maar het gaat niet de deal zijn die hij wil. Nou, het is heel simpel, zegt hij. Of het zo simpel is, dat is natuurlijk de vraag. Vanuit Teheran klinkt er duidelijke taal. Iran zegt namelijk klaar te zijn voor een nieuw Amerikaans offensief. En dat terwijl aan de Amerikaanse zijde de wapenvoorraden beginnen op te raken, de midterms naderen en steeds meer bondgenoten openlijk twijfelen aan het nut van deze oorlog. Wat kan Trump nog doen? Aan de lijn Koen Petersen, Amerikanist en Eerste Kamerlid namens de VVD. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Ja, Koen, het staakt het vuren is vandaag dus officieel voorbij. Wat gaat er nu gebeuren?
5: Ja, het zal feitelijk weinig veranderen, omdat met alle gevechtsonderlingen van de afgelopen tijd het staakt het vuren toch een wat theoretisch concept geworden is. Maar het maakt de druk op Trump niet kleiner. Vooral niet omdat die tussentijds parlementsverkiezingen eraan komen. En het voor Trump zeer onzeker is of hij daar de meerderheid in beide huizen behoudt. Mm-hmm. Dus Trump heeft wel haast om resultaten aan de kiezer te laten zien. En Iran weet dat, leunt achterover en melkt die periode op het oog heel bewust uit.
2: Wat zijn de gevolgen dan van die? Wat voor effect hebben die verkiezingen dan op deze situatie?
5: Nou, de verkiezingen hebben onder meer effect op de situatie in de Verenigde Staten, dat het de olieprijzen niet omlaag laat brengen. En Amerikanen hebben als grootste zorg de inflatie. Dat zien ze in de supermarkt, waar de prijzen 3,5% gestegen zijn ten opzichte van vorig jaar. En ze zien het aan de pomp, waar de brandstof nog steeds ruim $4 per gallon is, per 4 liter. Terwijl toen Trump begon was dat $3,5 per gallon. Dus ja. Hij doet het slechter dan Biden en dat nemen de kiezers hem kwalijk.
2: Ja, dus dat gaat hij merken straks. En dan even naar die situatie rondom Iran en natuurlijk de straat van Hormuz. Daar is nog veel onduidelijkheid over. Wie heeft daar nu eigenlijk de controle?
5: Nou ja, als je kijkt naar het scheepvaartverkeer, dan lijkt het wel dat Iran toch daar de controle heeft. Omdat ongeveer 10% van de schepen die normaal gesproken door de straat van Hormuz varen, dat op dit ogenblik kan doen, ondanks de toezegging die Amerika heeft gedaan om de schepen te beschermen. En Iran kan het ook vrij makkelijk doen, omdat ze dreigen op schepen te schieten die door de straat willen varen. Ze hoeven dat niet te doen, maar ze hoeven maar 1 raket af te vuren om te laten zien dat ze het kunnen. En dat zal heel veel schepen toch het gevoel geven dat het niet veilig is en de reders tot inactiviteit dwingen. Mm-hmm. Ja, en zolang die situatie bestaat, heeft Iran wel de upper hand ten opzichte van de VS.
2: Ja, en als we nog even kijken naar de woorden van Iran. Hè, zij zeggen de vijand is de oorlog begonnen, dat zegt Iran. Ze zeggen ook, we hebben ons defensief opgesteld en nu kunnen we offensief worden. Hoe luister jij naar die woorden?
5: Ja, het geeft in ieder geval wel aan dat ze zelfvertrouwen willen uitstralen. Het is altijd de vraag waar dat precies op gebaseerd is. Maar ik denk wel dat je kunt zien dat Iran veel tengerder, veel meer resilient taaier is dan de Amerikanen hadden verwacht toen ze deze operatie begonnen. Mm-hmm. En Iran heeft blijkbaar van de afgelopen jaren gebruik gemaakt om toch een arsenaal aan wapens en technologie te ontwikkelen waar de Amerikanen nog niet de deksel op de pot kunnen krijgen.
2: Dus kun je dan stellen dat ze sterker zijn dan
5: heel zelfverzekerd.
2: Ja, kun je dan stellen dat zij sterker zijn dan de VS?
5: Ik weet niet of ze sterker zijn, maar het is altijd de vraag hoe je dat meet.
2: Tuurlijk, ja.
5: Toen Amerika in Vietnam actief was, hadden ze het land ook al met nucleaire wapens kunnen platleggen. Alleen dat zou zo disproportioneel zijn geweest dat ze daar niet voor hebben gekozen en daardoor zichzelf ook beperkingen hebben gegeven in de oorlogvoering tegen Noord-Vietnam. En hetzelfde zie je een beetje op dit ogenblik in Iran. Amerika heeft een overweldigend nucleair arsenaal, maar als ze ervoor kiezen dat niet in te zetten, en gelukkig, zeg ik er maar bij, doen ze dat niet. Ja, dan betekent dat je met een andere groep middelen van Iran wilt winnen. En daar leg je zelf beperkingen op. Maar het is wel een keus die Amerika maakt, omdat ze het land er wel onder zouden kunnen krijgen met buitenproportioneel geweld.
2: Ja, en als we dan even kijken naar de positie van de VS en Trump. Ze dreigen inmiddels ook een bondgenoot Oman te bombarderen. Hoe zit dat?
5: Ja, Oman heeft zelf onderhandelingen ook met Iran geopend over de toegang tot de straat van Hormuz en de Golf van Oman. En Trump is daar verontwaardigd over, omdat hij regie wil hebben en hij degene is die de afspraken wil maken met Iran en dat niet een ander wil delegeren. Mm-hmm. En dat is dan geëscaleerd tot de uitspraken die Trump nu heeft gedaan.
2: Ja, en wat vind jij daarvan? Klinkt dat verstandig? Strategisch? Diplomatiek?
5: Nou ja, kijk, uiteindelijk kan ik me wel voorstellen in zo'n complexe situatie dat je toch één iemand aan het roer wil hebben om deze totale situatie tot een einde te brengen. Dat is in het verleden met andere conflicten ook niet ongebruikelijk geweest, dat andere landen zich toch voegen naar het leidende land. Tegelijkertijd is Oman wel al lang een bondgenoot van de VS. Dus om op deze manier ook in het openbaar te communiceren,
2: met je bondgenoot,
5: zou ook helpen de band tussen beide landen te versterken. Dus ik begrijp waar Trump vandaan komt. En tegelijkertijd is de toon misschien wel nogal hard ten opzichte van de relatie die Trump met, of de VS met de Oman hebben.
2: Ja. En wat zijn de opties van Trump, van de VS?
5: Nou, hij heeft de ruwweg drie. Hij kan het militaire geweld weer opschroeven. Amerika houdt zich nu redelijk in, maar kunnen weer, net als aan het begin van de strijd, op alle mogelijke manieren Iran bombarderen en bestoken met raketten. Het tweede wat hij kan doen is de economische sancties die hij nu heeft ingesteld. Met name ook weer het blokkeren van de Golf, zodat de handel met Iran eigenlijk via de scheepvaart totaal stil komen te vallen. Dat volhouden en kijken of hij de rand naar de rand van de afgrond kan brengen, economisch gezien. En het derde is wat Amerikanen zeggen, declare victory and leave. Dus een reden verzinnen om aan te geven, het conflict is ten einde, ik vertrek.
2: Wat betekent dat? Even vertaling, ondertiteling van die uitspraak.
5: Declare victory and leave is eigenlijk dat je zegt, ik heb een aanleiding om nu toch de overwinning te claimen. En dat kan een toezegging zijn. Hij had dat ook bij wijze van spreken 60 dagen geleden met dat staakt het vuren kunnen doen. En ik vaar weg en ik verklaar dat ik eigenlijk de strijd heb gewonnen.
2: Maar zonder dat daadwerkelijk zo is eigenlijk.
5: Ja, maar dat is een keuze die Trump duidelijk niet maakt. Omdat hij nog steeds heeft gezegd, hoofddoel is en blijft dat Iran geen nucleaire capaciteit en vaardigheden heeft. Ja. En dat er geen nucleaire wapens zullen komen. Nooit. Dat stadium zit Trump nog niet. Dus hij kan ook met goed fatsoen niet weg. En het ziet eruit dat hij de economische sancties voortzet. Omdat je wel een strijd ziet in Iran tussen aan de ene kant de hele militaire tak en de geestelijke tak van het regime. En aan de andere kant de burgerregering die je ook nog hebt. Die hebben te maken met een bevolking die, waar het gaat om welvaart en levensomstandigheden op de rand van de afgrond balanceert. En ook weer in protest zou kunnen komen. De militairen willen hard spelen en de tijd gebruiken die Amerika ze geeft om zoveel mogelijk druk te zetten. Ja, dat gaat niet samen. Dus met die economische sancties hoopt Trump toch druk op het regime te zetten dat ze weer aan de onderhandelingstafel komen. Maar het is een kwestie van tijd, hoe lang dat gaat duren. En Iran laat tot nu toe zien dat ze geen haast hebben.
2: Ja, en dan is er ook nog, wordt natuurlijk ook nog gesproken over een nucleaire escalatie. Hoe reëel is dat?
5: Ja, ik denk dat op zichzelf dat niet heel reëel is, omdat je dan echt een grens oversteekt die geen enkel land heeft genomen. Mm-hmm. Kernwapens zijn eigenlijk alleen ingezet in oorlogssituaties door de Verenigde Staten in 1945 om Japan op de knieën te dwingen. Daarna hebben ook landen als Rusland, China, Israël, de VS dat nooit gedaan. En je zet dan wel weer een nieuw president, dus die barrière is hoog. Tegelijkertijd heeft Trump wel in de huidige situatie een groep adviseurs en ministers om zich heen die niet zijn uitgekozen omdat ze Trump van tegenspraak voorzien. Dus die rood, die vangrails die in de eerste periode bestonden uit professionals die Trump nog wel durfde tegen te spreken, die zijn nu grotendeels weg. En dat betekent wel dat de barrière voor Trump om in dat denkpatroon te komen een stuk lager is. Maar het is echt een grote stap. En voordat hij dat doet, zal er toch nog wel tijd overheen gaan. Ja. Dus ik vermoed dat niets nog zal gebeuren. En dat hoop ik ook.
2: Ja. En vanochtend kwam er naar buiten dat de VS een vragenlijst aan alle NAVO-bondgenoten heeft rondgestuurd om te peilen hoe zij tegenover de oorlog in Iran staan. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat Amerika een antwoord kan verwachten. Waarom doet Amerika dit überhaupt, Koen?
5: Ja, Amerika is heel kritisch ten opzichte van de Europese bondgenoten in de NAVO. Vinden dat de landen niet genoeg doen. Dat ze te veel bezig zijn met het ontwikkelen van een eigen wapenindustrie. Dat ze geen bereidheid hebben om eigenlijk behalve hun eigen land te verdedigen ook voor Amerika in de bres te springen. Dus ik denk dat Trump misschien toch hom of kuit wil. En dat landen zich uitspreken politiek gezien voor steun voor wat Amerika op dit ogenblik doet. En dat hij daar dan ook die bondgenoten op kan aanspreken. Maar als je het steunt, dan moet je dat ook laten zien. Ik heb niks aan alleen een verklaring. En dat het landen onder druk zet. En de landen die kritisch zijn, bijvoorbeeld Spanje, dat zich tot een hele passieve speler in dit hele conflict heeft laten zien en politiek gezien afstand heeft genomen van Trump. Ja, die zal dan toch dat ook moeten opschrijven, wat echt wel weer een kwalificatie is van wat landen misschien als mening hebben. Dus het is een drukmiddel. Ja. Waar Trump misschien later ook nog argumenten aan ontleent. Ja. Om inzet te vragen. En dan, of om nog kritischer ten opzichte van de NAVO te staan.
2: En nog kritischer ten opzichte van de NAVO, oké. Okay. Maar jij bent natuurlijk ook senator, hè, namens de VVD. Kortom, zit in de Eerste Kamer. Moet Nederland de VS steunen in deze oorlog tegen Iran?
5: Nou ja, dat is in eerste instantie het kabinet. De Eerste Kamer beoordeelt vooral wetgeving die bij ons voor ligt. Dus het is niet echt voor de hand liggend om daar vanuit de Eerste Kamer op te reageren. Maar ik denk wel in algemene zin dat het voor een bondgenootschap goed is als je elkaar steunt en er voor elkaar bent. Hoe dat dan precies wordt ingevuld, dat is dan aan een regering om dat praktisch vorm te geven.
2: Maar wat jou betreft,
5: heb je er ook niets voor niets.
2: Ja, dus wat jou betreft moeten wij als Nederland de VS steunen in deze oorlog tegen Iran?
5: Ik denk dat je op zichzelf niet allerlei blokkades moet opwerpen. Of die steun bestaat uit het beschikbaar stellen van je luchtruim of andere maatregelen kan zijn. Dat is echt aan de regering om te beoordelen.
2: Oké, ik noteer een ja.
5: Nou, dat is iets sterk? Ongenuanceerd, okay. Omdat ik het precies heb gezegd zoals ik het zojuist heb gezegd.
2: Ik probeer het nog. Hartelijk dank, Koen Petersen, Eerste Kamerlid namens de VVD.
28: Bureau Buitenland.
6: Nadia Moussaïd.
2: De oorlog tussen Iran en de VS, daar gaan we nog over doorpraten. Want het kan ook desastreuze gevolgen hebben voor Jemen, zo waarschuwde de VN.
7: We are alarmed at the rising toll of escalating hostilities in Yemen. At least 17 civilian casualties from Ansar Allah attacks have been reported in government-controlled areas since 6 August.
2: Ja, na een fragiel bestand dat een einde moest brengen aan een verwoestende burgeroorlog staat alles weer op losse schroeven in Jemen. Kan dit opnieuw ontaarden in een burgeroorlog? Bij mij aangeschoven antropoloog en Jemenkenner Marina de Recht. Welkom.
8: Dank je.
2: Er wordt dus gesproken over nieuwe aanvallen die nu plaatsvinden. Wat zijn dat voor aanvallen?
8: Nou, het meest recente is dat de Houthis Mogha hebben aangevallen. Dat is een havenstad aan de Rode Zee. En daar hebben ze dat is heel verwoestend geweest. De hele infrastructuur ligt daar plat. Het is niet de grootste havenstad. Hodeida, dat ligt nog wat noordelijker. Dat is de grootste havenstad. Ook dat is in Houthi-handen. Mogha ligt dichter bij Bab el-Mandeb. Dat is de zeestraat, zeg maar, die toegang tot de Rode Zee geeft. En die eigenlijk de Houthis graag in handen zouden willen hebben. Dus dit is heel recent gebeurd, maar zoals dat bericht wat we net hoorden, zijn er ook de afgelopen week, volgens mij, ook veel slachtoffers bij onder de Houthis gevallen. Omdat het regeringsleger, mm-hmm, van zeg maar de internationaal erkende regering van Jemen, mm-hmm, op verschillende fronten ook tegen de Houthis weer aan het vechten is.
2: Ja, en dat is eigenlijk nieuw, hè?
8: Ja, en wat belangrijk is het internationale regeringsleger. Of het internationale
2: erkende De internationaal erkende regering en het leger daarvan?
8: Ja, die worden door Saoedi-Arabië gesteund.
2: Exact. En in de vorige burgeroorlog was er sprake van een enorme humanitaire crisis. Hoe is het leven nu voor de bevolking in Jemen?
8: Ja, die crisis is nooit opgelost. Want er is een bestand geweest dus tussen Saoedi-Arabië en de Houthis. Dat was in 2022. Daar heeft de bevolking niet veel meer van gemerkt dan dat er niet gevochten werd en dat er geen bommen, drones, et cetera, vielen. Maar de humanitaire situatie is nog steeds verschrikkelijk. Dus er is een enorme inflatie, grote werkloosheid. 50% van de gezondheidsinfrastructuur is vernield. Dus ja, mensen, de mensen die ik spreek, nou, er is volgens mij een derde van de bevolking leeft zeg maar op de rand van de hongersdood. Dus er is een hongersnood, er is een enorme armoede. Mensen, ja.
2: De economie gaat slecht. En dat bestand, zeg je ook net, dat is sinds 2022. Waarom laait dat geweld nu überhaupt op?
8: Dat komt doordat er een maand geleden een vliegtuig vanuit Iran met Houthis zou landen op het vliegveld van Sanaa, de hoofdstad van Jemen. En dat is eigenlijk door het regeringsleger met hulp van Saoedi-Arabië belet te landen. Er is dus eigenlijk een aanval geweest op het vliegveld. En zij moesten uitwijken naar Hodeida, wat in handen van de Houthis is. Waarom? Dat zagen de Houthis als een schending van het bestand. Ze zeiden, hallo, waarom schieten jullie dit?
2: Werd gebombardeerd, hè?
8: Dus werd gebombardeerd, precies. Ja.
2: En dat is eigenlijk het begin van het opleiden geweld.
8: Toen hebben de Houthis gezegd van, wij gaan Saoedische schepen in de Rode Zee beletten door Bab el-Mandeb of te varen. Dus er zijn toen al verschillende raketten afgevuurd. Er zijn ook slachtoffers bij gevallen op schepen. En eigenlijk is het nu aan het escaleren. En nu zie je dat Saoedi-Arabië en het internationale regeringsleger ook weer gevechts
2: paraatheid?
8: Ja, er gevochten wordt aan de verschillende fronten in Jemen. Want er zijn ongeveer 3 fronten. Dat is Marib in het oosten, in het zuiden bij Taiz. Nou, en dan hier Mogha aan de Rode Zeekust.
2: Ja. En wat willen de, laten we even aan die kant beginnen, wat willen de Houthis eigenlijk?
8: De Houthis die willen een zo groot mogelijk gedeelte van Jemen in handen hebben. Ze hebben eigenlijk al een heel groot deel in handen. En daarom waren ze ook nooit zo happig op onderhandelingen. Ze wilden alleen onderhandelen als zij hun het gebied kunnen behouden waar ze nu zitten. Ze worden gesteund door Iran. Iran heeft er baat bij dat de Houthis Bab el-Mandeb kunnen blokkeren.
2: Waarom?
8: Want dan zijn zowel de straat van Hormuz als Bab el-Mandeb heel erg belangrijke zeestraten in hun handen. Je moet het geopolitiek zien als Iran, Houthis, Rusland, China.
2: Aan de ene kant.
8: Aan de ene kant. En aan de andere kant hebben we dan Amerika, wat meer aan de kant van Saoedi-Arabië staat, Israël, wat ook nog een rol erin speelt. Dus de Houthis,
2: die willen behouden wat ze hebben en misschien wel wat meer veroveren. Het gaat en het heeft absoluut een geopolitieke component. En hoe afhankelijk zijn de Houthis van Iran? Kunnen ze ook zonder? Of?
8: Nou, die afhankelijkheid is over de afgelopen 10 jaar heel erg gegroeid. Ze hebben heel veel militaire steun gekregen, technische steun. Er was ook niet een gerucht, maar in dat vliegtuig wat zou landen zaten ook Iraniërs.
2: Want zij waren naar de begrafenis
8: geweest. Ze waren van de begrafenis van Ali Khamenei geweest, precies. Ja. De Houthis kunnen heel veel zonder de steun van Iran, die ze in de afgelopen jaren hebben ontvangen. Maar ik zou niet denken dat ze totaal onafhankelijk van Iran de macht in Jemen in handen kunnen blijven houden.
2: Want hoe sterk zijn zij dan?
8: Ze zijn heel sterk. Het is een minderheid in de eerste plaats. Het is een numerieke minderheid in Jemen. Jemen heeft een bevolking van ongeveer 40 miljoen. Je kan niet echt zeggen zoveel Houthis zijn er. Houthi is trouwens een familienaam. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich daarachter hebben geschaard. Vaak van Sjiïtische afkomst. Want er zit ook een religieus component. Ik denk, de Houthis zelf worden soms geschat op maar 50.000. Dus een hele kleine groep. Maar zij hebben in het gedeelte van Jemen, waar ze de macht in handen hebben, heel veel controlemechanismen, bijvoorbeeld op scholing, in de ministeries. Ze hebben eigenlijk een alternatieve overheid opgericht.
2: Ja. En aan de andere kant dan, het internationaal erkende de regering, die dus door Saudi-Arabië ook gesteund worden. Hoe sterk zijn zij?
8: Zij zijn ook sterk. Zij kunnen zeker met de steun van Saudi-Arabië heel veel doen. Zij zouden militair op kunnen treden tegen de Houthis. Dat zeggen veel van mijn Jemenitische kennissen. Mm-hmm. In de diaspora vooral. Maar zij missen ook het groene licht om door te pakken.
2: Wat bedoelen ze?
8: Eigenlijk dan zeggen zij, maar ik verwoord hun woorden. Als de internationale gemeenschap, Amerika, andere westerse landen, Saoedi-Arabië, zouden willen doorpakken, zoals eigenlijk in Iran gepoogd is in februari, dan zouden de Houthis er best militair verwijderd kunnen worden.
2: Ja, dat is wat de mensen in de diaspora zeggen die jij spreekt.
8: Ja.
2: En hoe realistisch klinkt dat in jouw oren?
8: Ik denk sowieso, ook de mensen die ik spreek zijn zeer gedesillusioneerd en zeggen dat de wil is er niet. En ook bij Saoedi-Arabië niet, maar ook bij andere landen. De wil is er niet om militair, zeg maar, offensief op te treden. En dus die frontlinie zo sterk te maken. Maar je ziet dus nu wel, wat ik aan het begin van het gesprek zei, er zijn wel veel meer oorlogshandelingen te zien momenteel.
2: Ja, je ziet die escalatie.
8: Ja, je ziet een escalatie. Ja.
2: En waar wordt dan waar wordt voor gevreesd als dat toeneemt, die escalaties?
8: Nou, ik vrees natuurlijk voor een oplaaiende oorlog die alle gevolgen zal hebben voor de bevolking die het al heel erg zwak en moeilijk heeft. Heel weinig weerbaar meer is. Het zal ook gevolgen hebben voor de wereldeconomie en voor de, omdat bijvoorbeeld Bepel Mandeb er weer allerlei onrust komt in de Rode Zee en schepen moeten om gaan varen, wat ze al 2 jaar terug zijn gaan doen, toen de Houthis ook al raketten afvuurden op schepen vanwege de steun aan Palestijnen. Totale onrust in de regio. Kijk, ik denk Saoedi-Arabië zit echt niet te wachten op een oorlog. Maar zij willen ook geen Houthis aan hun, zeg maar, in hun, wat wel eens wordt genoemd, achtertuin. Mm-hmm. Dus,
2: maar dan zouden zij er toch ook baat bij hebben dat dit stopt?
8: Maar daarom waren er natuurlijk 4 jaar geleden onderhandelingen over, is er een bestand geweest. En dat heeft niet geleid tot een vrede, omdat eigenlijk de Houthis grote eisen op tafel leggen. Onder andere schadevergoeding, die echt enorm is.
2: Ja, die eisen ze van Saoedi-Arabië.
8: Ja, die eisen ze van Saoedi-Arabië. Dus en toen kwam natuurlijk 7 oktober met alle gevolgen van dien. En is dat bestand, er zijn helemaal geen onderhandelingen meer geweest de afgelopen jaren.
2: En hoe kan dit dan, wie of wat kan dit zorgen dat dit deescaleert?
8: Ja, nou, idealiter zou ik natuurlijk zeggen, de internationale gemeenschap, de Verenigde Naties, de Houthis zijn eigenlijk al jarenlang onterecht, worden die, zitten die in het zadel in Jemen en zou daar eigenlijk tegen opgetreden moeten worden. Maar we weten natuurlijk ook dat de Verenigde Naties ook niet veel meer voorstelt.
2: Nee, ze waarschuwen. Dus Jemen wordt een conflict ingetrokken tussen VS en Iran. Dat is wat de VN doet.
8: Ja, en dat zijn ook maar woorden. Dus ik denk zelf, Jemen moet gewoon heel serieus, als een heel serieus probleem worden gezien. En daar moeten eindelijk eens een keer stappen worden gezet. Maar wat er op dit moment gebeurt, gaat niet die kant op.
2: Dat is het tegenovergestelde. Dank voor nu, antropoloog en Jemenkenner Marina Drecht. En zometeen, na de Ster en het NOS Journaal, hebben we Jurgen van den Berg. En hij zit daar natuurlijk met Villa VDB. En daarin aandacht voor de hoge rekeningen die persbureau ANP stuurt voor foto's op websites van hobbyisten. Nou, dat is een intrigerend verhaal. Dat direct na 2 uur. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 14:30.
6: Radio 1.
9: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
10: Hoe is het om het contact met de werkelijkheid totaal kwijt te raken? Om angstig en in de war te zijn? Want dat gebeurt als je een psychose hebt. Zo'n 150.000 Nederlanders hebben daar wel eens last van gehad. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat het is om een psychose te hebben. Wat doet het met je zelfbeeld? Blijf je altijd kwetsbaar daarna? En hoe kan je omgeving het beste hulp bieden?
9: Zaterdagmiddag om 3:00. De publieke tribune.
6: Op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
11: Al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Mahler.
16: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
13: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
17: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
26: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
30: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
30: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
31: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
30: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
31: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
9: NPO Radio 1. 2:00.
6: Jurgen van den Berg.
32: Goedemiddag allemaal. In Villa VDB deel 2 van de serie over verdwijning. De emoties lopen nogal eens op als bepaalde tradities dreigen te verdwijnen. De gast zometeen traditie-expert Ineke Stroeken. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van den Putten.
33: De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. De zware natuurbrand in de Hoge Venen in België breidt zich op dit moment niet verder uit, hebben de hulpdiensten gemeld. De brand woedt nog wel en is nog altijd niet onder controle. Het heeft al veel geregend in het gebied, maar dat heeft ook een negatief effect, zegt deze VRT-verslaggever.
0: Door de regen, de lage bewolking, kunnen bijvoorbeeld de blushelikopters en de blusvliegtuigen vandaag niet opstijgen. Dat was ook gisteren trouwens een probleem. Toen door de lage bewolking konden de blushelikopters maar heel laat op de dag beginnen vliegen. En ja, als er natuurlijk geen grote hoeveelheden water in één keer gedropt worden, is dat natuurlijk dan weer slecht nieuws voor de brandweer.
33: In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuurgebied afgebrand. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, een onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een beroerte en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. En tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden. Een insect dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. Vermoedelijk zijn minstens 30 kinderen, voornamelijk Britten, door de verkeerde donors bij vruchtbaarheidsklinieken in Cyprus verwekt. De BBC deed onderzoek naar die klinieken en bracht eerder 7 misstanden aan het licht. In alle gevallen vermoeden de ouders dat ze niet de donoren hebben gekregen die ze hadden uitgekozen. En dat was juist wat deze Britse vrouw graag wilde voor haar kind.
1: I just wanted any child of mine to have the option of being able to contact the donor when they turned 18, if they chose to. It's outrageous that this has happened.
33: Het gaat om verschillende klinieken in het Turkse deel van Cyprus. Maar de meeste misstanden komen uit 1 specifieke kliniek. Volgens de Britse omroep staat deze al jaren op een zwarte lijst als het gaat om spermabanken. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei. En nu is hij zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan hij 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahçe niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. En het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor ook wat zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden.
3: ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
4: Er is veel vertraging bij Utrecht op de A2 richting Den Bosch na een ongeluk. Tussen knoop het Oude Rijn en afrit Everdingen. 9 kilometer file met een uur oponthoud. Er is maar 1 rijstrook open. Verkeer richting Den Bosch kan vanaf knoop het Lunetten omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en knoop het Grijshoord. 10 minuten vertraging, daar is het wegdek beschadigd. 1 rijstrook is dicht. A50 van Apeldoorn naar Arnhem voor afrit Loenen, 10 minuten. En op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom tussen afrit Eerseke en Rilland een kwartier extra reistijd.
15: Ster. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
19: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
20: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat.
2: Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
10: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maak bereikbaar.
30: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
30: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
30: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
20: NPO Radio 1. Max.
6: Jurgen van den Berg.
22: Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het een dag van niks. Kijk maar eens naar buiten. Ik heb hier de gastenlijst in beide handen dit keer. Ineke Stroeken staat erop. In deel 2 van onze serie over verdwijning gaat het zo meteen over het verdwijnen van tradities. We zijn veel strenger voor onszelf dan voor anderen. En hoe komt dat toch? Dat onderzoekt Sanne van Arnhem in haar boek Jemig, wat ben ik enig? En de vraag van vandaag gaat over buitenlandse supermarkten. Want steeds meer toeristen zien die supermarkt in het buitenland als een uitje. NPO Radio 2-collega Emily de Wild is ook fan.
23: Waar ik vooral naar uitkijk als ik in het buitenland ben, is de kaasafdeling. En daarnaast met name de chipsafdeling. Omdat ze allemaal andere soorten smaken chips hebben. Bijvoorbeeld in Boedapest had je een soort van chips met salamismaak. En in Frankrijk heb je allemaal chips met smaken van bijzondere stinkkazen. En dan kan ik helemaal losgaan. Het is zelfs één keer zo erg geweest dat ik geloof ik 36 zakken chips heb meegenomen. Ook voor, om uit te delen, maar ook vooral om zelf op te eten. En ik denk dat ik er uiteindelijk misschien maar, 3 weken mee heb gedaan.
22: Ja, het verhaal van Emily de Wild. Onze vraag nu is, welke producten neemt u graag mee uit buitenlandse supermarkten? Reacties zijn welkom op het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. En we beginnen weer met een van onze huisvrienden bij de intercom beneden bij de voordeur staat, politicoloog Kiza Magendane. Kiza, goedemiddag.
24: Goedemiddag.
22: En je wilt het met ons hebben over hoe de zomervakantie bijdraagt aan ongelijkheid tussen kinderen. Leg uit.
24: Ja, misschien moeten we het wat scherper formuleren. Het versterkt bestaande ongelijkheid. Want op het eerste oog zou je denken, vakantie heerlijk, de tijd om bij te komen. Maar niet iedere kind ervaart de zomer op dezelfde manier. Het werd een pijnlijk voorbeeld. Ik weet nog uit mijn eigen leven, maar ook mijn vrouw was net gescheiden. Ze ging met mijn stiefzoon naar de dokter. En de huisarts vraagt, ja, en ben je nog lekker op vakantie gegaan? Mm-hmm. Op dat moment, ja, ontstaat er schaamte. Want mijn vrouw had amper auto besteden. En het jongetje is niet op vakantie gegaan. En dit is iets wat ik zelf mijn hele leven meemaak. Dus als wij nu straks op kantoor elkaar zien, wees daar bewust van. Dat niet iedereen, zowel volwassenen als kinderen, de zomer op dezelfde manier hebben ervaren. Ja. Dat er een grote gat ontstaat in hoe wij ons verhouden tot de wereld. En de ene groep heeft zich verder ontwikkeld en verrijkt, en de ander juist misschien stress ervaren.
22: Want het is natuurlijk in principe een onschuldige vraag. Hè? Iemand bedoelt daar natuurlijk niks verkeerds mee. En je bent misschien geïnteresseerd, maar je beseft op dat moment niet dat er inderdaad mensen zijn die misschien helemaal niet op vakantie kunnen.
24: Nee, precies. En voor wie die vakantie überhaupt niet een punt is om te vieren, of waar juist alles bij elkaar komt. Wat je ziet, om het te beginnen bij kinderen, ontstaat er een soort gat. Omdat de school is een gelijkmaker, officieel. Omdat je daar eenzelfde infrastructuur hebt. En als je niet een fijne thuisomgeving hebt, verdwijnt dat alles. Mm. Dus dan heb je te maken met wat ze samenslijt noemen. Dus voor sommige kinderen, dat is dus ook overzicht studies, zowel in de VS, maar ook in Nederland, zie je dat cognitieve ontwikkeling voor bepaalde kinderen achteruit gaan.
22: Dus in de vakantietijd loopt dat terug?
24: Precies. Bij groep 3 en 4 is dat ook belangrijk, bijvoorbeeld om juist te gaan lezen. Maar tijdens de zomervakantie, want anders ga je niet verder ontwikkelen. Maar als je niet een omgeving thuis hebt waar je ouders jou stimuleren om te lezen, dan zie je dat verschil significant terug. Ja. Hier hebben ze ook onderzoek naar gedaan. Het gaat ook om sociaal. Je ziet dat sommige kinderen meer schermtijd besteden en minder met andere mensen omgaan. En natuurlijk stress. Als je niet een familie hebt waar je ouders gesteund kunnen worden met de zorg, zie je dat heel veel stress op ouders komen te liggen. Ik weet uit mijn ervaring en om mij heen dat mensen nu zeggen van kinderen hebben het misschien leuk gehad, maar ik ben zelf nu toe aan vakantie. En dat heeft te maken met die cultuur van alleen maar doen. En het idee dat vakantie iets is waar we eindelijk kunnen gaan leven. In plaats van een moment om gewoon er te zijn en om ons heen te kijken.
22: Ja. En ik begreep, want je hebt die stiefzoon waar je het al eerder over had. Die had je naar een kinderdorp gebracht. Hè? Wat viel je daarop?
24: Ja, de kinderdorp is dus zo'n plek die eigenlijk dat gat zou kunnen vangen in de zomer. Het is een soort tussenweek, tussentijd. Ik ben de man van tussenruimte. Het is een moment om even van die vakantieperiode voorafgaand aan de schooltijd samen met andere kinderen een dorp te bouwen en gemeenschap te ontwikkelen.
22: Ja.
24: En mijn intuïtie zegt, en dit is ondersteund door wat we weten over zomerkampen, dat de kinderen die daar naartoe gaan uiteindelijk een betere start hebben, omdat ze niet uit dat gat komen, maar juist met andere kinderen kunnen omgaan, de prikkels kunnen verwerken, zich kunnen uiten, samenwerken.
22: Ja.
24: En toen ik daar kwam, zag ik ouders die echt in een natuurlijk habitat waren. Ze hadden dure kleding aan, ze zagen er gezond uit. Mijn vermoeden zegt, het gaat hier om hoogopgeleide ouders. En dat is heel pijnlijk, want de vakantie is al een grote ongelijkmaker, omdat kinderen die iets beter hebben, van alles kunnen doen. En nu juist zoiets, wat alle kinderen een tussentijd zou geven, voor mijn gevoel, wordt uiteindelijk gedomineerd door kinderen die de ouders hebben, die iets kunnen organiseren en op tijd boeken en die het belang hiervan zien. En dat is, dat raakt mij.
22: Maar goed, maar je weet niet waarom die ouders misschien die kinderen sturen, die kinderen daar misschien ook wel juist naartoe om, weet ik veel, met leeftijdsgenootjes een dorp te bouwen en gaan zoeken er misschien niet al te veel achter of zo. Je mag toch ook niet zeggen dat kinderen daar dan niet welkom zijn of zo?
24: Nee, ik denk niet dat dat de oplossing zou moeten zijn. Ik denk dat we een maatschappij hebben waarin je een niet altijd dezelfde capaciteit hebt. Dat zie je bijvoorbeeld met zoiets als de bibliotheek of musea, maar ook theaters. In principe zou iedere kind zoveel mogelijk, gemeenten maken dit mogelijk.
22: Ja.
24: Alleen, dit is een Matthäus effect. Hè? Dus Matthäus, Jezus zegt, wie meer heeft, zal meer krijgen.
22: Ja.
24: In onze maatschappij werkt het ook zo. Dus ouders die het al aanzienlijk goed hebben, die weten hoe ze bestaande diensten kunnen benutten.
22: Ja.
24: Zelfs de gratis kinderopvang, die komt uiteindelijk ouders uit die het al goed hebben financieel.
22: Ja.
24: En dat is dus een pijnlijke constatering, dat iets wat inclusief zou moeten zijn, uiteindelijk diegene benut Degene dienst die het al redelijk goed hebben.
0: Ja.
24: En dat is een pijnlijke spiegel voor ons als samenleving.
0: Ik vind wel wat je zei, van dit is nu zo'n periode dat mensen inderdaad terugkomen van vakantie. De scholen beginnen weer in delen van, of zijn alweer begonnen in delen van het land. De anderen komen nog. Maar dat we dus uit moeten kijken met die vraag van, ja, hoe was je vakantie? Want je weet niet precies of iemand wel echt op vakantie is geweest. Hartelijk dank voor deze inzichten in ieder geval. Politicoloog en huisvriend van Villa VDB, Kiza Magendana was dat.

0: Van de Man was dat.
1: Jurgen van den Berg.
2: Tot 4 uur. Villa VBB.
0: En deel 2 van onze serie over verdwijning. En daarin staat het verdwijnen van traditie centraal vanmiddag. Welkom Ineke Stroeken. Traditie-expert hebben we u genoemd. Ja. U was meer dan 30 jaar directeur van het Centrum voor Volkscultuur en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed.
3: Klopt.
0: Dus u hebt recht van spreken als het over tradities gaat. Waarom zijn die zo belangrijk voor mensen?
3: Nou, tradities zijn eigenlijk ook de wortel waarmee je geaard bent in de samenleving. Heeft ook alles te maken met identiteit. Kijk, als je geen tradities hebt, dat kan bijna niet hoor, maar dan moet je over alles nadenken. Maar tradities verbinden ook, hè? Kunnen ook afstoten natuurlijk, hè? Want tradities schuren ook. Maar het maakt dat je gewoon je ergens bij voelt, dat je geborgen voelt, maar ook dat je een bepaalde zekerheid hebt dat je de dingen die je doet, dat je die goed doet.
0: Dus als daaraan gemorreld wordt of er ontstaat een discussie over dat misschien anders moet of moet verdwijnen, dan voelen mensen dat er een deel van hun zekerheid wegvalt.
3: Ja, iets van hunzelf wordt dan afgepakt. Hè? Kijk, tradities veranderen altijd. Hè? Want tradities die geef je door van generatie op generatie. En als ik een traditie aan jou doorgeef, hè, dan maak je dat altijd eigen van jezelf. Hè? Traditie is ook altijd iets van vandaag. Heeft een wortel in het verleden, maar ook in de toekomst. Dus als jij zegt van een traditie moet blijven zoals die is, dan verdwijnt die. Ja. Dus tradities verdwijnen, maar veranderen ook voortdurend. Ja. Alleen als er van buitenaf gezegd wordt van je mag een traditie niet meer zo doen, of je moet een traditie afscheid van nemen, ja, dan gaan we met z'n allen worden we boos. Hè? Ja,
0: het beste recente voorbeeld is denk ik het Sinterklaasfeest. Hè? Wat dan een paar jaar geleden
3: Zwarte Piet, hè?
0: Zwarte Piet moest worden aangepast.
3: Ja.
0: En dan schieten mensen totaal in de stress.
3: Ik zat daar toen ook middenin. Hè. Ik was toen ook beveiligd even een tijdje.
0: Omdat u dingen daarover had gezegd?
3: Ik heb aan twee kanten gezegd. Hè, tradities moeten veranderen. Hè. Maar als je een traditie een stolp overheen zet, dan verdwijnt het. Hè. En bovendien was Piet al heel erg aan het veranderen. Er waren al Pietinnen, noem maar op. Ja. Hè. En er was al geen roem meer. En aan de andere kant zei ik ook van ja, maar de mensen die Zwarte Piet spelen, die doen het niet uit discriminatorische overwegingen. Ja. Daar hadden we ook onderzoek naar gedaan. Maar ja, wat je ook voor verhaal vertelde, er werd gewoon aan beide kanten niet naar geluisterd. En het ging ook heel erg hard. Hè? Maar en hetzelfde is nu eigenlijk met vuurwerk. Ja. Minder hard als toen. Maar toch, vuurwerk doet mensen ook heel veel pijn.
0: Want daar is nu ook een verbod op. Dus dat hebben we ook al wel gezien trouwens. Dat mensen daar natuurlijk niet mee eens zijn. En u zei dat net al, van er zijn natuurlijk heel veel tradities die al lang veranderd zijn of verdwenen zijn. Laten we er eens een paar voorbij lopen. Ganstrekken deden we vroeger, kennelijk.
3: Men dacht vroeger heel anders over dieren. Hè? De hondenkarren, paling trekken, ganstrekken. Ja, kat knuppelen natuurlijk.
0: Maar wat gebeurde er bij paling trekken?

0: Kijken, wat moet je, wat...
1: Nou, dan hing een paling over de gracht heen. Hè? En dan hing die en dan moest je er onderdoor, of met een bootje, of met een of gewoon lopend, heel hard lopen. En dan moest je de kop eraf trekken.
0: Oh, ja.
1: Dat was met het gans idem dito. En met een kat knuppelen zat een... Dat was een heel populair kermisspel.
0: Ja.
1: Er zat een kat, een levende kat, in een ton. En dan gooiden ze daar van alles naartoe, totdat die, ja, die ton brak. En die kat er zo schreeuwend uitkwam.
0: Oh, ja.
1: En ja... Wij vinden dat niet leuk meer.
0: Welke periode praten we dan, dat men dit nog deed?
1: Nou, de palingoproer in 1886... toen werd ook het palingtrekken werd verboden in Amsterdam... heeft 25 of 26 doden gekost. Hè? Want zo belangrijk vond men dat spel. Hè?
0: Ja.
1: En dus ja, eigenlijk zijn heel veel van die dingen, van, met name met dieren, zijn zo in de eerste helft van de vorige eeuw veranderd. En vooral de laatste tijd, wij zien dieren niet meer als iets, maar het zijn onze familieleden geworden.
0: Ja.
1: Hè? Kermisdieren, of circusdieren bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Nou, dolfinarium. Dus,
0: ja, precies. Ja.
1: Ja.
0: Gewoon, want dit is dan inderdaad waar levende haven bij betrokken is. Maar bijvoorbeeld luilak, dat was vroeger ook iets. Hè? Maar dat gebeurt misschien nog wel hier en daar op een paar plaatsen. Maar helemaal niet meer?
1: Jawel.
0: Oh.
1: Alleen, ja, het wordt nooit aangekondigd. Ik krijg het pas al achteraf.
0: Misschien even uitleggen voor de mensen die... Want luilak, waar speelt zich dat vooral?
1: Ja, luilak, kijk, in de winter had je heel weinig te doen. Hè? En dan ging je veel naar buiten, schaatsen, noem maar op. Hè? Maar vooral op het moment dat het voorjaar werd, moest je heel hard werken om genoeg eten in de winter te hebben. En dan waren er een aantal luilakfeesten. 1 april is er bijvoorbeeld eentje, Doutrapper eentje. Maar het echte luilak was zaterdag voor Pinksteren. En iedereen die bekend stond als dat hij langzaam op gang kwam, om 9 uur pas uit zijn bed kwam bijvoorbeeld, hè, die werd dan gestraft. En vroeger was dat, die werd op een kar gezet en vol pek gesmeerd en dan door de gemeenschap gereden.
0: Oh, okay.
1: En tegenwoordig is het veel ramen met zeep in smeren.
0: Ja, maar zeg maar, ik kom naar het noorden, daar heb je dan luilak volgens mij minder. Het is vooral, denk ik, waar speelt...
1: Nou, op het ogenblik is het nog vooral rond Haarlem en zo,
0: ja,
1: en
0: ja,
1: die kanten. Maar
0: ik dacht dat het juist ludieke dingen waren, dat mensen ook voorwerpen gingen verplaatsen of zo. En,
1: ja,
0: dat soort
1: het slepen, hè, deden ze ook. En er werden ook op een gegeven moment werden er ook markten gehouden en luilakbollen gebakken en noem maar op. Dus ook met, en dat is dan vrij onschuldig, en dat gebeurt nog steeds, met heel veel kabaal door de straat komen.
0: Hmm. Maar,
1: en dat
0: kan maar vroeger werden dus ook mensen echt op een kar gezet en met pek
1: Nee, het was een volksgericht ook.
0: Dat klinkt weer niet zo leuk natuurlijk.
1: Ja, nee, dat kunnen we nou niet meer doen. Maar ja, ik moet soms ook wel lachen als ik dan weer hoor van dat ze heel emotioneel zijn. En dan hebben ze een auto in closetpapier gepakt. Ja, dan denk ik, ja, het is ook een feest. En ik kan er toch. Het is een heel oud feest ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: En worden die tradities dan nog gemist? Ja, die hele oude van de kattenknuppel en zo vast niet meer. Daar zal niemand nu nog een vinger opsteken en denken, nou, laten we dat weer eens invoeren.
1: Nee, maar het kan ook zijn dat het ineens weer naar boven komt. Hè? Kijk, een traditie heeft altijd een functie, hè? En soms is die functie bestaat niet meer, maar krijgt het een andere functie. Bijvoorbeeld het maaseigenvlechten. Dat was eigenlijk helemaal verdwenen.
0: Wat
1: dat
0: is dat?
1: Dat is het vleggen vlechten van eigenlijk afscheidingen tussen weilanden en zo, om vee tegen te houden. Nou, dat was helemaal weg, want we hadden prikkeldraad. En toch op het ogenblik zijn er weer wereldkampioenschappen in Nederland.
0: Okay.
1: Maaseigenvlechten, wat heel veel mensen dan weer, heel veel jonge mensen dan weer heel belangrijk vonden.
0: Ja.
1: Maar vroeger was het om de vee tegen te houden. En tegenwoordig is het om vanuit biodiversiteit. Hè? Dus het kan ook een hele andere functie krijgen.
0: Ja. Maar goed, kijk, nogmaals, daar vallen geen slachtoffers bij.
1: Nee.
0: Daarom
1: wij zijn natuurlijk wel veel. Zachter geworden naar mensen en dieren. Hè? Kijk, als je vroeger de 1 april grap zag, dan ja, dat was niet leuk. Hè? En nu is het toch eigenlijk vrij soft. Hè? De HEMA die gepersonificeerde rookworsten te koop aanbiedt. En er gaan heel veel mensen gaan er naartoe om die dan te bestellen.
0: Ja, ja,
1: ja. Daar moeten we gewoon om lachen. Hè?
0: Er staat dan een stempel of zo op.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Maar goed, we hebben natuurlijk ook veel tradities van andere culturen inmiddels. En je ziet dat jongeren ook veel zeppen. Hè? Die kijken van, vinden we tweede paasdag leuk of gaan we toch naar het suikerfeest?
0: Ja, ja, ja,
1: en,
0: ja.
1: Dus...
0: En nog even in het verlengde van die hele Zwarte Piet discussie. Want daar werden mensen dan ook, hè, van de ene hoek werden andere mensen uitgemaakt voor racisme. racist bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja.
0: Maar bijvoorbeeld bij het verbieden van vuurwerk en karbiet. Want ik kan me voorstellen, kijk, ook als je dat als traditie gewend bent, van nou, hè, er komt een zwarte meneer met die Sinterklaas mee. Nou ja, ik wil niet veranderen en dan word je ineens als racist neergezet.
1: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat mensen ook wel raakt natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Al dan niet terecht.
1: Ja.
0: Maar bijvoorbeeld bij karbiet schieten en bij vuurwerk of zo, heb je dat toch veel minder, zou ik denken.
1: Nou, ja, het is veel minder heftig, ja, dat klopt. En veel minder in het openbaar ook, hè. Maar er zijn nog wel steeds heel veel mensen die zich daar heel erg aan trekken. En karbiet schieten, ja, wordt op het ogenblik nog niet verboden. Maar daar zouden we nog wel eens... Dat zijn wel heel veel mensen die dat doen, nog steeds. En het wordt ook steeds populairder natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat je geen vuurwerk mag afschieten. Maar kijk, bij Zwarte Piet was natuurlijk een enorme shock, hè. Het was ook echt van buiten. Hè? Tenminste, wij voelden dat zo van buiten. We waren natuurlijk gewoon Nederlanders met een andere culturele achtergrond. Maar en vooral dat wij racist waren. Dat wij Nederlands willen geen racist zijn. Hè? En Sinterklaas en Piet zijn natuurlijk wel oude tradities. Piet minder oud natuurlijk als Sinterklaas. Maar ja, carnaval, Sinterklaas, Sint Maarten en kermis en zo. Ja, die hebben echt wel 1000 jaar geschiedenis bijna.
0: Die Zwarte Piet traditie, op een bijzondere manier hebben ze dat aangepast in het Friese dorp Grauw. Daar wordt niet het Sinterklaasfeest gevierd, maar komt zijn broer Sint Pieter langs.
1: Ja.
0: Vroeger kwam Zwarte Piet dan nog met hem mee. Maar ze hebben hem daar van de een op de andere dag eigenlijk vervangen door een andere figuur, Aldemar geheten.
1: Ja.
0: Even luisteren naar Wendy Hogeboom Leenstra van het Grauwster Sint Pieter Comité.
2: Op 21 februari vieren we Sint-Pieter zijn verjaardag. En de zaterdag voor zijn verjaardag komt hij samen met zijn compaan Aldemar aan bij de kade in Grauw. In de week vooraf is zijn compaan Aldemar al in Grauw te vinden bij verschillende activiteiten. Aldemar werd in 2021 Sint-Pieter zijn vaste compaan, toen Zwarte Piet heel graag de wereld wilde verkennen en op reis ging. Het is een echte natuurliefhebber die woont in een stoere boomhut diep in de Oude Venen, het natuurgebied vlakbij Grauw. De Grauwste kinderen zijn helemaal gek op hem en hij leert ze elk jaar weer iets nieuws over de natuur. Sint-Pieter en Aldemar zijn in de week dat ze in Grauw zijn overal te vinden. Ze gaan langs op de scholen, kinderdagverblijven, maar brengen ook een bezoek aan het ouderencentra. Een super toegankelijk feest voor iedereen. En misschien wel extra bijzonder, het hele dorp zwaait Sint-Pieter en Aldemar ook weer uit. Dit doen we op zijn verjaardag op 21 februari.
0: Ja, zo doen ze dat in Grauw. Goeie manier, geen discussie, gewoon de hele zaak blijft
1: veranderen. Gewoon nieuw verhaal, ja. En eigenlijk is Piet nu ook al heel erg veranderd, hè. Ja, ik was heel erg...
0: In de rest van Nederland ook, bedoelt u?
1: Ook in de Nederland, ja. Iets meer, eerst meer natuurlijk in de Randstad, hè. Maar buiten zie je nog wel eens een echte Zwarte Piet. Maar hij is eigenlijk in hele korte tijd toch heel erg veranderd.
0: Ja.
1: Idem roken natuurlijk, hè. Ja. Dat was natuurlijk ook een traditie waar we best wel heel erg aan vasthingen.
0: Ja.
1: Maar ja, als nou iemand rookt op een terras, dan hebben we al zoiets van...
0: Ja. Ja.
1: Dus het kan wel heel snel veranderen.
0: Wat is een typisch Nederlandse traditie die echt al heel lang in zijn huidige vorm bestaat en misschien ook wel nooit meer zal verdwijnen?
1: Ja, ik vind zelf de oliebol, want elk jaar denk ik weer die gaat veranderen. Hè? Dus dat is een heel oud. De oliebol is heel oud. Hè? Het wordt ook altijd gemaakt van dingen die in de winter goed bleven.
0: Mm-hmm.
1: Je deelde hem ook uit aan iedereen die langskwam om nieuwjaar te wensen, maar ook om kerstmis te wensen. Dus dat had ook een functie. Nou, die functie heeft hij bijna niet meer, want ja, wie gaat er nou nog kerstmis wensen en zo'n oliebol eten? Het is een hele vette bol waar eigenlijk niks aan is. Hè? En elk jaar denk ik weer, hij gaat veranderen. En soms verandert hij dan ook even.
0: Ja, komt
1: de frikandel-oliebol bijvoorbeeld. En elke keer gaan wij toch weer aan die oliebol. En ik zelf trap er ook in, want ik denk dan nou 1 oliebol. Ja, en na die tijd heb ik er toch 4 of 5 op. Ja.
0: En alleen maar dan in die periode. Je haalt ze nooit in augustus.
1: Nou, met kermis. Hè, want het is natuurlijk. Okay. Het was echt bedoeld om veel calorieën te krijgen. En in de winter was die bedoeld om. Ja, als je echt een bodem in je maag hebt, heb je het ook minder koud. Hè?
0: Ja.
1: En je kunt hem goed uitdelen.
0: Ja.
1: Maar het is. Ja, wat is het nou eigenlijk? Hè? Ja, maar wij moeten wel allemaal die oliebol. Ja. En ga dat maar eens aan buitenlanders uitleggen.
0: Ja.
1: Mensen die uit Japan komen of zo. Ja, die denken van, wat moeten we hiermee? Ja. Hè? Nou, hetzelfde is natuurlijk ook de haring.
0: Wat zijn we toch soms ook een heerlijk volkje.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Hartelijk dank voor de uitleg. Traditie-expert Ineke Stroeken was dat. Morgen in deze serie over verdwijning moeten we uitgestorven dieren weer tot leven wekken. Zometeen de vraag van vandaag.
3: NPO Radio 1.
0: Eerste hoofdpunt uit het NOS-journaal met Jan van der Putten.
3: De blussen van de brand in de Ardennen is nog geen gelopen race. Door slecht weer konden blusvliegtuigen en helikopters vanmorgen niet opstijgen. De rook van de brand is te ruiken tot in de Duitse stad Keulen. In de buurt van de Zuid-Spaanse stad Granada was vandaag opnieuw een aardbeving. 3 mensen raakten licht gewond en er viel puin op straat. Het eeuwenoude Alhambra Fort, een toeristische trekpleister, liep geen schade op, maar is voor de zekerheid dicht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het noorden van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die zij hadden uitgekozen. En de man die verdacht wordt van bedreiging van de prinsessen Amalia en Alexia komt vandaag op vrije voeten. Het OM eiste gisteren nog TBS met dwangverpleging tegen hem. 31 augustus is de uitspraak. Volgens de rechtbank is er geen reden om hem vast te houden.
0: Hoe gaat het op de Nederlandse wegen? Erik Evengroen.
4: Er zijn een paar korte files met zo'n 5 minuten vertraging. En ook een paar opvallende. En met name de A2 valt op Utrecht richting Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Everdingen. Er is daar maar 1 rijstrook open en er staat zo'n 10 kilometer file met bijna een uur vertraging. De A50 Oss richting Arnhem. Voor knooppunt Grijshoort 8 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dan is het opvallend druk op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Vanaf het Gelderdoom een file van 4 kilometer met een kwartier op onthoud. En veel vertraging tenslotte ook op de N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Zeroskerke 2 kilometer file met bijna een half uur op onthoud.
5: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. De buitenlandse supermarkt is voor veel mensen een toeristisch uitje. De BBC heeft daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. Die had het in de zomer ook even rustig, denk ik. Lekker struinen door de brede gangpaden vol bijzondere smaken chips. Hebben we net al even gehoord van Emily de Wild. Of langs de versafdeling voor allerlei vreemde kaasjes. Of bijvoorbeeld langs de diepvriesafdeling. De vraag van vandaag. Wat neemt u graag mee uit een buitenlandse supermarkt? Villa VDB, @omroepmax.nl, het mailadres. Of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp. Arno heeft dat al gedaan. Die zegt: als ik in Duitsland ben, dan neem ik Duits roggebrood mee. En in Engeland neemt hij altijd heerlijke bacon mee naar Nederland. En Wilbert komt net terug uit Frankrijk zonder confit de canard. Confijte eend in zo'n groot blik. Oh nee, hij komt niet thuis zonder die blikken. Ja, dus hij is net thuisgekomen en heeft dus wel zijn achterbak volgeladen met eend, geconfijte eend. Ragadi Babani, goedemiddag Ragadi.
6: Goedemiddag.
0: Kookboekenschrijver, culinair journalist en voormalig huisvriendin van Villa VDB.
6: Ja.
0: Jij bent ook zo iemand die echt als een uitje ziet om in het buitenland naar zo'n supermarkt te gaan.
6: Sterker nog, ik heb daar helemaal een strategie voor. Ik ben altijd van tevoren al bezig met welke supermarkt ik wil hebben, welke delicatessenwinkeltjes en vaak ook wel een versmarkt, want dat vind ik nog wel leuker dan zo'n supermarkt vaak.
0: Ja, precies. Dus zo'n echte markt waar nog gewoon op de markt een ui kan kopen en allerlei andere mooie groenten.
6: Ja, maar dan niet per se voor de ui, maar dan voor een potje jam of pikkelilly of honing of azijn. En dan heb je echt van waar je bent. Ja. Dat vind ik het allerleukste. Maar zo'n supermarkt is ook gaaf.
0: En jij was in Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Wat heb je daar dan allemaal meegenomen?
6: Dit is heel leuk, want ik was het helemaal vergeten. Dus ik ging net eventjes voor deze uitzending ging ik nog even door mijn voorraadkastje. En die hebben daar natuurlijk een ontzettend Nederlandse eetcultuur. En daar vond ik dus beetroot met ginger sauerkraut. Dus daar heb ik nog een potje Zuid-Afrikaanse beetroot liggen. En verschillende soorten. Ook gaaf als ik in een land kom waar ze lokale spice blends hebben. Kijk, Zuid-Kaapstad heeft een best wel grote Indiase community. En daar heb je bijvoorbeeld een mother-in-law masala. Nou, ik gebruik gewoon een Surinaamse masala. Maar zij hebben dus een speciale masala voor als je schoonmoeder komt eten. Nou, dat zakje, daar gingen er 3 van. Gingen in mijn koffer direct. Daar hoefde ik niet over na te denken.
0: En wat vond je schoonmoeder ervan?
6: Niet komen. Geen idee. Ga ik nu nog wel vragen. Maar ik denk ook nog wel een van de kostbaarste kookboeken die ik nu in mijn kast heb staan. Dat is ook een souvenirtje uit Zuid-Afrika. Het zijn recepten van een district wat toen verdwenen was. En ik heb dus bijvoorbeeld het Bobotti-recept. Dat komt dus van vrouwen uit een verdwenen wijk daar. Dus dat zijn van die souvenirtjes. Dat denk ik, als ik dat dan weer maak. Ja, dan ben ik gewoon weer even daar. Heb ik ook nog een stukje geschiedenis.
0: En laten we zeggen, ik heb in mijn omgeving ook mensen die gaan dan af en toe naar Düsseldorf. Dat doe jij ook. Waarom is dat zo bijzonder?
6: Ja. Ja, ik ben dit jaar op een solotripje geweest. Ik moest even weg van hier. En ik dacht, ik wil toch een klein beetje Japan mee pikken. Maar niet naar Japan vliegen. En je hebt daar dus een ontzettend grote Japanse community. Een hele wijk. En daar, ja, op elke hoek van de straat kan je praktisch ramen eten. Maar ook heel veel supermarkten waar ze Japanse producten verkopen. Dus ik kwam ook thuis met een ontzettend mooie Japanse ramenbol. En ook een kookboek met Japanse ramen recepten. En dat was Tokio op 4 uurtjes vanaf mijn huis met de trein.
0: Dus daar hoef je niet voor naar Japan. Dat kan ook gewoon in Düsseldorf.
6: Daar hoef je niet voor naar Japan. Ja. Maar nou hebben we het wel helemaal over Japan. Maar ik ben geboren en getogen in Leeuwarden. En als ik daar dan weer ben, dan moet ik wel altijd een zak Friese dumkes mee. Dus gaat ook weer in mijn koffer mee terug.
0: Grappig. Maar kom je dan in je keukenkastjes ook wel eens iets tegen dat je denkt van, ja, hoe lang staat dit er eigenlijk al? En,
6: Ja, ik had net een potje gevonden met hele peperkorrels, lang, uit Thailand, staat erop. En ik ben echt 6 jaar terug in Thailand geweest. En dat is dus niet handig. Maar ik denk, en dat is wel een tip, als je hele spices koopt, die zijn dan weer langer houdbaar dan gemalen spices, zoals zo'n spice blend met bijvoorbeeld masala mix. Dus ik ga dit gewoon nog proberen. Ik denk dat dit gewoon nog werkt.
0: Ja. Als je nou een top 3 zou moeten maken van producten die je echt dan eens in een buitenlandse supermarkt zou moeten kopen als toerist, wat zou dat dan zijn?
6: Ja, ik zou sowieso een lokale kruiden of specerijen. Zoals ik al zei, als je bijvoorbeeld naar Marokko gaat, heb je ras el hanout. Dat is het beste van de markt. Ja. Nou, zo dat neem je dan meteen mee naar huis.
0: Dat is ook echt een kruidenmix, hè? Daar zit ik geloof wel 30 verschillende kruiden in of zo.
6: Ja, het beste van wat mevrouw of meneer op dat moment heeft. Dus dan heb je het meteen sowieso mee terug. En bijzonder zout vind ik ook altijd. Ik ben een beetje, dat is niet heel goed, maar ben wel een beetje ook een zouthoorder. Dus ik vind verschillende soorten zout vind ik ook altijd wel interessant. Gerookt zout uit Noorwegen bijvoorbeeld. Dat had ik ook nog. Dus in ieder geval dingen die je lang kan bewaren. Kruiden, specerijen. En ik zou zeker ook een voorraadkastje. Nou, iets wat je niet snel thuis zou kopen. Dus ik heb nu een potje Engels pikkelen. Een paar jaar geleden. Die staat er nog. Nou, die zuurkool uit Kaapstad dus. Maar ook dan niet, als je bijvoorbeeld in Italië bent, koop dan niet die blikken tomaten, maar echt zo'n pot tomaten die gewoon een kruideniertje om de hoek heeft ingemaakt. Dus echt een voorraadkastje om nog een keer die smaken te herleven.
0: Ja, dan ben je toch nog een beetje op vakantie thuis.
6: Ja, en ik denk ook zeker, wat ik net gedaan, de directeur zei, is een flesje of een potje met karakter. Dus wijn, honing, siroop of olie. Bijvoorbeeld in Kaapstad had je fijnbos. Dat was een heel uniek soort vegetatie. En daar waren iets van 15.000 verschillende soorten planten. En dan had je dan een honing die speciaal van die bijen kwam. Ja, dat zijn van die dingen. Ja, daar doe ik echt super zuinig mee.
0: Ik zag op je socials binnenkort naar Londen. Hè, ook weer een supermarkt en alles bekijken. Dus veel plezier daar. En bedankt voor je verhaal,
6: Dankjewel,
0: Ragedi.
6: Hoi.
0: Wat neemt u graag mee uit een buitenlandse supermarkt? Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Kunnen we u terugbellen of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app. Brooke Camp nu. Dat is een soulzangeres uit de buurt van Edinburgh in Schotland. Zij is opgegroeid met de muziek van Motown thuis. Nou, dat is te horen in haar eigen muziek, want dit is haar nieuwe liedje. Love Was Made of Stone.

0: Brooke Camber, zo heet de zangeres. Binnenkort naar Nederland. Ja, binnenkort. Ik geloof in oktober uit mijn hoofd in het voorprogramma van een andere prachtige soul favoriet. Dat is Jalen Uganda. En dan zal ze ook dit liedje doen. Love Was Made of Stone. U en ik, we zijn veel strenger voor onszelf dan voor anderen. In haar boek Jemig, wat ben ik enig, onderzoekt Sanne van Arnhem waarom we zo kritisch naar onszelf kijken en waar dat dan eigenlijk vandaan komt. Met als doel leren om wat milder naar jezelf te kijken, Sanne. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel.
0: Waarom vond je het belangrijk dat dit boek kwam?
1: Ik denk dat er een hele grote sleutel voor jezelf zorgen, maar ook voor andere mensen in je omgeving zorgen, ligt bij nou ook jezelf wat meer gunnen en goed voor jezelf zorgen. Dus eigenlijk, ja, ik vergelijk het wel eens met in een vliegtuig wordt ook vaak gezegd, als er problemen zijn, zuurstofmasker eerst bij jezelf, ja, dan zorgen voor degene naast je. Nou ja, daar komt dit idee ook vandaan.
0: Ja, ja. Maar ik bedoel, je hebt mensen die hebben heel veel zelfvertrouwen. Mensen zijn zelfverzekerd.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn mensen die zijn heel narcistisch, bijvoorbeeld. Dat, ja, schiet dan weer misschien door naar de andere kant.
1: Ja.
0: En waar zit dan dat jezelf enig vinden? Wat is dat? Waar zit dat?
1: Ja, ik zie dat zelf anders dan zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid. Want je kunt dus weinig zelfvertrouwen hebben, maar nog steeds wel denken, goh, kijk mij nou eens even, weinig zelfvertrouwen hebben. En het is oké. Ik ga daar iets aan doen of ik mag daar iets aan doen. Maar ik ben nog steeds goed als mens. Terwijl, ja, de blaaskaken van deze maatschappij krijgen toch wel heel veel ruimte. Terwijl als je jezelf enig vindt en denkt, ik ben geen blaaskaak, maar ik ben wel gewoon goed zoals ik ben. Ja, dan levert dat een hoop op.
0: Ja,
1: ja.
0: Maar want ik kijk, toen ik het zo een beetje zat lezen, dacht, ja, ik van, ja, we moeten onszelf natuurlijk ook niet allemaal problemen gaan aanpraten of zo.
1: Nee, nee.
0: Ik bedoel, als je oké bent met jezelf en, ja, nou ja, als je merkt dat mensen je om je heen je ook wel prima vinden, ja, wat is het probleem dan eigenlijk?
1: Geen probleem.
0: Oké.
1: Nee, geen probleem. Er zijn echter heel veel mensen die het hun eigen leven ontzettend zuur maken door zichzelf minder te vinden dan anderen, ja, of zich heel erg veel zorgen te maken. Ja, en dat doen ze niet om problemen te creëren, maar dat doen ze omdat er iets is gebeurd in hun leven of op een bepaalde, ja, manier zijn opgegroeid. Ja, waardoor ze constant aan zichzelf twijfelen. En dat kost zoveel energie. En dat is heel jammer. En ik denk ook vooral, nou ja, in deze tijd waar er toch wel nou ja, wat extreme gedachtegoed op de loer ligt. Mensen die zich alleen voelen of die bang zijn, ja, die kunnen soms
0: maken snel de overstap misschien, denken van, ja, nou, ga ik daar maar bij horen.
1: Precies, ja. Ja, ja, ja, ja. Dus daarom,
0: oké, maar er zit dus wel een heel diepere bedoeling achter.
1: Zeker, ook. Ja, ja, absoluut.
0: Dus ook om onszelf toch te laten inzien, van, ook al denk je van dat je niet zoveel voorstelt, nou, dat valt dus best mee.
1: Precies, ja.
0: Want het punt is natuurlijk vaak, als je dat tegen iemand zegt die dat de hele tijd maar roept. Ja, het is hetzelfde als iemand die eetstoornis heeft. Ja, ga eens een slagroomtaart eten.
1: Ga eens wat eten, ja.
0: Ja, dat helpt natuurlijk niet.
1: Dat helpt niks.
0: En dat helpt met dit misschien ook nog niet, om dat tegen mensen te zeggen die wat minder met hun zelfbeeld overeenkomen.
1: Nee, klopt. Nee, dus mijn advies is ook niet om voor de spiegel te gaan staan en zeggen, jij bent enig. Want ja, ik geloof daar niet zo heel erg in. Maar wel, het heeft eigenlijk 3 stappen. Jezelf kennen. Dus weten wat er feitelijk is gebeurd in je leven, in je opvoeding, in de cultuur waarin je opgroeit, enzovoort, enzovoort. Jezelf begrijpen. Dus ook begrijpen wat dat doet in je huidige gedrag nu, of de huidige manier van denken. Hoe je je verhoudt naar anderen, maar ook naar jezelf. En de derde stap is dan goed voor jezelf kunnen zorgen. En veel mensen vergeten die eerste 2 stappen. En die denken, ik zit niet lekker in mijn vel, of ik voel me alleen, of ik ben onzeker. Ik ga goed voor mezelf zorgen. Nou, Google even, goed voor jezelf zorgen. Nou, wat moet je dan weer voor apparaat kopen? Of strak trekken? Of ja, weet ik veel. Dus dat is een soort shortcut die vaak genomen wordt, die helemaal geen effect heeft.
0: En jezelf begrijpen.
1: Ja.
0: Want kijk, voordat iedereen straks allemaal naar de psycholoog loopt, dat hoeft ook niet per se. Nee, je kan dat zelf ook doen.
1: Ja, het is druk bij de psycholoog.
0: Ja, daarom. Ja.
1: Ja. Ja, je kan dat zeker zelf doen. Ja.
0: Hoe?
1: Ja.
0: Hoe?
1: Nou ja, ik heb allerlei opdrachten achterin het boek staan. Maar 1 is bijvoorbeeld jezelf interviewen. Dus dan zijn er 10 vragen. En dan ga je maar eens even het antwoord daarop opschrijven. Maar ook het bedenken van een superheldennaam en een origin story. Ja, je hebt bij superhelden vaak, hoe komt het nou dat ze ineens, ja, een duistere kant hebben en een goede kant? En, nou ja, dat van jezelf bedenken. Het zijn allerlei, ja, een beetje grappige en tevens serieuze opdrachten om jezelf beter te leren kennen.
0: Welke superheld heb jij gekozen?
1: Ja, ik zeg altijd dat ik een kruising ben tussen Lady Gaga en de dansende banaan van Hives. Ik weet niet of iedereen daarmee bekend is, maar dat was een gifje wat daar erg vaak te zien was. Iemand met heel veel energie en tegelijk ook een beetje all over the place, om het maar zo te zeggen. En een beetje anders dan andere mensen.
0: Ja. En dat is dus niet erg.
1: Dat is niet erg.
0: Want dat is ook zo. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik ben wel all over the place en nogal aanwezig. En die zitten daar dan weer mee.
1: Ja, dus daarom is het ook, en dat is ook een van de opdrachten. Zoek je roedel, noem ik dat. Dus je gaat op zoek naar mensen die hetzelfde zijn als jij. Want wat mensen het allerengst en het allernaarst vinden is alleen zijn. Of achtergelaten worden of in de steek gelaten worden. En dan kunnen ze dus soms ook gekke beslissingen nemen, waar we het net even over hadden.
0: Ja.
1: Maar op het moment dat je op zoek gaat naar overeenkomsten en ook ziet, ik ben eigenlijk helemaal niet zo raar. Dan levert dat een hele hoop op. En dan kan je ook aardiger zijn naar jezelf. Ik maak bijvoorbeeld op Instagram heb ik best wel wat mensen die mij volgen. En ik maak dan een beetje klokhuisachtige video's over bijvoorbeeld de troep in mijn huis. Of het feit dat ik een hele stapel boeken heb die nog niet gelezen zijn.
0: Ja.
1: En ik krijg dagelijks berichten van mensen van, oh, ik voel me echt een beetje een normaler mens door jou. Dank je wel dat jij niet die hele gepolijste kant laat zien, maar juist iets waar we ons allemaal onnodig voor schamen. Want het is toch zonde van onze energie om dat te doen.
0: Maar je kunt je ook afvragen, waarom zijn we zo ver gekomen? Want dat vroeg ik me namelijk ook nog even af. Jij legt het heel erg bij onszelf neer en ook bij jouzelf dus. Mm-hmm. Hè? Maar tegelijkertijd hebben we ook te maken met de boze buitenwereld, hè, waar iedereen maar wat van elkaar vindt en men zit over elkaar te oordelen of erger zit te schelden om vaak niks of nog veel erger bedreigen om de meest idiote dingen.
1: Ja.
0: Ik bedoel, daar zouden we ook wel eens een keer een schepje minder kunnen doen, misschien met z'n allen.
1: Zeker, ja.
0: En dan maakt het voor mensen die dan die een beetje afwijken misschien of maakt het ook weer wat makkelijker misschien.
1: Absoluut, ja. En het zou heel fijn zijn als we zo even een nieuwe app konden installeren bij de boze buitenwereld.
0: Ja, al die apps eraf gooien van, misschien juist.
1: Dat zou ook kunnen.
0: Behalve die van jou, want daar hebben mensen wat aan.
1: Precies, ja. Er zit inderdaad een groot gevaar en een groot bedreigend ding in de social media en in de huidige online media. Maar er zit ook wel iets waardoor juist de mensen die zich anders dan anders voelen of die zich alleen voelen of mentaal niet lekker in hun vel zitten, die elkaar daar wel kunnen vinden. Dus dat is wel een verschil. Mm. En als mensen zijn we ook wel geprogrammeerd, dat is heel logisch, vanuit overlevingsperspectief om altijd het gevaar te zien van dingen. Dus als er mensen rot reageren onder een bericht bij iemand zoals jij, dan denk je, iedereen vindt dat dus ook van mij. Want ik ben net als diegene.
0: Ja.
1: En dat is niet zo. Maar dat is wel gevaarlijk om dat te denken. En dat kan ook heel, heel bedreigend zijn.
0: Je hebt voor dit boek, 100 mensen, misschien wel iets meer interviewd. Is er een rode lijn te ontdekken?
1: Sowieso dat er een heel groot zwaartepunt ligt in wat je in je jeugd hebt meegekregen. Al zijn het de tegeltjeswijsheden die je naar je hoofd geslingerd kreeg. Maar ook hoe je als kind gehecht bent. Hè? Dus hoe je opgevoed bent door je ouders. Ben je geknuffeld, ben je niet geknuffeld, mocht je emoties hebben. Werd er streng tegen je gedaan, moest je je veel aantrekken van wat de buren van je zouden denken. Hè, dat zorgt er allemaal voor dat je jezelf wat meer ruimte gunt, of dat je juist heel erg streng bent voor jezelf. En dat je het jezelf wat moeilijker maakt.
0: Ja. Het is een interessant boek. Jemig, wat ben ik enig. Met hele mooie opdrachten erin. Dus iedereen kan ermee aan de slag.
1: Ja.
0: Dankjewel voor de uitleg. Sanne van Arnhem.
1: Dankjewel.

0: Squeeze is dat, een Up the Junction. Lekker winkelen in de buitenlandse supermarkten. Steeds meer mensen zien dat als een toeristisch uitje. Officieel onderzoek van de BBC. Dus dan is het over het algemeen wel waar. Daarom zijn we benieuwd naar deze vraag. Het antwoord op deze vraag. Welke producten neemt u daar graag mee? Villa VDB. Johanna, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vertel,
1: ja,
0: wat is...
1: Mijn naam is Jokie, hoor.
0: Oh, Jokie.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, ik koop in Duitsland altijd rabarberzaft.
0: Oh? Rabarber op sap?
1: Sap, ja. Ja, dat kan je in Nederland niet kopen. En op terrasjes en zo kan je rabarber sjorle drinken. Vind ik ook heel lekker. Dus toen ben ik op zoek gegaan in een supermarkt. En in de meeste supermarkten hebben ze het wel.
0: En dan de hele achterbak vol?
1: Nou, nee hoor. Een paar flessen. Ik ben de enige die het lekker vindt hier thuis. Dus,
0: ja.
1: Maar heel lekker.
0: Ja, bijzonder dat het in Nederland niet te koop is eigenlijk.
1: Ja, daar begrijp ik ook niks van.
0: Nee. Nou, we gaan het eens in de gaten houden als we weer eens in Duitsland zijn. Dankjewel voor je verhaal, Johanna. Bertie appt, toen wij eind vorige eeuw na 8 jaar malaria-onderzoek terugkeerden uit Cameroen, had ik 20 flessen Roger Mila shampoo in de handbagage. Roger Mila was een bekende voetballer, speelde voor AC Milan bijvoorbeeld. Toen zat ik op een binnenlandse vlucht naast Roger Mila. Nou, die vond dat wel leuk. En dan Mirjam Knebel nog even, die mailt ons. We nemen uit Engeland altijd Darjeeling thee mee, keukenkruiden en kookplaatreiniger. Die schijnt ook helemaal top te zijn daar in Engeland. Even kijken nog, Marianne die komt graag in de Zwitserse supermarkt. Gruyère neemt ze daar mee, pittige gruyère. Dat is kaas, hè. Nus Stengeli, kruidenmelanges, huismerk koffiebonen en huismerk chocola. Het zijn allemaal wat voorbeelden en ook wat mooie verhalen. Dus we zijn benieuwd naar uw verhalen op die vraag van vandaag. Welke producten neemt u graag mee uit de buitenlandse supermarkt? Laat het weten op villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer er even bij. En u kunt ook reageren via de NPO Luisterapp. Dat kan ook met een ingesproken bericht, want dan kunnen we dat ook laten horen aan de andere luisteraars.
2: NPO Radio 1.
3: Een waardig verhaal.
4: Maar goed, dat is mijn mening. En die geldt gewoon op de zender.
5: Dr. Keldrenko.
4: Dat is gewoon de wet, dus bij deze.
6: Er is ook gewoon nog heel veel Amazone over, hè? Ik denk dat we dat ook goed moeten realiseren.
4: Ja, zeg maar niet te hard. Ik hoorde een motorzagel starten. Ja.
5: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
7: Zijn we zo'n mopperaarsvolk dat ook als alle regels weg zijn, dat we nog steeds klagen over te veel regels.
5: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
4: Die vrouwen zijn gewoon te ijverig. Die moeten wat minder hard werken.
8: Ja, of de jongens harder. We willen toch meer productiviteit groeien, hoor. Kom op.
9: Avro Tros.
5: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
2: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: NPO Radio 1. 3 uur.
6: Jurgen van den Berg.
7: Persbureau ANP stuurt hoge rekeningen naar hobbyisten vanwege foto's die zij op hun websites hebben gezet. Meerdere van die hobbyisten zijn nu noodgedwongen om te stoppen met die website, terwijl de claims van het ANP soms helemaal niet terecht zijn. Hoe dat precies zit, hoort u straks in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten.
8: De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en de blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Correspondent Chris Ostendorf, de vijfde dag van de natuurbrand. Is het vuur wel onder controle te houden vanaf de grond, vraag je af?
9: Ja, dat is inderdaad de belangrijke vraag. Het blussen moet dus nu op de grond gebeuren. En dat is zwaar en heel erg lastig werk. Denk aan het uitgraven van brandgangen. Denk aan het nat houden van de vuurgrenzen. Denk ook uit het kappen van bomen uit voorzorg. Juist daar waar het vuur dreigt zich uit te breiden, worden bomen gekapt. Allemaal heel zwaar werk. Maar het goede nieuws is dat het vannacht dus en vanochtend geregend heeft in dat gebied. Wat helpt om die brand wat onder controle te krijgen. Het slechte nieuws is inderdaad dat door laaghangende bewolking die blushelikopters en de blusvliegtuigen aan de grond bleven. Maar de voorzichtige conclusie nu is dat de hulpdiensten dankzij die massale inzet van de brandweer op de grond de brand in bedwang kan houden en dat de brand zich dus nu niet verder uitbreidt.
8: Nou zijn ze 5 dagen bezig. Zou je nou kunnen zeggen, ja, is België nou wel of niet voorbereid op dit soort grote branden?
9: Dat is een goede vraag die ook de brandweercommandant uit de regio zich stelt. Die pleit ervoor dat de politiek zich nu echt moet gaan afvragen of België wel in staat is dit soort grote crisissen het hoofd te bieden. En dan gaat het in het versnipperde land als België al snel over betere samenwerking tussen verschillende regio's. En ook pleit hij voor meer capaciteit voor de brandweer. Denk dan aan blushelikopters bijvoorbeeld. Nu was België heel erg blij met de hulp uit Nederland, Zweden, Tsjechië. Maar de Belgische blusvliegtuigen die waren aan het werk in Turkije en Griekenland. En dus was het land best wel afhankelijk van hulp uit het buitenland. Ook zou er meer gedaan kunnen worden aan preventie. Allemaal vragen dus voor de politiek hier. En dat komt goed uit, want donderdag aanstaande vergadert de Federale Kamercommissie met minister Quentin van Binnenlandse Zaken over de lessen die toch wel getrokken moeten worden.
8: Ja, en misschien Europa er meer bij betrekken.
9: Ja, Europa is inderdaad ook een speler hierbij. Een woordvoerder van de Europese Commissie zei vanmiddag trouwens dat het duidelijk is dat de hele Europese Unie een wel hele zware zomer doormaakt. We hebben gigantische bosbranden gezien in Frankrijk, in Spanje. Dit weekend trouwens nog 2 doden bij een natuurbrand in Griekenland. Door de klimaatverandering, zegt de Europese Commissie, warmt Europa 2 keer zo snel op als andere continenten. En dus werkt de commissie aan wat zij noemen een integraal framework voor klimaatadaptatie. Ik struikel er bijna over, maar kan het ook in gewoon Nederlands zeggen. Er moet beleid komen waardoor Europa in de toekomst beter voorbereid is op bosbranden, op overstromingen, op hittegolven en bijbehorende risico's voor de volksgezondheid. En die plannen die komen ergens voor het einde van dit jaar.
8: Dankjewel voor de uitleg. Correspondent Chris Ostendorf. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. Een schok van 4,8 die goed te voelen was in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden en 3 mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een beroerte en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Die schildpad is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met pro.
0: We denken dat er op een gegeven moment echt wel duidelijke verschillen naar voren komen tussen met name JA21 en pro. Maar goed, dat zal moeten blijken als ook daadwerkelijk een invulling gaat geven aan hoe de cijfers nu liggen en hoe wij daar en wat onze inzet is.
10: Maar stel dat het kabinet zegt, oké, dan gaan we over rechts met JA21 en de SGP. Steunt u dan de begroting van dit minderheidskabinet?
0: Nou ja, het gaat dan vooral om het belastingplan. Dus de fiscale maatregelen die er aankomen, de maatregelen die gedekt moeten worden. Daar werk je dan naartoe. Maar of dat ook gaat gebeuren. Kijk, wij als JA21 willen lastenverlichtingen voor werkend Nederland. Wij willen dat die overheid wat kleiner wordt, dat de overheid wat minder gaat uitgeven. En of dat uiteindelijk in het vat zit, zal nog moeten blijken.
8: Zijn JA21-Kamerlid Michiel Hogeveen tegen verslaggever Eva Wiesing. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft, heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen die man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen gekocht en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Dan het weer. De hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon en 19 graden.
11: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
12: Ja, verspreid over het land staan er wat korte files. En 3 opvallende. Om te beginnen de A1, Amersfoort richting Apeldoorn. Daar is bij Kootwijk een ongeluk gebeurd waar ook een vrachtwagen bij betrokken is. De linkerrijstrook is dicht in de vertraging 20 minuten. Veel oponthoud nog altijd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Want daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Everdingen. 2 rijstroken zijn inmiddels vrij. Maar er staat wel 12 kilometer file met ruim een uur oponthoud. En de A50 tenslotte Oost richting Arnhem. Voor knooppunt Grijshoort is het wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is dicht in de vertraging een kwartier.
13: Ster. Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
14: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
5: NPO Radio 1. Max.
16: Van den Berg. Goedemiddag allemaal, ik heb hier de gastenlijst voor uur nummer 2. Jelle Boonstra van jingleweb.nl en sporthistoricus Jurriet van der Voren komen langs. Persbureau ANP stuurt hoge rekeningen naar hobbyisten vanwege foto's die zij op hun websites hebben geplaatst. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2011. Toen werden bezoekers van Pukkelpop in het Belgische Hasselt overvallen door hevig noodweer. De kandidaat een tijdje terug heet Henri Latour, komt uit Sittard En de vraag van vandaag: welke producten neemt u graag mee uit buitenlandse supermarkten? Reageer kan via mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisteren. Er wordt veel op gereageerd op die vraag. Anna van der Scheer was op vakantie in Lapland. Daar heb ik dit jaar meerdere rendiersalami-worsten meegenomen, zegt ze. En uit Denemarken frisdrank met de naam Faxekondi en zoetzure pompoen. Alfons neemt uit Oostenrijk Hullenhöfer goulashsoep mee. Hij zegt dat is niet goedkoop, maar wel goed pittig. En Hilde die neemt graag dropsaus mee uit Zweden. Lekker over het dessert, vooral ijs. En als het op is, dan vragen we altijd aan andere mensen om het mee te nemen voor ons. Dan het verhaal van Marion.
17: Goedemiddag. Ik neem altijd sauerbraten mee uit de supermarkt in Duitsland. Want daar kun je de allerlekkerste gehaktballen mee maken.
16: Sauerbraten. In landen zoals bijvoorbeeld Frankrijk kan je natuurlijk terecht in die gigantische supermarkten, de hypermarchés. En de vraag is eigenlijk, waarom hebben we die niet of nauwelijks in Nederland? Anouar El Hadji, goedemiddag.
18: Goedemiddag.
16: Onderzoeker gedragseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. U komt zelf ook wel eens in het buitenland, toch?
18: Jazeker, ik was nog zelf recent in Frankrijk. En toen ben ik ook langs een hypermarché geweest.
16: Ja, en wat koopt u dan?
18: Ja, kijk, ik ben dan zelf geïnteresseerd in verschillende olijven, olijfolie, ook de specialistische kaas, die vind ik allemaal hartstikke lekker daar.
16: Ja, en dat is toch wel een verschil met Nederland, hè? Want je hebt dan, niet alleen in de grote steden of zoiets, maar toch in alle zelfrespecterende plaatsen heb je van die gigantische supermarkten die ook een soort warenhuis zijn tegelijkertijd. Waarom is dat daar zo populair?
18: Nou, dat is heel populair omdat je hebt in landen zoals in Frankrijk heb je gewoon heel veel concurrentie en mensen zijn ook nog eens kieskeurig. Nou, als je dat combineert, dan staat er gewoon een hele brede diversiteit aan producten. Hetzelfde zie je eigenlijk ook terug in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten is er ongelooflijk veel competitie en ook heel veel aanbod, een heel breed assortiment. En dat zien we echt heel mooi terug in Frankrijk. Maar dat zie je eigenlijk niet in Nederland. En waarom je dat niet in Nederland ziet, ja, dat heeft eigenlijk een soort historische reden, maar ook gewoon puur te maken met onze geografie. Er is eigenlijk ook geen weinig ruimte in Nederland. En we hebben vanaf historisch gezien hebben we juist de supermarkten waarin wij tegen gunstige prijzen kunnen kopen, die hebben vrij centraal zitten in de steden en in de dorpen. Terwijl juist in een land als in Frankrijk zit hij juist aan de rand van een stad of een dorp.
16: Ja, dat is inderdaad waar. Zo'n enorme supermarkt in Frankrijk, dat zit vaak aan de rand. Op zo'n industrieterrein, weet je wel. Je moet er echt even voor naar buiten.
18: Je moet met de auto ook. Ja, dat zeker. Dus dat is ook nog een reden waarom dat daar is het heel normaal om een auto. Ik bedoel, in Nederland is het veel minder het geval dat als je boodschappen doet, dat je gelijk daar een wekelijkse trip van wil maken. In Nederland zie je dat men vaker naar de supermarkt gaat. En dan is het, dan kun je gewoon met de fiets. Nog een ander argument is dat in Nederland hebben wij natuurlijk de promoties. Dus we zijn heel erg gevoelig voor die promoties, wanneer we wel of niet naar de supermarkt gaan. Terwijl in Frankrijk zien we dat veel minder. En dan is het veel meer een routine van, elke zaterdag gaan wij dan naar de supermarkt en dan pakken we ook de auto en dat is onderdeel van een langere tour.
16: Maar in die hypermarchés heb je dus behalve boodschappen ook, je kan ook soms hele televisies aanschaffen of zo. Het is eigenlijk een combinatie
18: Het is in feite een warenhuis.
16: Ja,
18: het is in
16: precies,
18: feite een warenhuis eigenlijk waar je mee. En men vindt het heel prettig. En het is een concept dat heel goed werkt. Niet alleen in Frankrijk trouwens, ook in heel veel andere landen. Dus je ziet het ook terug in Spanje. En ook daarbuiten. Je ziet bijvoorbeeld zoals in Noord-Afrikaanse landen, zoals in Marokko, zie je ook zulke hypermarchés tevoorschijn komen. En die zitten zelfs vaak wat centraler in de stad. Dus er is zeker wel vraag daarnaartoe, maar dan moet er ook ruimte voor zijn. Kijk, in Nederland wordt het snel heel lastig. Past ook vaak niet in het plan.
16: Maar goed, je past ook dus. Hoewel in Nederland doen mensen dat ook wel, hoor. Die gaan natuurlijk ook naar de markt en die kopen dan eigenlijk voor de hele week al spullen. Maar ik zelf meestal als ik dan naar huis ga, dan denk ik, als ik vanavond eens eten, of je hebt nog wat staan bijvoorbeeld of zo. Maar dat je gewoon per dag eigenlijk een beetje bepaalt. Ik vind het ook leuk om elke keer naar die supermarkt te gaan en weer haaien tegen die kassajuffrouw te zeggen. Maar er zijn ook mensen die, en dat doen de Fransen dus ook. Die gaan gewoon dus op zaterdag en dan laden ze gelijk voor de hele week de auto vol.
18: Ja, die gaan flink inslaan, ja. Dus en moet ook wel, want ik bedoel, als jij zo moet manoeuvreren door zo'n hypermarkt, dan ben je wel eventjes bezig. Het rekensommetje klopt niet als je alleen maar inkomt voor één of twee artikelen. Het klopt alleen als je echt je winkelwagens helemaal vol kunt krijgen.
7: Ja, ik snap het, ja. En hoe zit het met de... Want je kunt natuurlijk in de Franse steden bijvoorbeeld, kan je natuurlijk wel terecht, maar dan kom je meer bij die to-go-zaken, zoals we die ook in Nederland wel kennen. Gewoon kleinere winkels.
18: Die hebben we in Nederland. Dat klopt, die hebben we in Nederland ook. Alleen wat je merkt in Nederland, dus de bekende AH2Go natuurlijk. Alleen op de hele drukke punten die vaak in combinatie zijn met het openbaar vervoer. En ook gericht op de toeristen. En de prijs ligt dan altijd veel hoger. Terwijl daar in Frankrijk en België zie je veel meer van deze winkeltjes in het centrum. En dat is eigenlijk ook dan de norm. Dus niet alleen bij de drukke OV-punten, maar eigenlijk verspreid door de hele stad. Waardoor je de hypermarché hebt buiten de stad. En voor degene die toch snel even iets snel willen halen, die moeten dan toch wel wat dieper in de buidel trekken.
7: En hoe zit het met de prijzen dan? Want je hoort toch ook heel veel mensen die gaan nu naar Duitsland toe om drogisterijproducten, we hoorden net ook al in de favoriete producten van mensen, ook vaak Duitsland voorbij komen, omdat het daar goedkoper is.
18: Ja, dat heeft heel veel redenen. Kijk, er is daar gewoon meer concurrentie, is veel heftiger ook. En de koopkracht ligt lager. En dat klinkt misschien heel raar, want je zou denken van dat zou niet moeten uitmaken. Maar eigenlijk vanuit economisch oogpunt, juist omdat we in Nederland een hogere betalingsbereidheid hebben, wordt daar gewoon op geanticipeerd. En ligt de prijs ook hoger. Hoewel we natuurlijk wel heel vaak als argument te horen krijgen van nee, de prijs gaat omhoog omdat onze kosten omhoog gaan. Maar eigenlijk de realiteit ligt toch wel even wat anders. En om een idee te geven hoe heftig wel niet de concurrentie is in een land als Frankrijk. Daar hebben ze zelfs een wet waarin ze verplicht een minimum bruto marge moeten maken, winstmarge moeten maken. Want anders lijden de boeren daaronder. Hè? Dus degene die echt de grondstof produceren, het inkoopproduct. Dat kennen wij natuurlijk niet hier in Nederland.
7: Nee, oké. Dus dan mag je dus bij wijze van spreken niet stunten met een prijs. Je moet in ieder geval boven een bepaald minimum blijven.
18: Exact. Exact. En Nederland is sowieso een buitenbeentje als het gaat om promotionele acties. We zijn daar nummer 1 op Europees vlak. En je merkt ook dat ons koopgedrag daarop wordt aangepast. En dat rijmt ook natuurlijk met het feit dat we die supermarkten dichtbij in de buurt hebben. Dus dan kunnen wij daarop anticiperen. Dus het is nu in de bonus, dan ga ik het even halen. Ja. Terwijl dat met een hyperse dat veel minder goed zou werken.
7: Dank voor de uitleg. Anouar El Hadji was dat, onderzoeker gedragseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. De vraag van vandaag: welke producten neemt u graag mee uit buitenlandse supermarkten? Mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp.
19: Max. Terug naar toen.
7: We gaan terug naar 18 augustus 2011.
19: Villa V.
7: Op die dag werden de bezoekers van het festival Pukkelpop in het Belgische Hasselt overvallen door hevig noodweer.
20: Het begon zo mooi. In een bijna zomerse sfeer genoten 65.000 bezoekers van het Belgische festival Pukkelpop. En opeens kwam de omslag.
21: Rond 7 uur graasde een kort maar hevig noodweer over het festivalterrein.
22: En opeens begon iedereen te lopen. Iedereen was in paniek.
23: Hagelstenen, gelijk eieren zo groot.
22: En plots was er een hele scheur in de tent en begon dat helemaal in te zakken.
20: Eens kwam de omslag.
21: Rond 7 uur graasde een kort maar hevig noodweer over het festivalterrein.
22: En opeens begon iedereen te lopen. Iedereen was in paniek.
23: Hagelstenen, gelijk eieren zo groot.
22: En plots was er een hele scheur in de tent en begon dat helemaal in te zakken.
24: Weg! Eruit! Eruit!

0: ongelooflijk natuurgeweld.
1: Ja, en een van de bezoekers daar toentertijd was Irene Kooiker uit Enschede. En die is nu hier in de villa. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
1: Hoe is het om dit terug te horen?
2: Toch nog wel heftig, ondanks dat het best wel lang geleden is.
1: 15 jaar?
2: 15 jaar, ja, zo voelt het ook. Maar als ik het zo weer terug hoor, dan komt het wel allemaal weer een beetje terug.
1: Ja, vooral dat gerazen. En,
2: ja, die wind.
1: Het klinkt heel heftig allemaal.
2: Ja, die wind was inderdaad wel heel heftig.
1: Ja.
2: En ook in het filmpje dat ze zeiden, een tent die omwaaide. Ik stond in die tent, maar ik kon daar uitkomen. Dat...
1: Ja, laten we gewoon beginnen bij het begin. Jullie dachten Pukkelpop, mooi festival,
2: ja,
1: daar gaan we naartoe.
2: Klopt.
1: Ja. Met wie was je er?
2: Ik was er met een vriendin en haar toenmalige vriend. En wij zijn met z'n drieën naar Pukkelpop gegaan. Ik woonde op dat moment een jaar in Antwerpen. Dus we dachten, hey, dat is leuk om in België naar een festival te gaan.
1: Ging je voor een speciale act ook of niet?
2: Ik wilde heel graag de Foo Fighters zien. Dat is uiteindelijk dat jaar niet gelukt. Omdat het festival werd afgeblazen. Maar later heb ik ze nog wel een keer gezien.
1: Oh, gelukkig maar.
2: Ja.
1: Ja. Nou, iedereen vol goede moed natuurlijk. Want je zou daar ook kamperen dan, hè?
2: Ja, klopt. Tentje opgezet op de camping tussen alle andere tenten en naar het festival.
1: Ja, het was ook wel een paar keer naar boven gekeken van nou, donkere lucht of zo. Of dat was allemaal niet aan de orde.
2: Overdag was dat niet aan de orde.
1: Niks aan de hand.
2: Heel mooi weer. Zonnetje, niks aan de hand. Totdat het op een gegeven moment echt heel erg donker werd.
1: En wat ja, dus dat toen dacht je van hey, er gaat wat gebeuren.
2: Ja en nee. Het ging allemaal zo snel. Dat je, we wisten helemaal niet dat er een bui aan zat te komen of dat er een grote storm aan zou komen. Dus het werd heel donker. Zo donker heb ik denk ik niet eerder gezien.
1: Je dacht, die zonsverduistering die is pas in 2026.
2: Ja, dat dacht ik inderdaad. Nee, en toen gingen we inderdaad ook schuilen in een tent. Omdat we dachten, het gaat nu al heel hard regenen.
1: Maar even nog, want je stond gewoon bij een optreden te kijken. Van wie?
2: Ja, van Skunk & Nancy.
1: Skunk & Nancy.
2: Ja.
1: Met Skin, aanwezige zangeres.
2: Ja, klopt. Wij maakten nog grappen van, oh, het wordt nu heel donker. Dit hoort bij de act. Want het paste ook wel een beetje bij de muziek.
1: En speelde zij gewoon door ook? Of?
2: Dat weet ik niet. Omdat wij die tent ingingen met de Smith Westerns.
1: Oké. Okay. Dus je was Skunk & Nancy verlaten en toen naar een andere band, de Smith Westerns.
2: Ja.
1: En wat gebeurde er toen?
2: Toen we stonden te kijken naar het optreden, stonden we midden in de tent. En tijdens het optreden viel er een wit scherm naar beneden waarop ze video's konden laten zien. Die viel bijna op de drummer. Toen dachten we wel van, wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? En op een gegeven moment kwam er ook een scheur in het tentdoek. En toen begonnen er ook mensen te gillen, in paniek te raken, naar buiten te rennen. En dat was eigenlijk pas het moment dat ik dacht van, oh, dit is echt mis.
1: Ja, en want even, dat Pukkelpop heeft ook meerdere podia dus, waar tegelijkertijd de band speelde. Dus hoeveel mensen waren er in die tent, denk je ongeveer?
2: Oeh, een paar honderd, denk ik.
1: En daar ontstond dus paniek.
2: Ja, dat was echt paniek. Iedereen wilde naar buiten en er waren volgens mij 2 of 3 uitgangen. Dus dat, je kunt niet naar buiten. Zeker niet als je midden in die tent staat zoals wij.
1: Iedereen staat op elkaar.
2: Ja, ja.
1: En wat gebeurde er toen? Want hoe heb je jezelf in veiligheid kunnen brengen?
2: Nou, ik kon zelf niet meer nadenken. Dus dat is dat vlucht- en of bevriesreactie waar ze het altijd over hebben. Ik bevries dus blijkbaar. Maar die vriend van ons die mee was, die zei, we moeten onder het podium schuilen, want die podia zijn zo stevig, daar zijn we veilig. Dus Slim. Wij zijn onder het podium gaan zitten.
1: Slim bedacht.
2: Ja, en ik ben blij dat hij kon nadenken.
1: Ja. En dat deden meer mensen ook?
2: Nee, wij waren de enige.
1: Oh, wow.
2: Ja. Ja, dus daar zaten we met z'n drieën te wachten tot het voorbij was.
1: En had je ook zicht op wat er dan verder in die tent gebeurde? Van onder dat podium?
2: Nee. Of ik kan het me niet, of ik heb het niet geregistreerd. Dat ik.
1: Je was in een soort shock.
2: Ja, dat denk ik. Ja.
1: Op een gegeven moment, wanneer werd duidelijk wat er eigenlijk aan de hand was voor jou dan?
2: Pas veel later die avond. We zagen wel enorme hagelstenen. Later hoorden we ook van mensen die enorme blauwe plekken hadden van die grote hagelstenen.
1: Hoorden we net in dat stukje ook even die jongen die dat vertelde? Ja.
2: Wij natuurlijk niet, omdat we onder dat podium zaten. Maar uiteindelijk zijn we onder dat podium vandaan gegaan. En toen zag ik ook in het midden van de tent hing bovenin een soort...

0: soort installatie die naar beneden was gevallen. En dat was precies op de plek waar wij eerder die avond stonden. Dus dan denk je ook, ja, het is maar goed dat wij daar niet zijn blijven staan.
1: Ja. Hoe lang heb je ongeveer onder dat podium gezeten?
0: Geen idee.
1: Nee.
0: Geen flauw idee.
1: En intussen hoorde je het geraas natuurlijk allemaal.
0: Ja.
1: Ja. En de paniek bij de andere bezoekers.
0: Ja, heel veel gillende mensen. Dat is wat me nog bijstaat.
1: Ja. Op een gegeven moment kom je wel weer buiten.
0: Ja.
1: Wat heb je toen gedaan?
0: Toen liepen we terug naar de tent en zagen we een enorme ravage van omgevallen tenten, omgevallen stukken boom. En mensen die allemaal maar een beetje rondliepen en niemand wist wat hij nou eigenlijk moest gaan doen. Dus we liepen maar terug naar onze eigen tent op de camping. En ja, er zat een enorme scheur in mijn tent. En gelukkig was de tent van mijn vrienden nog wel heel. Dus dan konden we daar nog slapen.
1: Want jullie hebben die nacht ook nog daar geslapen,
0: ja,
1: dus?
0: Ja, want in eerste instantie hebben ze het festival niet afgeblazen. Dan hebben ze gezegd, het gaat nog door. Ik weet niet of de reden ook was om mensen niet allemaal tegelijk in paniek weg te laten gaan.
1: Ja.
0: En de volgende dag kwam dan het bericht dat het niet meer dat het afgelast was.
1: Wanneer kwam bij jou het besef van, wow, nou, jij vertelde al iets. Je stond op de plek waar eventueel later dus iets naar beneden is geklapt. Jullie hebben tijd onder dat podium gezeten. Slim van die vriend van jullie.
0: Ja.
1: Er kwam het besef van, we hebben hier wel iets heftigs meegemaakt.
0: Ik denk pas de volgende ochtend.
1: Want ik neem aan dat de familie thuis is ook wel. Die zien het natuurlijk ook op het nieuws. Dus hoe heb je die uiteindelijk kunnen geruststellen?
0: Dat klopt. Op dat moment, ik had een berichtje naar mijn vader gestuurd. Maar die is nooit aangekomen, want er was geen communicatie mogelijk. Je probeerde wel te bellen, maar alle telefoonlijnen lagen plat. En pas veel later die avond, ik heb niet echt een tijdsbesef meer, maar veel later, na een paar uur, kreeg ik mensen te pakken die mij ook probeerden te bellen. En toen hoorden we dus inderdaad dat mijn ouders zich heel erg veel zorgen hadden gemaakt. En mijn broers ook. Van dat het op het nieuws was geweest. En wij waren eigenlijk alleen maar heel erg verbaasd. Oh, is het in Nederland op het nieuws geweest? Ja. Was het dan zo groot? Want dat, we wisten nog helemaal niet dat er mensen waren overleden. Of dat het zo ernstig was.
1: Grappig is dat. Ja, bijzonder. Je zit er dan middenin en jij hebt geen flauw benul van hoe groot het dan is.
0: Nee, dat klopt.
1: Dus de mensen buiten weten vaak dan meer dan dat je er middenin zit. Ben je ooit terug geweest nog? Want uiteindelijk was het festival afgelast. Ja. Foo Fighters niet gezien.
0: Ja, een jaar daarna ben ik terug geweest. Toen hebben ze ook nog een minuut stilte gehouden. En inderdaad toen de Foo Fighters nog een keer gezien. Die er ook nog even bij stil stonden. En dat was wel een mooie afsluiter van om daar nog een keer naartoe te gaan.
1: Ja, maar eigenlijk hebben we een belangrijke les geleerd. Hè? Stel je komt in zo'n situatie, ga onder het podium zitten.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het echt. Het is precies wat je zegt. De een die raakt helemaal in paniek en de ander blijft hartstikke cool en collected, zoals dat dan zo mooi in het Gronings heet. Maar dit is dus inderdaad de truc.
0: Ja. Ja, schuil ergens waar het veilig is.
1: Ja. Ga je nog vaak naar festivals?
0: Op het moment niet. Ik heb twee kleine kinderen. Dus dat komt er even niet van.
1: Straks moet moeder mee. Gewoon.
0: Ja, straks. Ja, straks
1: als zij weer groot zijn.
0: Ja, precies.
1: Irene, dank voor je verhaal. Irene Koijker uit Enschede was dat. Een van de bezoekers van Pukkelpop in het Belgische Hasselt. Vandaag 15 jaar geleden. Dit is muziek uit die tijd van Amy Winehouse.

0: Amy Winehouse was dat. Zometeen ronde 2 in ons spel. Tijdje terug.
1: NPO Radio 1.
0: Eerste hoofdpunten uit het NOS Journaal met Jan van der Putten.
2: Bij een ongeluk met een gedetineerdenbusje op de A2 is een gevangene gewond geraakt. Bij knooppunt Everdingen botste kort na het middaguur een aantal auto's op elkaar. De gewonde gevangene is aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. In de buurt van de Zuid-Spaanse stad Granada was vandaag opnieuw een aardbeving. 3 mensen raakten licht gewond en er viel puin op straat. Het eeuwenoude Alhambra-fort, een toeristische trekpleister, liep geen schade op, maar is voor de zekerheid wel dicht. En de transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder.
0: En dan Erik Evengroen over de problemen op de Nederlandse wegen.
3: Nou, het wordt langzaam maar zeker in ieder geval wat drukker, met inmiddels ruim 100 kilometer file. Her en daar wat korte vertragingen en een paar opvallende, zoals de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor Kootwijk is een ongeluk gebeurd waar ook een vrachtwagen bij betrokken is. De vertraging is een kwartier. Ja, dan de A2 Utrecht-Den Bosch. Daar gebeurde het ongeluk bij knooppunt Everdingen. Inmiddels zijn daar wel 2 rijstroken open. De vertraging is wel nog om ruim een uur, moet ik zeggen. Rond 3:30 moeten alle rijstroken weer vrij zijn, dus dat is elk moment. A16 Rotterdam richting Breda, daar is een ongeluk gebeurd bij Dordrecht Centrum. Vertraging 10 minuten. En tenslotte de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij knooppunt Everdingen ook 10 kilometer file met 20 minuten vertraging.
1: Tot 4 uur.
0: De tweede die aan de bak moet deze week in dit fijne spel is Henri Latour uit Sittard. Goedemiddag, Henri.
4: Goedemiddag, Jurgen.
0: Of zeg ik gewoon Henry?
4: Ja, dat is gewoon Henry, hoor.
0: Oké, nou vandaag vanwege je achternaam dacht ik Henri.
4: Klinkt wel erg ziek, anders.
0: Oké, nou goed, dan zeggen we gewoon Henry, want
4: dat is beter.
0: Ja, dat is beter, inderdaad. Sittard in het zuiden natuurlijk, dat weten we.
4: Ja. Vlak bij de Duitse grens, hè?
0: Ja, precies. Ga jij vaak de grens over om in Duitsland inkopen te doen?
4: Ja, dat is voor sommige dingen wel aantrekkelijk, hè? Voor frisdrank of drogisterijproducten en zo.
0: Ja, dat hoor ik inderdaad vaak, drogisterijproducten. We hebben die vraag van vandaag natuurlijk. Is er ook iets speciaals wat ze daar alleen hebben en wij hier niet? En dat ga je dan halen?
4: Ja, daar hebben we wel speciale deodorant, moet ik zeggen.
0: Oh, oké. Okay. Nou, hij ruikt ook nog goed op de Nederlandse radio, die Henri Latour. Ik weet niet of je gisteren geluisterd hebt, maar die Joop staat er goed in. 9 punten was de eerste score deze week. Dus daar moet je in ieder geval overheen om weekwinnaar te worden.
4: Ik ga mijn best doen.
0: We gaan gewoon beginnen met jouw geboortejaar. Dat is het vertrekpunt. Jij zegt gewoon vroeger of later, zometeen bij de fragmenten, ten opzichte van het fragment ervoor. Je hebt in totaal 3 minuten de tijd. Wat is het geboortejaar?
4: 1983.
0: Komt-ie. Hier is het eerste fragment.
5: Bill Clinton will be the new president of the United States. Al Gore will be the new vice president of the United States. We estimate, look at the map now, everything in blue belongs to Bill Clinton.
0: Is dit vroeger of later dan 1983?
4: Dit is later.
0: Ja, 1992.
6: Het is voor mijn man en mij een grote vreugde u de verloving aan te kondigen van onze zoon Willem-Alexander met Maxima Zorregieta.
0: Was dit vroeger of later dan 1992?
4: Dit is, denk ik, later.
0: Dat is goed, het was in 2001.
7: Nederlandse jongens hoeven voortaan niet meer verplicht in het leger. In Breda was vandaag het afscheid van de dienstplicht in Nederland. Hoge Pieten van de landmacht vierden een feestje met de laatste soldaten die afzwaaiden.
0: Was dit vroeger of later dan 2001?
4: Is vroeger.
0: Ja, 1996.
1: Donderdag. Nieuwe Nederlandse comedy. Het Zonnetje in Huis. Met Martine Bijl en vader en zoon Krijkamp.
8: Beetje privacy. Is dat nou te veel gevraagd?
0: Was dit vroeger of later dan 1996?
4: Dit is... Later.
0: Later is niet goed.
4: Oh jee.
0: Je was geen fan van het Zonnetje in Huis?
4: Jawel, maar ik heb het toch wel veel gezien, dus dat was misschien toch wel iets later, maar helaas.
0: Het ging over de eerste aflevering, die werd uitgezonden op 31 december 1993, dus dat was vroeger dan 1996, die dienstplicht. Met inderdaad Johnny Krijkamp junior en Martine Bijl in de hoofdrollen. Ja, dat betekent dat je blijft steken op 3, Henry.
4: Niet genoeg, hè?
0: Niet genoeg voor de weekwinst. Maar je krijgt wel van ons het Villa VDB keukenschort. Dat hebben ze dan in Duitsland weer niet.
4: Nee, precies.
0: Dus daar maak jij, doe hem een keer aan die kant op. Wie weet dat we daar ook nog wat luisteraars kunnen vandaan peuren. Je weet het nooit. Maar in Sittard draag je hem met trots, ongetwijfeld. We gaan hem opsturen. En dank voor het meespelen.
4: Dankjewel,
0: Jurgen. Yo, hoi, hoi. Wilt u ook een keer meedoen aan dit spel? We hebben voor de rest van het jaar nog heel wat vakjes openstaan. Dus dan kunnen we u inplannen. Villa VDB, @omroepmax.nl om u aan te melden. U mag ook een bericht achterlaten in de NPO Luisteren app. Dan gaan we nu een beetje cowboy muziek draaien met Ella Langley.

0: Het is grappig met dit liedje, want het was al eerder uit en nu weer. Ella Langley heet zij, de zangeres, en Choosin' Texas, dat is haar liedje. Het zal schrikken zijn voor fans van jingles en tunes. Jingleweb.nl, dat is een website van hobbyisten over jingles en radiotunes. De makers die willen er binnenkort mee stoppen. Twee dikke rekeningen van persbureau ANP spelen daarbij een belangrijke rol. Het persbureau stuurt namelijk steeds meer hobbyisten fikse claims van soms wel een paar duizend euro voor foto's die op de website staan. En dat terwijl het ANP soms niet eens het eigendomsrecht op die bewuste foto's heeft en die rekeningen dus onterecht stuurt. Ik ga erover praten met Jelle Boonstra. Die is van jingleweb.nl. Jelle, hartelijk welkom.
1: Ja, hi.
0: En met sporthistoricus Jurrit van de Voren, die met succes claims van het ANP heeft aangevochten. Jurrit, hartelijk welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Laten we even beginnen, want kijk, het verhaal van jingleweb.nl, dat is toevallig, ik kijk daar ook heel vaak op, omdat ik ben ook een beetje een hobbyist. Heel veel mensen hier in Radioland zijn dat. Maar jullie zijn gewoon een voorbeeld van, ja, hobbyisten die dit al bijna 30 jaar doen, Jelle?
1: Ja, het is liefde, werk, oud papier. Wij hebben ons bekommerd om radio- en televisievormgeving. Op een gegeven moment kregen we daardoor van omroepen en radiomedewerkers heel veel materiaal. Dus we werden ook heel een beetje de rentmeester van het spul. Beeld en geluid ging er niet mee eigenlijk. Felix Meurders, Tom Mulder, Tony Eijk, noem ze maar op.
0: Hebben we allemaal een archief aan jullie gegeven?
1: Ja, zelfs Jurre Bosman, de NPO-baas, die heeft ons zijn persoonlijk archief gegeven. Nou, daar proberen we wat mee te doen. We beschrijven dat en we hebben een soort jingle site voor wat nieuwtjes en wat achtergronden.
0: Ja, dus er gebeurt iets op dat gebied, dan staat dat er altijd op. Mooi verzameld. Maar goed, je verdient daar helemaal niks mee?
1: Nee.
0: En je probeert dat een beetje mooi vorm te geven, dus dat af en toe ook een foto op.
1: Ja, zeker. En we zijn ook heel historisch, want dat gaat natuurlijk ook vaak over zeezenders die veel jingles gebruikten uit de jaren 60 en 70. En zo af en toe dan hebben we een soort thematische pagina. En daar kwamen heel veel van die foto's terecht.
0: En toen kregen jullie van het KNMI, zeg ik, van het ANP, voor een foto van de mannen Koen en Sander, tegenwoordig actief bij Joe. Luister daar vooral niet naar, om gewoon bij de publieke omroep mensen. Kregen jullie een rekening van €409?
1: Ja, we hebben een keer aandacht besteed aan Koen en Sander en hun filelied. Daar kwamen drie hele kleine fotootjes bij te staan van die memorykaartjes. Zelfs op een groot computerscherm zijn dat nog memorykaartjes. En toen kregen wij de bot op bezoek van het ANP van, ja, dat is onze foto, dat kost je €200 plus €209 kosten.
0: Ja, en later nog voor die historische foto's van die zeezenders ook nog eens een keer €940.
1: Dus dat, en daarmee zijn we blut.
0: En maar toen kwam dat in je mailbox en wat dacht je toen?
1: Ja, ik was heel erg verbaasd, want ik had het idee dat wij het huiswerk goed hadden gedaan. Ik bedoel, wij zijn allebei journalisten, Benno, Roze en ik. Dus we weten hoe het spel werkt. In 2010 hebben wij zo'n pagina gemaakt. Dat was een jaar dat het Nationaal Archief heel veel foto's online zette. Hè, van ANEVO, Algemeen Nederlands Fotopersbureau. Dat ermee was opgehouden. Je mocht het downloaden. Naamsvermelding werd op prijs gesteld. Er waren ook heel veel ANP-foto's bij.
0: Maar dat hebben jullie ook steeds wel gedaan. Dus steeds de bron vermeld van wie die foto was, bijvoorbeeld.
1: Ja, wij hadden een heleboel foto's die niet van het Nationaal Archief waren, maar van medewerkers gekregen. Of van krantenarchieven die werden weggekruid. Hè. Die werden voor oud papier verkocht. Daar hebben wij een boel scans gemaakt. En ik heb toen wel gekeken met de ANP-beeldbank, die nog niet voor het publiek open was, maar wel voor iemand die bij een krant werkte, zoals ik. Dus ik heb echt gekeken, we hadden foto's van het Remmeiland bijvoorbeeld. Is dat ANEVO wat we hebben, want er staat geen bron bij, of is dat ANP geweest? Nou, ik heb ze stuk voor stuk heb ik ze geturfd. En degene die geen ANP-hit gaf, die hebben we uiteindelijk op de site gezet. Nou, nu zijn we 16 jaar later. Nu krijgen we daar opeens kleppen de klep met de brievenbus een enorme rekening voor.
0: Ja, en dan lijkt me het eerste wat je doet is de ANP bellen. Van, jongens, wat is hier aan de hand?
1: Nou, dat hadden we al eerder gedaan. In 2024. Toen hebben we beroepsschrift ingediend. Ik heb aan Marta Riemsma, de hoofddirecteur.
0: De baas toen, ja.
1: Heb ik een briefje gestuurd van, ja, ik wil graag bemiddeling. We willen best een reële kosten betalen, maar niet de volle pond. Daar heb ik geen antwoord op gekregen. Ze hadden niet het burgerlijke fatsoen om daar even op te reageren. Nou ja, ik heb nu een beroepsschriftje ingediend, ook nog geen antwoord. Dus ja, het is eenrichtingsverkeer. Mm. Je krijgt het en als je niet betaalt, dan komt de deurwaarder uiteindelijk een aangetekende brief bezorgen. En dan word je voor de rechter gesleept.
0: Ja. En het eind van het verhaal is dat jullie zeggen, ja, zo valt het niet meer te werken op deze manier. En want we hebben gewoon geen geld.
1: Nou ja, het probleem is...
0: En dan stop je ermee.
1: We weten het risico ook niet meer in te schatten van foto's die we zelf niet hebben gemaakt.
0: Ja.
1: En zelfs nu, hè, want ik kreeg foto's van het Remmeiland. Dat was het televisieeiland vanaf een installatie in de Noordzee.
0: Tros is daar ooit uit voortgekomen, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat was in 1964. Nou, ik kan dus nu... Ik heb hier twee foto's gekregen. Dat is ons werk, zegt ANP. Dus ik heb zelfs met die foto's erbij... met omgekeerd zoeken en met Google Lens gekeken... kan ik ze vinden? Nee. Ja. Nou, ik weet dat ze dus in het ANP-archief staan. Ik kon dus nu gaan zoeken in het ANP-archief. Ja. Dan begin je dus met Rem-eiland. Rem, hoofdletters, streepje eiland. TV-eiland, Rem, 1964. Ja, ja, ja. Allemaal geen hit. En dan op een gegeven moment Rem-eiland aan elkaar... Daar kun je dan die twee verwezen foto's nog
0: van. Ja, ja. En dan krijg je dus ook weer een rekening.
1: Ja.
0: En wat ik aan het begin ook zei, dit staat niet op zichzelf... want dat heeft de media ook gehaald. Het verhaal van die man die een site over openbaar vervoer had... en bussen, en die is tegen het ANP in geweer gekomen. En nou ja, daar hebben ze geloof ik de zaak teruggedraaid. Jurrit, jij zit te stuiter op je stoel als je dit allemaal hoort.
2: Ach, het is allemaal zo bekend dat ANP Foto... claims stuurt en daarbij maximaal de ruimte inneemt... die is ontstaan door alle onduidelijkheden... van het begin van het internettijdperk. Dat is gewoon een mistwolk die in die periode is. Er is geen juridische duidelijkheid over. ANP Foto heeft alle recht, en dat wordt ook geen seconde betwist... om de claims in te sturen voor actueel werk van fotografen.
0: Als er morgen een fotograaf van de ANP ergens naartoe gaat na een brand...
2: Ja, of vandaag mag ook, dan mag ik die niet zomaar gebruiken... en dan krijg ik terecht een claim en moet daar ook nog bovenop betalen... van dat ik dat onrechtmatig heb gebruikt. Volkomen terecht. Maar de foto's waar het nu over gaat zijn vaak historische foto's... die inderdaad zo rond 2010 zelf door ANP gratis werden aangeboden. Niet alleen met downloaden, maar je kon ze met een code inlezen op je website. Hè, embedded heet dat, net zoals je met YouTube-filmpjes kan doen. En als je die code had, dan draait hij dus op de server van het ANP... op jouw eigen website, het allemaal gratis aangeboden. Dat is op een gegeven moment ingetrokken. En zo is er een mistwolk ontstaan. En wat heel belangrijk is...
0: Maar waarom hebben ze dat gedaan? Is dat dan toch ook een verdienmodel? Of zo voor ze?
2: Tuurlijk, want in het begin kom je erachter... dat je misschien toch te veel foto's hebt vrijgegeven.
0: Ja.
2: Waarbij je er ook achter komt. Daar had ook beeld en geluid mee te maken toen ze met de schatkamer begonnen. Van dat er dan ook opeens materiaal beschikbaar komt... van mensen die daar niet van af weten, maar die wel rechthebbenden zijn.
0: Ja.
2: Er zijn heel veel rechthebbenden en dat is ook heel terecht. En het is een moeilijke zaak.
0: Want dat is bij beeld en geluid inderdaad ook gebeurd... dat ook weer dingen eraf gehaald zijn. Hè? Omdat,
2: Moet even opnieuw worden uitgezocht, ja.
0: Ja, ja.
2: Maar er bestaat een publiek domein. Dat is heel belangrijk om te weten. Dat zijn foto's die simpelweg gemaakt zijn... door fotografen die meer dan 70 jaar geleden zijn overleden. Dat is de kortste manier om in het publieke domein te komen. Het kan ook zijn dat fotografen of de persinstellingen waarvoor ze werken... zeggen al eerder van onze foto's mogen in het publieke domein. En als je gaat kijken bij het Nationaal Archief op de Beeldbank... ik heb het net nog even gedaan... daar staan 673.000 foto's over alles uit de Nederlandse geschiedenis... die iedereen naar binnen mag halen, mag hergebruiken, mag plaatsen... zonder bronvermelding, zonder problemen te krijgen met wie dan ook. Maar dat is het probleem, is dat ANP... En ik heb het zelf meegemaakt. Ik kreeg een rekening van 2750 euro. Graag nog voor de lunch betalen. Voor 6 of 7 foto's op mijn eigen website sportgeschiedenis.nl... waarvan ik absoluut zeker wist dat het allemaal klopte. En een van die foto's waar ze een claim op hadden... was een foto uit het publieke domein. Daar is iedereen eigenaar van.
0: Was dat die foto uit het Olympisch Stadion Londen?
2: 1908, Londen.
0: Ja, ja.
2: Maar zo zijn die. Joh, ik ken 5000 foto's uit het publieke domein van Feyenoord... en ook van Ajax, of van waar je ook vandaan komt.
0: Dus die mag je altijd gebruiken?
2: Iedereen.
0: Ja. En daar kunnen zij nooit een rekening voor?
2: Nee, je kunt wel die foto bestellen bij het ANP... en dan krijg je er een rekening voor, omdat je het bij hun besteld, maar zij mogen niet na afloop zeggen dat zij de enige eigenaar zijn als ANP-foto en daar een claim op indienen.
0: Dus
2: gaat het structureel mis.
0: En je hebt die rekening dus aangevochten en toen, wat gebeurde er?
2: Nou, dan blijft het heel lang stil inderdaad. En op een gegeven ogenblik dan zeggen ze van dat het dossier gesloten is. En dan komen er geen excuses. En van die 2750 euro was er dus niks meer over. Ik heb gewoon echt met dubbele cijfers toen van ze gewonnen. Maar daar maakte ik me geen enkel zorgen over. Omdat ik toevallig professional ben en werk in de erfgoedsector. Ik heb veel te maken met beeld en geluid.
0: Mm-hmm.
2: Met het Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek. Dus ik weet ongeveer hoe dat werkt. En daardoor vind ik het zo jammer dat je dus hier hoort... dat mensen die hun eigen website maken bang worden om die foto's te gebruiken. Want daarmee, en dat vind ik echt het allerbelangrijkste... ondermijnt het ANP vanwege commerciële doelstellingen... het werk van musea, van archieven, van kennisinstellingen... die algemene kennis publiek willen delen. Maar dat publiek durft het niet meer te gebruiken, omdat ANP daar dan opeens met een claim over kan komen.
0: We hebben natuurlijk gebeld met het ANP. Wel iemand daar te pakken gekregen, namelijk Patrick Razenberg van ANP Foto. En die zegt dit.
3: We begrijpen dat het voor mensen schrikken kan zijn wanneer zij worden aangesproken op fotogebruik zonder licentie. Inderdaad doen we dat tegenwoordig niet alleen bij bedrijven, maar ook bij particulieren. Wij doen dit omdat onze fotografen ons hebben verzocht op te treden tegen de vele voorbeelden van ongeoorloofd gebruik van hun werk, wat helaas op grote schaal gebeurt. Wij willen niet openbaar maken om hoeveel zaken het gaat en we willen ook niet ingaan op individuele zaken. Maar we willen wel benadrukken dat we het belangrijk vinden om naar de omstandigheden te kijken. Zoals gezegd, we gaan niet in op individuele kwesties, maar we staan altijd open voor een gesprek. Als iemand die door ons is aangeschreven contact met ons opneemt, telefonisch of per e-mail, kijken we naar het verhaal en de omstandigheden. Als blijkt dat een foto wel rechtmatig is gebruikt, wordt het dossier uiteraard gesloten. Ons uitgangspunt is altijd om in redelijkheid tot een passende oplossing te komen. Dus we beschermen de belangen van fotografen. Dat heeft onze eerste prioriteit. Maar we houden wel oog voor de redelijkheid, proportionaliteit en de menselijke maat.
0: Patrick Razenberg van het ANP. Jelle Boonstra, jingleweb.nl. Als je dit hoort, wat denk je dan?
1: Ik ben het er helemaal niet mee eens. Ik vind het niet fair. De spelregels zijn onderweg ergens veranderd. Wij wisten dat niet. We worden aangeslagen voor idiote bedragen, vind ik, die niet in proportie staan tot de tarieven die het ANP...
0: Maar hij zegt, we staan open daarvoor. En jullie hebben juist op allerlei manieren proberen contact te zoeken en niks gehoord.
1: Mijn ervaring is dat communicatie doodloopt.
2: Nee, er gebeurt niks. Er gebeurt echt niks. Nee. Eigenlijk de eerste reactie is toen er een column van Kim van Keken verscheen.
0: Die heeft hier ook heel veel over gepubliceerd.
2: Die erover begon. En toen kwam er eigenlijk pas de reactie van het ANP, waarin er werd gezegd, we doen onderzoek. Maar als jij onderzoek naar de foto's doet, dan kun jij geen claim sturen over foto's uit het publieke domein. Of foto's, in mijn geval, van Henk Kroes in 1997, de voorzitter van de Elfstedentocht, moest ik voor betalen. Maar die foto was van Beeld en Geluid. Dus ik heb ook gevraagd in Beeld en Geluid, is het jullie bekend dat ANP claims stuurt met foto's uit jullie collectie? Dat wisten ze niet. Ik heb gehoord van een medewerker van het Stadsarchief Amsterdam dat ze daar een claim kregen voor een foto uit de collectie van Stadsarchief Amsterdam. Dus zo gek, het gaat namelijk heel veel met computersoftware die automatisch genereert. En er komt geen menselijk oog meer aan te pas om te kijken of het wel klopt. Dus er wordt geen onderzoek gedaan.
0: En jij zei al eerder, want kijk, dat is natuurlijk het punt. Zij beschermen de belangen van de fotografen van de ANP. En jij zegt, dat is terecht. Als het gewoon actuele foto's van nu zijn, geen enkele discussie meer.
2: Of niet in het publiek domein staan, dan heb je dan gewoon het recht om daar een claim op te doen. Er zijn ook genoeg. Ik heb ook betaald voor foto's waar ik zo stom van ben geweest om ze over te nemen. Zonder van tevoren te vragen. Ja, dan moet je je nederlaag erkennen. Maar ik kan geen nederlaag erkennen op het moment dat ik moet betalen voor een foto waar ANP-foto niet de eigenaar van is. En nog sterker, dat ze daarmee dus het werk van al die archieven, al die musea, al die bibliotheken daarmee ondermijnen.
0: Hoe kan dit nou worden opgelost?
2: Uiteindelijk moet je een soort situatie creëren waarin iedereen op dezelfde manier wordt behandeld en waarin je gedwongen wordt om alle vragen volkomen eerlijk en oprecht te beantwoorden. Met andere woorden, dat je dus onder ede allemaal staat op het moment dat je in gesprek bent. En dat betekent misschien dat je er toch voor iedereen duidelijkheid kan krijgen, pas als je in een rechtszaal bent.
0: Ja, proefprocesje misschien, Jelle.
1: Ja, misschien wel. Nou, als er een advocaat is die ons geheel vrijwillig wil helpen, dan... Dan ligt hier het adres.
0: We kunnen dit niet vaak genoeg zeggen. Want kijk, nou ja, jullie hebben je site. Maar er zijn, ik heb hier wat omheen gelezen ook. Er zijn tal van voorbeelden inderdaad. Van gewoon mensen die gewoon een site zijn begonnen. Nee, ik noemde die even die buschauffeur. Die dan wel gelijk heeft gekregen.
1: Ja.
0: Die had gewoon foto's van een paar bussen. Omdat hij dat gewoon mooi vindt.
2: Ik denk gewoon dat we zowel ANP als heel veel van die erfgoedinstellingen die foto's aanbieden, moeten erkennen dat met terugwerkende kracht het gewoon heel wazig is geweest wat er tussen 2005 en 2020 is gebeurd. Ook verantwoordelijkheid van de erfgoedinstellingen, omdat de zogenaamde metadata, waarin staat van de technische gegevens van een foto, maar ook wat zijn de rechten op een foto, soms bij verschillende erfgoedinstellingen anders worden genoemd. De ene zegt wij zijn eigenaar, de ander zegt het is publiek domein. Dus duidelijk krijg je verwarring. ANP-foto kan hier gaan samenwerken met die belangrijke erfgoedinstellingen om dat probleem op te lossen, om ook met terugwerkende kracht te erkennen, er zijn inderdaad problemen ontstaan. Daardoor moeten we extra voorzichtig zijn met het sturen van claims van foto's die in die periode online zijn gezet, historische foto's. En we moeten in de komende jaren, want het is best een klusje, het gaat over miljoenen foto's, moet je gaan werken, ANP samen met hun kennis en expertise, met het Nationaal Archief, met alle relevante instellingen, journalistieke partijen. Hoe zorgen we ervoor dat het publiek zeker weet dat zij een foto gebruiken waar ze niet nog een claim over kunnen krijgen?
0: Maar dit klinkt inderdaad wel op lange termijn, wat op zich denk ik goed voorstel is, dat daar roept het ANP zeker zeker toe op. Maar hoe zijn zij gered, Jelle? Hoe als jullie...
1: Ja, ik denk dat je toch ook een beetje water in de wijn moet doen. Dat is net als met het Polygoonjournaal. Het voelt als ieders bezit. En zeker als dat foto's zijn van 60, 70, 80 jaar oud. Ja, je hebt natuurlijk gelijk dat je daar rechten voor claimt. Maar is het ook fair? Mijn gevoel...
2: Als je een foto plaatst, heb ik gezien bij ANP. Als ik nu een foto eraf haal, ongeacht, en ik plaats hem op internet, en het is voor een niet-commercieel doel, dan moet ik daar ongeveer €100 voor betalen. Dan moet je zeggen, op het moment dat iemand dat onrechtmatig gebruikt, dan moet je €150 betalen, 50 extra. Dus dan is het sowieso al veel te hoog wat ze dan vragen. Ja, ja, ja. En ik vind gewoon dat ze moeten erkennen van het is gewoon te wazig.
0: Ik zeg even namens alle jingle-liefhebbers in Nederland, om dit kleine probleem dan maar proberen te tackelen tegen het ANP, van neem nou even contact op met die jongens en regel dat.
1: Ja, doe dat. Lijkt me een hele mooie oproep.
0: Hartelijk dank allebei. Jelle Boonstra, Jurrit van der Voren, voor dit gesprek. Blikken vis hebben we voorbij zien komen. Dropsaus, olijfolie, dat ene jammetje dat hier in Nederland niet te krijgen is. We zijn benieuwd naar welke producten u graag koopt als u in een buitenlandse supermarkt bent. Vooral in die hele grote supermarkten, bijvoorbeeld in Frankrijk. Van de Voren voor dit gesprek. Blikken vis hebben we voorbij zien komen. Dropsaus, olijfolie, dat ene jammetje dat hier in Nederland niet te krijgen is. We zijn benieuwd naar welke producten u graag koopt als u in een buitenlandse supermarkt bent. Vooral in die hele grote supermarkten, bijvoorbeeld in Frankrijk. Even kijken, Dimf Rad die mailt ons. Supermarkten in het buitenland die bezoeken, dat staat bovenaan ons lijstje. En daarna pas gaan we naar het museum. Wat standaard gekocht wordt is rabarberjam en roze wc-papier. Waarom dat dan? Michel Verhoeven uit Bokstel.
4: Ja, goedemiddag.
0: Jij bent toch Michel Verhoeven die groot paella-liefhebber is?
4: Ja, enorm. Ja. Enorme paella-liefhebber.
0: Vertel.
4: Ik maak hem ook met heel veel liefde zelf. En wij zijn, mijn vrouw en ik, jaren bezig geweest om het recept steeds lekkerder te verfijnen en lekkerder te maken. En toen was ik een jaar of 4 geleden bij vrienden van ons in Zuid-Frankrijk. En toen wilden zij dat ik ook voor hun paella maakte. En toen kwam ik inderdaad in zo'n grote supermarkt in Frankrijk. En daar vond ik een paella rijst. En die is zo enorm lekker.
0: Oké.
4: Okay. Dus elke keer als wij bij hun zijn, gezien ze 1 keer per jaar, dan gaat er een kilootje of 10, 12 mee naar huis.
0: Oké. Goed, man.
4: Dan kunnen alle vrienden en vriendinnen kunnen komen eten. En de vrienden en vriendinnen van onze kinderen komen eten. En dan maak ik grote paella-pannen. Lekker voor iedereen.
0: Goed verhaal, dankjewel Michel. Michel Verhoeven was dat. Dan een appje van Vincent.
5: Wat ik uit Denemarken meeneem, dat is roggebrood met zonnepitten. Carrysiel, dat is gemarineerde haring met in kerrysaus. En tenslotte ook nog remouladesaus.
0: En waar ik zei Vincent, moet ik zeggen, Ivo Dobber was dit uit Almere. Vincent die zegt, ik koop graag Fleischsalat uit Duitsland. Dat haalt het alleen niet tot thuis, want het is al op als we onderweg zijn. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Gortske dan nog even, die draait het om. Hij appt ons, wonend in Polen is de Nederlandse supermarkt een snoepwinkel. Kaas uit de Beemster, pindakaas, hagelslag en natuurlijk andijvie. Omgekeerd nemen onze Nederlandse vrienden de gerookte hammen, vleeswaren en Pierogi mee terug naar Nederland. We wisten het van tevoren eigenlijk.

0: Toen we deze vragen openden, daar wordt vast veel op gereageerd. Dat is gebeurd. Hartelijk dank iedereen voor het reageren en voor al die mooie producten die we voorbij hebben zien komen. Morgen weer een nieuwe vraag, even na tweeën. Zometeen op deze zender, het NOS Radio 1 Journaal. Gepresenteerd door Fleur Wallenburg. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag.
1: Villa VTB. Samen Max.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
6: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
7: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
5: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
9: Reis weer met Golden eSIM.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Download de app of ga naar goldenesim.com.
9: Reislim met Golden eSIM.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Ja, goedemiddag. Dit is het begin van het Radio 1 Journaal. We zouden daar ook een muziekje bij moeten horen, maar dat werkt even niet. Dus ik ga wel even vertellen wat we...
2: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
3: Fleur Wallenburg.
2: Het NOS Radio 1 Journaal.
12: Ja, dit bedoelde ik dus. Goedemiddag. Er lopen al zo'n 1500 rechtszaken tegen Meta. Maar de zaak die vandaag in de Verenigde Staten begint is wel een grote. Tientallen staten klagen het techbedrijf aan. Eerst het nieuws met Jan van der Putten.
13: De politie en het Openbaar Ministerie gaan hun eigen optreden evalueren bij de protestactie van de boeren in Den Bosch. Aanleiding is de kritiek na een ongeval op de snelweg A59... waarbij twee mensen om het leven kwamen. Dat ongeluk gebeurde in de start van de file. Die ontstond doordat tractoren op de snelweg reden. Dat is verboden. Toch gaf de politie voor de demonstratie aan dat trekkers op de snelweg niet tegengehouden zouden worden vanwege het recht op demonstreren. Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en van een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan. Naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Volgens Ja 21-Kamerlid Hogeveen staat de inzet van zijn partij haaks op die van Pro. Vandaag het Hogeveen gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen en hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden en naar de andere wordt nog gezocht. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. Volgens de Europese Commissie zijn de bosbranden in Europa deze zomer inmiddels ook een Europese zaak, zegt correspondent Chris Ostendorf.
14: Een woordvoerder van de Europese Commissie zei vanmiddag trouwens dat het duidelijk is dat de hele Europese Unie een wel hele zware zomer doormaakt. Er moet beleid komen waardoor Europa in de toekomst beter voorbereid is op bosbranden, op overstromingen, op hittegolven en bijbehorende risico's voor de volksgezondheid. En die plannen die komen ergens voor het einde van dit jaar.
13: Vermoedelijk zijn minstens 30 kinderen, voornamelijk Britten, door de verkeerde donors bij vruchtbaarheidsklinieken in Cyprus verwekt. De BBC deed onderzoek naar de klinieken en bracht eerder 7 misstanden aan het licht. In alle gevallen vermoeden de ouders dat ze niet de donoren hebben gekregen die zij hadden uitgekozen. Het gaat om verschillende klinieken in het Turkse deel van Cyprus. De meeste misstanden komen uit 1 specifieke kliniek. Volgens de Britse omroep staat die al jaren op een zwarte lijst als het gaat om spermabanken. Met het weer, zon en enkele buien en 20 tot 23 graden. Vannacht weer een tijd regen en een graad of 14. Morgen regen, ook wat zon en dan wordt het 19 graden.
12: Dankjewel Jan, we gaan naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erik Evengroen, goedemiddag.
15: Hi Fleur, goedemiddag. Ja, het begint langzaam wat drukker te worden op de weg. Inmiddels zo'n 180 kilometer file in totaal. Een paar opvallende, om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Everdingen. Er zijn inmiddels 2 rijstroken vrij, maar de vertraging is nog fors, bijna een uur. En daardoor ook extra vertraging op de A27 van Almere naar Gorkum. Voor Hagestein zo'n 13 kilometer met bijna een half uur oponthoud ook. Verder valt op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Akersloot is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. En ook een kwartier oponthoud ten slotte op de A50 van Oss naar Arnhem. Bij knooppunt Grijzoord is de rechte rijstrook dicht.
12: De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te vermoorden. Hoe reageert de Israëlische bevolking op die uitspraken? Dat zometeen.
16: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
17: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Hart en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
18: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. managementboek.nl.
19: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
21: Fix die ruit voor je vakantie.
22: Opgelost. Autotaalglas.
20: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
23: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
0: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
4: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
1: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 21:30, VPRO NPO 2.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
12: In Californië begint een belangrijke rechtszaak tegen techbedrijf Meta. En dat kan grote gevolgen hebben, toch? Correspondent Rudy Bauma?
21: Het kan wel eens de grootste bedrijfsaansprakelijkheidszaak ooit worden, aangespannen door zo'n 30 Amerikaanse staten, met enorme schadevergoedingen die op tafel liggen en mogelijk gevolgen voor de hele techsector.
12: Verschillende Nederlandse media hebben boetes gekregen van tienduizenden euro's. De gezondheidsinspectie is van mening dat zij reclame hebben gemaakt voor afslankmedicijnen. De hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Klok, snapt daar niks van.
24: Het is gewoon censuur, want wij hebben ook al dingen weg moeten halen waarvan we denken, dit slaat nergens op, dit gedruist echt tegen al onze principes in.
12: Straks vertelt onze zorgredacteur wat de boetes betekenen voor zijn manier van werken. Maar eerst heftige uitspraken van de Israëlische minister Ben Gvir. De extreemrechtse Israëlische minister van Nationale Veiligheid zei in een podcast dat Israël volgens hem 30 tot 40 Palestijnen per dag zou moeten doden in de Gazastrook. Ook als zij geen bedreiging vormen. Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden, Lennart Swolfs. Ja, dit zijn natuurlijk hele heftige uitspraken. Hoe is daar in Israël op gereageerd?
25: Ja, het zijn zeker heftige uitspraken. En ja, het is eigenlijk heel opvallend, de verontwaardiging en de ophef die er internationaal over is. Dat is hier in Israël totaal niet het geval. Toen Ben Gvir afgelopen zondag in die podcast die uitspraken deed, werd het wel opgepakt in een aantal media hier. Maar het werd ook weer niet heel groot uitgemeten. Het haalde al snel niet meer de headlines. Nou, ik ben zelf vanmiddag in het centrum van Tel Aviv de straat opgegaan om een aantal mensen te vragen wat ze nou van die uitspraken vinden. En tot mijn verbazing waren er heel veel mensen die eigenlijk zeiden van welke uitspraken heb je het over? Die hadden het niet eens meegekregen.
26: I didn't hear about it, but if he said that he is crazy, we all know Ben Gvir is nuts. So don't pay attention to him. He's just a small guy in Israel. I beg from the international community just to ignore him. Really.
27: I don't believe Ben Gvir didn't said. Maybe it's AI. Ben Gvir don't say. Ben Gvir, it's only against the terrorists. We are defending ourselves. What they did to us, they killed 400 people that they come to dance and to celebrate. Why they killed them?
25: Nou ja, je hoort het die eerste vrouw dus zeggen, die had het helemaal niet meegekregen, maar die zegt, ja, als hij die uitspraken heeft gedaan, dan moet je dat niet serieus nemen. Ben Gvir is gek. Doet vaker dit soort uitspraken. Die tweede vrouw, die zegt, ja, dat is AI, want Ben Gvir, wat hij eigenlijk bedoelt is dat er terroristen gedood moeten worden, dat hij daarvoor staat. En zij verwijst ook naar 7 oktober 2023, de terreuraanval van Hamas en ja, wat Israël toen is overkomen en dat ze dus hun land moeten verdedigen.
12: Maar is duidelijk uit die uitspraken van de minister wie hij daarmee bedoelt?
25: Dat is niet helemaal duidelijk, om even de context te geven. Hij zei dat dus in een podcast met iemand die 2 jaar gegijzeld is. Dat is de host van die podcast. Daarin deed hij die uitspraken. En het ging over de aanvallen van Israël op Gaza. Nou ja, Netanyahu zou hebben ingestemd om geen gerichte liquidaties meer zomaar uit te voeren. Maar eigenlijk de aanvallen te beperken als er echt nog een directe bedreiging is. En nou ja, als reactie daarop zei Ben Gvir, daar ben ik het niet mee eens. We moeten doorgaan met die gerichte aanvallen. En dus inderdaad 30 tot 40 van die aanvallen per nacht gaan uitvoeren. In die context heeft hij dat dus gezegd. Ja, of hij dan doelt op militanten van Hamas of op onschuldige burgers, dat wordt niet gelijk duidelijk. Maar wat we wel weten is dat Ben Gvir vaker dit soort extreme uitspraken doet. Hij heeft vaker opgeroepen om de Palestijnen uit Gaza te laten vertrekken, om daar weer nederzettingen te bouwen zelfs. En ja, dat komt neer op etnische zuivering. Dus we weten wel dat dat het beleid is waar hij voor staat.
12: En hij wordt dus niet door de premier, door Netanyahu, op het matje geroepen hiervoor?
25: Nee, helemaal niet. Ook politiek gezien is er dus helemaal geen ophef. En nou ja, dat heeft te maken met het feit dat Netanyahu hem ook nodig heeft. Dat hebben we de afgelopen jaren in de coalitie gezien. Toen had hij de steun van Ben Gvir hard nodig. En we hebben hier eind oktober verkiezingen. En nou ja, Netanyahu staat er niet heel goed voor. En hij zal dan ook weer die steun van Ben Gvir en de achterban van Ben Gvir hard nodig hebben. Dus ja, dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat hij dit nu niet veroordeelt. En waardoor Ben Gvir dus dit soort uitspraken gewoon vrij kan doen.
12: Want wat zijn de kansen, denk je, voor Netanyahu en die extreemrechtse coalitiegenoten om te worden herkozen straks?
25: Nou ja, als iets moeilijk te voorspellen is, denk ik, dan is het de Israëlische politiek. Maar de recente peilingen die laten in ieder geval zien dat de Netanyahu en zijn rechtse coalitie op dit moment dus geen meerderheid halen. Voor een meerderheid heb je 61 zetels nodig. Nou ja, hij zou nu volgens een gemiddelde van alle peilingen op 50 uitkomen. Het oppositieblok, geleid momenteel door IJsselkot, die komen op iets meer uit, maar ook niet op een meerderheid. Dus het wordt wel echt een nek-aan-nek race. En nou ja, dat weet Netanyahu ook. En hij weet dus ook dat hij dan die steun van Ben-Gvir straks wel heel hard kan gebruiken.
12: Correspondent Lennart Zwolfs, dank je wel.
3: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
12: In de Amerikaanse staat Californië is een grote rechtszaak tegen techbedrijf Meta begonnen. Meta wordt ervan verdacht kinderen bewust verslaafd te maken aan hun apps zoals Instagram en Facebook. Gaat erover hebben met onze correspondent Rudy Bauma. Rudy, er lopen echt al tientallen zaken tegen Meta in de Verenigde Staten. Waarom is deze rechtszaak nu zo belangrijk?
5: Nou, verschillende redenen. Sowieso omdat het zomaar eens de grootste bedrijfsaansprakelijkheidszaak ooit zou kunnen worden. De stukken zijn verzegeld, dus we weten nog niet precies wat voor schadevergoedingen er op tafel liggen. Maar volgens een advocaat van de aanklagende staten kan het oplopen tot $200 miljard. Volgens Meta zelf kan het maximum, als je alle ten laste gelegde feiten bij elkaar optelt en dan weer vermenigvuldigd met het aantal schadegebruikers, zelfs oplopen tot $1,4 biljoen. 12 nullen heb ik het dan over. Maar goed, dat bedrag heeft Meta zelf naar buiten gebracht om de vermeende onredelijkheid, zeg maar, te staven voor het shock-effect. Hoe dan ook, ja, het is meer dan de grote tabakschikkingzaken uit de jaren 90 of die opioïde zaken recenter, waarin bedrijven worden aangeklaagd die mensen bewust verslaafd maakten aan medicijnen. En veelzeggend is dat Mark Zuckerberg, de CEO van Meta, zelf waarschijnlijk ook zal getuigen. Want ja, het hele model van Meta met al die verslavende trucjes die ze gebruiken staat ter discussie. Dus de aanklagers, als die succes hebben, dan kan dit gevolgen hebben voor de hele techsector.
12: Ja. En 30 staten hebben samen het bedrijf aangeklaagd. Hè? Hoe zit dat?
5: Ja, zo'n 30 staten aangevoerd door 4 staten. Californië, Kentucky, Colorado en New Jersey. En er zaten nog 14 staten bij. Althans, als we voor het gemak even District of Columbia als staat tellen, dan zitten we op dat getal. Maar die hebben voor een ander juridisch pad gekozen. Die doen het in hun eigen staten. Maar het geeft wel weer aan hoe groot deze zaak is. We hebben hiervoor vooral gezien dat ouders en gebruikers, hè, zulke zaken beginnen, meestal verenigd in zo'n massaclaim. Maar nu dus gewoon de meerderheid van het aantal Amerikaanse staten die voor hun burgers opkomen. Ja, en ook daar zie je weer een parallel met de tabakzaken die ik noemde. Toen waren het zelfs alle 50 Amerikaanse staten die samen optrokken.
12: Want Rudy, zijn er dan nu geen federale wettelijke kaders voor techbedrijven?
5: Nou, eigenlijk niet echt. Het congres slaagt er ook niet zo heel goed in om die door te voeren recent. Dat loopt allemaal een beetje vast. Er is wel, ja, een wetje over data en persoonsgegevens en zo, maar niet iets dat het verslavend maken van zulke platforms eigenlijk tegenhoudt en ook niet dat tieners beschermt. Je hebt wel die wet, hè, die platforms vrijwaart van verantwoordelijkheid voor de inhoud die, ja, door gebruikers wordt geplaatst op social media. Maar een andere rechter die heeft recent bepaald dat de platforms niet gevrijwaard zijn van, ja, verantwoordelijkheid hoe ze zo'n platform inrichten, hoe het is gebouwd. En dat heeft nu de deur opengezet voor rechtszaken zoals deze. En nog eens 3000 andere rechtszaken overigens.
12: Je zei net, dit kan potentieel grote gevolgen hebben voor de hele techsector. Maar wat staat er nou specifiek voor Meta op het spel?
5: Nou ja, ten eerste dus heel veel geld. In een eerdere zaak in New Mexico zagen we ook al dat de rechter bereid is om echt behoorlijke schadevergoedingen toe te kennen. Daar ging het nog om honderden miljoenen. En deze nieuwe rechtszaak die komt ook op het moment dat Meta eigenlijk helemaal niet zoveel geld heeft als normaal. Het is natuurlijk een heel rijk bedrijf. Maar ze hebben wel net enorme bedragen in AI datacenters geïnvesteerd, waardoor de, laten we zeggen, cashflow wat stokt. Maar het zou ook kunnen betekenen dat Meta alle persoonsgegevens moet wissen die ze hebben van kinderen onder de 13. Dat ze de algoritmes die op die groep zijn getraind moeten verwijderen. Ja, en erger nog, voor hen althans, dat ze die verslavende ontwerpfuncties moeten verwijderen of aanpassen, terwijl dat juist natuurlijk hun bedrijfsmodel is. Hè. Dat autoplay moet je dan aan denken en dat ze eindeloos doorscrollen. En je ziet nu ook al reputatieschade en dat hun aandeel fors is gedaald.
12: En hoe wordt er in de Verenigde Staten gekeken naar deze rechtszaak? Is er bijvoorbeeld publieke steun voor de aanklagers?
5: Oh ja, hele brede steun en ongebruikelijke eensgezindheid ook. In enquêtes zie je dat wel. Er is een nieuwe poll van Reuters, Ipsos, die laat zien dat 85% van Amerikanen vindt dat sociale media kinderen verslaafd maakt. Dat het hun gezondheid schaadt. Ruim 60% vindt dat de social media bedrijven daarom strenger moeten worden gecontroleerd. En ja, die meerderheid die leeft eigenlijk zowel in de democratische als republikeinse kamp. En je ziet in een andere poll ook eensgezinde ruime meerderheden aan beide kanten van de politiek. politieke spectrum voor een algeheel social media verbod voor kinderen onder de 16. Voor verplichte ouderlijke toestemming, voor leeftijdsverificatie. Dus ja, ongebruikelijke eensgezindheid in de Amerikaanse samenleving hiervoor.
12: Spannende rechtszaak dus. We gaan het volgen samen met jou. Dankjewel, correspondent Rudy Bauma. Jan, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
6: Omroep Friesland meldt dat de provincie de komende 2 jaar... 54 miljoen euro wil uittrekken voor de aankoop van 550 hectare landbouwgrond. En Friesland wil die grond dan gebruiken om meer natuur aan te leggen, om de stikstofproblematiek aan te pakken en ook als ruilgrond voor boeren die bijvoorbeeld in of bij kwetsbare natuurgebieden wonen. Bij RTLZ gaat een rapport van ABN AMRO door de mangel. De bank kwam vanochtend met het verhaal dat de overheid meer zou moeten uitgeven aan innovatieve medicijnen. Door het strenge vergoedingenbeleid van Nederland moeten patiënten steeds langer op nieuwe medicatie wachten. En gezondheidseconoom Marcel Canois vindt het

0: Bedrijven altijd veel te veel geld vragen. Als de overheid dat gewoon zou betalen, dan worden er budgetten overschreden. En dan moeten dan op andere zorg weer worden gekort. Nu.nl schrijft dat er opnieuw Afrikaanse pinguïns zijn doodgegaan bij safaripark Beekse Bergen. Om hoeveel pinguïns het gaat, dat zeggen ze dan niet. Dat wil het park niet zeggen. Pinguïns worden al langer geveld door ziektes. Afgelopen winter gingen 39 Afrikaanse pinguïns dood. Die hadden een darminfectie. En die bacterie waaraan die pinguïns toen stierven, werd waarschijnlijk door wilde vogels het park binnengebracht. Studenten die dit jaar op kamers gaan, die hebben natuurlijk hun handen vol aan de inrichting. En in Groningen helpt de gemeente dan een handje door gratis meubels uit te delen. Dat horen we bij de lokale omroep Oog. Deze zomer zijn veel meubels ingeleverd op afvalbrengpunten. Meubels die er nog heel goed uitzien. Helemaal zonde als die worden weggegooid, vindt de gemeente Groningen. En deze studenten zijn er hartstikke blij mee.
1: Dit hebben jullie dus op de kop weten te tikken?
2: Ja, zeker. We hebben net gescoord. Ten eerste, het is gewoon, ja, inderdaad, het is gratis. Dus dat is heel fijn. En het is ook gewoon, ja, er zijn nog heel veel goede spullen ook gewoon.
3: Ik denk ook dat tweedehands meubels gewoon echt een heel goed alternatief zijn voor alleen maar het kopen van nieuwe meubels.
0: Nou, uitzoeken maar daar dus. Binnen een half uur had alles een nieuwe eigenaar.
4: Dankjewel Jan. Erik, hoe is het op de weg intussen?
5: Nou, inmiddels 200 kilometer file, dus eigenlijk best wel druk alweer. De meeste problemen nog altijd op de A2 van eigenlijk Amsterdam naar Den Bosch. Want vanaf Breukelen kom je daar in een langzaam rijden in stilstaande file tot en met knooppunt Everdingen. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar de vertraging nog wel bijna een uur.

0: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft tienduizenden euro's aan boetes opgelegd aan verschillende media, zoals NRC, de Volkskrant en de Telegraaf. De inspectie vindt dat sommige artikelen over afslankmedicijnen reclame zijn. Hoofdredacteuren vrezen dat hiermee de persvrijheid en de wetenschapsjournalistiek onder druk komen te staan. Daar ga ik het over hebben met onze eigen zorgredacteur bij de NOS, Sander Zeurhaken. Ja, Sander, hoe kijk jij daarnaar? Wat vind jij van die boetes van de inspectie?
1: Nou, het heeft mij duidelijk gemaakt dat we eigenlijk heel weinig mogen schrijven over medicijnen waar je een recept voor nodig hebt. Want ik heb zelf nog even goed nog naar de geneesmiddelenwet gekeken. Kijk, en daarin staat helder dat als jij schrijft over een middel blijkt ervan geeft dat dat middel beter werkt dan een vergelijkbaar middel of een operatie, dus die twee overbodig maakt, dan is dat formeel reclame en dat mag niet. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk heel bizar, want als we het dan hebben over Ozempic, waar je dus als een wetenschappelijk feit, dat wil ik wel even benadrukken, daar kan je dus van afvallen. Nou, als dat ervoor zorgt dat jij geen extreem overgewicht houdt en waardoor je bijvoorbeeld geen maagverkleining nodig hebt, een hele ingrijpende operatie, dan is dat hele relevante informatie voor 2 miljoen mensen in dit land, want zoveel mensen hebben hier
0: obesitas. Met overgewicht, ja.
1: Ja, maar dat mogen, kijk, dit vertel ik nu op de radio, maar dat is, als ik de wet goed interpreteer, is dat verboden. Dat mogen we niet zeggen, kennelijk.
0: Ja, dus zij zeggen, jij zegt van, je beschrijft dan een positief effect of een negatief effect, want dat doen we natuurlijk ook. Mm-hmm. Maar technisch gezien is dat dan reclame.
1: Ja. Hmm.
0: En als we het even hebben in het algemeen, je krijgt dagelijks te maken met studies naar medicijnen. Hoe weeg jij, ja, voordat dit kwam, hoe weeg je af over of en hoe daarover gepubliceerd moet worden?
1: Ja, kijk, als er onderzoeken gedaan naar medicijnen of er komt een nieuw medicijn op de markt,
0: wat natuurlijk heel vaak gebeurt.
1: Wat heel vaak gebeurt, echt doorlopend. Wat ik me altijd afvraag is van, nou, wat voor invloed heeft het op hoeveel mensen? Nou, als het weer gaat over overgewicht, de helft van Nederland heeft te maken met vorm van overgewicht. Dus dan is het al snel relevant. Maar dat is niet, alleen dat is niet genoeg. Het onderzoek moet deugdelijk zijn. Dus dat loop je echt heel erg. Je leest die onderzoeken heel goed. Je praat met andere wetenschappers die dus niet betrokken zijn bij dat onderzoek. Dus onafhankelijk. Mm-hmm. En nou, die geven ook hun expertise erover. En dan maak je op een gegeven moment, kom je tot de afweging of het onderzoek goed en deugdelijk is. En dat je ook al kan vertrouwen dat die resultaten kloppen. En als dat inderdaad een grote impact heeft op het leven, positief of negatief, van heel veel patiënten, dan breng je dat verhaal. Want dat is relevant voor het publiek en dat is ons werk. Mm.
0: Je hebt de inspectie gesproken, hè, vandaag.
1: Ja.
0: Wat hebben ze gezegd? Is het iets duidelijker geworden voor jou?
1: Nee, want ze zeggen niets zolang deze zaak gaande is. Want de kranten zijn in beroep gegaan tegen deze boete. En tot die tijd zeggen ze helemaal niets. Hmm. Dus het is ook totaal niet duidelijk wat hun afwegingen zijn.
0: Ja, we hoorden aan het begin van het programma, lieten we Pieter Klok horen van de Volkskrant. Die zegt, ja, dit is gewoon censuur. Ik kan me voorstellen dat dit nogal een bommetje was, zeg maar, onder de wetenschapsjournalisten, of niet?
1: Ja, ook de beroepsvereniging van de wetenschapsjournalistiek, die benoemen dit ook echt als een beperking. Kijk, ook voor mij, hè, volgende week kom ik met een verhaal bijvoorbeeld over hoe een chemotherapie, een operatie waarbij een compleet orgaan moet worden verwijderd om te overleven, dat voorkomt. Hm. Dat is hartstikke goed nieuws, lijkt mij. Maar als ik de wet nu goed begrijp, mag het eigenlijk niet. We gaan het gewoon doen.
0: Ik wou net zeggen, je gaat me toch niet vertellen dat je dat artikel
1: nee,
0: niet gaat
1: doen? We gaan het gewoon doen. Maar volgens mij, kijk, een inspectie die handelt op meldingen. Dus zolang er niemand een melding over doet, gebeurt er volgens mij niet zoveel.
0: Nee. Maar dan lok je het wel een beetje uit, denk ik, als
1: ja,
0: je dit zegt.
1: Ja, nee, maar kijk, moeten we wel bij die obesitas-medicatie. Dat is het nieuwe goud, hè, voor de farmaceutische industrie. Dus er zijn heel veel belangen gaande hier. Dus we weten ook niet welk spel hier wordt gespeeld als het om de meldingen gaat. Dus dat is ook iets waar
0: Oké, dus jij zegt van, dat is ook wel interessant om daarachter te komen wie die meldingen heeft gedaan bij de inspectie. Ja,
1: absoluut.
0: Wordt vervolgd. Word vervolgd. Dankjewel, NOS-zorgredacteur Sander Zuurhaken.
2: Ster. Leren mediteren? Zen.nl.
3: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
4: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: NPO Radio 1.
0: Het is iets voor 4:30. We gaan naar het nieuws met Jan.
7: Ja, het zit ook gelijk in het nieuws, dat onderwerp. Het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de Inspectie Gezondheidszorg. Boetes opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet dat als reclame. De kranten noemen die boetes onbegrijpelijk. Ze spreken van censuur. Bij een vruchtbaarheidskliniek in Cyprus zijn vermoedelijk meerdere kinderen verwekt door de verkeerde donors, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ouders vermoeden al dat ze niet de donoren hadden gekregen die ze hadden uitgekozen. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn en er worden geen slachtoffers gemeld. De Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van een onnodige escalatie. En Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van linkse en rechtse partijen. Volgens Ja 21 Kamerlid Hogeveen staat de inzet van zijn partij haaks op die van Pro. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek.
0: Voor het uitgebreide weerbericht is Marco Verhoef aangeschoven. Ja, we hebben natuurlijk ontzettend lang te maken gehad met die droogte. Daar hebben we nog steeds mee te maken. Dus ik heb het gevoel dat ik niet mag klagen over de regen. Maar ik wil het toch doen.
8: Nee, moet je niet doen.
0: Nee, mag
8: nee,
0: niet?
8: Nee. Nee, als je hierover gaat klagen, dan kun je over alles blijven klagen,
0: ja,
8: natuurlijk.
0: Ik
8: moet er wel bij zeggen dat ik het stiekem ook al een klein beetje zat.
0: Zie je wel, jij wil ook klagen.
8: Nee, maar ik klaag niet. Ik klaag niet, zeker niet. Nee, maar je moet gewoon even wennen, hè. Want je moet gewoon gaan kijken van, blijft het droog? Moet ik regenkleding meenemen? Kan ik op de fiets? Moet ik dat niet doen? Moet ik naar binnen?
0: Helemaal niet meer gewend.
8: Nee, je moet iets meer nadenken. En nou ja, goed, dat is op zich prettig dat die hersencellen weer aan gang gezet worden. Ook voor mij. Het levert voor mij in elk geval nu een bewolkt beeld op met af en toe wat gedruppel. Dat blijft zo. In de nacht zijn er hier en daar wat opklaringen. Maar er valt ook een enkele bui. En die buiigheid gaat aan het eind van de nacht weer opleven. En dan weet je al hoe we morgenochtend gaan beginnen.
0: Ja, nou, precies hetzelfde dus.
8: Ja, buiig inderdaad. Ja. Met in de middag wel wat ruimte voor een paar opklaringen. Maar die buien blijven wel. Dus de hele dag maak je kans op enige nattigheid. Dus ga je 's morgens weg. Neem dat regenpak gewoon mee. Want je kunt het 's middags ook nog nodig hebben. En niet al te warm. 19 tot 21 graden. Voor donderdag graadje erbij. Dan is het gemiddeld over het land zo'n 21 graden. Maar ook donderdag blijft het zeker niet droog. Sterker nog, de buien worden feller. En dan kun je dus pech hebben dat je echt een onweersbui over je heen krijgt met flink wat water in korte tijd. Tussen die felle buien door ook wel felle opklaringen. Dus ja, dan is het een heel wisselvallig beeld. Verandert vrijdag niet of nauwelijks. Zaterdag wordt het wel minder nat. En met een beetje geluk blijft het zondag droog.
0: Dankjewel, Marco. Erik Evengroen, hoe is de situatie op de weg?
9: Nou ja, het is eigenlijk alweer sprake van een avondspits met 250 kilometer file. Nog niet de drukste uiteraard, maar op een aantal plekken toch behoorlijk wat vertraging. Zoals de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Daar gebeurde een ongeluk vanmiddag bij knooppunt Everdingen. De weg is inmiddels vrij, maar vanaf Breukelen rijden nog wel in een file en staat er stil met een half uur vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor aangesloten is de rechte rijstrook dicht. Vertraging een kwartier. A27 is druk, Almere richting Gorkum. Voor Hagenstein nog een half uur vertraging. En tenslotte valt op de A50 Oost richting Arnhem. Voor knooppunt Grijshoord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten.
0: Er zijn te weinig tandartsen in Nederland. Dus de kans dat je een buitenlandse tandarts treft wordt steeds groter. Dat zometeen.
10: Magazijn leegverkoop bij Kees Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
11: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
4: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest.
14: Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
15: Fleur Wallenburg.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Er zijn te weinig tandartsen in Nederland en dat tekort wordt steeds vaker opgevangen door mensen uit het buitenland. Een wortelkanaalbehandeling door een tandarts uit Syrië of Bulgarije is in veel tandartspraktijken normaal geworden. 1 op de 4 tandartsen in Nederland is inmiddels in het buitenland opgeleid. Zo ook in deze praktijk in Zeeland van tandarts Maartje Heijers.
17: Ik denk dat ik er nu ondertussen wel 15 verschillende heb gehad hier in 10 jaar. Dus dat is best wel veel. En ja, mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben. Ik ben wel heel erg blij met de buitenlandse tandartsen, want anders zat ik hier in mijn eentje. En ik kan geen 7000 patiënten in mijn eentje doen.
0: Sylvia Geurts werkt bij Nieuwsuur. Sylvia, goedemiddag.
18: Goedemiddag.
0: Jij dook samen met een collega in de wereld van het tandartsentekort. En jullie kwamen er ook achter dat er steeds meer tandartsen van buiten Europa naar Nederland komen, toch?
18: Ja, klopt. Ja, dat er heel veel tandartsen uit het buitenland naar Nederland komen, dat is eigenlijk al langer bekend. Want er is al heel lang een tekort aan tandartsen. Inmiddels is 1 op de 4 in Nederland werkzame tandartsen is afkomstig uit het buitenland. En in een regio als Zeeland is dat zelfs 1 op de 2. Maar wat ons opviel is dat er toch ook steeds meer tandartsen van buiten de Europese Unie naar Nederland komen. Uit Syrië, uit Zuid-Afrika, Turkije, Brazilië en Irak. En als je kijkt naar de instroom van tandartsen van buiten de EU, dan zie je echt dat het aantal in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld is. Ik moet daar wel bij zeggen, de meeste buitenlandse tandartsen in Nederland die komen nog steeds uit de Europese Unie.
0: En die tandartsen die dan van buiten de EU komen, kunnen die hier probleemloos aan de slag?
18: Ja, dat mag. Daar moeten ze wel een aantal dingen voor doen. Ze moeten eerst de taal leren en ze moeten ook aan kunnen tonen dat ze vakbekwaam zijn. Daar moeten ze een toets voor doen. Dat doen ze bij de tandheelkundige opleiding in Amsterdam. En daarna mogen ze zich inschrijven in het BIG-register. En dat is voor alle tandartsen in Nederland verplicht. Voor tandartsen van binnen de Europese Unie is dat iets makkelijker. Maar totdat ze die BIG-registratie hebben, mogen ze wel onder toezicht werken. Maar nu blijkt dat in de praktijk niet altijd even goed te gaan. Want we hebben de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gevraagd of zij wel eens meldingen krijgen hierover. En zij zeggen dat ze toch ook wel regelmatig horen dat er mensen zijn die zonder BIG-registratie toch behandelingen uitvoeren die je eigenlijk alleen maar als officieel tandarts mag doen. Zoals een wortelkanaalbehandeling. En dat gaat dus niet altijd even goed.
0: Nee, en jullie spraken ook de voorzitter van de tandartsvereniging, KNMT. Die vond dat ook geen goede ontwikkeling.
19: Er zijn voorwaarden waaronder je een dergelijke tandarts kan laten werken. Maar daar moet je dan ook aan voldoen. En dat betekent dat er ook echt toezicht moet zijn. En een tandarts bij moet zijn die dat begeleidt. En is dat niet het geval, ja, dan is het ondeugdelijk. Afgezien daarvan denk ik dat het ook onwettelijk is. Je mag dat niet doen als je het niet begeleidt. Dus 1. Het kan wel dat je daarmee een tijdje werkt op weg naar een BIG-registratie. Maar een tweede ding is vooral, het is terecht de vraag dat je zegt, in deze omstandigheden, nood breekt wet, kun je het je bijna voorstellen dat het gebeurt. Maar we willen dat niet.
0: Maar Sylvia, je zou toch zeggen, leid meer tandartsen op hier in Nederland. Waarom gebeurt dat niet?
18: Ja, dat is een goede vraag. Er zijn echt meer dan genoeg mensen die graag tandarts willen worden. Alleen bij de opleiding in Amsterdam, we hebben er 3 in Nederland, maar alleen daar kwamen al meer dan 2000 aanmeldingen binnen. Terwijl we in totaal 270 plekken per jaar hebben voor mensen die tandarts willen worden. Dat is een gigantisch verschil. En het lijkt er toch ook wel op dat het vooral met financiën te maken heeft. Er is een instituut dat heet het Capaciteitsorgaan. Zij berekenen hoeveel tandartsen we nodig hebben in de toekomst. En zij zeggen eigenlijk al sinds 2009, dus dat is echt al 17 jaar lang, we moeten veel meer mensen opleiden, want we hebben een tekort en dat tekort wordt alleen maar groter. Nu komen er volgend jaar wel 20 plekken bij, maar dat is volgens hen ook lang niet genoeg. Want het zouden er wat hen betreft meer dan 100 extra moeten zijn.
0: En je hebt ook het ministerie van Onderwijs om een reactie gevraagd naar het ophogen van die opleidingsplekken. Wat zeggen zij?
18: Nou, eigenlijk zeggen zij best wel duidelijk, het is heel duur. Als we het advies zouden opvolgen en die 386 plekken, daar zou het dan om gaan per jaar, echt zouden creëren, dan kost dat ons structureel 27 miljoen euro per jaar. En ze zijn het advies aan het bestuderen en het kijken of er geld voor is. Maar dat moet na de zomer nog blijken.
0: Hmm. Sylvia Geurts, dank je wel. En jouw reportage over de buitenlandse tandartsen is vanavond te zien in Nieuwsuur om 10:00 op NPO 2.

0: Speciaal geschreven voor Toy Story 5, Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Belangrijk nieuw onderzoek naar aardbevingen. Onder het Alaska-gebergte hebben wetenschappers met behulp van AI voor het eerst een duidelijk beeld vastgesteld van de plaatgrens waar de Pacifische en de Noord-Amerikaanse platen samenkomen. En dit inzicht draagt bij aan het beter begrijpen van de aardbevingen die daar voorkomen. Douwe van Hinsbergen is hoogleraar mondiale tektoniek en paleogeografie aan de Universiteit van Utrecht. Een hele mond vol. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Kunt u uitleggen wat er bijzonder is aan deze ontdekking?
1: Nou, wat er onder Alaska gebeurt is dat een stuk van de Pacifische plaat, die heel dik is omdat er allemaal oud vulkanisme op zit, die schuift over een hele strook bijna horizontaal onder Noord-Amerika. En dat, nou, dan krijg je een beetje een hele grote kaasrasp, zeg maar. Die twee platen die over elkaar heen schuiven. En dat genereert allemaal aardbevingen. Maar waar die nou precies horizontaal onderschuift, waar de rand van dat dikke stuk zit, dat is heel moeilijk te zien. Want dat gebeurt op 60, 70 kilometer diepte. En daar kun je niet bij.
0: Nee.
1: Dus om daarnaar te moeten kijken of daarnaar te kunnen kijken, kun je aardbevingetjes gebruiken die daarbij gegenereerd worden. En als die aardbevingen heel erg groot zijn, dan genereert dat golven waar een specialist met de hand van kan zeggen, nou, dit is de aardbeving en dat is ruis. Maar als die aardbevingen steeds kleiner worden, en dat is hier het geval, dit proces zelf genereert niet gigantische aardbevingen. Als die aardbevingen steeds kleiner worden, dan wordt het steeds moeilijker om vast te stellen wat nou ruis is en wat nou dat kleine bevingtje is. En dat is waar de machine learning, dus de AI-tool die ze hebben gebruikt, dat is daar een meester in dat soort. En we hebben enorme datasets daar. Heel veel is ruis en een beetje niet. En AI is ontzettend goed in het achterhalen wat nou ruis is en wat signaal is.
0: Ja.
1: En nu hebben ze daarmee alle kleine beventjes gekarteerd. En die blijken allemaal kaarsrecht op een lijn te liggen van een paar honderd kilometer lengte. En dat is de rand van dat oude plateau wat er onderschuift.
0: En wat kunt u, wat kunnen wetenschappers dan met deze bevindingen?
1: Nou, om te beginnen helpt het. Kijk, de meeste aardbevingen vinden plaats op plaatgrenzen, op de plekken waar platen langs elkaar schuiven. En als die platen dieper de aardmantel in verdwijnen, dan wordt de hele boel een soort stroop en dan maakt dat geen aardbevingen meer. Dus als je nou wil weten, wat we uiteindelijk willen weten is hoe de boel onder spanning staat en hoe dat uiteindelijk die spanning. Die bouwt op en die bouwt op en dan ineens breekt er een stukje en dan heb je een aardbeving. En als je die spanningen wil begrijpen, is het belangrijk om te weten hoe die plaatcontacten in elkaar zitten. En daar is dit in het geval van Alaska voor van belang. Mm. Wat ik daarnaast heel erg mooi in die studie vind, is dat dit een goed voorbeeld is hoe AI, waar we met z'n allen ook wel eens op mopperen, maar hoe dat in dit geval iets mogelijk maakt wat we met de hand echt niet konden.
0: Nee, want wordt het dan door deze ontdekking ook beter bijvoorbeeld om te voorspellen hoe zwaar een aardbeving wordt en hoe je er dan op voor kunt bereiden?
1: Nou, uiteindelijk is dat natuurlijk hoe zwaar het kan worden, in welke regio's het plaats kan vinden, waarom ze op bepaalde plekken zitten. Dat is de claim die in deze studie gemaakt wordt. Wat blijkt is dat bovenop dat randje wat op 60 kilometer diepte zit, zit een van de allergrootste aardbevingshaarden die in Alaska, een van de grootste bevingen die in Alaska zijn voorgekomen. Dus hebben we gezegd, dat is ook toevallig, of niet? Dus het kan de patronen verklaren. En uiteindelijk wat we proberen te verklaren en proberen te achterhalen is waar de bevingen plaats kunnen vinden, hoe groot ze kunnen worden en hoe dan de grond gaat trillen, zodat je daarop kan bouwen of weet ik wat.
0: Of juist niet.
1: Of dat je je gebouw op wieltjes moet zetten of noem het maar op.
0: En u zei net al, we mopperen veel op AI. Er wordt heel veel geweest op de gevaren van AI. Dit is nou eens een positief voorbeeld. Gebruikt u het veel in uw werk?
1: Nee, ik gebruik niet. Want dat komt voornamelijk omdat ik er te dom voor ben. Dus ik doe gewoon het ouderwetse handwerk. Maar het wordt in het vakgebied wel gebruikt. Zeker wat je nodig hebt voor AI zijn hele grote datasets. En in ons vak, in de aardwetenschappen, is seismologie, de studie van die aardbevingsgolven, is bij uitstek een voorbeeld waar we gigantisch veel data hebben. Er zijn honderdduizenden van die bevingen. Iedere beving wordt op 1000 plekken gemeten. Dus je krijgt hele grote sets. En daar is AI fantastisch in om daar het signaal uit te halen. Er is een mooi voorbeeld wat ik nu las, waarbij bijvoorbeeld, we weten ook heel erg goed hoe zo'n hele zo'n aardbevingsgolf is niet één golfje. Dat is een hele, nou ja, als je een explosie hoort, hoor je niet één knal. Je hoort zo'n gerommel, zeg maar. Mm-hmm. Nou, zo werkt een aardbeving ook. Dat begint met een klein beetje gerommel, dan krijg je een grote klap en dan krijg je een ander gerommel. En dat is een voorspelbaar patroon. En met AI kunnen ze, bijvoorbeeld in Japan, hebben ze nu manieren gemaakt om aan de hand van de golven die binnenkomen te voorspellen dat er een hele grote beving aan zit te komen.
0: Nou, nogal handig in Japan.
1: En dat hebben ze gekoppeld bijvoorbeeld aan de remsystemen van treinen, zodat treinen automatisch op de rem gaan op het moment dat er een hele grote beving komt. En dat is maar een paar seconden, maar dat is net genoeg om die trein niet te laten ontsporen.
0: Fantastisch.
1: Nou, dat soort dingen.
0: Ik denk toch dat u zich erin moet gaan verdiepen. Ik wil u hartelijk bedanken voor de uitleg over dit onderzoek. Douwe van Hinsbergen, hoogleraar mondiale tektoniek en paleogeografie. Jan, wat melden de media in het buitenland?
2: Nou, bijvoorbeeld nieuws uit Duitsland. Een man uit Oekraïne is veroordeeld tot 15 maanden celstraf in Duitsland. Want hij zou hebben gesaboteerd voor Rusland. Volgens de Spiegel had hij meegewerkt aan het in kaart brengen van Duitse logistieke lijnen. Hoe werkt de post, zou ik maar zeggen, om later een brandbom te kunnen versturen. Twee andere verdachten zijn vrijgesproken. Daar was geen bewijs dat zij wisten dat ze bezig waren met sabotage. En die drie werden trouwens opgepakt in Duitsland voordat ze ook echt brandbommen konden versturen. In België heeft een jongen van 13 afgelopen weekend tegen de regels in meegedaan aan een zware wandeltocht, de dodentocht.
0: Oh.
2: Minimumleeftijd is 16 jaar. Maar volgens de VRT hadden zijn ouders de geboortedatum op zijn inschrijving vervalst. En de organisatie van die dodentocht is er niet blij mee.
3: Dat cijfer is er niet zomaar opgeplakt, die 16 jaar. Wij hebben daar ons in laten begeleiden door een sportarts om te bekijken vanaf wanneer is zo'n uitdaging, zo'n 100 kilometer, verantwoord voor iemand om deel te nemen.
2: Ja, 100 kilometer die wandeltocht deels 's nachts en helemaal niet geschikt voor kinderen volgens experts, kan leiden tot ernstige blessures door overbelasting.
0: Maar die 13 jaar heeft het dus wel mooi gedaan.
2: Die heeft het wel. Ja, zijn vader liep ook mee, dus je hebt misschien nog een klein beetje steun. Ja. Er is een bizar verhaal uit Sri Lanka. Artsen in Sri Lanka hebben vorige week bij iemand een blaassteen verwijderd van meer dan 3 kilo, een enorme blok, gevonden bij een patiënt. De patiënt had wat klachten, kwam in het ziekenhuis naar een beroerte en ze zagen daar een enorme blaassteen. Dat is iets wat zich opbouwt. Hè? Volgens artsen gaat het om de grootste blaassteen ooit die operatief is verwijderd. En ze denken dat die man daar al 5 tot 10 jaar mee rondliep.
0: Ik zag daar net een foto van. Het is echt gewoon een soort kei, is het? Ja, en dan
2: kei,
0: geel.
2: Ja. Ongelooflijk. Dan Kanye West heeft optredens aangekondigd in Rusland. Staat in de New York Times. In oktober staat hij 2 avonden in Sint-Petersburg. Kanye West heeft zijn Europese tour achter de rug. Onder meer met shows in Arnhem. Russische propagandisten hebben er volgens de krant moeite mee om uit te leggen dat hij welkom is in Rusland. Zeker omdat het Kremlin de oorlog in Oekraïne uitlegt als strijd tegen de nazi's. En ja, Kanye West die noemt zichzelf dan ook een nazi, dus het wringt toch een beetje.
0: Ingewikkeld. Dankjewel, Jan. Erik, hoe is het op de weg?
4: Ja, 300 kilometer file, dus behoorlijk druk kunnen we wel weer zeggen. Met de meeste oponthoud nu op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein staat 13 kilometer file en dat kost je 20 minuten.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Een eeuwenoud en zeer zeldzaam boek vol bijzondere tekeningen is geschonken aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Vanaf morgen kan iedereen daar dat tekenboek bekijken. Erik Boot is conservator tekeningen bij het Rijksmuseum. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe reageerde u toen u dit boek in handen kreeg?
1: Ja, met verbazing. En ik had nog nooit zo'n prachtig, compleet, intact 17e eeuws tekenboek gezien. Het is echt heel uitzonderlijk. En de tekeningen die erin zitten zijn ook nog eens prachtig bewaard en met zo ontzettend veel detail uitgewerkt. Dus ik keek mijn ogen uit.
0: Ja, want een tekenboek is eigenlijk een boek met tekeningen?
1: Ja, dat is eigenlijk heel kort, zo zou je het kunnen zeggen. We hebben het hier niet over een schetsboek. Een schetsboek is meer iets waar een kunstenaar snel wat krabbeltjes in maakt of wat studies. Maar de tekeningen die in dit boek zitten zijn echt prachtig uitgewerkt met heel veel detail. Het is ook een heel groot boek, dus de tekeningen zijn ook echt heel imposant. En een deel daarvan is ook op blauw papier gemaakt. En omdat het altijd in dat boek heeft gezeten, 400 jaar lang, en bijna geen licht heeft gezien, zijn die kleuren echt nog zo ongelooflijk mooi.
0: En wie heeft ze getekend?
1: Dat was heel lang onbekend. Dus het boek is meer dan 300 jaar in dezelfde familie geweest. Wat denk ik ook de reden is dat het nog compleet intact is. Ze hebben er echt heel erg goed voor gezorgd, de Van Egens. En eigenlijk al die tijd was het onbekend wie de tekenaars waren. Tot ongeveer 20 jaar geleden. En toen de vorige eigenaar, die ook zelf kunsthistoricus was, die zag een tekening uit de collectie van het Rijksmuseum. Een tekening van Rombout Uilenburg. En daar zag hij ineens heel veel overeenkomsten met die tekeningen uit zijn boek. En zo hebben we dus een deel van
0: die tekeningen. Die heb ik thuis liggen, die man.
1: Ja, die heb ik eerder gezien. Oh ja, ja, ja. Ja. En zo is dus een heel groot deel van de tekening in dat boek toegeschreven aan deze Rombout Uilenburg. Een super fascinerende kunstenaar van wie we eigenlijk heel weinig werk over hebben.
0: Ik wou net zeggen, want het is toch niet gek dat ik die naam niet ken, denk ik.
1: Nee, dat is helemaal niet gek. Nee. Zijn familie kwam uit Leeuwarden. En hij is op hele jonge leeftijd waarschijnlijk naar Polen verhuisd. Waar zijn vader meubelmaker werd aan het Koninklijk Hof. Maar ook Rombout deed het daar best goed, want hij werd hofschilder. En zijn broer Hendrik werd kunsthandelaar voor de Poolse koning. Best wel een familie met succes. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment verhuisde Rombout vanuit Krakau naar Gdansk. Wat toen Danzig heette, een havenstad waar ook heel veel Nederlandse handelaren woonden. En daar is hij overleden. En na zijn dood is hij eigenlijk, denk ik, best snel een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar eigenlijk tegelijkertijd werd zijn familie juist steeds beroemder. Want die broer, die ik al even noemde, Hendrik, die verhuisde terug naar Amsterdam. En die werd daar de kunsthandelaar en een soort compagnon van Rembrandt.
0: Ah.
1: En bovendien trouwde Rembrandt ook een tiental jaar later met het nichtje van Rombout, namelijk Saskia Uilenburg. Dus okay. Die familie,
0: invloedrijke
1: die zijn
0: familie.
1: Hartstikke.
0: Ja,
1: ja, ja. En Rombout is eigenlijk een beetje vergeten.
0: Ja, tot nu dus. Met dat tekenboek. Maar waarom maakte hij die tekeningen in dat boek? Waarom werden die niet ingelijst? Waarom bleven ze daar altijd in zitten?
1: Dat is een hele goede vraag. En ik denk dat het zijn tekeningen die zeker gemaakt zijn om te imponeren. Het zijn echt prachtig uitgewerkte tekeningen die je niet zomaar even in een paar uurtjes maakt, maar waar echt hartstikke veel werk in zit. Dit is een vraag waar we eigenlijk nog heel veel onderzoek naar willen doen. Dus ik kan me er goed bij voorstellen dat hij bijvoorbeeld dat prachtige boek in zijn atelier of in zijn werkplaats had liggen. En dat hij, als er misschien een klant langskwam, dat hij ook een beetje een soort portfolio of een soort modelboek had van wat hij kon. Om echt aan zijn klanten te laten zien. Misschien is het ook wel gemaakt als een verzamelobject of als een geschenk aan iemand. Maar dat weten we niet precies. Er zijn heel veel dingen die je hierbij kunt voorstellen. Maar wat je al zei, wat zo bijzonder is, is dat dit boek volledig intact bewaard is gebleven, inclusief de originele band. En dat komt denk ik echt omdat het meer dan 300 jaar bij dezelfde familie is geweest, die het echt heel zorgvuldig van generatie op generatie hebben doorgegeven.
0: En daarom kunnen we het dus nu allemaal gaan bekijken vanaf morgen althans. Hartelijk dank, Erik Boot, conservator tekeningen bij het Rijksmuseum.
2: NPO Radio 1.
3: Eerder in de perstribune van Max.
4: Gelijk krijgen is toch het leukste wat er is. Dat moet je toch wel weten als vrouw.
5: Nou,
4: vrouwen willen heel graag gelijk hebben.
5: Ja, jij denkt dat mannen geen gelijk willen hebben.
6: Als ik helemaal wakker ben.
5: Ja.
6: Dat duurt even.
7: Oh, nee, ik kan heel goed lui zijn.
8: Een bejaarde man bij ons uit de buurt begon ook tegen mij aan te praten. Maar het bleek over Leo Alkemaden te gaan.
6: Oh ja, daar lijkt je mee.
8: Fysiek nog wel wat gelijkenissen mee.
9: Ja, ik vind het leuk om de gezichten achter de stemmen te zien. Nou ja, het valt niet tegen wat ik zie.
3: Margreet Rijntjes presenteert de Perstribune. Met deze week cabaretier en programmamaker Niels van der Laan. En Olympisch roeikampioen Ronald Florijn. Zondagmiddag 12 uur.
2: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
11: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
12: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
13: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
14: De hete zomer, crayon rolluiken.
15: Geluidsoverlast.
14: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
13: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven, Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
3: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
19: Fleur Wallenburg.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Het Twentekanaal is al weken dicht. En de regen van deze week is nog lang niet genoeg om het kanaal weer open te krijgen. Dat zo. Eerst het nieuws met Jan van der Putten.
20: DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval zijn ook die kranten van plan om ze aan te vechten. De politie en het Openbaar Ministerie gaan hun eigen optreden evalueren bij de protestactie van boeren in Den Bosch. Aanleiding is de kritiek na een ongeval op snelweg A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen. Dat ongeluk gebeurde in de staart van de file die ontstond doordat tractoren op de snelweg reden. Dat is verboden. Toch gaf de politie voor de demonstratie aan dat trekkers op de snelweg niet zouden worden tegengehouden vanwege het recht op demonstreren. Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een pasgetrouwd Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos, vermoedelijk door een technisch mankement. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. 1 gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door 2 reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen en hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. 1 van de daders, een jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van linkse en rechtse partijen. Ja 21-kamerlid Michiel Hoogveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hoogveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën.
6: Nou, de minister zegt ook, net als het kabinet, zo breed mogelijk in te zetten. Hij gaat met iedereen in gesprek. Dus met ons, met de SGP, maar ook met Pro en andere partijen. Ik wens hem daar heel veel sterkte in. Nogmaals, ik denk dat de realiteit wel weerbarstiger gaat zijn dan dat het kabinet hoopt.
20: Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend de militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan. Naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Dan het weer nog. Zon en enkele buien en 20 tot 23 graden. Vannacht weer een tijd regen en een graad of 14. Morgen regen, ook wat zon. En dan wordt het 19 graden.
0: Dankjewel Jan. We gaan nog even naar de ANWB. Daar zit Erik Evengroen. Hoe is het op de weg intussen, Erik?
21: Ja, nog altijd behoorlijk druk. 350 kilometer file. En we kunnen echt wel weer spreken van een avondspits. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht en afrit Everdingen. 16 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Kost je 20 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd bij Bad Hoeverdorp. Hier zijn zelfs twee rijstoken dicht. Vertraging 20 minuten. En tenslotte valt op de A50 Oost richting Arnhem. Bij knooppunt Grijshoord is het wegdek in een slechte toestand. De rechte rijstok is dicht en de vertraging daar 20 minuten ook.
0: De tips stromen intussen binnen over Lucky, de man die zelf niet meer kan praten. Zometeen meer.
22: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
23: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
24: Goed, het is gelukt.
23: Wat is er gelukt?
24: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
23: Fluitje van een cent dus?
24: Nou, het was wel wat meer dan dat.
25: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
26: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: 3 weken geleden is vanwege de droogte het Twentekanaal gesloten voor de scheepvaart. Verslaggever Mark Hamer is op pad om te horen hoe lang die sluiting nog duurt.
27: De regen die nu valt helpt wel een beetje. In Twente zelf zakt het water niet meer. En ook in Zwitserland is regen gevallen. En dus stijgt het water in de Rijn misschien wel. En als het in de Rijn stijgt, dan stijgt het in de IJssel. Maar wanneer de sluizen open kunnen, bij Rijkswaterstaat durven ze er geen voorspelling over te doen.
0: In Italië heeft de burgemeester van een kustgemeente ruzie met een groep nonnen. Correspondent Angelo van Schaik, waar gaat die ruzie over?
28: De ruzie gaat over een stuk strand. De burgemeester wil de vergunning intrekken. De nonnen, die het strand al decennia lang uitbaten, zijn het daar niet mee eens. Zij zeggen, het strand is van ons.
0: Maar eerst, de politie heeft inmiddels al 250 tips binnengekregen over Lucky. Dat is de man die niet meer in staat is te vertellen wie hij is. De politie in Amsterdam doet onderzoek naar zijn identiteit en heeft nu de hulp van het publiek ingeroepen. Het is namelijk al 3 jaar een mysterie wie deze man die in een verzorgingshuis verblijft is. Justitieredacteur Remco Anninga, er zijn dus 250 tips binnengekomen. Zat de gouden tip daarbij?
29: Nee, tenminste niet dat we nu weten, want die tips moeten natuurlijk ook eerst allemaal stuk voor stuk gecheckt worden. En de politie verwacht dat er ook nog wel een hoop extra tips binnen gaan komen, want er is heel veel aandacht voor de zoektocht naar wie Lucky is. Het is ook echt een bijzondere zaak natuurlijk. Iemand die in Amsterdam op straat wordt gevonden en niet meer kan vertellen wie die nou is. En is een groot mysterie al 3 jaar lang. Vaststaat dat deze meneer in de 70 is, al jaren en jaren in Amsterdam woonde, maar geen vast adres leek te hebben daar. Mogelijk komt hij van oorsprong uit Amerika of Canada. Lucky is een van zijn bijnamen, net als Chris de Canadees, John, Lee. Nou, er zijn nog een paar andere bijnamen. Hij was lid van een boeddhistische gemeenschap. Er zijn ook nog een paar andere plekken in de stad waar mensen hem wel kenden. Maar wie die nou echt is, dat weet dan weer niemand. En het hem vragen, dat gaat dus niet. Hij leidt aan afasie. Dat betekent dat hij op een paar woorden na niet meer kan praten. En dat maakt het heel ingewikkeld om te achterhalen wie deze meneer nou is.
0: Hmm. En twee doorgewinterde oud-rechercheurs hebben zich vrijwillig voor de politie op deze zaak gestoord. Waarom?
29: Nou ja, omdat de politie het mysterie toch graag wil oplossen. Misschien wordt hij wel ergens ter wereld gemist, zeggen ze. Maar ja, het is geen strafzaak. Hij wordt nergens van verdacht. En dat is de reden dat de politie niet de gewone recherche, maar twee gepensioneerde oud-rechercheurs op de zaak heeft gezet. Wel heel ervaren mensen. Die hebben al van alles onderzocht en geprobeerd, maar komen ook niet meer verder. En dus heeft de Amsterdamse politie er nu voor gekozen om het verhaal van Lucky openbaar te maken en zijn foto te delen.
1: Ja, dit is een hele grote stap. Dat zien we als politie zelf ook. We delen de beelden van deze meneer. We kunnen hem helaas niet zelf vragen vind je het goed dat we dit doen? We hebben het hem voorgelegd en dan lijkt hij wel instemmend te reageren. Dat kan hij. Maar goed, feit is wel dat wij niet precies weten of hij ermee akkoord is. Wat we wel weten is dat hij nu hele dagen alleen doorbrengt in dat verzorgingstehuis. En wij hopen heel erg dat we door zijn identiteit te achterhalen ook kunnen achterhalen wie hem eventueel mist en hem mogelijk in contact kunnen brengen met mensen.
0: Ja, schrijnend verhaal, Remco. Dus het is te hopen dat iemand hem gaat herkennen.
29: Dat is zeker te hopen.
0: Dankjewel. Ja, deze Lucky heeft een herseninfarct of een hersenbloeding gehad en daar hield hij, Remco zei het al, afasie aan over. Dat is een taalstoornis die wordt veroorzaakt door een hersenbeschadiging. Monique Lindhout, directeur van de patiëntenvereniging Afasie, heeft die taalstoornis zelf ook meegemaakt nadat ze een paar jaar geleden in coma raakte. Inmiddels gaat het een stuk beter met haar. En verslaggever Josephine Trehi zocht haar op.
2: We zitten even op de laptop het politiebericht te lezen over die man uit Amsterdam.
4: Het allereerste wat ik denk is verschrikkelijk. En als ik het verhaal zo lees en ik zie dat hij maar twee dingen nog kan zeggen, eigenlijk een ja en een nee, dan is hij voor 3 jaar lang echt wel heel erg beperkt al. Dat moet echt heel erg moeilijk zijn. Waarbij er voor hem nog het bijkomende probleem is dat hij veel in het Nederlands zal worden aangesproken of Nederlands hoort spreken. Terwijl dat niet zijn moedertaal is. En het dus maar helemaal de vraag is wat hij begrijpt.
2: Kunt u misschien nog even uitleggen wat afasie is?
4: Afasie is een taalstoornis die altijd ontstaat door hersenletsel en die gevolgen heeft voor het spreken, het begrijpen, het lezen en het schrijven. En afasie komt in heel veel vormen en heel veel gradaties voor. En eigenlijk is geen enkele afasie hetzelfde. En als je een hele ernstige afasie hebt, zoals die meneer, die mogelijk Canadese of Amerikaanse meneer in Amsterdam, dan kun je je dat een klein beetje voorstellen als wakker worden in China. Wat mensen tegen je zeggen, begrijp je niet. Als jij iets probeert te zeggen, begrijpen zij jou niet. En er zijn mensen die het hebben, eigenlijk zoals ik het zelf heb. Dat is voor veel mensen, zoals je het kunt hebben, als je Engels spreekt. Dat is een taal die je eigenlijk goed begrijpt, waar je in het dagelijks leven goed mee kan redden. Maar waarvan je merkt dat het vermoeiend is om die te spreken. Aan het eind van de dag ben je moe. Aan het eind van de dag is het lastiger om de goede woorden te vinden. Als iemand heel snel of in een beetje dialect praat, dan weet je ook niet waar het over gaat. Het zit bijna altijd tussen de uiterste eigenlijk van Engels en Chinees in.
2: Ja, want je kan er dus beter van worden. Daar bent u een voorbeeld van.
4: Ja, nou niet 100% beter als ik vergelijk met vroeger, maar wel natuurlijk veel beter dan het in het begin was. En dat lukt niet iedereen.
2: Nee, want 3 jaar nadat deze meneer een infarct of hersenletsel heeft gehad, dat is een lange tijd dan, hè? Om beter te worden.
4: Dat is een lange tijd. En in ieder geval is daarin niet of nauwelijks spontaan herstel opgetreden. Ik weet helemaal niet of die meneer geholpen is door bijvoorbeeld een logopedist of wel geprobeerd is of er andere manieren zijn om te communiceren. Maar als je na 3 jaar, zoals deze meneer, die alleen nog maar nonsens en definitely kan zeggen, wat je zou kunnen interpreteren als een soort ja en een soort nee, dan is de kans dat hij nog echt volledig gaat herstellen ongeveer nul.
2: Wat vindt u ervan dat de politie nu bezig is achter de identiteit van deze man te komen?
4: Ja, ik vind het echt heel goed dat ze dat proberen te doen. Want deze man heeft nu helemaal niks. ook geen communicatie. Weet eigenlijk zelf, of in ieder geval kan hij duidelijk maken wie hij is. En als er van hem een naaste gevonden zou kunnen worden, die weet hoe die heet en wat hij graag wil, en dan zou hem dat al zo'n stuk op pad helpen. En zeker na zoveel jaren echt helemaal eenzaam en verstoken van contact.
0: Een verslag van Josephine Trehi. Jan, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
5: De algemeen directeur van het Drents Museum is op non-actief gezet. Dat is een bericht van RTV Drenthe. Robert van Lang, zo heet hij, zit er pas sinds vorig jaar november. Daarvoor werkte hij bij het Rijksmuseum. En volgens de omroep moest hij daar alles een verbeterd traject volgen. Want er waren klachten over sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag. En, zegt deze verslaggever...
7: Er heerst al een tijdje onrust binnen het Drents Museum. Zakelijk directeur Annelies Meuleman en Robert van Lang kunnen niet bepaald door één deur. Meuleman meldde zich daarom ziek en werd vervolgens geschorst door de Raad van Toezicht. In juli is die schorsing opgeheven nadat zij een kort geding aanspande tegen die Raad van Toezicht.
5: En die Raad van Toezicht wil niet zeggen wat nou de concrete aanleiding is om die museumdirecteur van het Drents Museum op non-actief te stellen. Gemeenten in de provincie Utrecht die melden afgelopen weekend... we hebben een datalek. En Binnenlands Bestuur dook erin en zegt nu dat die allemaal van dezelfde melder kwamen. In de raadsinformatiesystemen waren heel simpel adressen en gegevens van inwoners te vinden in bepaalde dossiers. En de melder van de datalekken is iemand uit IJsselstein. Die zegt dat de gemeenten dat zelf ook heel simpel hadden kunnen ontdekken als ze maar eens even in de systemen hadden gezocht naar persoonsgegevens. Hadden ze het zo gevonden. Gisteren was er het nieuws dat de Eurostar over een paar jaar concurrentie krijgt op het spoor naar Londen. En bij BNR zegt emeritus hoogleraar transportbeleid Bert van Wee dat het goed nieuws is voor de consument.
8: Dat weten we ook uit ervaringen in andere landen zoals Frankrijk, Italië en Spanje. Dat als er concurrenten komen, dat ze meestal die treintickets aanbieden voor een lagere prijs. Ja. Dus ja, Eurostar die zal daar wel van wakker schrikken. Die zullen misschien de prijzen gaan verlagen. Of proberen met een beter product alsnog mensen die hogere prijs te laten betalen.
5: Eurostar had sinds 1994 alleenrecht om door de kanaaltunnel te rijden. Maar de Britse overheid denkt, nou, het is wel eens meer tijd voor meer concurrentie. En dan gaat er een bekend snoepje veranderen. Belangrijkste nieuws hoor je nu. De roze biggetjes. Roze biggetjes met fruitsmaak. Die krijgen volgens het AD een ander uiterlijk. Dat is een brede snuit. Rimpeltjes in de oortjes. Maar die rimpeltjes verdwijnen. Dat snuitje wordt kleiner. Biggetjes krijgen ook twee plukjes haar op hun voorhoofd.
0: En oranje oren. Ja, ik zit even mee te kijken. In plaats van roze.
5: Want het is wel eens tijd voor een opfrisbeurt. Want het ziet er al hetzelfde uit sinds 1993, zegt het bedrijf. En dan denk je, zouden ze die dingen niet stiekem wat kleiner maken? Nee, helemaal niet.
0: Dankjewel, Jan. Erik Evengroen, het is een echte avondspits, hè?
21: Klopt, het is lang geleden, kunnen we wel zeggen. Ja, maar inderdaad, 350 kilometer file in totaal. De meeste files hebben gelukkig niet al te veel vertraging. Maar wel een paar opvallende, zoals nu de A12 van Arnhem naar Duitsland. Daar staat een vrachtwagen met pech net voor Zevenaar. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging inmiddels 20 minuten.

0: Stars van Simply Red. Vandaag is de grote rechtszaak begonnen van 30 Amerikaanse staten tegen Meta, het techbedrijf achter Instagram en Facebook. Eerder in deze uitzending sprak ik met onze Amerika-correspondent Rudy Bauma over waarom dit zo'n belangrijke zaak is.
1: Sowieso omdat het zomaar is de grootste bedrijfsaansprakelijkheidszaak ooit zou kunnen worden. De stukken zijn verzegeld, dus we weten nog niet precies wat voor schadevergoedingen er op tafel liggen. Maar volgens een advocaat van de aanklagende staten kan het oplopen tot $200 miljard. Ja, het hele model van Meta met al die verslavende trucjes die ze gebruiken staat ter discussie. Dus de aanklagers, als die succes hebben, dan kan dit gevolgen hebben voor de hele techsector.
0: Ik praat erover door met Reo Zenger van Bits of Freedom. Dat is de organisatie die opkomt voor digitale burgerrechten. Goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Ja, een grote zaak is het dus. Bent u het met onze correspondent eens? Kan dit de hele techsector beïnvloeden?
2: Dat denk ik wel. En dat heeft te maken met twee dingen eigenlijk. In de eerste plaats zijn die boetes namelijk echt heel hoog. Die zijn allesbehalve mals, of de schadevergoedingen. En ik denk dat Meta, een van de manieren om Meta te raken, is door financieel gewoon hele hoge schadevergoedingen te eisen. De andere reden waarom ik dat denk is omdat het gaat over, al deze zaken gaan eigenlijk over de hoe die apps functioneren. Dus hoe ze eruit zien, hoe ze zijn vormgegeven. En die apps zijn zodanig vormgegeven dat je als gebruiker heel gemakkelijk daarin verslaafd bent. En dat je heel veel tijd erin besteedt, ook als je dat niet wil. En door dat te adresseren, door dat aan te pakken, zorg je ervoor dat die apps veel minder aantrekkelijk of verslavend zijn. En dat is iets wat het businessmodel van Meta raakt. Dus ik denk dat deze twee factoren heel erg helpen in een verandering bewerkstelligen.
0: Meta zegt dat het heel veel heeft gedaan om tieners op die platforms te beschermen en dat ze dat ook kunnen bewijzen in de rechtbank. Wat denkt u daarvan als u dat zo hoort?
2: Ja, Meta beweert wel vaker dingen. We weten inmiddels met vele jaren ervaring met Meta dat we Meta niet per se moeten geloven. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat misschien Meta wel heel veel gedaan heeft, maar het was in ieder geval niet genoeg. En zolang het niet genoeg is, ja, is het gewoon geen gezond platform en moeten er de veranderingen doorgevoerd worden.
0: Acht u de zaak kansrijk voor de Staten?
2: Ik acht die zaak zeer kansrijk, omdat er dan ook al andere zaken zijn geweest waarin soortgelijke vragen op tafel lagen. Hè. Dus dan gaat het over bijvoorbeeld het verslaven van de platformen. En daar heeft Meta vaak verloren, dus ik denk dat deze zaak ook een grote kans heeft. En ik denk ook dat je die impact moet zien, niet alleen in deze individuele zaak. Ik denk dat het in samenhang met al die andere zaken. Want in één zaak, ook al liggen de schadevergoedingen misschien al heel hoog, dat kan Meta misschien nog wel leiden. Maar doordat het dan heel veel verschillende zaken zijn waar heel veel verschillende hoge boetes worden of schadevergoedingen worden geëist of opgelegd, ja, dat gaat Meta wel raken. En ook die aanpassingen die in die interface, dat gaat Meta raken.
0: En gaat dat dan gelden? Stel nou dat de rechter daar ze inderdaad die staten gelijk geeft. Moet Meta dan die apps aan gaan passen in alleen die staten? Of is dat dan wereldwijd?
2: Nou, dat is net wat ik naartoe wilde. Dat laat ook zien waarom al die verschillende zaken naast elkaar zo belangrijk zijn. Als we kijken naar onze rechtszaak, want we hebben vorig jaar ook een zaak tegen Meta aangespannen en twee keer toe glansrijk gewonnen. Dan zie je dat Meta er alles aan doet om dat zo min mogelijk te moeten implementeren. Dus bijvoorbeeld in onze zaak heeft de Nederlandse rechter gezegd, Meta overtreedt een Europese wet en je moet deze en deze aanpassingen doorvoeren. En wat heeft Meta gedaan? Die aanpassingen alleen in Nederland doorgevoerd. Dus in alle andere 26 lidstaten van Europa is het nog steeds een overtreding. Nou, dat laat zien dat Meta niet graag deze aanpassingen wil maken. Dat laat ook zien dat het

0: potentieel heel veel effect gaat hebben, omdat het het businessmodel van Meta raakt. Maar het laat ook, is ook duidelijk dat er dus veel van dit soort rechtszaken moeten blijven, dat die handhaving moet blijven. En dat er zo nodig nieuwe wetgeving moet komen die die verslavende vormgeving van Meta aanpakt.
1: Ja, zijn jullie dan ook alweer bezig met een nieuwe rechtszaak?
0: We zijn zeker op dit moment aan het onderzoeken of we een nieuwe rechtszaak moeten, waar we een nieuwe rechtszaak mee willen beginnen. Het kan zijn dat we dat op Meta richten. Het kan zijn dat we dat op een ander platform richten. Want Meta is natuurlijk niet het enige platform dat onze wet en regelgeving overtreedt. En daarnaast maken we ons ook druk, lobbyen we ook voor nieuwe wetgeving die juist die verslavende vormgeving moet aanpakken. Dus dat endless scroll, dat je dat niet meer hebt. En dat soort vormgevingstrucjes die met
1: filmpjes
0: toepast,
1: die automatisch gaan spelen.
0: Precies, dat wordt gestopt.
1: Ja, nou, we volgen het en jullie zeker op de voet. Dank, Reo Zenger, beleidsadviseur bij Bits of Freedom. Al bijna 3,5 week is het Twentekanaal afgesloten. Door de droogte kunnen er geen schepen meer door het kanaal varen. Maar nu regent het weer en dus is de vraag, wanneer kan het weer open? Met die vraag ging verslaggever Mark Hamer naar de sluizen bij Eefde.
2: Het ziet er een beetje triest uit op een dag als vandaag. In de motregen. Aan de ene kant de oude sluis, opgeleverd 1930, mooi historisch gebouw. En een nieuwe sluis, 2020... Normaal gesproken hier bedrijvigheid. Vandaag is het stil. Alhoewel, zijn ook mensen die komen kijken.
3: Ja, wij komen zo over Hengelo. Dus ja, we weten wat het Twentekanaal
2: dat hij dicht is.
3: Dat hij dicht is, ja. Ja. Dus we waren in de buurt. Ik zei, we gaan even kijken.
2: Wat vindt u ervan?
3: Apart, hè?
4: Ja, je weet dat het diep is, hè, zo'n sluis. Dat weet je. Het ziet er wel mooi uit.
3: Maar ja, het weer werkt mee, hè. Dus misschien gaat hij binnenkort wel weer open.
2: Denkt u dat?
3: Nou, ik denk het niet.
2: Nee, hè? U moet erom lachen. Nee,
3: we moeten maar lachen, ja.
2: Ja, ik zei wel, het ziet er stil uit, verlaten uit. Maar er gebeurt best wel wat. Daniel van Putten van Rijkswaterstaat. Wat zien we hier nou stromen?
5: Hier zien we IJsselwater het Twentekanaal opstromen.
2: Oké, maar niet op de gebruikelijke manier.
5: Nee, klopt. Achter je staan twee gemalen. Die staan nu uit. En we hebben twee tijdelijke pompinstallaties neergezet om toch dit water het Twentekanaal op te krijgen.
2: We kunnen er omheen lopen, geloof ik.
5: Ja, we kunnen hier omheen lopen. Dan kunnen we even kijken.
2: Grote buizen lopen hier. En dan staan ze met hun voet eigenlijk in het IJsselwater. Hè?
5: Ja, dit is het IJsselwater. Dit is het laatste stukje Twentekanaal verbonden aan de IJssel. Twee groepjes met pompen die dus dat water naar het Twentekanaal oppompen.
2: En waarom is dit nodig?
5: Een groot deel van Overijssel wordt gevoed met dit water, zodat de kanalen op peil blijven en er geen schade aan fundering of andere dingen ontstaan.
2: Want wat zijn kwetsbare stukken?
5: Ja, met name het stuk Almelo-De Haandrik, waar veen ligt, is echt voor ons heel belangrijk om van water te voorzien.
2: En jullie houden het Twentekanaal eigenlijk wel op een bepaalde hoogte?
5: Ja, met deze pompen kunnen we het kanaal op hoogte houden. Maar dan moeten we dus alle zeilen voorbij zetten. Want dit is eigenlijk de helft van de capaciteit die we normaal zouden oppompen.
2: Ja, want die normale pompen, die werken nu niet?
5: Nee, de waterstand van de IJssel is te laag. Dus die kunnen geen water meer oppompen. En daarom zijn deze tijdelijke installaties neergezet.
2: De waterinlaat is te hoog?
5: Het is in ieder geval niet klimaatrobuust. Nee. Op dit moment.
2: U zegt het heel mooi. Ik begrijp dat in 2018 is dat al een beetje aangegeven. Het zou best wel eens te hoog kunnen zijn, het inlaten van het water. Maar men toch besloten om het op deze manier te doen.
5: Nou, wat we vooral ook zien is dat die waterstand van de IJssel nu extreem laag is. Veel lager dan ook klimaatscenario's voor de toekomst aangeven. Dat hadden we niet nu al verwacht. Dus we moeten nu aan de bak om dit op te lossen.
2: En dus tijdelijke pompen hier neergezet.
5: Ja, voor nu tijdelijke pompen.
2: Ja. Laten we even naar de sluis lopen. Een mooi oud bordje. Ja, sluis Eefde.
5: Ja, zeker. 1930. Toen is dit begonnen.
2: Wanneer kunnen we deze sluis weer gebruiken?
5: Eigenlijk is het wel interessant dat je die vraag stelt. We zijn net begonnen met, we hoeven niet meer alleen aan droogte te denken en extra maatregelen, maar langzaam aan het terugschalen. Dus we zijn nu voorzichtig scenario's opstellen wat daarvoor nodig is. Wat voor IJsselwaterstanden, wat voor neerslag aan de achterkant. In Nederland, dus zijn we nu aan het uitwerken.
2: Normaal gesproken is de laagste waterstand van de IJssel zo in oktober, november.
5: Gelukkig zien we nu het weer wat omslaan. Niet alleen in Nederland, maar ook in het stroomgebied van de Rijn. Dus er lijkt wel langzaam meer water naar onze kant te komen. Of het voldoende is om de sluis al open te doen, dat kunnen we nu nog niet zeggen.
2: Want als het niet stijgt, dan zitten we pas in december dat het misschien open kan.
5: Nou ja, dat kan ook. We zien wel dat Rijnafvoeren soms pas in december gaan stijgen. Er zijn jaren geweest dat het pas in december gebeurt. En dus de IJssel ook. En we hopen dat dat eerder gaat. Vaak is het oktober, soms november. Liefst hebben we september. En nou ja, heel Nederland met ons. Ja.
2: Laten we het best van hopen dat het gaat regenen. Alhoewel, de zon was ook wel lekker.
5: Liever in Duitsland en Zwitserland.
2: Dat, hè? Laten we daarop hopen.
1: Een verslag was dit van Mark Hamer.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Hoi mens, ja jij, je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit en adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
10: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
9: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen. In de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 8:45, VPRO NPO 2.
11: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs. Maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie, om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
12: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
13: NPO Radio 1.
1: 5:30 het nieuws met Jan.
14: Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Er is een groot tekort aan tandartsen. En het ministerie van Volksgezondheid wil het aantal opleidingsplekken daarom verhogen van 270 per jaar naar bijna 400. Politie en OM gaat het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch vrijdag. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59. Waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file veroorzaakt door trekkers. Voor de demonstratie gaf de politie aan dat het de tractoren niet zou tegenhouden. Mediaminister Letschert vindt het zorgelijk dat hoofdredacteuren vinden dat de persvrijheid wordt ingeperkt. Aanleiding is de boete van de inspectie aan media die over afslankmedicatie schrijven. Want dat zou reclame zijn. De media gaan in beroep. Letschert vindt dat de rechter een oordeel moet vellen over de boetes. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. Een schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. 3 mensen raakten licht gewond. Trekpleister Alhambra, dat fort, werd voor de zekerheid gesloten.
1: Marco Verhoef, we kunnen nog voorlopig niet zonder de paraplu, hè?
15: Nee, ik zou hem maar meenemen, want het is wisselvallig. Dat betekent best dat er droge momenten zijn. En nu valt het wel mee. Als je nu naar de radarbeelden kijkt, dan zie je her en der wel wat gespetter. Maar het grootste deel van het land heeft nu een droge periode. Wel vrij veel bewolking. En die wolken die worden wel weer een keer wat dikker. In de loop van de nacht zal dat gaan gebeuren. En aan het eind van de nacht is het dan behoorlijk regenachtig. Of buiig, zo je wilt. Dus morgen beginnen we ook weer met een hoop nattigheid. Dus die paraplu die kan zeker dienst doen. Het regenpakt natuurlijk ook alles wat je een klein beetje droog houdt. Of je moet er gewoon van houden natuurlijk. Hè. We hebben een poos geen neerslag gehad. Dus misschien zijn mensen wel blij.
1: Dat nee, laten we positief zijn. Het is natuurlijk heel goed nieuws voor Nederland en de droogte. De komende dagen.
15: Ja, het blijft wisselvallig. Ik heb het morgenochtend al benoemd. Morgenmiddag is het wel minder nat. Maar helemaal droog zal het niet zijn. Ik denk wel dat er wat gaatjes in het wolkendek gaan vallen. En dat betekent dat we 's middags de zon af en toe zien. Misschien dat het oosten, zuidoosten, dat het daar toch allemaal wat langer duurt. Daar blijft de bewolking wat dikker. Temperatuur ligt rond de 20 graden. En er waait een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Dan worden richting donderdag worden de buien feller. Dat betekent dat er onweer bij kan zitten. Dat er lokaal ook echt flink wat regen kan vallen. En de verschillen van plaats tot plaats zijn daarmee ook meteen groot. En tussen de buien door heb je dan felle opklaringen. Schijnt de zon eventjes heel mooi. 21 graden op de donderdag. Vrijdag weinig verandering. Beetje hetzelfde als die donderdag. Zaterdag wordt het dan geleidelijk wel wat minder nat. En voor de mensen die dan weer op droog weer zitten te wachten. En een beetje geluk moet dat zondag dan lukken.
1: Dankjewel Marco. Erik Evengroen, het is best druk, hè?
16: Ja, inmiddels bijna 400 kilometer file. Dus we kunnen bijna wel zeggen de drukste avondspits na de zomerperiode. Maar dat is officieus. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor afrit Everdingen zo'n 10 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Zojuist gebeurde er een ongeluk op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Ippenburg is dat gebeurd. Twee rijstoken zijn daar zelfs dicht en de vertraging is een kwartier. De A9 is druk. Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer bijna een half uur oponthoud. En er staat daar 11 kilometer file. En tenslotte valt op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Daar stond een tijdje een vrachtwagen met pech bij Zevenaar. Die is door, maar er staat nog wel 7 kilometer file met 20 minuten vertraging.
1: Het kabinet is terug van reces en kwam vandaag in ontspannen setting bij elkaar. Maar of ze ook relaxed zijn over het nieuwe politieke seizoen, dat hoort u zo.
17: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
10: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
9: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 8:45, VPRO NPO 2.
18: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
19: Fleur Wallenburg.
20: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het kabinet trapte vandaag het politieke seizoen af met een informele hijsessie. Ze gingen niet ver. De locatie was het Kasthuis in Den Haag. Politiek verslaggever Lars Geerts. Ja, na afloop was de pers welkom, jij dus ook. Zo'n informele hijsessie, is dat ze dan allemaal op gimpen lopen?
21: Ja, dat zou je denken inderdaad. Zoals het in ieder geval in het verleden. Ik kan me nog herinneren dat het bijvoorbeeld was in Oosterwijk in een grote villa waar ze zich een hele dag opsloten met foute t-shirtjes aan, zou ik bijna zeggen. Maar dat is mijn persoonlijke opvatting. Dan wel over het strand wandelen. Maar nee, dit keer was het dus op het Katshuis. En de merendeel was gewoon in pak dan wel zakelijk gekleed. Afgezien van Bart van der Brink. Vicepremier en minister van Asiel en Migratie. Die had toch zijn best gedaan om in ieder geval iets van vrije tijdskleding aan te trekken. Maar hij stak een beetje af tegen de rest, vind ik wel. Ja.
1: Nou waren ze een half jaar geleden ook al op het Katshuis. Hè? Toen waren ze net aangetreden. Zijn ze ouder en wijzer nu?
21: Ja, een half jaar geleden inderdaad. Toen was ik er ook. Toen was het de presentatie van het kabinet. Toen was het één brok optimisme wat op je afkwam. En dan is natuurlijk de vraag wat er van dat optimisme overgebleven is nadat je een half jaar als minderheidskabinet hebt gefunctioneerd. En dat legde ik dus voor aan hen. Onder andere aan Hans Veilbrief, minister van Sociale Zaken. Wat is er nog over van het optimisme van februari toen?
22: Nou, heel veel. Want ik ben eigenlijk heel optimistisch teruggekomen van reces. Omdat ik denk dat de noodzaak voor het sociale akkoord groter is dan ooit. Ik hoor op de achtergrond dat FNV en VNO en de andere bonden en werkgeversorganisaties veel overleg met elkaar voeren, wat best productief schijnt te zijn. Dus ja, misschien komt het straks allemaal wel bij elkaar.
21: Mag ik dan toch een kleine domper op de feestvruchten leveren? Ja. U had opgeschreven, we gaan 6 miljard bezuinigen op de sociale zekerheid. Ja. U weet hoe dat gevallen is op dit moment. U heeft dat eigenlijk volledig in de ijskast moeten zetten. Ja. Dat kunt u toch niet zien als een positieve ontwikkeling van de afgelopen 6 maanden?
22: Nee, dat is het ook niet. Maar hoe je het wel kunt zien, als je dat even in stukjes uit elkaar hakt, dan zat daar die AOW-bezuiniging in. Daar hebben we het over gehad. Die hebben we opzij gezet. En bij de ombuigende hervorming in de WW en de WIA, denk ik nog steeds, ben ik echt oprecht overtuigd dat daar iets nodig is. Alleen heb ik tegen de vakbeweging daar gezegd en tegen de werkgevers, als jullie betere ideeën hebben, als jullie onze ideeën slecht vinden, prima, kom ze maar vertellen. En die deur staat wagenwijd open. Ze zitten nu met elkaar te praten. En ik hoop dat ze dus binnenkort aan ons komen vertellen die betere ideeën. En als die beter zijn, dan nemen we die.
21: U blijft een onverbeterlijke optimist.
22: Ja, dat moet je in dit vak.
21: Meneer Verdersen, een half jaar geleden stonden we hier ook. bij het katshuis.
0: Dat klopt, ja. Daarboven
21: inderdaad. We staan nu in de tuin. We stonden daarboven. Toen was hij net beëdigd als minister van Landbouw. En uw opdracht was om voor de zomer met een stikstofpakket te komen. Was u nou zelf verbaasd dat het u gelukt is?
3: Nou ja, verbaasd is het groot. We hebben keihard aan gewerkt. Maar wat ik mooi vond om te zien, en dat zie je ook in deze kabinetsploeg, is dat we ook wel echt een gezamenlijke effort van hebben gemaakt. Wat het zo belangrijk is voor het land. Dus ook collega's hebben echt wel hun beste been voorgezet om ook echt iets op de stip te leggen.
21: Dat minderheidskabinet, is het nou gegaan zoals u verwacht had?
3: Nou, we hebben hier een ploeg staan die volgens mij de neus dezelfde kant op heeft. En die zich realiseert dat om iets te doen in de samenleving je sowieso meer mensen nodig hebt dan van de politiek. Dus de houding hier is volgens mij heel erg naar buiten toe. Dat heb ik ook altijd gedaan. Landbouwpartijen, natuurpartijen, gedeputeerden. We hebben zelfs overnachtingen mee gehad om echt met een groep gedeputeerden tot elkaar te kunnen komen.
21: Ah, dat is de oplossing. U moet overnachtingen regelen, op kamp gaan met de oppositie.
3: Ja, ik weet niet of gedeputeerden de oppositie zijn, maar het helpt wel om gewoon heel veel tijd voor elkaar te maken. En elkaar uit te leggen waarom je bepaalde dingen denkt. Waarom je bepaalde oplossingen denkt te zien en welke keuze daar uiteindelijk bij hoort.
21: Dag mevrouw Hermans. Een half jaar geleden stonden we hier ook. Toen was u net beëdigd als minister van Volksgezondheid.
4: Ja, toen stonden we er boven binnen. Ja.
21: Is het u meegevallen, tegengevallen of was het eigenlijk wel wat u verwacht had?
4: Nou, ik zat ook in het vorige kabinet. En dat was ook geen...
21: Alles was vooruitgang, wilt u maar zeggen.
4: Nou ja, laat ik het zo zeggen dat ik in een kabinet samenwerk met collega-bewindspersonen die enorm gemotiveerd en ervaren en ter zake kundig zijn. En dat werkt op een hele prettige manier.
21: Dat maakt een verademing.
4: Nou, bij tijd en wijle wel, ja. Laat ik daar maar heel eerlijk over zijn. Dat maakt politieke problemen niet minder ingewikkeld. Die moeten nog steeds opgelost worden. Maar hier, dat heeft u hopelijk vanmiddag ook gezien. Hier staat een bewindspersonenteam wat echt snapt dat we voor ingewikkelde vragen staan. Maar ook gelooft dat we dat kunnen oplossen als we er samen schouders eronder zetten. En dat ben ik ook aan het doen.
1: Nou Lars, een hoop optimisme daar op het katshuis. Maar ja, er staat wel een behoorlijke klus nog te wachten. We weten dat de begroting voor volgend jaar heel ingewikkeld tot stand komt. Ja, in hoeverre is dat optimisme terecht?
21: Nou ja, je zou ook kunnen zeggen, als zij al niet optimistisch erover zijn, wie moet het dan zijn? Dus ze moeten inderdaad wel de moed erin houden. Maar wat je vandaag kon merken was dat er, ondanks het feit dat er dus dat optimisme is, er toch ook nog wel een hoop realisme is. Zij denken ook, we komen dadelijk met een begroting, dan zal wellicht niet alles instaan wat wij willen. Maar we zien ook dat er ruimte is om wel een aantal dingen te doen. En we vragen ons ook af, zij vragen zich af, of de oppositie dit zomaar gaat afschieten. Als je met onder andere vicepremier Bart van den Brink praat bijvoorbeeld, die zegt van ja, er is gewoon een stille meerderheid in Nederland die wil dat er dingen voor elkaar gebeuren. Zij rekenen als kabinet erop dat ook de oppositie dat ziet en dat er uiteindelijk wel een beweging zal zijn. Gaat het allemaal zo snel als ze zouden willen? Gaat het allemaal precies zoals ze zouden willen? Nee, dat wellicht niet. Het duurt langer, het kan ook langer duren. Maar dat er wel degelijk iets gebeurt, dat probeerden ze ook vandaag te benadrukken. En dat ze dus ook nog niet uitgeregeerd zijn en er rekening mee houden dat het allemaal heel ingewikkeld gaat worden.
1: Dankjewel. Lars Geerts vanuit Den Haag.
23: NOS NTR. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke werkdag.
1: Oman en Iran zijn buiten de Verenigde Staten om dichtbij een overeenkomst om de straat van Hormuz te openen. Dit tegen het zere been van de Amerikaanse president Trump, die als reactie heeft gedreigd om zijn bondgenoot Oman op te blazen als het land zijn plannen in de weg staat. Midden-Oosten correspondent David Poort. Ja, David, Trump haalt hard uit naar Oman, een trouwe bondgenoot. Is dat eerder voorgekomen dat een Amerikaanse president zich zo hard opstelt?
24: Nou, hij heeft inderdaad in mei een soortgelijks iets gezegd. En toen heerste er vooral hele grote verwarring. Want iedereen dacht van Oman. Iedereen dacht hij heeft zich versproken.
1: Ah, hij bedoelde misschien een ander land?
24: Hij bedoelde Iran. En ja, het blijkt dus nu dus duidelijk dat het gewoon wel om Oman gaat, inderdaad. Ja. Wederom een vrij grove bedreiging. En natuurlijk heel opmerkelijk, een veiligheidspartner van Amerika. Eigenlijk ook een beetje het braafste jongetje van de klas. Als je kijkt naar wat al die andere golfstaten allemaal uitspoken tegenwoordig. Dus Oman blijft eigenlijk altijd overal buiten. Dat proberen ze. Een beetje het Zwitserland aan de straat van Hormuz proberen ze te zijn.
1: Ja, nou dat lukt dus nu even niet. Zijn ze in Oman een beetje onder de indruk van deze stoere taal? Nu ze weten dus dat het tegen hen gericht is?
24: Nou, er wordt natuurlijk ongelooflijk verontwaardigd gereageerd. En natuurlijk niet alleen in Oman. In al die golfstaten die zijn aan het kijken wat ze verder nog aan Amerika hebben als veiligheidspartner. Dat is bijvoorbeeld de reden waarom Saudi-Arabië onlangs een pact heeft gesloten met Turkije en Pakistan. Ze zijn allemaal aan het kijken wat een bondgenootschap of de veiligheidsparaplu van Amerika nog waard is als je zo achterloos dus een bedreiging om je oren krijgt.
1: Ja, want hoe belangrijk is Oman voor de VS in de regio?
24: Nou, voor de VS, kijk, het is een hele belangrijke strategische plek. Ze delen natuurlijk die soevereiniteit over de wateren van de straat van Hormuz. Het was ook de reden waarom de eerste gesprekken, de eerste onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten in Muscat gehouden werden. De Amerikaanse marine die maakt ook gretig gebruik van de zeehavens van Oman aan de Golf van Oman, dat is de zeehaven Dukum en in Salalah. Daar wordt bevoorraad voor de Amerikaanse marine. Dus het is toch een vrij belangrijke plek voor de Amerikanen. En die schofferen ze dus hiermee.
1: Ja, maar kan Amerika zich zo'n ruzie met Oman wel veroorloven dan?
24: Nou, het laat heel goed zien dat Trump zich enorm zorgen maakt natuurlijk over zo'n soort deal tussen Oman en Iran. Je zou kunnen zeggen dat een deal tussen die twee landen over de straat van Hormuz eigenlijk de rol van Iran bij het beheer van die straat, van die waterweg, eigenlijk een beetje legitimiseert. En dat ziet Trump natuurlijk niet zitten. En daarom uit hij dus nu wederom zo'n bedreiging. En dat zoveelste land natuurlijk, bondgenoten ook, die schoffeert met een bedreiging. En dat als winnaar van de FIFA Peace Prize. vrij bijzonder natuurlijk.
1: Ja, en Oman lijkt dus dicht bij die deal te zijn. Hoe belangrijk is het dat zij hier een deal over krijgen?
24: Nou, voor Oman is het vooral van strategisch en van economisch belang ook. Ze hebben enorm geïnvesteerd in die zeehavens. En vanwege alle toestanden in de straat van Hormuz blijven al die olietankers natuurlijk weg op dit moment. Dus ze missen enorm, enorm veel inkomsten. Dus ze proberen nu als eigenlijk historische bemiddelaar tussen Iran en de rest van de wereld toch om zo snel mogelijk alles weer rustig te krijgen. En daarom proberen ze dus ook met Iran goede vriendjes te blijven en een deal te sluiten. Maar dat past dus niet met Donald Trump.
1: Nee.
24: Dus we gaan kijken wat Oman echt durft in deze situatie en of ze door zullen zetten met die deal.
1: Dankjewel. Correspondent David Poort. Het sportnieuws, Jan.
2: Ja, de kogel is door de kerk. Borussia Dortmund heeft vandaag bekend dat ze Joey Veerman hebben gekocht van PSV. Joey Veerman, de middenvelder, hij tekent een contract tot 2031. En Veerman vertelt op de website van Dortmund waarom hij voor de Duitse club heeft gekozen.
5: We played 2 years ago in Champions League against Dortmund. Ja, yeah, that was very special. Also, when you come out for the warm-up, it was a crazy atmosphere. The fans, they were crazy.
2: Prachtig stadion, geweldige supporters, zegt Veerman. En Veerman dus weg bij PSV. Een andere PSV'er, die kwam juist niet weg. Suhaib Driouech was onderweg naar het Schotse Rangers, maar de transfer ging op het laatste moment niet door. Want Driouech kwam niet door de medische keuring. En hij legt op ESPN uit wat er nou misging.
6: Ik denk dat er een meningsverschil was tussen de doktoren. Ik had een kleine scheurtje in mijn bovenbeen. Ja, ik denk dat het erger is gemaakt omdat ik in die week nog een knietje had gekregen op mijn bovenbeen. Dat een bloeduitstorting had aangesticht in mijn bovenbeen. Maar het is gewoon verrot. Maar ja, het is helemaal wat het is. Ja.
2: Mountainbikester Anne Terpstra die houdt erbij op. Die zet een punt achter de carrière. 35 jaar is ze Terpstra. Deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen. Rijdt bij het WK eind deze maand haar laatste wedstrijd. En op haar social media schrijft Terpstra dat haar nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen in het leven steeds groter wordt. Wat heeft ze allemaal gepresteerd? Terpstra werd in de carrière als mountainbiker 7 keer Nederlands kampioen. Ze pakte zilver op EK's en een WK. En ze eindigde op de Olympische Spelen als 5e. Dan nog een bijzonder verhaal bij Omroep Brabant. Joep
14: Tubus liep afgelopen weekend een Ironman triathlon in Kopenhagen. Dat is zwaar. Dat is 4 keer zwemmen, 180 kilometer fietsen en dan ook nog een marathon erachteraan. Dat is erg knap. Tubus die is 23 en tot 2 jaar geleden had hij helemaal niet aan sport gedaan.
7: Wauw.
14: Had gewoon een leuke studententijd. En ja, vertelt hij in Omroep Brabant. Lekker feesten. Heeft hij helemaal 0 seconden spijt van gehad. Maar toen kreeg hij voor zijn 21ste hardloopschoenen. 2 jaar later, nu dus, liep hij dus die triathlon in 9 uur en 14 minuten.
7: Erik Evengroen, hoe is het met de files?
16: Nou, het hoogtepunt van de avondspits, wat kunnen we wel noemen met 400 kilometer, hebben we gehad. Inmiddels nog zo'n 250. En de meeste vertraging in ieder geval op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Daar is bij Den Haag-Ypenburg een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 25 minuten.
7: In het Noord-Italiaanse kustplaatsje Spotorno is een strijd losgebarsten tussen de gemeente en de lokale nonnenorde. De burgemeester wil namelijk het strand dat de nonnen al sinds de jaren 70 beheren en verhuren weer vrijgeven. En de nonnen zijn bang nu inkomsten mis te lopen voor hun liefdadigheidsprojecten. Contact nu met onze Italië-correspondent Angelo van Schaik. Ja, Angelo, nonnen die ruzie krijgen met de gemeente, wat is daar aan de hand?
8: Nou ja, de burgemeester van Spotorno wil het percentage publieke strand in zijn gemeente opkrikken. En wil dus de pachtvergunning van de nonnen, die dit stukje strand van zo'n 50 meter ongeveer al sinds de jaren 70 uitbaten, intrekken. De nonnen verhuurden parasols en strandbedjes in de zomer om liefdadigheidsprojecten, zoals bijvoorbeeld een school, mee te financieren. En zij zijn dus nu bang dat die projecten door gebrek aan financiering in gevaar komen. En zeggen tegen de burgemeester, dit strand is van ons.
7: Ja, heel sympathiek natuurlijk van die nonnen met hun liefdadigheidswerk. Waarom doet de burgemeester dit dan?
8: Nou ja, in de regio Ligurië, waar Spotorno in ligt. Ligurië is Genua en omgeving, zeg maar. Daar moet volgens de regels 40% van de stranden vrij toegankelijk zijn. Die moeten publiek zijn. En in de gemeente Spotorno is dat slechts 3,5%. Dus de burgemeester wil dat percentage opkrikken om aan die regionale wetgeving te voldoen. En is dus de strijd aangegaan met de private uitbaters van de stranden in zijn gemeente. Nou, 7 privéstranden, waar je dus moet betalen om op het strand te komen en gebruik te maken van de faciliteiten, moeten in 2027 omgezet worden naar vrije stranden. En een van die stranden, ja, dat is dus het strand van de nonnen van de Carità di Santa Maria.
7: En speelt dit op meer plekken in Italië?
8: Ja, eigenlijk in heel Italië en ook al jaren. Ongeveer 60% van de Italiaanse stranden zijn privéstranden. Dus dan moet je een kaartje kopen om het strand op te kunnen. En gelijk ook een parasol en een strandbedje huren voor de dag. En dan ben je met een gezin toch van 4 mensen toch al gauw 50, 60, 70 euro per dag voor kwijt. Die stabilimenti, zoals die in Italië heten, worden vaak al decennia lang door dezelfde families uitgebaat tegen relatief lage pachtprijzen, gemiddeld zo'n 7600 euro per jaar. En volgens de Europese regelgeving moet Italië die vergunningen openbaar aanbesteden om de concurrentie te bevorderen. Nou, dat gebeurt dus niet. En dus wordt Italië al jarenlang door Brussel op de vingers getikt voor het niet naleven van de regels. Italië krijgt ook boetes daarvoor. Bovendien moeten de stranden ook vrij toegankelijk zijn. En het aantal stranden dat vrij toegankelijk is in Italië moet ook opgekrikt worden. Maar dat gebeurt ook niet. En nog geen enkele regering heeft zich tot nu toe daar de vingers aan willen branden. En de situatie blijft dus zoals die nu is.
7: Ja, behalve dus in Spotorno waarschijnlijk.
8: maakt de burgemeester daar nu wel werk van. En heeft ze inderdaad ook een openbare aanbesteding uitgeschreven voor die 7 stranden. Dus die 7 privé uitgebaten stranden moeten dus straks publiek worden. Ja, en de nonnen zullen daar dus ook aan moeten geloven.
7: Mooi verhaal. Dankjewel, Angelo. Over de stranden en de nonnen in Noord-Italië. Correspondent Angelo van Schaik.
23: Vanavond
7: beginnen de play-offs voor de Champions League. Nu nog zonder Nederlandse clubs, maar we hoeven niet lang te wachten, want NEC komt morgen in actie tegen het Noorse Bode Glimt. En zometeen al spelen de hockeymannen de tweede wedstrijd van het EK. Na een 5-1 overwinning tegen Nieuw-Zeeland begint over een paar minuten de wedstrijd tegen Argentinië. Het WK moet ik zeggen. Hockeycommentator Krijn Schuitenmaker, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
1: Wordt dit een lastige wedstrijd voor Oranje?
11: Ja, dat is het korte antwoord. Want Argentinië is toch echt een pittige tegenstander. Als je kijkt naar de Pro League, dat is de internationale competitie voor landenteams, waar Argentinië ook aan mee heeft gedaan, Nederland heeft meegedaan. Dan zijn dit de nummers 4 en 5 geweest. Nederland eindigde op een 4e plaats, Argentinië op een 5e plaats. En de twee ontmoetingen vonden al plaats in december. Is lekker weer daar in Argentinië. In Argentinië. En dan werd het 1-1 en 3-2 voor Argentinië. Dus de laatste twee ontmoetingen heeft Nederland sowieso niet gewonnen. Dat is toch een beetje ja, waarnaar gekeken wordt als je de balans opmaakt, zeg maar, in de opmaat naar dit wereldkampioenschap. Dus ja, de laatste keer, 13 december, stond Argentinië zelfs op een 3-2 voorsprong. Of 3-0 voorsprong. Het werd uiteindelijk 3-2. Dus een lastige tegenstander inderdaad.
1: Ja, maar laten we dan gewoon die andere cijfers erbij pakken. Ze hebben de eerste wedstrijd met 5-1 gewonnen, ja, van Nieuw-Zeeland. Dat geeft toch een beetje vertrouwen, kan
11: zeker,
1: ik me voorstellen.
11: Zeker. Ja, ik sprak ook de bonds coach Jeroen Delmee vlak voor die wedstrijd. Toen zei ik, ja, we hebben natuurlijk wel die Pro League. Hadden we nog wat huiswerk te verrichten. En uiteindelijk zijn we er wel klaar voor. Maar het is toch altijd afwachten, zo'n eerste wedstrijd. En dat werd inderdaad een ja, hele goede wedstrijd voor Nederland. Die overwinning, die klinkt als een klok. Hè. Ze kwamen echt in die derde en het vierde kwart enorm goed uit de startblokken. En dat heeft die mooie overwinning opgeleverd. Dus wat dat betreft heeft dat inderdaad vertrouwen gegeven. En ja, de Nederlandse ploeg weet ook van, als we ervoor gaan, dan kunnen we ook iedere wedstrijd wel winnen. Dus, maar het niveau ligt dicht bij elkaar bij de mannen. Bij de vrouwen, ja, is Nederland echt wel overal de favoriet. Alle wedstrijden die ze spelen. Bij de mannen ligt dat niveau wat dichter bij elkaar.
1: Dan de partner van Rob Jetten. Die zit in het Argentijnse team. En hij vertelde dat de premier zijn grootste fan is.
12: For you guys, it's your prime minister. For me, it's just my Rob. So for me, it's just my best supporter. My mom will disagree that he's my best supporter. But yeah, between my mom and Rob, is really my best supporters.
1: Ja, hij zegt, ja, voor jullie is het de premier. Maar voor mij is het just my Rob.
11: Ja, het is mijn Rob.
1: Precies. Heeft Rob Jetten, want die is erbij, hè?
11: Ja, hij
1: heeft
11: erbij.
1: Hij een oranje of een lichtblauw shirt aan?
11: Hij heeft een lichtblauw overhemd met een keurig donkerblauw colbertje. Dus ja, heel politiek, hè? Dus,
1: nou, vind dat toch ook wel gewoon kiezen voor Argentinië,
11: ja,
1: toch?
11: Ja, dat lichtblauwe overhemd is misschien wel een klein statement. Hij had wel trouwens, hij schoof net aan bij Glenne voor de tv-uitzending. Dus dat is ook mooi. Met de warming-up op de achtergrond van beide ploegen. Een oranje sjaaltje om. Dus wat dat heeft hij wel goed
1: Oké, okay, heel diplomatiek. Nou ja, dus vanavond, zometeen gaat het beginnen. Als ik jou goed hoorde, dan kan het dus erg spannend worden. Maar je schrijft Oranje zeker niet af.
11: Nee, absoluut niet. Nee hoor, nou, ik denk vanavond zo'n 9000 toeschouwers en zo'n lekkere eerste wedstrijd op zak. Dus wat dat betreft heeft Oranje wel een geweldige start gemaakt, dit wereldkampioenschap. En ze spelen thuis tegen een volle bak, tegen Argentinië. Dus wat dat betreft is het echt wel een mooie opmaat geweest de afgelopen 2 dagen geleden. De start van het WK.
1: Dankjewel, commentator Krijn Schuitenmaker. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. We zijn er morgen uiteraard weer. Om 6 uur zit Astrid weer klaar voor een nieuwe editie van De Ochtend. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Dorien Bouwman. Heel fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof.
2: Ik was vanaf het begin af aan, eigenlijk wilde ik op de middelbare school al naar de kunstacademie.
0: Schilder Frans Franciscus kijkt terug op 40 jaar kunstenaarschap naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling Godeschemering. En
3: het gebeurt niet vaak dat ik denk, dit wist ik niet of zo.
0: TV-corrivee Harm Edens over 30 jaar, dit was het nieuws.
3: Maakt niet uit wat je doet in je leven als er maar vreugde op zit.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
6: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
5: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 8:45, VPRO NPO 2.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: NPO Radio 1, 6 uur.
4: Margje fixen.
5: Het regent drone-incidenten aan de oostgrens van de NAVO. Rusland kijkt voortdurend hoe ver het kan gaan. Wordt het niet eens tijd voor een serieus tikje terug? Of escaleert daarmee het conflict alleen maar meer? Daarover straks een gesprek. Maar eerst het NOS-journaal. Met Dorien Bouwman.
6: De politie en het Openbaar Ministerie gaan hun eigen optreden evalueren bij de protestactie van boeren in Den Bosch. Aanleiding is de kritiek na een ongeval op de snelweg A59... waarbij twee mensen om het leven kwamen. Het ongeluk gebeurde in de staart van de file die ontstond doordat tractoren op de snelweg reden. Het is verboden voor trekkers om op de snelweg te rijden. Dat dat toch werd gedaan, het leidde tot veel vragen, zegt justitieredacteur Remco Andringa.
7: Dat de politie van tevoren heeft gezegd dat trekkers op de snelweg niet tegengehouden zouden worden, leidde achteraf tot kritiek. Toen bleek dat er een heel ernstig ongeval was gebeurd. Het incident leidde tot heel veel vragen over wat er nou precies was afgesproken over de handhaving en in hoeverre er nou wel of niet is geprobeerd om boeren te weerhouden om met hun trekker de snelweg op te gaan. De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
6: Los van deze evaluatie loopt het onderzoek naar het incident op de A59 zelf. De politie spreekt van een zeer tragisch ongeval met 5 auto's. Een man en een vrouw uit Os kwamen daarbij om het leven. De 6 gewonden zijn inmiddels weer thuis. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soort gelijke boete. In dat geval zijn ook die kranten van plan ze aan te vechten. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Inmiddels is 1 op de 4 werkzame tandartsen afkomstig uit het buitenland. Als tandartsen naar Nederland komen voor werk, moeten ze wel een aantal dingen doen, vertelt Nieuwsuur-redacteur Sylvia Geurts.
8: Ze moeten eerst de taal leren en ze moeten ook aan kunnen tonen dat ze vakbekwaam zijn. Daar moeten ze een toets voor doen. Dat doen ze bij de tandheelkundige opleiding in Amsterdam. En daarna mogen ze zich inschrijven in het BIG-register. En dat is voor alle tandartsen in Nederland verplicht. Voor tandartsen van binnen de Europese Unie is dat iets makkelijker. Maar totdat ze die BIG-registratie hebben, mogen ze wel onder toezicht werken. Maar nu blijkt dat in de praktijk niet altijd even goed te gaan. Want we hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gevraagd of zij wel eens meldingen krijgen hierover. En zij zeggen dat ze toch ook wel regelmatig horen dat er mensen zijn die zonder BIG-registratie toch behandelingen uitvoeren die je eigenlijk alleen maar als officieel tandarts mag doen, zoals een wortelkanaalbehandeling. En dat gaat dus niet altijd even goed.
6: Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsde in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door 2 reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een pasgetrouwd Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos, vermoedelijk door een technisch mankement. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21 Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro.
9: Nou ja, als je ziet wat Jesse Klaver van Pro voornamelijk zegt wat zijn inzet is, staat dat er wel haaks op. Dus ik denk dat dat de kans niet zo groot is dat daar een heel breed akkoord uit gaat komen.
10: Had minister Heijnen hier wel oren naar jullie plannen?
9: Nou, de minister zegt ook, net als het kabinet, zo breed mogelijk in te zetten. Hij gaat met iedereen in gesprek. Dus met ons, met de SGP, maar ook met Pro en andere partijen. Ik wens hem daar heel veel sterkte in. Nogmaals, ik denk dat de realiteit wel weerbarstiger gaat zijn dan dat het kabinet hoopt.
6: Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. In Duitsland is een man uit Oekraïne veroordeeld voor sabotage namens Rusland. Volgens de rechter was hij van plan om brandaanslagen te plegen via de post. Hij verzamelde informatie over de logistieke lijnen van een Oekraïense bezorgdienst. De man werd opgepakt voordat er een brandbom verstuurd kon worden. Hij moet 15 maanden de cel in. 2 medeverdachten gaan vrij uit. Van hen kan niet worden bewezen dat ze bewust bezig waren met sabotage. In de VS is een enorme rechtszaak van start gegaan over de verslaving en veiligheid van social media. Tientallen Amerikaanse staten klaagden Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, aan omdat ze jongeren zouden uitbuiten. De staten zetten hoog in en willen een schadevergoeding die kan oplopen tot $1,2 miljard. Naast geld staat er heel veel op het spel, zegt correspondent Rudy Bauma.
11: Deze nieuwe rechtszaak die komt ook op het moment dat Meta eigenlijk helemaal niet zoveel geld heeft als normaal. Het is natuurlijk een heel rijk bedrijf. Maar ze hebben wel net enorme bedragen in AI datacenters geïnvesteerd, waardoor de, laten we zeggen, cashflow wat stokt. Maar het zou ook kunnen betekenen dat Meta alle persoonsgegevens moet wissen die ze hebben van kinderen onder de 13. Dat ze de algoritmes die op die groep zijn getraind moeten verwijderen. Ja, en erger nog, voor hen althans, dat ze die verslavende ontwerpfuncties moeten verwijderen of aanpassen. Terwijl dat juist natuurlijk hun bedrijfsmodel is, hè. Dat autoplay moet je dan aan denken en dat ze eindeloos doorscrollen. En je ziet nu ook al reputatieschade en dat hun aandeel fors is gedaald.
6: Een uitspraak in deze zaak raakt niet alleen Meta.
11: Veelzeggend is dat Mark Zuckerberg, de CEO van Meta, zelf waarschijnlijk ook zal getuigen. Want ja, het hele model van Meta met al die verslaafde trucjes die ze gebruiken staat ter discussie. Dus de aanklagers, als die succes hebben, dan kan dit gevolgen hebben voor de hele techsector.
6: De staten willen dat het bedrijf stopt met verdwijnende berichten, de zogenoemde stories. Ook moet het eindeloos scrollen en het liken van berichten worden voorkomen. In Diergaarde-Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De verzorger in de dierentuin vindt deze baby schildpad heel speciaal.
12: Een van de kleinste schildpaddensoorten ter wereld. Dus een pas uitgekomen jonkie is misschien wel het kleinste schildpadje op het moment wereldwijd. Dat is heel bijzonder.
6: De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. De verzorger let goed op de mini-schildpad en zijn menu.
12: Andijvie, we hebben verse bloemen van buiten geplukt en we plukken wat kruiden van buiten. Allemaal heel klein, moeten we heel klein zijn, want het is natuurlijk een gigantisch klein schildpadje. Maar hij woog bij geboorte 4,8 gram. En inmiddels na 2 weken 5,2. Dus we weten dat hij eet.
6: Het schildpadje is begin augustus geboren. Het weer dan nog. Vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt dan af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt de zon af en toe door. Maar er kan nog een bui vallen. En het wordt dan ongeveer 20 graden.
5: Ja, het lijkt al een beetje herfst. En op de weg lijkt het ook wel een beetje herfst, toch, Erik?
13: Even ja, klopt. We hadden eigenlijk alweer voor het eerst sinds de zomerperiode te maken met een echte avondspits met bijna 400 kilometer file. Gelukkig is daar nu nog maar 100 van over. Maar op een paar plekken nog wel opvallende vertraging. Zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg moet ik zeggen en knooppunt Deil 10 kilometer file. Er staat daar een auto met pech. De linker rijstrook is dicht en de vertraging een half uur. De A9 Diemen richting Amstelveen. Bij Amstelveen is zojuist nog een ongeluk gebeurd. is. De linker rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. De A325 ten slotte Nijmegen richting knooppunt Velperbroek voor Presikhaaf 6 kilometer file met een kwartier vertraging.
3: NPO Radio 1. EO.
4: Dit is de dag.
5: Ja, een hele goedenavond. In hoog tempo bouwt Rusland drone-installaties langs de oostgrens van de NAVO. En steeds vaker komen Russische drones op NAVO-grondgebied terecht.
14: De hoogste alarmfase in Duitsland na de vondst van een drone bij de luchthaven van Leipzig.
15: In de nacht van dinsdag op woensdag vlogen Russische drones het Poolse luchtruim in.
16: De afgelopen maand alleen al zijn er op zeker 7 momenten drones opgedoken in Letland, Estland, Litouwen en Roemenië.
5: Ja, hoe lang mag Poetin drones op NAVO-landen afvuren voordat de NAVO een keer terugslaat?
4: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
5: Ja. Maar eerst gaan we naar het hockeyveld, naar het WK. Nederland-Argentinië, twee grootmachten. Zijn ze nu al begonnen, Krijn?
17: Ze zijn net begonnen. De bal rolt in het Wagener Stadion in Amstelveen met de Nederlandse ploeg en de Argentijnse ploeg op het veld. En Argentinië dat balbezit heeft. Ja, die Argentijnse ploeg, 10 jaar geleden precies, werden ze Olympisch kampioen. In 2016 was dat. En in de Pro League het afgelopen seizoen deed Argentinië het ook beter dan Nederland als het om onderlinge confrontaties gaat. Want er werd zelfs in de uitwedstrijd met 3-2 gewonnen in Argentinië. En de wedstrijd eindigde in 1-1. En natuurlijk een bijzondere wedstrijd voor Nicolas Kinnen. Want zijn verloofde Rob Jetten zit op de tribune. Onze premier, mijn Rob, zo zei hij in de voorbeschouwing op deze wedstrijd. Zijn grootste fan misschien wel op zijn moeder na. Die dus op de tribune toekijkt in een keurig blauw colbertje. Wel met een oranje sjaaltje had hij.
5: Kijk, dat vroeg ik me af. Want ik hoorde jou net zeggen, op tv had hij dat oranje sjaaltje erbij aan. Maar heeft hij dat nu ook tijdens de wedstrijd aan?
17: Ja,
5: heel goed.
17: Ik heb hem nog niet close gezien. Maar ik neem aan dat hij dat er wel omgehouden heeft. Dus dat is wel een spannende ontmoeting tussen de nummers 4 en 5 van de Pro League deze wedstrijd. En nog, we zijn net bezig. 1 minuut 20. Ik kan wel alvast melden dat Jip Jansen er niet bij is. Hij heeft het sjaaltje nog om. Een shot van premier Jetten, die dus op de tribune zit met zijn sjaaltje om. Jip Jansen is er niet bij als het gaat om de strafcorners. Afgelopen seizoen een deel van het seizoen gemist vanwege blessures. En hij is vandaag dus niet in de selectie opgenomen door Jeroen Delmee. En dat betekent dus dat Pepijn van der Heijden of Tijmen Rijengaat moet gaan doen als het om de strafcorners gaat. Daar komt Nederland voor het eerst in de cirkel. Komt daar meteen een kans? Die kans komt er niet, want die bal wordt voorgegeven. Maar uiteindelijk is het Thijs van Dam die bij de eerste palen niet kan binnentippen. Actie van Brinkman vanaf de linkerkant. 0-0 nog na 2 minuutjes.
5: Ja, en hoe moet de NAVO reageren op de toenemende dreiging van de Russische drones? Daar gaan wij het over hebben. Met Bart van den Berg, defensiespecialist bij Klingendaal. Met Yves Rijkers, de universitair hoofddocent internationale betrekkingen aan de Universiteit van Maastricht. En met schrijver Twan Heijmans. Die reisde voor de Volkskrant 6 weken lang langs de oostgrens van Europa. Bart van den Berg, Poetin is flink aan het prikken, denk ik.
18: Ja, we zien de afgelopen maanden zien we verschillende incidenten. En ik denk dat het incident in Leipzig van zeer recent, waarin dus een drone tegen een vliegtuig, een vrachtvliegtuig aangevlogen is met daaraan explosieven. Die is niet geëxplodeerd, maar die had wel kunnen exploderen. Dat wel echt een nieuwe escalatiestap is geweest.
5: Ja, een nieuwe escalatiestap. Meneer Rijkers, worden wij dan op die manier toch ook steeds bij die oorlog betrokken? Ontkomen
19: daar nog aan? Heel duidelijk. Die hybride oorlogsvoering vanuit het Kremlin is steeds explicieter aan het worden. Maar ik denk wel dat we een onderscheid moeten maken tussen de drone-incidenten die we in het hartje van Europa zien, in Duitsland, zoals in Leipzig, in België en in Nederland, enerzijds, en de drone-incidenten die we zien aan de oostflank. Wat we zien in Duitsland, België en Nederland, daar worden we geconfronteerd met een probleem van attributie. We weten eigenlijk niet zeker of het effectief Rusland is. Mm. Aan de oostflank weten we dat wel haast zeker. Maar daar is het vooral een probleem van wat is de intentie en wat is de bedoeling hierachter.
5: Ja, dus we moeten onderscheid maken, meneer Van den Berg.
18: Ben ik het mee eens. We moeten inderdaad onderscheid maken. Zeker de incidenten die we in West-Europa gezien hebben. Veel van die incidenten zijn niet verklaard. Dus er zijn incidenten die later misschien een weerballon zijn geweest, of een verscheerde misvatting, of dat die daadwerkelijk Russische operaties zijn geweest. Maar dat er een breder fenomeen is, dat er een element van dreiging is. Ja. En dat we weten dat Rusland bereidwillig is om agressie toe te passen onder de drempelwaarde van oorlog, ook in West-Europa, om ons hier te treffen, daar ben ik van overtuigd.
5: Ja. Maar dan wordt het dus wel heel lastig om een tik terug uit te delen. Als je niet, moet je daarvoor 100% zeker weten dat het Russisch is?
18: 100% zeker is wel heel erg absoluut. Maar met een zeer zeker, een bepaalde zekerheidsmarge, laten we zeggen richting de 95% zeker. En dan ook afhankelijk van wat je tegenreactie is. Maar goed, dit
5: en weten we dat bijvoorbeeld bij Leipzig al?
18: Nou, bij Leipzig is al wel aangegeven dat het is duidelijk intentioneel. Er heeft een drone gevlogen, daar zijn restanten van gevonden. Daar heeft ook Semtex aan gezeten. En de Duitse autoriteiten hebben gezegd dat ze met een zeer sterk oog richting Rusland kijken. Dus hij is nog niet volledig geattribueerd. Maar die attributie die kan wellicht dat hij al in het geheime element dat hij al gedaan is.
5: Mm-hmm.
18: Maar goed, het is voor de geheime diensten om te bepalen en het onderzoek wat ze daarin hebben of dit voldoende is. Maar stel dat dit de Russen zijn geweest en wat zeer aannemelijk is, dan moet je daarop reageren.
5: En wat zou dan een tegenreactie kunnen zijn wat u betreft?
18: Ik denk sowieso dat een tegenreactie, dat je niet van tevoren moet zeggen wat je tegenreactie zou kunnen zijn, maar dat zouden heel veel dingen kunnen zijn. Dus wat zou je kunnen doen? Dus je zou kunnen zeggen, Duitsland heeft geweigerd om de Taurus-raket tot nu toe te leveren aan Oekraïne. Dat is een raket waarin je heel diep ver Rusland zou kunnen treffen. Nou, misschien dat dit wel eens een stap zou kunnen zijn om de eerste batch, om de eerste hoeveelheid Taurus-raketten te gaan leveren. Of je zou kunnen zeggen dat we bijvoorbeeld een cyberaanval. Je kan ook inzetten dat je cyber, en hoef je zelf niet eens te zeggen dat je het bent geweest, maar dat je zelf eens een keer een tik gaat uitdelen. En natuurlijk is het lastig, omdat je ook gaat kijken naar de internationale rechtsorde, die wij ook heel erg belangrijk vinden. Alleen continu klappen incasseren en alleen maar je verdediging opzetten door je tegenstander het te ontzeggen, om te ontzeggen iets uit te voeren, is niet voldoende. We moeten ook macht gaan projecteren terug naar Rusland om te laten zien dat bepaalde acties niet zonder gevolgen zijn.
5: Nee, een tik terug, zeg ik dan maar even in simpele taal. Meneer Rijkers, is dat inderdaad verstandig als de NAVO dat toch gaat doen?
19: Ik ben het er wel mee eens dat de NAVO op een bepaald moment, of althans de Europese staten, iets moeten doen en de tanden moeten tonen. Maar je merkt dat de NAVO hier toch vastzit in een discussie over het vermijden van verdere escalatie. En de hele NAVO-besluitvormingsprocedures zijn toch nog vooral gericht en geënt op het idee van conventionele oorlogsvoering. Dus je zit ergens vast in een discussie van gaan wij consulteren of gaan we effectief tot actie overgaan. En als het tot actie overgaan is, heeft de NAVO op dit moment heel weinig middelen. Iets wat je nog bijkomend zou kunnen doen, wat ik denk dat overwegen waard is extra sancties nemen vanuit de Europese Unie. We zitten momenteel aan het, wat is het, 21ste sanctiepakket. Je zou ook nog sterker en nog meer gecoördineerd als Europa kunnen optreden tegen die schaduwvloot, om op die manier iedere actie die effectief aan Rusland geattribueerd kan worden, om die ook wel op een of andere manier te gaan vergelden.
5: Ja, meneer Van den Berg?
18: Ja, en moet het de NAVO zijn? Zeker onder die drempelwaarde van oorlog. Bij de NAVO is dat heel expliciet gemaakt door artikel 5. Veel van deze incidenten volstaan daar niet in. Maar een land kan zelf ook de beslissing nemen om te reageren. Zeker Duitsland. We hebben gezien dat Duitsland heel conservatief is in zijn reacties richting Rusland. Maar misschien is het wel een teken om eens vanuit Duitsland zelf, toch een groot Europees land, om gewoon zelf actie te ondernemen.
5: Ja. We zijn nu eigenlijk als het ware met een soort drone, een niet gevaarlijke drone, boven deze situatie gevlogen. Laten we eens even naar de grond gaan, Twan Heijmans. Dichter naar de dreiging, naar de mensen ook. Jij reisde 6 weken langs de oostgrens van Europa, van Finland tot aan de Egeïsche Zee. Wat zag jij?
20: Heel veel.
5: Ja. En wat viel je specifiek op?
20: Nou ja, als we het over drones hebben, daar gaat het overal over.
5: Oh ja.
20: Zeker waar de Russische grenzen nadert, maar van Finland tot Griekenland. En het wat mij op is gevallen is dat in het noordelijke landen, hè, zeg Finland, Baltische Staten, Polen, en dat mensen, en ik heb heel veel gevraagd, hè, hoe leven jullie daarmee? Mensen toch wel redelijk zich zeker voelen. Nee, ze zeggen, we zijn lid van de NAVO. We hebben zelf een grote legermacht. Dat redden we wel. Ik ben bijvoorbeeld in Letland in Rezekne geweest, waar zo'n ding is ingevlogen in een olievat. Heel grote olieopslagplek. Ja, dat is in principe link. Dat is heel bijzonder dat er niks is gebeurd. Maar goed, die mensen zijn daar redelijk ontspannen. En als je naar het zuiden gaat, dus Roemenië.
5: Ja.
20: Dan voel je de spanning echt. En ik ben in een flatgebouw geweest in de stad Galati, wat een grote stad is. En daar is een drone in het dak ingeslagen, of eigenlijk in het bovenste appartement. Daar kon ik ook gewoon in en met de mensen praten die daar wonen. Ja, die zijn echt bang. En ze zijn boos op hun eigen regering. Ja. Dus ik ben in een flatgebouw geweest in de stad Galati, wat een grote stad is. En daar is een drone in het dak ingeslagen, of eigenlijk in het bovenste appartement. Daar kon ik ook gewoon in en met de mensen praten die daar wonen. Ja, die zijn echt bang. En ze zijn boos op hun eigen regering. Ze zeggen, waar zijn jullie om ons te

0: Die, je hebt daar de Donau-Delta, een groot uitgestrekt gebied, ook met stadjes en dorpen. Ja, en daar vallen gewoon heel geregeld drones uit de lucht.
1: En ze zien daar de NAVO dus bijvoorbeeld niet oefenen en zo, zoals ze dat in het noorden wel zien?
0: Nee, en ik heb het zelf, moet ik zeggen, ook niet gezien. Ja, voor zover ik dat kan zien natuurlijk. Maar als je bijvoorbeeld in Polen langs de grens rijdt of in Letland, dan zie je activiteit. Je ziet straaljagers, je ziet radarinstallaties, je ziet af en toe een kolonne.
1: En
0: daar heb ik eigenlijk helemaal niks gezien. Nee. Nu is het wel zo dat mijn vorige week een NAVO-straaljager wel een drone in Roemenië, in dat gebied waar ik was, uit de lucht heeft geschoten. Dus er gebeurt kennelijk wel iets. Maar de mensen daar, die zien weinig. En die leven daarmee, weet je. Ik kreeg zelf ook wel een drone-alarm 's nachts. Ik reisde in een kampeerbusje. En dan gaat je telefoon heel hard af. Ja. En er staat op van zoek een schuilkelder op. En
1: maar die is er niet, denk ik, nee.
0: Ja, dus wat doe je dan? En die mensen, merkte ik, die zijn aan de ene kant heel erg daarmee gaan leven. En denken, nou ja, als hij valt, dan valt hij. En aan de andere kant hebben ze wel tassen klaarstaan, gepakt. Ja, en hebben ze een vluchtplan.
1: Ja, Bart van den Berg. Nou is, dus er is ook veel verschil in hoe mensen dit meemaken aan die grens. Nou is ook nog Poetin een netwerk, begrijp ik, van drone-installaties aan de oostgrens aan het opbouwen. Dan wel aan het verbeteren. Een hele nieuwe infrastructuur. Wat gebeurt daar precies?
2: Nou, we zien in brede zin dat Rusland zich langs de hele oostgrens zijn militaire infrastructuur aan het verbeteren is.
1: En met name geloof ik bij Oekraïne en Wit-Rusland.
2: Ja, maar ook richting het noorden. Richting bijvoorbeeld ook aan de Finse kant. Ook richting bijvoorbeeld helemaal in het hoge noorden. Als je kijkt richting Noorwegen. In de brede zin zijn de Russen zich behoorlijk aan het overal infrastructuur aan het opbouwen. En er zit ook een element van dreiging in. Omdat we ook weten, en er zit ook een risico aan, dat zeker in de komende periode, dat Rusland krijgt het zwaar. Rusland heeft het zwaar. Ze hebben het economisch zwaar. Op het slagveld gaat het niet goed. Oekraïne weet ze steeds dieper zelf te treffen. En dat op een gegeven moment gaat het ook de economische en de politieke stabiliteit gaat het treffen van het land. Dus ook de politieke stabiliteit van Rusland kan onder druk komen te staan. En een van de redenen is wat je nu ziet, is een mobilisatie vanuit een toenemende troepen vanuit Noord-Korea. Omdat Rusland zelf wil ook voorkomen om zelf een mobilisatie onder zijn eigen bevolking, een verdere mobilisatie uit te voeren. Omdat het ook politiek heel erg gevoelig ligt. En wat we uiteindelijk kunnen gaan zien is dat ze toch vanuit deze moeilijke positie op een gegeven moment een soort prikactie kunnen gaan uitdelen. Ja. En dat zou kunnen gaan op de Baltische Staten, maar bijvoorbeeld ook Roemenië zou kunnen.
1: Ja, hoe zorgelijk is het volgens u, meneer Rijkers? Dat hele netwerk wat er nu aangelegd wordt?
3: Ja, dat geeft toch een ongemakkelijk gevoel. En voor mij, het verhaal dat je net ook hoorde vanuit het veld, is eigenlijk ook een kwestie van capaciteitsopbouw. En ik denk dat daar de grote prioriteit zou moeten liggen. Enerzijds zitten we met die discussie over eventueel vergelden, maar ik denk dat de grote prioriteit is om te zorgen dat we capaciteit hebben om drone-schendingen van het luchtruim, om die te detecteren, om die te analyseren en om die eventueel neer te halen. En wat je momenteel ziet is dat vorig jaar heeft Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter, nog groots aangekondigd dat Europa een drone-muur zal installeren. Maar dat is een werk van laat, dat vraagt gigantisch veel geld. En momenteel zie je dat het toch vooral die individuele landen zelf zijn die samen met hun nationale industrie daar van alles op poten zetten. Maar die echte coördinatie die blijft nog achterwege. En ik denk dat daar de uitdaging zit voor zowel de Europese Unie als de NAVO.
1: Oké, dus beide, NAVO en Europese Unie, zijn eigenlijk dus niet goed genoeg georganiseerd om wat terug te doen. Zegt u dat?
3: We hollen hier een beetje achter de feiten aan natuurlijk, omdat dit een vorm van hybride oorlogsvoering is waar we jarenlang niet op voorbereid waren en die pas in volle ontwikkeling is gekomen in die oorlog in Oekraïne.
1: Ja.
3: En daarom denk ik dat er ook heel nauw moet samengewerkt worden met Oekraïne, omdat Oekraïne wel een redelijk goede succesratio heeft.
1: Ja.
3: Die staan veel verder.
1: Ja. En meneer Heijmans, nog even. U zegt van ja, er zit dus veel verschil tussen het noorden van die oostgrens en het zuiden. Zitten ze in het zuiden dan ook meer met een gevoel, wij zitten in een oorlog?
0: Ja, dat zeggen ze soms ook wel. En ik vond het wel om even op de vorige spreker aan te sluiten. Heel typisch dat als ik ze vraag, heb je die vertrouwen in die dronemuur? Nou ja, dan zeggen ze, ja, dat zijn allemaal praatjes. Dat is taal.

0: En ze zegt, waar heb je dan vertrouwen in? En dan zeggen ze, in het Oekraïense leger. Dus ze zijn eigenlijk, ze zeggen, ja, wij denken dat Oekraïne ons wel zal beschermen. Dat geeft dan een beetje aan wat de vorige sprekers allebei zeggen. Hè? Dat ze voelen dat wel. En kijk, in hoeverre dat zo is, dat weet ik niet. Ik heb alleen met die mensen op daar gepraat en het zelf een beetje meegemaakt. Maar dat is wel, daar was ik wel even stil van toen ik dat hoorde. Ja.
1: Er wordt meer verwacht, meneer Van den Berg, van het Oekraïense leger dan van de NAVO of van de EU.
2: Kijk, wat mensen nu zien is dat Oekraïne heel erg effectief is in het vechten tegen Rusland.
1: Ja.
2: Maar wat ik hier wel wrang aan vind, is dat we dan vervolgens al onze hoop projecteren op dit moment nog 31 miljoen mensen die honderdduizenden doden en gewonden hebben. Dat we volgens onze 500 miljoen Europeanen, dat we onze veiligheid, onze toekomst daarvan laten afhangen.
1: En daar al jarenlang mee bezig zijn. Ook.
2: En daar al jarenlang zitten te soebatteren. En op dit moment bijvoorbeeld een Duitsland niet de raketten levert, waar dus wel om gevraagd wordt vanuit Oekraïne.
1: Maar wie doet hier dan het meest moeite? Wie moet hier een schop onder zijn kont hebben, zou ik bijna zeggen?
2: Nou, we moeten ook kijken waar we vandaan komen. Toen Rusland Oekraïne binnenviel, toen vonden wij het als Nederland en heel veel westerse landen al heftig om helmen en scherfvesten te leveren aan Oekraïne. Dat vonden we al bijna een escalatoire stap. Nou, gelukkig dat we dit stadium voorbij zijn.
1: Ja.
2: Maar nog steeds zien we dat er instrumenten zijn om Rusland aan te pakken die nog niet gebruikt zijn.
1: Nee, dus ik ben ook de feiten aanlopen, hoorde ik al.
2: Zeker, en daar maakt dus ook Rusland gebruik van. Want een element van hybride oorlogsvoering is je tegenstander te analyseren om te kijken waar zitten de zwakheden in de besluitvorming, in de verdediging. En daar kan je heel creatief mee omgaan. De Russen hoeven zich niet te houden aan God nog gebod.
1: Nee, en wij zitten natuurlijk, zou je bijna zeggen, met dat internationaal recht. Over achter de feiten aanlopen gesproken. De Belgen, de haven in Antwerpen, daar hebben ze luchtafweer inmiddels. Rotterdam nog niet.
2: Ja.
1: Zou dat iets moeten zijn?
2: Nou, ik denk als je kijkt naar strategisch belang van Rotterdam. En Rotterdam is een doorvoerslocatie voor de gehele NAVO. Dus als er steun vanuit de Amerikanen komt, omdat bijvoorbeeld Polen wordt aangevallen vanuit Rusland, dan moet de doorvoer gaan plaatsvinden vanuit Rotterdam. Dat is een super strategische locatie. Ja. Natuurlijk moet daar iets geregeld worden om te zorgen dat die veilig blijft tegen allerhande dreigingen. En of je dan nu meteen daar luchtafweer tegen ballistische raketten neer moet zetten, weet ik niet. Maar je moet het wel heel snel gereed kunnen hebben op het moment dat het nodig is.
1: Ja, Ijver Rijkers, goed idee.
3: Ja, als Belg kan ik alleen maar beamen dat dat een goed idee is.
1: Dacht
3: maar dat is bij ons natuurlijk. Dat is bij ons natuurlijk ook een discussie geweest die echt wel eens moet rijpen en pas het afgelopen jaar effectief tot landing is gekomen. Maar het raakt ook aan iets veel crucialer. Dat is, wij hebben heel veel kritische infrastructuur gaande van havens tot kerncentrales tot militaire basissen. Mm. En we zien ook dat binnen Europa de nationale wetgevingen niet allemaal op elkaar afgestemd zijn. De ene politiemacht kan drones neerhalen, de andere mag het niet. Ja. Ook daar is veel meer coördinatie nodig, denk ik.
1: Werk aan de winkel. Dank voor dit gesprek en dat wij in ieder geval weer bijgepraat zijn. Bart van den Berg, defensiespecialist bij Klingendaal. Yves Rijkers, universitair hoofddocent internationale betrekkingen aan de Universiteit van Maastricht. En schrijver Twan Heijmans. Ja, en bij daklozen denkt u misschien wel aan die dronken man op de stoep van de supermarkt of die junk in het park. Maar steeds vaker komen ook hele gezinnen op straat te staan. Wat doet dat met een kind en waarom worden die gezinnen niet direct opgevangen? Dat zo.
4: Ster. Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
5: Magazijn leegverkoop bij Kees Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
6: Ja, stop. Dit stuk.
7: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
8: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
14: NPO Radio 1.
1: Ja, het is 6:30, het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
15: Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet en klanten konden ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen. Dat komt doordat er te weinig opleidingsplaatsen zijn, zegt beroepsorganisatie KNMT. Door het tekort is het aantal tandartsen van buiten de EU in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. De Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van een onnodige escalatie. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet dat als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur.
1: Erik Evengroen, hoe is het nu op de weg?
16: Nou, de meeste files zijn opgelost of de laatste zijn aan het oplossen. Nog 3 bijzonderheden op dit moment. De A2 om te beginnen, Utrecht richting Den Bosch. Voor knooppunt Del staat een auto met pech. De linkerrijstok is dicht, vertraging 20 minuten. A9, Diemen richting Amstelveen. Voor Amstelveen is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstok ook afgesloten. Vertraging 1 kwartier. En tenslotte is het nog druk op de N205. Nu Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 3 kilometer file rijden met 1 kwartier oponthoud.
1: Ja, en we gaan even naar Amsterdam. WK Hockey, Nederland-Argentinië, Krijn Schuitenmaker. De eerste helft is halverwege. Hoe gaat het met Nederland?
17: Het staat 1-1. En ja. Nederland profiteerde in de beginfase toch echt wel van Argentijnse foutjes. Want het werd niet goed werd er verdedigd door de Argentijnse ploeg. Een beetje nerveus misschien in een volgepakt oranje stadion. En de openingsgoal werd dan ook gemaakt door Thierry Brinkman. Die tussen 3 spelers van Argentinië instond. En bovendien werd die bal van Wortelboer, die in de cirkel inspeelde, ook nog aangeraakt door een Argentijn. Maar Brinkman, die scoorde heel fraai vanuit de draai, de openingsgoal. En dat betekende dus de 1-0 voor Nederland. Toch weer een grote kans op de 2-0. Telgekamp schoot net voorlangs. Nu komt er een Argentijnse strafcorner. Deze gaat er niet in. Wordt er goed uitgelopen door Nederland. Maar de strafcorner van Ivoor in het vorige kwart, in het eerste kwart, ging er wel in. De La Torre, hij scoorde en die was echt snoeihard. Ja, Jeppe Jansen hebben we gezien in de documentaire afgelopen week, kan pushen met 105 km per uur. Ik denk dat deze van De La Torre er nog wel overheen ging. Doelman Meijer, de Nederlandse keeper, die zat er nog even aan, maar kwam uiteindelijk in het doel terecht. En dat betekende dus de 1-1. Argentinië gaat op jacht naar de 2-1. Na een lastig eerste kwart met verdedigende foutje voor Argentinië, waar Nederland dus niet optimaal van heeft geprofiteerd. 1-1 is de stand. We zitten een minuutje of 4 zijn we onderweg in kwart.
18: In Dit is de Dag hoor je vaak dit.
19: De spreidingswet.
20: Fatbikes verbieden.
21: We moeten onafhankelijk worden van Amerika.
18: En dit.
21: Data steel. Data centers.
20: Miljarden voor defensie.
18: Maar hier gaat het te weinig over.
1: Het is weer tijd voor onze serie Hier gaat het te weinig over. 3 weken lang bespreken we bij Dit is de Dag onderwerpen waar het, de naam zegt het al, volgens u, volgens jou, te weinig over gaat. En vandaag hebben we het over...
22: Ja, na 2 maanden werd ik dakloze moeder. Dat was de weekend van Pasen. Ik moest dan op straat slapen. Ik ontmoette dus mijn vrouw. En zij zegt, je mag in de schuur bij mij slapen. Maar ja, ook daar mag het niet lang, want het is koud. Je wordt ziek ervan. We ontmoeten elke dag moeders in dezelfde situaties. Je gaat naar ergens en je ontmoet een moeder huilen. Daar zitten met kinderen.
1: Ja, we gaan het hebben over die schrijnende situatie van dakloze gezinnen. Ook vaak moeders dus, met kinderen. Zita Pels, wethouder Volkshuisvesting in Amsterdam. Gaat het daar inderdaad heel weinig over? Te weinig over?
0: Ja, daar gaat het zeker te weinig over. En ook over dat het ook een politieke oorzaak kent. Namelijk, er zijn gewoon veel te weinig betaalbare woningen. De afgelopen 10 jaar zijn in Nederland 100.000 sociale huurwoningen verdwenen. En wat je toch vaak ziet bij dakloosheid, zoals het ook werd aangekondigd, is dat we denken, ja, dat gaat over een man met een blikje bier op een parkje of op een bankje in een park. Maar inmiddels is het gezicht van dakloosheid een moeder met kinderen.
1: Dat is echt het gezicht nu geworden.
0: Dat vind ik steeds meer het gezicht worden. Ook omdat ik denk, hoe kan het? Want dit is niet één keer, dit is ook niet één gezin. Het gaat heel vaak over zelfredzaam. En hoe ben jij nou in deze situatie gekomen? Heel vaak worden deze vrouwen bevraagd op hun eigen afwegingen. Terwijl de vrouw die ik ook heb gesproken, dat zijn hele sterke vrouwen als je dit door weet te maken. En zij zijn ook echt wel slachtoffer van een onbetaalbare woningmarkt. Want als jij 2200 euro neer kan leggen in Amsterdam, ja, dan heb je een heel gemiddeld studiootje. Ja.
1: We gaan het er dus nu uitgebreid over hebben. Niet alleen met u, wethouder in Amsterdam Zita Pels, maar ook met Annemarie Tuskel, Broekhoven, kinderombudsman in Amsterdam, en Bert-Jan Witting, afdelingsmanager van de noodopvang voor gezinnen van het Leger des Heils. Goedenavond.
14: Goedenavond.
1: Fijn dat jullie er allemaal zijn. Bert-Jan, daklozen, dat zeggen we al steeds. Hè. We hebben dus dat bepaalde beeld erbij. Maar heeft u ook een gezin voor ogen als we het hier nu over hebben? Als Zita Pels erover vertelt?
19: Ja, zeker. Ja, nou, ik kan natuurlijk niet een specifiek gezin uitlichten. Dat zijn persoonlijke verhalen. Maar wat we veel zien is veel moeders die met relatieproblemen uit elkaar gaan met de partner, zo zonder woning komen en via die weg eigenlijk op straat belanden. En dat zijn vaak mensen met een baan. Mensen die het goed doen met hun kinderen, maar vanwege dakloosheid steeds verder in de problemen raken.
1: En ik vraag me af, waar is die man dan in het geheel? Want het zijn toch ook zijn kinderen die dan op straat belanden?
19: Klopt. Er zijn 1001 verschillende redenen. Niet elke vader is een goede vader, als ik het netjes zeg. Maar er zijn ook voorbeelden van mannen die een huis hebben gekocht en moeten verkopen omdat ze niet meer met 2 inkomens kunnen. Of dat ze al bij schoonfamilie woonden en dat is niet meer welkom bij de schoonfamilie na het breken van een relatie.
1: Ja. Annemarie Tuskel, wat heeft u voor beeld voor ogen?
14: Nou, ik herken wat hier gezegd wordt. Wij hebben regelmatig situaties dat ouders, of vaak zijn het alleenstaande moeders, met hun kind op straat staan en bij ons aankloppen voor hulp. Het kan gaan inderdaad om een moeder die bijvoorbeeld met 3 kinderen, het is in die zaak wat ik onlangs, met 3 kinderen op straat staat, na een echtscheiding. Vanwege de niet betaalbare woningen denkt, ja, ik moet een oplossing vinden en bij haar neef terecht kan. Want die zit veel in het buitenland. Ze zitten illegale onderhuur. Vervolgens blijkt dat de verhuurder ziet dat deze neef veel in het buitenland is en zegt de huur op. En moeder staat met haar kinderen op straat. Dus dat is een exemplarisch voorbeeld.
1: En wat betekent dan op straat staan? Waar is zij dan?
14: Nou, letterlijk op straat.
1: En 's nachts?
14: Ook. Dus wat er dan speelt is dat er Amsterdam zegt, wij willen niet dat kinderen op straat verblijven. Dus wij hebben een noodopvang, hè, dat is buitenwettelijk. Maar dan moet je wel regiobinding hebben. En in dit geval was deze moeder, die woonde dus maar heel kort in Amsterdam. Dus was er geen regiobinding. Dus dat waar ze vandaan kwam, die heeft gezegd, ja, sorry, maar jij woont nu in Amsterdam. Wij zien ook helemaal geen reden om jou op te vangen.
1: Oké, want ik hoor heel vaak mensen zeggen, ja, in Nederland hoef je niet op straat te slapen of dakloos te zijn. Want dat staat in onze wet. Dat is niet nodig. Iedereen kan iets vinden, een dak boven zijn hoofd. Maar dat is gewoon dus niet zo.
14: Dat is niet zo. En bovendien staat ook in het internationaal verdrag voor de rechten van het kind, hè, dat de overheid daar een zorgplicht heeft.
1: Ja, maar dat gebeurt dan dus niet. Want als er dus geen regiobinding is, als iemand dus En dan moet je 4 jaar daar hebben gezeten.
14: In Amsterdam geldt een regiobindingseis van 4 jaar.
1: Ja. Ja.
14: Er is in oktober is een ethosstelling geweest. Dat betekent dat gekeken is naar feitelijke dakloosheid. Dus gezinnen die niet een dak boven hun hoofd hebben. Dus geen vaste woon- en verblijfplaats hebben. Dat waren in Amsterdam, of de regio Amsterdam moet ik zeggen, ging het om ruim 1446 kinderen. Waarvan in de regio Amsterdam 14 ook echt daadwerkelijk op straat verbleven.
1: Ja. En als ze dus bij mensen in huis zitten, daar hoort u waarschijnlijk ook wel verhalen over. Ik las in de voorbereiding iets van, dat was een moeder die huurde een bank in een huiskamer bij iemand voor €300 per maand.
19: Ja.
1: Dat zijn geen uitzonderingen?
19: Nee, zeker niet. Nee, je ziet veel dat mensen. Je zegt ook, mensen kunnen, hebben niet altijd een plek. Mensen komen niet altijd direct aan bij de GGD, waar ze zich moeten melden als je dakloos wordt. Er is ook vaak schaamte of nog een periode dat mensen denken, ik kan het zelf gaan oplossen. En dan verblijven ze of in een auto of bij vrienden. Maar je kan je voorstellen dat als je met een gezin op de bank slaapt bij vrienden, dat niet lang houdbaar is.
1: En ziet appels, dan komen ze dus bij die GGD. En dan kan die GGD dus zeggen, helaas.
0: Ja, als er geen regiobinding is, dat heeft de gemeenteraad ook vastgesteld, omdat wij ook dit allemaal met eigen geld financieren. Gaat 10 miljoen per jaar naartoe. Want het Rijk geeft hier niet op thuis. Dus wij doen dat helemaal zelf. Dus we hebben gezegd, dan moeten we wel in eerste instantie naar Amsterdammers kijken. Maar we maken heel veel uitzonderingen. Bijvoorbeeld nu in de noodopvang is 40% helemaal niet zo'n regiobinding. Omdat als je ziet dat iemand in een vreselijke situatie zit en daar zijn kinderen bij betrokken, natuurlijk ga je dan helpen. Maar wij luiden wel echt een noodklok, dat het wordt echt te veel. Het komt helemaal aan nu op gemeenten die zelf bereid zijn om daar geld voor vrij te maken. En een landelijke oplossing blijft eigenlijk volledig uit. Het is zelfs voor ons niet helemaal duidelijk. Ja, het ligt officieel bij volksgezondheid. Dit is geen zorgprobleem. Dit is een volkshuisvestelijk probleem.
1: Oké, dan weet u
0: te weinig betaalbare woningen.
1: Maar want u zegt, ik luid die noodklok. Inderdaad, is wat ik wil vragen is, wie moet die klok horen? Wie wilt u hem bijna in zijn gezicht duwen?
0: Nou, het kabinet richting Prinsjesdag. Ik denk dat het voor iedereen heel erg pijnlijk was. Iedereen die in de opvang werkt, maar ook bij ons als gemeente, dat dakloosheid kwam niet eens voor in het regeerakkoord. En we dachten, wie weet doen ze wat in de stilte richting Prinsjesdag. En dat zou wel een mooi moment zijn om dan te zeggen, dit is ook onze verantwoordelijkheid. Het is echt ontstaan uit politieke keuzes dat deze mensen op straat leven. En het is een politieke keuze om nu ze eerst in de opvang te helpen en perspectief te creëren en dan daarna betaalbare woningen te bouwen.
1: Ja, er is dus, mensen kunnen misschien denken van een noodopvang voor gezinnen, daar werkt u toch?
19: Ja, klopt.
1: Hoe ziet zo'n gezinsopvang eruit?
19: In ons geval is het zijn het eigenlijk allemaal kleine studio's. Dan moet je denken aan 20 tot 25 vierkante meter met een keukenblokje en een wc en douche. Dan moet ik zeggen dat een van de luxere is. Niet iedere noodopvang heeft zijn eigen kookvoorziening. Dus dat wordt ook vaak gedeeld. Sanitair ook.
1: Want ik weet dat Leger des Heils bijvoorbeeld ook alleenstaande mannen met verslavingsproblemen opvangt. Komen die twee groepen ook met elkaar dan in aanraking in de noodopvang?
19: Nee, zeker niet. Nee, dat zou ook helemaal niet wenselijk zijn voor kinderen. Je kan je voorstellen dat zo'n dakloosheid al heel kwetsbaar is. Dat het al een hele hoop doet met kinderen. En doorgaans moeders, maar soms ook vaders. Om dan naast mensen te zitten met mogelijke verslaving of andere problemen. Dat zou heel ongezond zijn.
1: En hoe zit dat in andere gemeentes dan?
19: Ik kan het niet helemaal zeggen voor andere gemeentes. Ik weet dat het overal net anders geregeld is.
1: Ja.
19: Hier wordt wel vaak aan gedacht, maar ik weet niet hoe dat in het hele land, verzorgt.
1: Wat Bert-Jan zegt, dit is heftig voor kinderen. Nou, daar kunnen we ons allemaal wel iets bij voorstellen. Maar mevrouw Toeskel Broekhoven, wat kun je daar concreet over zeggen? Wat is daar onderzoek naar gedaan? Wat dat bij kinderen allemaal voor problemen oplevert?
14: Uit onderzoek blijkt dat kinderen die in de noodopvang verblijven, dat op de lange termijn heel schadelijk is. Ze kunnen zich niet terugtrekken. Ze kunnen geen kindjes meenemen om thuis mee te spelen.
1: Want ze gaan vaak wel naar school, hè?
14: Ze gaan wel naar school, ja.
1: Maar ook als ze op straat leven, las ik in verhalen, toch? Dat moeder dan de tijd dood op straat en ondertussen.
14: Nou ja, en wat we ook zien is we hebben het nu even over de noodopvang, maar als het gaat om inwoning bijvoorbeeld, dan zegt zo'n moeder, ik woon in een netwerk, maar het kind mag bijvoorbeeld niet overdag in het gezin blijven. Dus die zwerft overdag op straat, omdat het anders overlast veroorzaakt. En de moeder wil ook niet haar woonplaats of haar woning verliezen. Dus ja, dat soort dingen komen ook voor. Dus het heeft heel veel impact op kinderen. En er wordt ook wel gezegd dat dakloosheid op jonge leeftijd ook een goede voorspeller is voor dakloosheid in de volwassen jaren.
2: Janet vraagt een goede vraag via de app. Alle vragen zijn goed trouwens. Dakloze moeders zullen zich niet graag melden als dakloos, omdat jeugdzorg hun kinderen mogelijk afneemt. Die angst leeft. Wat doen jullie hier aan? Wie kan daar het beste op antwoorden?
0: Ja, nou, wat we natuurlijk doen bij de noodopvang, en we zien ook een drempel. Dus we werken veel samen met organisaties die het vertrouwen krijgen van deze moeders, omdat ze goede ervaringen met die organisaties hebben opgedaan. En dan proberen we altijd ook bij de noodopvang dat verhaal weg te nemen. Want er is geen kind bij gebaat als ze voor de rest de ouderrelatie goed functioneert, om dan het kind weg te halen omdat we geen betaalbare woningen hebben. He, dus ik snap heel goed die angst van moeders van ja, dan meld ik mij daar. Maar dat komt ook omdat wij als maatschappij hebben besloten, als je daar meldt, dan heb jij blijkbaar iets verkeerd gedaan. En dat is niet zo. Dit zijn hele sterke vrouwen in een hele moeilijke situatie. Dus wat wij steeds proberen te doen als gemeente, maar ook de GGD bij de noodopvang, is die angst wegnemen door dit te benoemen.
2: Maar vroeger is het denk ik wel gebeurd.
0: Oh, dat zou goed kunnen. Daar heb ik het overzicht niet van hoe dat gaat. Dit is wel nu onze beleidsinsteek.
2: Okay.
0: Van dat wij zeggen van we moeten wel het echte probleem agenderen. En dat is niet die moeder.
14: Ja, en sterker nog, de rechtspraak zal dat ook niet accepteren. Dus er zal niet vanuit de rechtspraak worden gezegd, Okay, we gaan een ondertoezichtstelling en een uithuisplaatsing uitspreken, omdat er sprake is van een woonprobleem.
19: Nee, de insteek is altijd voorkomen van een uithuisplaatsing. Het is al lang en breed bekend heel veel schade, heel veel trauma veroorzaakt. Ja. Dus dat is altijd de insteek. Maar dat die angst leeft, dat is zeker. En als ik aan het team vraag die in de noodopvang werkt, dan geeft bijna iedereen aan dat ze eerst een uitleg moeten geven dat dit niet zomaar gaat gebeuren.
2: Maar Bert-Jan, ik kan me voorstellen, jullie kunnen ook niet iedereen een plek geven.
19: Nee, klopt.
2: Dus heb je dan concrete situatie dat een moeder met kind ook bij jullie komt en dat je nee moet zeggen?
19: Nee, dat gebeurt al bij de centrale toegang van de GGD. En dat is eigenlijk doorgaans binding met Amsterdam.
2: Ja,
19: dus wij doen echt een plaatsing. Ja. Ja, dus wij hebben alleen wanneer een gezin met 5 kinderen en we hebben daar gewoon geen ruimte voor, dan moet er een andere noodopvangplek. Maar doorgaans, wanneer dat echt er geen plek is bij ons, dan heb je nog de tussenstap van een hotel.
2: Ja.
19: Totaal niet wenselijk. Maar
14: nee. Daarom moet er ook veel meer solidariteit komen onder gemeenten. Dus ik kan het niet verlangen van Amsterdam dat hij dat alleen opvangt of andere grote steden.
2: Wat ze eigenlijk een soort spreiden, zou u voorstellen?
14: Nou ja, ik denk gewoon dat er meer solidariteit komt. En ik denk echt dat het ook heel belangrijk is om in de preventieve sfeer te kijken, hoe voorkom je dat er gezinnen dakloos worden?
2: Wat zou je dan kunnen doen?
14: Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen kijken als het gaat om inwonen. De overheid die maakt het ook heel moeilijk om mensen te laten, want er is een kostendelersnorm of huur- en zorgtoeslag. Ja, daar word je op gekort als je mensen bij je laat inwonen. Dus als je dat ook op een andere manier oplost, of als je kijkt naar bijvoorbeeld sociale mediation, als het om inwonende situaties gaat waar wat problemen zijn, ja, dan kun je wel voorkomen dat gezinnen dakloos. Ja. En ik denk dat je daar veel meer moet op gaan inzetten.
2: Heeft u daar dan ook gesprekken over met politici?
14: Nou ja, wij hebben vorig jaar een rapport uitgebracht waarin we dat ook heel hebben aanbevolen aan de gemeente om meer daarnaar te kijken.
2: Zita Pels? Dat rapport natuurlijk van A tot Z gelezen.
0: Ja, natuurlijk. Ja. En ook omdat we steeds bijleren, vooral van die moeders, en dus ook daardoor van de kinderombudsman en zo'n rapport van wat kan je in deze ingewikkelde situatie allemaal nog beter doen. Dus ja, Amsterdam pleit al jaren voor het afschaffen van de kostendelersnorm, omdat we steeds dit soort zaken terugzien komen.
2: Maar dan moet je dus weer naar Den Haag. Daar moet het gebeuren.
0: Ja, dat klopt. Dus nou, nu zeker richting Prinsjesdag zullen wij ons hier vol op focussen. Ja.
2: Karin zegt via de app, worden leegstaande bedrijvenpanden voldoende benut? Daar nog wat te halen.
0: Daar kunnen we denk ik ook. Wij hebben nu net na de gemeenteraadsverkiezingen in ons coalitieakkoord opgeschreven dat we de leegstand bij bedrijven nog meer gaan aanpakken, zoals we dat nu ook doen met woningen. Dat is heel effectief gebleken, want wat we doen bij woningen, dat heb ik 3 jaar geleden ingevoerd, dan kunnen we eigenaren dwingen om huurders te nemen. Dat kon eerst niet en wij hebben daar experimenteerruimte voor gekregen. En dat is super effectief, want ze moeten het marktconform, dus gewoon voor een nette prijs, moeten ze die woning aanbieden. En we willen hetzelfde eigenlijk met bedrijvencomplexen gaan doen, waarbij we ze de optie geven dat als je dat niet doet, dat we je dan helpen om het om te bouwen naar woningen. Want daardoor ontstaat er eigenlijk ook een prikkel om al dan niet tijdelijk extra woningen te realiseren. Want ja, die hebben we natuurlijk hard nodig.
2: Maar dit kost tijd, toch? Terwijl ik ken ook mensen die, ik weet niet of het nog steeds gebeurt, gewoon anti-kraak kunnen wonen in de bedrijfspanden. Er staan toch heel veel van die panden ook leeg? Kan je daar niet gewoon...
0: Ja, dat gebeurt ook. En ik
2: al die
0: denk,
2: mensen inzetten.
0: Nou, een van onze grootste problemen in dit land is dat we eigendom veel belangrijker hebben gemaakt dan een maatschappelijk probleem als dakloosheid. Dus het is al heel snel zo dat je nat gaat bij de rechter, omdat ze zegt, nee, dit is het eigendom van iemand. Je kan niet afdwingen dat er anti-kraak in komt. Dus wij proberen ook als stad alle hoeken en gaten van wetgeving te verkennen, om er maar voor te zorgen dat we die woonruimte kunnen realiseren, of al dan niet tijdelijk gebruik van die bedrijfspanden. Maar eigenlijk zou je natuurlijk als centrale overheid, als kabinet moeten kijken, ja, we hebben dit probleem zelf met z'n allen veroorzaakt. Er zijn ontzettend veel betaalbare woningen verdwenen. Het is onbetaalbaar geworden. Hoe lossen we het op? En hoe kunnen we ook op de korte termijn dan keuzes maken? Ja, dat bevalt dan misschien sommige eigenaren niet. Maar we werken wel aan een oplossing voor een heel erg groot maatschappelijk probleem. En zoals Annemarie al zegt, met ook hele verstrekkende en langdurige gevolgen. Want straks zien we die kinderen, dat vind ik zo schrijnend, dat we nu niet het geld ervoor over hebben vanuit het kabinet. Om deze kinderen een dak boven hun hoofd te geven. Maar als ze over 5 of 10 jaar problematisch gedrag laten zien en in de jeugdzorg moeten, dan is er wel het geld en moeten ze naar een inrichting of wat dan ook. En zijn we er met z'n allen ook veel meer tijd en moeite aan kwijt en is hun leven echt verpest.
2: Ja. Zijn er momenten geweest, mevrouw Toeschuil Broekhoven, dat u het niet meer ziet zitten? Bepaalde verhalen?
14: Nee, want ik denk, ja, we moeten dit juist met z'n allen proberen.
2: U blijft strijdbaar.
14: We blijven strijdbaar. Ja, ik vind het wel echt heel... Daarom ben ik ook zo blij dat er nu ook aandacht voor is. En dat er steeds meer aandacht voor komt voor dit probleem.
2: Ja. En Bert-Jan, beelden die je voor ogen hebt. Ja, je kan niet op de specifieke moeders ingaan. Maar beelden die je niet kwijtraakt misschien?
19: Vooral het beeld dat er is van mensen die dakloos worden. Je ziet dat mensen naar andere gemeentes ook moeten verhuizen om überhaupt een woning te krijgen. En dat bij het zien van het adres soms al bij een gemeente bekend is dat een gezin uit de noodopvang komt. En dat het bij voorbaat al moeilijker wordt gedaan. En dat je dan ondertussen een moeder ziet die aan het strijden is, die de kinderen weer naar school laat gaan, die de baan probeert vast te houden. En dan maar niet lukt om een woning te krijgen, terwijl ze eigenlijk alles probeert te doen. En dan heb je eigenlijk een beeld van een vrouw die het niet kan en niet redt. Maar wij zien eigenlijk een moeder die alles probeert om een stabiel leven te krijgen voor de kinderen. En dat, dat blijft raken.
2: Ja. Karel die zegt via de app, hoi, ik heb een grote woning en ik ben internationaal chauffeur, dus mijn woning is de hele week leeg. Maar als je iemand wil helpen, krijg je problemen, ondanks de woningnood. Echt ongelooflijk.
19: Exact.
14: Ja, dat is wel eigenlijk wat ik net zei, hè, met die kostendelersnormen of andere problemen.
0: Ja. En het hangt er ook een beetje vanaf in welke gemeente je zit. Dus mocht je Amsterdammer zijn. We hebben ook allerlei regelingen dat je met hospita verhuur kan doen. Dus ik weet dat heel veel gemeenten wel aan het zoeken zijn van hoe kunnen we nou woonruimte die nu over is in mensen hun woning toch nog beter gebruiken dan dat het nu is. Want ja, wij zijn natuurlijk ook aan het zoeken dat in de tussentijd dat die woningen weer betaalbaar worden. Hoe krijgen we in ieder geval dan zoveel mogelijk woonruimte?
14: Ja, een kostendelers bonus in plaats van een kostendelers.
0: Ja, precies.
14: Ja.
2: De overheid had toch een plan, Housing First, in 2030? Dat is nog maar een paar jaar. Dan zou er geen dakloosheid meer.
0: Volgens mij staat dat nog steeds in de plannen. En ik weet dat wij als gemeente nog best een beetje ruzie hebben gehad. Omdat wij in onze Amsterdamse aanpak volkshuisvesting zeiden, ja, 2030, dat gaan we niet halen. En zeiden ze, ja, maar dat verkoopt politiek niet zo lekker in Den Haag. En zeiden we, ja, dat maakt niet uit, want de gemeente, die komt in aanraking met het werkelijke probleem. En als jullie dit binnen 4 jaar kunnen oplossen, hebben jullie blijkbaar toverstokjes. Dus ja, het staat er nog steeds in. Tegelijkertijd is het muisstil vanuit Den Haag op dit onderwerp. En moeten denk ik met z'n allen nog meer op de trom slaan en aandacht vragen voor deze gezinnen. En ook laten zien van dit is dus het gezicht van dakloosheid. Moeders die zich prima zouden kunnen redden. Ja. Sterke vrouwen zijn. Maar door hoe duur alles nu is in deze situatie zijn gebracht.
2: En waarom... Waarom speelt dit nou vooral in Amsterdam?
14: Volgens mij speelt het in alle grote steden.
2: Wel?
14: Niet specifiek in Amsterdam.
2: Oké. Want u zei, je zou moeten of er zou meer saamhorigheid moeten komen tussen gemeentes.
14: Ja, dus ook meer gewoon in de regio. Ja.
2: Maar waarom speelt het dan in de grote steden? Laat ik
14: omdat
2: het anders
14: daar
2: zeggen.
14: De woningnood het grootst is.
2: Ja. Maar willen moeders met kinderen misschien daar ook eerder zijn? Omdat je daar meer werk hebt?
19: Nou ja, het is misschien eerder omgekeerd dat mensen hier werk hebben en kinderen hier naar school gaan. En je bent met een gezin meer dan andere mensen geworteld in de plek waar je woont. En als je binding hebt met Amsterdam, dan ben je hier al 4 jaar. Dan gaan je kinderen doorgaans lang naar school hier. Is je baan hier, je netwerk is hier. Precies. En zelfs vanuit de noodopvang moet je door het hele land reageren. Dus je kan ook een woning krijgen in Venlo. Moet je daar gewoon naartoe. Dus in Amsterdam willen blijven gaat verder dan gewoon een leuk plekje willen binnen de ring. Ja.
2: We gaan zo nog heel verder praten. Ik ga even naar Krijs Schuitenmaker, naar het hockey Nederland-Argentinië.
17: Het is rust in het Wagenerstadion in Amstelveen in een tumultueuze wedstrijd. Het eerste kwart was echt heel goed. En in het tweede kwart heeft Nederland echt één hele grote kans gekregen. Een supersnelle aanval van Nederland. Maar Telgekamp kon het uiteindelijk niet afmaken. Een voorzet van Middendorp. Die balken geen klein stuitje mee. Dus die was te lastig om te verwerken voor de goal. Wat wel is gebeurd, is nog vernoemenswaardig, is dat Andreotti een tijdstraf heeft gekregen van 10 minuten. Ja, is hij met zijn stik op het hoofd van Kroon terechtgekomen. Was dat opzettelijk of roekeloos? Nou, hij kreeg in ieder geval een gele kaart en een tijdstraf van 10 minuten. Ruststand is 1-1. Zo dadelijk gaan we naar het derde kwart. Het blijft nog wel even spannend in Amstelveen.
2: Ja, wij hebben nog een heel kort moment om door te spreken over de grote problematiek van moeders met kinderen op straat. Wat is jullie droombeeld?
0: Ja, dat we zo snel mogelijk eigenlijk meer opvangplekken in eerste instantie weten te realiseren. En het liefst eigenlijk een soort van semi-woonplek, zodat je ook echt een perspectief kan bouwen als moeder naar een plek waar je uiteindelijk echt terecht kan. En ja, dat is natuurlijk wel het sluitstuk. Dat is de wooncrisis oplossen en zorgen dat er veel meer betaalbare woningen komen. En vooral ook dat de woningen die er staan betaalbaar blijven of weer betaalbaar worden.
2: Aanvullingen?
19: Huizen.
2: Bouwen.
19: Ja, nee, ik denk dat dat hard nodig is.
2: Ja. Annemarie Toeskul?
14: Nou ja, ik hoop dat er voor kinderen goede duurzame oplossingen komen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
2: Dank jullie wel. En ik hoop dat heel Den Haag heeft geluisterd. Vooral politiek Den Haag. Dit was de dag. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het gesprek. Wethouder in Amsterdam Zita Pels. Annemarie Toeskul Broekhoven, kinderombudsman in Amsterdam. En Bert-Jan Witting, afdelingsmanager van de gezinsopvang van het Leger des Heils. Zometeen is hier de Rode Draad met Stefan Komduur. En om 9:00 dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Ja, en daarin gaan we staren naar een dobbertje met een zogenaamde visfluencer, want vissen wordt steeds populairder. We gaan het allemaal horen. Ik wens u een hele fijne avond. Dag, dag.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
4: EO, geloof, hoop en liefde.
3: NPO Radio 1.
4: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
5: Hoe is het om het contact met de werkelijkheid totaal kwijt te raken? Om angstig en in de war te zijn? Want dat gebeurt als je een psychose hebt. Zo'n 150.000 Nederlanders hebben daar wel eens last van gehad. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat het is om een psychose te hebben. Wat doet het met je zelfbeeld? Blijf je altijd kwetsbaar daarna? En hoe kan je omgeving het beste hulp bieden?
4: Zaterdagmiddag om 3:00. De publieke tribune.
3: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
23: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
24: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
23: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
25: Altijd onderweg en weinig tijd?
6: tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
25: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
26: NPO Radio 1, 7 uur.
27: Stefan Komduur.
28: Goedenavond, zometeen hoor je in de Rode Draad wat de gevolgen zijn van het vertrek van jonge, veelal linkse Israëliërs uit hun land. Met de verkiezingen later dit jaar in aantocht kan de impact daarvan kan het impact hebben op de koers van het land. Dat was de tekst. Eerst het NOS Journaal van 7 uur. Hier is Doreen Bouwman.
15: Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim €2 miljoen aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Al voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim €8,4 miljoen. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden. Al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
29: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
15: In de Hoge Venen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. Op het terrein zijn 500 brandweermensen actief. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd voor grootschalige drugshandel op Penn State University. Onder de verdachten zijn aspirantleden van studentenverenigingen die bij wijze van ontgroening moesten helpen bij het versnijden en verpakken van cocaïne. Dat gebeurde in studentenhuizen op de campus. De leiders van de groep reisden regelmatig op en neer naar New York om grote hoeveelheden cocaïne op te halen. 13 van de 14 verdachten zijn huidige of voormalig studenten. De 14e is de vader van een van hen. In Duitsland is een man uit Oekraïne veroordeeld voor sabotage namens Rusland. Volgens de rechter was hij van plan om brandaanslagen te plegen via de post. Hij verzamelde informatie over de logistieke lijnen van een Oekraïense bezorgdienst. De man werd opgepakt voordat er een brandbom verstuurd kon worden. Hij moet 15 maanden de cel in. 2 medeverdachten gaan vrij uit. Van hen kan niet worden bewezen dat ze bewust bezig waren met sabotage. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen. Dat komt doordat er te weinig opleidingsplaatsen zijn, zegt beroepsorganisatie KNMT. Door het tekort is het aantal tandartsen van buiten de EU in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt de zon af en toe door en het wordt ongeveer 20 graden.
30: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical.
1: Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: al 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
2: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
6: Hit it!
8: Voor die 2

0: Speelbewust 18 plus.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
8: NPO Radio 1.

0: Goedenavond en welkom bij de Rode Draad van dinsdag 18 augustus... met vandaag een bezoek aan Israël, waar jonge, vaak linkse mensen het land verlaten. We gaan naar het huis van acteur Mater Heijmans om zijn kast vol games te plunderen. Daarna de oceaan over naar de Verenigde Staten voor Alexandria Ocasio-Cortez en haar eicellen. En als we vervoer nodig hebben bij al die reizen, kunnen we achter op de vuilniswagen springen bij mijn gasten van na 8:30. Een boel te beleven dus tot 9:00 in de Rode Draad. Eerst maar eens even een rondje langs de velden. Te beginnen in het Amsterdamse Bos. Hockey Argentinië in Nederland. Krijn Schuitenmaker, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Vertel,
1: ja.
0: Wat is de stand van zaken?
1: Het is de tweede wedstrijd in de poolfase van het WK. Nederland tegen Argentinië. Twee toplanden tegen elkaar. Het staat 2-1 voor Nederland. Bij rust was het nog 1-1. Maar Nederland heeft inmiddels een strafcorner mogen nemen. En die eerste strafcorner die werd te keurig ingeflatst door Tijmen Reijinga. Bij het ontbreken van de specialist Jip Jansen, die op de bank zit, op de tribune zit zelfs. Vanwege een lichte bovenbeenblessure wordt hij als voorzorg aan de kant gehouden. Is het Reijinga die het moet doen en die deed het uitstekend. Maar die allereerste strafcorner van Nederland, die wist hem achter de Argentijnse goalie te werken. Snoeihard en lekker erin hoor. Laag op de plank, hard geslagen. En uiteindelijk dus de eerste strafcorner die meteen het doelpunt oplevert voor Nederland. 2-1 dus. Ja, Nederland kreeg al eerder een aardige kans. Argentinië startte de wedstrijd wat shaky. Dat liep niet helemaal lekker in verdedigend opzicht, maar kwamen toch via een strafcorner op gelijke hoogte. 2-1 te gaan, 2-1 stand met nog 8 minuten te gaan in dit kwart. Dus het kan wel even spannend worden, want reken maar dat Argentinië, een ploeg die ze wel zelf zeggen, met het hart speelt. Ze gaan er echt voor die gelijkmaker tegen Nederland.
0: Ja, we kijken naar de mannen inderdaad. Andere vraag nog even. Luister even mee naar de voorbeschouwing van onze eigen premier Rob Jetten. Die mocht er een speler uitlichten, namelijk zojuist op NPO 1 bij Guylaine Plag. Ja. En hij koos voor zijn vriend Nicolas Kienen.
2: Wat maakt hem zo goed, meneer?
3: Nou, hij is echt gewoon een rete irritante hockeyer. Hij is super technisch. Je zult hem vandaag misschien ook wel zien dat hij de bal hoog houdt en dan het hele veld overrent. En hij is ook wel op de momenten dat de rest van het team het al opgeeft, vaak degene die dan denkt, we gaan er toch nog een keer vol voor. Komt met een hele creatieve oplossing om toch die wedstrijd weer spannend te maken.
0: Zie jij die super irritante Kienen spelen?
1: Ja, ik zie hem spelen. Ik zie hem regelmatig. Maar ik moet wel zeggen dat hij tegen Nederland wat minder ruimte krijgt dan tegen Japan. Want toen bereidde hij zelfs nog geen goal voor. Een van de 3 treffers van Argentinië. Nu krijgt hij wat minder ruimte. En ook zijn 3D-skills die door Jette werden benoemd. Zeg maar die bal hoog houden. Ja. Mooie acties. Die zijn nog niet echt uit de verf gekomen. Kortom, hij heeft het iets moeilijker dan in de eerste wedstrijd tegen de Japanners.
0: Dankjewel, Krijn. We horen je zo meteen weer. Gaan wij namelijk door naar het Dierenrijk. In Diergaarde Blijdorp is namelijk een Egyptische landschildpad uit het ei gekropen. Die naam die mag dan behoorlijk indrukwekkend klinken. Het beestje zelf is dat voorlopig nog niet. Zelfs haar dierenverzorgster Alexandra is in shock over hoe klein het is.
4: Even if it's one of the smallest species of the turtles in the world, it's still a big shock how small they can be. It's like the size of your nail.
0: Slecht nieuws dan voor de liefhebbers van blanke vla. Het klassieke toetje dreigt uit de schappen te verdwijnen. Als je de mensen op straat vraagt, lijkt er alleen niet iedereen echt wakker van te liggen.
5: Eet je wel eens blanke vla?
6: Nee, nooit.
5: Helemaal nooit?
6: Nee, helemaal nooit.
7: Ik ben niet zo'n toetjespersoon. Ja, alleen tiramisu vind ik lekker, maar verder niet.
8: Nee, ik eet het nooit. Nee.
5: Blanke vla?
9: Ik heb geen idee.
5: Dat ken je niet?
9: Nee, ik ken het niet.
0: Ja, dat mensen vaker voor een luxer toetje kiezen, is de vla langzaam uit onze eetcultuur weggevallen. Een groot contrast met vroeger. In het laatste decennia van de vorige eeuw gingen er juist liters per week doorheen. En nog meer sport. Dit weekend is de laatste Formule 1 race van Zandvoort. Vandaag stonden er al een hoop mensen te kijken. En dan denk je, ja, die komen natuurlijk voor die coureurs, voor die auto's, voor het geluid. Het geluid van de motoren. Maar deze fan kijkt toch vooral naar iets anders.
10: Wat hoopt hij te zien dan vandaag?
11: Nou, nog wat wagens waar de wagens in staan. Want die zijn eigenlijk het mooist.
10: Wat is er zo mooi aan die wagens?
11: Die chauffeurs die zijn hartstikke trots op hun teams. Dus die onderhouden die wagens echt gigantisch. Als je die wieldoppen kijkt, die spiegelen gewoon helemaal. Dat is prachtig. En de ontwerpen. Bij Haas zit er aan de achterkant een gouden spiegel. Dat is prachtig.
0: Dan naar Israël. Want dat land kampt met een historisch hoge emigratiegolf, blijkt uit cijfers van de Universiteit van Tel Aviv. Sinds 2023 vertrokken vooral veel hoogopgeleide mensen uit het land. En de afbraak van de democratie onder de regering Netanyahu speelt daarin een grote rol. Wat doet dat met de positie van Netanyahu ruim 2 maanden voor de belangrijke verkiezingen in het land? Daarover ga ik praten met 2 gasten. Allereerst met Gilad Peres, correspondent in Israël en de Palestijnse gebieden voor het AD. Goedenavond.
9: Goedenavond.
0: En ook met Peter Malcontent, onderzoeker internationale betrekkingen bij de Universiteit Utrecht en historicus en expert op het Israëlisch-Palestijnse conflict. Goedenavond ook.
12: Goedenavond.
0: Ja, Gilad, maar eerst even met jou beginnen. Hoe groot is die groep die nu uit Israël vertrekt?
9: Ja, dus naar aanleiding van die studie van de Universiteit van Tel Aviv, er zijn meerdere onderzoeken gedaan, hè, dus er komen altijd verschillende cijfers uit, welke methodes worden er gebruikt. Maar ze hebben een methode gebruikt en ze keken naar een periode van 3 opeenvolgende maanden. En tussen 2023 en 2025 verlieten zo'n 270.000 Israëlische burgers Israël voor 3 maanden, de minste 3 maanden. Mm-hmm. En dat is echt wel tienduizenden Israëliërs meer dan een decennium eerder. Natuurlijk kunnen dat ook Israëliërs zijn die op vakantie zijn voor een langere periode. En er komen natuurlijk ook Israëliërs terug. Maar ze zagen ook wel na 12 maanden, dus kijken ze bijvoorbeeld in de jaren 2023, 2024. En dan zie je ook wel echt een stijging. Dus wat dat betreft kan je 2023 een beetje het begin van die golf aanwijzen. En dat is ook het moment dat de regering Netanyahu echt wel aantrad en met beleid kwam.
0: Ja, je hebt een aantal mensen ook kunnen spreken die tot die groep behoren, die het land dus hebben verlaten. Wat is voor hen de doorslaggevende reden om te vertrekken?
9: Ja, ik sprak met een Israëli, Bar, hij vertrekt over een paar maanden naar Spanje. Ik sprak hem een jaar eerder eigenlijk al en toen twijfelde hij over die stap. Voor hem is het echt dat democratische karakter van de staat Israël. In 2023 kwam de regering Netanyahu en vooral de minister van Justitie, Levin, met een pakket aan maatregelen, wetswijzigingen om eigenlijk meer macht toe te trekken naar de regering, wat eigenlijk bij dat Hoge Rechtshof, dat onafhankelijke Hoge Rechtshof lag. Mm-hmm. Zo probeerden ze de macht bij dat Hoge Rechtshof te beperken en meer macht in handen te nemen. Dus wat dat betreft was dat een reden voor Bar en ook wel heel veel Israëliërs in 2023, begin 2023, een reden om de straat op te gaan, echt te vechten, mm-hmm, voor de democratie. Dat is één reden die aanhaalde. Dus 7 oktober is natuurlijk een tweede reden, een constante veiligheidsdreiging, de aanslag van Hamas en de daaropvolgende oorlog in Israël, de oorlogen eigenlijk meervoud. Hij wil niet zijn kinderen laten opgroeien bijvoorbeeld in een land waar je om de zoveel tijd de schuilkelder in moet.
0: Dus dat is een gevaar reden. Ook wat hij zegt te lopen in Israël. Zeggen mensen ook bijvoorbeeld dat ze het niet eens zijn met de genocide die gepleegd wordt in Gaza en dat dat voor hen ook een reden is om Israël te verlaten?
9: En dat hoor je heel weinig. Misschien in een hele kleine groep, mm-hmm, die Israël verlaat. Maar als we het hebben over de grote cijfers, echt de golf Israëli's die vertrekken, hoogopgeleide Israëli's vooral, dat hoor je niet zoveel. Ze kiezen ook waarschijnlijk voor het buitenland vanwege, mm-hmm, meer de economische redenen. En het demografische probleem waar veel seculiere Israëli's altijd over hebben. Religieuze Joden krijgen meer kinderen, stemmen vaak rechtser. En dan voelt het toch een wat minder fijn land voor hen. Dus dat is ook een reden. Maar dat is iets van alle tijden. Dat zagen we, mm-hmm, decennia geleden ook al plaatsvinden.
0: Peter Malcontent, de afbraak van de democratie wordt onder andere genoemd door deze groep mensen die Israël dus verlaten. Is er sprake volgens jou nog van een democratie in Israël?
12: Nou, om nou te zeggen dat de democratie helemaal is verdwenen, dat is een beetje te gek voor woorden. Er zijn binnenkort gewoon parlementaire verkiezingen. Toch essentieel als onderdeel van een democratie. Maar goed.
0: In Rusland zijn ook verkiezingen.
12: Dat is niet helemaal te vergelijken. Dus het zijn in principe gewoon vrije verkiezingen die kunnen plaatsvinden. Waarin partijen met ieder mogelijk gedachtegoed. Je moet niet gaan spreken over van wij zijn voor Hamas. Dat werkt niet. Maar op zichzelf, er zijn ook gewoon Arabische partijen die kunnen deelnemen aan de verkiezingen. Dus Arabische Israëli's kunnen daar ook naar de stembus en eigen partijen oprichten. Dat kan allemaal wel. Maar het is wel zo dat als je gewoon kijkt naar hoe de democratie zich in het afgelopen decennium en zeker sinds het aantreden van deze regering heeft ontwikkeld, het is wel een democratie met mankementen geworden. En dat heeft.
0: Wat is het grootste mankement?
12: Nou, het grootste mankement is dat er een regering zit die eigenlijk vanaf het begin af aan gewoon heel duidelijk heeft gezegd van luister eens, wij willen meer macht bij de uitvoerende macht, bij de regerende partijen. En dat hebben die partijen die destijds eind 2022 aan de macht kwamen, die wilden dat om verschillende redenen. Likud om langer aan de macht te kunnen blijven. om Netanyahu aan de macht te kunnen blijven houden. Ook kijken naar zijn corruptieprocessen. Je hebt ultra-orthodoxe partijen die willen wetgeving die gunstig voor hen is en daarmee wel eens negatief kan uitpakken voor de rest van Israël. Kijk bijvoorbeeld naar de dienstplicht. Ultra-orthodoxe Joden willen niet in dienst. Dus die hebben een belang erbij om de rechtsstaat wat dat betreft aan te tasten. En dan heb je nog de partijen die eigenlijk de kolonisten in de bezette gebieden steunen. En die uit zijn op een hele nationalistische, rechtse, Israëlische, Joodse staat. Die willen ook eigenlijk het liefst dat de macht bij de uitvoerende macht komt te liggen. Of bij de Knesset komt te liggen en daar dan bij een meerderheid. En dus eigenlijk die partijen hebben gezegd vanaf begin af aan, wij willen de rechterlijke macht een kopje kleiner maken. Mm-hmm. En daar gaat het eigenlijk om. Dus je ziet nu eigenlijk in Israël twee groepen, de regeringspartijen, die zeggen, wij hebben een agenda die erop gericht is om de rechterlijke macht een kopje kleiner te maken en de macht meer naar ons toe te trekken. En aan de andere kant oppositiepartijen, linkse en rechtse partijen, die zeggen van ja, dat gaat niet. De rechtsstaat moet gehandhaafd blijven.
0: En op welke manier voert Netanyahu hier dan wel de druk op? Wat probeert hij? Wat is hem al gelukt tot nu toe?
12: Nou ja, ik heb het vanmiddag nog eens een keer alle wetten opgezocht die sinds het aantreden van deze regering zijn aangenomen en die gericht zijn op het afbreken van die rechtsstaat. En toen kwam ik al snel tot de conclusie dat het er veel te veel zijn om hier te behandelen. Dus even een hele korte selectie. Er is bijvoorbeeld een wet aangenomen die gaat automatisch in werking bij het aantreden van de volgende regering. En die is erop gericht om eigenlijk het benoemen van rechters, ook rechters van het Hoge Rechtshof, om de benoemingen daarvan, de macht daarbij te leggen bij de regering. Dat is één wet. Deze regering heeft ook niet alleen wetten aangenomen, maar ook zeg maar maatregelen genomen of een houding aangenomen ten opzichte van het Hoge Rechtshof. En de zogenaamde procureur-generaal, dat is een belangrijke toetsende figuur die toetst wetten en controleert of de regering zich wel een beetje houdt aan het amalgaam van wetten, wat ze in Israël de grondwet wordt genoemd. Echte grondwet is daar niet. Daarom is die procureur-generaal ook zo belangrijk. Nou, wat deze regering tot nu toe heeft gedaan is continu eigenlijk de autoriteit van het Hoge Rechtshof en deze procureur-generaal aan twijfel trekken. Dat is het als het gaat om de typische echte afbraak van de rechtsstaat. Mm-hmm. Nou, en dan hebben ze ook nog een aantal wetten aangenomen die eruit zijn om de fundamentele rechten van Israëlische burgers, of ze nou Jood zijn of niet Joods, dat maakt niet uit, om die aan te tasten. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een wet die de vrijheid van de pers beperkt. Eigenlijk een wet, soort van wet die je vaker ziet in rechtsnationalistische landen, waarbij de regering eigenlijk zenders probeert te bevoordelen die regeringsgezind zijn.
0: Ja, we zagen het ook bij Orbán in Hongarije bijvoorbeeld.
12: Precies. Er is een wet aangenomen om die eigenlijk bevoordelend werkt voor de ultra-orthodoxe Joden, dat die niet in dienst hoeven, terwijl seculiere Joden of gemeenten, die je vaker ziet in rechtsnationalistische landen, waarbij de regering eigenlijk zenders probeert te bevoordelen die regeringsgezind zijn.
0: Ja, we zagen het ook bij Orbán in Hongarije bijvoorbeeld.
12: Precies. Er is een wet aangenomen om die eigenlijk bevoordelend werkt voor de ultra-orthodoxe Joden, dat die niet in dienst hoeven, terwijl seculiere Joden of gematigd religieuze Joden dat dan wel moeten.

0: door de regering als terroristisch kan worden uitgelegd. Dus als je bijvoorbeeld te veel steun geeft in het openbaar aan Palestijn of wat dan ook, dan is dat ook niet goed. En er is een begin gemaakt, dat is ook wel...
1: De laatste mag je noemen.
0: Ja, dit is inderdaad een hele rij. Er is een begin gemaakt met de segregatie in het onderwijs. Dus gendersegregatie in het onderwijs, scheiding van jongens en meisjes. Dat wil zeggen dat op universiteiten nu programma's en cursussen mogen worden aangeboden waarbij de universiteit mag beslissen om jongens en meisjes te scheiden. En daar zie je ook zeg maar de toenemende religieuze invloed op de politiek.
1: Allemaal zaken waarvan je kan denken, de Israëli gaat er voor de straat op, die is hier tegen, die laat van zich horen. Gila Peres, gebeurt dat ook? Gaan Israëliërs massaal de straat om ook tegen deze wetten juist hun stem te laten horen?
2: Ja, dat gebeurde dus heel veel voor 7 oktober. En toen kwam de oorlog en gingen heel veel Israëli's de straat op om de gijzelaars terug te proberen te krijgen. En uiteindelijk zijn die gijzelaars ongeveer een jaar geleden teruggekomen allemaal. Dood en levend. Maar is het met die anti-regeringsprotesten, is dat een beetje op een lager pitje gezet? Op zaterdagavond zie ik nog wel mensen met Israëlische vlaggen naar het Habimaplein. Een heel groot plein waar heel veel Israëli's dan kunnen demonstreren, maar dat is echt in veel mindere mate dan voor de 7 oktober. Dus dat is op een lager pitje gezet. Maar nu komen de verkiezingen eraan. Heel veel Israëli's laten wel zich hun stem horen. En wat Peter ook zegt, er zijn een beetje twee groepen, als je het heel simpel wil zeggen. De pro-Netanyahu-partijen en de anti-Netanyahu-partijen. Mm-hmm. En die strijden nu eigenlijk voor een meerderheid. Dan heb je inderdaad ook nog dat Arabische blok. Maar daar willen beide kampen eigenlijk niet echt bij horen. Dat is niet heel erg populair in Israël na 7 oktober. Dus dat is echt wel spannend als je kijkt naar de peilingen.
1: En als we het nog over wetten hebben, dan hebben we het hier over wetten die voor Israël zelf veelal gelden. Er worden ook ondertussen nog wetten doorgevoerd tegen de Palestijnen, Peter, in Israël. Onlangs kreeg een wetsvoorstel van Israël voor de doodstraf voor uitsluitend Palestijnen goedkeuring van het Israëlse parlement. Is jou duidelijk of er nog meer van dat soort extreme wetten tegen Palestijnen in de maak zijn?
0: Ja, het is goed dat je ook die laatste wet nog noemt. Dan vergeet je er altijd weer een te melden. Niet bepaald de meest onbelangrijke. Die ook aangeeft dat er een verschil qua fundamentele rechten tussen Arabische Israëli's en Joodse Israëli's zijn. Die doodstrafwet, dus als een Palestijn of een Arabische Israëli of een Palestijn in de Westbank bestraft wordt, of in ieder geval veroordeeld wordt voor terrorisme, dan staat er standaard straf nu doodstraf op. Dat geldt niet voor Israëlische Joden. Dus dat geeft dat ook nog eens een keer aan. Die wet geeft dus ook duidelijk aan hoe het ook gesteld is met de rechten van Palestijnen.
1: De richting ook die
0: in de Westbank, ja. En ook op dit terrein, er is allerlei maatregelen, halve en hele wetten die aangenomen zijn en die er vooral op gericht zijn om het Palestijnen in de Westbank zo lastig mogelijk te maken.
1: Zaken allemaal om te begrijpen, dat land wil je liever niet wonen. Dat gebeurt dus ook door steeds meer Israëli die het land verlaten. Maar Gila Peres, wie blijven er dan over? Wat zijn dat alleen maar mensen die pro-Netanyahu zijn?
2: Nee, zeker niet. Als je kijkt naar de peilingen, dat is altijd wel interessant om dat te zien. De mainstream kanalen die laten echt wel een nek-aan-nek race zien tussen Likud, dus dat bolwerk van Netanyahu, waarin eigenlijk die groep zegt van ja, die juridische hervormingen zijn nodig voor de staat Israël. Dat Hoogrechtshof heeft te veel macht. Mm-hmm. Dus daarom moet die macht worden beperkt. Maar er zit ook een ander kamp bij. Dat zijn het anti-Netanyahu-blok, hoe dat in de Hebreeuwse media wordt genoemd. En dat staat eigenlijk nu bijna op een meerderheid, nog net niet. Daar hebben ze de steun van Arabische partijen voor nodig. En één man die echt het Netanyahu lastig gaat maken, dat is Gadi Eisenkot. Dat is een oud-legerleider in Israël. En die pelt af en toe hoger dan de huidige premier. Dus dat wordt behoorlijk spannend.
1: Ja, Gadi Eisenkot. Wat is dat voor man, Peter?
0: Ja, dat is een man met een lange militaire geschiedenis.
1: Dat ook onder Netanyahu?
0: Ja. Dat zie je heel vaak in de Israëlische politiek. Dus Israëlische politieke coryfeeën beginnen meestal een carrière of heel vaak in het leger. Ja, Netanyahu heeft trouwens in het leger gezeten. Iedereen natuurlijk. Dat maakt ook duidelijk waarom het leger zo belangrijk in Israël is. Eisenkot is een opperbevelhebber geweest. En hij staat eigenlijk voor twee dingen.

0: Aan de ene kant staat echt pal voor die rechtsstaat. Dus daarin staat hij echt diametraal tegenover Netanyahu. Dus voor hem staat de democratische rechtsstaat in Israël.
1: Dat is hij dan ook allemaal tegen al deze wetten die jij zo...
0: Ja, precies. Ja, ja. Die willen eigenlijk wat dat betreft terug naar de democratische rechtsstaat zoals hij was een paar jaar geleden. En zeker voor het aantreden van Netanyahu twee decennia geleden. Dus de rechtsstaat staat voorop. Maar wat ook belangrijk is om te zien, en dat zien wij niet altijd hier in het Westen, in West-Europa, als het dan gaat om de positie van de Palestijnen in de bezette gebieden of de houding ten opzichte van Iran en andere landen in het Midden-Oosten, neem ook Libanon. Ja, daarin is hij keihard. Daarin wijkt hij echt niet af van Netanyahu. Sterker nog, Eisenkot, maar ook andere coryfeeën uit de politieke oppositie hebben juist ook in het afgelopen jaar Netanyahu vaak verweten dat hij niet doorpakte. Bijvoorbeeld bij Iran. Dus dat dan toch Netanyahu luisterde naar Trump en dan toch maar stopte met oorlog voeren tegen Iran. Terwijl eigenlijk dan IJzerkot en andere mensen uit de oppositie zeiden van ja, luister eens, nu moet je ook doorpakken. Hetzelfde verhaal geldt voor Libanon. Om even te illustreren hoe hard IJzerkot hierin staat. Een belangrijk militair doctrine, ook tijdens de Gaza-oorlog duidelijk bleek in Israël, is het zogenaamde Daya-doctrine. Dus genoemd naar wijk in Beirut, juist waar Hezbollah ook sterk vertegenwoordigd Libanon. Is. En wat IJzerkot heeft gedaan in zijn tijd als opperbevelhebber in de vorige oorlog tussen Israël en Libanon was de strategie van dat je zo hard bombardeert dat de mensen het wel uit hun hoofd laten om Hezbollah nog langer te steunen en dat je de infrastructuur van Hezbollah zo vernietigt dat ze een paar jaar eigenlijk niks anders meer kunnen. Ook als dat veel burgerlevens
1: komt. En die IJzerkot zegt, dat vind ik een goede strategie.
0: Sterker nog, heeft hem uitgevonden. Dus dat is zijn strategie geweest. Dit is nu een algemeen toegepaste strategie door het Israëlische leger. Dus het geeft ook wel aan, het is een ijzervreter. Die staat voor de rechtsstaat, voor Joodse Israëli's, maar niet voor Palestijnen in bezette gebieden. En een keiharde houding aanneemt ten opzichte van mogelijke andere vijanden vanuit Israëlisch perspectief in het Midden-Oosten.
1: Je laat over 2 maanden zijn die verkiezingen in Israël. We horen nou aan jullie allebei dat het ontzettend spannend wordt welke kant dat opvalt. Ondertussen is Netanyahu natuurlijk op allemaal verschillende fronten genocide en een oorlog aan het plegen. Gaan de verkiezingen nou nog zorgen voor extra druk op Netanyahu om bijvoorbeeld ook een vredesakkoord te sluiten, denk jij?
2: Dat zie ik niet zo snel gebeuren, eerlijk gezegd. Want daar had Peter het net ook over. Die partijen, die oppositiepartijen, die slaan alles behalve redelievende taal uit. Die zijn ook wel voor de oorlogen die Netanyahu voert. Die hebben allerlei detailverschillen hoe ze het dan zelf zouden aanpakken. Maar ja, je hebt een partij van ook een voormalig legerleider, Yair Golan, de Democraten. Dat is een soort fusiepartij van de linkse partijen. Die hoor je af en toe nog over vrede praten. Maar ook daar is het best wel een vies woord geworden. Dus ik zie het niet zo snel gebeuren dat ook als de oppositie een meerderheid kan behalen, dat het geval gaat zijn.
1: Gilad Peres, correspondent in Israël aan de Palestijnse gebieden voor Tahé. Dank. En ook hier dank aan Peter Mol, contentonderzoeker internationale betrekkingen.
0: Graag gedaan.
1: We gaan naar het WK-hockey dan, naar de mannen. Argentinië en Nederland. Het derde kwart is bezig. Krijn Schuitenmaker, je gaat ons blij maken.
3: Ja, we zitten al in de laatste 5 minuten. En Nederland staat op een 3-1 voorsprong tegen Argentinië. Inderdaad, dat is een uitslag, of in ieder geval een tussenstand om blij van te worden in deze tweede wedstrijd van het wereldkampioenschap in eigen land voor Nederland. Telgekamp, hij maakte de 3-1. En in het eerste kwart liep het al niet lekker verdedigend bij Argentinië. En nu kwam er een bal vanaf de zijkant door Reijenga, die ook al de 2-1 maakte. Die werd hard de cirkel ingespeeld. Slecht verwerkt door de Argentijnen, want die werd niet weggewerkt. En toen was het instinct van Duco Telgekamp, terwijl er een strafcorner aankomt. Het instinct van Telgekamp, die bal wel wist te ontfrutselen van de Argentijnse verdedigers en er op sublieme wijze 3-1 van maakte. Strafcorner komt eraan. Argentinië, ja, die moeten nog 3 keer scoren om deze wedstrijd nog te gaan winnen. En daar hebben ze nog 5 minuten voor. Dus Nederland staat ruimschoots aan de goede kant van de score.
4: NPO Radio 1.
1: Maakt het precies 19:30 het NOS Journaal. Dorien Bouwman.
5: De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus. Op Penn State University moesten aspirantleden van studentenverenigingen bij wijze van ontgroening helpen bij het versnijden en verpakken van de drugs. Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Van het failliete crypto-platform Knaken hebben de curator en het OM inmiddels voor 2 miljoen euro aan munten verkocht. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal bijna 8,5 miljoen euro. Verwacht wordt dat dit bedrag nog oploopt. Knaken ging vorige maand failliet. En in Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar dat pas getrouwd was en op huwelijksreis was, en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos, vermoedelijk door een technisch mankement.
4: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: En in die rode draad kon ik de afgelopen weken mijn hart ophalen met vooral boekentips van gasten in onze zomerserie De Bovenste Plank. Vanavond neemt die rubriek een iets andere afslag. Zometeen duik ik namelijk in de gamecast van acteur Maarten Heijmans. Eerst
4: de week van
1: Manon van Eyck. Die gaat namelijk deze week op zoek naar een verklaring voor die liefdesconnectie die veel mensen zeggen te voelen of hebben gevoeld met een partner.
4: De week van
6: deze week duik ik in de mysterieuze vonk. Die vonk waar ze in datingshows zo hard naar op zoek zijn. En die ook heel vaak wordt gebruikt als reden om iemand af te wijzen.
7: Maar dat ene vonkje, dat is er niet.
8: Misty Sparkle, weet je wel.
9: Dus de vonk.
8: De vonk.
7: Maar ik heb nog wel een vonk nodig. Mm-hmm.
9: Ik heb niet echt een vonk.
10: Ik heb niet die sparkling, ik heb niet die vonk.
6: Maar wat is die vonk nou eigenlijk? Dat besloot ik te vragen aan Matthijs van Mannenbruin. Hij is datingcoach en heeft dus dagelijks te maken met die vonk en met de liefde.
11: De vonk is een gevoel van interesse en nieuwsgierigheid. Bijvoorbeeld een bepaalde aantrekkingskracht. Dat iemand een uiterlijk of een uitstraling heeft. Dat je denkt, oeh, ja, dat vind ik mooi, dat vind ik aantrekkelijk. Maar het kan ook zijn dat die vonk iets ouds in je aanraakt. Dat je soms voor een bepaald type persoon kan vallen. Die bijvoorbeeld een beetje afstandelijk is. En als jij geleerd hebt dat de liefde zo werkt, en je komt dan iemand tegen die zich precies op zo'n manier opstelt, dat een gevoel van herkenning en van vertrouwen met zich meebrengt. Wat niet per se een begin van liefde is, maar soms het begin van een oud patroon.
6: Dus die vonk kan in dat geval dan ook een slecht teken zijn?
11: Zeker een slecht teken zijn, ja.
6: En waar herken je dan zo'n slechte vonk aan?
11: Meer obsessief. Je bent er heel sterk mee bezig en je voelt dat jouw gemoedstoestand sterk bepaald wordt of die persoon positief of negatief op jou reageert. Je verliest een beetje jezelf. Je bent meer bezig met, oh, ik hoop maar dat die ander voor mij kiest. Waarbij een gezonde vonk, tuurlijk wil je ook dat die ander voor jou kiest, maar je bent het ook nog veel meer aan het ervaren van, hey, wat vind ik eigenlijk van die persoon? En ontwikkelt dit zich verder? Dus je blijft wat meer bij jezelf. Dus dat verschil tussen eigenlijk een rustige nieuwsgierigheid of een obsessie.
6: Dus als ze in datingshows zeggen dat ze die vonk niet voelen, dan kan dat dus eigenlijk ook juist een goed teken zijn.
11: Sommige mensen zeggen, ja, maar ik voel het niet bij die persoon. Ik heb heel veel mensen gecoacht wiens type compleet veranderd is. Naarmate ze zelf hun hechtingsstijl veranderden, bepaalde overtuigingen loslieten, emotionele triggers verwerkten. Een voorbeeld te geven kan een vrouw die viel altijd op een beetje de players. Het was eigenlijk een stukje onzekerheid wat ze heel erg in zichzelf voelde, waardoor ze dit soort mannen bewonderden voor hun zelfvertrouwen, omdat ze eigenlijk dat zelf een beetje wilden voelen. En toen we met een bepaalde onzekerheid van haar aan de slag zijn gegaan, ze beter naar ver kwam te zitten, bepaalde dingen uit het verleden verwerkt had, toen zag ze dat heel veel van dit soort mannen veel groter maakten dan dat het echt zijn. Ook het een stukje onzekerheid en van de aandacht willen en dat nodig hebben. Ze kon het helderder zien voor wat het echt was. En daardoor verloor het haar aantrekkingskracht. En kon ze ook open gaan staan voor mannen die helemaal niet zo bombastisch binnenkomen. Haar huidige vriend is een man, zelfverzekerd, maar rustig. En ze zegt, ja, vroeger had ik hem nooit zien staan. Ja, dit soort verhalen hebben we echt honderden keren meegemaakt inmiddels.
6: Dus als ik Matthijs goed begrijp, is die slechte, obsessieve vonk dan misschien wel geen teken van liefde, maar misschien wel dé manier om erachter te komen waarom u die liefde nog niet gevonden hebt. Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen met de vonk. Dus heb jij een leuk verhaal? Mail dan naar deRodeDraad@bnnvara.nl. Tot morgen.
1: Ja, Krijn de Schuitenmaker. Zie jij een vonk bij jou op het veld? Argentinië, ja. Nederland, de mannen.
3: Nou, die vonk die zag ik eigenlijk al in de eerste wedstrijd van Nederland tegen Nieuw-Zeeland. Toen ontstond er iets bij de Nederlandse ploeg wat ik in de Pro League bijvoorbeeld niet heb gezien. En die vonk heeft natuurlijk daar een overwinning op geleverd. En nu staat Nederland 50 seconden voor tijd op een 3-1 voorsprong tegen Argentinië. Terwijl Nederland probeert in balbezit te komen, probeert eruit te komen over de rechterkant van het veld. Is het Argentinië, ja, dat struggelt in deze wedstrijd. Ze hebben het lastig ook. Nicolas Kienen die niet zijn beste spel heeft kunnen laten zien. Bovendien ging het in verdedigend opzicht al redelijk vaak mis voor Argentinië. Dat heeft dus 3 Nederlandse treffers opgeleverd met nog 1 wedstrijd te gaan in de eerste poolfase van het wereldkampioenschap. Dat is over 2 dagen. Tegen Japan. En nu is het bijna aftellen geblazen voor de bijna 10.000 toeschouwers in het Wagenerstadion. 3 doelpunten heeft Nederland meegepikt in deze wedstrijd. Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Reijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië. De zoemer klinkt in het Wagenerstadion. Nederland wint met 3-0 zijn tweede groepswedstrijd op het wereldkampioenschap. En ook deze is er een om in te lijsten voor de Nederlandse ploeg. 3-1 dus is de eindstand. Nederland tegen Argentinië.
1: Goed nieuws. Dankjewel, Krijn. En tot snel.

0: Muziek van Arlo Parks. Dit was Two-Sided. Een platenverzameling, een verkleedklerenkist, veel boekenkasten. Ze zijn de afgelopen weken allemaal wel voorbijgekomen in onze zomerserie De Bovenste Plank, waarin bekende gasten onze blik gunnen in dat privédomein. Maar een gamekast, die was eigenlijk er nog niet. Tot vanavond, want daar wil acteur Meta Heijmans ons graag in meenemen in zijn eigen gamekast. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goed dat je er bent.
1: Fijn te zijn.
0: Jou te kennen natuurlijk, van vertolkingen van Ramses Shaffy, je rollen in de serie Clem in het Klokhuis, recent in de musical Hate Sound. Wat is misschien niet iedereen weet, wat ik nog niet van jou wist. Ik dacht je een beetje te kennen ondertussen, maar toch weer iets nieuws nog geleerd. Je bent groot game-liefhebber.
1: Groot game-liefhebber.
0: Ja,
1: absoluut. Ja.
0: Waar zit hem dat in? Je hebt zelfs een game-podcast ook.
1: Ja, ik heb nu al bijna 3 jaar met Kees Groenteman samen de videogame show. 1 keer per week kletsen wij over videogames.
0: Waar is de liefde begonnen daarvoor?
1: Ik denk toen ik heel jong was, toen kreeg ik voor mijn verjaardag een Game Boy van mijn ouders. De allereerste, de enige echte, de brick, zoals dat ook wel wordt genoemd, de baksteen. Met Tetris en Super Mario Land. En toen ging er iets aan bij me. Dat vond ik geweldig.
0: Wisten je ouders wat ze je gaven?
1: Ik weet niet wat ze of ze wisten wat ze me hebben aangedaan. Ik had in alle tijden dat ik had gegamed ook meester violist kunnen worden waarschijnlijk. Nou ja, goed, qua tijd natuurlijk. Want het is nogal een tijdrovende hobby. Maar nee, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat ging. Of ik zei van, dat wil ik. Of dat ze dat gewoon gaat. Mm-hmm. Ik weet het echt niet meer.
0: Goed.
1: Nee. Maar het is gebeurd.
0: Het is je leven binnengekomen. Ja. Het gamen is nooit meer je leven uitgegaan.
1: Nee, eigenlijk
0: een podcast
1: niet. Inderdaad
0: tegenwoordig. Ik hoorde al een beetje Super Mario. Maar op een gegeven moment word je wat ouder natuurlijk. Wat is een game wat je als kind veel hebt gespeeld?
1: Als kind hield ik heel erg van Sega arcade games. Virtua Fighter, Sega Rally, Nights into Dreams, Theme Park. Kennen veel mensen wel. Je hebt veel mensen die niet echt die zichzelf geen gamer noemen, maar die kennen dan wel The Sims of zo. Die houden van The Sims. En Theme Park was ook een beetje zo'n spel wat je dan vroeger op de PC speelde.
0: Want wat kon je in dat?
1: In Theme Park kon je een thema, hoe noem je dat? Een pretpark.
0: Ja, een attractiepark.
1: Een attractiepark maken, ja.
0: En dan eigenlijk vanaf scratch, je had gewoon een zandvlakte.
1: Ja.
0: En daar kon je gaan bouwen.
1: Ja, daar kon je attracties en dan kon je ook hele achterbakse dingen doen als theme park houden. Je komt dan bijvoorbeeld een frietkraampje naast een soda, een frisdrankkraampje zetten. En dan kon je het zoutgehalte aanpassen aan de friet. Dus hoe meer zout, hoe meer dorst de mensen kregen. En dan verhoogde je die prijzen naast dat frietkraampje weer. En dan deden we dan weer extra ijsklontjes bij, zodat het je minder cola kost. Dus dat soort hele leuke mechaniekjes.
0: Ja, wat leerde jij dan?
1: Ja, door een gruwel.
0: De consumptiemaatschappij, wat je deze in het klein uitgelegd.
1: Ja, grote kapitalisten worden. Nou ja, dat noem je, dat is ook een beetje stom soms van in het Nederlands over games praten. Dat er zit heel veel Engelse termen in. Dus dat noem je dan een game mechanic, terwijl een mechaniek. Maar dat soort spelmechaniekjes, daar kom je al heel snel onbewust mee in aanraking. Mm-hmm. En dat, ik denk dat er ook wel een soort raakvlak ligt met mij als acteur. Daar ben je ook gewoon constant een soort spelletjes aan het spelen. Ook in hoe je een rol aanpakt. Dat je gewoon denkt, ik doe gewoon heel traag over mijn antwoord geven. Dat vind ik bij deze rol pas of zo. Mm-hmm. Ook een soort spelregeltjes maak je voor jezelf.
0: Ik weet zelf van mezelf, ik speelde Rollercoaster Tycoon, vergelijkbaar met Theme Park. Mm-hmm. En in al die games kan je dan vaak ook wel cheatcodes gebruiken. Dus dat zijn codes waarmee je eigenlijk meer geld krijgt. En bij Rollercoaster Tycoon was altijd de cheatcode voor meer geld, was John D. Rockefeller. En als kind weet je niet wie dat is, tot je een keer gaat googlen. En dan vond ik dat heel interessant dat ze dat dus in die rollercoaster game hadden gestopt. Dan leer je meteen iets over een Amerikaan die onwijs rijk is geworden.
1: Ja, je kan heel veel dingen. Ik bedoel, de Assassin's Creed games, die spelen allemaal af in historische tijdperken. In de Franse Revolutie, of het oude Egypte, Rome, het oude Griekenland. Dat is, je kan er echt heel veel van leren.
0: Was het een strijd met je ouders hoe vaak je dan mocht gamen? Dat is natuurlijk een topic wat tegenwoordig in alle magazines wordt besproken, schermtijd.
1: Ja, ik mocht 1 uurtje per dag. Want dat was ook nog, we hadden niet een Game Boy dan, dat was een handheld. Maar dan ben je toch ook snel klaar met Tetris of zo. Maar mijn Sega's die stonden bij de tv en ik mocht 1 uur per dag. En dan het liefst ook 's middags, want dan wilde zij 's avonds tv kunnen kijken. Maar ik was dus echt in mijn nopjes als mijn ouders naar de bioscoop gingen of wat dan ook. Want dan, flup, dan kon ik.
0: Kon het.
1: Dan kon ik stiekem, ja. Dus ik vond het heerlijk als mijn ouders van huis waren.
0: Nou, het heeft je een gamecollectie opgeleverd, ja. Uiteindelijk. Het gamen in je kindertijd. Ze hebben jou gevraagd ook foto's te maken van je gamekast. Mensen kunnen die foto's zien nu op de webcam van Radio, ja, 1. Te vinden in de NPO Luister app en online ook. Het is veel meer dan een tv-kast. Veel meer games eigenlijk zien we er ook in terug. En ik begreep ook dat ze eigenlijk meer in halveltjes door je huis liggen. Hè?
1: Ja, het is echt niet een soort gecureerde. Het is meer zo dat er door mijn hele huis stapels liggen. En dan ligt. Ja, dan, dit ligt dan gewoon in de vensterbank of zo. Dus er liggen overal her en der.
0: Het zijn allemaal fysieke games.
1: Ja, daar hou ik wel van. Want tegenwoordig is het ook steeds, worden games steeds meer online. Ik bedoel, games gaan heel erg de cd's eigenlijk achterna. Niemand koopt meer fysieke muziek. Alhoewel vinyl weer heel erg terug is. En cd's komen eigenlijk ook wel een beetje terug in cassettebandjes. Maar het gros wordt nu digitaal. Maar ja, dan dat is bijna een soort streamingdienst. Ja. Weet je wel.
0: Een online omgeving à la Netflix, daar kan je dan ook
1: gamen. Ja, en ja, je koopt dan eigenlijk ook niet het spel. Je koopt een licentie om het spel te mogen spelen tot wanneer de uitgever dat wil. Dus ik vind het gewoon heel leuk om te hebben. Zeker bij die oude games. Mm-hmm. Dan heb je nog cartridges, echt van die plastic dingen, ja, of cd's. En ja, dat vind ik iets heel moois hebben om die objecten gewoon te hebben.
0: Jij vertelt het, ik moet even aan een anekdote uit mijn eigen leven denken. Ik weet niet of we daarop zitten te wachten. Ik ga het gewoon vertellen. Ik speelde vroeger altijd Grand Theft Auto. Ja. Daar zitten we ook nog steeds in de wereld op te wachten tot daar een nieuwe versie van komt.
1: Ja,
0: met een vriend, die had dat op cd. Speelde bij mij thuis op de computer. Als hij dan naar huis moest om te eten, dan konden we de cd wel uit de computer halen, maar als het spel open bleef staan op de computer, dan bleef het draaien.
1: Ah.
0: En zo zorgde ik dan het hele weekend dat mijn ouders niet op de computer konden, want dan kon ik het hele weekend dat spel spelen.
1: Geweldig.
0: En op een gegeven moment hadden we dan weer die cd nodig. Ja, goed, dat kan dus al niet meer bij die online omgevingen.
1: Nee.
0: Ja, games zijn dus al je hele leven. Zijn er al je hele leven? Hebben ze je dan ook veel opgeleverd? Hebben ze je dingen gebracht?
1: Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Of het specifiek, oh ja, dit of. Maar het kan mij. Ik ben nu bijvoorbeeld Red Dead Redemption 2 aan het spelen. Dat is al best wel een oud spel, 8 jaar oud. Maar
0: wat is dat voor spel?
1: Dat is een epische western eigenlijk. Die heel erg gaat over een heel traag spel. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met, als je het met een serie vergelijkt, met de Sopranos. Een soort heel lang uitgesponnen karakterstudie van Arthur Morgan. Een uitgebluste cowboy die veel heeft meegemaakt en gewoon aan het eind van zijn bestaan is. En ook voelt, er komt een nieuwe tijd aan. Weet je wel, de industriële revolutie is op gang. Er is gewoon geen plek meer voor mannetjes als ik met een paard die banken overvalt. Het is gewoon klaar. En wat was de vraag ook weer?
0: Oh ja, wat uitleggen wat, ja.
1: Nou, wat ik bijvoorbeeld heel erg mooi vind aan de Sopranos is dat je heel erg intiem dichtbij komt bij eigenlijk een mislukt mens eigenlijk. En dat je daar toch empathie voor kan opbrengen. En zeker met wat een videogame dan nog meer bijzonder maakt, is dat je echt in zijn schoenen staat. Mm-hmm. Dat je hem speelt. Dus eigenlijk hetzelfde wat een goed boek of een goede film
0: oplevert. Ja, wat zijn dan ook, misschien dat de mensen die niet gamen dat helemaal niet weten, maar in zo'n game zijn er onwijs veel dialogen ook tussen karakters. En je hebt er ook allemaal keuze in. Hè? Ga ik links of rechts af? Wat voor keuzes maak ik? En dat heeft ook weer effect op de dialogen.
1: Ja.
0: Maar zijn dan die dialogen ook belangrijk voor jou in zo'n spel? Is een goede dialoog, maakt dat het spel voor jou ook beter?
1: Ja, zeker. Ik had er nog vanmiddag hebben we een nieuwe aflevering opgenomen van de videogame show. En toen hadden we het erover. Van wat is dat nou? En dat is gewoon precies dezelfde regels als bij films of toneel of boeken. Dat je hebt ook veel games waarin het dialoog, het schrijven niet op zo'n hoog ding, hoe noem je dat, staat. Dan gaat het meer om de game mechanics of de actie, mm-hmm, of weet ik veel. Maar in zo'n spel als Red Dead Redemption merk je echt, je wordt helemaal meegesleept door. En dat is fantastisch.
0: Dat zijn dan de dialogen. Een heel goed spel is een combinatie van alles bij elkaar. En daar is de muziek ook erg belangrijk in. Laten
1: absoluut.
0: Even onze ogen dicht doen en luisteren naar, niet als je aan het autorijden bent overigens, naar The Legend of Zelda.

0: spel wat jij speelt? Word je meteen teruggetrokken dan?
1: Ja,
0: als je
1: gelijk.
0: Wat zie je nu dan?
1: Ik zie mezelf door het landschap van Hyrule rijden, te paard. Dit is het muziekje wat als je overdag te paard door Hyrule rijdt, hoort. Dit komt uit The Legend of Zelda Breath of the Wild. Mm. Wat, ja, als ik moet kiezen, mijn favoriete spel aller tijden is. En dat heeft me zo ontzettend geraakt. Ook omdat het in een tijd van mijn leven was dat ik afscheid nam van een familielid die op sterf lag. En dat wisten we. Dus ik was toen een paar maanden vrij. Of nee, ik had een film afgezegd om daarbij te kunnen zijn. En mijn dagen bestonden eigenlijk uit of dat familielid bezoeken. En als ik thuis was, ging ik dit spel spelen. Dus het was heel erg die twee zaken tegenover elkaar.
0: Kan je het dan nu nog wel eens spelen? Of is het voor jou ook...
1: Nee, ik kan het absoluut altijd weer oppakken. En het doet me altijd op een hele positieve manier aan hem.
0: Oké, precies. Het is een mooie positieve herinnering. Juist.
1: Ja. En los daarvan vind ik het ook echt een van de allerbest gemaakte spellen ooit. Die muziek bijvoorbeeld, ja, daar kan ik helemaal over uitweiden. Mm-hmm. Waarom deze muziek nou bijzonder is. Omdat het is een gameserie. En de muziek is altijd vrij bombastisch geweest. Maar dit spel gaat heel erg over vergeten herinneringen. En over melancholie. En mislukken. Mm-hmm. En misschien niet aan je doel kunnen voldoen. Dus de muziek is helemaal teruggeschaald naar alleen piano. Dus je hoort allerlei bekende thema's uit die serie. Maar om een hele gedeconstrueerde, minimalistische vorm. En
0: nou,
1: dat vind ik heel mooi daan.
0: Valt het mij op de laatste tijd dat muziek uit films steeds vaker ook in concertvorm wordt aangeboden. Lord of the Rings live gespeeld door het Concertgebouw Orkest, et cetera. Mm. Gebeurt dat ook al met game muziek?
1: Ja. 2 jaar geleden had het Metropool Orkest een videogames in concert. Dat gebeurt best wel vaak.
0: Is dat
1: steeds meer?
0: Ga je daar dan ook naartoe?
1: Nou ja, ik mocht het 1 keer presenteren zelfs.
0: Okay.
1: Dat vond ik heel erg leuk. Ja.
0: Er kwamen heel veel werelden voor jou samen.
1: Ja, absoluut. Ja, dat vond ik helemaal te gek.
0: Dialogen, muziek, het spel, de serie. Het lijkt best op acteren soms wat er in die games gebeurt.
1: Ja.
0: Leer je er ook iets van als acteur? Voor je acteerwerk?
1: Nou, het is... Weet niet meer dan bijvoorbeeld een... Je kan je inspiratie en je lessen overal uithalen, weet je wel. Uit een... of uit het leven, iets wat je ziet. Dus ook hieruit, ja. Mm-hmm. En wat ook heel bijzonder, wat ik ook bijzonder vind aan de game als kunstvorm, is dat eigenlijk alle disciplines samenkomen erin. Dus alles komt samen wat in een film zit, weet je wel, architectuur, drama, maar ook gewoon heel erg design en spelmechaniek, zoals in een bordspel. Dus er komen heel veel kunstvormen, weet je, geschiedenis, een hele geschiedenis bouwen van een wereld, kleding, design, muziek, ja, wat niet eigenlijk. Alles komt erin terug.
0: Zou jij er wel eens in terug willen komen? Zou je wel eens een karakter willen spelen in een game?
1: Ja, dat lijkt me heel gaaf. Dat gebeurt natuurlijk steeds meer.
0: Dat bekende acteurs daar in wat bedoel je?
1: Ja, bekende acteurs. Ik bedoel, zo'n beetje elke Hollywoodster heeft al wel eens in een game gespeeld. En dat gaat ook heel ver. Die worden dan helemaal zoals in Avatar, weet je, op hun gezicht. Allemaal van die dingetjes geplaatst, zodat het 1-op-1 nagebootst kan worden. Maar eigenlijk de grootste, de bekendste... Game-acteurs zijn echt acteurs die dat heel vaak doen. Iemand als Troy Baker, die in The Last of Us, misschien kennen mensen dat wel. Dat is nu een HBO-serie met Pedro Pascal. Maar ik vind Troy Baker die rol veel beter spelen eigenlijk.
0: En waar zit hem dat dan in?
1: Ik denk dat hij veel meer in... Ja, ik ken hem natuurlijk niet, Pedro Pascal. Dus ik vind dat een hartstikke leuke acteur verder. Maar zo'n Troy Baker is... jaren daarmee bezig geweest, weet je wel. Want dan moest hij weer in de studio en dan 3/4 jaar later weer... werd er weer iets herschreven. Hij is met 1 scène bijvoorbeeld jaren bezig geweest. Want de regisseur vond hem steeds niet goed. Een van de allerbelangrijkste scènes in het begin... dat er iets verschrikkelijks met hem gebeurt.
0: Van het spel, hè?
1: Van het spel. Ja. En dat is toch anders dan dat je op de set komt... en dat je gewoon in 1 dag een scène erop moet knallen. Ik weet niet precies waarom, maar het voelt gewoon... omdat het oorspronkelijk is, denk ik. Omdat de game de eerst was. En dat vind ik ook het mooie van het medium games. Het is zo'n jong medium. Ik heb gewoon in mijn leven nog meegemaakt... Ik had eerst Tetris in mijn klauw, in zwart-wit.
0: Ja.
1: En Pac-Man.
0: Je was erbij.
1: Ik was erbij. En toen zeiden mensen... nou, later zal het wel heel realistisch worden en zo. En nu zijn we gewoon op een punt dat dat ik The Game, The Last of Us, die al uit 2013 komt, dus die is ook alweer oud, dat ik die gewoon beter vind dan de Hollywood-adaptatie van 13 jaar daarna.
0: Ja, want zover zijn we tegenwoordig ook. Verschillende vormen kruisen tegenwoordig met elkaar. Over een game wordt dan een serie gemaakt.
1: Ja, dat hadden we vroeger ook nooit.
0: Pedro Pascal speelt dus de Troy Baker, maar dan in de serie. Ja. Wat vind je van die ontwikkeling?
1: Dat top. Laat alles elkaar lekker beïnvloeden. Ja? En ik vond het niet zo'n goede serie. Maar dat maakt helemaal niet uit. Kijk, het gebeurde vroeger al. Van Super Mario is volgens mij in 99 ook een film gemaakt. En Mortal Kombat in 98. En dat was toen vooral camp. Wat ook heel leuk is. Dat zijn hele leuke campfilms. Maar het wordt steeds serieus genomen. Het is toch heel mooi dat daar weer inspiratie uit wordt gehaald. En The Last of Us is ook gewoon een heel goed verhaal.
0: Precies. Laat dat maar doorvertellen. Ja. Denk je ook dat het de verschillende kanten op werkt? Zullen mensen door de serie, tv-serie, ook The Last of Us als
1: dat
0: game
1: hoop
0: gaan
1: ik.
0: Spelen?
1: Ja, en wat wel jammer is, omdat je al het verhaal weet. En het toffe is natuurlijk als je het spel speelt, dat het je allemaal nieuw is.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, ik zou zeker als mensen nieuwsgierig zijn naar games, dan denk ik, wat ik echt een hele goede aanrader vind, is Breath of the Wild. Zelfde. Dat is zowel voor, ik heb beginners dat op zien pakken. En vergevorderde gamers, daar is het ook te gek voor.
0: Dat is een goede tip. Nog even terug naar de collectie, naar die bovenste plank waar we je vandaag voor uit hebben genodigd.
1: Ja.
0: Als je nog één tip mag geven, welke game heb jij voor altijd in je hart gesloten?
1: Naast Breath of the Wild, eentje die ik ook geweldig vind is de game. Dat is een hele niche game, Shenmue. Door Sega gemaakt voor de Sega Dreamcast uit 99. En dat was een zeer ambitieuze game die het volledig ten onder ging aan zijn eigen ambities. En dat vind ik prachtig.
0: Hoe bedoel je dat eigenlijk? De eerste was de beste.
1: Sega was toen, de Sega Dreamcast was hun laatste console, hun laatste spelcomputer. Ze zijn er nog, maar ze maken nu alleen maar spellen voor anderen.
0: Ja.
1: Dit was hun laatste console, de Sega Dreamcast, en ze moesten een knaller hebben. En het budget voor Shenmue was duurder dan de duurste film ooit gemaakt. Dat was toen Waterworld. En op een gegeven moment moest iedereen die game twee keer kopen, wilden ze Keith spelen. En ze hebben een hele wereld nagebootst. Het was de tijd ver vooruit, veel te ver vooruit. Het is gigantisch geflopt en het is fantastisch.
0: Maarten Heijmans, dank. Succes de komende tijd met alle bijzondere projecten die je hebt. Hopelijk kan je tussendoor nog een beetje gamen.
1: Ja.
0: De podcast, de videogameshow, is op alle bekende podcastkanalen te beluisteren. Dankjewel voor jouw kijk.
1: 8 oktober ga ik in première met Xander Vrienden, wachtend op de dood in de Kleine Comedie in Amsterdam.
0: De bovenste plank.
1: Yes.
0: Dankjewel in deze zomerserie voor je komst. We zijn zo meteen terug.
2: NPO Radio 1.
3: Een waardig verhaal.
4: Maar goed, dat is mijn mening. En die geldt gewoon op de zender.
5: Dr. Keldrenko.
4: Dat is gewoon de wet. Dus bij deze.
6: Er is ook gewoon nog heel veel Amazone over. Hè? Ik denk dat we dat ook goed moeten realiseren.
4: Ja, zeg maar niet te hard. Ja. Wordt een motorzaag al start.
5: Ja. Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
7: Zijn we zo'n mopperaarsvolk dat ook als alle regels weg zijn, dat we nog steeds klagen over te veel regels.
5: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
4: Die vrouwen zijn gewoon te ijverig. Die moeten wat minder hard werken.
8: Ja, of de jongens harder. Wij willen toch meer productiviteit groeien, hoor. Kom op.
9: Avro Tros.
5: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
2: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer. Ster.
10: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
11: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
12: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
13: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
14: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is?
3: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Europa wil zijn grenzen beschermen. Maar tegen welke prijs?
16: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
9: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen. In de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
2: NPO Radio 1, 8 uur.
5: Stefan Komduur.
0: Goedenavond, zometeen ga ik op reis in de Rode Draad. Het is dinsdagavond en dit keer gaat die reis naar de Verenigde Staten, waar de eicellen van congreslid Alexandria Ocasio-Cortez de gemoederen flink bezighouden. Hoe dat zit, hoor je zometeen naar het NOS Journaal van 8 uur. Hier is Dorien Bouwman.
17: Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. De politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Begin deze maand werd in deze zaak ook al een verdachte aangehouden. De vrouw wilde geen aangifte doen, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak zelf opgepakt. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
18: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
17: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie van tandartsen. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos, vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Een afstand van zo'n 120 kilometer. Politie en OM gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59, waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
19: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
17: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. De overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn. Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht een langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig, later breekt de zon af en toe door en het wordt dan ongeveer 20 graden.
20: Ster.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen, dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
24: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
25: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
26: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
20: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
2: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, welkom nog bij de Rode Draad. Zometeen bieden we ruimbaan aan een landgenoot met een missie. Vandaag zoek ik iemand op in Zaanstad, waar onder de rook van de cacaofabriek een prachtig initiatief dreigt te verdwijnen. Eerst ga ik aan de hand van onze vaste buitenlandgids Sinan Can naar de Verenigde Staten, waar een heleboel te doen is om de openhartige Instagram-video's van een bekende politica.
1: Deze week in de Rode Draad. Politiek begint bij het lichaam. Alexandria Ocasio-Cortez vriest haar eicellen in en neemt miljoenen Amerikanen mee in dat intieme proces. Voor haar een verhaal over vrijheid en zeggenschap in een land waar reproductieve rechten opnieuw inzet zijn van een felle politieke strijd. Links ziet een feministisch boegbeeld, rechts ziet een provocatie of zelfs de voorbode van een campagne. Want met de midterms in aantocht wordt Cortez steeds nadrukkelijker een gezicht van de toekomst van de Democratische Partij. Wat vertelt de strijd rond haar eicellen over Amerika en is ze ondertussen bezig aan iets veel groters?
0: Dankjewel, Sinan. We gaan erover verder praten met vanavond mijn gast Maral Norshad Sharifi, Amerika-correspondent voor de Volkskrant. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: We gaan zo meteen meer in die vragen duiken die Sinan al opwierp. Maar laten we eerst maar eens even luisteren naar die Ocasio-Cortez. Naar haar Instagram vooral, want zo klonk dat de afgelopen dagen.
3: Day one of freezing my eggs. I'm diving into the process. And now I've got, let's see, all of this medicine here.
4: You do not need anyone's approval to lead your life and make the choices that make you happy.
5: It's important for us to normalize these conversations, especially in this political environment. The Trump administration is denying reproductive care to women across the country, from abortion rights to the ability to carry out a healthy pregnancy. I think it's important for us as leaders to have these conversations and share these processes, especially for working women across the country, and normalize them.
0: Ja, we horen een kort fragment van haar eigen Instagram en daarna een duiding bij haar bij wat ze doet en waarom. Maar al, wat horen we hier nou precies? Kan je het voor ons ook even duiden?
2: Ja, dus AOC, daar staat onbekend, die is nu bezig. Ze wil Amerikanen informeren over dat proces waar ze in is gestapt. Ze wil haar eicellen gaan invriezen. En ik denk dat dat best wel belangrijk is, want ik merk in de Verenigde Staten dat ze daar nog veel minder kennis over hebben in de samenleving dan we in Nederland eigenlijk gewend zijn. Daar komt het veel meer voor. En tegelijkertijd wil ze ook laten zien van een vrouw van 36... die kan gewoon geen kinderen hebben. Wat voor, met name in conservatieve kringen, is dat soms best wel uitzonderlijk. Daar zijn sommige mensen ook boos op. Ze kan er gewoon zelf voor kiezen wanneer ze wel kinderen zou willen. En daar heeft ze gewoon zeggenschap over. Dus ja, ze is op een bepaalde manier kennis aan het verspreiden over iets waar mensen weinig kennis over hebben. En ze wil ook een soort boegbeeld zijn voor vrouwen.
0: En wat maakt het los? Is het groot in Amerika?
2: Ja, je ziet voornamelijk aan de conservatieve kant dat er best wel boos op gereageerd wordt. Een deel zegt van, doe eens even normaal, je bent 36 en je hebt nog steeds geen kinderen. Waar ben je nou mee bezig? En aan de rechterkant zie je ook dat mensen gewoon een beetje bang zijn dat dit een voorbode is voor een grotere politieke ambitie van AOC. Ze wordt genoemd als mogelijke kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2028, als presidentiële kandidaat. En daar worden ze op rechts best wel zenuwachtig omdat AOC best wel een populaire kandidaat zou zijn. Ze is heel erg bezig om de working class, om die te mobiliseren. En we hebben de afgelopen maanden tijdens de voorverkiezingen, voor de tussentijdse verkiezingen aanstaande november, hebben we gezien dat onder democraten dat best wel veel progressieve kandidaten gewonnen hebben. En dat geluid wat zij verkondigt, zij zit nu 8 jaar in het congres. Dat geluid in de samenleving ook steeds populairder wordt. Dus je ziet dat ze aan het voorsorteren is op mogelijk een presidentiële kandidatuur. Maar wat ook nog zou kunnen, is dat ze over twee jaar bijvoorbeeld senator namens de staat New York wil worden. Dus dat is ook nog een gegeven. En ik denk eerlijk gezegd...
0: Daar zit die angst dus bij de Republikeinen. En waarom de ophef ook zo groot is. Zometeen wil ik graag ook met je verder praten ook over de toekomst van AOC, zoals ze inderdaad genoemd wordt. Toch eerst nog even naar dit nieuwste feit, naar die medicijnen die ze, dus haar hormonen die ze injecteert, de medicijnen die ze daarvoor gebruikt, die laat ze ook zien op haar Instagram. Wat zegt dat over haar als politicus?
2: Nou ja, dat ze best wel iemand is die heel erg open is, die veel durft te vertellen over haar privéleven, die mensen graag wil informeren. En er zijn gewoon heel veel jonge vrouwen die zijn met deze kwestie bezig, die zijn rond haar leeftijd, die willen misschien wel kinderen, maar ze hebben ook een drukke baan. En zij probeert ook een soort gezicht te zijn voor die groep.
0: Ja, en er is felle kritiek. Laten we even luisteren naar een fragment. Daar hoor je een deel van die kritiek van enkele felle tegenstanders en ook een kritische noot over de kosten van de behandeling.
6: I think it's totally a PR stunt. It's trying to get what maybe the Democrats realize is that single women are a huge part of their voter base. And guess what? Once they get married and have kids, they become more conservative and they lose them as voters.
7: So is she going to be a mom? Is she going to be the president? Is this guy going to be the first lady husband?
8: Because of how expensive this is, mm-hmm. She is outing herself as someone who has the resources to do so, particularly for a Democrat to be talking about something that costs a lot of money.
0: Het is een behandeling die duizenden dollars kan kosten en helemaal niet voor iedere vrouw is weggelegd. Wat Alexandria zelf ook zegt, wat betekent het dat zij zo'n persoonlijke keuze als een vorm van vrijheid en zelfbeschikking presenteert, terwijl die keuze voor veel vrouwen natuurlijk financieel buiten bereik blijft.
2: Ja, en ik denk dat ze dat is ook een van de redenen dat ze dit doet, want daar praat ze ook over. Dus ze vertelt ook van, ik kan deze behandeling betalen, maar er zijn nog veel te veel vrouwen in de Verenigde Staten die dat niet kunnen. Er is een deel van grote bedrijven, als je daar werkt, dan kan je zo'n behandeling vergoed krijgen, maar het is inderdaad ontoegankelijk. En gezondheidszorg is ook een heel erg belangrijk thema geweest voor AOC sinds het begin van haar campagne als congreslid. Dus het sluit eigenlijk een beetje naadloos aan bij de thema's die zij belangrijk vindt.
0: Mm-hmm. Ze zegt hier, ik wil mijn vruchtbaarheid uitstellen. Waarom is juist dat zo omstreden in Amerika?
2: Nou ja, omdat je dus nu, met name sinds Trump weer terug is in het Witte Huis, zie je dus dat heel veel radicaal-rechtse geluiden, die voelen zich de laatste tijd heel erg gesterkt. En zij willen juist oude ideeën over man-vrouw verhoudingen willen ze heel erg normaliseren. En dus zij vinden eigenlijk dat het ouderwetse idee van de vrouw die thuis zit en voor de kinderen zorgt en de man die aan het werk is en het geld verdient, dat proberen zij steeds normaler te maken in de Amerikaanse samenleving. En dat is ook een van de redenen dat zij het juist hierover wilde hebben. Omdat ze dacht van, we moeten eigenlijk zeggenschap over dit thema als vrouwen weer terugwinnen en het niet laten afhangen van een zeer conservatieve groep in de Amerikaanse samenleving die steeds machtiger wordt. En ja, ik zie zelf ook tijdens reportages, zie ik gewoon wat voor effecten dat heeft in de samenleving. Dus ik was laatst bijvoorbeeld in Texas, waar ze een van de meest strenge abortuswetten hebben, waar vrouwen sowieso geen abortus mogen uitvoeren, maar waar zelfs als een vrouw een miskraam heeft, dan durven artsen de zwangerschap niet te beëindigen. Wat voor heel veel complicaties zorgt, wat zelfs soms tot doden leidt. En heel veel vrouwen daar vertelden mij van, ik heb me maar best wel jong laten steriliseren, omdat ik gewoon zo bang ben om zwanger te worden, omdat ik bang ben met wat er daarna allemaal kan misgaan. Dus je ziet dat, dat dit gewoon een thema is die heel erg leeft. En ik denk dat AOC door iets persoonlijks te delen, een soort groter thema bespreekbaar wil maken in de Amerikaanse samenleving.
0: En nou is de ironie misschien dat critici daar dan weer op zeggen, juist door aan te geven dat je dus je vruchtbaarheid kan uitstellen, eerst een carrière kan maken. Daar zeggen juist critici over. Je laat je nou hier, zeg je eigenlijk dat je carrière moet maken voor kinderen.
2: Ja, ik denk dat dat kritiek is waar AOC niet echt van wakker ligt. En ik denk ook dat de mensen die die volgen wat ze aan het doen is. Hè. Dus ze zat in een relatie, ze was verloofd. Op een gegeven moment zijn ze uit elkaar gegaan. Het is toch altijd makkelijker wanneer je een relatie hebt om toch nog even te wachten met kinderen, als je in ieder geval je partner al hebt gevonden. Het lijkt erop dat zij nu geen partner heeft. Dus dat dit besluit wat prangender voor haar was. En ik denk dat dit ook gewoon de werkelijkheid is waarin heel veel vrouwen leven en die heel veel vrouwen herkennen.
0: Het is in ieder geval een onderwerp waarmee ze zich in de kaart speelt bij veel Amerikanen, ook bij de internationale pers. We hebben het hier in Nederland op Radio 1 ook daarover. En inderdaad, wat jij al eerder vertelde, dat kan zomaar eens onderdeel zijn van een plan van haar om in de toekomst presidentkandidaat te willen worden van dat land. Ze is op dit moment congreslid voor New York en ze schuwt zeker ook de aanval op de huidige president Donald Trump niet. Laten we even luisteren naar haar, zoals vorig jaar tijdens deze campagne-toespraak waarin ze de president direct aansprak.
9: The central commitment of America is an unconditional freedom, precisely of the kind that cannot be bought. I'm talking to you, Donald Trump. There has been a day before his presidency, and there will be a day after. And it belongs to us.
0: Nou, ze heeft in ieder geval de kracht in de stem, zou ik willen noemen al. En ze wordt ook steeds nadrukkelijker genoemd als mogelijke presidentskandidaat in 2028. Zie jij die openheid over haar vruchtbaarheid ook als een politieke voorbereiding daarop?
2: Ja, ik denk niet dat ze dacht van... ik denk ook niet dat het feit dat ze dit deelt, dat haar nu zoveel groter maakt of nu heel veel bereik, extra bereik zal geven. Om daarmee als opstapje om president te kunnen worden. Weet je wel, zo groot is het ook weer niet. Maar ja, ik denk wel dat ze in ieder geval laat zien dat ze haar bereid is om ook persoonlijke dingen over haar leven te delen. Dat vinden kiezers soms heel fijn. Dat ze het gevoel hebben dat ze echt dicht bij een politicus kunnen zijn. Nou ja, ze spuit in zichzelf. Weet je wel, ze is echt bezig met een soort van medische ingrepen in het bijzijn van haar publiek. Dus dat is een manier om dat te doen. En gezondheidszorg is gewoon een thema wat zij belangrijk vindt en hiermee ook kan aankaarten.
0: We horen haar vanuit New York spreken. New York heeft ook die burgemeester, die Mandami, die overal voorbij komt. Welke verandering zie jij in die Democratische Partij? Zijn dit de nieuwe gezichten? Zijn dit de nieuwe stemmen die de toekomst moeten gaan vormen?
2: Nou ja, wel in ieder geval bij een deel van een deel van de partij. En dat is een deel wat steeds groter wordt. En ik was ook de laatste keer dat ik AOC zag spreken, was tijdens de campagnes van Zohran Mamdani, de burgemeester van New York. En Bernie Sanders die kwam het podium op en Zohran Mamdani kwam. Maar toen AOC er stond, merkte ik echt van wauw. Mensen bleven gewoon minuten voor haar klappen en joelen. Ze was echt... ze had niet haar populariteit even gewoon in dat stadion waar ik was. Bleek veel groter te zijn dan die van Bernie Sanders zelfs. Die al veel langer dan haar meedraait. Dus je ziet wel dat, dat er veel mensen zich aangesproken voelen door haar als kandidaat en haar politiek. En ze heeft natuurlijk echt zo'n New Yorks verhaal van ze werkte vroeger als barvrouw en ze is eigenlijk de politiek ingerold omdat ze zich over klimaatkwesties wilde buigen en zich daar sterk voor maakte. Ze is niet iemand die uit een hele rijke familie komt en op een Ivy League een PhD heeft behaald. Ze presenteert zichzelf heel erg als working class democraat. En dat is ook iets wat voor democraten belangrijk is, omdat ze de afgelopen decennia hebben ze in ieder geval de witte arbeidersklasse hebben ze heel erg verloren aan de Republikeinse Partij. En die willen ze eigenlijk weer terugwinnen. Mm-hmm. En ze zien dus dat ze met zo'n economisch verhaal, dat ze het best wel goed doen. En dat bleek dus ook tijdens een aantal van die voorverkiezingen in New York hebben veel sociaal-democratische kandidatenverkiezingen gewonnen. Ook op andere plekken in het land, in Michigan, een hele belangrijke staat. Daar had ook Abdul El-Sayed, een jonge progressieve kandidaat, die had een zittende democraat, Haley Stevens, die gematigd was, die meer in het midden was, had hij verslagen. Net aan, maar zij had wel veel meer geld uitgegeven aan haar campagne.
0: Precies.
2: Dus je ziet toch wel dat die linkse kandidaten progressieve kandidaten, hè, waar AOC bij hoort, maar ook mensen als Orhan Mamdani, dat die het gewoon heel goed doen.
0: In ieder geval ook kandidaten die meer voorkomen vanuit die working class. Ik hoorde Alexander ook
2: wel veel meer geld uitgegeven aan haar campagne.
0: Precies.
2: Dus je ziet toch wel dat, dat die linkse kandidaten, progressieve kandidaten, hè, waar AOC bij hoort, maar ook mensen als Orhan Mamdani, dat die het gewoon heel goed doen.
0: In ieder geval ook kandidaten die meer voorkomen vanuit die working class. Ik hoorde Alexander Ocasio-Cortez daar zelf ook bij even.

0: denk van, nou ben ik wel klaar met dat grote geld. Laat het nu maar weer eens even een echte Amerikaan van onderop vanuit die working class zijn.
1: Ja, dus je ziet wel dat, kijk, de corruptie van de Trump-regering is gewoon heel erg zichtbaar. Hè? Dus Amerikanen weten ook hoeveel geld, miljarden hij persoonlijk heeft verdiend aan zijn presidentschap. Ze weten ook dat hij de belastingen voor de rijkste klasse weer heeft verlaagd. Dus ik denk dat mensen die zijn er klaar mee, omdat Trump natuurlijk beloofde van, ik ga ervoor zorgen dat de boodschappen goedkoper worden. Ik ga ervoor zorgen dat je kosten van je huur tot benzine, tot dat wat draaglijker voor jullie wordt als ik president ben. En toen werd hij president. En nou ja, toen op een gegeven moment zijn ze die oorlog met Iran ingestapt en zijn die benzineprijzen omhoog gegaan. En hebben Amerikanen helemaal niet het gevoel dat het leven betaalbaarder is geworden. Dus er is nu wel heel veel momentum voor zo'n verhaal. En er is ook een deel, en ik denk dat het vooral de kiezers in het midden zijn, onafhankelijke kiezers die op Trump hebben gestemd, die toch wel teleurgesteld zijn in hem. Maar ja, tegelijkertijd ook weer niet kandidaten willen die te veel, te progressief zijn. En dat is een beetje de uitdaging van AOC. Mm-hmm. Ze is een progressieve kandidaat, maar ze zou toch ook kiezers in het midden moeten zien te bereiken om het echt ver te schoppen in zo'n race. Dus ja.
0: Maar het lijkt in ieder geval, ze klopt steeds harder op die deur. En ze laat zich steeds meer zien en steeds meer horen. Welke ontwikkeling dat uiteindelijk geeft, gaan we samen in de gaten ook houden. Ook. Dankjewel voor dit gesprek in ieder geval. Maral Norshad Zarifi, Amerika-correspondent van de Volkskrant.

0: iemand die aandacht wil ergens voor. En vandaag is dat Koog aan de Zaan. Want daar dreigt een bijzondere plek te verdwijnen. De weggeefbank. In het gekraakte pand kunnen mensen gratis spullen brengen en meenemen. Nu de eigenaar van het pand sloopplannen heeft, is vrijwilliger Nina van Aalst een petitie gestart om die weggeefbank te behouden. Goedenavond, Nina.
1: Hoi, goedenavond.
0: Zet hem even neer. Wat is die weggeefbank precies voor plek?
1: Ja, de weggeefbank is een weggeefwinkel die sinds 2020... eigenlijk een plek is waar buurtbewoners spullen komen brengen en halen. En inmiddels ook echt een ontmoetingsplek. Dus we zien heel veel mensen echt wekelijks terug in een rondetje. Het is dan ook heel gezellig.
0: Ja, precies. En wat komen mensen brengen? Is het kleding? Zijn het oude tv-toestellen? Is het alles?
1: Van alles in huis. We nemen eigenlijk alleen geen grote meubels aan. En dat is puur qua ruimtegebrek.
0: En verder mag alles daar komen. Het staat in een gekraakt pand, ik zei het al. Hoe komt er dan uiteindelijk een weggeefbank in? Kan je de ontstaansgeschiedenis even schetsen?
1: Het pand stond echt enorm lang leeg. En toen in 2020 is het gekraakt. En eigenlijk een redelijke gewoonte wat de kraakbeweging vaak doet. Die geven iets terug aan de buurt. Dus er is meteen een weggeefwinkel begonnen. En wat is het? Na een paar maanden heeft de buurt dat ook eigenlijk al overgenomen. Dus het is 5 jaar lang echt door de buurt zelf gerund. Totdat die brief op de mat kwam, dat het misschien gesloopt werd. En inmiddels hebben we dus de petitie om ervoor te zorgen dat de gemeente het alsjeblieft een monumentaal pand ervan maakt. En dat we kunnen blijven. Of dat er in ieder geval aandacht komt dat we verplaatst kunnen worden. Of een vervolgstap.
0: Ja, want een vervolgstap, een verplaatsing, daar zouden jullie als weggeefbank ook wel voor openstaan.
1: Nou ja, weet je, we hebben zo ongelooflijk veel leegstand in de Zaan. Dus hoe je het eigenlijk zou willen aanpakken is dat de gemeente Zaanstad een leegstandsheffing gaat doen. Zodat panden, grote eigenaren van panden, überhaupt niet zo langdurig leegstand kunnen creëren. Dus idealiter gewoon in een ander pand wat leeg staat in de buurt. En waar een eigenaar wel toe bereid is om iets terug te geven aan de buurt.
0: Zodat die maatschappelijke waarden blijft bestaan die jullie hebben. Wat zou er verloren gaan als de plek toch verdwijnt? Als jullie ook als weggeefbank geen nieuwe plek zouden vinden?
1: Ja, dat is hartstikke zonde. Want er komen ongelooflijk veel mensen bij ons langs die niet goed te been zijn en niet veel te makken hebben. Die kunnen dan ook niet makkelijk naar een andere dorp of naar een andere plek waar dit is. Kringloopwinkels worden tegenwoordig ook steeds duurder. Dus dit soort plek, zo'n soort plek is gewoon enorm zonde. Dit heeft eigenlijk, vind ik, elke wijk wel nodig. We gooien zoveel spullen weg en het is ook zoveel leuke ontmoetingen vinden ook plaats. Want het is ook leuk om te zien als je iets weggeeft en wie het meeneemt.
0: En de gemeente, wat zou je zeggen? Staan die er voor open? Zien die ook de kracht van jullie als weggeefbank?
1: Wij hebben nog helemaal niks gehoord van de gemeente. Er ligt al maanden een aanvraag klaar of het een monument kan worden. De gemeente is op de hoogte en het sloopplan ligt dan ook bij hun. Dus we zijn nu druk bezig met de petities. En ze zullen mij vanzelf al zien verschijnen bij de gemeenteraad.
0: Om in te spreken.
1: Ja.
0: Ja. En hopelijk heb je dan inderdaad goed ingevulde petities in de hand. Waar kan men jullie steunen?
1: Op petities.nl en dan Spaar de Weggeefbank.
0: Spaar de Weggeefbank, daar in Koog aan de Zaan. Succes met de actie. Dankjewel, Nina van Aalst.
1: Hartelijk bedankt.
2: NPO Radio 1.
0: Maakt het bijna 8:30, daarom is hier Doreen Bouwman met het NOS Journaal.
3: In Den Bosch is een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. Van het failliete crypto-platform Knaker hebben de curator en het OM inmiddels voor 2 miljoen euro aan munten verkocht. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal bijna 8,5 miljoen euro. Verwacht wordt dat dit bedrag nog oploopt. Knaker ging vorige maand failliet. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus. Op Penn State University moesten aspirantleden van studentenverenigingen bij wijze van ontgroening helpen bij het versnijden en verpakken van de drugs. Ook een vader van een van de studenten is opgepakt. Het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaat in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. Die boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Mediaminister Letchert zegt dat ze begrip heeft voor de zorgen van de hoofdredacteuren, maar laat een inhoudelijk oordeel aan de rechter.
2: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: En daarin ga ik zo meteen in gesprek met drie gasten over afval. De gelijknamige internationale bestseller van een Franse auteur komt namelijk nu in Nederland uit. Zij hebben hem al gelezen en kennen de wereld van wat wij weggooien van binnenuit.
4: Oh, I leave quite an impression. 5 feet.

wordt er wel eens geappt in de NPO Radio 1 app. Zou het leuk vinden als er gewoon wat meer muziek uit de oude doos gedraaid wordt? Nou, u vraagt, wij draaien. U hoort de Prince hier met I Wanna Be Your Lover. Tegendraad. Gaan we door met de tegendraad. Want er is altijd wel ergens in Nederland

0: muziek van Sabrina Carpenter. Je hoorde Taste.
1: De rode draad.
0: Het wordt een enorme bestseller in Canada en is nu ook in het Nederlands vertaald. Afval, het leven van een vuilnisman. Schrijver en vuilnisman Simon Paré-Poupard laat in het boek niet alleen zien hoe het dagelijks leven van een vuilnisman eruit ziet, maar toont ook de gevolgen van ons consumentisme en dat ons afval niet zomaar op een magische wijze verdwijnt. Wat maakt dat werken op die vuilniswagen nou zo mooi? En wat vertelt ons afval ons ook over wie wij zijn? Ga ik over praten met drie afvalfanaten hier bij mij in de studio vanavond. Wendy de Wild, hoofd afvalstoffendienst in de gemeente Den Bosch. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En ik begrijp dat jij ook af en toe nog zelf achterop die wagen staat.
2: Zeker.
0: 1 keer per maand?
2: Ongeveer.
0: Wanneer was de laatste keer?
2: Even kijken, net voor mijn vakantie, dus dat was half juli.
0: Half juli, nou, dus de volgende keer komt er bijna aan weer.
2: Ja, in september, ja.
0: En naast jou zit ook Quinn Blokzijl, die na zijn stage bij het Europarlement aan de slag ging als vuilnisman en daar nu zelf ook een boek over aan het schrijven is. Goedenavond.
3: Hallo.
0: En fijn dat je er nog even bent, want ik leerde net, je gaat eigenlijk normaal rond 9:30 naar bed, want de wekker gaat vroeg.
3: Ja, dat wordt een kort dagje straks.
0: Ja, precies. Ja. Nou, om 7:00 ochtends begin jij op de Amsterdamse Wallen met de vuilnis ophalen. En naast jou dan nog weer Sebbe Pol, vuilnisman. En met jouw voorstelling over afval stond je afgelopen zomer op de parade ook. Fijn dat je er bent. Goed, Sebbe, laten we maar met jou beginnen dan ook even. Jij hebt wel een fascinatie voor afval, dat mag ik wel zeggen.
4: Dat mag je zeker zeggen, ja.
0: Waar is die begonnen?
4: Eigenlijk begon het gewoon dat ik op een dag iets weggooide en dacht, ik heb geen flauw idee waar dit naartoe gaat. En is dat niet een raar idee? En wat zet ik eigenlijk in gang? En zou ik dat niet moeten weten als ik iets weggooi? Dus ik dacht, ik moet die verantwoordelijkheid vinden. Weet je, of die ik weggeef. Van wie gaat er met mijn afval aan de hand? Toen ben ik het gewoon gaan volgen.
0: En waar heeft het je gebracht?
4: Door het hele land. Van Delfzijl tot aan Luik in België. Tot aan de stort in Lelystad. En mijn Lord, ja, het hele land.
0: Tot Amsterdam ook, waar je op een gegeven moment met een ratelaar op de grachten hebt gestaan. Daar heb ik je gezien namelijk.
4: Echt? Oh, wat ja.
0: Daar heb je gestaan, toch?
4: Klopt.
0: Leg het even uit.
4: Klopt, dus ik ben ook voor mijn artistieke onderzoek over afval gaan werken als vuilnisman. In de 9 straatjes in Amsterdam. En onderdeel daarvan was dat we langs alle bruggen gingen om het afval op te halen van de bewoners. Mm-hmm. Maar dan moesten we onze komst natuurlijk kenbaar maken. En toen dacht ik, dat ga ik met een rap doen.
5: Ja, lieve mensen, hier ben ik dan. De man van uw dromen, de vuilnisman. Ik sta hier voor u in mijn oranje pak. Kom naar beneden met die vuilniszak.
0: Losjes gebaseerd op de echte ratelaar die er vroeger over die grachten volgens mij liep. Hè? Mensen hadden hun zak binnenstaan, die mocht naar buiten. Maar het was altijd een beetje onbekend hoe laat de vuilniswagen kwam. Dus liep er eerst iemand met een ratelaar langs.
4: Ja, precies. Dus de vuilniscar die kwam op ongezette tijden en dan liep er een jongen vooruit met een ratel. Mm-hmm. Dan wisten de mensen, ik moet naar buiten komen.
0: Hoe heb je het werk in Amsterdam ervaren?
4: Ik vond het fantastisch. Ja, het is heerlijk om de hele dag buiten te zijn. Zulk concreet werk te doen. Veel dankbaarheid van de bewoners ook. Ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, Quinn. Maar dat vond ik heerlijk.
0: Ja.
4: En de collega's zijn allemaal fantastische mensen waarmee het gewoon heel gezellig is en lachen.
0: Doe je het nog steeds?
4: Nee.
0: Mis je het dan ook?
4: Ja. Heel erg.
0: Dus je gaat misschien wel ergens in je leven weer proberen in te passen.
4: Nou, dat sluit ik zeker niet uit.
0: Nee, precies. Part-time vuilnisman worden.
4: Ja.
0: Quinn, er wordt al even aan jou gerefereerd. Je bent naar je stage, ik zei het al, bij het Europarlement op de vuilniswagen gaan werken. Hoe kwam je überhaupt op die vuilniswagen uit?
3: Ja, dat vraag ik mezelf soms ook af. Maar ja, ik zocht eigenlijk gewoon totaal iets anders. Omdat ik was al een tijdje klaar met dat kantoorwerk. Wel echt iets praktisch, omdat ik dat ook gewoon veel leuker vind. En toen zag ik ze rijden en toen ging ik ook even googlen. En toen, ik kon bewijzen van de week erna beginnen. Dus toen deed ik het eigenlijk gewoon ook wel met de gedachte van, ik kan altijd nog iets anders doen. Maar goed, ja, ik ben nu een jaar verder. En dus,
0: was het een moeilijke sollicitatieprocedure?
3: Bij de vuilnis?
0: Ja, om er binnen te komen?
3: Nee, ik had wel toen heel netjes mijn cv gemaakt. Volgens mij was dat ook deels in dat boek toen hij ging solliciteren. En er stond er ook inderdaad Europarlement op. En toen, ik weet ook dat iemand zei vroeg van, volgens mij heeft zij bij Europa Park gewerkt. In die kantine. Dus ja, dat is wel een groot verschil. Maar goed.
0: En je doet het nu een tijdje?
3: Ja, een jaar.
0: Wat ga je zeggen? Wat vind je er zo leuk aan?
3: Eigenlijk deel ik ook al wat jij zei. Gewoon, je bent echt steeds buiten. En ik bedoel, het zat ook best wel dicht op elkaar. Dus je moet je echt voorstellen, glazen hallen in Brussel. ook heel veel laptops zoals hier, computers, witte muren. En nu gewoon echt steeds gewoon buiten in de wijk met mensen praten in de natuur. Nu is het ook wat lekkerder weer. Dat is echt wel. Je wordt daar gewoon veel blijer van. En je voelt je ook echt veel meer voldaan na zo'n dag werken.
0: Moest je het uitleggen aan je omgeving dat je opeens die radicale switch maakte van een Europarlement naar de vuilnis?
3: Zeker. Ja, heel veel mensen dachten echt van dat gaat niet helemaal goed, volgens mij.
0: Ja.
3: Volgens mij heeft hij zijn hoofd gestoten. Maar ja, ik vind het echt serieus veel leuker. En uiteindelijk kunnen mensen het ook wel, denk ik, respecteren of zo. Van ook wel cool of zo dat je het doet.
0: En ben je dan nu ook een ambassadeur voor afval geworden? Voor je vrienden, voor je familie, probeer je eens een beetje op te leiden van hoe het werkt achter de schermen en welke bijdrage zij daaraan kunnen leveren?
3: Soms wel hoor. Als iemand nu iets weggooit of zo, dan let ik er wel beter op waar het belandt. Ja. Omdat ik het zelf anders weer moet opruimen, bewijzen van. Dus dat zeker, ja.
0: Wendy, hoofd afvalstoffendienst in de gemeente Den Bosch, maar ook regelmatig op de wagen dus te vinden. En ik zag even op jouw LinkedIn, zit al heel lang eigenlijk, als het om afval gaat, hè, sustainability, ooit in Nijmegen gestudeerd volgens mij.
2: Ik heb hotelschool gedaan.
0: Oh, excuus.
2: Dat maakt helemaal niet uit. Maar dan komt het toch nog in het afval uit.
3: Ja, sorry.
2: Ik heb van alles gedaan. Nee, maar de afgelopen jaren inderdaad, ik ben directeur van de NVRD geweest, branchevereniging. Ik heb allerlei nevenfuncties in afval. Als het je eenmaal grijpt, dat doet dit boek natuurlijk, als je het eenmaal gelezen hebt ook, dan...
0: En waar heeft het jou gegrepen dan? Waar is jouw liefde ontstaan?
2: Nou, in die zin ook wel een beetje vergelijkbaar met de auteur en wat Sebbe net zegt. Als je eenmaal gaat afvragen, het is heel raar eigenlijk dat we ons helemaal niet verbinden met het afval wat we produceren. Dat het een soort van harde lijn is. Gooi het in de bak, nu is het niet meer van mij. En daar gaat een enorme wereld achter schuil. Het is ook een enorme spiegel van ons als maatschappij. Wat we allemaal gebruiken, verbruiken. Toch wel wegwerpmaatschappij. En ik vind het fascinerend hoe dat achter de schermen gaat, wat we allemaal wel doen met spullen die mensen goed afdanken, zoals je het netjes schrijft. Wat de heren hier ook zeggen, het is ook gewoon een mooie wereld met mooie mensen. Iedereen heeft een beetje zijn eigen kleur en geur en geluid. Het is gewoon een wereld van mooie mensen.
0: Op een gegeven moment zag je dan zo'n functiehoofd afvalstoffendienst in Den Bosch. Snapte je meteen op welke functie je aan het solliciteren was?
2: Ja, want hiervoor was ik directeur van een branchevereniging en was de afvalstoffendienst een van mijn leden. Dus ik stapte eigenlijk meer de wereld in van waar ik daarvoor een beetje theoretisch meer mee te maken had.
0: Oh ja, precies. Ja. Dus dan kon je wat meer boots on the ground zijn met die mensen sneller samenwerken. Jullie hebben alle drie voor ons het boek gelezen. Dank allereerst daarvoor. Kin, wat vond je van het boek? Zat er veel herkenning in?
3: Ik had eigenlijk verwacht, omdat het dus in Canada was, van het zal vast wel anders zijn. Maar ik weet niet, bij mij was het echt één op één. Van dus inderdaad, zoals ik net zei, de sollicitatie. Dat hij daar ook heel netjes zat als sociologie-student. Maar ook gewoon al die routes en hoe het is als het heel koud is met de sneeuw bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat een gedoe dat is. Maar ook met de hitte en die maden die dan overal terechtkomen. Dus echt één op één eigenlijk.
0: Oh, je zegt meteen twee hele interessante dingen waar ik meteen dan over door wil vragen. Wat gebeurt er dan in de kou? Waarom maakt het dat zo moeilijk?
3: Ja, gewoon met de sneeuw natuurlijk. Mm-hmm. En dat dan ook het gewicht verandert van de bakken bijvoorbeeld. En ook, we zijn ook wel eens uitgegleden met die, vuilniswagen. Omdat je dan, dat ding is super zwaar. Dus dat verandert ook de hele controle over je route en de weg.
0: En we hebben net een aantal weken met zeer warm weer erop zitten. Ja. En dan gebeurt er ook al wat in die vuilniszakken, zeg jij. Dan groeien de maden daar op een gegeven moment ook uit.
3: Ja, het is echt een soort geboorte. Een soort placenta of zo.
0: Kraamkamer wordt het dan ook. Ja. In het boek wordt ook beschreven dat de vuilniswereld een grote openheid van geest kent. Ze hebben, doordat er allerlei mensen werken, vaak ook mensen die verslaafd zijn geweest, vast hebben gezeten, opnieuw weer de bovenwereld in willen komen. En dat de vuilniswagen dan ook echt een plek is om het leven weer opnieuw op te bouwen.
4: Ja.
0: Is dat ook iets wat jij herkent van jouw tijd?
4: Ja. Ja, heel erg. Dus eigenlijk, zoals ik zei, mijn onderzoek begon met het idee van wie gaat er met mijn vuilnis aan de haal of aan de slag? En toen ik dus die wereld indook, was dat zo'n veel grotere verscheidenheid aan mensen dan ik in mijn dagelijks leven om me heen had. En dus ook veel mensen die dan aan de schaduwkant van de samenleving terecht zijn gekomen, zoals in het boek ook het wordt genoemd. Vanwege verslaving of crimineel verleden of whatever. Maar dat maakt daar in die wereld allemaal niet uit. Sterker nog, we hebben die mensen dus zo erg nodig. Dat zij ook die wereld kunnen gebruiken om weer terug te komen. En eigenlijk een mooi moment in mijn onderzoek was dat ik bij een woon-werkgemeenschap kwam in Utrecht. Die zichzelf in stand houdt door kringloopbedrijf te zijn eigenlijk. Maar dus ook voor mensen die dan op een of andere manier gebutst zijn en buiten de maatschappij zijn gevallen, om weer terug te komen in de maatschappij. En daar zag ik een enorme parallel in de afvalwereld. Dat je dus zowel spullen weer waarde geeft als mensen weer waarde geeft. En dat vond ik heel mooi om te zien, ja.
0: Ja, in Den Bosch zien jullie ook die kracht juist daarvan in, dat je mensen weer er bovenop kan helpen.
2: Ja, zeker. Dus ik zie zeker dat mensen die om welke reden dan ook misschien gebutst zijn, ook heel veel mensen trouwens die niet gebutst zijn en desalniettemin met heel veel geluk en plezier bij ons werken. Het biedt ook een zekere regelmaat. Het biedt collegialiteit. Het is een zinvolle baan. En het is inderdaad lekker fysiek en buiten. Dus ik zie inderdaad mensen die soms ook gewoon kantoorfuncties hebben gehad, net als Quinn, eigenlijk helemaal opleven doordat het buiten is. Nuancering ten opzichte van het boek, want ik vond het wel een beetje een cowboy plaatje schetsen. Alsof mensen daar ook nog, tot diep in de nacht werken. Toch ook wel op het snijvlak van criminaliteit, drugs en alcohol en rock'n'roll gedurende het werk. Dat herken ik echt niet, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat leest leuk, hè? Dus ik zou iedereen aanraden, je leest het boek echt in één avond uit. Het leest hartstikke lekker. Maar dat is niet hoe ik de afvalsector in Nederland herken. We werken netjes 8 uur, je krijgt gewoon je pauzes. Het is hier bij ons helemaal publieke sector.
0: Er wordt geen blootje gerookt soms.
2: Nee, dan ben je ook meteen exit. Want wat Quinn net ook zegt, je rijdt op een hele grote zware wagen. Als je dat verkeerd doet, is het de moordmachine. Dus veiligheid en verantwoordelijkheid. Maar dat zie ik ook bij onze chauffeurs. Vraag ik ook wel eens, dan is het bijvoorbeeld carnaval. Of dan is er midden in de nacht een WK-wedstrijd. En dan zeg ik wel eens, joh, hoe doe je dat als jij morgenochtend bij mij om 6 uur op de zaak komt? En zei, nee, we drinken we echt niet. En we houden elkaar ook in de gaten. Ja. Want dus die nuancering wil ik op het boek toch echt wel maken.
0: Die wilde jij graag ook maken, Quinn.
3: Ja, ik heb wel, omdat ik heb het nu een jaar dus gedaan. Ja. En ik heb wel echt in heel Noord-Holland gezeten. Dus echt ook landweggetjes in the middle of nowhere. En dan nu dus de Wallen bijvoorbeeld. Over wat mensen inhaleren of zo. Ja, dat verschilt misschien per persoon soms. Maar ik moet wel zeggen dat inderdaad wat jij ook zegt, dat je maakt soms wel bijzondere dingen mee. Maar dat als ik voor mezelf dan spreek, was het wel echt af en toe. Dus ik heb ook wel eens geluncht met een prostituee of monnik die dan de bezem of zo heel interessant vond en wilde overkopen. Nou, hele vage toestanden soms. Maar ja, dat is dan één keer gebeurd. Dus ja, ik kan me wel voorstellen als je dat dan meemaakt dat opschrijft, dan lijkt het alsof de hele dag door dat gebeurt, maar dat is ook niet zo.
0: Een moment wat een indruk heeft gemaakt en die belandde inderdaad natuurlijk wel in zo'n boek. Een mooie zin uit het boek, begreep ik, is de vuilnisophaler is de Sisyphus van de consumptiemaatschappij. Sisyphus is iemand die een zware rots naar boven duwt, maar naar deze elke keer weer naar beneden rolt. Als hij de last niet zou dragen, dan zou alles uiteindelijk instorten. En ik begreep dat onze redacteur Rianne aan het bellen was met jou en dat jij precies dit zei.
4: Ja.
0: Voordat je het boek had gelezen.
4: Voordat ik het boek nog had gelezen, inderdaad. Dus het is een heel treffend beeld, denk ik. En dat is ook mijn ervaring geweest. Ik ging dus werken als vuilnisman omdat ik wilde weten, oké, hoe is het om dag in dag uit omringd te zijn door vuilnis? En kan ik door andermans afval inzamelen iets doen aan mijn verantwoordelijkheidsgevoel? En kan ik iets bijdragen? Maar na een jaar was ik erachter gekomen dat elke dag opnieuw diezelfde stroom op je afkomt, wat je allemaal inzamelt en wat verwerkt wordt. En het wordt niet minder, sterker nog, het wordt volgens mij zelfs meer. En toen zei ik van dat riep aan het eind van het jaar ook wel frustratie op bij mij. Dat ik dacht van, waarom doen we dit eigenlijk? Omdat, als we het niet doen, stort alles in. Maar als we ermee doorgaan, verandert er ook niks. Dus dat was wel een soort Sisyphus kwelling voor mij,
0: En dan gaat het ook over waardering, over doorhebben wat die vuilnismarkt ook voor je doet. Word je genoeg gewaardeerd door de bewoners die je tegenkomt, Quinn? Heb je ook wel eens te maken met agressie, bijvoorbeeld?
3: Dus soms wel. Uh, ik, ik moet wel zeggen dat je wel, of ik krijg wel het meest complimenten. Dus dat soms maken mensen wel eens ook een buiging of zo. Geven iets, bijvoorbeeld drinken. Maar ook wel eens gewoon dat mensen je uitschelden. Of
0: omdat je
3: ook
0: in de weg staat. Of
3: ja, of wel eens geduwd. Er werd laatst ook een keer iemand bespuugd. Dus een breed schaal aan ervaringen, kan ik wel zeggen. Maar het verschilt ook echt wel per persoon. Wat is de toestand? Ja.
0: Ja, nou, dat wordt allemaal door jullie achter in die vrachtwagen gegooid. Dat gaat allemaal mee naar die afvalverwerking, waar het uiteindelijk tot nieuwe producten wordt gemaakt. En Wendy, in het boek wordt ook beschreven dat afval een soort spiegel is van de maatschappij.
2: Ja.
0: Jij werkt bij die dienst daar in Den Bosch. Je staat ook vaak, denk ik wel, in contact met het afval wat ingezameld wordt. Zie je dat ook zo? Wat vertelt het over onze maatschappij?
2: Nou ja, dat we toch echt zo aan een wegwerpmaatschappij terecht zijn gekomen. Zowel in verpakkingen, maar ook in kleding, textiel, maar ook in meubels. En de cijfers onderschrijven dat ook. Hè? Dus dat we veel korter doen met al onze spullen dan 10, 20 jaar geleden. En wij zien de bergen wel toenemen. En wij zijn natuurlijk met z'n allen dan aan het proberen onze inwoners te vertellen dat ze het in de goede bak moeten doen. Mm-hmm. En onze chauffeurs en beladers die checken die bakken ook. En nou, dan krijg je een leuke sticker. Als je het niet goed hebt gedaan, dan nemen we de bak niet mee. Maar ja, precies wat ze hebben gezegd. Als je pas bij die bak begint na te denken over je afval, ben je wel een beetje te laat. Dus die spiegel van de maatschappij, ja, hoeveel we produceren, hoe goed je het ook weggooit, we recyclen ons deze afvalbergen niet uit.
0: Ja. Ik vind het soms wel goed bij mij in de buurt in Amsterdam.
2: Yeah.
0: Denk dat de gemeente, zonder dat ze dat willen, het lukt soms om een bak niet leeg te maken. Of die wordt vergeten. En dan eigenlijk binnen een dag ligt er zoveel afval rondom die bak.
2: Yeah.
0: En soms loop ik er wel. Het is natuurlijk smerig. En de maren kruipen eruit. Maar soms denk ik ook wel eens, het is ook meteen wel even een goed beeld voor de buurt. Hoeveel afval we met elkaar dan. Met een paar
2: straten zijn. Dat was interessant met die staking een paar jaar geleden. Ik ben geen oproeper tot stakingen, zeker niet. Maar het werd wel heel rap zichtbaar.
0: Ja.
2: Dat we toch allemaal wegtoveren elke dag met elkaar. En dat doen we ongelooflijk efficiënt en netjes in Nederland. Maar ja, dat is wel wat we met elkaar produceren. Wat we dan ineens toch wel moeten zien.
4: Ja, weet je wat we misschien zouden moeten doen? Dat vind ik een fantastisch idee. Dat hebben ze in New York gedaan. Daar heeft de New York Sanitation Dienst, dus de stadsreiniging van New York, heeft een artist in residence, die al 60 jaar, Mirle Laderman-Ukelis. En die heeft ooit ook alle vuilniswagen in New York helemaal bekleed met spiegels.
2: Ah, ja.
4: Dus die reden daar gewoon door de stad.
2: Ja.
4: Om dus die spiegel letterlijk te tonen.
2: Leuk. Nou,
4: misschien zou dat in Den Bosch ook wel.
0: Ja, zouden we daarvoor openstaan? Een kunstenaar vragen van nou, kom maar eens even een jaar bij ons verblijven en kijk wat je met het afval kan.
2: Ik heb geen idee of we dat kunnen financieren en betalen. Maar ik vind het wel een mooi idee.
0: Het zou inderdaad om het inzichtelijk maken. Want het inzichtelijk maken heb jij voor jezelf ook gedaan op een gegeven moment. Je bent het afval gaan bewaren.
4: Ja, dus ik ben begonnen aan mijn onderzoek door. Mijn voornemen was, ik gooi niks weg totdat ik het eindstation weet van mijn afval. Dus ik heb een half jaar lang al mijn afval bewaard thuis. En alles stuk voor stuk op de foto gezet. En die nu bij mijn voorstelling op de parade afgelopen zomer had ik al die foto's ook geprint. Zodat mensen daarnaar konden kijken. En dat was best wel intiem en best wel naakt. Want mensen kunnen dus heel goed zien wie jij bent aan wat je
2: eet,
4: weggooit.
2: Wat je doet, wat je eet.
4: Ja, wat voor producten je gebruikt, wat je weggooit. Dus dat was, ja, ik heb uiteindelijk meer dan 3000 foto's volgens mij gemaakt. En daar, het voelt wel alsof daar mijn ziel in zit. En het voelde ook alsof het afval een onderdeel van mezelf werd.
0: Schrok je?
4: Nou, ik schrok vooral van hoe makkelijk ik het daarvoor weggooide. Dus door dit onderzoek werd het heel moeilijk voor mij om het weg te gooien. Omdat ik er een band mee opbouwde. Doordat ik er elke dag even naar keek en het op de foto zette en bewaarde. En dat, daar schrok ik wel van. Ja. Dat ik het dat normaal dus niet deed. Waarom eigenlijk? Ja.
0: Wat heeft jou, Quinn, een jaar op die vuilniswagen jou geleerd over het afval? Of misschien ook wel je eigen afval?
3: Ja, ik denk dan toch wel echt die, dat ook wat hier werd gezegd en in het boek stond, echt die massa consumptie die we met z'n allen hebben. Omdat ik soms ook wel heb, als ik dan veeg, dan laatst had ik ook allemaal dode vogels lagen in zo'n plantenbak. Met halve ogen eruit, omdat ze dus aan het stikken waren in die McDonald's sauszakjes. Dus dat heeft me echt wel weer doen realiseren dat ook die grote miljardenbedrijven eigenlijk ook, want er staan overal echt wel een gele M op, weet je wel, of andere fastfoodketens, dat die echt wel een grote verantwoordelijkheid hebben dat het ook dus dat hun afval niet op straat belandt en dat die ook echt wel aangepakt.
0: Bij mij in de straat dat winkeliers daar elkaar ook verantwoordelijk voor houden, dat die één keer per twee weken samen de straat ook schoonmaken, omdat er toch dan wel overal koffiebekers van die koffiezaak op de hoek die liggen dan toch wel ergens op straat. Hoe doen jullie dat in Den Bosch? Probeer je dan ook wel met ondernemers daar samen?
2: Ja, dat doen wij niet zozeer als afvalstoffendienst. Overigens is dat gewoon een wettelijke plicht. Hè? Dus een ondernemer moet 25 meter, geloof ik, om zijn of haar domein dat schoonhouden.
0: Niet alleen van je eigen afval, maar gewoon het afval wat er ligt in die 25 meter.
2: Ja, je hoeft niet alleen aan je eigen koffiebekers op te pakken. Maar als Den Bosch zijn we sowieso, we ruimen het ook zelf op. Dus we hebben een hele afdeling met reiniging. En dat vind ik wel een beetje het cru eigenlijk. Dus we zijn onwijs goed om al dat afval weg te toveren. Mm-hmm. En we hadden natuurlijk Serious Request in Den Bosch afgelopen jaar. Nou ja, en 's ochtends vroeg ging ik met de mannen mee. Je wil niet weten wat voor meuk daar op de grond lag. Nou, dan komen mijn collega's aan. En woes, woes, woes. En een kwartier later, spik en span.
0: Ja.
2: Maar daardoor voel je dus ook niet. Dus je kan het gewoon eigenlijk probleemloos laten vallen. En wij met z'n allen toveren het weer weg. Dus ik vind dat heel dubbel. Want het,
0: Maar hoor ik je zeggen van je moet dat eigenlijk wat langer laten liggen, zodat de mens wat meer snapt wat er allemaal achterblijft?
2: Mijn intuïtie zou zeggen, bij mijn kinderen probeer ik dat ook wel eens. Dat werkt overigens niet.
0: Dat vieze bord op die kamer laten staan.
2: Dan krijg je op een gegeven moment, mama, waarom ruim je het niet op?
0: Ja.
2: Maar ik hoop niet dat ze luisteren nu trouwens. Maar onderzoek toont aan dat dat dus niet werkt. Ze hebben ook in België wel eens in een stadspark gedacht. Ja. We zijn het helemaal klaar, we laten het liggen. En dan wordt het erger. Dat zie je ook bij mensen die meuk op straat gooien bij prullenbakken, waar het niet voor bedoeld is. Mm-hmm. Bijplaatsingen noemen we dat in onze wereld. En de theorie leert, of de praktijk leert, dat als daar eenmaal iets staat, dan denken mensen, zoals een soort magneet, ik mag daar mijn afval neerzetten.
0: Ja. Dus ik ben de enige persoon in mijn vriendengroep die mijn vrienden probeert erop te wijzen om geen bank buiten te zetten op het moment dat die niet buiten gezet mag worden. Maar goed, de reactie is, en die is ook begrijpelijk, ik doe het één keer, want het kan alleen vanavond.
2: Ja.
0: Dus dat is ook heel moeilijk om de mens daar helemaal verantwoordelijk.
3: Is het niet vervelend of zo?
0: Jawel, tuurlijk. Maar je moet de mens toch op een of andere manier ook een beetje de verantwoordelijkheid daar.
2: Zeker. En er staan onwijs hoge boetes op. Maar vind maar eens van wie die bank was.
0: Ja, tuurlijk. En er wordt vaak dan het adres wel afgescheurd.
2: Ja.
0: Quint, hoe probeer jij bij jouw vrienden die verantwoordelijkheid wel terug te brengen?
3: Het is echt een beetje balanceren om niet moraliserend over te komen. Ja, ik denk toch inderdaad een beetje show, don't tell. Als er heel veel op straat ligt, of dus soms heb je echt Himalaya's in Amsterdam of zo staan. Dan van dit is dan de realiteit die je creëert door dingen op straat te gooien. Dus dat is ook wel, ik denk dat het wel goed ingebakken zit bij heel veel mensen. Hoor. Het zijn ook wel vaak, moet ik zeggen, wat ik dan zag, veel toeristen.
0: Ja.
3: Echt bijvoorbeeld van die tonnetje rond Amerikanen die dan echt zo en dan hoppa, alles op straat
0: en die
3: gooien.
0: Die voelen natuurlijk al helemaal geen verantwoordelijkheid voor de plek. En misschien de bewoners nog wel. En het is in het stadscentrum dan natuurlijk al nog veel minder. Ik vond het interessant om met jullie hier even over te mogen praten. Dat boek Afval is te koop, het leven van een vuilnisman. Sebbe, jij bent weer met je volgende project bezig. Komt het afval denk je ooit nog weer terug?
4: Ja. Zeker, dus ik ga sowieso nog door met mijn onderzoek en volgend jaar komt er een vervolgvoorstelling.
0: Sebbe Bol, dankjewel voor je komst. Quint Blokzijl, dankjewel. Slaap lekker zometeen en succes morgenochtend. En Wendy de Wild, ook dankjewel voor je komst hier naar de studio. Tot zover de Rode Draad voor vanavond. Zometeen op deze zender Langs de Lijn en Omstreken. Morgen 7 uur zijn wij er weer, dan op deze plek. Natasja Gibbs, fijne avond.
6: BNN VARA. Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
7: En weet nog meer.
6: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
7: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
6: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
7: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Ontdek de tentoonstelling De Muze Van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
16: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: NPO Radio 1, 9 uur.
7: Rivka op het veld en Guido van Dijk.
17: Zometeen in Langs de Lijn en Omstreken kijken we terug op de WK-overwinning van de Nederlandse hockeymannen op Argentinië.
18: En we bellen met atletiek sensatie Stefan Nielissen. Eerst het NOS-journaal met Dorien Bouwman.
19: Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbaar aanklager.
20: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
19: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. De politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Begin deze maand werd in deze zaak ook al een verdachte aangehouden. De vrouw wilde geen aangifte doen, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak zelf opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
21: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Reijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal, waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
19: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht een langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen eerst nog regenachtig, later breekt de zon af en toe door en het wordt dan ongeveer 20 graden.
22: Ster.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
27: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
28: Voor wie zijn we ook alweer?
27: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
29: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... Ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
30: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
31: NPO Radio 1. EO NOS.
32: Langs de Lijn en Omstreken. Rivka op het veld en Guido van Dijk.
17: Goedenavond, de Nederlandse hockeyers zijn door naar de volgende ronde van het WK. Het werd 3-1 tegen Argentinië. De laatste goal kwam van de stick van...
33: Telgekamp! Hoho! Iedereen gaat nu staan voor Duco Telgekamp. Juist op zo'n moment dat het even inzakte, dat je het niet verwacht, dan is hij daar.
18: En we spreken met de man die de wereld verbaasde bij de EK Atletiek.
34: Nielsen, what is best of speed from the Dutchman and away he goes. Nielsen and Koskeren, Hayward's going to be run out of it. Wow!
17: Ja, hoe heeft die race het leven van Stefan Nielsen op de kop gezet?
18: En straks komt ook een van de brandweermannen langs die mee heeft geblust bij die bosbranden in Spanje.
17: En er is één ding dat Nederlandse jongeren steeds vaker niet willen missen. Ga ik hem nou echt maken? Ja. Ze willen het niet missen. Vissen.
18: Dat zometeen, maar eerst iets anders. Ook Nederland heeft namelijk vanuit de Verenigde Staten een vragenlijst ontvangen over zijn steun aan Amerikaanse doelstellingen. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken naar vragen aan BNR. Deze loyaliteitstest, zoals het ook wordt genoemd, is naar 31 NAVO-landen gestuurd. Michel Oliakos is geopolitiek expert. Goedenavond.
35: Goedenavond.
18: Is het ooit eerder gebeurd dat er zo'n vragenlijst wordt rondgestuurd?
35: Nee, dit is volgens mij echt uniek. Natuurlijk worden er wel eens rondes gehouden om te kijken hoeveel landen precies investeren in de NAVO. Dat wordt allemaal goed in de gaten gehouden. Maar zo'n loyaliteitstest is in negatieve zin echt uniek.
18: Nee, dat is dus nooit gebeurd. Er is nooit een enquête vanuit Amerika gestuurd van werken jullie mee vanuit de NAVO?
35: Werken jullie mee aan mij als president? Want daar gaat het uiteindelijk om. Het is niet een soort loyaliteitstest aan de belangen van Amerika per se als land, maar eerder aan de ideologie van Trump. Dus nu wordt er een soort transactie, een transactionele test uitgevoerd om te kijken of landen zich wel loyaal stellen tegenover Trump. En niet zozeer dat er institutionele verdragen en verplichtingen nagevolgd moeten worden. Dat is wel echt van een andere orde.
18: Oké, dus die scheiding wil je echt maken. Dit is echt een soort loyaliteitstest richting Trump en niet een evaluatie over wat gaat er wel en wat gaat er niet goed.
35: Nee, klopt.
18: Oké. Weten we eigenlijk welke vragen, want we hebben het over een vragenlijst of over een enquête. Welke vragen staan er eigenlijk in die lijst? Wat moeten we beantwoorden?
35: Ja, dat is een mooie vraag. Ik moet me beroepen op publieke informatie. En wat ik daarvan heb kunnen achterhalen is in hoeverre landen de lijn van Trump steunen. Bijvoorbeeld als het gaat om de Iran-oorlog. Of eerder ook al de interventie die we denk ik allemaal vergeten zijn in Venezuela. In hoeverre wij in Amerika wapens kopen. In hoeverre wij als Europese landen zich teweerstellen tegen landen die meer Europees willen inkopen in plaats van Amerikaans. Welke landen juist heel veel Amerikaanse wapens inkopen. In hoeverre wij er ook publiek voor willen opkomen. Dus dat soort vragen wordt gesteld. In hoeverre wij ook aan publiek op willen staan voor het beleid van Trump. Nou, dat wordt allemaal meegenomen. En dan kan vervolgens Amerika besluiten, of eigenlijk Trump de beslissing nemen, hoeveel troepen er gestationeerd moeten worden in welke Europese landen. En op deze manier kunnen NAVO-lidstaten uit Europa ook tegen elkaar uitgespeeld worden.
18: Ja, want eventjes voor de helderheid, als het om Nederland gaat, er zijn geen Amerikaanse militaire bases in Nederland, hè?
35: Nee, dat ligt natuurlijk wel een fokkel wat wapens opgeslagen. Maar niet conventionele basis.
18: En in Europa zijn er wel heel veel, begreep ik.
35: Ja, absoluut. Er zijn natuurlijk tienduizenden Europese troepen, Amerikaanse troepen in Europa gestationeerd. En deze troepen die gaan natuurlijk jaarlijkse roleringen door. En die worden wel eens vervangen. En dan worden er volgens weer troepen hier en daar verplaatst. Afgelopen jaar hebben we gezien dat er een aantal duizenden troepen uit Duitsland verplaatst zijn. Die werden beloofd aan Polen. Dat werd toen weer ingetrokken. Toch weer toebedeeld. En dat probeert Trump ook best wel transactioneel te maken. Transactioneel aan de voorwaarden die hij stelt. Af en toe steekt het congres daar een stokje voor. Maar dat is soms succesvol, soms ook niet. Maar wat ligt dit nou allemaal bloot? Ik denk dat we daar onze ogen, dat voor onze ogen moeten houden. En dat is dat Trump probeert die institutionele aanpak die de NAVO zo typeert, te vervangen door een loyaliteit aan Trump. En dat is natuurlijk niet wat je moet hebben in de NAVO. Althans niet in mijn ogen.
18: Wat bedoel je met een institutionele aanpak van de NAVO?
35: Nou, de NAVO bestaat natuurlijk uit een verdrag en uit allerlei capaciteiten die zijn opgebouwd en een heel hechte samenwerking van de verschillende legers. Er wordt informatie uitgedeeld, er worden normen gesteld en dat noemen we ook wel een institutionele aanpak. Dat iedereen in het leger van verschillende landen met elkaar samenwerkt. En dat er ook op die manier wordt bepaald welke capaciteiten er nodig zijn. En dan kun je zo via coördinatie efficiënter opereren en effectiever opereren. Nou, dat wordt op dit moment voorwaardelijk gesteld aan de loyaliteit aan Trump. En dat is echt uniek.
19: En we horen het tussen de regels door wel. Maar wat vind je van deze zet van Amerika?
35: Ik vind hem te verwachten vanuit Trump, maar ik vind het natuurlijk uiterst onverstandig. En ik vind ook dat we daar als Europa geen gehoor aan moeten geven, want dan laat je elkaar weer tegenover elkaar uitspelen. En dan maak je ook de NAVO als geheel zwakker. Want het betekent natuurlijk ook dat NAVO 5 daarmee in het geding komt. En daar hebben we eerdere stappen toe gezien afgelopen jaar. Dus ik ben er echt voorstander van dat we dit als collectief negeren. Mm-hmm. En laten voor wat het is, of allemaal dezelfde antwoorden insturen, vind ik ook prima. Maar het is absoluut onverstandig om voer te geven aan Amerika om je te laten chanteren of tegen elkaar uit te spelen. En je moet echt ervoor zorgen dat de instituties overeind blijven staan.
19: En toch heeft Nederland al gezegd dat ze die vragenlijst gaan invullen. Want zo zegt het ministerie, het is belangrijk om onze input te geven. Maar jij zegt dus, dat moet je echt niet doen.
35: Nou ja, als het in coördinatie met andere landen gebeurt, dan zou ik graag willen zien wat er precies wordt opgestuurd. Dan kan ik me er iets bij voorstellen. Gebeurt dat niet en gaan wij echt als individuele lidstaat proberen Trump te paaien, zoals Rutte altijd voorstaat, vind ik dat onverstandig. Ja, maar dat hangt er dus helemaal af of die antwoorden in coördinatie met andere Europese landen opgesteld worden.
19: En denk je dat dat gebeurt, dat er wordt gecoördineerd binnen Europa?
35: Ik hoop het, ik verwacht van wel. Ik heb geprobeerd vandaag ook dat enigszins te achterhalen. Het is me niet gelukt. Dus ik kan niet met zekerheid antwoord geven. Ik hoop dat het gebeurt, ik verwacht het ook, maar geen zekerheid van mijn kant.
19: En je zegt nu een paar keer, die landen gaan dan tegen elkaar uitgespeeld worden. Hoe moet ik dat voor me zien?
35: Dat Trump bijvoorbeeld mensen die hem goedgezind zijn, politieke leiders die hem goedgezind zijn, extra troepen belooft. Dat hebben we ook eerder gezien naar de uitverkiezing van Nairobi in Polen. Die moest om die reden ook extra troepen krijgen. Nou, dat kunnen we ook elders in Europa wellicht gaan zien. En zo probeert hij de politieke kleur die hij voorstaat te steunen in Europa. En eerder al met de National Security Strategy, de veiligheidsstrategie van Amerika en de begeleidende teksten daarvan, heeft hij al toegezegd dat hij eurosceptische partijen zoals de AfD in Duitsland, FPÖ in Oostenrijk en nog een aantal andere partijen te willen steunen om op die manier, ik denk de NAVO, maar in ieder geval zeker de EU te verzwakken. En dat is natuurlijk wat wij moeten voorkomen, want als Europa hebben wij baat bij multilateralisme, bij elkaar samenwerkende landen, omdat we dan sterker staan als geheel. En Trump, Amerika op dit moment dus, probeert dat echt te ondermijnen.
19: Weet jij wanneer we hier meer van kunnen verwachten? Is er een soort deadline ingesteld om die vragenlijst in te sturen bijvoorbeeld?
35: Nou, wat ik heb meegekregen is dat zo snel mogelijk dat we het moesten opstellen. Ik verwacht er in de komende maand meer duidelijkheid over. In aanloop ook naar verdere NAVO-overleggen.
19: Hartelijk dank. We houden het in de gaten. Geopolitiek expert Michel Don Michaloliakos.
18: De Nederlandse hockeyers hebben een belangrijke slag geslagen op het WK in Amstelveen. Oranje trof angstgegner Argentinië met de koppositie in de groep als rechtstreekse inzet. De Nederlandse mannen wonnen dus met 3-1. Analist Valentin Verga, oud-Oranje International met Argentijns bloed. Goedenavond.
0: Goedenavond.
18: Jij komt uit Argentinië, maar hebt langer in Nederland gewoond dan in Argentinië. Ik kan me voorstellen dat jij vanavond zoiets had van wie gaat er winnen, maar voor wie was jij?
0: Nou, ik ben altijd voor Nederland hoor. Ja. Ik ben daar heel simpel over. Ik heb langer in Nederland gewoond dan in Argentinië. En daarnaast heb ik 10 jaar lang voor het Nederlands elftal gespeeld. Lijkt me een beetje raar als ik voor Argentinië ga zitten juichen.
18: Okay, maar
0: ik was zeker weten voor Nederland, ja. Okay. Ja. Maar wel natuurlijk wel met een knipoogje naar het land waar ik geboren ben.
18: Ja. Jij had dat misschien niet als enige, want je had bij de televisie een bijzonder collega-analyst naast je vandaag. Dat was minister-president Rob Jetten.
0: Zeker.
18: Ja, zijn partner Nicolas Kienen speelt bij Argentinië. En dus vertelde Jetten vooraf hoe de krachtverhoudingen tussen de Argentijnen en de Nederlanders in elkaar steken.
2: Ja, ze hadden allebei echt wel last, denk ik, van spanning van de eerste wedstrijd op het toernooi. Want het eerste kwart was matig. Je zag wel toen Nederland eenmaal echt gas ging geven dat ze toch de betere partij zijn. Argentinië heeft best een moeilijk half jaar achter de rug. Die zijn zo gepassioneerd en die gaan echt alles geven. Dus die gaan ook de Nederlandse mannen een klein beetje gek proberen te maken.
3: Ja, ik vind het wel mooi dat bij uw analyse de hele tijd de bevestiging zoekt bij Verga.
2: Ja, ik ben ook geen hockey-expert, dus ik ben een groot fan. Maar ik sta ook nog een beetje als een leek naar het hockey te kijken.
18: Ja, we hoorden misschien een beetje een bescheiden Rob Jetten, maar zag je dat terug op het veld, Valentin, dat de Argentijnen en de Nederlandse mannen gek probeerden te maken?
0: Nou, zeker weten, want Nederland begon met echt een uitstekende goal. Maar uiteindelijk wat we ook besproken hadden voor de wedstrijd, is dat Argentinië is een land die je kan ontregelen uit je structuur. En dat deed ze ook, want ze raakte een bal kwijt op de helft van de Argentijnen en binnen 5 seconden was hij aan de andere kant. Hadden ze een corner door een individuele actie. En dan werd het gelijk 1-1. Dus Argentinië heeft het zeker heel goed gedaan. Maar Nederland ook. En door die gele kaart van 10 minuten was het. Dat heeft Argentinië de das omgedaan.
18: Ja, je zei dat ze hardop gingen ook Nederland. Dat terwijl Oranje in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland juist pas in de tweede helft echt op dreef kwam. Waar zat het verschil met toen vandaag?
0: Nou, ik denk niet dat Nederland persoonlijk, dat is hoe ik er naar kijk, dat Nederland niet op dreef kwam de eerste helft. Nederland speelde gewoon goed tegen de eerste helft. Alleen, ja, je hebt ook te maken met tegenstanders die ook frisse benen hebben, zo'n eerste helft. En dan zo'n tweede helft speel je ze kapot. En dan ga je pas het verschil maken. En dat hebben ze tegen Nieuw-Zeeland gedaan. En vandaag was Nederland gewoon vanaf seconde 1 gewoon hetzelfde. Goed spelend, goed de bal laten rondgaan. Alleen wel hier en daar. Wat ook een goede ploeg als Argentinië is, die ze ontregeld hebben. Dus dat was zo. Maar vandaag was het, ik denk even goed als tegen Nieuw-Zeeland.
19: En Argentinië, je zegt het al, het is een goede ploeg. Wat voor indruk maakte zij op jou, ook met het oog op de rest van het toernooi?
0: Het zijn ook veel jongens die in Europa spelen. Dus dat zie je ook gelijk, dat ze wat Europees structuur meebrengen naar vandaag. Alleen wat ik wel zag is dat er zit gewoon heel veel individuele klasse. Ze spelen als een van de weinige landen spelen ze nog heel veel 1-1, heel veel 1-2 of combinatiespel in een kleine ruimte. Dus dat zijn de Argentijnen altijd wel. Alleen ja, met het nieuwe format van dit toernooi wordt het heel lastig dat ze ver in het toernooi gaan komen. Want je neemt niet. Ze beginnen met 0 punten in de volgende pool. Als ze van Nieuw-Zeeland winnen. En Nederland begint dan met 3. Dus dat is het gekke van het nieuwe format.
19: Ja, want dit is een nieuwe opzet. De aanvoerder Thierry Brinkman vindt het niet per se fijn.
2: Volgens mij wordt er heel veel gerekend door iedereen. Dat is voor spelers niet altijd even prettig. Iedere wedstrijd is weer één op zich. Dus zeker met de huidige sterkte van alle mannenteams.
4: ja, is het iedere wedstrijd vanaf nul weer vechten. En dat gaan we doen.
19: Want kun je eens uitleggen hoe het nou zit dat die overwinning vandaag dus eigenlijk twee keer zo belangrijk is voor Oranje?
0: Nou, je neemt dus 3 punten mee tegen het team. Dus je gaat met 2 teams door uit je huidige pool nu. En je neemt het onderlinge resultaat mee tussen die 2 teams. Dus laten we zeggen dat de volgende poolfase zit ze weer met 4 daar. Alleen dan hebben zij wel een 3-puntige voorsprong op de andere 2 ploegen. Ja. Dus je moet alles gaan winnen. Maar goed, wat Thierry ook al zegt, ben ik heel met hem eens. Dit is gewoon leuk rekenen voor mensen die vooral niet meespelen. En als je zelf speelt, wil je gewoon elke wedstrijd winnen. Want ja, je moet als je wereldkampioen wil worden, moet je elke pot winnen. Dus dat maakt eigenlijk voor hun ook niet zoveel uit. Alleen wat natuurlijk wel zo is, is dat je kan je wel een slippertje permitteren. Dat kan ook in je nadeel werken. Want dan denk je van ja, het komt er goed, we hebben nog een kans. En als je met 0 punten erin gaat, dan moet je elke wedstrijd is echt een finale, zeg maar.
19: Ja, en je kunt hem ook omdraaien dat dus zo'n wedstrijd zo vroeg in het toernooi nu dus al heel belangrijk kan zijn.
0: Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik snap nog steeds niet waarom het is. Ze zeggen dat een paar landen dan kans maken, dan meer kans maken of zo. Ik weet eigenlijk allemaal niet zo goed waarom ze het doen. Maar dat is ook wel typisch hockey, dat elke toernooi komen weer nieuwe regels, gaan de regels af. Dus ja, dat maakt het ook wel soms wel heel leuk, maar soms voor ons als spelers, ik niet meer dan nu internationaal, maar soms als spelers ook wel helemaal gek werden. Want bij elke briefing van elk toernooi waren er weer 5 nieuwe regels, 5 nieuwe formatten. Dus het lijkt een beetje of we een soort van continu guinea pig zijn op dit geval.
18: Ja, dat noem je typisch hockey. Ook typisch hockey is dat die welbekende papieren klappers zijn op het publiek voor de sfeer. Vandaag viel er ook behoorlijk wat te klapperen. Elke dag benoemen we een mooi, opvallend of bijzonder moment tot de klapper van de dag met vandaag.
33: Holland, hockeyland.
31: De klapper van de dag.
33: En daar hebben we dus Rijnga. 2-1.
5: Mijn eigen keeper van mijn eigen club. Dus die zou ik moeten weten dat ik die rolflats in huis heb. Dat pakt goed uit.
18: Ja, en die klapper van de dag, Valentijn, is Tijmen Rijnga. En die de 2-1 scoorde bij de Argentijnse doelman Thomas Santiago. Die in clubverband zijn ploeggenoot is, hè, bij Oranje Rood. Was het de fout van de keeper of gewoon een heel mooie strafcorner?
0: Nou, beide. Maar ik vind het echt ongelooflijk dat de keeper... Ja, ik heb het eerder ook met de coach van Argentinië erover gehad. Die ik goed ken. Dat zei ik ook al van ja, dit is toch echt ongelooflijk. Ik weet zeker dat zei Rijnga ook. Die is dit begonnen met trainen bij Oranje Rood. Deze schitterende variant van de strafcorner. Alleen met deze keeper. Ja, en dan staan er geen cornerman op het veld. Zie je alleen hem. Ja, dat zou voor mij toch heel duidelijk zijn dat dit de corner wordt. En dan gaat hij er volledig in. Ik vond het persoonlijk een hele mooie goal. Het is heel knap wat Rijnga doet. Echt ontzettend moeilijk om ook hem uit te voeren.
18: Maar
0: als de keepers zijn, ja, dan heb ik wel dat streetwise van de Argentijnen wel een beetje gemist daar. Ja. Ik had als keeper denk ik sowieso geroepen met mijn helm uit. Jongens, het gaat naar hem toe en hij gaat dit doen. Om hem ook een beetje onder druk te gaan zetten. Maar dit was wel redelijk stom, ja.
18: Een fout van de
0: Argentijnse keeper.
18: Ja, echt.
0: Ontzettend moeilijk om ook hem uit te voeren.
18: Maar
0: als de keepers zijn, ja, dan heb ik wel dat streetwise van de Argentijnen wel een beetje gemist daar. Ja. Ik had als keeper denk ik sowieso geroepen met mijn helm uit. Jongens, het gaat naar hem toe en hij gaat dit doen. Om hem ook een beetje onder druk te gaan zetten. Maar dit was wel redelijk stom, ja.
18: Een fout van de
0: Argentijnse keeper.
18: Ja.
0: Nee. Maar nu komt het vooral.

0: vol voor die winst gaan.
1: Nee, je moet je natuurlijk nooit in slaap sussen dat je denkt we gaan het even winnen. Maar ik denk dat het wel goed is dat Nederland eventjes nu even de motor volledig open kan gooien richting de volgende fase. Jongens die misschien minder aan het spelen zijn, wat vertrouwen opdoen. Maar aan de andere kant, ja, het is een WK. Dus het moet niet uitmaken wie in vorm zijn. Je moet gewoon elke wedstrijd winnen. En hoe je die wint, maakt niet zoveel uit. Ik vind het ook mooi van onze dames die al 2 keer op rij niet met de cijfers winnen wat we gewend van ze zijn. Maar het gaat om winnen. Uiteindelijk moet je gewoon elke wedstrijd winnen. En aan het einde sta je met een beker of niet. En dat is eigenlijk in mijn ogen het enige wat telt. Maar ik kijk ook wel heel simpel naar, hoor, als ik eerlijk ben.
0: Ja, maar dat is wel duidelijk. Dus dankjewel, ja. Analist Valentin Verka.
2: Vissen wordt steeds populairder onder jongeren. De Sportvisunie gaf vorig jaar 48.000 jeugdvispassen uit. Dat is 8.000 meer dan het jaar daarvoor. En ook evenementen om kennis te maken met de hengelsport worden druk bezocht. Dus wij spreken nu een kenner en zo'n jongere die ook gek is van vissen. Goedenavond Marco Krauw en Kenji Donselaar. Marco, ik begin even bij jou. Jij bent van de Sportvisunie. Waaraan merk je nou dat vissen populairder is geworden onder met name die jongere groep?
3: Nou, je ziet heel veel jongeren gewoon aan de waterkant met een hengel. En vooral wat grappig is, vooral in grote steden als Amsterdam en Utrecht, Amersfoort, Zwolle, pardon. Daar zie je steeds meer jongeren met een hengel aan de waterkant. En dat zijn nog gastjes en meisjes die ook nog heel goed kunnen vissen ook. Goede materialen, leuke kleding. Het lijkt er een beetje op als die hele skaters zien van vroeger massaal is gaan vissen.
2: Oh ja, dus het heeft ook een beetje met die lifestyle en kleding te maken. Het is het hele plaatje eigenlijk.
3: Ja, ik denk het wel.
2: Ja. En even voor de duidelijkheid, we hebben het net over jeugdvispassen. Je hebt dus een vispas nodig om te kunnen vissen. Is dat verplicht?
3: Je hebt de jeugdvispas tot en met 13 jaar, als ik goed ben. En vanaf 14 jaar moet je een gewone vispas hebben.
2: Mensen zouden jou kunnen kennen, mochten ze nu luisteren en denken, die stem die komt mij bekend voor, van Vis TV.
4: Ja. Heb je hem?
5: Ja, hij heeft het pakken.
4: Hij heeft het pakken, oké, top.
5: Wow. Nou, dit is niet normaal. Moet je ook als je mijn hartslag voelt?
4: Dit is de grootste snoek die ooit in Vis TV gevangen hebben.
5: Ja.
4: Absoluut de grootste vis.
2: De grootste vis, weet je dit nog, wat je hier ving?
3: Het zou best een snoek kunnen zijn. Dat zou ik niet weten. Ik doe het al 31 jaar, joh. En het grappige is, zo blij als een kind nog steeds, hè?
2: Ja, dat hoor ik, ja.
3: Het is niet gespeeld. En dat is toch mooi dat je als volwassen kerel met de vis nog steeds zo blij als een kind kan zijn. Dat telt fantastisch. Ja, joh.
2: Wat is Vis TV precies voor platform?
3: Vis TV is een programma wat inmiddels 32 jaar uitgezonden wordt op RTL 7. En het is een programma waarin we verschillende dingen doen. We laten zien hoe leuk het vissen is. Maar we laten ook zien hoe mooi Nederland is. Niet alleen als visland, maar gewoon als land. En in 32 jaar, elke keer doen we zo'n 12 stekken aan. En de laatste jaren zelfs 24 stekken. En we raken niet uit opgenomen. Het blijft mooi. We komen steeds weer nieuwe plekken tegen. En ja, Nederland heeft hele goede visstand in combinatie met hele mooie plekken. Kan je een heel mooi programma maken. Ja.
0: Wat is jouw favoriete visstek?
3: Mijn favoriete visstek? Oh, nou, ik zou zeggen heel Nederland. Er zijn zoveel mooie plekken in Nederland. Maar ik vind de rivieren heel mooi. Helaas is het nu een beetje laag. Maar ik vind de rivieren wel heel mooi vanwege de dynamiek. Elk seizoen op de rivier is anders. En daar kun je ook echt onverwachte vangsten tegenkomen.
0: Ja. Kenji Donselaar, goedenavond. Jou hebben we nog niet gehoord. Maar jij bent 15 jaar en helemaal gek van sportvissen. Begreep ik?
6: Zeker weten.
0: Ik heb begrepen dat jij bijna bent geboren als een sportvisser, toch?
6: Ja, dat klopt.
0: Hoe ziet dat eruit? Als je wordt geboren als een sportvisser?
6: Nou, voordat je kan lopen, sta je eigenlijk al met een hengel in je handen.
0: Die krijg je van je ouders dan? Of van je vader, ja, van je moeder? Ja.
6: Ja, mijn vader die vist, mijn opa die vist. Dat zit echt in de familie.
0: Ja. En ben jij ook door Vis TV fan geworden? Of doe je op een andere manier?
6: Ik heb zeker vroeger heel veel Vis TV gekeken met Marco.
0: Ja. En wat is er zo leuk aan vissen, Kenji?
6: Ja, je weet gewoon nooit wat je mee gaat maken als je 's ochtends uit je bed stapt. Je stapt je bed uit, je hebt een klein idee wat er gaat gebeuren. En ja, dan kom je aan het water en dan maak je weer dingen mee. En daar denk je jaren later nog steeds aan terug. Van denk je, oh, dat was zo'n mooie dag. Dat heb ik toen meegemaakt.
0: Ja.
6: Lekker rustig in de natuur, lekker ontspannen.
0: Hoe stond je vanochtend op? Ik weet niet waar je bent momenteel.
6: Ik zit momenteel in Frankrijk.
0: En je wist niet wat er wat gebeurde. Heb je vandaag gevist?
6: Ik heb vandaag gevist, ja.
0: En toen?
6: Ik heb met het vierde gevist. En ik en mijn vader samen in anderhalf uur tijd 40 karpertjes.
0: En waar zijn die nu?

0: Die zwemmen gewoon weer rond.
1: Ja, die zwemmen allemaal weer rond.
0: Hey, we zeiden aan het begin van dit gesprek dat er echt heel veel nieuwe vispassen zijn uitgedeeld. Dat heel veel jongeren dat gaan vissen. Zie jij dat ook?
1: Ja, zeker. Ik werk zelf in een hengelsportzaak, Hengelsport Maarsen. En wij geven daar ook vispassen uit. En hoeveel jeugd daar binnenkomt, niet normaal. Echt mooi om te zien.
2: En hoe komt dat, denk je, dat er zoveel jongeren zijn volgens jou?
1: Ik denk toch omdat op social media veel meer berichten worden geplaatst over het vissen. Zeg maar hoe mensen laten zien hoe het vissen werkt, zoals VisTV. En heel veel influencers die maken allemaal filmpjes en dat ziet de jeugd. En die gaan zelf ook vissen.
2: Ja, Marco, wat denk jij dat de invloed is van die visfluencers?
3: Nou, ik behoor tot de oude generatie, maar ik denk dat die best wel groot is. En er zijn een aantal hele leuke. En de koude collega van mij, Daniel Wijs, is een visfluencer. Hij heeft een vlog die door ontzettend veel jongeren wordt bekeken. En het is natuurlijk superleuk om 's avonds even op je iPadje of op je telefoon even te kijken wat er gebeurt. En ja, ik doe het zelf ook. Ik kijk zelf ook regelmatig naar alle vlogs, want je leert er ook nog wat van. En er zitten een aantal hele goede vissers bij die ook nog eens een keer communicatief al goed zijn. Die een leuk verhaal hebben en mooie beelden maken. Ja, die wil je gewoon naar kijken.
2: En jij vist natuurlijk al ontzettend lang. Maar wat denk je als je dat enthousiasme van Kenji hoort?
3: Ja, dan zie ik mezelf weer toen ik ben op mijn vierde begonnen. En dat is heel herkenbaar. Mijn vader viste weliswaar niet, maar die heeft me ooit een hengel gegeven omdat ik een onhoudbaar kind was. En dat heeft uiteindelijk wel tot een normaal leven geleid.
2: Oh ja,
3: was
2: in
3: wel
2: welk
3: een
2: opzicht
3: natuurmens.
2: Dan?
3: Nou, toen heette het nog gewoon druk kind, maar ik heb behoorlijk ADHD, knettergek. Ik ongelooflijk veel ideeën en plannen in mijn kop en er komt niks van terecht. Een onhoudbaar kind. En toen zei een buurman van mijn vader, geeft die jongen hengel, wordt hij rustig. En mijn vader heeft dat gedaan en ik ben rustig geworden. Ik kan me focussen en ik heb een normaal leven. Ik ben gaan studeren en huisje, boompje, beestje. En het gaat goed. Het gaat al heel lang goed. Dankzij, maar ik heb vissen wel nodig. Het vissen geeft ook een soort, het is ook een soort rust. En het is een beetje meditatief, heeft het ook wel. Tot rust komen aan de waterkant. Eén voelen met de natuur. Deelnemer zijn van de natuur. Kortom, een soort oergevoel, wat ik heel moeilijk echt in woorden kan onderbrengen. Ja. Maar het is iets dat je weer echt geconnected wordt, dat je een rot wordt, maar je wordt geconnected met de natuur. Met iets wat groter is dan je eigenlijk beseft. En dat is een heel mooi gevoel.
2: Ja, het brengt jou dus heel erg veel. Maar de meningen zijn wel verdeeld over vissen. Ook door het dierenwelzijn. In sommige gemeenten zijn er partijen die het vissen het liefst ontmoedigen. Wat vind je daarvan?
3: Ja, iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Alleen, ik word er wel eens een beetje moe van, zeker de afgelopen tijd. De hengelsport heeft, heel veel vrijwilligers hebben afgelopen weken met die droogte echt letterlijk honderdduizenden vissen gered. Allemaal vrijwilligers die op een vrije dag tot hun oksels in de bagger staan om die vissen te redden. Ook vissen op wateren waar niet gevist kan worden. En dan denk ik van jongens, als je nou echt zoveel van dieren houdt, als je echt het dierenwelzijn hoog in hebt, help dan mee met ons. Maar dat doen ze niet. We zien ze niet. Dus wat dat betreft ben ik wel een beetje klaar mee. Ik wil er niet echt over oordelen, maar jongens, kom op.
2: Nee, maar begrijp je de kritiek ook? Want ik kan me ook voorstellen dat het voor een vis rustiger is om rond te zwemmen dan aan een haak te hangen.
3: Ik in hoeverre vissen iets kunnen vinden. Maar je moet het eigenlijk bekijken als je op populatieniveau, op soortniveau is het misschien een soort ongemak voor die vis, maar op populatieniveau zijn die vissen heel blij met de sportvissers. We hebben gezorgd voor schoon water. We hebben gezorgd voor vismigratie. We zijn nu die vissen aan het redden van een verdrogingsdood. Kortom, die hengelsport heeft heel veel belang bij een gezonde visstand. En ook nog eens een keer, er zijn 1,5 miljoen ogen en oren aan de waterkant. Als iets fout gaat met het water, zijn die sportvissers de eerste die het melden.
2: Helder. Dus, dank jullie wel voor jullie verhaal. Kenji Donselaar en Marco Kraal.
4: NPO Radio 1.
0: Het is 9:30, Dorien Bouwman met het nieuws.
5: De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Ze worden weer met een half jaar verlengd. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die er gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen en meer dan 10 mensen gewond geraakt. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat het te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. En van het failliete crypto-platform Knaken hebben de curator en het OM inmiddels voor 2 miljoen euro aan munten verkocht om te voorkomen dat het geld verdwijnt. Al honderden schuldeisers hebben zich gemeld voor in totaal 8,5 miljoen euro. En dat bedrag loopt waarschijnlijk nog op. Waar de rest van de miljoenen is gebleven, is onduidelijk.
6: Langs de lijn en omsteken.
2: Dat Nederland het de laatste jaren goed doet op atletiektoernooien, dat is inmiddels geen verrassing meer. Sterker nog, het EK afgelopen week in Birmingham was het beste EK ooit voor Oranje. Toch kwam één medaille uit de lucht vallen, die op de 1500 meter van Stefan Nillissen.
7: Nillissen gaat toch wel redelijk mee. Ze ligt zo rond positie 3-4. Hij trekt er nog eens aan, maar dan stapt hij even niet goed. En dan kost dat heel veel kracht om dat nog recht te zetten. Bij het ingaan van de laatste bocht. Stefan Nillissen op positie 4. Hij perst er nog een eind.
8: Nillissen gaat winnen.
7: Wat gaat hier gebeuren? Nillissen. Stefan Nillissen vanuit het niets. Is hier Europees kampioen over 1500 meter. Wat een stunt.
8: Stefan Nillissen.
7: Zoveel medailles al gepakt op dit Europees kampioenschap. Maar dit is de meest onverwachte.
2: Stefan, goedenavond en gefeliciteerd met die prachtige titel.
8: Ja, goedenavond, hartstikke bedankt.
2: Hoe onverwacht was hij eigenlijk voor jouzelf?
8: Ja, ook wel best onverwacht. Ik bedoel, ik voelde me wel goed, maar ik dacht, ik kan mooi meestrijden om de top 5 en misschien stiekem toch een medaille pakken. Maar van tevoren had ik niet verwacht dat het een gouden medaille zou zijn.
2: Ja, je bent nu, 3 dagen Europees kampioen. Is je leven veranderd de afgelopen paar dagen?
8: Los van het feit dat ik niet meer op mijn telefoon kan zonder honderden appjes te krijgen, niet.
2: Dus daar ben je vooral druk mee geweest de afgelopen dagen?
8: Ja, ik heb geprobeerd om redelijk veel te beantwoorden, maar alles is niet gelukt. Maar uiteindelijk kom ik daar wel door. Ik blijf maar gewoon steeds met een lach van elke reactie die ik krijg. Dus daar blijf je extra blij als je die steeds kan teruglezen.
2: Ja, wat is de meest bijzondere of mooie die je hebt gekregen?
8: Ik heb gewoon ook heel veel andere bekende Nederlandse sporters, waarvan ik gewoon, ja, ik wist niet eens dat ze atletiek keken, dat ik daar dan ook een reactie van kreeg. Dus dat was ook wel, dat was ook wel grappig, dat die ook, net zoals dat ik hun volg, dat zij mij ook volgen.
2: Ja, nou willen we wel namen, Stefan, kom op.
8: Ja, bijvoorbeeld Suzanne Schulte kreeg ik ook al een reactie van. Die was, die zat ook te schreeuwen, dus. Dus dat is wel, wel grappig.
2: Mooi. Nu moet ik zeggen, dat onverwachte zat hem natuurlijk in, nou ja, dat je het goud pakte, maar ook de manier waarop. Want in die laatste bocht kwam je een beetje in het gedrang. Je leek een misstap te maken. Dan zou je kunnen denken, dit wordt niets, laat maar. Maar wat gebeurde er in jouw hoofd toen je toch die enorme eindsprint inzette?
8: Ja, voor mijn gevoel was het niet eens een misstap. Maar ik voelde me gewoon zo goed met iets veel. En ik dacht, ik moet hier gewoon loskomen en deze energie kwijt. Dus en hij sneed me een beetje af, ja, maar ik was ook al zelf bezig in mijn hoofd met ik moet afremmen om hem heen. Dus daardoor leek het misschien wat heftiger dan het was, maar daardoor kreeg ik zelf, was ik zelf in ieder geval niet afgeleid. En op het moment dat ik toen vrij was, toen kon ik ook gewoon alles eruit gooien.
0: Ja, en wanneer voel je aan je benen dat dit er nog in zit? Voel je dat bij de start of in die laatste bocht? Ik vroeg me af van wanneer voel je dat om nog zo'n explosie eruit te krijgen?
8: Nee, dat voel je echt wel met 20 meter van tevoren pas eigenlijk.
0: Oh, echt?
8: Met 400 meter te gaan dacht ik, ja, ik voel me nog wel goed, maar je weet niet hoe de rest zich voelt. Maar toen met 200 meter te gaan dacht ik van, nou, ik voel me wel echt nog heel goed. Als ik hier los kan komen, dan kan ik mijn vertrouwen gewoon flink doorstomen en dan zit er misschien nog wel iets leuks in.
0: Ja, hey, wij spraken gisteren ook Mike Foppie en die zei van, daar is zo'n race, heb ik helemaal niet door dat iedereen naar me kijkt, dat heel Nederland 's avonds ziet dat ik hier loop. Gaat dat nog door je heen, dat het op primetime televisie is, dat we er allemaal iets van vinden? Je zei honderden appjes. Is dat nog iets waar je mee bezig bent of is dat allemaal achteraf?
8: Dat is allemaal achteraf. Van tevoren had ik dat ook helemaal niet door, nee. Nee. En tijdens ook niet.
0: Nee, hey, we hebben hier op de redactie nog even gekeken. Sinds 2015 is elk mondiale finale van de 1500 meter een andere winnaar. Is dat ook wat die 1500 meter zo leuk en onvoorspelbaar maakt?
8: Ja, denk het wel. Ja. Het is gewoon, het niveau ligt allemaal zo dicht bij elkaar. En ook bijvoorbeeld, nu waren er een paar toppers niet. Maar als je alleen al dit seizoen keek, dan ging het tussen de nummer 1 en de nummer 30. Dus ook de halffinales. Dus dat het 3 seconden uit elkaar. Dus op de 1500 meter. Dus dat is natuurlijk niet een heel groot verschil. Dus dan weet je ook gewoon, ja, het kan alle kanten op.
2: Nu hoorde je net onze commentatoren Arman en Gregory. Die werden helemaal gek, maar ook in het buitenland viel je op.
9: Whiteman have got this together at the moment. And it's Nielsen. Waters burst of speed from the Dutchman. And away he goes. Nielsen and Koskeren. Heywood's going to be run out of it. Wow. What a finish.
2: Dit was bij de BBC. Krijg je daar dan iets van mee? Wat de buitenlandse reacties zijn de afgelopen dagen?
8: Ik heb er niet heel veel. Sommige krantenartikels wel. En ik was natuurlijk de laatste dag ging ik in het stadion nog kijken. En ik hoorde van de Engelse en de Ierse fans allemaal. Ja, de Engelsen waren vooral van great race. I was disappointed, but great race. Allemaal, zeg maar, ze vonden het heel goed. Maar ze waren natuurlijk, vonden het jammer dat al die Engelsen natuurlijk niet medailles hadden. En die Ieren die waren gewoon allemaal heel enthousiast. Die vonden het gewoon allemaal hartstikke leuk. Dus die...
2: Je bent nu 23, hè, als ik het goed heb. Je hebt vast carrièreplannen. Waar zat in de planning eigenlijk dat je een keer Europees kampioen zou worden?
8: Specifiek had ik die nog niet in de planning staan. Die was meer hopen dat dat een keer lukt. Maar dat was in ieder geval dit jaar nog niet per het plan. Maar liever nu dan nooit.
2: Dat is zeker waar, ja. En wat staat er dan nu in die planning voor de komende jaren? Want ga je nu ook groter denken aan WK-medailles, Olympische medailles?
8: Dat zit er wel natuurlijk in een natuurlijke rijtje. Dus we willen nu gewoon over 2 jaar eens te spelen. Dat is natuurlijk was het altijd het doel al om daar weer gewoon op mijn best te staan. Maar ja, het vertrouwen dat je hieruit haalt maakt je gewoon zoveel beter om daar naartoe te werken. En weet je dat als je dan daar bent, dat je dan ook echt daadwerkelijk misschien wel iets kan doen voor die medailles. Dus vooral voor het vertrouwen met hoe je naar van die andere grotere toernooien gaat, is dat gewoon heel handig. En het geeft gewoon heel veel vertrouwen.
2: Ja, echt een boost. Nu lazen we in de Telegraaf dat jij tot 4 jaar geleden nog voetbalde bij de Groesbeekse Boys. Nou ja, dat je snel was op het veld hoeven we denk ik niet uit te leggen. Maar je schijnt ook een goede kopper te zijn geweest. Heb je nog overwogen om het voetbal in te gaan in plaats van het atletiek?
8: Aan de ene kant wel. Ik vond het wel hartstikke leuk. Alleen ik was er wel duidelijk dat mijn talent toch wel echt bij hardlopen lag. Dat ik kon, zeg maar, als ik ging voetballen, denk ik niet dat ik de Eredivisie had gehaald. Laat ik het zo zeggen.
2: Ja, dan was je geen Europees kampioen geworden.
8: Dan was ik zeker geen Europees kampioen geworden.
2: En ik begrijp ook nog dat je in die jaren veel in de kroeg te vinden was.
8: Ik werkte als barman altijd nog. Tot 3 jaar geleden.
2: Ook wel gek, hè? Hoe hard het dan is gegaan?
8: Best wel. Ja. Maar ja, dat... Ja. Ja.
0: Was je dan een barman die veel zelf dronk? Of was je een sobere barman?
8: Nee, meestal was sober.
0: Ja, want het moest voetballen. En je zei net ook van, uiteindelijk bleek dat ik meer talent had voor lopen, voor die 1500 meter. Wanneer kwam dat naar boven? Wanneer wist je dat?
8: Dat was eigenlijk wel toen ik 15 was.
0: Oké.
8: Maar toen, ik vond het gewoon altijd leuk om gewoon heel veel verschillende sporten te doen. En op dat moment wist ik ook nog niet wat ik met het hardlopen zou kunnen doen. Dus toen heb ik gewoon mijn hele jeugd met voetbal afgemaakt en ondertussen hardlopen, ook nog even getennist, allemaal gewoon tegelijkertijd. En toen op een gegeven moment steeds meer gekozen voor het hardlopen en dan wat steeds serieuzer en serieuzer. Ja, tot ik uiteindelijk 3 jaar geleden dus de volle keuze had. Toen kreeg ik mijn eerste contract bij Nike en toen hoefde ik niet meer te werken erbij. Plus daarbij kreeg ik hulp van Zevenheuvelen. En toen kon ik volledig op het hardlopen kiezen 3 jaar geleden. En toen is het helemaal snel gegaan.
0: Ja, en dat was echt een keuze van jezelf? Heeft iemand nog gezegd van Stefan, je moet echt, echt gaan hardlopen? Van al die sporten die jij geprobeerd hebt en die we hier genoemd hebben. Dit wordt hardlopen.
8: Het is niemand, nee. Het is niet echt geforceerd. Het was gewoon meer van, als ik voetbal... Ik kon in principe nog wel mee trainen, maar ik vond de wedstrijden bij voetbal altijd het leukste. Alleen als ik uit de jeugd ging naar de senioren, dan vielen de wedstrijden tegelijkertijd met mijn hardloopwedstrijden. En eerst kon ik dan altijd nog op zaterdag een voetbalwedstrijd, op zondag een hardloopwedstrijd. Maar op het moment dat het tegelijkertijd ging, was het toch wel moeilijker.
0: Ja. Ja, nee, dat snap ik. Je hebt over die wedstrijden. Een van je grootste concurrenten op die 1500 meter... is de Noor Jacob Ingebrigtsen. In 2021 Olympisch kampioen op dit onderdeel. En op het EK liep hij vanwege zijn fitheid alleen de 5000 meter. Maar aanstaande zondag in Polen loop jij weer tegen hem. Hè? In de Diamond League, begreep ik.
8: Ja, dat klopt.
0: Heb je hem al wel eens verslagen?
8: Ja, mijn allereerste wedstrijd ooit dat ik tegen hem liep. Dat was de allereerste ronde van de Olympische Spelen. Ja, toen had ik mijn serie gewonnen. We waren beide door naar de volgende ronde. Maar ik was eerst in mijn serie en hij vierde of zo. Dus ik heb hem al een keer verslagen.
2: Nou, dan zou ik zeggen nu als Europees kampioen de tweede keer zondag.
8: Klinkt er niet verkeerd.
2: Het is sowieso een sterk veld, hè, zondag. Ingebrigtsen is eigenlijk maar een van de vele grote namen. Denk je dat zij nu ook anders naar jou kijken bij de start? Dat ze denken, oh ja, die Nillissen die moet wel even extra in de gaten houden.
8: Ik denk het wel. Ik denk dat je iets meer respect krijgt. En ook dat ze iets meer, dat als ze achter me lopen, dat ze dan niet meteen denken van, oh, daar moet ik voor zitten, want die gaat zo kapot. Ik denk dat ze dan misschien eerder denken van, oh, dat is prima als ik hierachter zit, want die gaat nog wel.
2: Ja, nou, dat kan dan toch zo'n Europese titel doen. Je hebt je naam gevestigd, dat mag duidelijk zijn. Stefan Nillissen, dank je wel dat je ons wilde bellen. En succes aan de zondag in die Diamond League.

0: het Noord-Ierse Tudor Cinema Club met Undercover Martin.
1: De beelden van een natuurbrand in allerlei Europese landen zitten nog vers in ons geheugen. Zo woedde er de afgelopen dagen nog een gigantische brand in België. Ik weet nog niet of die uit is trouwens, denk het niet. Maar ook Spanje werd geteisterd door grote natuurbranden. Brandweerman Paul Arends zag ze niet alleen op televisie, zoals wij, of op internet, maar is afgereisd naar Spanje om daar mee te helpen. En hij is hier in de studio terug uit Spanje. Goedenavond, Paul.
2: Goedenavond.
1: Want voordat we het over jouw tijd in Spanje gaan hebben, was je hier vandaag in de buurt van Hilversum aan de slag als brandweerman.
2: En... Ja, ik ben werkzaam in Hilversum als beroepsbrandweerman. En vanuit daar was het dichterbij voor mij om hier vanavond aanwezig te zijn.
1: Heb je vandaag nog wat bijzonders meegemaakt na 2 weken natuurbrand, of valt het mee vandaag?
2: Nee, het was vrij rustig in Hilversum. We waren toevallig wel vandaag nog op in het Mediapark, omdat er een melding was. Maar er was gelukkig niks aan de hand.
1: Moze alarm. En je kunt nu ook opgepiept worden, hè? Dus als de luisteraars...
2: Als dat gebeuren, dan moet ik helaas
1: denken, zeggen. Dan, dan draaien we gewoon een goede plaat.
0: Als je hem klaar.
1: Ja. Afgelopen zaterdag kwam je dus terug uit Spanje. Na 2 weken er zijn geweest. Je was een van de 25 brandweermensen die kant op mocht vanuit Nederland. In elke veiligheidsregio 1. Je kreeg daar een uitgebreide training, heb ik begrepen. En je hielp bij de bestrijding van die branden daar. Als je een beetje terugkijkt die afgelopen 2 weken. Welk beeld blijft het op je netvlies geblankt? Of wat zie je dan?
2: Nou ja, voor mij... ben ik nog relatief onbekend met natuurbranden. En vanuit daar zijn we ook gegaan naar Spanje. En als je dan daar bezig bent en je krijgt die beelden van de vliegtuigen en helikopters boven je. Dat maakt voor mij als persoon maakt daar wel indruk op.
1: Dus het is vooral die blushelikopters en vliegtuigen?
2: Ja, de geluiden om je heen en dan alles wat je hoort in het bos gebeuren. Dat maakt wel indruk op je als je het niet, van origine niet gewend bent.
1: Nee, want normaal ben je hier in Nederland brandweer. En dan je bent heet het bij een brandhaard. Want of ben je in een coördinatiecentrum? Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou ja, in Nederland zitten we eigenlijk gewoon hier iets verderop zitten we op een kazerne. Ja. En als er ergens iets aan de hand is in Hilversum of daaromheen. Dan worden we vanuit daar weggepiept en dan...
1: En in Spanje, was je echt heet het bij die brand in de buurt?
2: Nee, eigenlijk begon de dag in Spanje 's ochtends rond 1:10. En dan bekregen we eigenlijk een soort theorie uitleg over bepaalde systemen waar zij mee werken binnen Catalonië. En dan richting de middag gingen we dan meestal naar een gebied waar ze verwachten natuurbrand kan uitbreken.
1: Want daar was je, Catalonië, daar waren
2: in Catalonië waren wij gestationeerd, ja.
1: Waarom wilde je graag die kant op? Of moest je, of dacht je van dit wil ik leren?
2: Nee, er was een uitvraag gedaan bij ons in onze veiligheidsregio voor mensen die daar interesse hadden. En ik dacht voor mijzelf dat het een mooie verdieping was om die kant op te gaan. Aangezien Catalonië eigenlijk vooruitstrevend is in Europa qua natuurbrandbestrijding. Dan lopen ze ver voorop. En ik denk, dat kan een mooie kennis opdoen voor de veiligheidsregio Gooi-Verstreek, waar ik dan voor werk.
1: Ja, wat heb je allemaal meegemaakt daar?
2: Nou ja, we hebben heel veel trainingen meegemaakt daar. En natuurlijk ook de natuurbranden zelf. Daar hebben we er een aantal van meegemaakt. En die maken dan wel... Ja, daar ben je dan druk mee met je Catalaanse collega's.
0: En hoe ging die samenwerking?
2: Nou, de Catalanen zijn heel gastvrij. En die zijn echt bereid om alles uit te leggen. En ze kunnen goed Engels, dus dat was voor ons geen drempel. En die samenwerking ging even perfect.
0: Je zegt al, elke ochtend kregen we eigenlijk de theorie. Ja. Toen je eenmaal had opgegeven en hoorde, jij mag die kant op gaan. Hoe snel ging het toen? Kreeg je toen nog iets van voorbereiding? Of was het gewoon hup in een vliegtuig en gaan?
2: Nee, nou, we zijn uiteindelijk met de bus die kant op gegaan. Naar, we zaten 10 minuten boven Barcelona zo'n beetje. Dus ja. Het was een flinke busreis. Voordat wij daar naartoe gingen, hadden we eerst nog een trainingsweekend in Nederland. Zodat we al deels konden ervaren hoe we daar te werk moesten gaan. Mm-hmm. Zijn we met de hele club zijn we daar een weekend lang intern geweest. Zodat we ook een beetje alvast aan elkaar konden wennen, een beetje proeven.
0: En wat voor dingen leer je dan zo al? In de praktijk, want je noemt theoretische dingen en systemen, maar...
2: Ja, wat je voornamelijk leert daar is... Catalanen die werken heel veel met handgereedschappen... zoals we dat hier eigenlijk nog niet zo kennen. Wij blussen voornamelijk met heel veel water en heel veel auto's. En daar gebruiken ze veel meer handgereedschappen om de brand aan te pakken.
0: Handgereedschap? Wat moet ik me daar
2: voor stellen? Ja, dan moet je het eigenlijk... dan ga ik misschien een beetje vaktermen, maar je moet het zien als een soort schep en een soort bijl waar ze dan stoplijnen of vegetatie mee wegslaan.
0: Okay.
2: Waardoor eigenlijk kan zorgen dat die brandhaard dan niet verder kan uitbreiden.
0: Oh, dat klinkt ook wel alsof het misschien nog fysieker werk wordt dan het al is.
2: Het is flink fysiek werk. Tenminste, voor mij was het af en toe flink afzien aangezien het daar 40 graden was en veel handwerk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vond je het spannend? Vond je het eng? Want het klinkt als best wel een indrukwekkende situatie.
2: Nou, eng vond ik het niet. Af en toe vond ik het, kan ik ook best zeggen dat ik het af en toe spannend vond. Als je in zo'n bos loopt en je ziet her en der om je heen roken. Of je ziet nog wat vlammen. Of je ziet een helikopter aankomen. En dan gaat er meestal, als zij dan gaan droppen, gaat er een of andere sirene af. Nou ja, dan word je natuurlijk weer extra alert. En dat, dat vind je dan, vond ik in het begin spannend. Dus op een gegeven moment ben je eraan. Maar...
0: Was het eigenlijk een gewilde plek? Want 25 brandweermensen in Nederland, dat is niet veel. Terwijl het ook wel als een bijzondere en leerzame ervaring klinkt. Moest je vechten voor dat plekje?
2: Nou ja, we hadden bij onze regio wel een soort sollicitatieprocedure eigenlijk daarvoor. Dat je erop kon reageren. En uiteindelijk vond er een bepaalde selectie plaats. En daar ben ik dan uitgekomen. In totaal waren we trouwens met 40 mensen geweest, verdeeld over 2 weken. Van verschillende veiligheidsregio's.
1: Ik wil toch even iets meer weten over die stoplijnen. Want je zegt het klassieke beeld, je gooit gewoon een plets water over een natuurbrand heen. En jij zegt, zij gaan daar met schoppen en bijlen het vuur tegenhouden door stoplijnen, vegetatie hoorde ik.
2: Ja.
1: Hoe maak je zo'n... Is het echt zo plastisch, gaan scheppen in de grond en een hele lange lijn scheppen en daar komt het vuur dan niet overheen?
2: Nou ja, je moet het eigenlijk zien als dat je hebt vegetatie, natuur of grassen. En dat is eigenlijk wat je ook een beetje zegt. Je zet een schop in de grond en je zorgt dat je op een minerale bodem komt waar eigenlijk niks meer zit wat kan gaan branden. En daardoor loopt de brand er tegenaan. Ja, en daarom stop je hem eigenlijk, vandaar ook een stoplijn.
1: Ja, want gisteren spraken we hier een brandweerman die in België dat doet. Die zegt van ja, die ondergrond is juist een probleem. Dat is een soort veen en dat blijft maar branden tot heel diep in de grond. Dat is daar niet.
2: Nee, daar hebben ze het voordeel dat er heel veel rotsgronden zijn. En eigenlijk maar een hele dunne soort humus. Eigenlijk noemen ze het een humuslaag. Het is eigenlijk allerlei soorten bladeren en spullen eroverheen. En die is daar niet zo heel diep, dus je kunt daar vrij makkelijk een stoplijn creëren.
1: Ja, dus de Spaanse stoplijn. Dat is echt anders, een andere ondergrond. Dat maakt nogal uit. Ja, je zegt dus ik heb stoplijnen leren graven en ik heb ook overgeleerd. Ik heb ook begrepen dat die Spanjaarden heel veel data en kennis gewoon in de computer stoppen en in tabellen hebben die voor jou ook weer handig zijn, toch? Of voor de brandweer hier?
2: Ja, dat is iets om waar Brandweer Nederland wellicht wel wat kan leren wat wij in de toekomst kennen. Zij hebben eigenlijk van de afgelopen, 20 jaar, wellicht is het langer, hebben ze alle branden die ze hebben gehad qua natuurbranden, die hebben ze eigenlijk allemaal uitgewerkt, data van verzameld en in een systeem geklopt.
1: Wat voor data doe je dan in een systeem, zeg maar?
2: Nou ja, bijvoorbeeld als ze een brand hebben gehad, dan noteren ze bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Het was 30 graden, ik noem maar wat. Windkracht 40, bepaalde luchtvochtigheid.
0: Dat je soort patronen gaat herkennen ook.
2: En als ze dan bijvoorbeeld weer een brand hebben in dat gebied, dan kunnen ze dus uit het systeem halen, we hadden zo'n vergelijkbare brand in dezelfde condities. Dus we verwachten eigenlijk dat hij dit en dit gaat doen qua verloop.
0: Wat typeert een Spaanse natuurbrand? Of is dat een lastige vraag?
2: Ja, het is een goede vraag. Ik zou je niet. De natuur is daar heel droog en ze hebben daar. Waardoor het heel snel kan uitbreiden. En dat typeert momenteel, denk ik, een Spaanse natuurbrand.
0: Ja. We begrepen dat lokale boeren daar ook veel helpen, de brandweer, met het aanvoeren van tanks met water bijvoorbeeld. Is dat iets dat in Nederland ook meer gebeurt, die samenwerking met boeren?
2: Ja, ken ik zelf niet zo, want ik ben natuurlijk geënt op Hilversum. Dus zijn we van origine nog voornamelijk geënt op woningbranden. Maar het is zeker iets wat in Nederland ook een plaats kan vinden. En dat boeren je komen helpen bijvoorbeeld met water of...
0: Ja. Wat verwacht jij dat er in Nederland gebeurt? Want natuurbranden, ja, we horen het eigenlijk overal de afgelopen weken. Ook inderdaad in buurlanden. Wat kunnen wij hier verwachten in de toekomst?
2: Ja, het is natuurlijk een beetje koffiedik kijken voor mij. Maar als je de patronen bekijkt, dan wordt het natuurlijk in zijn geheel warmer in Europa. En ook de zomers worden langer en droger. Waardoor de kans op natuurbrand wel steeds reëler worden. Dus we zullen daar in de toekomst wel meer op moeten gaan warmen, gaan leren, denk ik.
0: En dat was dus ook misschien iets dat jij in je achterhoofd had toen je opgaf met het idee van, nou, voor de toekomst is dit handig om alvast meegemaakt te hebben.
2: Ja, om in ieder geval extra informatie voor onze regio op te kunnen halen van, ja, hoe kunnen wij ons eventueel in de toekomst wapenen tegen natuurbranden die we nou nog niet kennen, zoals we het in Catalonië kennen gelukkig. Maar wellicht dat die in de toekomst bij ons ook gaan uitbreken. En wat zullen wij daar eventueel extra voor nodig hebben?
1: Die kans is toch best groot. In Catalonië en Spanje wordt het heel warm. Hier wordt het steeds warmer, wordt het steeds droger. Nou, we hebben hier bijna elke avond over de droogte gepraat in dit programma. dit is toch ons, ons voorland?
2: Of ja, niet? Het is wel een reëel beeld inderdaad, ja.
1: Maak je daar zorgen over dat dat gebeurt? Want zijn we daar klaar voor? Is de brandweer, stel je voor dat dit gebeurt in Nederland, kan de brandweer dit aan? Of nu wel, nu we in Spanje zijn geweest?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk in Spanje heel veel informatie opgehaald. En dat zullen we nog wel met diverse groepen natuurlijk moeten gaan uitwerken. Hoe we dat naar Nederland kunnen vertalen. Want ons landschap kun je niet één en één overzetten van wat we in Catalonië kennen. Maar het is zeker raadzaam. Ik denk dat het zeker verstandig is om ons als brandweer te kijken. Of wij, hoe we nou een natuurbrand bestrijden. Of dat in de toekomst nog iets is zoals wij het moeten doen.
1: En de Spanjaarden komen ook wel eens hierheen. Of echt alleen om te helpen, begreep ik toch? Met materieel of niet?
2: Ja, maar de Spanjaarden komen ook wel hier om juist bepaalde dingen te leren. Waar wij bijvoorbeeld heel goed in zijn. En waar zij dan hun informatie extra van willen halen.
1: Nou, met z'n allen tegen de brand in Europa. Want er gaan er denk ik nog heel veel volgen in de toekomst.
2: Ik ben bang helaas van wel, ja.
1: Dankjewel dat je hier was, brandweerman Paul Arends.
0: Zometeen het tweede uur langs de lijn en omstreken. We gaan voorbeschouwen op NEC in de play-off van de Champions League. En we bellen over de Vuelta. Tot zo.
3: NPO Radio 1. Eerder in de perstribune van Max.
4: Gelijk krijgen is toch het leukste wat er is. Dat moet je toch wel weten als vrouw.
5: Nou,
4: vrouwen willen heel graag gelijk hebben.
5: Ja, toch? Jij denkt dat mannen geen gelijk willen hebben.
6: Als ik eenmaal wakker ben.
5: Ja, dat duurt even.
6: Oh, nee, ik kan heel goed lui zijn.
7: Een bejaarde man bij ons uit de buurt begon ook tegen mij aan te praten. Maar het bleek over Leo Alkemade te gaan.
5: Oh ja, daar lijkt je mee.
7: Fysiek nog wel wat gelijk in de zin.
8: Ja, ik vind het leuk om de gezichten achter de stemmen te zien. Nou ja, het valt niet tegen wat ik zie.
3: Margreet Rijntjes presenteert de Perstribune. Met deze week cabaretier en programmamaker Niels van der Laan. En Olympisch roeikampioen Ronald Florijn. Zondagmiddag 12 uur.
9: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.

0: krijg je nu tot €588 in ruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: NPO Radio 1, 10 uur.
7: Rivka op het veld en Guido van Dijk.
8: In Langs de Lijn en Omstreken blikken we zo uitgebreid vooruit op de duels tussen NEC en het Norse Bodø/Glimt. Wie van de twee gaat de groepsfase van de Champions League in?
9: Eerst het NOS-journaal. Met Dorien Bouwman. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. In Nederland zijn al 4 doden gevallen en meer dan 10 mensen gewond geraakt. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
10: We hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond en we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust, maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
9: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. 2 medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
11: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sie sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
9: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek, met name baby's en ouderen. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het weer dan. Vannacht langere tijd regen. Het koelt dan af naar 13 tot 16 graden. Morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden.
12: Ster.
13: Leren mediteren? Zen.nl
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
18: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
19: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
6: NPO Radio 1. EO NOS.
7: Langs de lijn en omsteken. Rivka op het veld en Guido van Dijk.
9: Nog een uurtje langs de lijn en omstreken. Nijmegen kijkt uit naar de hymne van de Champions League. We blikken zo uitgebreid vooruit op de play-off tussen NEC en Bodø/Glimt.
8: En komend weekend begint de 81ste editie van de Vuelta. Edwin Winkels neemt ons mee in de geschiedenis van deze Spaanse rittenkoers.
9: En een Chinese animatiefilm is zo slecht dat hij weer bijna goed is en daardoor heel populair. Filmjournalist Jort van Sloten legt uit hoe dat komt. En hij neemt ook nog wat andere cultclassics mee.
8: Nog een heel mooi uurtje dus, maar eerst het sportnieuws.
9: De Oranje Mannen hebben de eerste echte test op het WK hockey met overtuiging doorstaan. Nederland won met 3-1 van Argentinië. Beide landen de volgende groepsfase halen, neemt Oranje die 3 punten mee en begint het dus met een mooie voorsprong. Doelpuntenmaker Duco Telgekamp is opgelucht.
20: Met het nieuwe format is ook die poolwedstrijden zijn gewoon door daar. Dus ja, daar moet je gewoon op, daar moet je gewoon opklappen. Dus dat wisten we van tevoren en dit was een beetje natuurlijk van tevoren de grootste wedstrijd van de pool. En die is gewoon heel belangrijk voor ons om deze te pakken.
8: Voetballer Jamal Musiala is tijdens een oefenwedstrijd van Bayern München opnieuw in elkaar gezakt. De middenvelder viel 4 minuten na zijn invalbeurt op de grond en moest zichtbaar aangeslagen van het veld. Het is al de 2e keer in 4 dagen dat Musiala tijdens een wedstrijd onwel wordt. Hij laat weten dat de aanvallen veroorzaakt worden door een neurologische afwijking, een vorm van epilepsie.
9: Rodri maakt de overstap van Manchester City naar FC Barcelona. De Spaanse middenvelder tekent voor 4 jaar en kost de Catalanen naar verluid zo'n 76,5 miljoen euro. Straks meer over die transfer.
8: De Spaanse Liga F, de vrouwenvoetbalcompetitie, heeft nog altijd geen nieuwe partij gevonden die de wedstrijden wil uitzenden, terwijl het seizoen over minder dan 2 weken begint. Een nieuwe biedingsronde moet nu uitkomst bieden nadat niemand de vraagprijs van 5 miljoen euro wilde betalen. Dat zorgt voor onzekerheid bij de clubs die daardoor hun begroting voor het nieuwe seizoen nog niet rondkrijgen.
9: Anne Terpstra neemt afscheid van de mountainbike sport. De 35-jarige Zeeuwse had na een operatie aan een vernauwde bekkenslagader nog gehoopt op een vervolg. Maar door een terugslag en het wegvallen van haar sponsor houdt ze het nu toch voor gezien. Terpstra rijdt komend weekend haar laatste wereldbeker en daarna nog het WK in Val di Sole.
8: Borussia Dortmund heeft Joey Veerman gekocht van PSV. De middenvelder tekent een contract tot 2031. Veerman vertelde op de website van Dortmund waarom hij voor de Duitse club heeft gekozen.
1: We played 2 years ago in Champions League against Dortmund. Yeah, that was very special. Also, yeah, when you come out for the warm-up, yeah, it was a crazy atmosphere. The fans, yeah, they were crazy. That was a very nice game. So, and also I played the semi-final in the Euros here in the Signal Iduna Park. So that was also very special.
8: Een prachtig stadion en geweldige supporters, zegt Joe Veerman.
21: Stay Racing verruilt FC Groningen voor AZ, ondanks een zware kruisbandblessure. De 23-jarige middenvelder tekent voor 5 jaar in Alkmaar, waar ze hem vooral zien als een investering voor de lange termijn. Racing liep de blessure in maart op en miste daardoor eerder een transfer naar Benfica.
8: En zojuist plaatst transfergoeroe Fabrizio Romano een bericht op social media over Lucharel Geertruida. De verdediger gaat Leipzig verruilen voor PSV. Beide clubs zijn het eens over een huurovereenkomst met een optie tot koop.
21: NEC strijdt morgen in de play-offs van de Champions League met het Noorse Bodø Glimt om een plaats in de groepsfase, in de competitiefase moet ik zeggen. Maar die play-offs geven wel al de volledige Champions League beleving. Het stadion is aangekleed door de UEFA, morgen klinkt de Champions League hymne en de spelers krijgen het logo van de Champions League op hun mouw. Reden voor veel supporters om vandaag in de rij te gaan staan voor de fanshop van NEC om ook dat logo op hun mouw te laten drukken.
22: Nou, vertel eens, waarom staan jullie allemaal in de rij hier?
23: Voor een embleempje van de UEFA.
22: En waarom wil je dat zo graag hebben op je shirt?
23: Nee. Nou, hoe vaak gaat NEC de UEFA spelen? Champions League. Nog nooit, dus we moeten er wel een goede aandenker aan hebben.
22: En heb je wel even een uurtje wachten voor over?
23: Nou, dit duurt geen uur. Ik heb de volle vertrouwen in een half uur. Maar een uurtje, ik heb toch niks te doen.
21: Groot gelijk. Die wedstrijd leeft dus in Nijmegen. Ook bij de vele supporters die al een reis hebben geboekt naar Noorwegen voor de return volgende week. Verslaggever Han Kok, je hoorde hem net al even, sprak ook trainer Dick Schreuder en aanvoerder Tjaron Sjeri en vroeg die laatste hoe het team omgaat met het grote enthousiasme rond de Champions League playoffs.
24: Ja, uiteindelijk, kijk, wij zijn verantwoordelijk voor wat wij doen op het veld. Hè. Uiteindelijk kunnen wij niet bepalen wat mensen binnen de stad uit andere omgeving gaan doen om ons achterna te gaan. Maar uiteindelijk... Ja, de trainer maakt ons altijd ready voor de wedstrijden en doen waar we goed in zijn. En dat is voor ons het allerbelangrijkste. En uiteindelijk, als wij winnen, genieten de fans ook. Dus dat is het belangrijkste.
22: Kan ook energie geven, hè?
24: Absoluut, absoluut. Als jij morgen ook in het stadion komt voor de warm-up, als het stadion helemaal vol zit. Uiteindelijk is dat voor de speler alleen maar fijn en geeft je alleen maar meer energie. Dus ook natuurlijk als je uitwedstrijd gaat spelen en je ziet dat... Ja, heel de uitvak vol zit met de fans. Dus ja, dat is genieten.
22: Ja, en even voor de trainer. Wat je toch wel regelmatig ziet, ook bij Europese wedstrijden, zo'n avondwedstrijd, dat een soort magie in het stadion komt, hè? En magie over de ploeg komt. Voel je zoiets al aankomen van tevoren? Of is dat er niet?
25: Nee, ja, van tevoren is het natuurlijk lastig. Maar onder zo'n wedstrijd dan voel je dat vaak wel gebeuren. Zeker als de wedstrijd begint. Maar ik moet wel... zeggen dat ik er überhaupt een goed gevoel bij heb, hoor, bij onze thuiswedstrijden. En net wat Tjaron zegt ook, als we uitspelen, altijd alle kaarten zijn verkocht. Dus wat dat betreft leeft het gewoon heel erg hier. En de druk op NEC om te winnen is er altijd wel een beetje geweest, denk ik, in het verleden al. En ik denk ook dat ik daarom ook wel voor deze club heb gekozen, omdat het is niet zo dat je hier even relaxed gaat werken als coach.
22: Moet je het ook boven jezelf uitstijgen morgen om een resultaat te halen?
25: Nou, dat wil ik eigenlijk niet zeggen, want dat klinkt een beetje denigrerend misschien voor mijn team. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Natuurlijk, we moeten wel zeg maar onze top halen om een goed resultaat neer te zetten. En om in de heenwedstrijd of zeg maar daar nog zeker mee te kunnen spelen. En dat willen we wel. En daarin kan het publiek wel een grote rol spelen. Want dat zie je wel bij momenten, zeg maar, wat ik heb ook net aangegeven bij de topwedstrijden. Ja, dat wel wat doet met de ploeg. En dan kun je tactisch alles aan doen als trainer. Mooi voorbereiden, mooie praatjes hebben, mooie besprekingen hebben. Maar als die ploeg met het publiek meegaat, dan brengt dat gewoon een hele andere dimensie.
8: Commentator Richard van der Made, goedenavond.
26: Goedenavond.
8: Jij volgt NEC in de voorrondes van de Champions League op de voet. We hoorden allemaal supporters bij de fanshop net. Hoe leeft die wedstrijd in en rond Nijmegen?
26: Ja, ik heb die lange rijen vanochtend ook gezien bij de Goffert. Nijmegen staat op zijn kop al een tijdje. Supporters, de stad, ze hebben dit bijna alle spelers ook eigenlijk nooit meegemaakt. Hè? Vorige week zag je het al tegen Olympiakos. stadion helemaal vol, heel sfeervol. De mensen blij, trots, maar ze leven ook in spanning. Want iedereen weet wel dat dit de wedstrijden die nu gaan komen, morgen en volgende week in Noorwegen, dat zijn de twee belangrijkste wedstrijden van het seizoen.
8: Ja, en je hebt heel wel eens Nederlandse clubs die in Europa spelen. Denken van het zal blij zijn dat ze in Europa tegen bepaalde tegenstanders spelen. Maar nu denken de supporters daar ook, we kunnen wel winnen. Hè? We kunnen die Champions League halen. Het is niet valse hoop.
26: Nee, het is zeker geen valse hoop. Ik denk dat het er een beetje tussenin zit. Kijk, NEC is niet voor niets vorig seizoen als derde geëindigd. Natuurlijk is er veel vertrouwen als je een topclub ook als Olympiakos kan uitschakelen. Dan kun je misschien ook wel van Buurde Glimt winnen, al sla ik deze tegenstander wel wat hoger aan. Maar ja, jullie weten ook, NEC kan onvoorspelbaar voetbal spelen. Met veel risico, spectaculair. Veel goede spelers, ook veel ervaring. Ook niet onbelangrijk in de play-offs van de Champions League. Dus ja, er zijn altijd kansen, al wordt het natuurlijk wel een hele zware kluif.
21: Jij was er ook bij in de vorige ronde, toen NEC dus Olympiakos uitschakelde. Hoe was dat? Wat heeft dat losgemaakt bij de club?
26: Ja, vooral die uitwedstrijd was natuurlijk één groot avontuur voor NEC, voor de hele organisatie, voor de supporters. Er gingen heel veel mensen mee, alles is nieuw. NEC heeft een goede selectie dat onderscheidend voetbal speelt met heel veel risico. Dus ja, de mensen genieten daar allemaal enorm van. En als je in Athene dan 0-0 speelt, dan wordt zo'n wedstrijd in Nijmegen 7 dagen later, die gaat dan ook alleen nog maar meer leven. En ja, ik was daarbij in de Goffert vorige week. Waanzinnige sfeer, met verlenging, alles erop en eraan. En dan ook nog winnen. Dus ja, nee, dat was fantastisch.
21: Ja, en wat er dan wel ook bij komt kijken bij die mooie prestaties, is dat je een dubbel programma voetbalt. Ze moesten tussen die twee wedstrijden door tegen Olympiakos, moesten ze ook in de Eredivisie voetballen en toen verloren ze van Telstar. Is dat ook een beetje dat wennen aan zo'n dubbel programma in de Champions League?
26: Ja, zeker, zeker. Ja, je komt in een heel ander ritme terecht natuurlijk. Hè. En dan heb je ook een brede selectie nodig. Dick Schreuder heeft daar ook intern, maar ook naar buiten toe de afgelopen weken voortdurend op gehamerd. Ik heb meer spelers nodig, vooral verdedigers. Ja, die zijn er de afgelopen week dan bijgekomen. Gabriel Brass, een groot talent van Porto, die wordt gehuurd. Kabar, een talent, ook een verdediger van Borussia Dortmund. En ik denk dat NEC op dit moment wel een echt brede selectie heeft, die zeker de strijd serieus moet aankunnen tegen Buurde Glimt. En Telstar, je noemde dat al eventjes 2 weken geleden. Dat was natuurlijk teleurstellend, maar afgelopen zaterdag liet NEC zien dat het toch wel snel een les heeft getrokken uit die nederlaag toen tussen 2 Europese wedstrijden in, want Willem II werd eigenlijk kinderlijk eenvoudig en prima tweede helft met 4-1 verslagen in Tilburg. Dus ook wat dat betreft zit er progressie in.
21: Ja, en je zegt dus de selectie is versterkt. Is de selectie ook fit? Kan iedereen spelen morgen?
26: Iedereen kan spelen op de bekende geblesseerde spelers na, zoals Uaiza en Per Schuurs en Philip Sandler. Dat was al bekend dat die er niet bij zouden zijn, maar Dick Schreuder gaf vanochtend tijdens de persconferentie aan dat iedereen gewoon kan spelen. Dus ook een Dusan Tadic en een Charon Cherry, 37 en 38 jaar oud, hè, zijn die jongens. Die speelden 120 minuten tegen Olympiakos, ja. 90 minuten tegen Willem II. En ze zullen morgen ook gewoon aan de aftrap staan. Die jongens die hebben op dit moment ontzettend veel plezier in het voetbal bij NEC. Natuurlijk ook een hele leuke aanvallende speelstijl. Dan gaat het ook allemaal wat makkelijker. Ze trainen tussen de Europese wedstrijden nauwelijks. Brian Lins is daar ook een goed voorbeeld van. Dus ja, met de fitheid zit het wel goed. Het is ook een van de kenmerken van NEC, was vorig seizoen ook al het geval dat deze ploeg heel vaak wedstrijden wint in de slotfase.
21: Nu is dit voor NEC en voor Nijmegen dus allemaal nieuw en mooi en groot, maar dat is voor Bodø Glimt is dat wel anders, hè? Nou, ja, mooi wel, maar nieuw en groot niet misschien.
26: Nee, die zijn al wel wat gewend natuurlijk. Hè. Een stuntploeg, afgelopen seizoen, internationale uitgeschakeld. Dan stel je wel wat voor in de groepsfase. Gewonnen van Manchester City, uit bij Atletico Madrid. Het is een geoliede machine, zei Dick Schreuder. In elkaar gezet door de Noorse coach Knutsen. Al heel lang is deze ploeg met dezelfde trainer ook bij elkaar. Vorig seizoen ook, 2025, hebben ze de halve finale van de Europa League bereikt. Nu hebben ze Union uit Brussel weer uitgeschakeld. Dus ook geen kinderachtige tegenstander. Dus ja, dit is wel een hele, hele serieuze tegenstander.
21: Hoe hebben zij zich voorbereid op deze wedstrijden tegen NEC?
26: Nou, ze zijn vrijdag al naar Gelderland gekomen. Ze zitten nu in een klein dorpje vlakbij Arnhem in Oosterbeek. Daar wordt ook getraind vanaf afgelopen vrijdag al. Een soort mini-trainingskamp zou je het kunnen noemen. Het was de bedoeling dat het allemaal niet zou uitlekken. Want ze wilden het echt strikt geheim houden. Maar ja, zoals zo vaak in het voetbal lekte het allemaal toch uit. En is bekend dat zij daar nu zich voorbereiden. Ze hebben, wat ik begreep, vandaag zelfs nog een klein beetje sightseeing gedaan in Nijmegen. Maar ja, die Nooren, het is natuurlijk een groot sportland, Noorwegen. Nuchtere mensen, serieus, ook met respect naar de tegenstander. Merkte je vandaag ook weer tijdens de persconferentie. Zij onderschatten NEC zeker niet.
21: Oké, dankjewel Richard en veel plezier morgen. Wordt vast een mooie sfeer daar.
8: Morgen dus NEC Bodø/Glimt in de play-offs van de Champions League. Die is natuurlijk helemaal te volgen hier op Radio 1. En bij Langs de Lijn Omstreken, dat is één van de 4 wedstrijden morgenavond. Maar vandaag zijn er ook al 3. En Jorrit Hansen volgt hier voor ons. Jorrit, goedenavond.
0: Goedenavond.
8: 3 wedstrijden dus nu. Welke wedstrijd springt het meest in het oog?
0: Dan kies ik denk ik toch wel makkelijk voor de wedstrijd met de meeste kansen, de meeste doelpunten. Dat is die tussen Dynamo Zagreb uit Kroatië en Viking. Ook een Noorse club. Want er zijn, als we het over Noorse clubvoetbal hebben, vooral met de Bodø/Glimt bezig.
21: Ja.
0: Is niet zo gek. Spelen dus tegen NEC. Horen Richard al zeggen wat ze de afgelopen seizoenen zoal gepresteerd hebben in Europa. Maar afgelopen seizoen geen kampioen van Noorwegen. Want dat was Viking FK. 1 puntje verschil, maar toch. En daardoor staat Viking nu ook in de voorronde van de Champions League. Speelde 1 keer eerder Champions League. Dat was na hun vorige titel, 1991, een tijdje geleden. Alleen de pech die zij toen hadden was dat de Champions League begon met een knock-out ronde. Dus ze waren na 2 wedstrijden tegen Barcelona al klaar.
21: Hey.
0: Ja, dit keer willen ze toch die competitiefase wel halen. Maar het zag er niet naar uit na 10 minuten in Kroatië. Want de Dynamo Zagreb 2-0 voor. Kans op kans, bal op de paal. Dus nou, leek helemaal niks te worden. Persoonlijke fouten van de Noren. Wat denk je? 2-2 bij rust. De 2-1 moet zeggen, fantastisch doelpunt. Steekpaasje, buitenkant rechts afgemaakt. Wedstrijd op zijn kop. Dus daar kan nog van alles gebeuren.
8: En de andere wedstrijd, ik zie een bekende naam. Openda bij Lyon tegen Fenerbahçe. Hoe gaat het daar?
0: Ja, heb je al 1 doelpunt te maken verklapt.
8: Ja.
0: Is niet erg. Staat er 1-1 inmiddels. Maar de meest opvallende naam bij Fenerbahçe misschien is wel die van een bankzitter. Lukaku, gekomen van Napoli, zit voor het eerst op de bank. Kan dus zijn debuut maken. Ja, Fenerbahçe vorig seizoen nog Feyenoord uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League. Maar ja, daarna zelf de play-off ronde tegen Benfica niet overleefd. Dus die willen het nu wel gaan halen. Maar voor de coëfficiënten, daar is die weer.
8: Ja, belangrijk.
0: Ja, is het toch wel fijn als het ze niet lukt. Want niet meer Portugal is onze concurrent op dit moment. Maar dat zijn de Belgen en de Turken. Turken, die zitten ons op de hielen. Dus niet erg als dat niet goed afloopt voor Fenerbahçe. 1-1. Ook daar dus nog niks beslist. En ja, de laatste wedstrijd springt iets minder in het oog. Levski Sofia uit Bulgarije speelt tegen AEK Athene uit Griekenland. Staat op dit moment nog 0-0. Dus er valt over alle 3 nog niks te zeggen. Maar goed, het is een heenwedstrijd. Er is ongeveer nog 3/4 te spelen als je de returns meetelt. Dus spannend.
8: Morgen dus NEC. Dat kan voor het eerst in de Champions League komen, zoals we weten. Zijn er nog meer mogelijke debutanten? Want NEC zou dan een debutant zijn? Of, ja,
0: NEC zou een debutant zijn. We krijgen sowieso 1 debutant in de competitiefase.
8: Dat staat al vast.
0: Die staat al vast. Dat is Como, omdat ze vorig jaar 4e werden in Italië. Maken überhaupt hun debuut op het Europees niveau. Maar er zijn naast NEC nog 4 andere mogelijke debutanten morgen. Ik zal ze niet allemaal noemen, maar er gaat er sowieso eentje het halen.
8: Want NEC zou dan een debutant zijn?
0: NEC zou een debutant zijn. We krijgen sowieso 1 debutant in de competitiefase. Die staat al vast. Het is Como, omdat ze vorig jaar 4e werden in Italië. Maken überhaupt hun debuut op het Europees niveau. Maar er zijn naast NEC nog 4 andere mogelijke debutanten morgen. Ik zal ze niet allemaal noemen, maar er gaat er sowieso eentje het halen. Want het Israëlische Hapoel Beersheva.

0: Borderline van het debuutalbum van Madonna is dat. Maar ze is nu weer helemaal terug. Ruim 40 jaar na haar debuutalbum. Daarna heeft ze natuurlijk nog van alles gedaan. Maar dit jaar de plaat Confessions 2 uitgebracht. En er is net bekend geworden dat die 11 nominaties heeft opgeleverd voor de MTV Video Music Awards. En dat op haar 68ste. En daarmee heeft ze ook nog Taylor Swift verslagen met het aantal nominaties.
1: Kijk, dat zijn de betere feitjes. Rodri is terug in Spanje. De wereldkampioen en winnaar van de Ballon d'Or gaat van Manchester City naar Barcelona.
2: Dear City fans, it's time to say goodbye. Thank you for the club, the fans, the staff and my teammates. This journey couldn't be the same without you. My heart will always be blue.
1: Dat zei Rodri in een afscheidsvideo op de kanalen van Manchester City. Spanje-correspondent Edwin Winkels, goedenavond.
3: Goedenavond, Guido.
1: Wij spreken je straks over de Vuelta die zaterdag begint. Maar willen jullie natuurlijk ook even horen over Rodri. Want dat is toch de winnaar van de Ballon d'Or en de wereldkampioen. Hij heeft moeite met afscheid nemen van City, zegt hij. Waarom kiest hij wel om afscheid te nemen?
3: Nou ja, het is een tijd van komen en gaan, zeggen ze dan. En bij hem heeft alles afgehangen ook van coach Pep Guardiola.

0: die deze zomer al is vertrokken. Hij heeft nog een contract van een jaar. Dat is een tijd dat spelers meestal vertrekken, zodat de club nog wat aan ze kan verdienen. Zoals nu de ongeveer 60, 65 miljoen die Barcelona voor hem betaalt. En nieuwe uitdagingen is dat ook. Hij is 30, hij heeft met City de gouden periode meegemaakt. Alles gewonnen, intussen ook met Spanje natuurlijk, selectie. Dankzij City, dankzij het spel daar is hij ook in Spanje zo groot geworden. Heeft hij die Ballon d'Or 2 jaar geleden gewonnen. Dus hij zoekt duidelijk naar een nieuwe uitdaging. Nu bij City heel veel gaat veranderen ook.
1: Dus hij wilde daar misschien wel weg, maar wilde City hem wel kwijt?
0: Hij zei ook in zijn toespraak, ook in Barcelona hier vanavond, dat hij dankbaar is dat City hem heeft laten gaan. En ze wilden hem wel kwijt, dat zag je ook. Ze hebben inmiddels zijn spelers aan het aantrekken om die plek op het middenveld op te vullen. Ze zijn heel veel geld aan het uitgeven. En ze zagen ook van op een gegeven moment ligt ook aan een nieuwe trainer, hè, Maresca. Misschien denkt hij ook van, het is een fantastische voetballer natuurlijk. Maar die wil ook wat nieuws beginnen. Dus en vanwege bewezen diensten en alles hebben ze hem laten vertrekken.
2: Het is wel een hele grote speler natuurlijk die naar Barcelona gaat. Hoe groot is dit nieuws in Spanje?
0: Ja, nou, groot al tijden en heel opvallend, omdat hij een geboren Madrileen is. En alle jongetjes, voetballende jongetjes uit Madrid willen maar één ding. Dat is voor Real Madrid spelen. Sommigen voor Atletico natuurlijk, waar hij ook gespeeld heeft. Hij ging van Atletico, ging hij naar City toe. En Real was ook even kandidaat een paar weken geleden. Maar wat bekend is geworden, dat Rodri toch wel heel een beetje mat vond hoe ze op hem reageerden. Kwamen niet echt met een duidelijk bod voor Manchester City. En blijkt dat Rodri als voetballer toch niet past in het spel van Real Madrid. En zeker niet in het spel van de trainer José Mourinho. Hij zag van, Real willen ze me niet echt. En hij is enorm gecharmeerd natuurlijk van het spel van Barcelona. Dat speelt zoals de Spaanse selectie speelt. Of omgekeerd. En Spanje speelt zoals Barça speelt al heel lang. Dus is dit wel een ploeg waar hij graag wil spelen. Nu zijn ze in Madrid, zeker de supporters, boos. Want één ding is dat hij niet voor Real gaat spelen. Maar de andere dus dat hij voor de grote concurrent gaat spelen. Ja. En Barça echt veel en veel sterker gaat maken, kan je ook aannemen. Dankzij zijn spel. En hij is ook een veteraan in een vrij jonge Barcelona-ploeg. Het gaat hier al weken over Rodri. En het zat er ook al aan te komen. Dus groot nieuws zeker in Barcelona.
2: En een geweldige middenvelder naar Barcelona. Is dat slecht nieuws voor Frenkie de Jong? Of valt dat wel mee?
0: Frenkie zal moeten afwachten. Hè. Hij zit nu met zijn blessure die hij tijdens een training op het WK heeft opgelopen. Een scheur in een knieband. Dit is zeker een aankoop van Barcelona, ook daarop gericht. Ze zullen Frenkie, we weten nog steeds niet de periode, maar toch nog maanden kwijt zijn. Er is altijd de vraag van, gaat hij, dat heet een constructieve behandeling, dus niet opereren. Frenkie wil zich niet laten opereren. Maar daar staat dus dan wel maanden van herstel voor wat hij heeft. Rodri is niet zomaar een concurrent natuurlijk. Hè. Ze spelen op dezelfde positie in principe. Zou ook samen kunnen spelen. Zoals Frenkie de Jong ook lang met Sergio Busquets samen heeft gespeeld. Dus je weet het nooit. Maar Frenkie zal niet direct zomaar zijn plaats terug winnen zodra hij weer fit is. Sowieso een lange weg te gaan. Ja. En met inderdaad hele stevige concurrentie nu.
2: Hij zou aan de bak moeten. Oké, Edwin, we spreken je zo over de Vuelta. Tot zo.
3: NPO Radio 1.
1: Het is 10:30, Dorien Bouwman met de hoogtepunten van het nieuws.
4: Het internationale atoomagentschap heeft in Syrië tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. Meerdere locaties uit dat programma worden nu afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet erkent dat de Tweede Kamer eerder geïnformeerd had moeten worden over de zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin zaten zeker 64 miljoen bestanden die de enquêtecommissie van de toeslagenaffaire niet heeft kunnen onderzoeken. Het kabinet noemt de kwestie zeer ongelukkig. Duitsland gaat nog zeker tot half maart door met grenscontroles. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden en hij verlengt ze met een half jaar. De controles zijn er al bijna 2 jaar. En Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die er gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. En in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op hun campus. Op Penn State University moesten aspirantleden van studentenverenigingen bij wijze van ontgroening helpen bij het versnijden en verpakken van de drugs. En ook de vader van een van de studenten is opgepakt.
5: Langs de lijn en omsteken.
2: Zo'n 11 maanden geleden won Jonas Vingegaard de 80ste editie van de Vuelta voor mannen.
6: Jonas Vingegaard reaches the top of Vola de Mondo, the winner of La Vuelta, and he celebrates there in the red and white jersey.
2: De 81ste editie begint zaterdag en er zijn nogal wat bijzondere verhalen te vertellen over de geschiedenis van de ronde, oorlog, de ETA, Nederlandse winnaars en zelfs een half hert als sportmaaltijd. We duiken er allemaal in met Vuelta-kenner en schrijver Edwin Winkels. Fijn dat je er nog steeds bent. Jij hebt voor jouw boek heel veel verhalen uit die geschiedenis verzameld, hè? Nu hoort het natuurlijk bij de 3 grote rondes met de Giro en de Tour. Wanneer werd de Vuelta volgens jou nou een volwaardige 3e grote ronde?
0: Oei, nou ja.
2: Ik begin met een moeilijke vraag, Edwin.
0: Ja, Rivka, ja, maar nou, op het moment, in ieder geval dat ze ermee begonnen, want er was niks anders. Hè. De Tour de France is van 1903, de Giro van 1909, en dan is de tijd niks. En de eerste Vuelta werd gereden in 1935, dus toen had Spanje ook zijn ronde. En toen kwamen er ook al buitenlandse renners. De eerste winnaar was een Belg, Gustave Delors, maar... inderdaad, er is wel een hele lange weg gegaan. Het is nog steeds eigenlijk, hoor. Het is nog steeds de 3e ronde natuurlijk qua populariteit onder publiek, onder sponsoren, onder de renners ook. Maar ik denk dat de Vuelta wel een extra stap heeft gemaakt toen tot 1995 werd of 94 werd de ronde in het voorjaar gehouden. Een beetje gepropt tussen de Giro en de Tour in. Waardoor ja, renners die sowieso moesten kiezen. En als ze Giro en Tour deden, de Vuelta sloeg iedereen over. Ja. En sinds ze verhuisd zijn naar nu, augustus, september... is het eigenlijk de 3e ronde. En voor heel veel renners is het iets geworden om... nou, bijvoorbeeld een mislukt seizoen goed te maken. Of een verloren Tour de France, waar het net misging. Om dan proberen de Vuelta te winnen, hè, voor de favorieten. Mm-hmm. En heeft de ronde sindsdien ook... ik denk, vroeger waren het al aardige winnaars. Maar de grote willen nu naast Giro en Tour... zoals Vingegaard vorig jaar deed, toch ook de Vuelta op hun naam hebben staan.
2: En de eerste editie was dus, zei je net al, in 1935. Maar daarna was het best wel lang onstabiel, hè? Waarom kwam de Vuelta zo moeilijk van de grond?
0: Ja, dus, nou ja, 35 was de oprichting. 1936 brak in Spanje de burgeroorlog uit. Vreselijke strijd met honderdduizenden doden, waar we, hè, mensen in één land tegen elkaar vochten. En dat was, 36 is er nog net één gehouden, dat was niet te handhaven. Toen de burgeroorlog voorbij was en ze weer konden gaan rijden, brak de Tweede Wereldoorlog uit. Dat was ook al niet een periode om te gaan koersen. En eigenlijk pas vanaf 1946 is die op gang gekomen. Maar in hele moeilijke tijden, na de oorlog. Spanje was echt doodarm, verdeeld land. Spanje was ook een dictatuur, natuurlijk. Hè. Generaal Franco had de burgeroorlog gewonnen. Maar wilde toch wel, ja, iedereen in Spanje wilde toch graag zo'n nationale ronde hebben om Spanje ook te promoten. Daarna... ja, waren er weer problemen met geld, sponsoren. Hier net zoals in Frankrijk en Spanje was het altijd een krant, de hoofdorganisator van de koers. Was niet altijd even genoeg geld voor. Er was een Baskische krant die het jarenlang ging organiseren. Maar toen kwam het terrorisme van ETA op in de jaren 60. Die gingen aanslagen plegen, ook tijdens de Vuelta. Er is ooit een stuk weg opgeblazen vlak voordat het peloton... in de afdaling van de berg in het Baskenland voorbij zou komen. Waardoor de Vuelta jarenlang niet door het Baskenland is gekomen. Dus het heeft nog al wat hobbeltjes moeten nemen die eens sportief waren, maar puur met oorlogen, politiek en terrorisme te maken hadden.
1: Ja, je zei die ETA dat hij heel veel de ronde heeft opgehouden. Hoeveel jaar is dat dan? Zijn ze niet door het Baskenland gegaan door deze dreiging?
0: 32 jaar in totaal. 78 toen won Bernard Hinault nog. Maar zelfs in de laatste etappe kregen... Toen de voorlaatste etappe was peloton reed door het Baskeland. De finish was toen in San Sebastian. En toen rolden er eens enorme boomstammen van een heuvel af, van een berg af, de weg op. Waardoor het peloton moest stoppen. In de laatste etappe kregen renners zand in hun ogen gegooid door supporters die langs de kant staan. Ze voelden zich niet welkom. Toen dachten ze, ja, hier kunnen we eigenlijk niet meer rijden. Hè? De Basken voelde zich geen onderdeel van Spanje en vond het vreselijk om een ronde te herbergen die La Vuelta a España, de Ronde van Spanje, heet. Dus toen hebben ze besloten van, nou ja, zolang het onveilig is hier voor de renners, dat is het belangrijkste natuurlijk, gaan we niet koersen. Nou, in 2011 heeft ETA zich opgegeven. 2010 waren de laatste aanslagen. En toen is de Vuelta ook teruggekeerd naar het Baskenland, wat toch een enorme fietsgekke regio is natuurlijk in Spanje. De meeste profrenners komen daar vandaan. En toen bleek de ronde toch wel weer welkom.
1: Ja, Edwin, hebben Nederlanders eigenlijk iets met die Vuelta als een Nederlandse renners? Hebben we gewonnen? Hebben we daar historie?
0: Niet heel veel. Vandaag nog eens gekeken. In die lange historie, we hebben nu 80 gehad, hebben slechts 4 Nederlanders op het podium gestaan. 2 grote winnaars wel natuurlijk, die ook de Tour de France hebben gewonnen. Jan Jansen en Joop Zoetemelk.
2: Bij de mannen zeg maar dan even bij. Bij de vrouwen zijn het een stuk meer.
0: Oh ja, sorry. Ja, we hebben het over de oude. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja, de vrouwen die veranderen dat voortdurend. Maar ook ja, de Vuelta voor de vrouwen is ook nog ongelooflijk jong natuurlijk. Maar je hebt helemaal gelijk. Dus deze geschiedenis van de mannen. Rini Wachtmans is ooit derde geworden. En een van eigenlijk de mooiste anekdotes is de tweede plaats van Limburger Jan Lambrichs in 1946. Als jullie willen hebben daar eigenlijk, heb ik wel een mooi verhaal over.
1: Ja, graag. We houden van mooie verhalen, ja.
0: Ja, 1946, het jaar na de Tweede Wereldoorlog. Toen was er een Nederlandse ploeg die meedeed. Het waren 6 Nederlandse mannen. En 3 waren al uitgevallen. En een dag voor het einde stond Lambrichs, die stond tweede in het algemeen klassement. Wat ongelooflijk goed was. Hè? Wat je toen had, er was nog 1 etappe van Valladolid naar Madrid, 300 kilometer. En de refatiering toen was niet dat verzorgers langs de kant van de weg stonden met zakjes, met jelletjes en drankjes, et cetera. Nee, halverwege de etappe was er een kwartieren stop ergens in het dorp. De bevolking zette daar tafels neer met eten. En dat konden de renners konden kiezen wat ze wilden. Alleen dit was de laatste etappe en toen was de pauze een half uur. En dan kregen ze tijd om naar een barretje te gaan om wat te eten, een soep of een broodje, zoals de Spanjaarden deden. Maar Lambrichs stond tweede en met zijn 2 Nederlandse ploegmaats, ze hadden een Spaanse sponsor gevonden, die was zo trots dat hij tweede stond. Heel veel pers, ze waren in de kranten gestaan, zeiden, wij nodigen jullie uit in een restaurant in Segovia. Maar toen was na een half uur de herstart en die 3 Nederlanders verschenen maar niet. Met nummer 2 in het algemeen klassement moesten ze toch wel even wachten. Toen ging de verzorger, die wist waar ze zaten, ging hen opzoeken. En die vond ze in een restaurant in Segovia aan tafel. En hij zei, wat is hier aan de hand? En toen bleken ze met z'n 6, de 3 sponsoren en de 3 renners, hadden ze een half hert en een half biggetje gegeten. En op dat moment zaten ze ook nog aan een egg punch. Dat is een cognac met een eidooier erin.
2: Daar fiets je lekker van daarna.
0: Ja, toen moest Lambrichs nog zijn tweede plaats verdedigen in de tweede helft van de etappe. En zij dachten, ze wisten ook niet hoe het parcours eruit zag, dat het van Segovia naar Madrid gewoon een beetje afdaling naar de hoofdstad was. Nee, eerst wachtte nog een berg van 1800 meter hoogte. Dus ja, direct de Spanjaarden zagen wat er aan de hand was. Dus de nummer 3 in het algemeen klassement, zo'n Spaanse berggeit, Berendero, die viel gelijk aan. Lambrichs kon hem niet volgen. Uiteindelijk behield hij wel de 3e plaats in het algemeen klassement in Madrid, gelukkig. En daar werd hem gevraagd van, heb je geen spijt wat jullie gedaan hebben? Grote fout, dat eten in Segovia. En Lambrichs zei, joh, vorig jaar was het nog hongerwinter in Nederland. Ik heb al jaren niet zo goed gegeten. Daar heb ik wel die 2e plaats voor over gehad.
2: Mooi. Als we even een een paar decennia overslaan. Staat de Vuelta tegenwoordig bekend om zijn enorme bergen en spectaculaire aankomsten ook bergop. Is die ronde nou door de jaren heen bewust steeds zwaarder gemaakt? Kan me ook voorstellen dat ze zichzelf daarmee kunnen onderscheiden?
0: Ja, dat is hem. Sinds jaren is de Vuelta is eigendom van ASO, die ook de Tour de France, de Frans bedrijf, de ook Tour de France organiseren. En is de Vuelta een beetje een soort test geworden voor, ook om in de Tour nieuwe dingen uit te proberen en zo. Daar gebruiken ze af en toe de Vuelta voor. En sowieso, Spanje is een land met ongelooflijk veel bergen. Niet alleen de Pyreneeën, waar ze eigenlijk weinig komen, maar door het hele land heb je de meest gekke bergen. En ze blijven maar kools ontdekken die enkele jaren geleden nog een geitenpad waren, die geasfalteerd zijn en die 20-25% stijgingspercentage hebben. De Angliru kennen we nog allemaal. Die keert al jaren terug nu in het element. Dus ze willen zich onderscheiden door vaak eigenlijk al vanaf de tweede etappe, wat de Tour de France dit jaar ook heeft gedaan, vanaf de tweede of derde etappe al bergen erin te doen. Niet een week lange aanloop van alleen maar sprints of zo, maar direct veel eisen van de renners. Soms is het te veel, lijkt het, want het blijft maar klimmen. Zeg toevallig, de Tour dit jaar heeft dat ook veel gehad. Maar ja, het zorgt toch voor, vind ik altijd, spectaculaire beelden. De helikopterbeelden van de Vuelta zijn ook meestal mooi. Want ze komen, het land is zo wijd en zo groot. Met zoveel verschillende soorten landschappen. En hier vinden ze ook veel promotie. Ook in Spanje zelf voor dorpjes en streken die eigenlijk heel weinig mensen kennen. Maar ze moeten het zoeken inderdaad in de zwaarte en in spectaculaire beklimmingen. Om zich toch een beetje van de Giro en de Tour te onderscheiden.
2: Wordt het Spaanse publiek daar dan ook een beetje enthousiast van?
0: Nou, dat is gek, hè? Maar ja, de Tour de France is zo bijzonder. Het wielerpubliek in Spanje is niet zo gek, tussen aanhalingstekens, als de Fransen of de Belgen bijvoorbeeld, ook in Nederland. Dus waar je in de Tour, als wij als journalisten over het parcours reden, dan zag je uren voordat het peloton langskwam, zag je iedereen al langs de kant zitten in zijn stoeltjes en de barretjes. En in de Vuelta zien we nog altijd beelden dat ze zeker tussen 2 en 4 uur 's middags zie je ze door totaal verlaten landschappen rijden. En komen ze in een dorp, dan staan er misschien 3 verloren geesten. Die zijn opgestaan van de siesta, want het is warm natuurlijk. Om te kijken hoe het peloton even langskomt. Dus dat leeft wel minder. Maar in startplaatsen of finishplaatsen en zo, dan zie je het wel weer vol worden. Dan kunnen ze de renners van dichtbij zien natuurlijk. Ja. Kunnen ze handtekeningen vragen, et cetera. Maar het is niet een land dat enorm leeft. En ook, Spanje is toch een land waar de sporten waarin ze winnen zijn heel populair en de andere sporten niet. En Spanje zit nu al toch flink wat jaren met een redelijke crisis in het wielrennen. Ze hebben geen winnaar meer, van de Vuelta niet. Weinig etappes die door de Spanjaarden worden gewonnen. Dus daarom zie je ook qua kijkcijfers, ook op Spaanse tv, dat het allemaal wat dat betreft wat minder is geworden.
2: Ja, nou ja, zaterdag begint hij dus. Ja. En dan gaan we ook kijken of Tadej Pogacar halverwege zo'n etappe stopt om even een halve big te eten. Dankjewel, Edwin Winkels.

0: was One Republic met Runaway.
1: Twee weken geleden ging er in China een animatiefilm in première over een kalfje genaamd Niu Lai. Dat wordt opgevoed door zijn moeder. En nu zeg ik even, spoiler alert. In een droom ontmoet hij een slang die hem vertelt dat de wereld onveilig is en hij voor zichzelf moet kunnen zorgen. Het kalfje wordt vrienden met een luipaard die hem vervolgens beschermt tegen wolven. Jort van Sloten, filmjournalist bij het ND. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Goed plot dit?
2: Het zou kunnen. Ik word er niet meteen laaiend enthousiast van, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed, ik heb wel gekkere ideeën uitgewerkt zien worden in fantastische films.
1: Ja, we bellen je natuurlijk ook niet alleen over het plot, maar omdat deze film binnen een paar dagen is uitgegroeid tot eigenlijk gewoon een ontzettende cultfilm. Waarom is dat?
2: Ja, nou ja, ik heb er eventjes wat fragmenten van bekeken. Het is tenenkrommend slecht. Het is niet te geloven hoe ongelooflijk beroerd deze film er wel niet uitziet.
0: Okay.
2: Zeg ik er dus even bij, ik heb hem niet in zijn volledigheid gezien, maar echt na een minuut beeld.
0: En wat zie je dan?
2: Voldoende. Hele houterige staccato animatie. Er zit bijna geen beweging in, terwijl animatie, nou ja, daar hoort juist leven in te zitten. Het zit notabene in het woord. Je hoort het eigenlijk al aan dat fragment. Ik bedoel, nou ja, we spreken allemaal geen Chinees, maar je hoort al gewoon van dat het niet goed ingesproken is. Dat het plot vervolgens ook nog nergens op slaat, is wat ik dan even uit de internationale media verneem. Ja, dat verbaast me dan eigenlijk ook weer niet.
1: Ja, en het is low budget. Het zou een enorme flop moeten worden, maar in plaats daarvan is het nou een enorme kaskraker.
2: Ja, het is niet te geloven. Het is echt, echt wonderlijk. Het is uitgegroeid tot een beetje een toch echt wel een hit vanwege het internet. Omdat mensen hier massaal op internet fragmenten van gingen delen. Van moet je nou eens kijken wat er voor vreselijks is uitgekomen. En vervolgens zijn ze daadwerkelijk allemaal naar de bioscoop gegaan. En is die film gewoon een enorm succes aan het worden. Terwijl die voor een appel en een ei in elkaar is gezet. Door twee mensen. Een moeder en een zoon die dit gewoon een beetje in de vrije tijd erbij deden. En die hebben nu gewoon ineens een onverwachte hit op handen met een hele slechte film.
0: Ja, ik zag en ik las dat deze film in eerste instantie nog geen 1.000 euro opleverde. En inmiddels boven de 2 miljoen euro zit.
2: Dat is de kracht van het internet.
0: Ja, ja,
2: maar dan blijft het alsnog een verwonderlijk verhaal dat dit tot een hype kon uitgroeien. Want weet je, we hebben wel vaker slechte films. Nu moet ik zeggen, dit is echt wel heel erg bedroevend hoor. Maar dan wordt daar vervolgens vaak een grap van gemaakt op het internet. En vervolgens gaat er niemand naar de film. Want ja, waarom zou je geld betalen om iets te zien wat je 90 minuten lang gaat vervelen?
0: Ja.
2: Maar hier lijkt het de uitzondering te zijn. Mensen gaan ineens wel massaal naar die film toe.
0: Ja, jij zegt net, het gebeurt vaker bij slechte films of dat films cult worden. Hè? Heb je andere voorbeelden van films waar dit gebeurd is, of die een beetje vergelijkbaar zijn, of die ook cult zijn geworden?
2: Ja, wat je bijvoorbeeld wel hebt, is je hebt. Ja, dat is echt de gouden standaard onder de slechte films. Wat toch in de regel wordt gezien als de allerbeste slechtste film ooit gemaakt. Dan hebben we het over The Room van Tommy Wiseau uit begin 2000. En om daar even de parallellen met deze Chinese film in te trekken. Het zijn beide films die met volledige oprechtheid zijn gemaakt. Dus het zijn geen makers die van plan waren om toch eens een wanproduct te leveren. Nee, het zijn allemaal makers die geprobeerd hebben om iets te maken waar ze echt hun ziel en zaligheid in hebben gestoken. En het is gewoon falikant mislukt.
0: Is dat de voorwaarde om de titel cultfilm te krijgen? Dat eigenlijk dat de makers zonder ironische bedoelingen dachten iets heel goeds te maken of iets vets, maar dat het uiteindelijk uitgroeit tot iets heel anders?
2: Nou, cult is iets breder nog. Maar de zo slecht dat het leuk wordt, eigenlijk subgenre, dat valt wel binnen de grotere noemer van het cult-genre.
0: Ja.
2: Bij cult heb je sprake dat er een relatief kleine groep is. Ik bedoel, als we het over een paar miljoen hebben, dan hebben we het over de hele wereldbevolking nog steeds over een redelijk kleine groep. Die heel fanatiek fan is van één specifiek soort film. En nou ja, een hele slechte film die eigenlijk niemand wil zien. Ja, dat is daar wel echt een schoolvoorbeeld.
0: En dat is bij The Room het geval, hè, die je net noemde.
2: Bij The Room, dat is een film die gigantisch flopte toen die uitkwam. En ja, niet verwonderlijk, want die film is gewoon echt op elk mogelijk niveau mislukt. Alleen, hij is zo erg mislukt dat hij weer grappig wordt. En dat heeft ervoor gezorgd dat die film in een soort van, ja, beetje het underground filmcircuit toch een heel nieuw leven is gaan leiden. Hij krijgt in Londen is er een bioscoop, die vertoont hem gewoon maandelijks in hun programmering.
0: Al jarenlang.
2: Jarenlang, al sinds 2000, nou wat zal het zijn, begin 2000 denk ik. En gewoon stevast uitverkocht. Het trekt volle zalen. Maar dan moet er ook wel bij zeggen, dat is niet een publiek wat vervolgens even rustig gaat zitten om die hele film lekker geconcentreerd te gaan kijken. Nee, die kennen hem uit hun hoofd, die schreeuwen al die teksten mee, die joelen en die lopen door de zaal heen. Dat is één groot festijn
0: daar. Dat hoort bij het cult zijn. Dus tijdens die film kijken, schreeuwen ze tegen het scherm, joelen ze en kunnen. Dat is toch bizar om mee te maken?
2: Nou ja, we hebben het eigenlijk vorig jaar in een soort van light versie meegemaakt met een Minecraft movie. Dat was die film waarin jongeren massaal met popcorn gingen gooien en andere dingen deden die je niet hoort te doen in een filmzaal. Dat is daar eigenlijk ook een beetje een voorbeeld van dat er rondom zo'n film, het is niet bedoeld door de makers, maar er ontstaat een soort van sfeertje en een soort van ongeschreven regels. En die regels zijn dan, we breken de tent af, maar wel op bepaalde specifieke punten in de film. En ja, dat maakt natuurlijk wel dat die beleving van zo'n film totaal anders is dan wanneer je hem thuis op een laptop kijkt in je eentje. Want dan heb je zoiets, ja, wat zit ik met tijd te verdoen? Maar ja, als je met een hoop vrienden in op vrijdagavond uitverkochte zaal en je mag meejoelen, ja, dan wordt het een stuk leuker.
0: Nou, ik ben weer heel wat wijzer geworden. Kijken of deze Chinese film New Light dit ook gaat bereiken, deze cultstatus van The Room. Dankjewel, Jort van Sloten, filmjournalist bij het ND. Even kijken of jij hem hebt gezien, maar ik ga hem kijken. The Room.
1: Ik ga hem zeker ook kijken. Tot slot in deze laatste minuten de play-offs van de Champions League. Jorrit, we hoorden jou net al over de tussenstanden. Bij Dynamo tegen Viking stond het 2-2. Nu, eindstand?
3: Bijna afgelopen, nog een seconde of 10. Slotoffensief van Dynamo lijkt niks op te leveren. Nog steeds 2-2. Wel leuk om even snel te noemen. Bij Viking viel Romano Postma in. Vorig seizoen nog topscorer bij Emmen. Okay. Hoop nu carrière te maken in Noorwegen. Maar geen beslissing nog in dit heenduel.
1: Nu moeten we stiekem een beetje tegen de Belgische en Turkse clubs gaan hopen voor de coëfficiënten. Dus Fenerbahçe-Lyon, is dat gelijk gebleven?
3: Ja, en bij Fenerbahçe heb je notabene een Belg in Turkse dienst. Lukaku maakte vanavond zijn debuut. Deed 8 minuutjes mee, ja, viel nog niet echt op. Ook daar geen doelpunten meer, 1-1. Dus ook daar volgende week de beslissing.
1: Oké. En tot slot hadden we dan nog Levski Sofia tegen AEK Athene. Wat is het daar geworden?
3: Ja, 0-0. Oh. Ja, ik kan er niet meer van maken. Dus volgende week weer een spetterend optreden in langs de lijn van een collega van mij met tussenstanden van dat moment.
1: Nou, op zich wel leuk, want dat betekent ook dat het nog alle kanten op kan en dat we nog geen idee hebben wie er in de Champions League
3: dat
1: komen.
3: Absoluut.
1: Dus dat is dan wel weer leuk. Jorrit, dankjewel. De wedstrijden van vanavond waren dat dus, die allemaal in een gelijkspel zijn geëindigd. En morgen, dan zit jij hier weer. En dan gaan we naar NEC luisteren.
0: Ja, dat is integraal vanaf 9 tot 11 hier helemaal te volgen. En morgen speelt bijvoorbeeld ook Celtic en Slovan Bratislava. Nou, allemaal hele exotische clubs. Dat gaan we natuurlijk morgen horen.
1: Jij bent
0: er niet morgen, hè?
1: Ik ben er niet morgen, maar misschien ga ik wel even luisteren. Want het klinkt goed. En morgen gaan we ook weer een nabeschouwen op het WK Hockey. Want de Nederlandse vrouwen spelen tegen Japan. Dat allemaal morgen. Hier nu het oog.
0: Met Wilfried de Jong. Dag.
1: Mooie avond.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast.
4: In de podcast Kunststof.
6: Ik was vanaf het begin af aan, eigenlijk wilde ik op de middelbare school al naar de kunstacademie.
4: Schilder Frans Franciscus kijkt terug op 40 jaar kunstenaarschap naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling Godenschemering. En
6: het gebeurt niet vaak dat ik denk, dit wist ik niet of zo.
4: TV-corrivee Harm Edens over 30 jaar, dit was het nieuws.
6: Maakt niet uit wat je doet in je leven als er maar vreugde op zit.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: Neleman, het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die er gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum heeft de politie een 2e verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. De politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen, vlakbij Den Bosch. Begin deze maand werd in deze zaak ook al een verdachte aangehouden. De vrouw wilde geen aangifte doen, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak zelf opgepakt. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat het te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loeieke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het programma verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst ook nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
3: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
4: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Vlak voor de uitzending liep ik door een verlaten omroepgang. En ter versiering hingen daar reproducties van oude nieuwsfoto's aan de wand. Ik zag president Bill Clinton, over wie straks meer. Hij keek glimlachend toe hoe Palestijns leider Yasser Arafat en president Yitzhak Rabin van Israël elkaar de hand schudden. Dat was in september 1993, 33 jaar geleden. Wat is de wereld ver verwijderd van zo'n moment van verzoening. Goedenavond, welkom bij het Oog. Hoe komt het dat Nederland zo in de ban is van Lucky, de onbekende man die niet praat en waarvan niemand weet wie het is? Een detective probeert het fenomeen straks te verklaren. Er is veel olie te vinden in het onrustige Libië. Ligt daar de oplossing misschien voor de energiecrisis? President Trump heeft inmiddels wel oren naar een deal met het land. Journalist Michiel Vos bespreekt het fenomeen Bill Clinton, de oud-president die morgen 80 jaar wordt. In de serie Jonge Denkers beschouwt filosoof Evelien Groot de revival van het patriarchaat. En Juri Mulder geeft Joey Veerman van PSV taaltips nu de voetballer in Duitsland gaat voetballen. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 18 augustus.
2: Door de warmte van de afgelopen tijd zijn er veel vliegen.
3: Met warm weer zijn insecten actiever en ze planten zich ook nog sneller voor. Dus je hebt sneller meer vliegen.
2: En deze mevrouw wordt helemaal gek van al dat gezoem in de buurt van haar woning.
4: Nou, dit is de kas. En hier is het echt wel heel heftig. Daar en daar in de nok.
2: Ze belde de ongediertebestrijding en die heeft het druk.
5: Mensen zitten echt met hun handen in het haar af en toe. Ja, wij proberen het te verlichten.
2: En toch, zegt de verdelger,
5: vliegen 100% wegnemen zal nooit lukken. Je hebt om met omgevingsbronnen te maken. Noem een varkensboer, weides waar ze zich in voortplanten. Je zult altijd iets van vliegen moeten accepteren.
2: Dat vindt de provincie Zuid-Holland niet. Daar pleiten ze voor een landelijke norm voor vliegenoverlast.
4: We hebben dat voor geuroverlast, we hebben dat bijvoorbeeld ook voor geluidsoverlast. Alleen voor vliegen nog niet.
2: Nee, en dan volgt de belangrijke vraag.
4: Als die norm wordt overschreden, wat dan? Dan moet het bedrijf aan de bak.
2: Wat ook helpt tegen vliegenoverlast is
6: gedruppel hier en daar.
2: Oh, ook de boswachters zijn hier heel blij mee.
7: Het is natuurlijk hartstikke goed voor de planten en voor de dieren. Dus ja, wij zouden zeggen, laat het nog maar even doorregenen.
2: Ja, en deze man van het waterschap vindt dat de boswachter wel heel enthousiast is.
8: De regen die nu valt, die stelt eigenlijk niet zo gek veel voor. Als je ook nu een gat in de grond maakt, het water dringt niet verder dan 2 centimeter de bodem in.
2: Ook de boswachter geeft toe dat er nog heel wat moet gebeuren om te zorgen dat er geen neerslagtekort meer is.
7: Nou, er zijn echt wel heel veel natte herfst- en winterdagen nodig voordat wij echt helemaal tevreden zijn. Maar met elk klein beetje regen zijn we eigenlijk al hartstikke blij.
2: Maar deze kinderen op de camping die denken daar eventjes wat anders over.
9: Het is gewoon niet leuk. Het is leuk als de zon schijnt natuurlijk. Dan word je zelf ook wat blijer van.
10: Ja, geen regen. Dat is eigenlijk niet lekker.
2: Het tandartsentekort in Nederland is zo groot dat 1/4 van de tandartsen nu uit het buitenland komt.
11: Ik heb nu 5 tandartsen werken. Zij komen uit Spanje en uit Polen en ook nog eentje uit Bulgarije.
2: De branchevereniging is dankbaar dat tandartsen hun land verlaten om hier aan de slag te gaan, maar
12: en dat is een tamelijk kwetsbaar percentage.
2: Want?
12: Als de economische omstandigheden in verschillende landen verbeteren, zijn ze weg en dan zitten we daar zonder hen.
2: Dat we zo'n tekort hebben komt doordat er al vele jaren te weinig nieuwe studenten worden toegelaten bij tandheelkunde. De reden daarvoor is vooral
12: dat kosten ook een belangrijke rol spelen.
2: En dan is er belangrijk nieuws over deze kinderserie.
13: Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland.
14: Naar Fabeltjesland.
2: Nou, ik zie mezelf weer in mijn pyjama zitten. Alle uitzendingen van Fabeltjeskrant zijn gedigitaliseerd.
15: Dankzij de inspanning van beeld en geluid dat we de serie in zijn geheel gaan terugbrengen.
2: En dat
15: op YouTube.
2: Zijn 1600 video's.
16: Tzikiti.
17: Odi, odi.
2: En er komt ook een nieuwe animatieserie.
15: Het is een combinatie van computeranimatie en allerlei technieken waarmee we gewoon die wereld opnieuw kunnen bouwen.
17: Soef, soef.
2: Of dit einde dan ook terugkomt, dat is nog niet helemaal duidelijk.
14: En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
14: Jawel.
2: Ja, Dorold Meijers gaat hier de krant van morgen door en neemt zijn tranen in zijn ogen.
6: Ik mis Mom voor de Mol ook.
2: Ja, Mom voor de Mol.
6: Goed, de krant van morgen, geen fabeltjeskrant. Nederland heeft een nieuw deltaplan nodig. Niet tegen water, maar tegen vuur. Daarvoor pleit Jelmer Dam in de Volkskrant. Hij is landelijk regisseur natuurbrand bij Brandweer Nederland. Dam zegt dat het aantal natuurbranden toeneemt en ze worden steeds moeilijker te bestrijden.
2: Volgens Dam moeten we af van het idee dat elke brand direct geblust kan worden. Sommige grote branden zullen gecontroleerd moeten uitbranden, zodat er capaciteit overblijft voor andere incidenten. Ook zijn nieuwe blustechnieken nodig. En er is volgens hem grote behoefte aan landelijke regie.
6: NRC ging mee met een geheime Oekraïense drone-eenheid die lange afstandsdrones lanceert in de richting van Rusland. De 414e brigade voert aanvallen uit op militaire doelen en logistieke voorzieningen. Ze vielen onder meer vestigingen aan van webwinkel Wildberries en tankers op de zee van Azov, vertelt hun persofficier Leon.
2: Vanwege het risico op spionage- en vergeldingsacties leven de militairen volstrekt anoniem. Ze kennen elkaar vaak alleen maar met een verzonnen roepnaam. Ook de exacte lanceerlocatie mag niet bekend worden. Tijdens de missie, waar de krant bij is, werden 4 van de 6 drones met succes gelanceerd.
6: De jacht is steeds minder een mannenwereld. Het aantal vrouwen dat jaagt is volgens de Telegraaf in ruim 20 jaar verdrievoudigd. En een van die vrouwen is Danielle Leeman. Ze haalde vorig jaar haar jachtakte en de krant sprak met haar.
2: De charme van de jacht zit hem voor Leeman niet in het doden van dieren. Jagers jagen juist omdat ze van de natuur houden, zegt ze. Je beschermt de natuur waarvan de balans door de mens is verstoord. Alles zijn gang laten gaan is volgens Leeman geen optie.
6: In Trouw een verhaal over het schrappen van het diversiteitsbeleid door een aantal Amerikaanse bedrijven. Trump begon zijn tweede termijn met een vracht aan decreten. Eén daarvan was een streep zetten door alle programma's voor gelijke kansen binnen de overheid. Bijvoorbeeld voor mensen met een migratieachtergrond of mensen uit de LHBTI+-gemeenschap.
2: Trump wilde dat het bedrijfsleven dat ook deed. Een aantal bedrijven gaf daar gehoor aan, zoals McDonald's en de winkelketen Target. Maar firma's die hun diversiteitsbeleid niet schrapten hebben er op de beurs geen last van gehad, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Californië. Sterker nog, ze deden het zelfs beter dan de bedrijven die bogen voor Trump.
6: Een videospelletje waarin je Jezus moet spelen. Kan dat wel? Dat vraagt het Nederlands Dagblad zich af. Dit jaar verschenen I Am Jesus Christ en Jesus Simulator. Games met bijbelse verhalen waarin spelers wonderen verrichten, zoals die zijn beschreven in de evangelieën. Als Jezus moeten die spelers bijvoorbeeld water in wijn veranderen of Lazarus opwekken uit de dood.
2: Sommige christenen zien het als ongepast of zelfs godslasterlijk. Christelijk gamejournalist begrijpt de terughoudendheid, maar hij ziet er ook vooral kansen. Ik snap de huiver, zegt hij, maar het is een unieke manier om het evangelie te vertellen aan een breed publiek.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Je pense à vous, je pense à vous. Jean, Cheryl en Jean Dujardin. Ik heb nog nooit zo lang Frans gesproken in de uitzending, volgens mij. Hoe komt het dat Nederland zo in de ban is van Lucky? De onbekende man die niet praat en waarvan niemand weet wie het is. En van wie de politie nu probeert zijn identiteit te achterhalen met een campagne op sociale media. Ja, hoe kun je eigenlijk zo anoniem leven? Herma Kluin, detective bij recherchebureau Incognito. Ja, hoe kun je zo'n anoniem leven leiden eigenlijk? Heb je erover nagedacht?
1: Jazeker, het is vooral heel knap. Want het is nog niet zo makkelijk om anoniem te zijn. En zeker niet in de wereld waarin we nu leven. Maar er zijn toch mensen waarbij dat lukt. En vanochtend had ik toevallig een vriendin aan de lijn. En die is al 20 jaar op zoek naar haar partner. Haar ex-partner in dit geval. Die is ooit naar Dubai gegaan en daarna naar India vertrokken. En ook nooit meer teruggevonden. Er zaten een heleboel mensen achter hem aan. Allemaal schuldeisers. Dus hij wilde niet gevonden worden.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is wel een uitdaging.
0: Ja, want hoe deze man, die we nu Lucky noemen, omdat we zo weinig van hem, tot niets van hem weten.
1: Ja.
0: Hoe heeft hij dit gedaan? En hoe kun je dat volhouden in Nederland? In een land waar overal camera's staan, waar soms op elkaar leven?
1: Nou, ik denk vooral dat je af moet vragen, is het een bewuste keuze geweest of niet? Want als iemand echt onder de radar wil blijven, dan zijn er natuurlijk heel veel trucjes voor waarbij je dat kan doen.
0: Ja.
1: Nou, eentje is bijvoorbeeld, je betaalt nooit met je bankpas, omdat alles herleidbaar is. Een ander ding is, als je geen auto aanschaft en je gaat te voet of met de fiets, maakt dat ook al een stuk makkelijker. Als je niet een geregistreerd woonadres hebt, dus bijvoorbeeld je zit in een community of je zit op een antikraak, dan ben je ook niet makkelijk te vinden. En zo zijn er natuurlijk best wel heel veel dingen. Niet op social media zijn bijvoorbeeld. Geen mobiele telefoon hebben. Zijn allemaal dingen om onder de radar te blijven.
0: Ja.
1: En je kunt het je bijna niet meer voorstellen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die wel wat op hun kerststok hebben. En bijvoorbeeld niet gevonden willen worden.
0: Ja. Maar Herma, jeuken jouw vinger. Want jij doet deze zaak niet, hè?
1: Nee,
0: maar je
1: helaas.
0: Volgt hem heel goed. Ja, ja. Waarom zeg je helaas eigenlijk?
1: Nou ja, het is natuurlijk nieuwsgierigheid. Hè?
0: Ja.
1: Waarvan je zegt, ja, hoe kan het ook dat die man gewoon door niemand is herkend? Hè? Wat is daar gebeurd? Ik ga ervan uit dat de politie buurtonderzoek heeft gedaan. Maar als hij echt doelbewust onder de radar wilde blijven. En dat is natuurlijk nog maar de vraag. Dan is het wel uitdagend om iemand te vinden. Wij doen zelf bijvoorbeeld lost and found onderzoeken. Wij krijgen dit soort verzoeken ook wel eens van familieleden die zeggen van, goh, er zijn een broer of een zus is al langdurig vermist. Wij vinden ze af en toe ook wel.
0: Ja.
1: Maar dan is het belangrijk om aan diegene te vragen, wil je ook dat we terugkoppelen, dat je wel of geen contact wil hebben?
0: Ja.
1: En dan zegt iemand ook wel eens, ja, het gaat ze helemaal niet aan.
0: Nee, want we kunnen even luisteren wat de video van de politie die rondgaat.
1: Mm-hmm.
0: Op wat daarin voorkomt.
2: Elke dag ligt hij hier op zijn bed. Hij slijt zijn dagen in een Amsterdams verpleeghuis. De jaren hiervoor leefde hij een rijk bestaan. Ze noemen hem Lucky. Maar wie is hij eigenlijk?
0: Nou ja, dat is maar een klein deel ervan. Het duurt iets langer. Ik zag dit en ik zit me ook af te vragen, waarom zijn we zo met deze man bezig en wil deze man dit zelf eigenlijk wel?
1: Ja, dat is precies wat ik me vanochtend afvroeg. Weet je, als je onder de radar wil blijven, dan vraag ik me echt oprecht af, heeft hij er belang bij dat hij zo in de picture komt, ook nog eens zo op die foto in zijn bed ligt?
0: Ja.
1: En misschien ook helemaal geen contact meer wil hebben met zijn bestaande familie.
0: Ja, want ik vind er ook nog een verschil. Als iemand onder de radar wil blijven, dat wordt vaak gebruikt bijvoorbeeld voor terrorisme of iemand die een moord heeft gepleegd.
1: Ja.
0: Maar je kan ook zeggen dat iemand een anoniem leven wil leiden.
1: Exact. En ja. Het is ook helemaal niet gezegd dat het crimineel is. Hè? Dus het hoeft helemaal niet te zeggen dat er iets gerelateerd is aan crimineel gedrag of dat hij iets op zijn kerfstok heeft. Ja. Maar iemand kan oprecht kiezen om niet gevonden te worden.
0: Ja.
1: En men heeft ook het recht om niet gevonden te worden.
0: Ja. Maar dat weten we hier niet bij. Dat maakt deze zaak ook ingewikkeld. Deze man praat niet als hij zegt van, joh, sodemiet erop, ik wil niks met jullie te maken hebben. Maar hij kan niet praten, zeg maar een paar woorden geloof ik in het Engels.
1: Ja.
0: Waardoor er allerlei verhalen ontstaan over dat hij ook uit Amerika komt.
1: Canada,
0: wat denk je,
1: Amerika.
0: Canada, ja, wat denk je daarvan?
1: Dat zou natuurlijk heel goed kunnen, maar is helemaal niet gezegd. En voor hetzelfde geld is het een dwaalspoor. Stel dat hij heel goed Engels spreekt of Canadees spreekt, maar hij komt heel ergens anders vandaan.
0: Ja.
1: Het zijn allemaal aannames. Zolang hij niet kan spreken of men niet daarover in gesprek gaat, komen we daar niet achter. Overigens is er ook jurisprudentie van iemand die ooit zichzelf ook op die manier heeft gemanifesteerd. Hè? In bed liggen, heeft ook allerlei hersenklachten gehad. Daar bleek achteraf niks van waar. Hij heeft het gesimuleerd. Dus ik heb wel begrepen dat bij deze casus van Lucky er wel is vastgesteld dat hij hersenletsel heeft.
0: Ja, Ja, dat zijn de feitelijkheden. Als een arts dat constateert, of chirurg, weet ik wie het gedaan heeft, dan mag je daar, dan ga je daarvan op aan.
1: Ja, daar kunnen we in dit geval dus ook wel van uitgaan.
0: Ja, ja. Maar er wordt ook gezegd, hij dronk kopje of het Latoplein, zat bij een boeddhistisch verbond in Oost, volgens mij is het Amsterdam-Oost, hè, het speelt zich af in Amsterdam. Ja, kun je dan eigenlijk nog wel steeds onder de radar blijven?
1: Ik denk dat het heel goed kan, want hij gebruikte, wat ik heb begrepen, ook meerdere namen. Althans, wat ik heb gehoord, dat er meerdere namen worden genoemd. En dat is maar de vraag, misschien heeft hij zichzelf voorgesteld met verschillende namen. Dat is misschien ook wel alleszeggend.
0: Ja. Stel dat jij deze zaak op jouw bordje had gekregen, hoe zou jij het aanpakken en zou je hem aanpakken?
1: Zeker zou ik het aanpakken.
0: Met welke reden?
1: Nou ja, ik vind toch eigenlijk wel dat nabestaanden, als ze geen antwoord op hun vragen krijgen, zijn echt op zoek naar iemand die geliefd is geweest in het verleden. Ja. Dat het heel fijn is dat je er in ieder geval moeite voor doet.
0: Maar dat is nu niet zo, hè?
1: Dat weten we dus niet.
0: Nee, maar je gaat ervan uit dat nabestaanden dit zouden willen, maar we weten het
1: dat
0: niet.
1: Dat weten we helemaal niet. Misschien heeft hij helemaal geen nabestaanden.
0: Nee.
1: Maar als mensen zich bijvoorbeeld bij een lost and found onderzoek melden, dan gaan we dus op zoek naar iemand in zo'n situatie. En dan vragen we, wil je wel of niet gevonden worden? En dan zijn er ook echt wel een groot deel met het heel fijn is dat je er in ieder geval moeite voor doet.
0: Maar dat
1: hè?
0: Is nu niet zo, hè?
1: Dat weten we dus niet.
0: Nee, maar je gaat ervan uit dat nabestaanden dit zouden willen. Maar we weten het
1: dat
0: niet.
1: Dat weten we helemaal niet. Misschien heeft hij helemaal geen nabestaanden.
0: Nee.
1: Maar als mensen zich bijvoorbeeld bij een lost and found onderzoek melden, dan gaan we dus op zoek naar iemand in zo'n situatie. En dan vragen we, wil je wel of niet gevonden worden? En dan zijn er ook echt wel een groot deel met die zeggen van, ja, ik wil

0: Missingzaak in België lang bezig geweest. Daar zijn ook enorm veel tips gekomen, maar er zijn ook heel veel tips die zijn niet bruikbaar. Er zijn ook tips van helderzienden. Mensen zeggen van alles. De politie moet ook eigenlijk alle tips nalopen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die op sensatie belust zijn. En misschien hem een keer hebben gezien. En misschien...
1: Maar jouw vak is dus, als er zoveel tips binnenkomen, dan moet je ze allemaal af.
0: Ja.
1: En dan moet je constateren, deze neem ik serieus en...
0: Ja, exact. Ja, het gaat natuurlijk om waarheidsvinding. Hè? Wat klopt er wel en wat klopt er niet? En dat moet je allemaal uit rechercheren. En dat is echt heel tijdrovend. Ja.
1: En schat je in dat deze hele zaak, die veel publiciteit krijgt, wij praten er nu ook over, moeten we ook eerlijk over zijn, dat het nu weg gaat zakken? Of denk je dat dit alleen maar gaande blijft? Want ja, misschien kom je er niks over aan de weet. Hè? Deze man ligt nu in een verzorgingshuis, heb ik begrepen.
0: Ik denk dat alles uiteindelijk overwaait en dat dit uiteindelijk ook weer op de achtergrond verdwijnt. Er zijn natuurlijk zoveel mensen die verdwijnen. Hij is niet er één op zich. Hè. Er zijn meer mensen zoals hij. Maar omdat hij langdurig in een verplichte huis ligt... zal de aandacht er wat meer voor zijn dan normaal. Maar er zijn natuurlijk diverse mensen die op dezelfde manier al heel lang niet gevonden of willen worden of niet gevonden zijn. Ja.
1: Ik dank je wel voor je komst, Herma Kluin.
0: Graag gedaan, dank je wel.

0: Magda en de Munnik met Morgen wordt fantastisch. Kunnen de enorme olie- en gasvoorraden van Libië een oplossing zijn voor de huidige energiecrisis in de wereld? Sinds 2011 is het land in burgeroorlog en er zijn twee regeringen. Toch heeft president Trump zijn oog op Libië laten vallen. En is een oproep aan investeerders, want er zijn tientallen miljarden nodig om de olie en gas uit de grond te halen daar in Libië. Afrika-journalist Gerben van der Aa, goeie avond, Gerben. Hoe groot zijn die voorraden eigenlijk daar? Is dat?
1: Libië heeft de grootste olie- en gasreserves van Afrika.
0: Ik zei Gerben, hè? Gerbert.
1: Ja.
0: Ik zei je van tevoren al. Moeten wel de naam goed uitspreken. Sorry.
1: Ja, we hadden het daar toevallig al. Maar Libië heeft de grootste olie- en gasreserves van Afrika. En niet van de wereld, want Venezuela heeft de grootste reserves. Vindt Trump ook heel interessant. En ja, Saoedi-Arabië en Qatar en zo hebben ook nog heel veel. Maar inderdaad, het is dus groter dan Nigeria, groter dan Algerije.
0: Ja. En zijn ze daar actief mee aan de slag om dat naar boven te halen?
1: Ja, dat is dus altijd een probleem. En wat misschien ook interessant

0: is om even te melden, is dat het natuurlijk heel dicht bij Europa is. Dus het ligt aan de andere kant van de Middellandse Zee. Er loopt al een gaspijpleiding van Libië naar Italië.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, sinds de val van Gaddafi, de Arabische Lente, 15 jaar geleden, is het land eigenlijk een groot anarchistisch bolwerk met allemaal bendes die de dienst uitmaken. Heel veel wapens. Dus inderdaad, met de investeringen in de olie- en gasindustrie, die zijn eigenlijk nooit echt van de grond gekomen in die periode. En de olie en gas is wel altijd blijven stromen, ondanks het geweld in Libië. Maar inderdaad, het heeft dus veel meer potentie dan er nu eigenlijk uitgehaald wordt.
1: Want wie zou daar... je moet even uitleggen misschien dat er ook... verschillende kampen bestaan, twee grote kampen eigenlijk. Hè? Waardoor ze niet... officiële regering, is die er?
0: Ja, kijk, er zijn dus twee regeringen. En de ene is erkend en gecreëerd door de Verenigde Naties. En de andere regering die heeft zichzelf in het zadel geholpen. Maar die heeft eigenlijk het meeste macht.
1: Dat is van de legerleider.
0: Ja, dat is Khalifa Haftar. Die zit in het oosten. Maar inderdaad, in het westen heb je dan Dabaiba. Is daar de premier. Kijk, de reden dat zij zijn in conflict met elkaar, maar er is eigenlijk nooit een grootschalige oorlog ontstaan tussen die twee partijen. En dat heeft waarschijnlijk vooral te maken met die enorme olie-export die Libië nog steeds heeft. Want allebei die regeringen willen dat geld uit die olie-export hebben. Ja. En ze weten dat als we de olieinstallaties verwoesten of elkaar gaan bestrijden, dan zakt die hele olie-export in en dan hebben we helemaal geen inkomsten meer.
1: Dus daar
0: meer.
1: Is een soort gentleman's agreement over gemaakt van laten we vechten tegen elkaar, maar laten we de olie met rust houden.
0: Ja, precies, want dat is eigenlijk de enige de National Oil Corporation in het Engels is eigenlijk de enige nationale instelling die nog een beetje functioneert. Voor de rest is alles verdeeld in twee kampen.
1: Ja.
0: En dan heb je ook nog de centrale bank. En daar gaat al het geld heen van de olie-export. Dat is ook nationaal georganiseerd. En die verdeelt dan dat geld over die twee regeringen. Dus iedereen heeft er baat bij dat olie en gas, dat het daar goed mee gaat. Dus iedereen is slim genoeg om... Er is wel geweld, maar iedereen is slim genoeg om het niet te laten ontsporen.
1: Ja, maar dan denkt Trump heel slim van nou, pik in, ik heb hier kansen. Ik kan gaan onderhandelen. En dan zorg ik wel dat het mijn kant op stroomt.
0: Ja, precies. Dus dat is... Trump heeft speciale gezant aangesteld. Massad Boulous, dat is een Libanese Amerikaan. Ja, die is dan weer gelieerd aan zijn familie, want de zoon van deze gezant is getrouwd met een dochter van Trump. Maar ja, hij spreekt natuurlijk goed Arabisch, dus hij is nu bezig om die twee regeringen bij elkaar te brengen en hij probeert ze te verleiden met grote investeringen in de olie- en gaswinning. Ja, en dat is misschien ook de enige koek waar die twee regeringen echt op zullen happen en die twee regeringen echt toe kan verleiden om de wapens echt neer te leggen.
1: Maar dan moet er ook flink geïnvesteerd worden om die olie boven te halen.
0: Ja, precies. Er zijn genoeg mensen rondom Trump en Amerikaanse investeerders die daar heel graag in willen investeren. Vooral omdat de voorraden zo enorm groot zijn. En omdat nu natuurlijk de oorlog in Iran, de hele gasexport uit de straat van Hormuz, de Persische Golf, ingewikkeld is. En wie weet hoe lang dat nog doorgaat. En Libië is natuurlijk heel ver verwijderd van de... Van het echte Midden-Oosten. Het ligt gewoon vlakbij Italië. Via de Middellandse Zee vaaien zo naar de Verenigde Staten. Dan heb je helemaal niks.
1: Meer pijpleidingen komen zelfs.
0: Ja, precies. Er zijn nu twee pijpleidingen. Maar er zijn weer plannen voor een nieuwe pijpleiding naar Egypte. En er zijn ook weer plannen om via Syrië dan weer een pijpleiding naar Europa aan te leggen. Ja. Via Turkije loopt al een pijpleiding. Dus dan heb je helemaal geen last meer van de oorlog in Iran. Nee,
1: het zou een oplossing kunnen zijn.
0: Nou ja, het is wel iets wat op de achtergrond speelt. Ja.
1: Maar speelt dan niet, misschien bij Trump, weet ik niet, maar bij anderen die zich daarmee gaan bemoeien, dat je je ook inlaat met Libië, waar die strijd gevoerd wordt, waar mensen ook niet betrouwbaar zijn, maar je gaat er dan wel mee onderhandelen.
0: Ja, ja, maar volgens mij denkt Trump heel erg van dat hij met geld alles ja, kan regelen. Dat,
1: ja.
0: En misschien heeft hij daar ook wel gelijk in. Want zijn voorgangers hadden natuurlijk altijd over mensenrechten en democratie. En dat ging eigenlijk in de hele regio het ene oor in en het andere oor uit. En iedereen knikte wel ja en amen. Maar uiteindelijk interesseerde niemand zich voor democratie en mensenrechten. En de meeste mensen wisten ook wel dat Amerikanen uiteindelijk ook...
1: Ja. Maar als hij als Trump dat allemaal terzijde schuift, wat je nu noemt, en gaat gewoon in onderhandeling en dat komt tot stand, dan denk je dat het ook zijn voordelen kan hebben?
0: Nou ja, dan krijg je wel een stabiele dictatuur misschien. Net zoals in Saoedi-Arabië, een pro-westerse stabiele dictatuur. En niet zoals in Iran dus, die alleen maar oorlog wil voeren, maar een vriendelijk gezinde...
1: Ja.
0: Baken van welvaart en olie en gas vlakbij Europa.
1: Ja, we gaan het zien.
0: Ja.
1: Ik dank je wel voor je komst, Afrika-journalist Gerbert van der A. Ja, politiek vernuftig, maar alles behalve het ideale schoonzoon. Dan heb ik het over Bill Clinton. Hij wordt morgen 80 jaar oud. Wat is er nou nog over van het imago van de voormalig president van de Verenigde Staten na de Lewinsky-affaire en de Epstein-files? Michiel Vos hangt aan de lijn, zoals het heet, vanuit de Verenigde Staten. Dag Michiel.
2: Dag Wilfried, hallo.
1: Jij hebt hem ontmoet. Jij kan hem over hem spreken.
2: Ja, je legt een grote vraag bij mij neer. De nalatenschap van de beste man. Morgen 80. Ja, ik heb hem meerdere malen ontmoet. Ja, ontmoet is een groot woord. Hè. Je komt hem tegen tijdens een conventie in Denver of in Charlotte. En dan is hij bezig met de nominatie van bijvoorbeeld een jonge Barack Obama. En dan ontmoet hij mij natuurlijk als meestal de schoonzoon van. Dus dan mijn schoonmoeder die... stelt mij dan voor en dan zegt ze meestal...
1: Mevrouw Pelosi,
2: en dan zegt ze Nancy, en dan zegt ze... Mr. President, this is Michiel, he's from the Netherlands. En één keer wist Bill Clinton meteen bij het woord the Netherlands... meteen, the postcode loterij, had hij het meteen over. In één keer. En hij wist ook drie namen te noemen, die ik meteen ben vergeten... van mensen die bij de postcode loterij werkten. Want dat wist ik natuurlijk niet. Clinton Global Initiative heeft goede contacten, nog steeds geloof ik... met de postcode loterij in Nederland. En dat gebeurde me twee keer. Eén keer in Washington, bij zijn vrouw thuis, bij Hillary thuis... tijdens een kleine fundraiser die dan was opgezet voor een senaatscampagne toen... in 2006 voor Hillary, maar die dan typisch Bill Clinton volledig overneemt. Want Bill Clinton is daar natuurlijk als man van, maar klein gezelschap. Al die mannen, dat zijn meestal mannen die geld geven aan democraten... en mijn schoonmoeder dus... die staan dan toch een beetje te wachten op de anekdotische verhalen... de fantastische one-liners van Bill Clinton. De man die in het Witte Huis is geweest. De man die als een soort van Nelson Mandela van Amerika... door heel Amerika loopt en overal een hand schudt... een anekdote neerlegt, een verhaal heeft... geïnteresseerd is, dingen weet... de postcode loterij kent als je hem ontmoet. En dat maakt toch een indruk. En dat laat je niet helemaal... dat idee dat Bill Clinton met jou praat... als hij iets tegen jou zegt, ook al zegt hij hallo Wilfried... dan denk je toch, hij praat echt met mij. Maar dat is een gave.
1: Is het niet een hele gehaaide truc dat je... hoe zeg je het ook weer, dat je veel weet van weinig?
2: Dat zou best kunnen, maar hij weet dan best wel
1: of
2: veel.
1: Of weinig weet van veel, moet
2: van
1: ik
2: veel.
1: Zeggen.
2: Of weinig, ja, hij weet dan best wel veel of genoeg van veel. En hij werd tijdens een andere fundraiser in New York... geïntroduceerd door de host als... We have Bill Clinton with us, the great explainer-in-chief... He explains shit. Dat was dan in beperkt gezelschap ook weer allemaal rijke mensen. En dan werd Bill Clinton glimlachend op een podiumpje gezet... bij iemand thuis, bij een hele rijke Wall Street financier... in New York op de Upper East Side. En dan ging hij gewoon vertellen. En al die mannen, niet alleen maar ook vrouwen... maar vooral mannen hingen aan zijn lippen... want die wilden dan verhalen uit de oude doos.
1: Ja, maar dit klinkt als sterk anekdotisch... en niet dat het echt een ziener is geweest in zijn leven...
2: Nou, dat was hij denk ik tijdens zijn presidentschap wel meer. Ik ken hem natuurlijk, ik heb hem een paar keer meegemaakt... inderdaad natuurlijk in zijn post-presidentschap. En hij was denk ik wel de eerste die het presidentschap na afloop... wist om te zetten in een soort van post-presidentiële carrière. Dat die andere, Reagan heeft ooit één speech gegeven geloof ik in Japan... en toen was het klaar. Bill Clinton heeft eindeloos zich geïnteresseerd voor al die lokale verkiezingen en democratische kandidaten na 2000, nadat hij het Witte Huis verliet. En daar kon je hem altijd op aanspreken. En hij wist altijd Ohio 3rd en Iowa 2nd, al die obscure districtjes met races tussen mensen waar je nog nooit van het gehoord. Mm-hmm. Dat wist hij dan. Ja. En dan wist hij misschien weinig van veel, maar dat was altijd wel indrukwekkend. Hij was een echte partijman.
1: Maar was het ook niet ingegeven, want ik herinner me dat hij wel eens naar Nederland kwam, en dan was je 2 ton armer, of misschien wel meer, als hij een speech van half uur hield.
2: Nee, wat dat betreft zeker. Hij is ook Amerikaans, dus er werd dik verdiend aan de speeches. Heeft hij dik verdiend. Hij heeft ongelooflijk veel geld verdiend. Volgens Forbes heeft hij in zijn postpresidentschap, ik geloof tussen 2000 en 2015, een kwart miljard verdiend aan memoires, aan speeches, voor een ton per speech. Maar dan ging hij ook naar Café Papeneiland in Amsterdam, op de Prinsengracht. Dat dan weer wel. Weet je wel, dat heeft hij dan ook gedaan. Ja. Dus hij heeft charme. Ja, en natuurlijk één grote vlek op zijn blazoen. Hè. Dat moeten we natuurlijk niet overslaan. Hij heeft charme, anekdoten. Het is een beetje een ziener. Hij deed een goede economie. Hij was populair. Maar ook Monica Lewinsky. Dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Dat kunnen we in deze tijden niet vergeten.
1: Ja. Is die aandacht daarvoor is natuurlijk verslapt. Maar dat kleeft eeuwig aan hem, zal ik maar zeggen. Denken mensen daar inmiddels anders? Denkt het land daar inmiddels anders over? Over hoe dat was destijds?
2: Ja, Monica werd toen afgemaakt in de pers. Dat zou nu denk ik hopelijk wel anders zijn. En het is hem altijd blijven aankleven. Het is altijd een asterisk, een grote asterisk achter zijn naam. Het heeft ook geleid tot zijn impeachment. Het heeft hem een jaar van zijn presidentschap gekost. Hè. Heel 1998 ging op aan die idiote affaire die hij had met die intern. En de jurk en de sigaar en dit en dat. En door zijn vriendschap met Jeffrey Epstein is dat natuurlijk allemaal weer een beetje opgerakeld. Van, Clinton en vrouwen, kunnen we hem wel vertrouwen? Slick Willy, hoe zit dat ook alweer met dat huwelijk met Hillary? Is dat wel echt? Weet je? Dat komt allemaal weer terug in een soort narratief van, is de man wel te vertrouwen? Of is hij toch een beetje een slick man?
1: Maar
2: in
1: jij mag het zeggen, glijdt het allemaal toch een beetje van zijn schouders af? Die kritiek.
2: Genoeg. Net genoeg, zou ik zeggen. Het is toch iemand die, ik bedoel, hij is ook bijna, als je nu kijkt vanuit nu, hij was een soort van genuanceerd president die althans probeerde om president van iedereen te zijn. Dat lukte hem zeker niet altijd. Dat is volledig uit de politiek verdwenen. Hij was civil, hij was zeg maar keurig, ook richting de later ook zeker richting de Bushes. Dat is nu allemaal volledig verdwenen. En hij is wat dat betreft echt uit een andere tijd. En ook iemand die met iedereen wel door een deur kon. Niet altijd werd vertrouwd door iedereen, hoor. Ik wil hem niet ophemelen, maar wel iemand die zegt, de 42e president staat bekend, denk ik, als een president. Waar we, weet je wel, uit de oude doos bijna. Ja. Uit
1: en hoe vind je hem als de man van?
2: Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Het is natuurlijk niet. Het is een beetje een, laten we zeggen, een ingewikkeld huwelijk, denk ik. Met twee hele ambitieuze mensen. En zij wilden nog carrière maken. Dat is natuurlijk in het Witte Huis. Dat dus niet echt is gelukt. En in bijvoorbeeld 2008 gingen zij heel hard tekeer tegen de jonge Obama. Die het toen uiteindelijk won. En dat heeft hem, Bill Clinton, niet heel veel vrienden gemaakt. Bijvoorbeeld in New York, waar ik toen woonde. En iedereen was voor Obama. Ja. En toen ging die oude Bill Clinton zich er opeens mee bemoeien. En heel erg zijn vrouw naar voren drukken. Dat is gelukkig toen volgens New Yorkers niet gelukt. Maar dat soort dingen. Toen was hij een beetje opeens de oude man. Weet je wel?
1: Hij heeft ook iets van een vechtjas, toch? Hij gaat er een robbertje aan.
2: Vind ik wel. Ook omdat hij zo geïnteresseerd is. Bijvoorbeeld eindeloos in verkiezingen. Ook lokale verkiezingen. Op een niveau Schiermonnikoog, tweede district. Waarvan je denkt, hoe kan je dit bijhouden? En dat weet hij dan. Of hij is voorbereid. Of het is hem ingefluisterd. Maar hij weet het wel. En in die fundraisers waar ik hem dan vaak tegenkwam. Wist hij dat altijd. En dan zei hij, oh, we gotta support this guy. We gotta support her. And we gotta give some money. En dan legde hij het helemaal uit. En dan was hij wel de absolute partijman. Veel meer bijvoorbeeld dan Obama, die nauwelijks iets doet voor de partij.
1: En heeft het er ook voor gezorgd, heeft het er ook toegeleid dat daarmee de Democraten en de Republikeinen meer als bokken tegenover elkaar gingen staan?
2: Ja, ik denk dat ze daar allemaal toe hebben bijgedragen. En Bill Clinton ook wel. Hoewel die nog wel mooi, laat ik zeggen, de nadruk legde op it's the economy, stupid. Hè, die zorgde voor banengroei. En die nog enigszins een band had met, laten we zeggen, wit working class Amerika. Dat zijn de democraten grotendeels verdwenen. Hè. Dat zijn ze kwijtgeraakt aan Trump of aan Bernie Sanders. Aan diep links of diep rechts. Dat was nog ouderwets toen bij Clinton. Maar dat heeft hij ook een beetje zelf om zeep geholpen door NAFTA en door de toelating van China tot de Wereldhandelsorganisatie. Maar goed, dat is een ander verhaal.
1: Ja.
2: Maar nee, inderdaad, hij is wel wat dat betreft een Wilfried, als ik het zo mag zeggen, een soort ouderwetse president, nummer 42. Net zoals dat je nummer 43 had of nummer 41.
1: Ja.
2: Dat is nu allemaal anders.
1: Het feit dat je hem kent, wil dat zeggen dat je morgen op zijn feestje bent?
2: Nee, ik ben niet op zijn feestje. Nee,
1: wat voor feestje wordt dit?
2: Ik moet Nederlands beschaafd zijn. Zijn bibliotheek is geloof ik de hele dag gratis open in Arkansas. Ja, dat is ook natuurlijk een fantastisch verhaal dat hij natuurlijk uit hoop... Hij komt natuurlijk uit de modder van Amerika.
1: Ja.
2: En hij wist het te brengen tot het Witte Huis. Dat is ongekend. Dat hij, the man of hope, Hope Arkansas. En die met een beetje een grote mond en een slecht zittend pak... als gouverneur van Arkansas, een beetje toch het achterveld van Amerika... president werd. Het was ongekend. Ja. En ja, dat was toch een fantastisch verhaal.
1: Ik ga toch eens kijken of hij echt slechte pakken had trouwens. Maar goed, ik dank je wel voor je commentaar op meneer Clinton... die 80 jaar wordt. Dank je wel, Michiel Vos.

0: Deze zomer richten we het oog niet alleen op morgen, maar kijken we ook verder de toekomst in. Dat doen we met jonge denkers. Vandaag is dat filosoof Evelien Groot van de Erasmus Universiteit. En we gaan het hebben over het patriarchaat dat een revival beleeft. Goedenavond, Evelien. Patriarchaat, wat is... Hoe kom je daarbij? Wat is het eigenlijk?
1: Nou, ik denk eigenlijk, het patriarchaat is nooit echt weg geweest. Maar er zijn nu wel flinke tegenkrachten die emancipatiestrijd, die heel erg heeft gevochten om gelijkere rechten te vinden voor mannen en vrouwen in de maatschappij. Om dat toch voor een deel terug te draaien. En dat lukt ook aardig de afgelopen jaren.
0: Ja.
1: We zien bijvoorbeeld dat, ik las nog even de cijfers na, maar de Equality Index van de World Economy Forum heeft bijvoorbeeld aangetoond dat Nederland van plek 25 naar 43 is gekelderd. Nou, we weten natuurlijk allemaal, abortusrechten in Amerika zijn teruggedraaid. Er zijn minder vrouwen actief in de politiek in Nederland dan de vorige kabinetten. Dus er is iets gaande.
0: Ja. Maar in hoeverre, want jij bekijkt de geschiedenis goed, in hoeverre ga je dan terug en wat constateer je dan? Stel dat je 100, 200, 300, 400 jaar terug gaat.
1: Nou, dan gaat het veel beter dan een jaar geleden. Ik heb in mijn onderzoek me heel erg gericht op één belangrijke denker, een belangrijk feministisch denker, Germaine de Staël. Iemand die in de geschiedenis van de filosofie is vergeten. Ik heb een proefschriftonderzoek naar haar gedaan. Naar haar gedachtegoed. Zij wordt ook wel de moeder van het liberalisme genoemd. Een van de grootste opponenten van Napoleon. Dus ik stuitte op een gegeven moment per toeval op haar. Hoe kunnen we haar nou zijn vergeten? Dus ik ben heel erg in die geschiedenis gedoken. Zij leefde ten tijde van de Franse Revolutie. Ze maakt echt, dagen die leiden naar die revolutie toe, maakte zij van heel dichtbij mee. Haar vader was minister van Financiën onder Louis de XVI. Dus echt heel dicht bij het politieke vuur zat ze. En zij was ook op een gegeven moment revolutionair. Ze was voor die vrijheid, gelijkheid, broederschap. Maar dat broederschap bleek echt heel erg een broederschap te zijn en niet een zusterschap. Je zag dat in de nadagen van die revolutie, toen de koning van de troon werd geworpen, een machtsvacuüm ontstond. Heel veel potentie voor meer gelijkheid tussen lieden.
0: Ja.
1: Op allerlei niveaus. Maar de vrouwen mocht zeker niet meedoen. Dus als je in die tijd, bijvoorbeeld zoals Alain de Gouges deed, een pleidooi schreef voor gelijke rechten van man en vrouw, dan eindigde je onder de guillotine. En wel nadat je nog eens heel erg lelijk werd betast aan je genitalie, om te kijken of je niet echt een man-vrouw was, want een vrouw kon dat toch niet beweren. Dus als je in die tijd alleen al voor gelijke rechten van mannen en vrouwen was, dan
0: Maar nou,
1: met de dood bekopen.
0: Ja, maar je zou kijken, god, misschien die guillotine, daar hoor je niet meer van nu, zou ik maar zeggen, vandaag. Althans niet in Nederland.
1: Nee, de guillotine is weg, gelukkig
0: die
1: maar.
0: Die is weg, maar wat gebeurt er als vrouwen op de barricade gaan en strijden voor vrouwenrechten? Wat gebeurt er dan steeds in de geschiedenis? Staan er dan mannen op die het machismo in zichzelf oproepen en zeggen, ja, maar dit willen we niet? Of wat gebeurt er?
1: Zeker. Er is altijd zo'n emancipatiestrijd. En in het geval van het patriarchaat is het langs de lijnen van seksen of gender. Ontstaat altijd een tegenbeweging. En dat zien we door de hele geschiedenis heen. Als we weer even die Franse Revolutie pakken. Je hebt natuurlijk op een gegeven moment machtsvacuüm. Mensen winnen op een gegeven moment kleine privileges. Ja. Als je ook maar iets van een privilege hebt en je moet dat weer gaan delen met anderen, eigenlijk een soort van gelijkere verdeling, doe je afstand van een aantal privileges. En dat leidt ertoe dat degene die privileges hadden, het gevoel krijgen dat een onrecht wordt aangedaan.
0: Ja.
1: Dus een logische tegenreactie, heel menselijk, past heel erg bij de menselijke natuur. Iets waar Germaine de Staël ook heel veel onderzoek naar heeft gedaan, die menselijke natuur. Die psyche, hoe werkt dat dan psychologisch en hoe leidt dat dan tot maatschappelijke gevolgen? Nou, dat leidt tot een tegenreactie. En wat we nu zien, kijk, in de jaren 90 en 0, toen werd ik volwassen. Sex in the City, nou, dat was toch echt wel een teken. Nou, wij vrouwen, we rock the world, weet je wel. Maar we zijn er gewoon echt nog niet. Ik denk dat Simone de Beauvoir zei, we zijn de tweede seks. Ik denk dat dat nog steeds aan de hand is. Het is veel subtieler. Natuurlijk hebben we vrouwen in het bedrijfsleven aan de top, maar nog lang niet op het niveau dat je zou willen.
0: Als er steeds even een terugtrekkende beweging is, wat jij constateert, en terecht, zou je toch ook kunnen zeggen, oké, het gaat niet zo ver terug. Ik denk aan politiek in de jaren 70, toen ik jong was. Toen was er volgens mij waren er maar een paar vrouwen in die politiek die actief waren.
1: Absoluut.
0: Nu zijn het te veel meer, als je nu kijkt.
1: Absoluut.
0: In de Kamer. Ja. En soms weer even minder. Maar je zou zeggen, het gaat toch steeds verder vooruit? Ja. Of ervaar je dat niet
1: zo? Ik denk dat dat het positieve verhaal is. Dus,
0: moet ik dat nou zeggen?
1: Ik bedoel, het patriarchaat is nog niet weg. Maar het wordt wel steeds minder invloedrijk. En ik denk, op dit moment is het patriarchaat zo verknoopt met andere emancipatiestrijden. De democratie staat op dit moment gewoon hartstikke onder druk.
0: Ja.
1: En het is denk ik heel belangrijk om te zien dat als wij een maatschappij willen ontwerpen waarin mensen zo veel mogelijk gelijkheden genieten, waarin de rechtsstaat wordt beschermd, de journalistiek nog wordt geloofd, de wetenschap nog een bepaalde standing heeft, waar mensen elkaar treffen, waar rechten, individuele rechten nog worden beschermd, dan moeten wij, denk ik, het patriarchaat, of in ieder geval de vrouwenstrijd zien als een soort kanarie in de kolenmijn. Op het moment dat het slechter gaat met de democratie, met de rechtsstaat, dan laten vrouwenrechten als een van eerste zien dat er iets mis is, dat er iets aan de hand is. Dus het feit dat het wordt getornd aan abortusrechten, dat laat gewoon al zien dat er ook wordt getornd aan überhaupt mensenrechten.
0: Dat zeg je ook iets over Amerika in deze tijd.
1: Nou, in deze tijd Amerika, maar natuurlijk zijn er ook hele bewegingen in Nederland gaande die bezig zijn om abortus weer onder druk te zetten. We hebben een SGP die nog steeds vrouwen helemaal niet een politieke gelijke positie toekrijgt. En die krijgt gewoon nog steeds alle ruimte.
0: Ja.
1: Dus in die zin denk ik dat het dat die verknoping tussen die vrouwenrechten, maar ook als het gaat om minderheden en als het gaat om etnische minderheden, als het gaat om religieuze minderheden, hoe slechter we die minderheden behandelen, hoe slechter we uiteindelijk zorgen voor onze democratie, voor onze rechtsstaat, voor ieder. En op dit moment staat die rechtsstaat op zo'n danige manier onder druk dat autocratische leiders echt om de hoek staan.
0: Ja, want wat is jouw verklaring voor die nieuwe aanhang, zou ik maar zeggen, naar conservatieve ideeën over de rolverdeling tussen man en vrouw? Ja, manosfeer, hoor je steeds meer over. Populariteit van mensen als Tate en zo. Ja. Waar komt dat dan vandaan?
1: Ja, dat is een hele.
0: En heb je dat ook alweer eerder gezien in de geschiedenis?
1: Kijk, wat je dan in de Franse Revolutie heel duidelijk ziet, is dat op het moment dat vrouwen meedingen voor politieke rechten of politieke ruimte, dat heel hard toe wordt geslagen. Want er is toch een idee van schaarste. Er is niet genoeg plek voor iedereen. Dus als wij plekken moeten, ruimte moeten maken. Er is al zo weinig ruimte, dus laten we zeker niet ruimte geven aan vrouwen. Jongeren staan heel erg onder druk, zien de toekomst heel erg negatief tegemoet. Jonge mannen horen ook, wat ook natuurlijk een negatief verhaal is, van mannen zijn slecht en feminisme is goed. En dat doet ook iets. Hè? Doet weer iets met je eigen positie. Dus het is ook weer leren, bepaalde privileges die ik dus had omdat ik man was, die moet ik misschien op een andere manier gaan zien vorm te geven. Maar als de toekomst ook onzeker is, als mensen voelen dat hun eigen positie precair is, dan is dat natuurlijk ontzettend moeilijk. En ik denk dat heel veel jonge mannen eigenlijk zich in een precaire situatie voelen.
0: Nou, die kunnen ze in een zak steken, zou ik bijna zeggen. Goed dat je er was, Eveline Groot, in onze serie De Jonge Denkers. Dankjewel voor je komst.
2: Het is 11:55.
0: Ja, Joey Veerman, de voetballer, die snakte naar een transfer richting het buitenland. Dat is gelukt. De PSV'er gaat nu voor het Duitse Borussia Dortmund spelen. En die club kondigde hem zo aan.
3: Denn wir Dortmunder, wir stehen zusammen. Mehr muss eigentlich nicht wissen.
4: Ich habe helemaal nichts von verstaan, maar ich habe heel veel zin in.
0: Ja, Juri Mulder, technisch directeur van het Duitse Schalke 04. Wel een goede start van hem gelijk, dat hij een paar zinnen in het Nederlands zegt. Joey Veerman in plaats van in Duits.
5: Ja. Nou, hij moet vooral zichzelf blijven. Dat is heel belangrijk, inderdaad. Ja.
0: Ja. Maar goed,
5: en zijn humor houden.
0: Nou. Ja. Nou ja, dat is interessant dat je dat zegt, want hij is een grappige jongen. Maar goed, flap het er maar eens uit in het Duits. Jij werkt in Duitsland als technisch directeur van die club. Niet van, van de concurrerende club, maar je hebt ook gevoetbald. Welke woorden moet je nou gelijk paraat hebben als je op de training staat?
5: Nou, in een wedstrijd, als je bijvoorbeeld waar ik pas later achter kwam, ze riepen steeds Leo in het veld. En ik keek om me heen, maar ik zag nergens een leeuw. Want bij ons in het elftal liep er ook geen Leopold of wat dan ook.
0: Nee.
5: Maar het bleek dat dat los was. Dus ze hadden hier iets op gevonden. Want in het voetbal in Nederland mag je niet losroepen. Daar krijg je een vrije trap tegen.
0: Ja, dat is voor keepers, hè, met name. Ja,
5: ja, los mogen, keepers mogen het wel, geloof ik, roepen.
0: Oh wel, oké. Okay. Dus Leo was een trucje om het alsnog
5: te... Een trucje,
0: te...
5: ja. En dat kwam, dus dat is goed voor Joey om dat te weten. Als hij wil dat er een tegenstander niet aan de bal komt, Leo.
0: Ja, als het iets minder sympathiek moet. Stel, hij zit er een paar maandjes en het gaat goed met hem. Speel nou eens over, klootzak.
5: Spiel een bal, Mauritius, doe aarsloch.
0: Oké.
5: Dat klinkt eigenlijk veel beter. Hè?
0: Ja, ik vind het wel lange zin.
5: Dat moet je daar niet doen. Want ik deed dat ook wel, weet je. Dan had ik daar, dan zei ik bij de derde keer dat de speler mij op verkeerde been speelde. Dan zei ik dat tegen hem. En dan kwam hij na de wedstrijd naar me toe. Hij zei, heb je iets persoonlijk tegen mij? Dus ze namen dat, heb je iets tegen mij? Dus ze namen dat persoonlijk.
0: Oké, dus als Joey Veerman...
5: De cultuur is wel een beetje anders. Wij zijn directer.
0: Ja.
5: Zeker eentje die uit Volendam komt. Nee, ja. Dat moet je nog een beetje even klein fluweel handschoentje erbij aanpakken. Dat zijn wel echt, zijn wel een beetje verschillende dingen, hoor.
0: Ja, oké, okay, dus hij moet het vooral netjes zijn.
5: En wat natuurlijk, weet je wat er natuurlijk gewoon... als 80.000 man schreeuwen op de tribune... want die zitten er daar bij Dortmund. Jeez, weet je wel, dat gaat dan best wel hard. Dan raad ik hem ook aan om maar gewoon op doel te schieten.
0: Ja. Oké, okay. Ik heb volgens mij... ik gebruik jouw vader dat wel eens? Dree- und Angelpunkt?
5: Ja, Dree- und Angelpunkt, hè. Dat is de spel... Kijk, in het Duits heb je natuurlijk Spielmacher ook. Hè? Hij is echt een typische
0: Bestaat
5: Spielmacher.
0: Bestaat dat toch? Ja.
5: Ja, wel. Kijk, dat is wel uit het Duits. Hè? Dus de middenvelden waar het allemaal om draait. Dree- und Angelpunkt. Degene die de beslissende passes geeft. Die ook de assists geeft. Die een doelpunt maakt. De belangrijkste man op het veld. En dat is Veerman wel zo'n soort een voetballer naar.
0: En mag die steenkool Duits gebruiken?
5: Ja, helemaal. Want het is een steenkolen. mijn gebied. Waar, hè? Dus ja. Als je iemand begroet, is daar Glückauf.
0: Glückauf van het mijne, ja.
5: Ja, tuurlijk. Dus je zegt niet hallo, hoi, Glückauf. Dus als hij dat al zegt, dan is het fantastisch.
0: Ja.
5: En hij moet natuurlijk één wedstrijd moet hij weten. En dat is de wedstrijd, die hebben wij natuurlijk ook dik aangekruist. Die is eindelijk weer, is er weer. Dat is Rivier Derby. Dat is de wedstrijd natuurlijk tussen mijn club en Dortmund.
0: Ja, dat wordt spannend, ja. Dankjewel, ja, Jurie Mulder.
5: Oké, und ein Bratwurst.
0: Ja, de braadworst, ja. Ja, dan zit deze uitzending van Met het oog op morgen erop. Misschien weten we morgen weer iets meer over Lucky, waar ik de uitzending mee begon, maar vermoedelijk niet. Morgen presenteert Ezred El Miloudi en ik ga u nog een hele goede nacht wensen.
6: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein

0: NPO Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Hoe is het om het contact met de werkelijkheid totaal kwijt te raken? Om angstig en in de war te zijn? Want dat gebeurt als je een psychose hebt. Zo'n 150.000 Nederlanders hebben daar wel eens last van gehad. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat het is om een psychose te hebben. Wat doet het met je zelfbeeld? Blijf je altijd kwetsbaar daarna? En hoe kan je omgeving het beste hulp bieden?
1: Zaterdagmiddag om 3:00. De publieke tribune.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de Grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
13: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
14: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
13: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: NPO Radio 1.
16: Middernacht, het begin van woensdag 19 augustus. Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane, de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben. Ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
3: meer slapen. Femke van der Laan.
8: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De serie van mijn gast van vannacht begint als volgt. Wist je dat al je favoriete films zijn gemaakt volgens hetzelfde geheime recept? Het heldenverhaal. Je begint gewoon, heel gewoon. En dan gebeurt er iets. Avontuur, monsters, vallen. En aan het einde kom je thuis als iemand anders. Naast mij zit Martijn Blekendaal. Mijn gast is regisseur. Van huis uit is hij historicus en na andere tijden en verschillende cultuurprogramma's belandde hij in de documentaire hoek. Hij maakt werk voor zowel volwassenen als kinderen. Maar wie zijn films en series ziet, vindt dat onderscheid vanzelf minder belangrijk. Van zijn hand verschenen onder andere The Ietsnut, The Invisible Ones en Ondergrondse Sporen. En nu is er de serie I Am, Investigation Art Mysteries, die mijn gast maakte met Finbar Wilbrink. In 5 afleveringen proberen ze 5 kunstmysteries op te lossen. Over Banksy bijvoorbeeld, en over dat ene urinoir, en over een onafschilderij van Alice Neal. Jeugddocumentaire heet het, maar het is voor iedereen een feest om naar te kijken. Er zijn de mysteries, de fijne montage, de persoonlijke inkijkjes en de perfecte toon waarop dingen worden uitgelegd. Zoals over het heldenverhaal. Je begint gewoon heel gewoon en dan gebeurt er iets en aan het einde kom je thuis als iemand anders. Wij wisten ook niet hoe het moest, zegt mijn gast van vannacht. En dat maakt van hem net zo'n held. Martijn Blekendaal is geboren in Amsterdam in 1973. Welkom.
9: Welkom, dankjewel. Wat een mooie tekst.
8: Ja, nou, terecht is hij. Want je hebt iets heel leuks gemaakt.
9: Ja, dankjewel.
8: En ik heb je in een Batman-pak gezien.
9: Ja.
8: En volgens mij heb je wel iets met Batman. Want in een van de vorige werken kwam die ook al langs.
9: Ja. Ja, omdat hij zo'n superheld is met een verhaal, een levensverhaal, dat waaruit blijkt dat hij eigenlijk niet de superheld is, maar de antiheld. Of ja, een antiheld. Veel meer dan je zou denken. Of eigenlijk veel menselijker dan je bij een superheld zou denken.
8: Het was eigenlijk niet een Superman die van een planeet kwam. En...
9: Nee, precies. Het was gewoon een mens die gewoon heel sterk is. Maar die eigenlijk ook de krachten in zichzelf ontdekte. Door te graven in zichzelf. En uiteindelijk uit te komen bij allemaal moeilijke fases in zijn kindertijd. En dat wist ik eerst helemaal niet van Batman. En daarom werd ik razend enthousiast over zijn verhaal en over zijn karakter.
8: Ja, ik wist het ook niet van Batman. En net als dat hij ook van Zorro. Dat daar een link zit.
9: Ja, precies.
8: Heb ik allemaal geleerd.
9: Ja, want ik wist dus ook helemaal niet dat. Volgens mij is het in Spaans dat een vleermuis een Zorro heet.
8: Oké, dat verklaart ook wel wat.
9: Ja. Dan moet ik hoop dat ik het dan goed heb. Ja, volgens mij wel, ja.
8: De serie gaat over kunst, maar eigenlijk over alles wat met mens zijn te maken heeft.
9: Ja.
8: En als ik nu, hoe begon het? Dan gaan we even een tijdje terug. Want hoe begon het?
9: De serie?
8: Ja, nou.
9: Of het mens zijn?
8: Nee, het mens zijn van jou begon in 73.
9: Ja, oh ja.
8: Maar de serie. Want er was eerst een film.
9: Ja, er was eerst een film. Een jeugddocumentaire met de titel De man die achter de horizon keek. En eigenlijk gaat dat ook weer ietsje verder terug.
8: Nou, doe maar.
9: Misschien wel naar de Ietsnut, die je ook al noemde. Ook een jeugddocumentaire. Dus op een gegeven moment begon ik jeugddocumentaires te maken. Toen ontdekte ik eigenlijk dat het echt super tof was om te doen. Die doelgroep is echt super interessant. Dat zijn dus kinderen zo vanaf tussen de 9 en de 12, 13 jaar. Maar jeugddocumentaires gaan ook voornamelijk over kinderen in die leeftijdsgroep. En dat is ook heel leuk om mee te werken. Want dat zijn allemaal kinderen die dan zeg maar op de grens zitten van basisschool, middelbare school.
8: Maar net nog openstaan. Maar
9: precies,
8: ook...
9: dus die nog, er zit nog een soort onschuld in, een enorme verwondering. Maar tegelijkertijd op de middelbare school moeten ze zich verhouden tot grotere jongens en tot de grote mensenwereld. Dus het breukvlak is echt super interessant om iets over te maken, maar ook iets om iets mee te maken. Dus ik was meteen helemaal gevangen door dat genre, de jeugddocumentaire. En toen op een gegeven moment zat ik in de jury bij ITVA voor de jeugddocumentaire competitie. En toen zag ik eigenlijk alle jeugddocumentaires die er dat jaar in Nederland gemaakt waren. En toen ontdekte ik dat alle jeugddocumentaires een beetje volgens hetzelfde stramien gemaakt worden. Namelijk een kind of een groepje kinderen die worstelen ergens mee. En dan vervolgens aan het eind van de film. Het is ook meestal 15 minuten of 20 minuten zo'n jeugddocumentaire. Dan zijn ze iets verder in die worsteling.
8: Het is opgelost of niet.
9: Precies. En toen vroeg ik me eigenlijk op een gegeven moment af, is het ook mogelijk om een jeugddocumentaire te maken zonder kind in de hoofdrol?
17: Ja, want dit gaat ervan uit dat kinderen graag naar kinderen kijken.
9: Precies. En dat is nog maar de vraag of dat zo is. Of eigenlijk, bedoel, dat is ongetwijfeld zo, maar de vraag is eigenlijk of ze het niet ook leuk vinden om naar volwassenen te kijken. En er is genoeg bewijs dat dat zo is. Kijk, nou, weet ik veel. In fictie is dat natuurlijk veel meer. Dat ze, ja, de eten.
17: Batman is ook een volwassen man.
9: Precies, ja. Dus toen dacht ik, maar waar moet een jeugddocumentaire dan aan voldoen? Om het voor een jong publiek geschikt te maken. En terwijl ze niet naar een kind kijken. En toen kwam ik dus op Bas-Jan Aarder, de Nederlandse conceptueel kunstenaar, die in de jaren in 1975 is verdwenen. Toen hij met een zeilbootje de oceaan wilde oversteken, de Atlantische Oceaan. En die hele fascinerende korte filmpjes maakte.
17: Ja, met, nou ja, waarin hij valt.
9: Waarin
17: vaak.
9: Hij valt eigenlijk, ja. Dus hij fietst de gracht in. Hij valt van een dak van een huis. Hij valt uit een boom. Nou. En dat had iets heel intrigerends. Maar ook, er staat ook verwijzingen naar slapstickfilms. En die verdwijning, dat hij verdwenen was met het bootje. En hij had ooit eens gezegd, misschien kom ik wel terug. Dus misschien verdwijn ik en kom ik dan ergens anders terug, precies. Dus toen dacht ik, dat zijn allemaal elementen die voor kinderen best wel interessant zouden kunnen zijn. Een verdwijning, dus een mysterie, gekke, grappige dingen, et cetera. En toen heb ik daar een film over gemaakt. Die heette De man die achter de horizon keek dus. En daar werd gemonteerd door Finbar Wilbrink, mijn vriend en collega. En toen dachten we, moeten we niet hier een serie van maken? Omdat het die film sloeg wel aan. En het is ook gewoon heel erg leuk om te maken. Want het is echt een soort speeltuin. En toen zijn we naar de Omroep gegaan. En die zeiden, ja, ga maar doen. En toen zijn we met deze serie uitgekomen. Bij 5 andere raadsels.
17: Ja, wat zowel bij de film is als de serie. Het zijn dus inderdaad mysteries. Maar jij in de film en jullie in de serie zitten er ook in.
9: Ja, maar niet zo heel expliciet als een soort van presentator.
17: Nee.
9: Toch? Dat was wel heel. Dus we zitten erin als vertellers. En dan heel af en toe zie je ons.
17: Ja, maar wel persoonlijk.
9: Ja, zijn wel hele persoonlijke verhalen. Ja.
17: Zoek je dan, want je hebt dus 5 mysteries. Hoe heb je die 5 mysteries gevonden?
9: Ja, want dat we er dus in zitten als verteller, dat heeft ook weer een andere reden. Maar dan ga ik.
17: Vertel maar.
9: Zal ik het nu vertellen?
17: Ja, doe maar.
9: Okay. Nou, dat is dus omdat. De doelgroep is dus kinderen vanaf een jaar of 9. En dan is het lezen van ondertiteling kan soms best wel een ding zijn. Dat je vooral bezig bent met lezen in plaats van kijken. En wij wilden dat ze naar die film keken. Naar
17: er is
9: die serie
17: heel veel
9: kijken,
17: te zien ook.
9: Want er is heel veel te zien. Dus. En we wisten ook dat heel veel van de verhalen zich afspeelden niet in Nederland. Dus dat er
17: ondertiteling
9: moest komen. En om dat op te lossen, moesten we dus het verhaal zelf gaan vertellen. En dan kunnen kinderen gewoon luisteren en kijken in plaats van dat ze aan het lezen zijn.
17: En dan heel af en toe gooi je er ook iets van jezelf in.
9: Ja, en toen was natuurlijk de vraag, hoe zorg je ervoor dat de vertelling, dat die intrigerend is. En nou ja, en zodoende dachten we, dan moeten we er ook iets van onszelf eens op. Nee, dat is niet waar. Het is ook omdat het gewoon, omdat we willen iets over kunst vertellen en wat kunst met je kan doen. En als je je die vraag stelt, dan kom je gewoon uit bij persoonlijke dingen.
17: Er komt er iets naar boven van wat je hebt gezien,
9: ja.
17: Wat je hebt meegemaakt.
9: En als je dan kun je wel zeggen, dan ga ik iemand laten zien wat het met iets anders doet. Maar dat is veel eerlijker en spannender en. Ja, spannender vooral als je dat gewoon met jezelf doet. Wat doet kunst met mij en met jou?
17: Ja, maar dat zet je als kijker ook weer aan het denken.
9: Ja.
17: Je gaat dezelfde vraag stellen.
9: Ja, precies, dat hopen we, ja.
17: 5 mysteries.
9: Ja.
17: Hoe heb je die gevonden en gekozen?
9: Nou, sommige die lagen best wel voor de hand. Want toen dachten we ook dat iedereen kent Banksy en iedereen wil weten wie Banksy is. Dus dan heb je meteen een raadsel waar zelfs kinderen, heel veel kinderen weten wie kennen dat mysterie. Dus dat was een goede om mee te beginnen. Maar we zijn ook echt op zoek gegaan naar. En naar die pispot, de urinoir, waar je het net al over had, van Marcel Duchamp. En de vraag: is dat nou wel van Marcel Duchamp of niet? Dat is ook wel een bekendere.
17: En maar überhaupt, een urinoir is natuurlijk sowieso
9: is
17: al...
9: Ja, precies. Is al dat je denkt van...
17: Is het kunst?
9: Is het kunst? Dus dat is een hele makkelijke vraag waar kinderen al bij denken. Inderdaad, inderdaad een pispot in een museum. Maar we zijn ook heel erg op... We zijn ook gewoon gaan zoeken van... waar zouden nog meer mysteries kunnen liggen? Dus van, oké, dat moet dus zitten in een verdwijning. Of een identiteit die je niet weet. Of een iets dat bijvoorbeeld nooit... niet onvoltooid is gebleven. Dus zo kwamen we uit bij het mysterie... het verhaal van Alice Neal, de kunstenaar... die een schilderij heeft gemaakt... een portret van James Hunter. Een zwarte dienstplichtig in de jaren 60.
17: En dat schilderij... Zij woonden in Harlem, ja. In New York. En zij schilderden vooral buurtgenoten.
9: Ja, buurtgenoten.
17: En
9: ja.
17: Ze schilderden ze ook. Dus
9: het was
17: geen abstract werk.
9: Precies, het waren portretten... Terwijl in die periode eigenlijk abstracte kunst heel erg in was. En dus zij was in het beginperiode. En zij schilderde al echt vanaf de jaren 30. Dus in die hele periode in Amerika was wat zij maakte helemaal niet populair. Maar zij bleef gewoon doorgaan. Want ze was gewoon zo'n enorme krachtvrouw. En ze werd ook gevolgd bijvoorbeeld door de FBI. Omdat ze ook communistisch was. Omdat ze opkwam voor de zwarte bevolking. Ze zat in de civil rights movement. En zij maakte dus in 1965... sprak ze iemand aan op straat of in een koffietent. Een zwarte dienstplichtige. En die wilde ze die portretteren. Maar dat schilderij is nooit afgekomen.
17: Ja, kun je vertellen hoe het eruit ziet?
9: Oh ja.
17: Het is radio, hè? Succes.
9: Ja. God, dat is een goede vraag. Nou, er zit een zwarte man zit in een fauteuil. En hij kijkt een beetje, ik zou zeggen verdrietig. Of hij is in zichzelf gekeerd. Dus je weet niet of het nou verdriet is of angst. Maar dat is juist, dat is onderdeel van het mysterie dus. Van wat vertelt die blik? En hij kijkt een beetje naar beneden. En hij heeft volgens mij één hand onder zijn kin. En alleen zijn hoofd is eigenlijk ingekleurd. En de rest is van zijn lichaam zijn alleen maar contouren.
17: En hij zou nog terugkomen?
9: En hij zou nog terugkomen voor de tweede schildersessie. Maar dat heeft hij nooit gedaan. En toen stond er dus op een gegeven moment op de site van het Metropolitan Museum of Arts in New York een oproep. Ben jij James Hunter? Hij heette James Hunter. Dat was wel bekend. Of ken je James Hunter? Laat het ons weten, want we zijn naar hem op zoek. En toen dachten wij...
17: Dat kunnen wij ook.
9: Dat gaan wij oplossen.
17: Maar was het alleen maar dat hij niet bekend is? Of dat niemand weet waar hij is en of hij nog leeft? Want misschien is er in Vietnam natuurlijk wel iets gruwelijks gebeurd.
9: Mm-hmm.
17: Dat is het sowieso. Of was er ook iets anders waardoor je dacht... Ja, maar ik wil hier een aflevering over maken?
9: Nou, nee, er was wel meer... Ik denk, kijk, ten eerste, als je het schilderij ziet... dat zeg ik nu, maar dat is ook de vraag of jij dat ook zo had... Maar ik had dus, toen ik dat zag, was ik gewoon geïntrigeerd door die blik.
17: En je weet gewoon, je bent niet gelukkig op dit moment in
9: precies,
17: je leven.
9: Ja, dat is het gevoel wat die uitstraalt. En dus bij mij riep het meteen de vraag van wat gaat er door je heen? En het was bij mij ook, dus meteen stel nou... Dus ik ging me ook heel erg identificeren met die blik. Stel nou dat mijn ogen, dat ik zo zou kijken, wat zou ik dan voelen? Dus was meteen een soort identificatie met die jongen. En dat had ook met zijn huidskleur te maken. En ik wist, het is 1965, New York, Harlem, Civil Rights Movement. Dus er speelt gewoon heel veel. Dus er valt ook heel veel te vertellen. Er is een emotionele laag, er is een historische laag, een kunsthistorische laag.
17: Er is een hard leven, er is al iets van hoop.
9: Precies. Er is iets van hoop, maar het is nog steeds heel ingewikkeld. En hij weet dat hij naar Vietnam moet. Dus er staat hem ook nog iets vreselijks te wachten. Nou, dat waren zoveel ingrediënten waardoor we eigenlijk meteen dachten... hier kunnen we een hele documentaire over maken. Niet gewoon 15 minuten voor jong publiek, maar eigenlijk gewoon een lange speelfilm. Of een documentaire met speelfilmlengte. Maar goed, in ieder geval ook wel een jeugddocumentaire.
17: Maar zo hebben jullie eigenlijk wel elke aflevering aangepakt. Want de kunst is gewoon een ingang naar andere thema's.
9: Ja, want uiteindelijk dachten we ook... als je zegt, als ik tegen mijn... twee zonen zeggen, we gaan naar een museum. Afgelopen vakantie weer. Ja, dan,
17: hoe oud zijn ze?
9: Eén is bijna 15, de ander is net 18. En wat ik nu zeg, dat is eigenlijk al een hele leven, denk ik. Nou, die, in het begin, die jongste, had nog wel wat met kunst. Maar zodra je over kunst begint, dan is het gapen. En ik heb ook echt 100.000 foto's dat ze slapend of volledig in de meest bizarre posities in een museum liggen. Totaal verveeld. Dus met kinderen moet je niet over kunst beginnen. Maar wij dachten, moet je met iets spannends beginnen. Er is een raadsel. En dat blijkt een kunstwerk te zijn. Of om een kunstwerk te gaan. Maar uiteindelijk begint het om ze te pakken van, nou ja, met een raadsel. Dat was, dus het is allemaal trucjes om...
17: Wat jullie ook heel goed doen is in de leader zeggen van, nou ja, bij deze zoektocht kwamen we er eigenlijk achter. Het gaat over jou.
9: Ja, ja, ja. Ja, dus het zijn, kijk, het is allemaal... Als je er... misschien heb jij... Ik weet niet of dat... Als je als volwassene kijkt, of je dan denkt... Ja, dat je er doorheen prikt. Van, want dat is natuurlijk een trucje. Het gaat over jou. Maar dat menen we wel oprecht. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook... Hebben we ook gezocht naar manieren om... Wat ik al eerder zei, van hoe maak je het relevant voor een jong publiek? En dat is door natuurlijk het kind direct aan te spreken. Dit gaat niet over die kunstwerk. Dit gaat niet over dat kunstwerk of over die kunstenaar. Of over allemaal volwassen mensen. Nee, dit gaat over jou.
17: Nee, ik zie het ook niet als trucje.
9: Nee?
17: Het is gewoon waar. Het gaat over ons allemaal. Ja. En daarmee is het ook gewoon meteen iets ontroerends.
9: Ja. Ja, dat hoop ik wel. Nou, en het ontroert ons ook. Ik bedoel, we hebben de aflevering een beetje verdeeld. Maar en elke aflevering is een heel persoonlijk verhaal geworden. En elke aflevering, zowel voor mij als voor Finbar, is gewoon een heel persoonlijk verhaal dat onszelf ontroert. En dat onszelf ontroert omdat het ons confronteert met iets wat we zelf waren als kind en nog steeds met ons meedragen.
17: Ja, wat bijvoorbeeld heel herkenbaar is de aflevering die gaat dan over het verhaal wat je vertelt. Dus dan zie je Finbar die zichzelf in het betaald voetbal droomt als kind. Jij trouwens ook, daarna.
9: Ja.
17: En dan glij je zo een aflevering in die gaat over... Ja, welke verhalen vertellen we elkaar?
9: Ja.
17: En
9: waarom liegen we soms en verzinnen we soms dingen?
17: Ja.
9: Dat is het verhaal inderdaad van Joseph Beuys. Die ook natuurlijk een belangrijk deel van zijn levensverhaal verzonnen had.
17: Ja, want hij was krijgsgevangen in Rusland.
9: Hij was neergestort met zijn vlieg. Hij was piloot, of niet? Dat bleek hij ook niet te zijn. Maar hij was onderdeel van de. Hoe heet het? Er was een andere piloot, maar hij zat achter het geschut. In een vliegtuig stortte neer in 42 of 43. Toen ze boven de Oekraïne, boven de Krim vlogen. En werd daar gered door Tataren. Die hem insmeerde met vet en omhulde met vilt. En vanaf dat moment dacht hij, ik word kunstenaar. En in de rest van zijn kunstenaarsloopbaan gebruikt hij ook heel veel vet en vilt in zijn werk.
17: Prachtig verhaal.
9: Prachtig verhaal, ja.
17: We gaan niks spoilen hier.
9: Nee.
17: Maar wat je dan wel ziet is je ziet ook twee jongetjes waarvan je begrijpt waarom ze verhalen verzinnen.
9: Ja.
17: En dan snap je dat van een volwassen man ook.
9: Ja, precies. Ja.
17: Je gaat geen moment door je knieën. Je gaat nooit op kinderhoogte...
9: Nee.
17: Jongetjes, meisjes, luister, ik ga je het vertellen.
9: Nee. We komen ze wel tegemoet natuurlijk door allerlei...
17: Ja, maar het wordt
9: wat ik
17: nooit,
9: net vertelde met de vertelstem in plaats van ondertiteling... is natuurlijk wel eens tegemoetkomen. Er zitten allemaal dingen in die wel te maken hebben met... dat je weet van, oh, maar dit is voor een jonger publiek. Alleen het enige is dat we...
17: De toon is nooit
9: precies,
17: kinderlijk.
9: Precies, we proberen het nooit kinderachtig te maken.
17: Er worden daar gewoon kinderen heel serieus genomen.
9: Ja, ja. En dat komt eigenlijk, denk ik, omdat we het gevoel hebben... dat kinderen heel vaak... niet helemaal serieus genomen worden.
17: Want,
9: door volwassenen.
17: Waarom niet?
9: Nou, ik las laatst een boekje... en ik ben even vergeten hoe nou... Dus Vanessa Ooms, volgens mij... over jeugdliteratuur. En die interviewde ook allemaal... jeugdschrijvers. Waaronder Guus Kuijer. Waar ik altijd al een heel groot fan van was. Ook omdat hij... voor hem heel belangrijk was dat... Hij schreef ook een boek, dat heette Het geminachte kind. Dat gaat over dat de manier waarop volwassenen met kinderen omgaan. Of, in de literatuur en op allerlei andere plekken, dat eigenlijk een soort van minachting is van wat het kind allemaal kan. En daar borduurt dit boekje, waar ik het nu over heb, een beetje op voort. En daar heeft ze het over, ze noemt dat het deficitmodel. Dat je kinderen altijd beschouwt als mensen die nog iets niet weten. En bejaarden, of echt oudere mensen, als mensen die het niet meer weten.
17: En,
9: dat
17: en ergens daartussen moet je zitten.
9: En, precies. En anders tel je dus niet helemaal mee. En dat zorgt voor een kloof tussen kinderen en volwassenen. Maar het zorgt er ook voor dat je dus kinderen de hele tijd behandelt als mensjes.
17: Onvolkomen.
9: Die je nog van alles bij moet leren. Terwijl uiteindelijk volwassenen ontzettend veel van kinderen kunnen leren. Ja. Zeker als het gaat om de manier waarop ze naar kunst kijken.
17: Ja, ze hebben heel veel dingen nog niet afgeleerd.
9: Precies. De verwondering, de verbeeldingskracht, openstaan voor dingen. Een hele andere manier van begrip, denk ik ook. Ik heb het gevoel dat kinderen veel meer vrede hebben met dat ze dingen niet helemaal begrijpen, maar daar toch van kunnen genieten. Dat is zeg maar waar we op in zijn gegaan.
17: Dat is natuurlijk wel een verschil bij kinderen. Ze weten gewoon dingen nog niet.
9: Ja.
17: Omdat ze nog niet de tijd hebben gehad om er kennis van te nemen.
9: Ja.
17: En daar moet je natuurlijk wel rekening mee houden als documentairemaker.
9: Ja.
17: Wat weten ze wel, wat weten ze niet?
9: Ja, klopt. Maar dat is, daar houden we ook rekening zeg maar waar we op in zijn gegaan.
17: Dat is natuurlijk wel een verschil bij kinderen. Ze weten gewoon dingen nog niet.
9: Ja.
17: Omdat ze nog niet de tijd hebben gehad om er kennis van te nemen.
9: Ja.
17: En daar moet je natuurlijk wel rekening mee houden als documentairemaker.
9: Ja.
17: Wat weten ze wel, wat weten ze niet?
9: Ja, klopt. Maar dat is, daar houden we ook rekening mee. Maar tegelijkertijd,

0: maar dat je er toch van kan genieten. En dus we hebben ook soms, we komen ze tegemoet in allerlei dingen dat we denken, oké, we gebruiken dat woord niet, want dat woord is toegankelijker in omschrijving, of dat beeld wel, of nou ja, et cetera. Maar tegelijkertijd maken we wel, hè, nou, ik zeg maar wat, die film over Bastianade gaat wel over een conceptueel kunstenaar. Het gaat nu ook over figuratieve kunst, over conceptuele kunst, Joseph Beuys. Dus het gaat over kunstenaars waarvan je in eerste instantie misschien zou denken, dat is helemaal niet geschikt voor een jong publiek. Maar dat is natuurlijk wel zo, want er zit zoveel intrigerends in Joseph Beuys en wat hij doet. Weet je, die zichzelf opsluit met een jakhals, dat je echt denkt van, die is gek. Nou, dat is super spannend, toch?
1: Ja.
0: En waarom doet hij dat? Nou, niemand die het begrijpt. Ook volwassenen niet.
1: Nee, dus laat die kinderen ook maar gewoon rondlopen, ja, met vragen.
0: Ja, precies.
1: Laat,
0: ja,
1: ze maar nadenken erover.
0: Ja, en laat ze maar fantaseren over wat het antwoord zou kunnen zijn.
1: Krijg je er wel eens terug van kinderen dat ze zich serieus genomen voelen? Hoewel, dat zegt een kind natuurlijk nooit.
0: Jawel.
1: Ja? Ik voel, jawel, me serieus genomen.
0: Nou, nee, niet ik voel me serieus genomen, maar wel. De man die achter de horizon keek, die film is er uiteindelijk gekomen omdat ik moest de film ergens pitchen. Het idee pitchen in Malmö op een festival. En dat er was een jongerenjury. Die moesten erover beslissen welk plan door mocht. En daar was het, en die jongerenjury die kozen dus mijn plan uit. Juist omdat ze zeiden, dit is het plan waarin wij serieus genomen worden. Letterlijk. Dat was letterlijk wat ze zeiden. Dus dat was een enorme aanmoediging. Omdat er uiteindelijk ook heel veel volwassenen zijn die het zien en zeggen, ja, dit is echt niet voor, dit is echt niet geschikt voor kinderen. Dit is veel te ingewikkeld. En er zijn nooit kinderen die dat zeggen.
1: Nee.
0: Die zeggen wel, ja, dat ene stukje snapte ik niet. Maar dat andere stukje vond ik echt heel tof. Of dat was, wat heb ik wel echt. Ik heb er nou nog wel heel lang over na zitten denken.
1: Nou. Dus het geeft niet als je het niet.
0: Nee, het geeft niet. Nee.
1: Nou, volwassenen hebben natuurlijk ook altijd de neiging om kinderen te beschermen.
0: Ja.
1: En dat zag ik ook wel een beetje terug. Onder andere in de man die achter de horizon keek. Die dood en dat hij misschien zelf gekozen is. En dat geldt ook voor de aflevering met Basquiat.
0: Ja, maar met de man die achter de horizon keek, met het feit dat Bastianade misschien wel zelf heeft gekozen voor de dood. Dat hij wist, nou, dit gaat, de kans is groot dat dit niet gaat lukken. Want het bootje was hartstikke klein en de mast was nog niet goed gefixeerd en weet ik het allemaal.
1: En de Atlantische Oceaan.
0: Precies, en de Atlantische Oceaan. Maar het fascinerende is dat ik dus daardoor ook dacht, oké, het zou zelf moeten, maar laat ik dat dan niet benoemen. Hè, want het is voor een jong publiek. En het fascinerende was dat dus bij voorstellingen op scholen, ik weet nog eentje, was in Amsterdam Nieuw-West. Nou, dat waren allemaal kinderen van groep 7 en 8. Nou, dat is 10, 11. En dat die kinderen zelf zeiden, maar zou het niet, Martijn, zou het niet zelfmoord kunnen zijn geweest? Heb je daar eens aan gedacht? Dus toen dacht ik, oh ja, ik had het gewoon kunnen benoemen. En voor sommige kinderen is dat dan misschien wel confronterend. Maar er zijn altijd dingen, je weet nooit.
1: Het hele leven is confronterend.
0: Ja. Je weet nooit waar ze, wat ze, dat is altijd een beetje zoeken. Maar toen dacht ik eigenlijk achteraf, ben ik ook te voorzichtig geweest.
1: En nu met Jean-Michel Basquiat, heb je het idee dat je ook te voorzichtig bent geweest? Want die heeft natuurlijk ook een leven, ja, met drugsgebruik. En,
0: ja,
1: en
0: maar dat wordt wel benoemd,
1: ja,
0: in de film. He, zonder dat we er nou heel diep op ingaan, maar wordt wel benoemd. Het zou mensen zeggen dat het drugs is waardoor hij overleed op 27-jarige leeftijd. Want het was een overdosis. Dat is het officiële verhaal. Maar hij was 27 en hij had allemaal, er zaten allemaal symbolen in zijn werk waarvan je zou kunnen denken, dit is ook voor hemzelf een aankondiging geweest dat hij misschien wel wist, ik ga er niet meer zijn. Maar dat vind ik zo moeilijk om te geloven. En dat was de reden waarom we dachten, we gaan zijn dood onderzoeken.
1: Ook hier zit een zoektocht in.
0: Ja, ook hier zit een mysterie in.
1: Word je wel eens teruggefloten van dit is echt te moeilijk, of is dit is echt te zwaar?
0: Zit ik te denken. Nee, eigenlijk niet.

0: Nee.
1: Weet je bij jezelf wat het is dat je die toon weet te vinden?
0: Inmiddels wel, denk ik. Maar ik weet niet of het... Tot op zekere hoogte doe ik maar wat, hè? Ja. Want ik bedoel, het is ook... ik heb geen filmacademie gedaan. Dus ik heb het gevoel dat ik het vak van filmmaken... leer door het te doen. Dus alles wat ik aan documentaires maak, ook deze serie... En Finbar die staat er op dezelfde manier in. Die heeft overigens wel de filmacademie gedaan. Maar dat het gewoon heel leuk is om door het te maken... ook te onderzoeken van wat is het nou eigenlijk een verhaal vertellen?
1: Wat
0: is het
1: nou eigenlijk?
0: Wat werkt wel en wat werkt niet? Maar niet alleen wat werkt wel, wat werkt niet. Hè, maar ook gewoon letterlijk, wat is het nou een helder verhaal? Wat is dat nou? Wat heb je dan nodig? Een held?
1: Ontleden.
0: Huh?
1: Je bent het aan het ontleden.
0: Ja, precies. En wat is hoe vertel je een spannend verhaal? Wat voor ingrediënten moet je dan hebben? En waarom? Wat betekent het als ik het verhaal vertel? Of als jij het verhaal zou vertellen? Zou dat een ander verhaal opleveren? Dat is de vraag die we in de tweede aflevering stellen. Dus wat was het? Waarom begon ik nou hier ook?
1: Dat je gewoon maar wat doet.
0: Oh ja, ja precies. Dat ik gewoon maar wat doe. En dat is eigenlijk heel leuk, gewoon maar wat doen. Want het is gewoon, ja, je stuit de hele tijd op dingen die ook totaal mislukken. En waardoor je gewoon weer op allerlei dingen wordt gebracht... die je zelf niet van tevoren had kunnen bedenken.
1: Het is bijna een soort, nou ja, kinderlijke openheid, onbevangenheid. Gewoon maar proberen.
0: Ja, maar dat is volgens mij ook de reden... Nou, dat is in ieder geval waarom we het zo leuk vinden om dit te maken. Maar dat is ook, denk ik, de reden waarom we het kunnen maken. Omdat we er op een bepaalde manier ook in staan als twee... ja, tieners. Twee pubertjes. We gingen de hele tijd met z'n twee op pad. Hè? Dus het waren ook echt gewoon twee pubers... die gewoon het wiel opnieuw aan het uitvinden waren.
1: Martijn Bleekendaal zit naast me. Martijn is regisseur. Van huis uit historicus. Martijn maakt werk voor zowel volwassenen als kinderen... zoals The Iets Nut, The Invisible Ones en Ondergrondse Sporen. En nu is er de serie I Am Investigation Art Mysteries... die Martijn maakte met Finbar Wilbrink. In 5 afleveringen proberen ze 5 kunstmysteries op te lossen. Had jij het als kind ook dat je serieus genomen wilde worden? Was dat iets wat jij je herinnert?
0: Ja, dat weet ik dus niet zo goed. Want ik was namelijk een heel bangig kind. Dus ik wilde eigenlijk. Dus ik voelde me altijd juist heel erg klein en onzeker. En niet. Hoe zeg je? Equipped. Om de grote mensenwereld. Überhaupt de wereld aan te kunnen.
1: Dus jij dacht eerder: neem mij maar niet serieus.
0: Precies. Ja, dus ik wilde natuurlijk wel serieus genomen worden. Maar tegelijkertijd. Was ik daar ook heel bang voor.
1: En was jij ook een jongen die in de meest onmogelijke standen in een museum hing?
0: Nee, dat niet. Ik kan me dat niet zo. Ik kan me wel herinneren dat we gingen met school naar. Want ik ben opgegroeid in Amsterdam, dus dus met in weet ik van welke groep, maar op een gegeven moment gingen we naar alle musea af. En mijn moeder die had ook bedacht dat het heel belangrijk was dat we naar alle musea ging. Dus die nam ons ook mee naar alle musea. Terwijl ze eigenlijk helemaal niks met kunst heeft.
1: En gewoon iets wat je op het opvoedlijstje staat.
0: Precies. En omdat ze dacht, dit is gewoon goed voor je ontwikkeling. We hadden helemaal geen boeken thuis. Of bijna geen boeken. Maar die leenden we dan altijd bij de bibliotheek. Dus ze vond ook lezen heel belangrijk. En ze heeft me ook aangemoedigd om... iets met kunst te gaan doen. En om naar de bibliotheek te gaan. Dus ik zat gewoon altijd na school. Nou, niet altijd, maar vaak na school in bibliotheken. Maar ik kan me eigenlijk... van die museumbezoekjes kan ik eigenlijk alleen nog maar herinneren... dat we dan met zo'n iemand van het museum rondgeleid werden. En dat het eigenlijk gewoon vooral een leuk uitje was.
1: Ja, even iets anders dan de klas.
0: Ja, en ook om te clearen gewoon. Dus dat kan ik me ook nog wel herinneren. Dus ik denk dat ik niet zo heel veel verschil van mijn eigen kinderen.
1: Nou, je krijgt het altijd weer terug.
0: Ja.
1: In de film die je maakte, The Invisible Ones... vertel je ook dat je, nou ja, als kind wenste dat je onzichtbaar was.
0: Ja.
1: Maar je zegt er ook bij, je viel juist op.
0: Ja. Ja, dat heeft natuurlijk met mijn huidskleur te maken. En ik ben opgegroeid, ik ben geadopteerd. Dus ik groeide ook op in een witte omgeving... En dus ik kan me ook nog wel echt ook herinneren in die tijd. Dat is natuurlijk echt wel best wel lang geleden. Maar dat dan altijd mensen aan me... Weet je, ik had zo'n afro. Dat dan altijd mensen aan mijn haar wilden zitten. En dat was toen ik nog heel klein was. En mijn moeder die beschermde me wel, hoor, heel erg daartegen. Maar tegelijkertijd, hoe ouder ik werd, kwam telkens weer op een andere manier terug dat je dat ik het gevoel had dat ik opviel. Dat ik anders was.
1: Nou, je vertelt ook in die film dat je ook gewoon te horen kreeg van kinderen. Jij hoort hier niet.
0: Ja, precies. Want je bent zwart. Ja. Ja.
1: En wat deed dat met jou?
0: Nou, dat was ook een bevestiging van wat ik net zei. Dat er alle reden is om bang te zijn voor de wereld. En om je bescherming te zoeken. Dus ik hing gewoon altijd aan mijn moeders been. En toen dat niet meer kon, probeerde ik me eigenlijk op allerlei andere manieren te verschuilen.
1: We gaan op je hoede zijn.
0: Op je hoede zijn, ja, heel behoedzaam was ik.
1: En hoe was dat later in je leven? Want dit stopt natuurlijk nooit.
0: Nee, dat stopt nooit. Dat gevoel stopt nooit. En het tragische, trieste is. Ik bedoel, kan er nu veel makkelijker mee omgaan. Maar uiteindelijk wordt het ook bij tijd en wijle bevestigd dat er allerlei reden is om je bang te voelen. Ik ben toen ik 2 jaar geleden of zo, wat was het? 3 jaar geleden maakte ik met Nina Jurna. Nee, niet, het was niet met Nina Jurna. Heb ik ook een serie meegemaakt. Maar daarvoor een andere die zich in Brazilië of zo. Toen ben ik op straat ook aangevallen. Door 2 racisten die me te lijf gingen. Out of the blue, toen ik in mijn eentje 's avonds over straat liep. Dus ik heb ook. Er is altijd wel reden voor mij geweest om te denken, het inderdaad, dit is niet een veilige wereld.
1: En daar word je alleen maar in bevestigd.
0: Nou, niet alleen maar natuurlijk, hè?
1: Want nee, het hoeft maar 1 keer in de zoveel tijd te gebeuren. Precies. Of je bent weer bevestigd.
0: Ja, precies. Ja. En zeker in de gepolariseerde samenleving waar we nu in leven, als ik dan kijk van de beelden dat ze staan te demonstreren bij AZC's. Wij hebben een caravan in Loosdrecht, in Oud-Loosdrecht. Dat ik dan. En dat is natuurlijk vlakbij. Dus niet in het gedeelte waar die de protesten zijn. Maar wel dat ik denk, als ik daar naartoe ga.
1: Denken ze dan dat?
0: Dus je bent. En uiteindelijk doen we het natuurlijk wel, want inmiddels denk ik wel, kan ik daar goed mee omgaan. Maar tegelijkertijd zijn het wel altijd van die rare dingen die gewoon in mijn jeugd in mijn hoofd zijn gekomen. En die je dan de hele tijd bevestigd ziet worden. En zelfs als het misschien niet bevestigd wordt, je toch het gevoel hebt dat het bevestigd wordt. Die emoties die er toen in zijn gekomen. Het is echt zo weird is dat. Dus het is ook de hele tijd, zit het nou in mijn hoofd of gebeurt het ook echt? Snap je wat
1: zeker.
0: Ik bedoel?
1: Ja? Je gaat ook aan je eigen waarneming dan twijfelen.
0: Ja. Dus dat je een winkel inloopt en dat je dan denkt, die beveiliger, die
1: denkt vast dat ik ga jatten.
0: Precies. Of zit dat in mijn hoofd en is hij gewoon, kijkt hij naar iedereen zo? Snap je?
1: Ja,
0: dus je wordt ook
1: paranoïde of vanavond. Ja, ja. Hij heeft geen idee, je weet het niet.
0: Ja, precies.
1: Is er een oplossing voor?
0: Nee. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dat gewoon is waar je mee moet dealen. En ik denk dat die emoties verwerken in zo'n serie, dat het niet therapeutisch, maar het is wel heel fijn omdat.
1: Je kan in ieder geval richting aangeven.
0: Precies, ja.
1: Nou ja, dat zit natuurlijk ook heel erg in die Invisible Ones, dat je voor kinderen een superheld wil maken. Kinderen, ja, die het nodig hebben.
0: Ja, precies. De superheld die ik heel graag had gewild.
1: Je hebt ook een broer?
0: Ja.
1: Ook van kleur?
0: Ja. Ja. Dat hebben mijn ouders trouwens wel heel goed gedaan. Of ze hebben eigenlijk alles goed gedaan, want ze zijn echt fantastische ouders. Maar wat zij dus deden, want mijn broer is dus ouder, die was als eerste geadopteerd, want het is niet mijn biologische broer. Maar toen hadden ze wel bedacht, als we dan nog een kind, het maakt ons niet uit welke kleur ons kind heeft. Maar als we bijvoorbeeld een Aziatisch kind kunnen adopteren, dan moet het tweede kind ook Aziatisch zijn. Koreaans of Vietnamees, et cetera. En als het een zwart kind is, dan moet het tweede kind ook een zwart kind zijn. Zodat ze in ieder geval elkaar hebben.
1: En werkte dat zo?
0: Ja, want ik heb wel het gevoel dat mijn broer mij altijd... op een of andere, ik bedoel, we hadden het er nooit over, denk ik, op die leeftijd.
1: Dat hoeft ook niet.
0: Dat hoeft ook niet, maar ik heb me wel altijd veilig gevoeld bij hem.
1: En begrepen je ouders het? Hoe het is om van kleur te zijn in een witte omgeving? Kan je dat?
0: Nou, als... nee, ik denk niet. Ik weet niet of ze het helemaal kunnen begrijpen. Maar ik weet ook niet of je gewoon echt je helemaal in iemand anders ervaring kunt verplaatsen.
1: Nee, want je neemt altijd jezelf mee.
0: Precies. Maar ze hebben wel er alles aan gedaan om mij voor te bereiden. Dus mijn moeder die heeft altijd tegen mij gezegd: hou er rekening mee. Je moet altijd iets harder je best doen om hetzelfde waardeoordeel te krijgen. En dat heb ik ook wel zo ervaren.
1: Ja, op welke manier?
0: Maar niet, ik wil niet zielig doen, hè? Want het is ook...
1: Nee, stel je voor.
0: Nee, maar
1: het is niet zielig doen. Het is feiten vertellen. Het is gewoon...
0: Ja, dus dit is gewoon... Dus zo heeft mijn moeder mij opgevoed. En dat heb ik vervolgens... Het heeft ze zo vaak gezegd tegen me. Dat ik denk uiteindelijk dat de... Dat ik dat altijd heb gedaan. Dat het ook nooit. Je voelt je altijd wel een beetje dan teleurgesteld. Als je een soort van onderschat wordt. Maar ook tegelijk denk ik: oh ja, nee, mijn moeder had. Dus er zat altijd meteen zo van: oh ja, nee, maar mijn moeder had dus wel gelijk.
1: Ik wist het al en het ligt niet aan mij?
0: Nee, precies. Zoiets. Ja.
1: Ik sprak...
0: Niet altijd, hè? Want in het begin denk ik. Ik denk ook wel dat er hele fases in mijn leven zijn geweest. En misschien is dat nog steeds wel. Dat je het gevoel hebt soms van: oh, maar misschien. Dat je gaat twijfelen aan jezelf.
1: Dat het misschien wel aan jou ligt.
0: Ja.
1: Dat als je dingen beter had gedaan of anders had gedaan...
0: Ja, misschien
1: wel. Dat er meer acceptatie was geweest.
0: Ja, misschien wel.
1: Maar dat ook al weet je van jezelf, ik moet meer mijn best... Dat is dodelijk vermoeiend. Altijd maar meer je best moeten doen.
0: Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant denk ik ook wel... Ja. Misschien is dat ook wel waarom ik nu hier zit. Dus het heeft ook iets. Het is ook op een bepaalde manier.
1: Gewoon hard werken, alles eruit halen wat erin zit.
0: Ja.
1: Jezelf verbeteren, nog beter, nog beter.
0: Ja. Ik denk dat. Ja, misschien heeft het ook wel iets. Het heeft ook iets opgeleverd.
1: Ja, maar je kan ook bedenken: als mijn startpunt anders was geweest, waar was ik dan wel helemaal niet gekomen? Je weet het niet. Je kan nu wel denken, ja, ik ben er een harde werker door geworden. Misschien ben je dat van nature al.
0: Ja.
1: Wat had je kunnen doen als je alle wind in je rug had?
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Zeg jij het maar. Heb jij het gevoel dat je heel hard hebt gewerkt om te komen waar je bent?
1: Nou, nee. In die zin, nee, niet zoals jij dat hebt. Niet van, ik moet heel hard werken en dan mag ik er pas zijn. Ik moet wel mijn best doen.
0: Ja.
1: En ik heb natuurlijk ook, ik zit hier niet zomaar. Dat ergens heb ik dan dingen wel goed gedaan. Maar ik sta niet... met 1-0 achter. Laat staan met 10-0.
0: Nee, nou ja, er zijn de positie van vrouwen ten opzichte van mannen, ook in de mediawereld heel lang, was het natuurlijk ook gewoon dat...
1: Ja, maar ik denk dat het peanuts is in vergelijking met ik sprak vorige week Abdou Bouzerda, journalist, met een Marokkaanse achtergrond. Die heeft een schooladvies gekregen wat vele malen lager was dan dat hij eigenlijk zou moeten. Yeah. Dat doet hem nog wel zeer.
0: Yeah.
1: Hij kan nog steeds dat gevoel oproepen. En het zegt allemaal, nee, je telt gewoon niet mee. Nee, je mag er eigenlijk niet zijn.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Maar ik weet ook nog 100.000 van dat soort voorbeelden waar ik nog steeds geïrriteerd of gefrustreerd over ben. Dat je een boek koopt en dat mensen dan zeggen, het is een cadeautje toch? Dus niet voor jezelf. Of dat ze dan Harry Mulisch, dat was een Nederlandse schrijver. En die heeft dus heel veel boeken geschreven. Dus dat je echt op zo'n hele kinderlijke toon wordt aangesproken. Dat soort dingen.
1: Ik word al boos als ik het hoor.
0: Ja, maar ik wel. Dus ik. Laat ik het zo zeggen dat het in ieder geval gelukt is om de kracht of zo die je eruit. Dat ik er kracht ook uit heb geput. Waardoor de frustratie een soort van beteugeld is.
1: Als een soort van let jij maar eens op.
0: Ja, precies. En dat is waarom die aflevering over Jean-Michel Basquiat erin zit. Want dat was precies wat hij deed.
1: Let jij maar eens op.
0: Precies. Dus gewoon dat er letterlijk werd gezegd. Jij gaat helemaal niet in die kunstwereld. Jij gaat het helemaal niet redden. Jij gaat helemaal niks worden. En dat hij toen zei, ja, let me op. Watch me.
1: Van dat eerste oordeel.
0: Ja.
1: Ik zal je eens wat anders laten zien. Ja. Jij bent kunstgeschiedenis gaan studeren. Cultuur en beleid. En toen geschiedenis.
0: Ja, dus cultuur en beleid en kunstgeschiedenis. Omdat mijn moeder dus zei...
1: Ga er wat mee doen.
0: Nee, die zei... Je moet vooral doen wat je leuk vindt. Het gaat niet om geld. Gewoon doen waar je gelukkig van wordt.
1: Fantastisch.
0: En ik vond tekenen en knutselen altijd fantastisch. Dus iets met kunst, dat vond ik heel tof. En toen ben ik... Maar goed, dat was in kunstgeschiedenis was wel heel veel kunst. Dus toen ben ik geschiedenis gaan doen.
1: En wanneer kwam de film?
0: Dat was eigenlijk toen ook al. Want tijdens die cultuur- en beleidsstudie hadden we met een groepje studenten bij de lokale omroep in Haarlem hadden we een radioprogramma opgezet. Een beetje een soort van nooit meer slapen.
1: Mm-hmm. De diepte in, elke keer weer.
0: En ik had daar een filmrubriekje in. Dus toen heb ik gewoon ontzettend veel... Dus ik zat gewoon bij alle persvoorstellingen. Tijdens mijn studententijd was dat. Dus gewoon elke dag na 3 films. Echt alle slechtste films die eruit kwamen, die zag ik ook.
1: Leer je ook van slechte films?
0: Ja, ik vind het altijd echt... Mijn vriendin die loopt altijd weg. Als ze de film slecht vindt. Maar ik blijf altijd zitten. Want dan denk ik, waarom vind ik dit nou slecht? Wat gebeurt er nou waardoor je...
1: Het gewoon weer ontleden.
0: Ja, je kunt overal iets van leren. Ook van dingen die niet goed zijn.
1: En wanneer dacht jij, ik ben een filmmaker? Dat is nog steeds niet gebeurd.
0: Nee, nou, ik noem mezelf wel altijd filmmaker nu.
1: Regisseur, maar dacht je...
0: Precies, maar...
1: Of wanneer dacht je, dit kan ik ook?
0: Nou, ik weet in ieder geval dat ik ben documentaires gemaakt omdat ik op een gegeven moment werkelijk bij de televisie in deed. Ik maakte items en van die korte reportages en dacht ik van nou, ik wil gewoon iets groters. Dus ik wil een nieuwe uitdaging en toen heb ik de ITVA workshop gedaan. En daar, dat is eigenlijk een workshop voor beginnende filmmakers en die dienen dan een plan in. En dan ga je met een groepje je eigen plan ontwikkelen. Iedereen zijn eigen plan. En in toentertijd de winnaar. Er was een jury en die koos dan het beste plan. En de winnaar die kreeg dan geld om die film ook echt te maken. En ik was toen eigenlijk voornamelijk nog researcher. En veel van de andere deelnemers die waren al veel meer regisseur. Maar ik was toen best... Dat research had ik echt wel onder de knie. Dus ik had gewoon... En dat filmplan maken, dat bestond ook voor een heel belangrijk deel uit. Gewoon researchen. Dus dat gedeelte had ik gewoon heel goed gedaan. Ik wist eigenlijk nog niet zo heel veel van regisseren. En daar kwam ik pas achter toen ik uiteindelijk dat geld had gekregen. En opeens moest gaan regisseren. En toen liep ik ook wel tegen allerlei hele onnozele dingen aan.
1: Zoals wat?
0: Oké, dit moet je tegen niemand zeggen.
1: Niemand luistert, joh. Okay. Iedereen ligt te slapen.
0: Oké, maar ik weet nog heel goed. Er zit een scène in. Ik maakte een film over...
1: Amateurvoetbal.
0: Ja, scheidsrechters in het amateurvoetbal. En er zit een scène in. En daarin... krijgt een scheidsrechter die krijgt ruzie met een trainer omdat hij de spelerskaarten niet in orde heeft. Het is een hele mooie scène geworden. Omdat het gaat heel erg om gezag. Hoe handhaaf je gezag als scheidsrechter? En die scène is heel mooi, maar ik was daar. Ik was niet in die kleedkamer. Ik stond buiten. Want ik vraag me ook de hele dag af, waar was ik nou? Maar die scène is dus gedraaid door de cameraman en de geluidsman. En ik stond voor de deur. Ik weet niet of ik nou te laat was. Of dat ik dacht, het is niet zo belangrijk wat er binnen gebeurt. Of dat ik nou ja, naar de wc moest. Of, maar ik was daar in ieder geval niet bij. En dat heeft alles te maken met de onervarenheid als regisseur.
1: Want nu zie je waar je zijn moet, of meer in ieder geval.
0: Ja, nu... Want we hadden daarvoor namelijk een scène opgenomen dat de scheidsrechter die spelerskaarten aan het controleren was. En zei, twee spelerskaarten kloppen niet. En ik denk dus, en die cameraman en die geluidsman, die hadden dus Benny Jansen en een hele goede geluidsman. En Rob Godselmans, camera. Die hadden dus door van, dat is iets.
1: Dit gaat nog verder.
0: Dit gaat nog verder. Maar ik niet.
1: Ja, maar dat mag. Je was een beginner.
0: Ja, oké.
1: We hadden het net al even over dat jij erin zit. In je films, maar niet echt. Meer als stem. En dat het is ook vaak een zoektocht. Je films. En ook iets van jezelf. En wat je doet met die voice-over is... Nou ja, je doet het heel zacht.
0: Ja.
1: En nou ja.
0: Het was het duurde heel lang om de juiste tone of voice te vinden. Dus ik weet nog dat wij op vakantie waren. En jeugddocumentaire is een soort van, echt wel best wel een beetje het heet dat stiefkindje? Stiefkindje van de documentaire wereld.
1: Ja, op die manier wordt er ook wel naar jeugdboekenschrijvers
0: precies,
1: en alles gekeken.
0: Precies.
1: Ja.
0: Het wordt nooit, dus het genre wordt ook, lange tijd werd het nooit helemaal serieus genomen. En dat is begint nu al verandering in te komen hoor. Maar dus budgetten waren ook altijd lager. En dus het was met weinig geld. Dus, en ik wilde natuurlijk een film maken over een man die de oceaan was overgestoken. Dus ik moest naar Amerika. En hij zou naar Engeland varen. Dus ik moest naar Engeland. En het bootje, wat uiteindelijk wel aangespoeld was, maar dat was aangespoeld in Spanje. Dus ik moest eigenlijk ook naar Spanje.
1: Dit wordt een hele dure film.
0: Precies. Maar toen hadden wij dus een vakantie uitgepland. Waarbij we met de boot naar Engeland gingen. En dan door Zuidwest-Engeland naar Land's End reden. En daar kun je dan weer de boot naar Noord-Spanje nemen. Dus, en ik had dan altijd mijn camera bij me.
1: Ik denk dat je vriendin heel veel van je houdt.
0: Ja, die. En mijn kinderen ook, want die waren er ook bij. Dus die werden ook helemaal gestoord van mij. Dat ik de hele tijd natuurlijk wilde filmen. En zij gingen dan naar bed. 'S Avonds. En dan ging ik werken. En ging ook monteren, voormontage maken. En in die nachtelijke uurtjes moest ik dus die voice-over... was ik dus op zoek naar die voice... moest ik die voice-over schrijven en inspreken. Maar moest ik dus heel zachtjes praten om niet iedereen wakker te maken. Want we hadden een campertje, dat had ik al nog te zeggen. Een klein campertje. En toen, zo heb ik dus die... je kan het natuurlijk niet laten zien, maar ik heb dan mijn telefoon... en dan zat ik dus... En toen, weet je, zo zat ik dan te praten. En toen op een gegeven moment dacht ik, dit is het. Ik moet eigenlijk gewoon op een hele zachte hele zachte toon.
1: Ja, het is alsof letterlijk je iets vertelt wat niet voor ieders oren bestemd
0: precies
1: is.
0: Waardoor er een soort, denk ik, een soort intimiteit ontstaat tussen de verteller en de kijker. Ook die dan eigenlijk luisteraar is.
1: Ja, hetzelfde effect heeft het feit dat je het maakproces ook in de film laat zien. Het is ook een voortdurend kijkje in de keuken.
0: Ja.
1: Van kijk, we zijn hier een film aan het maken. En jij mag daarbij zijn.
0: Ja. En ik denk dat als een acteur of een stemacteur had dit voor zich had gekregen, die was dan automatisch door zijn ervaring en kennis, was die persoon, die acteur, waarschijnlijk gewoon ook bij zo'n toon uitgekomen. Maar ik was dus het wiel aan het uitvinden en moest er op die manier komen. Maar dat is heel leuk.
1: En dat laten zien hoe het werkt, hoe zo'n film gemaakt wordt. Heeft dat ook iets te maken met mediawijsheid? Wil je laten zien, want kijk, dit is een film, dus het is niet echt, of wel echt, maar denk erover na.
0: Ja, want wij, Vindbar, die heeft ook een zoontje van 7, Tobias, die overigens ook in aflevering 3 te zien is. Bij een van die Ajax-ietjes.
1: De voetballer.
0: Precies, dat is zijn zoontje en een van zijn vriendjes. Die speelt aan mij. Maar we zijn ons allebei heel erg bewust van het feit dat dat op school eigenlijk dat jongeren tegenwoordig gewoon ongelooflijk meer dan ooit beeld over zich heen krijgen.
1: De hele dag door.
0: De hele dag door. En eigenlijk maar dat het onderwijs in Nederland in ieder geval, en ook in Duitsland waar hij woont, is nog heel erg, eigenlijk in die zin best wel klassiek. Helemaal niet aangepast op de tijd. Er zijn natuurlijk wel scholen, maar de meeste scholen die doen helemaal niet zoveel met mediawijsheid. Dus de kinderen die weten helemaal eigenlijk niet hoe ze datgene wat ze zien moeten beoordelen. Of het echt is of onecht, of het fictie is of documentair. Ja,
1: volwassenen zijn er ook niet altijd even goed in.
0: Nee, precies. Nee, precies. Maar kijk, wij... laat ik het zo zeggen. Van ons kan ik dat begrijpen, omdat toen beeldcultuur nog veel minder was. Veel minder aanwezig. Niet gewoon letterlijk in je hand. En dat is nu wel. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat er iets aan gedaan wordt. Ook voor volwassenen, maar vooral voor kinderen. Ik bedoel, in de zekere zin zijn wij al verpest.
1: Ja, het is te laat.
0: Ja.
1: Ja, ik kon wel wat hulp gebruiken. Of het nou echt was of niet. Jullie krijgen op een gegeven moment ruzie. Jij en Fibber.
0: Ja.
1: Was dat echt?
0: Ja, het was... Hoe zeg ik dat nou? Documentair echt? Zeg maar. Dus het was echt gebeurd. Alleen niet toen, daar, op dat moment.
1: Niet ter plekke.
0: Precies. Dus wij hadden ruzie gehad tijdens de research. We waren op een researchreis geweest voor deze serie in New York. Veel van de afleveringen speelden zich voor een deel af in New York. Dus we waren daar geweest en we hadden daar op een gegeven moment 's avonds ruzie gekregen. Toen we naar een club wilden en we werden geweigerd. En dat kwam bij mij, kwamen dan weer allemaal herinneringen van vroeger op. Toen ik als puber in Amsterdam geweigerd werd bij discotheken. En ik weet niet meer precies wat er gebeurde, maar we kregen daar op dat moment ruzie. En die was best wel heftig, omdat we uiteindelijk precies die ochtend daarna, ik had een vergadering en Finbar, ik bleef in New York en Finbar die ging naar Philadelphia in verband met een andere aflevering om daar research te doen. En ik zat meer in de vergadering op het moment dat hij de deur uitging. Dus hij klopte nog wel aan en zei van hier is een schijf, maar ik kon niet echt, we konden niet meer communiceren. Dus die ruzie konden we op dat moment ook helemaal niet meer uitspreken.
1: Of, die namen jullie los van elkaar mee?
0: Precies. En hij ging daarna, want hij woont in Berlijn, dus hij ging daarna naar Berlijn en ik ging naar Amsterdam. En dat, dus dat is heel lang, is dat soort van blijven doorsudderen. En omdat die serie uiteindelijk ook gaat, er zit heel veel laag in de serie. Er zit gewoon heel veel in die serie. We hebben er echt heel veel in gepropt. Maar die gaat ook over jezelf zijn te midden van anderen. En ook hoe je verhoudt tot vrienden. Wat vrienden voor je betekenen. En daarom moesten wij dus ook datgene wat ons was overkomen onderdeel laten zijn van de serie. Dus toen hebben we... Ja, ik zei net documentaire echt. Maar dus toen hebben we dat een beetje in scène gezet.
1: En toen was de ruzie al wel uitgepraat?
0: Toen was de ruzie wel echt uitgepraat. Maar ik weet nog wel, toen we die scène opnamen, dat ik wel weer in dat gevoel ging hangen van wat we toen hadden.
1: Hoort dat ook een beetje bij van de niet zo goed weten, we doen ook maar wat. Dus dat je onderweg ook wel gewoon dit soort brokken maakt.
0: Ja, maar wat weet je, wat, ik weet niet of jij dat herkent, maar wat ik dus heel leuk vind is dat als je iets verkeerds doet, dan denk je eerst, fuck, wat heb ik nou gedaan? En dan moet je er iets mee. En op het moment dat dat in een soort creatief proces is, kom je dan altijd bij iets uit wat je niet had gehoopt. En ook niet had verwacht.
1: Wat je ook niet had gehad, zonder dat het gebeurd was.
0: En waar ook iets nieuws zit. Waar je door ook jezelf mee kan verrassen. En waar je dus ook iets goeds uit kan halen. Dus het toffe vind ik... Dus dat hadden we ook echt zo met z'n tweeën afzoeken. Dat hadden we trouwens ook al bij Ondergrondse Sporen gedaan. Het wordt heel veel improviseren. We gaan er niet vanuit dat fouten... Dat als iets misgaat, dat het een fout is. Maar dat als iets misgaat, dat het iets is waar we iets mee moeten doen. En dat is echt super tof. En omdat we zo goed bevriend zijn, en omdat we al een ruzie hadden meegemaakt waar we uiteindelijk ook weer uit zijn gekomen, weet je gewoon dat je elkaar volledig kunt vertrouwen. En dat je dus die fouten bij elkaar ook kunt toestaan. Omdat je weet, daar komt iets positiefs uit.
1: Ja, en niet alleen voor werk. Dus het is natuurlijk ook. Dit zou ook een levensregel kunnen zijn.
0: Ja.
1: Want we gaan fouten maken.
0: Ja, ja.
1: En er gaat iets uitkomen.
0: Ja, maar ik bedoel, thuis werkt het niet altijd.
1: Je mag naar huis. Dankjewel, Martijn. De serie I Am, Investigation Art Mysteries... van mijn gast van vannacht Martijn Blekendaal... en van Finbar Wilbrink is elke zondag te zien op NPO Zapp... en nu al helemaal op NPO Start. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen... zijn terug te luisteren als podcast. We zijn te vinden in elke podcast-app... en abonneren kan daar ook, is zo gedaan en kost bovendien niets. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan ga ik in gesprek met muzikant Willem. Onder andere over zijn derde soloalbum, Jongen van de Zon. Nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen het lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren in het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd, onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer: vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Apro Tros.
3: Wat vluchten eigenlijk is. Mensen die hier aankomen en vragen of wij ze willen helpen. Het gaat niet over wie er gelijk heeft, maar over elkaar vinden, telkens weer. Wat is er mogelijk als je de wereld eens niet benadert vanuit angst of vooroordeel, maar vanuit nieuwsgierigheid?
4: Angelo Schuurmans. Ooit was hij acteur in Hollywood en nu runt hij in Os de eerste particuliere vluchtelingenopvang van Nederland. En die ommezwaai begon in 2015. Toen boekte hij een vlucht naar het Griekse eiland Leros. Ging 2 weken als vrijwilliger werken bij de vluchtelingenopvang daar. En het veranderde zijn kijk op de wereld en zijn aandeel daarin. En nu is hij directeur van Thuis in Os, een particuliere vluchtelingenopvang met 500 bewoners, 30 medewerkers en meer dan 200 vrijwilligers. In zijn boek, dit boek gaat over mensen, wil hij laten zien hoe het echt is om vluchtelingen op te vangen in Nederland en hoe dat menselijker en gelijkwaardiger kan en moet.
5: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
4: Angelo, fijn dat je er bent.
3: Graag gedaan, leuk. Ja.
4: Het klinkt zo mooi, hè? Zo meteen heb je een beeld erbij van ooit was die acteur in Hollywood.
3: Ja, ja, ja.
4: Hoe was dat?
3: Ja, joh, Hollywood, dat is. Heel veel mensen denken dat dat een soort van paradijs is, weet je, wat je op televisie ziet. Maar eigenlijk was dat gewoon een enorme struggle daar om daar. Ja, gewoon het werk te willen te kunnen doen wat ik waar ik voor was gekomen. En ook om rond te komen. En het was. Het is echt een vrij pittige stad om daar te wonen. Dus het was toen ik richting de 30 ging, dacht ik van, hey, wat ga ik nou doen? En,
4: want wat maakt het pittig om daar te wonen?
3: Ja, ik vond het lastig ook om ver weg te zijn van Nederland, dus van mijn familie. En ik had daar ook wat familie en mijn moeder die kwam ieder jaar wel een keer op bezoek. Dus dat maakte het draagbaar. Maar ik merk toch dat ik echt wel me heel erg thuis voel in Nederland. En ja, weet je, ik ben diabeet, zei ik net al eventjes. En ik heb bijvoorbeeld sociaal vangnet daar of healthcare. Dat was allemaal bijna niet te betalen. Dus dat was allemaal best wel. Het zijn van die hele praktische dingen waar je dan tegenaan loopt. Dat je denkt van, hey, wil ik dit voor de rest van mijn leven? En het antwoord was nee. Dus toen ben ik teruggekomen.
4: Ja, want je beschrijft dat in je boek. Ik vind het een heel goed boek. En dat je op een gegeven moment, je bent in Nederland. Je laat je amandelen verwijderen. En je ligt half ziek nog op de bank. En je ziet beelden voorbij komen van vluchtelingen die aankomen in Griekenland. En je gaat een beetje onderzoeken van hoe dat dan zit. Of je daar dan ook vrijwilliger zou kunnen worden. Binnen 20 minuten had je een ticket geboekt.
3: Ja, ik had, weet je, die beelden kwamen zo binnen bij mij. En vooral het feit dat daar op dat moment... Ik kende ook mensen die daar op vakantie waren geweest. Die hadden gezegd, ja, wij lagen daar op dat strand. En toen kwamen er mensen uit het water. En dat was eigenlijk gewoon heel vervelend. Want dat verpestte onze vakantie. En toen zag ik dat ook. Die beelden zag ik van zo'n man met een baby daar uit dat water. En dat, ja, dat raakte mij ontzettend. En toen ben ik gaan onderzoeken en inderdaad binnen 20 minuten... en misschien later, maar goed ook. Want ik denk soms, als ik daar echt nog heel lang over na had kunnen denken... had ik misschien al 10 keer gedacht, weet je... ik ga dat niet doen, gekke idee. Ik ga gewoon weer in Nederland audities doen en verder met spelen. En ja, dat heb ik niet gedaan. Ik ben daar naartoe gegaan en dat heeft wel daadwerkelijk alles veranderd voor mij.
4: Ja, want omschrijven is voor mij, ik heb het gelezen in het boek... maar voor de luisteraar, van je komt daar aan op Leros, op zo'n eiland... en je gaat eigenlijk meteen aan de slag.
3: Ja, ja, je hebt geen tijd om echt na te denken. Het was daar één grote chaos. Dus dit was in 2015. Wat je momenteel ziet is dat daar heel veel organisaties... eigenlijk de boel wel zo goed en zo kwaad als het kan hebben opgetuigd. En dat wat meer gestroomlijnd is. Maar toen, ja, die eilanden waren overvallen door al die mensen. Dus mensen lagen op straat met gezinnen. Er was geen eten. Het was koud, het was november, dus dan is het op de eilanden ook echt fris. En dat, ja, dan kom je daar aan. En dan is er dus niet echt een organisatie waar je je meldt. Dan is het gewoon een soort van iemand die daar al vrijwilliger is... die zegt, nou weet je, hier staat een doos met spullen. Daar zijn mensen, ga maar uitdelen. En dan ben je begonnen. En dan zit je in een soort sneltrein die niet meer stopt wekenlang. En dat is, dat is wel heel bizar hoe dat gaat daar, hoe dat ging... Ja.
4: Ja, want ik kan me voorstellen dat voordat je dan daar aankomt... dat je dan een beeld hebt van, oh, zo zal het zijn om vluchtelingen te helpen.
3: Ja.
4: En hoe anders is het dan in de praktijk?
3: Ja, wat ik dus wat anders was, was dat hulp bieden, dat deed ik wel. En het was heel schrijnend. Dus mensen kwamen uit dat water en sommige mensen overleefden ook de reis niet. Dus dat is daar allemaal aanwezig. Maar wat ik compleet had onderschat of helemaal niet mee bezig was geweest... was dat het mensen waren. En dat dus niet degene die uit dat water kwam... dat dat zomaar een vluchteling was. Maar dat was ineens Samir die ik leerde kennen... en die ouders had en die architectuur studeerde... en die een grapje maakte terwijl die uit het water kwam... en die mij aankeek en me bedankte. En dat werden ineens allemaal stuk voor stuk mensen van vlees en bloed. En dat had ik, denk ik... Ja, dat had ik wel onderschat. Ik was ook echt met die stereotype beelden in mijn hoofd daar naartoe gegaan. En gedacht, oké, ik ga helpen, ik ga kijken wat ik kan doen. Terwijl ik helemaal niet wist wat ik kon doen. En ja, dat is ook dan wel, want mensen denken vaak... als je terugkomt van zo'n eiland, dan dat je die misère heel erg meeneemt. En dat zal voor sommige mensen ook zo zijn. Ik zal voor mezelf spreken. Maar voor mij... was het meest belangrijke wat ik daar meenam, waren die mensen. Dus het beeld dat ik had van de mensen die daar aankwamen... en ook de mensen die ik had gezien die heel erg gemotiveerd waren... en enthousiast om door te reizen. Ze waren van een hele benarde situatie gekomen. De oorlog, de reis. En nu waren ze voor het eerst veilig. En durfden zij ook voor het eerst vooruit te kijken. En dat is iets wat mij ook heeft geïnspireerd later... om daar mijn werk van te maken.
4: Ja, want had je voordat je ging naar Griekenland ooit wel eens eerder met die gedachten gespeeld?
3: Echt nooit.
4: Nee.
3: Echt nooit. Het is zo bizar. Ik heb nu ook iedere keer als ik de opvang binnenloop... en er zijn dan echt superveel mensen die daar wonen... en vrijwilligers die daar bezig zijn. En dan denk je van... What the fuck?
4: Hoe is dit zo?
3: Hoe kan dit? En het groeit ook nog steeds. En dat is allemaal heel fascinerend. Maar het is nooit. Ik had nooit gedacht dat ik een boek ging schrijven. Dat ik een stichting zou starten. Dat ik er iets mee zou verdienen. Nooit. Nee.
4: Wat we wel ontroeren in wat je beschreef. Hoe het dan eraan toe ging op Leros. Hoe die bevolking daar op Leros zelf, de Grieken. Hoe ze daarmee omgaan.
3: Ja, dat is ook weer tweeledig. Ik kan me ook kijken, het is een heel klein eiland. Uit mijn hoofd wonen daar 8000 mensen. En ik geloof dat daar ineens ook 4000 man binnen 48 uur of zo waren aangekomen. Dus alle straten lagen vol, tussen de winkels, echt overal. Dus je kan je ook heel goed voorstellen dat dat voor mensen ontzettend heftig is. Om dat ineens zo voor je deur te hebben. Maar ook omdat je de schrijnendheid van die mensen ziet. Voor die, het zijn dan ineens mensen, wat ik net ook zei. Het zijn kinderen die rondrennen op straat. Dus de bevolking reageerde daar... Ja, wisselend op. Je hebt daar een club, dat heet de Leros Solidarity Network. En dat zijn mensen die echt alles doen om het plezanter te maken voor de mensen in de tijd die ze daar hebben.
4: Ja, dat vond ik echt heel mooi. Ja,
3: ja zeker. Ja. En die hielpen echt heel veel en die haalden geld op en die hadden een gebouw en die hadden hesjes en die probeerden het soort van te organiseren. Je had ook mensen die er gewoon wat minder. Minder positief in staan. Dat is eigenlijk gewoon een hele mooie. Wat hier ook gebeurt in Nederland. Hè? Dat je eigenlijk wat ik zie. Is een hele grote groep mensen. Die welwillend is. En als ik de opvang binnenloop. Wat ik net zei. Zie ik allemaal hele mooie dingen daar gebeuren. Met heel veel vrijwilligers. En heel veel draagvlak. Maar er is ook een kleine groep. Die daar anders in staat.
4: Ja, ja want je omschrijft ook dat kinderen. Dan ook Griekse kinderen. Dan ook een soort van vliegers maken. Voor die kinderen die dan aankomen. Ja. Om mee te kunnen spelen.
3: Ja, het beïnvloedt alles op zo'n eiland. Een eiland is echt heel klein. Dus je kan je ook voorstellen dat alle winkels waren uitverkocht. Ja. Dus dat is voor de lokale bevolking. Als die schoenen wilden kopen, dan kon dat gewoon niet. Want al die schoenen waren opgekocht door vrijwilligers. Om aan de vluchtelingen te doneren. Dus dat zijn allemaal van die dingen die je niet echt bedenkt. Als je naar filmpjes zit te kijken op YouTube. Maar dat gaat echt pas leven. En je snapt het beter als je daar daadwerkelijk staat.
4: En wat leerde jij over jezelf kennen toen je daar op Leros was?
3: Dat ik ontzettend pragmatisch en praktisch een kant heb. Waarbij ik echt, toen ik in een theater werkte, was ik altijd heel erg bezig met analyseren en scripts. En ook natuurlijk praktisch op het podium staan, maar wel toch wel echt een hele andere kant van mij. En daar was het gewoon, iemand is onderkoeld en je moet hem nu zorgen dat hij dit overleeft. En dan, ik merkte dat ik daar. Dat die knop vrij goed omkom bij mij. Dus, maar dat er ook niet echt een rem op zat. Dus ik ben er uiteindelijk ook. Ik zou 2 weken gaan, ik ben langer gebleven. En na 3,5 weken was ik gewoon op. Mijn lichaam was op. Ik ben diabeet. En ik stond daar nachtenlang in die haven. En de ene boot is net verwerkt. En er komt een andere boot aan. En ik stopte niet. Dus dat was. Ik leerde mezelf heel erg kennen. Ik was daar heel gedreven en heel erg bezig met helpen. En dat. Ja, dat heb ik dus ook eigenlijk niet meer losgelaten. Dus nee.
4: Nee, want je kwam terug in Nederland en vervolgens ben je aan de slag gegaan.
3: Ja.
4: Hoe wist je hoe je moest beginnen?
3: Ja, nou tegelijk, kijk, eerst dacht ik, toen ik terugkwam, dacht ik, ik wil terug. Ik wil terug naar dat eiland. Maar ik had ook die fysieke beperking en ik begon me ook te realiseren, ja, wacht even, die mensen komen nu daar aan en dan gaan ze doorreizen naar Nederland, Duitsland en Amsterdam, maar ook naar Os. En in Os zou op dat moment een noodopvang worden geopend. Dus dat kwam eigenlijk allemaal mooi samen. Waarbij ik dacht, ja weet je, misschien moet ik gewoon hier iets gaan doen. Want dat zijn in principe dezelfde mensen. En wat is hier dan geregeld? Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk de aanleiding dat ik dacht van, ik ga hier iets doen.
4: Ja, en dat iets werd een stichting?
3: Ja, uiteindelijk wel. In eerste instantie dacht ik, er was heel veel protest in Os. En die opvang die zou er komen voor een jaar. En daar zouden 300 mensen komen wonen in het centrum van Os. In een oud gebouw. En er was ontzettend veel protest. Dus echt de stereotype. Ik kan mijn dochter niet meer naar buiten laten. En het zijn allemaal verkrachters. En ik kwam natuurlijk net van dat eiland. En ik dacht, wacht even. Die mensen die ik heb ontmoet, dat zijn niet die mensen waar jullie angst voor hebben, blijkbaar. Iets klopt daar niet. En ik wilde dat rechtzetten. En toen heb ik een Facebookpagina opgericht. Dat is eigenlijk waar het mee is begonnen. Het was heel onschuldig dat ik dacht, nou, ik zie overal Facebookpagina's die zeg nee tegen het AZC heten.
4: Ja, maar ruimt ook zo lekker.
3: Ja, precies. Ja, en daar kan iedereen helemaal losgaan. Maar ik zie eigenlijk nergens waar mensen zoals ik kunnen helpen of met hun armen open klaar willen staan. En dat was toen een Facebookpagina die heette Os Verwelkomt Vluchtelingen. Gewoon heel letterlijk. Dat ik dacht, nou, dat dekt de lading, is de boodschap. En die had binnen de kortste keren echt best wel wat likes. En toen dacht ik van, oké, ik ben niet alleen. Dus er zijn echt wel heel veel Ossenaren die dit ook een warm hart toedragen. En uiteindelijk heeft dat zich gevormd naar een soort burgerinitiatief waarbij mensen die zich aan hebben gemeld op die pagina, die zijn samengekomen en die hebben eigenlijk rondom die noodopvang allerlei activiteiten georganiseerd. En dat was echt wel de start van de Stichting Thuis in Os zoals die er vandaag staat.
4: Ja. Een van die activiteiten was samen eten. Zo simpel, hè?
3: Ja. eten verbindt, sport verbindt, zeggen ze altijd. Eten is echt wel... we eten ook echt wat af, joh. Bij ons op de opvang iedere dag. Is het, je komt daar binnen, het ruikt heerlijk. En je wordt helemaal volgepropt met allerlei lekkere hapjes uit de hele wereld. Ja, voor mij was het belangrijkste eigenlijk verbinding. Dat is volgens mij goed om het zo te bewoorden. Ik was daar in die haven en wij moesten daar pakketten uitdelen. En in die pakketten zaten een beetje droogvoer, voedsel, thee, zakjes. Zodat mensen daar 3 dagen in een tentje konden bivakeren en toch wat hadden. En dan merkte je eigenlijk keer op keer dat als je langs die tentjes liep, dat je overal binnen werd gevraagd. En dat je dan dus een bordje met die pretzels aangeboden kreeg. Of een kopje thee van die theezakjes die je eigenlijk had gegeven. Zo van, nou, dan kun je een paar dagen vooruit. En wat ik dus daaruit soort van had gedestilleerd voor mezelf was dat ik dacht, verbinding is het belangrijkste. Dus ja, deze mensen hebben een tentje nodig, ze hebben eten nodig. Maar eigenlijk wat het allerbelangrijkste is, dat we elkaar aankijken, dat we met elkaar in gesprek gaan. En dat is eigenlijk het eerste even ding wat we organiseerden, was dat samen eten, inderdaad. Mijn moeder heeft dat mee georganiseerd. Dat doet ze inmiddels al 10 jaar. En we noemen dat Meet and Eat, waarbij eigenlijk mensen die nieuw zijn in Os komen en mensen die er al waren. En iedereen neemt wat te eten mee. En soms zijn daar honderden mensen. En dat is echt fantastisch. Want dan gaan mensen dus met elkaar in gesprek. En wat je ziet, en dan heeft het voor mij echt gewerkt, is dat mensen elkaar daarna ook weer opzoeken. En met elkaar afspreken. En dat daar echt verbinding uit ontstaat.
4: Ik vond het zo tekenend voor hoe we dus in Nederland ook blijkbaar denken. Hoe het COA aanvankelijk reageerde op dat plan.
3: Ja,
4: met heel veel haken en ogen.
3: Ja, weet je, je ziet in Nederland is een soort van drang tot controle en iets met risicobeheersing, risicobeperking. Ja. En dat zie je natuurlijk bij een organisatie zoals COA, de overheid. Dus dat voert daar wel de boventoon.
4: Want zij zeiden van, ja, het is best een risico. Iemand zei als er ruzie komt, dan is het een probleem. Komt,
3: ja, of als er een kopje soep omvalt op iemand schoot en iemand verbrandt zich, wat ga je dan doen?
4: Aansprakelijk.
3: En, ja. Wat dat voor mij zegt, is dat dan raak je eigenlijk al het menselijke, wat het betekent om mensen hier te verwelkomen, haal je er dan uit. Dus dan maak je het tot een soort van getallen en mensen die we moeten opvangen en die... Ja, ik dacht, ja, met elkaar eten, weet je, dat is toch... Ja, wat zijn dan de risico's, zeg maar? Nou, we hebben dat uiteindelijk echt jarenlang georganiseerd. Maar we mochten dan bijvoorbeeld niet in de opvang de mensen aan elkaar koppelen. Want dan zou COA verantwoordelijk zijn. Dus we hebben eigenlijk met COA ook steeds gezocht naar... Ik begrijp waar je vandaan komt. Niet helemaal, maar goed, prima. Dus hoe lossen we het op? Ja. En toen hebben we volgens mij... Mijn moeder heeft buiten de opvang mensen in auto's gezet. Zo van, jij gaat met die mee naar huis. En het was ook heel gek, want mensen kennen elkaar allemaal niet. Maar dat wat je daar heel erg zag, was gewoon de wil om die verbinding te maken. Ook vanuit Ossenaren. En ik heb het echt over honderden mensen die ingingen op zo'n uitnodiging. Dat is fantastisch.
4: Vanuit daar is het nog best een grote stap naar de eerste particuliere asielopvang opzetten.
3: Ja, dat was ook nog een paar jaar eerder. Ja, weet je... wij hebben toen een aantal jaar... Die opvang ging eigenlijk na een jaar weer dicht. Want wat je nu ook ziet in asielland... is een soort paniekvoetbal, hè, met opvang open, opvang dicht. Dat was toen precies hetzelfde. En ook in Os ging die opvang sluiten. En wij hebben toen eigenlijk met die groep van 130 vrijwilligers gezegd... weet je wat, wij worden een stichting... We gaan een startsubsidie aanvragen. Er veranderde het een en ander. We professionaliseerden. En in de jaren daarna hebben we eigenlijk allerlei projecten georganiseerd voor statushouders. Dus mensen die een huis kregen in Os. En toen was het op een gegeven moment... Ja, ik ga even snel een stukje verhuizen. Want dan had je corona. En toen deden we heel veel online. Ook koken samen online. En dat was allemaal heel fantastisch en leuk. En ook wat minder omdat we elkaar niet echt konden zien. En toen kwam natuurlijk de Oekraïneoorlog. En dat was wel een keerpunt. Omdat waar je ziet dat in Nederland... eigenlijk pas sinds de spreidingswet gemeentes worden gedwongen tot een taakstelling om mensen op te vangen, is dat met Oekraïners was dat eigenlijk direct zo. Dus op het moment dat de oorlog startte en we wisten die Oekraïners komen naar Nederland, kregen gemeentes de taak om Oekraïners op te vangen. En zo ook Os. En wat je zag in de meeste gemeentes was dat ambtenaren dat zelf of welzijnsorganisaties gingen dat doen. gingen dat uitvoeren. Maar in Os had je natuurlijk Thuis in Os. En de gemeente heeft toen gedacht, wacht even, dat is een club die al inmiddels 6 jaar bezig is met deze doelgroep. Mensen die gevlucht zijn. Kunnen we hun niet vragen om... We dachten toen, Poetin draait nog wel bij en die oorlog duurt 3 weken en dan gaan ze allemaal weer terug. Dus kunnen we niet die club vragen om een aantal weken lang in dat oude gebouw van COA, wat al jaren leeg stond, die opvang te runnen. Dus dat is eigenlijk in het kort de ommekeer geweest naar waar wij van het organiseren van een aantal activiteiten per jaar naar echt het runnen van een opvang zijn gegaan.
4: En dan is het gebouw er, jullie zijn nog bezig met de opbouw. En dan stopt er een touringcar.
3: Ja.
4: Met daarin asielzoekers vanuit Ter Apel.
3: Ja, bizar verhaal.
4: Ja.
3: Het was een avond, we waren denk ik goed en wel 3 weken open. En je moet je voorstellen, het was 1 grote chaos. Want wij hadden natuurlijk nog nooit een opvang gerund. En ik heb echt in die eerste week gedacht... heb ik hier goed aan gedaan om hier ja op te zeggen? Ik dacht, misschien heb ik mezelf overschreeuwd of lukt het niet? En we hadden ongeveer, denk ik... Nou, er waren misschien 100 Oekraïners inmiddels bij ons. Maar we waren ook nog in dat gebouw kamers aan het... Weet je, dat gebouw had leeggestaan. Dus dat was gewoon vies. En de plafondplaten vielen naar beneden. En lampen werkten niet. Sloten zaten. Geen sleutels, weet je, geen slot op. Dus het was echt pittig voor iedereen. En toen belde de wethouder op een avond. En die zei, ja, ik weet niet precies waar ze vandaan komen. Maar er zijn hier nu 2 bussen voor het gemeentehuis gestopt. En die chauffeurs, dienst zit erop, hebben rechtsomkeer gemaakt. Hebben die mensen hier eruit gezet bij het gemeentehuis. Kan jij komen? Want waarschijnlijk zijn het vluchtelingen. Daar ben ik naartoe gegaan. En we waren er al heel snel achter dat ze uit Ter Apel kwamen. Het is tot op de dag van vandaag een raadsel hoe het COA het voor elkaar heeft gekregen om 2 bussen naar Os te sturen. Want in Os was natuurlijk helemaal geen opvang.
4: Nee.
3: Dus dat is heel gek. En het schrijnende die avond was dat er eigenlijk niet... maar er waren meer dan 2 bussen de weg op gegaan. Het waren er 5. En dat je dus ook families had, waarbij bijvoorbeeld de vader en de zoon in de ene bus zat en de moeder en de dochter was in de bus naar Amsterdam. Maar dat wisten ze dan niet voor elkaar. Dus er heerste ook enige paniek. Nu is Nederland heel klein. Dus wij konden natuurlijk heel snel zeggen, nou, waar ze ook zijn. Of het Nijmegen of Amsterdam.
4: Het komt goed,
3: ja. We hebben ze binnen 1,5 uur staan ze weer bij je. Maar dat was een hele gekke avond. En wat ik toen nog niet zo had kunnen bedenken, was dat dat de start was van echt de manier van opvang die wij nastreven. Dus dat je denkt, we gaan mensen niet scheiden op waar ze vandaan zijn gevlucht. We proberen hoe we de aanpak op de vloer toepassen, proberen we voor iedereen hetzelfde te laten zijn. En dat betekent dus ook dat die Oekraïners zich nu gaan mengen in onze opvang met de COA-asielzoekers. En het was op dat moment nergens in Nederland nog gebeurd. Toen hadden we ineens een gemengde opvang. Ja, zo noemden we dat dan, met gemengde doelgroepen.
4: Ja, want jouw opvang die kenmerkt zich door een bewonersraad. Wat eigenlijk heel logisch klinkt. Om ook de bewoners een stem te geven en een taak.
3: Ja.
4: Maar dat is in de andere centra, is dat niet zo?
3: Ja, je hoort wel nu steeds meer dat er bewonersraden worden opgericht. Ik denk dat wij wel... we zijn wel echt een stukje... Het heeft zich ook doorgeëvolueerd eigenlijk. Dus wat je bij ons ziet is dat de bewonersraad ook echt aan het roer staat van die opvang. Ik probeer altijd voorbeelden te geven als... Als wij nieuwe medewerkers aannemen, zitten zij in het sollicitatiecomité. En als zij, als we beleid moeten ontwikkelen over roken, waar mag je wel en niet roken? Of kamercontrole, de bewonersraad ook echt aan het roer staat van die opvang. Ik probeer altijd voorbeelden te geven als... Als wij nieuwe medewerkers aannemen, zitten zij in het sollicitatiecomité. En als zij, als we beleid moeten ontwikkelen over roken, waar mag je wel en niet roken? Of kamercontroles, weet je, voor

0: voor hun eigen leefomgeving. Dus wat je bij ons merkt, is dat het eigenlijk altijd heel leuk is. Het is altijd heel gezellig bij ons. Mensen groeten elkaar. En het is ook heel schoon. Dus, en dat is eigenlijk iets waar wij zelf niet zo heel veel aan hoeven te doen. Dus dat, het is mij een groot raadsel waarom we niet op veel meer plekken in Nederland op deze manier werken.
1: Ja, en het is me een raadsel waarom we niet veel meer van dit soort particuliere asielopvangen hebben.
0: Ja, ik denk dat we niet moeten vergeten dat we asiel al 30 jaar inmiddels op een bepaalde manier vormgeven. Mm-hmm. En dat het voor gemeentes natuurlijk ook heel eng kan zijn om te zeggen, weet je wat, COA, geef ons die verantwoordelijkheid, maar wij gaan dit zelf doen. Dus dat is een van de redenen waarom je dat niet op grote schaal ziet gebeuren. Maar doordat alle gemeentes Oekraïneopvang zelf hebben moeten vormgeven, krijg je wel veel meer dat gemeenten zeggen, wacht even, wij doen dit nu al jaren zo met die Oekraïners, en daar zit allerlei ruimte om te kijken naar de behoeften van de stad en van de Oekraïners en hoe we dat doen. En waarom kunnen we dat dan niet doen met de COA-groep? Ja. Met de asielzoekers, dat is natuurlijk eigenlijk heel gek. Dus die bewustwording is er wel. En gelukkig in de spreidingswet is er een clausule opgenomen waarin staat dat COA niet meer degene hoeft te zijn die de uitvoer doet. En zij blijven onderaan de streep verantwoordelijk voor mensen, maar de uitvoer mag bij gemeentes of andere partijen worden belegd. En dat ik denk dat dat een hele gunstige signaal is. Ja.
1: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Gebruik je het zelf veel?
0: Ja, best veel. Ja? Steeds meer. Ja, ook voor werk. En ja, ik gebruik het heel veel. Ja, even snel wat vragen. Even tekst net wat anders. Of checken op spelling of zo. Weet je wel. Dus, ja.
1: Heb je Chat ook gevraagd van waar moet je op letten op het moment dat je nu geïnterviewd wordt? Want ik las ook in je boek dat je daar ook wel op een gegeven moment heel bewust van werd. Hè? Van ja, wat zeg ik wel, wat zeg ik niet.
0: Ja, ik heb wel behoorlijk wat flaters geslagen in het verleden. Maar nee, ik heb dat niet opgezocht. Maar ik ben me wel steeds meer, ja, weet je doet iets vaker en dan word je er ook beter in. Mm. Dus, ja.
1: De verbeterpunten. De positieve punten eerst beginnen. Angelo onderscheidt zich door een mensgerichte aanpak. Het vermogen om mensen met elkaar te verbinden. En de moed om met een eigen vernieuwend model tegen bestaande systemen in te gaan. Nou, dat klopt allemaal wel, toch?
0: Ja.
1: Wat vond je een heel moeilijk punt als het gaat om tegen die bestaande systemen ingaan? Wat was het lastigst?
0: Ik heb me gewoon heel vaak heel erg verbaasd. Mm-hmm. Over dat ik dan denk, ik werk nu 11 jaar ongeveer in de keten en dan zie je bepaalde dingen die niet goed gaan, zoals dat overplaatsen of die hoge hekken om AZC's of de manier van aanpakken, hoe we het doen. En dat je dan steeds denkt van, waarom verandert het ook niet? Zeg maar, jullie zeggen dat je ziet dat dit een probleem is, maar vervolgens gebeurt er niets. Dus dat is voor mij heel lastig. En ik heb gewoon een enorme kans gekregen, ook van COA, om dit op een andere manier vorm te geven. Want we moeten ook niet vergeten dat de reden waarom het in ons kan, is ook doordat het bij COA iemand heeft gezegd, laten we dit eens gaan proberen. Dus ik zie daar, ja, ik vind soms voer je strijd over hele menselijke dingen en dat je denkt, maar waarom doen we dit nou eigenlijk? Zitten we dan niet hetzelfde aan tafel of willen we in de grote lijn ergens anders naartoe? Of dan ben ik verward daardoor? En dat ik bijt me daar helemaal in vast. Ik kan dat echt niet loslaten. Dus ik heb daar zelf best wel, ja, daar kan ik dan echt wakker van liggen als iemand zegt van, ja, het interesseert me niet dat de kinderen het goed doen op school. Ze moeten gewoon over naar een ander AZC. En dan denk ik van, ja, maar als dat je al niet meer interesseert, dan welk gesprek moet ik dan nog met je voeren, zeg maar? Als je op die menselijke waardes en hele basisdingen elkaar niet meer kan vinden. En dat is een strijd geweest. Ik merk dat ik nu enorm, dat we, nu gaat het goed, dus we hebben dingen afgekaderd en wij weten nu, zo werken we. Dit is onze rol, dit is de rol van COA, dit is de rol van de IND, alle partijen eigenlijk die meewerken. Ja, nu gaat dat beter. Ik heb gewoon een soort van moreel kompas of zo, wat soms ook in de weg kan zitten. Dat je denkt, nee, weet je, ik wil dit gewoon niet zo. Ik weet het, dat het gewoon echt beter kan en dat het beter moet. En dan ga ik daarvoor. Dus, ja.
1: Ja, want soms is het ook gewoon de logische vraag stellen. Ik vond dat een mooi voorbeeld in je boek van dat vluchtelingen geen taalles mogen volgen totdat hun asielaanvraag is goed.

0: goedgekeurd. En dan is het gewoon een kwestie van doorvragen. Ja, maar waarom dan? Ja, omdat 15% wordt afgekeurd. Ja. Oh, dus we doen dus 85% van de mensen geven geen taalles, omdat 15% wordt afgekeurd.
1: Ja, maar dat is natuurlijk, dat heeft te maken ook weer met dat risicobeperkende nadenken de hele tijd. Ja. Dus dat je denkt van, we willen mensen geen hoop geven, dus zetten we ze 3 jaar in de wachtstand. Want misschien worden ze afgewezen. Terwijl er al lang allemaal onderzoeken zijn waarbij staat dat ook als mensen worden uitgezet uiteindelijk, dat het dan ook fijner is voor de persoon dat ze iets van die tijd gemaakt hebben en niet op een bed hebben zitten wachten ergens. Dus dat, ja, soms is het inderdaad een kwestie van doorvragen en soms ook even een spiegel voorhouden van, hey jongens, ik weet dat we het zo doen, maar als we nou eens even teruggaan naar de basis, waarom we hier op aarde zijn met elkaar, dan zouden we dan die keuze ook maken. En dan is het antwoord ook vaak gewoon nee. En dan moet je gewoon een andere kant op. Dus, en ik probeer dan ook iets aan te bieden. Dus door te zeggen, en het kan ook op deze manier.
0: En dat klinkt allemaal nu heel erg van positief en rustig kalm blijven. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij wel eens momenten hebt gehad dat je dacht, joh, ik ga gewoon weer lekker acteren. Zoek het lekker uit met z'n allen.
1: Nee, ik zal niet zeggen dat ik het werk niet mis, het spelen. Mm. Maar ik heb echt sinds dat ik daar op dat eiland ben geweest nooit gedacht dat ik zou willen stoppen met dit werk. Mm. En dat is eigenlijk sinds dat ik de opvang run alleen nog maar sterker geworden. Dus ik merk dat we iets doen wat heel goed werkt. En ik zie daar 500 mensen iedere dag blij zijn. En dat geeft me eigenlijk zoveel motivatie. En dus ik denk er eigenlijk niet zo heel veel over na. Mm. En ik heb natuurlijk in de afgelopen 4 jaar ook gelukkig bij het Zuidelijk Toneel, dat was rond coronatijd alweer even geleden, maar voordat we opvang gingen doen, ook projecten kunnen doen. En ik probeer dat ook wel beter pakken waar het kan, zeg maar.
0: Ja. Maar toch gewoon momenten van frustratie.
1: Zeker.
0: Die heb je toch ook, omdat je denkt van, ik moet door een muur heen.
1: Ja, het is heel moeilijk. Ik merk dat ik zelf ook veel meer van voeten in de klei naar een soort van strategisch niveau of zo aan het groeien ben. En dan zit je ook aan andere tafels. En dan ben je met bijvoorbeeld het college bezig van, oké, hoe gaan we dat nou doen hier? En hoe lossen we dit op? En hoe nemen we iedereen daarin mee in ons? En dat zijn hele andere dingen die voor mij ook nieuw zijn. Of waren en zijn nog steeds. En dat is soms heel frustrerend, omdat ik kom natuurlijk van een andere achtergrond. Ik ben autodidact, compleet in wat ik doe. Maar ik probeer dat ook wel te zien. Soms denk ik ook, ja, je bent autodidact, maar dat helpt jou ook. Mm. Want ik heb gewoon voor mijn gevoel soms net een andere kijk op dingen, omdat ik juist niet de social work studie heb gedaan. Of, weet je, dus dat ik probeer dat altijd positief te benaderen.
0: Verbeterpunten. Angelo kan zich vooral verder ontwikkelen in het bewaken van bestuurlijke neutraliteit. Het verder professionaliseren van zijn snel gegroeide organisatie. En het omgaan met kritische omwonenden en andere tegengeluiden. Mm. Wat herken je daarvan?
1: Wat was die eerst?
0: Het bewaken van bestuurlijke neutraliteit.
1: Oké. Die weet ik, dat weet ik niet helemaal. Maar bijvoorbeeld als ik kijk naar de derde, het omgaan met tegengeluid, denk ik dat ik daar al best wel veel stappen in heb gemaakt. Ik zeg niet dat nog niet veel beter kan. Maar ik ben juist iemand die probeert om naar de hele maatschappij te kijken. En de naysayers ook te betrekken bij wat we aan het doen zijn. En bijvoorbeeld niet te denken, oké, we gaan hier allerlei faciliteiten bouwen en daar zetten we een hek omheen. Dat is alleen maar voor de vluchtelingen. Maar ook te zeggen, hey jongens, weet je, organiseer je buurtborrel bij ons. Maak gebruik van ons binnenterrein, wat prachtig is. Kom hier koffie drinken. Ga hier vergaderen. Wat je maar wil. Iedereen is welkom. Zodat je ook probeert om iets toe te voegen voor iedereen. Dus mijn benadering is ook wel echt, ik wil altijd luisteren. Ik heb echt het idee dat we dit met z'n allen moeten doen. En zeker niet alleen maar met de mensen die hier positief tegenover staan.
0: Ja, die bestuurlijke neutraliteit die verwijst naar dat je tijdens een open dag kritiek kreeg van politieke partijen, lokale politieke partijen, omdat je een speldje met de Palestijnse vlag droeg.
1: Ja, ik weet, oké. Ja, nee, dat was voor mijzelf een heel lastig moment, waarbij je dus ineens wordt geconfronteerd met, voor mijn gevoel werd er ook een beetje misbruik gemaakt van de situatie. Dat zijn partijen die sowieso al niet blij waren met de opvang. Mm. En dit voelde een beetje zo van, nou, we hebben iets te pakken om een ding van te maken. Ja, weet je, ik weet voor mezelf waar ik sta. En ik denk dat... in bestuurlijke zin moet ik daar goed op letten. Mm. Ja.
0: En omgaan met weerstand, je hebt natuurlijk, daar heb je veel mee te maken.
1: Ja.
0: Met bewoners die het niet mee eens zijn met wat je doet. Je hebt ook te maken gehad met bedreigingen. Mm-hmm. Wat is de beste manier om daarmee om te gaan?
1: De laatste jaren probeer ik eigenlijk zo weinig mogelijk te lezen. Dus ik krijg vaak berichten van mensen en zo die dan hele nare dingen sturen. En die probeer ik eigenlijk gewoon... In het begin ging ik dat allemaal lezen. En dan dacht ik, oh, wat erg dat iemand dit zegt over mij.
0: Ja.
1: Want mensen kennen me helemaal niet. En nu met het boek is dat natuurlijk... Eerst waren dat vooral Ossenaren. En nu is het een soort van... Mijn boek ligt overal. Dus dat is een soort van... Nu komen er ook ineens berichten uit Enschede of zo, weet je wel. Dus dat is wel een gekke... Ja, het is gek dat het mensen zo triggert. Maar dat is dan voor mij ook wel meteen waar ik naartoe ga in mijn hoofd van... Waar komt dit nou vandaan? Waarom laten we ons zo opfokken door politieke leiders... die maar niet de problemen willen oplossen... maar die groep de schuld willen blijven geven? Terwijl ja, dat volgens mij niet de realiteit is waar we in zitten. En dat
0: Heb je een antwoord?
1: Ja, kijk, ik mijn antwoord is om het samen te doen op de vloer. En ik denk dat ik met mijn manier van aanpakken en onze opvang, zeg maar, die we runnen in Os, dat we heel goed laten zien dat we iedereen daarbij willen betrekken. En dat we bijvoorbeeld met buurtbewoners in gesprek zijn gegaan van oké, we gaan dit bouwen hier. Hoe moet het eruit zien? Hoe wil je, waar moet het komen? Wat is een soort van maximaal aantal mensen? Hebben we heeft de politiek in ons onderzoek nagedaan, weet je wel, van wat past? Allemaal dat soort dingen. We hebben een klankbordgroep gestart waarbij we continu met elkaar in gesprek zijn gegaan en eerlijk en transparant zijn gebleven ten aller tijden over wat wij gingen doen daar en waarom we het gingen doen. En
0: dat komt dan voort uit onwetendheid?
1: Vaak
0: angst?
1: Wel, vaak wel.
0: Ja, dat zag je natuurlijk ook in Loosdrecht. Hè? Van op het moment dat het ontbreekt aan die transparantie, als mensen zich niet voelen meegenomen worden in besluitvorming, dan laait die haat op.
1: Ja, precies. Het is echt aan gemeentes nu om echt te gaan staan voor die spreidingswet. Die spreidingswet is heel mooi, want dat betekent eigenlijk dat we het gewoon allemaal samen gaan doen. En volgens mij heeft iedereen daar baat bij.
0: Maar het gaat nog niet helemaal goed, hè, met die spreidingswet.
1: Nee, ja, dat...
0: Nog de laatste cijfers gekeken. 92 van de 342 gemeenten voldoen aan hun wettelijke opvangopgave.
1: Ja, dat is echt heel weinig.
0: Ja.
1: Maar volgens mij, wat ik om me heen hoor, is dat er wel heel veel in beweging is. Dus dat zijn misschien gemeentes die daadwerkelijk al wat doen. Maar het is ook niet makkelijk om een plek te vinden, om de processen in te regelen, om te kijken, gaat de COA dit doen? Gaan we het zelf doen? Hoe gaan we? Dus dat kost ook gewoon wat tijd. Dus ik heb om me heen ook wel heel veel gemeentes die wel gewoon hartstikke druk bezig zijn. Ja, ik ben altijd heel positief. Dus volgens mij, en uiteindelijk komt er iets van dwang, als het goed is. En dat zou jammer zijn. Volgens mij moet je als gemeente gewoon positief en optimistisch opstellen en denken, dit is gewoon onze wet. En die wet is democratisch tot stand gekomen door een Tweede Kamer, Eerste Kamer. Dat is niet iets waar we over moeten bakkeleien. Dat doen we met andere wetten ook niet. Maar het is een beetje aanpassen nu, denk ik.
0: Ben je al benaderd door andere gemeenten? Van nou, kom hier ook zo'n opvangcentrum
1: Ja, best
0: bouwen.
1: Vaak. Op allerlei manieren. Dus kan je komen vertellen over een bewonersraad of kunnen we langskomen om te kijken hoe jullie dat doen? Er is heel veel vraag naar. Dus we hebben nu geprobeerd. Er is eigenlijk zoveel vraag naar dat we eigenlijk niet wisten van oké, hoe gaan we dat nou doen? Dus we hebben nu een soort cursus ontwikkeld voor 2 dagen waarbij gemeentes bij ons langs kunnen komen en dan meegenomen worden in...
0: Zo begin je een opvang.
1: Ja, zo kan het ook. Want het is gewoon, er is weinig kennis over wat nou als je zegt, hey, wij gaan niet COA vragen om het te doen, maar we gaan het zelf doen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk nogal wat. Dus en er zijn weinig gemeentes en platformen die dat wel al doen. Dus wij vertellen er heel graag over. En dat is ook een van de redenen waarom ik mijn boek natuurlijk heb geschreven.
0: Ja, want hoe werkt dat dan? Misschien een hele saaie vraag, maar hoe kom je dan aan geld als particulier opvangcentrum?
1: Ja, bij ons is het zo dat we hebben 250 Oekraïners en 250 COA-asielzoekers. Dus wat wij hebben gedaan is eigenlijk gewoon een contract gemaakt met COA. En COA betaalt eigenlijk per persoon, per bed, per dag een fee aan de gemeente. Mm-hmm. Maar de uitvoer ligt ergens anders. Dus zij betalen zo is het bij ons. Hè. Er zijn ook andere manieren, maar dit is hoe wij het hebben geregeld. En de Oekraïners, dat wordt doorgedeclareerd aan het ministerie.
0: Want hoeveel van die particuliere opvangcentra heb je dan nu in Nederland?
1: Ja, dat is een hele lastige vraag. Er zijn een aantal vormen. Dus je hebt een duurzame gemeentelijke opvang. Er zijn geloof ik nu iets van 12 gemeentes die dat doen. En dat is een soort handleiding van COA. Van hey, deze dingen mag je zelf doen en deze dingen blijven wij bij betrokken. Wij hebben zelf een VGE. Dat is een volledige gemeentelijke exploitatie. En ik weet eigenlijk niet of er anderen zijn op dit moment. Niet dat ik weet.

0: Ja, een prachtige tune is dat toch? Hè? Van Vera Mann, eindtune van, Vrouwenvleugel.
1: Ja.
0: Het geluid van je jeugd.
1: Ja, ik had... het is heel grappig eigenlijk, het nummer. Ik was op iedere vrijdag... mijn hele jeugd logeerde ik bij mijn oma en opa. En mijn oma op vrijdagavond werd Vrouwenvleugel uitgezonden. En dan had je natuurlijk altijd de cliffhanger. En dat was zo heel over de top. Werd er iemand doodgeschoten en zo'n freeze frame. En dan kreeg je dit nummer van Vera Mann.
0: Ja.
1: En... ja, mijn oma die ging dan alles wat ik lekker vond. En dat was op dat moment rode paprika. Echt van die gekke dingen. En muntendropjes van kleinen vond ik heel lekker. En dat stond dan allemaal netjes op tafel. En mijn grootouders vonden het dan fantastisch dat ik daar was. Dus iedere keer als ik terugdenk aan mijn jeugd, denk ik aan die vrijdagavonden. En dat ik daar dan met oma op de bank. En dan was het daarna ook bedtijd. Want het was vrij laat, kwam dat op tv. Het was ook helemaal niet geschikt voor kinderen om dat te kijken. Maar ik mocht dat zien. En mijn grootouders zijn inmiddels al een tijd overleden. Maar nu had ik een paar weken geleden opende ik ineens mijn Instagram. En wie volgde mij? Vera Mann. En,
0: oh.
1: En toen was ik helemaal... Ik heb echt, zeg maar, journalisten, Tweede Kamerleden die mij volgen. En nu iedere keer als ik iets boos denk ik, oh my god, Vera Mann gaat het zien. Weet je, een soort van ding uit mijn jeugd. Dus ja, toen ik had naast te denken en toen dacht ik, ja, dit is wel leuk. Ja.
0: Ontstond toen al, toen jij naar Vrouwenvleugel keek, de droom om te gaan acteren?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Ja. Ja, dat was wel in die tijd. Ik ging heel vaak naar theater en veel televisie kijken en spelen, films kijken. Ik vond dat altijd zo interessant en ik wilde dat heel graag doen. En ik zat echt bij iedere theatergroep in Brabant zo ongeveer. En ja, dat was al meteen duidelijk. Ja.
0: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Je zei Home van Edward Sharpe en The Magnetic Zeros. Mm-hmm. Waarom die muziek?
1: Ik ben ooit naar L.A. verhuisd. Toen was ik 22. Toen had ik net de filmacademie afgerond hier in Amsterdam. En toen kwam ik daar en ik was daar echt verdwaald in L.A. Ik was daar alleen naartoe gegaan en ik zat in een klas met allemaal nieuwe mensen en ik had bijna geen geld en ik woonde ergens in een kamer bij iemand en dat was allemaal heel armoedig en moeilijk. En ik miste mijn familie. En op een gegeven moment ging ik met 3 klasgenoten van mij samenwonen in een huis. En dit nummer kwam uit. En dit werd een beetje ons nummer. En altijd als ik dit nummer hoor, denk ik terug aan hen. En hoe zij voor mij een soort nieuwe familie werden. En ik ging me echt weer thuis voelen. Dus Home is wat ze ook zingen. Dat gaat echt al over de personen, zeg maar. En ja, dit nummer.

0: van Edward Sharp en de Magnetic Zeros. En het is de wankelplaat van mijn gast Angelo Schuurmans. Wat is thuis voor jou?
1: Ja, familie. Vrienden, familie. Samen zijn. Lekker lachen, eten. Aan het water zitten, ja.
0: Ik vind het mooi dat in je boek vertel je ook over je tante Yolanda. Mm-hmm, yeah. Want een tante waar je heel veel, waar je heel close mee bent. Maar die wel anders dan jij naar vluchtelingen keek.
1: Ja, dat was heel confronterend toen ik terugkwam. Want ik zat helemaal in een soort high van daar op dat eiland zijn. En alles wat ik had meegemaakt. En toen kwam ik terug. En toen was er dus een deel van mijn familie. Waaronder, dus mijn tante eigenlijk en haar man en kinderen. Die soort van afhaakten. En zeiden, ja, wij willen eigenlijk niet naar het kerstdiner komen. Want we willen daar gewoon niet met hem over praten. Of niet, we willen niet dat hij dan over vluchtelingen praat. En dat was voor mij eerst heel confronterend. En ik word dan ook een beetje recalcitrant in het begin. Dat ik denk, ja, hallo, ik praat toch zeker waar ik zelf over wil praten. Dat bepalen jullie niet. Maar ja, aan de andere kant is deze tante mij zo ontzettend dierbaar. En zijn die kerstdiners mij zo ontzettend dierbaar. Dat ik dacht, wacht even, dit is niet. Ja, dit mag niet belangrijker zijn dan het samen zijn met familie. En de reden waarom ik ook terug naar Nederland ben gekomen. En toen ben ik dat gesprek met hun aangegaan. En ik denk dat wij elkaar in de laatste jaren best hebben weten te vinden. Ik denk dat zij ook wat is verschoven in haar opvattingen. Maar ik ben ook verschoven in mijn opvattingen. En dat vind ik heel mooi aan dit verhaal. Zij is echt PVV-stemster. Zij heeft echt een hele andere kijk op het verwelkomen van mensen hier dan ik. En hoe we daarmee omgaan als land. En ik heb eigenlijk door goed naar haar te luisteren en ook naar haar man soms de conclusie kunnen trekken dat ik dacht van, ja, ik heb het gevoel dat niemand ze ook echt hoort. En dat ik dacht, ja, eigenlijk als ik nu luister naar de problemen die je aandraagt, gaat dat eigenlijk helemaal niet over vluchtelingen. Maar begrijp ik die wel? Dat het heel moeilijk is voor jou soms.
0: Gaat het om
1: het leven.
0: Gezien worden?
1: Het gaat om gezien worden, ja. Gehoord worden. Dat iemand naar je luistert en zegt, hey, die problemen pak ik aan en ik ga daar wat mee doen. En dan is het natuurlijk heel aanlokkelijk als er een politicus zegt, ja, zij zijn schuldig en ik ga dit voor je oplossen. Als die mensen maar hier niet zijn, dan is het opgelost dat je dat gelooft. Dus ik ben daar wel. Ja, ik ben daar echt wel anders over gaan nadenken. En ook over die tegenstand. Dus daar hadden we het net even over. Dus ja. Ik heb echt geleerd in de laatste jaren dat je daarnaar moet luisteren. En dat je als mensen kritiek hebben op, moet ik het goed zeggen, als mensen angst hebben voor andere culturen die hier naartoe komen, omdat zij anders zijn dan wij. En dat zij misschien bang zijn dat dat te ver van ons afstaat om dat te overbruggen. Dat soms ook legitiem kan zijn. Dus dat kan een hele reële angst zijn van iemand. Vooral als je niet de mensen kent. Ik heb zelf ook situaties meegemaakt waarbij je met mensen die nieuw zijn in Nederland, dat je soms ineens, ook door mijn eigen homoseksualiteit bijvoorbeeld, of dat er meiden naar je toe komen van 17 die smeken om je hulp omdat ze worden uitgehuwelijkt. Dat zijn natuurlijk wel dingen dat ik denk, daar moeten we onze ogen ook echt niet voor sluiten. En eigenlijk doordat ik mezelf volledig erin heb geworpen en in die nieuwe culturen en ook in het luisteren naar de tegenstand heb ik een soort van gevonden van, volgens mij kunnen we elkaar zeker wel vinden, maar we moeten niet alleen maar falafel eten met elkaar. We moeten ook durven zeggen, hey, ik ben gay. Ik weet dat jij dit lastig vindt, maar hoe gaan we het samen doen?
0: Wat een ongemakkelijk en moeilijk gesprek is.
1: Zeker, ja. Maar die moet je wel hebben met elkaar. Want anders blijf je aan de oppervlakte. En dan is er ook heel veel ruimte voor dingen om te borrelen. En dat, dat gaat dan soms ineens mis.
2: Hey, lieve Angelo, Marloes hier. Als ik heel kort iets over jou moet zeggen, echt heel moeilijk om dat kort te doen, maar als ik iets moet zeggen wat jou tekent en wat ik zo erg in jou en onze vriendschap eigenlijk waardeer, dan denk ik altijd aan het moment, 15 jaar geleden, dat ik bij jou op bezoek was in Los Angeles en dat we heel graag onze vriendschap wilden bekronen. Dat hadden we op heel veel manieren kunnen doen. We hadden kunnen gaan high-tea'en. Vriendschapsketting was ook heel leuk geweest. Maar nee, na een korte brainstorm waren wij eruit. Wij gaan skydiven. En dat was heel vet. Dat was echt gek. Even de vetste dingen die ik ooit heb gedaan. En vooral ook om dat samen met jou te doen. En toen zagen we dat gewoon als iets lekker geks. Maar nu ik daar terugkijk, dan is dat iets wat wij in elkaar daarboven halen. Dat gewoon doen, fuck it. Gewoon hup, maak die sprong. Dat is wat wij doen. En ik weet zeker dat ik meer heb bereikt in mijn leven, omdat jij naast me staat. Als ik nu ook kijk naar je werk, dan ja, dat is daar ook weer echt een voorbeeld van. Ik ben zo ongelooflijk trots op wat je allemaal doet. Dus ik kan niet wachten wat je nog meer gaat doen en op naar nog heel vaak samen springen. Love you.
1: Nou, ik word helemaal wat lief, zeg.
0: Ja, hè? Van Marloes Berghegen. Samen hebben jullie dit boek geschreven. Dit boek gaat over mensen. Ja, mooi hoe ze dat omschrijft.
1: Heel mooi. Ja, Marloes staat inderdaad al sinds de middelbare school naast mij. En ook de reden waarom dat boek er überhaupt is. Want zij is dus ghostwriter en schrijfster. Ze doet van alles. En zij, we hadden natuurlijk op een gegeven moment samen zoiets van, we moeten hier gewoon een boek van maken. En ja, hoe fantastisch dat je dat proces kan doorlopen met een van je beste vrienden. Dus ik ben haar zeer dankbaar. En ja, dat moment uit het vliegtuig, wat ze er niet bij vertelt, is dat ik echt 7 kleuren heb. Want ik was zo bang. Oh my God, ik kon echt geen woord meer uitbrengen. Maar toen ik er eenmaal uitviel met die man, was het over. Toen was het echt genieten, zeg maar. Toen dacht ik, ja, nu weet je maar. Het was echt, oh my God, wat heftig. Nee, het was heel leuk. Dus ik superleuk om Marloes te horen.
0: En ze zegt, kan niet wachten totdat je weer met je volgende plan komt. Wat voor plannen zijn er?
1: Ja, jeetje, ik ben dus heel erg bezig om te kijken van hoe kunnen we nou zorgen dat dat gedachtegoed of die visie en missie van Thuis in Os, dus de gelijkwaardigheid in de omgang met vluchtelingen, dat eigenaarschap van die leefomgeving, mensen niet overplaatsen. Hoe kunnen we nou zorgen dat dat eigenlijk een soort van de basis wordt van ons systeem. Want daar hebben we met z'n allen wat aan. En dat kan op allerlei manieren. Dus je kan bij gemeentes gaan vertellen over wat je doet. Je kan andere locaties gaan runnen. Ik heb echt iedere dag wel 10 ideeën. Maar ik zou heel graag ook een leerwerkbedrijf willen hebben voor de mensen in de opvang. Dus bijvoorbeeld een horeca of zo. Weet je, waar ze alvast kunnen starten met iets. Alles om maar die mensen uit die opvang ook de stad in te krijgen. Dus ik heb heel veel ideeën. En ja, ook heel veel zin om ze allemaal uit te gaan voeren.
0: We eindigen met de liefde. Sarah van Fleetwood Mac. Waarom is dat het geluid van de liefde?
1: Ja, ik heb eigenlijk één lange relatie gehad met Craig, een Australische jongen. En wij waren bijna 8 jaar samen. En we hebben in LA gewoond en in Melbourne en in Amsterdam. We zijn echt de hele wereld overgegaan. En hij is nu een van mijn beste, eigenlijk beste vrienden. Maar het is een soort van, hij heeft een soort andere plek. Dus als mensen vragen van wie zijn je beste vrienden, dan zit hij daar niet bij. En het is ook geen familie, maar hij heeft echt een hele bijzondere soort van ander realm waar hij in zit bij mij. Echt heel, heel fijn. En dit was ons nummer. En daar moesten we altijd om lachen en huilen. En als het dan even wat minder ging in LA, dan zetten we dit op. Dus ik denk met heel veel liefde aan Craig. En ook aan Fleetwood Mac en aan Sarah.
0: Dankjewel. Angelo Schuurmans, heel fijn dat je mijn gast wilde zijn.
1: Dankjewel.
0: En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MishaBlog. En het boek wat je samen met Marloes Berghegen hebt geschreven heet Dit boek gaat over mensen.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen, in de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Ja, een film kan je meenemen naar een andere tijd, een andere plek of zelfs naar een andere wereld. En dat komt natuurlijk door het verhaal, maar ook door alles daaromheen. Denk bijvoorbeeld aan de kleding, de decors en alle kleine details op de set die ervoor zorgen dat een filmwereld geloofwaardig wordt en echt tot leven komt.
0: De week van KRO en NCRV.
3: Elif Kan.
2: Ja, productiedesigners Romke Faber en Nina Spiering die zijn mensen die die werelden tot leven brengen. Ze bepalen mede hoe een film eruit ziet en welke sfeer een verhaal krijgt. Hoe bouw je nou zo'n wereld voor een film en waar halen zij hun inspiratie vandaan? Nou, dat en veel meer, dat hoor je allemaal deze nacht, want Romke en Nina die zijn hier bij ons in de studio. Van harte welkom.
4: Dankjewel.
2: Ik val maar direct met de deur in huis. Als jullie één project zouden mogen uitlichten waar je echt trots op bent, dat je denkt, ja, dit was wel echt een toppertje. Welke zou dat dan zijn?
4: Dat is dan toch in het niets, hè? Ja. Ons eerste project samen.
5: Het is eigenlijk waar we elkaar hebben leren kennen ook. We zijn eigenlijk bij elkaar gezet op dat project. Daar was meteen een klik.
2: Want neem me eens mee, waar ging die film precies over?
5: Het was een heel bijzonder verhaal. Het ging namelijk over de Belmar-ramp. En het is een fictief verhaal over de Ghanese gemeenschap. En over hoe dat er eigenlijk heel veel mensen ook niet... heel veel ongedocumenteerde mensen ook niet gevonden zijn. Mm. En we volgen eigenlijk een... gezin in de flat net voor de ramp.
2: Ja, het lijkt me ook een kwetsbaar project. Wat maakt het dat jullie denken dat project is voor ons echt geslaagd?
4: Nou, dat,